0: Iets met drugs. Ja, ik heb het niet helemaal gezien.
1: Dan kom je in de buurt, zeker.
0: Ja, zie ik. Zit
1: Hollands Hoop, denk ik.
0: Hollands Hoop,
1: Spinoza, ja.
0: Ja. Ja, dat is een paar jaar geleden was dat.
1: Dat is alweer even geleden, ja.
2: Ja. Ja. Ja. Ik vind jouw rol als de manager van Herman Brood vond ik nog altijd een van je beste
1: rollen. Oh, dat was zo leuk om te doen. Ja, Koos van Dijk, ja.
2: Zo belachelijk goed.
1: Dank je wel.
2: Je bent sowieso een hele goede acteur, maar dat is me zo bijgebleven.
1: Oh, ja?
2: Dat je dat zo goed speelde, ja, dat vond ik echt indrukwekkend. Soms heb je dat, hè, bij iemand als je een bepaalde rol speelt.
1: Ja.
2: Dat is goed, zeg.
0: Ja.
1: Nou, wat leuk. Ja, dat is lang geleden inderdaad, ja.
2: Maar ja, dat acteren, dat wordt straks een bijzaak natuurlijk. Want het is nu Spritsema wat hier op tafel staat.
1: Ja.
2: Spritsema.
1: Ja, man.
2: Ja. Mocht niet te hard zeggen, de hoofdredacteur mogen niet...
1: Oh nee, dat is reclame. Dat is
0: oh, ja.
1: Dat zullen we niet doen.
0: Dan is het verheerlijken. Je mag ook niet de wijn verheerlijken.
2: Hier zit geen alcohol in, hè?
0: Nee, dat is ook wel
2: Dit is limonade, toch?
1: Dit is, wat jij in je hand hebt, is een sprits. En we maken ook limonadesiroop.
2: Oké. Okay. En wat is een spritz precies dan? Want ik ben er niet zo in.
1: Ja, er zit een prikkeltje in. Het doet erg denken aan die Aperol. Italiaanse, aan Aperol spritz. Maar deze is alcoholvrij.
2: Oké. Okay.
1: En hier is het hele verhaal mee begonnen. Met die alcoholvrije spritz.
2: Ja, wat leg even uit hoe dit verhaal tot stand is gekomen, Marcel. Je bent natuurlijk gewoon acteur, je staat in theater.
1: Ik ben acteur en ik doe al jarenlang, laat ik na het applaus, laat ik twee barren oprijden. En vol met shotjes jenever van Hooghout.
2: Oh.
1: En dan nodig ik iedereen om het toneel uit. En dan stond je met een paar honderd man, stond je jenever te drinken. Nou, 2 jaar geleden is iemand in mijn omgeving verslaafd geraakt aan alcohol. En dat was voor mij het moment dat ik zei, ik ga het niet meer in het openbaar promoten.
2: Oh.
1: Ik drink het nog wel, maar ik ga het niet meer na afloop honderden mensen. Want als je als alcoholist...
2: Maar het was toch niet jouw schuld dat die persoon alcoholist
1: Nee, maar als je als alcoholist...
2: En het zou kunnen, ik weet het niet. Misschien elke voorstelling bezocht.
1: Ja, ik kwam elke voorstelling.
2: Ja.
1: Nee, maar als je onverwacht met alcohol geconfronteerd wordt, kan het enorm triggerend zijn. Dus dat was voor mij het moment dat ik zei, ik ga geen alcohol meer schenken. Dus ik ging naar Hooghout toe en die hebben ook een limonade. Ik zei, kun je dat niet in een flesje doen met prikwater? En dan koop ik 5000 flesjes bij jullie. En dan doen we dat zo. En een dag later belt de directeur van Hooghout op en die zegt, we vinden het zo leuk, we willen wel samen optrekken. Dus ik werd gekoppeld aan hun receptenmaker en hun marketingdirecteur. Wij gingen aan de slag. En terwijl we bezig waren met het ontwikkelen van het drankje, werd Hooghout overgenomen door een Frans drankenconcern. Een van de 10 grootste concerns ter wereld. De fabriek werd gesloten, al het personeel stond op straat.
0: Nou.
1: Dus toen zei ik tegen de jongens, zullen we dan met z'n drieën maar een bedrijfje beginnen? We hebben gewoon zo heel naïef een keteltje en we zijn gaan schillen. En we hadden
2: sinaasappels, citroenen.
1: Sinaasappels, citroenen, zelf schillen. We hadden 1 pallet flessen gekocht. Die waren binnen de kortste keren weg. En we zijn nu 8 maanden verder en we liggen in 40 Jumbo's. En bij de Sligo en bij de Hanels in het noorden. Op heel veel terrassen.
0: Nou, wat leuk.
1: En we maken het echt puur van fruit met suiker en water. En het geintje begint een beetje uit de hand te lopen.
0: Nou, een alcoholvrij komt steeds meer in ook. Hè? De alcoholvrije bieren die zijn
1: absoluut
0: ontzettend lekker aan het worden.
1: Ja.
0: En alcoholvrije wijn ook steeds meer.
1: Zeker.
0: En je moet ook de instelling hebben. Want heel veel mensen die zeggen, nou, dat is net druivensap, alcoholvrije wijn. Mm-hmm. Maar je moet de instelling hebben, het is lekker.
2: Je moet er gewoon positief in duiken.
0: Dat
2: doet Ilja Gort ook, hè? Die duikt er positief in.
0: Ja,
2: ja die dan zegt, dit is lekker.
0: Ja.
2: Het is heerlijk, is het.
0: Ja.
2: Ja, zo ken ik het.
1: Ja.
2: Ja.
1: Maar... En dit past dus ontzettend bij die voorstelling. Want mijn voorstelling, die heb ik vorig jaar gemaakt. En die speel ik nu weer. En die gaat over een camping die wordt overgenomen door een recreatiegigant. En ik stond op de poster met een fles hooghoutlimonade toen nog. Maar nu is mijn poster ook overgenomen. Dus ik heb nu een nieuwe gemaakt voor dit seizoen. Met onze eigen limonade erop.
2: Waar moet dit naartoe gaan? Want je wist er niet veel van. De prijs moet ook iets omhoog, begreep ik. Want jullie hebben je een beetje verkeken.
1: Ja, man, we begonnen zo naïef.
2: Ja.
1: We gingen dat gewoon maken. En toen bleek dat, omdat wij een geconcentreerd product zijn met die siroop, moesten we ineens 72 cent tax per fles betalen.
2: Oh.
1: Dus ja, daar hadden wij niet op gerekend. Dus moesten we meteen
2: dit is siroop,
1: prijs,
2: zeg maar.
1: Dit is siroop.
2: Maar er moet water bij, neem ik
1: aan. Ja, er moet water bij. Dus uit één zo'n fles haal je 5 liter drinken.
2: Als je hem zo ziet staan, denk je, er zit alcohol in. Kan niet anders. Maar het is dus niet
1: nee,
2: zo.
1: Nee, dat is niet zo, nee.
0: Maar het lijkt ook net of die al heel lang bestaat, uit de jaren 50 of
1: ja,
0: zo.
1: Ja. Het is een beetje een ouderwetse fles. Maar dus daar hadden wij ons enorm in vergist. Dus die prijs moest omhoog. En dat vind ik heel leuk. Want dan zit ik ineens met mensen van de Jumbo om tafel en van de Sligo om over prijzen te onderhandelen. Ik heb er helemaal geen verstand van. Maar
2: is het verstandig dat je dat zelf doet dan? Dan kun je beter iemand van nemen die dat echt kan. Ja. Dat is vaak wel belangrijker.
1: Ja, ja, nee, nee, ja. Maar het gaat tot nu toe.
2: Je kan me bellen, hoor.
0: Nee. Het is ook een ervaring, toch, die je dan...
2: Wel, maar ik kan jou vertellen, ik heb in het verleden regelmatig mogen onderhandelen met supermarkten. Die probeert die probeert het vel over de neus te halen.
0: Maar waarover?
1: Waarom heb jij onderhandeld?
2: Nou ja, wij deden altijd met VI. Dan had ik weer iets nieuws bedacht. Ik heb het Ergie Wel voetbalspel bedacht, onder andere. En dat we cd's gingen uitgeven met de Lidl en dat soort dingen allemaal. Ja. En dan deed ik ook de onderhandelingen.
1: Ja.
2: En dan deed ik het altijd namens Johan en René. En dan kwam ik weer terug zijn. Johan en René zijn het er niet mee eens. Ja, dat werkt heel goed. Hè. Want die waren niet wij.
1: Nee.
2: Ja. Zo moet je onderhandelen.
1: Ja,
2: dus moet je zeggen.
1: Maar vond je het leuk, dat onderhandelen?
2: Ja, vind ik heel leuk.
1: Ja.
2: Ja.
1: Het is toch leuk om iets heel anders te doen dan wat je normaal doet?
0: Ja, want je onderhandelt ook met John de Mol.
2: Ja.
0: Toch ook?
2: Ja.
0: Dat gaat ook goed.
2: Dat vindt John vaak iets minder, weet ik niet. Maar nee, wij botsen altijd in het begin even. Daarna komt dat wel weer goed.
0: Ja. Ja,
2: uiteindelijk hebben we toch hetzelfde belang.
0: En hij laat jullie altijd helemaal vrij.
2: Dat heb ik toen destijds bedongen. Dat we afgesproken hebben dat hij zich helemaal nergens mee mag bemoeien.
0: Nee, en dat is mooi dat je het ook ondertekent.
2: Ja. Toch?
1: Ja. Het is toch fantastisch dat je gewoon echt kunt maken wat je zelf wil.
2: Nou ja, dat is het belangrijkste om het te kunnen maken ook. Want Paul kan nu gewoon iets inleveren zondag.
1: Ja.
2: En nu bellen ze hem nog de hele tijd en appen ze hem nog de hele tijd. Jan, die appt de hele tijd nog, toch of niet?
0: Nou, af en toe, maar ik heb...
2: Is dat zondag afgelopen?
0: Ik heb hem ook. Ja, je weet nooit hoe het valt als het eenmaal uitgezonden is. Nee, maar ze zijn heel lief. Dat maak je haast nooit, ook niet bij de publieke omroep mee, dat mensen zo aardig zijn en zo open, dat je echt tegen mensen praat. Want normaal, dan denk je dat je tegen iemand praat bij de publieke omroep.
1: Ja.
0: Of waar dan ook. En dan zie je iemand denken van ja. En nu heb je echt het directe contact. Dus het... Ja, dus leuk om mee te maken. Ja. Had ik niet gedacht dat ik dat nog mee zou maken.
2: Het komt niet zo vaak voor, kan ik je melden, hoor.
0: Nee. Maar met John de Mol heb je wel toch ook direct contact.
2: Nou, niet heel vaak.
0: Hij bepaalt het.
2: Nee, maar we hebben zo heel nu een contact. Zo nu, dan komt hij even langzaam even bij te praten. Maar ik heb onlangs een heel leuk programma gemaakt. Nee, dat ga ik ook niet zeggen. Nee, laat maar gaan.
0: Maar waarvoor dan heb je dat gemaakt?
2: Nee, ook voor SBS6.
0: Oh, SBS6.
2: Ja.
0: En dit gaat wel uitgezonden worden.
2: Dat is ook uitgezonden al. Maar
0: je wilt toch je talkshow doen ook bij SBS?
2: Ik wilde een grap maken.
1: Ga even door, Paul. Ga even door.
2: Ja. Ik ga het niet maken.
1: Ja, nee, hij wordt rood. Ik zie Wilfried nooit rood worden. Hij krijgt een kleur.
0: Ja. Hij wil een...
2: Dat komt ook door die spriets, hoor, kan ik je vertellen.
0: Hij wil een talkshow, toch? Je wilt toch een talkshow?
2: Nee, ik heb toch gewoon een talkshow? Nee, ik heb gewoon een... Nee, dat hoef ik niet. Nee. Ik doe toch een talkshow elke avond. En ik heb nu allemaal interviewprogramma's die ik kan doen. Dus ik heb het hartstikke goed voor elkaar. Mensen denken altijd veel meer bij mij. Ik weet niet waar dat door komt.
0: Oh nee, ik ook misschien
2: dat het ander handelen. Terug even naar jou. De suikertax is natuurlijk wel een dingetje. Er zit echte suiker in hier.
1: Ja.
2: Is dat in een tijd als deze nog wel verantwoord om echte suiker erin te doen, Marcel?
1: Nou, weet je, iedereen gaat over op kunstmatige zoetstoffen onder het mom van dat het gezonder is.
2: Ja.
1: Maar dat is helemaal niet bewezen. We weten de lange termijn effecten helemaal niet van die kunstmatige zoetstoffen. En suiker is gewoon veel lekkerder.
2: Dat is wel
1: waar. Het draagt veel meer de smaak. En je kunt zelf bepalen hoeveel je erin doet. Dus hoe zoet je het wil hebben. En ja, ik ga niet zeggen dat suiker gezond is. He, maar dus je moet niet zo'n hele fles in één keer opzuipen. Dat is dom.
2: Ja.
1: Maar af en toe een glaasje is hartstikke lekker. En dan, dat is gewoon eerlijk en goed
2: spul. Zit hier gewoon over limonade te praten. Een van de meest getalenteerde acteurs van Nederland. En die is helemaal enthousiast over limonade geworden.
1: Weet je, voor mij is dit onderdeel van een verhaal.
2: Ja.
1: Het is een persoonlijk verhaal. Iemand uit mijn omgeving. Het zit in mijn voorstelling. Dus het is gewoon een verhaal vertellen. Ranja is eigenlijk een Groningse merknaam. Je had ooit de eerste limonadefabriek van Nederland stond in Groningen en die hadden Ranja. Ranja is een beschermde naam. En het is in 2013 verkocht aan een Deense brouwerij, of in 2018, en is niet meer in Nederlandse handen. Ik mag hier nu niet officieel Ranja tegen zeggen.
2: Oh.
1: Want dat is een merknaam. Terwijl het is gewoon een Groningse een soort. Iedereen zegt het is een soort Ranja.
2: Ja.
1: Net als aspirine.
2: Ja.
1: Zo'n verhaal is het. En wij hadden iets van, dat hoort gewoon. En nu is die hooghout is nu naar Frankrijk verdwenen. En wij hadden iets. Nou, Groningen hoort zijn eigen Ranja limonade te hebben. Dus wij zijn deze gaan maken.
2: Dus spritz en limonade, die hebben jullie dus nu?
1: Ja.
2: Gaat dat nog verder uitgebreid worden of kan dat niet? Het assortiment?
1: Nou, wat wij hebben, dat is het afgelopen winter in het stadion van FC Groningen aan alle bars geschonken. Wij hadden op de kerstmarkt een kwast. En kwast. Kwast is een oud-Gronings drankje. Jij komt ook uit Groningen. Weet je het vroeger met schaatsen?
2: Ik heb in Groningen heb ik gestudeerd.
1: Ah ja. Nou, vroeger bij het schaatsen dronk iedereen kwast. Dat was warme citroenlimonade. En die was heel zuur. Maar wij hebben daar winterse kruiden door gedaan. En we hebben het afgelopen kerst op een markt geschonken. En iedereen vond het zo lekker. En toen waren de mensen van FC Groningen. En die zeiden, kunnen we dit in onze bars krijgen? En in januari afgelopen jaar was het ijskoud. Dus FC Groningen speelde toevallig 3 keer geloof ik achter elkaar thuis. Dus dat werd aan alle bars geschonken en het was een regelrechte hit. Dus daar gaan we nu ook de siroop van maken. Die komt dit najaar uit. En dat is een soort alcoholvrije glühwein. Het is heel hard verwarmend. En gewoon van die citroen gemaakt.
0: Misschien ook wel leuk voor Vindicat, hè, voor de studenten.
2: Dat ze een keer niet drinken en dat ze niet allemaal gekke dingen gaan doen.
0: Ja, niet drinken dan.
2: Ja. Gewoon een beetje normaal gaan doen met z'n allen.
0: Had jij bij Vindicat ook in Groningen?
2: Ik heb er niet bij gezeten. Oh, nee. Ik heb wel een paar keer opgetreden als cabaretier, maar dat was heel slecht.
0: Oh ja.
2: Ja, dat was echt heel slecht als ik erover nadenk. Maar zo ben ik er een paar keer geweest. Maar verder ben ik daar inderdaad niet lid geweest. Even, dit loopt uit de hand, Marcel. Dit loopt uit de hand. Dat mogen we wel stellen.
1: Nou, het gaat in het noorden heel erg goed.
2: Ja.
1: We begonnen met 1 pallet fles. Gewoon, we dachten, we kijken wel. En dit jaar lijkt het erop dat we 35.000 flessen in ons eerste jaar wegzetten.
2: Je hebt het goed onderhandeld dat je er ook nog wat aan overhoudt, toch?
1: Ja, ja, zeker. Zeker. Inmiddels zitten we bij de supermarkten weer en we hebben die prijsverhoging doorgevoerd. En de horeca schenkt ons. En dus dat gaat echt wel goed. En we moeten dat heel erg. We hebben nu sinds kort dat we samenwerken met een bedrijf die ook een deel van de productie voor ons uit handen neemt. Want we doen alles zelf. En dat is gewoon te veel. Ik bedoel, ik sta ook gewoon nog op de set bij Netflix overdag. En 's avonds nu in het theater met mijn voorstelling. Dus dat is een beetje veel. Dus, maar dat gaan we nu uitbesteden, ook voor een deel. Dus dat is heel fijn.
2: Ja, je vult die flessen toch niet zelf, neem ik aan?
1: Of? Ja, dat hebben we wel gedaan.
2: Echt waar?
1: Ja, ja, ja, echt waar. Ja, ik stond 2 weken geleden nog met mijn sokken in de pruimenlimonade.
2: Je maakt wel wat mee zo op die manier.
1: Ja, maar dat is wel heel leuk.
2: Ja.
1: Want we
2: maar wil je dan uiteindelijk dat het overgenomen wordt? Of wil je hier nu tijd zelf mee
1: ik
2: door?
1: Ik wil hier zelf bij betrokken blijven. Want ik vind het zo leuk om zo'n verhaal te vertellen. En om na te denken over hoe je dit in de markt kunt zetten. En het is gewoon een heel lekker eerlijk drankje. Er zit geen troep in of niks, weet je wel. En dat is ook een uitdaging.
2: Ja, suiker.
1: En dan kijken, hoe kun je vergroten? En daar gaat ook mijn voorstelling over. Hoe kun je een schaalvergroting doen zonder dat iets zijn ziel verliest?
2: Kan dat?
1: Kijken waar ligt die grens. Waar ligt die grens?
2: Maar als je die nu probeert eens te schetsen, die grens dan. Waar ligt die grens?
0: Nou, als er dan een...
1: Ik denk dat je zelf nog zeggenschap hebt. Dat er niet iemand is die zegt, en nu moet jij dit en dat doen. En we gaan overal het gelijke doen.
2: Wat Paul doet.
1: En wat jij ook met VI doet. Nou ja, dat is heel groot. Maar dat is niet eigenlijk is dat niet te vergelijken. Maar met een merk... iets moet een ziel houden. En mijn voorstelling gaat over een camping die wordt overgenomen. Nou, wat je heel veel ziet is dat die plekken hun ziel verliezen. Er komen allemaal dezelfde huisjes, investeerders. Terwijl dat heilige plekken waren voor gezinnen die er al 30 jaar lang komen. Met hun kleinkinderen. En dat verdwijnt omdat het allemaal eenheidsworst wordt. Ja. En dat is niet erg. Natuurlijk moet er geld verdiend worden. Ik ben niet tegen grote bedrijven. Echt niet, helemaal niet. Maar... het moet menselijk blijven op de een of andere
0: manier. Maar als Riedel dan zeg maar met een bod komt van 2 miljoen... zeg maar een begin...
1: Nou maak je het heel moeilijk, Paul.
0: Ja.
2: 1 miljoen?
1: Nee, hoor, nee, minder. Minder miljoen? Joh. Nee, hoor, nee, hoor, nee, hoor. Nee, maar...
0: denk je wel van, nou...
1: Daar ben ik helemaal niet mee bezig.
0: Nee,
1: ik ben er echt niet mee bezig. Ik vind het leuk om het... Ik ga als acteur, hop ik, van filmset naar filmset.
0: Ja.
1: Van voorstelling naar voorstelling. En dat is best eenzaam. Je bent altijd alleen. En nu ben ik dagelijks met die 2 jonge gasten... die zijn begin 30, Michiel Brandsma en Joris Magnin... waar ik dit samen mee doe. En we hebben iedere ochtend even overleg. We bellen 's avonds even, tussendoor even. Dat is zo leuk.
0: Ja.
1: Om samen iets te maken wat doorgaand is... en wat niet alleen maar een projectje is.
0: Nee, dat je een soort vriendengroep bent.
2: Nou, ja, is het een romantische ik zit er nog even over na te denken. Is het een romantische gedachte dat iets zijn ziel moet houden? Of moet er gewoon accepteren dat over 25 jaar niets meer een ziel heeft?
0: Oh.
1: Nee. Nee.
2: Ik zit me dat gewoon af te vragen.
1: Ja, ja. Nee. Ik denk dat we het niet moeten accepteren. Want,
0: nee, de ziel komt altijd terug.
1: Komt altijd terug,
2: maar jij vertelt dit. Ik was gisteren even bij mijn kledingsponsor. En die vertelde ook dat eigenlijk de familiewinkels bestaan bijna niet meer. De ouders die dan een winkel runnen, dat die kinderen het overnemen. Alles worden grote winkelketens. En daardoor kun je bijna niet meer onderhandelen.
0: Ja, maar Brabantia bijvoorbeeld, dat bestaat nog steeds. En dat is een familiebedrijf. En dat gaat van vader op zoon en moeder op dochter over.
1: Ik geloof dat de behoefte aan echtheid steeds groter wordt. Naarmate er steeds meer overgenomen wordt, AI, noem afstemmen
0: denk
1: op
0: ook.
1: Mensen behoefte hebben aan live. Weet je, hier zitten toch ook al mensen die willen gewoon live iets meemaken. Die willen mensen ontmoeten. Ja. Dat is een theater ook. Theater gaat beter dan ever. Omdat mensen die behoefte hebben. Concerten zijn uitverkocht. Mensen hebben de behoefte aan mensen. En volgens mij ook weer aan eerlijke producten. En dat merken wij nu ook hiermee, weet je. Dus ze betalen er meer voor, maar er zit een verhaal achter.
0: Ja.
1: En dat kan je, als je heel groot bent, kun je dat verhaal niet meer is moeilijker te vertellen. Dus op sommige gebieden zal het absoluut, de grote schaal winnen. Maar de behoefte aan kleine schalen menselijkheid wordt steeds groter.
2: Maar zie je dat ook bij de nieuwe generatie? Zit daar die menselijkheid, die echtheid er ook in?
1: Jongeren die zien meteen als iets met AI is, dan zijn ze heel erg tegen. En die hebben enorm behoefte aan, die organiseren feesten, noem maar op. Ik denk dat die behoefte steeds groter wordt.
0: Okay. Nou, wij hebben het ook met ons programma met Suzanne Koenen, zal ik ook even noemen. En Leffert Klok en meneer Verstuivenberg. Mm-hmm. Met een heel klein team, maar een vriendteam, maken we het hele programma. Dat is heel leuk. Helemaal geen...
1: Ja.
0: Ja, verder, niemand zit erbij.
2: Nee, en dat is echt.
0: Ja,
2: heel echt.
0: Heel echt. Dat je er misselijk van wordt. Zo echt.
2: Een beetje
0: dat je
2: misselijk.
0: Denkt, nou weer een beetje rotzooi eigenlijk.
2: Maar ik vind het knap gedaan, Marcel. Leuk,
1: dankjewel.
0: Ja.
1: En mensen kunnen het proeven na afloop van mijn voorstellingen. Eldorado. Eldorado. Door het hele land. Ja.
2: Gewoon een website waar ook nog iets te
1: MarcelHenselma.nl.
2: Nou ja, kom dan maar op.
1: Eldorado.
2: Ja, leuk hoor. Nou, goed dat je er was.
1: Dankjewel dat ik er mocht zijn.
2: Spritsema. Hè? In de betere Jumbo.
0: Onthoud dat.
1: Voor mensen met dorst en karakter.
2: Hier moet je nagaan. Ik heb nog nagedacht. Ongelooflijk allemaal. Ja. Oh, goed dat je er was. Hetzelfde geldt voor jou, Marcel.
0: Oh, is het weer voorbij.
2: Ja, en aanstaande zondag zijn we heel benieuwd. 9:30.
0: Ja.
2: Ochtends.
0: Ja,
2: mensen niet s'avonds denken, waar is die nou gebleven? Ochtends.
0: Ja,
2: zo. Oh man, dat is nieuwe tv-tijd is dat volgens mij. 9:30 ochtends. Heerlijk.
0: Ja, heerlijk.
2: Ja. Margreet Dolman
0: begrijpt het.
2: Ja. Nou ja, dan moet het goed komen. Leuk dat je er was. Bedankt.
0: Ja, ik vond
2: het
0: ook heel fijn hier te zijn.
2: Nou, en wij zijn er volgende week weer. Bij de Finance Run zitten we dan in het Amsterdamse Bos met een nieuwe aflevering van dit programma. Tot dan.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
3: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Het Nederlandse schilderij Damesportret, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door nazi's werd geroofd, wordt teruggegeven aan de nabestaanden van de oorspronkelijke eigenaar. Het doek werd teruggevonden in Argentinië nadat een AD-verslaggever het herkende op foto's. De bezitters werden vervolgd voor het verbergen van het kunstwerk. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar dodelijke ongeluk bij een coatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag. Twee werknemers kwamen om het leven nadat ze in aanraking kwamen met een gevaarlijke chemische stof. Het is niet bekend om welke stof het gaat, alleen dat het geen gevaar opleverde voor de omgeving. De meeste kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jette. Nog geen 20% is te spreken over het beleid. Dat was sinds het aantreden van Jette nog nooit zo weinig, blijkt uit een Ipsos-enquête. Vooral de stroeve begrotingsonderhandelingen van de afgelopen weken zorgden ervoor dat het vertrouwen daalt. En Donald Trump is opnieuw teruggefloten door een rechter. Hij mag geen strengere regels invoeren voor poststemmen. In de nieuwe regels zouden enveloppen onder andere voorzien moeten worden van speciale streepjescodes. Tegenstanders vrezen dat kiezers hierdoor hun stemrecht kwijtraken en zeggen dat de regels in strijd zijn met de grondwet. En dan nu het weer van Weer Online. Het is rond de 15 graden en op de meeste plaatsen droog. Morgen begint met een mix van zon en wolken. In het noorden kan wat regen vallen. Later geregeld zon met 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinancieringen.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
5: Hier in Nederland zijn er steeds meer studenten die de hoop op een kamer al hebben opgegeven. En in andere delen van Europa zijn studentenwoningen juist het lievelingetje van beleggers. De vraag van deze week: hoe maken we beleggen in studentenkamers weer aantrekkelijk? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2:00 s'avonds om 19:30 als radio-uitzending, gewoon op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. En dat zal voor de gemiddelde student, zeker in vastgoedkunde, gelden dat hij gewoon de podcast luistert. Die Gen Z'ers luisteren toch niet meer gewoon naar de radio. Dat kan toch niet? Ja, goed.
6: Nee.
5: Maarten de Gruiter zit zoals elke week ook in de podcast naast mij. Dag Maarten, hoe is het?
6: Dag Maarten, ja, eigenlijk best wel goed.
5: Ja, we gaan het over studenten hebben vandaag. Als ik die uitzending voorbereid, we hebben dat eerder gedaan, vaak bij het begin van het collegejaar, ja. Dan ga ik toch altijd even terug naar mijn eigen tijd.
6: En hoe was die?
5: Nou, had veel kamers gezien. Daar gaan we het vandaag over hebben. Ik kon het op betalen.
6: Weet je wat wel leuk is? Misschien moeten we een keer een locatie-uitzending doen vanaf een studentenhuis.
5: In onze oude studentenkamers. Mijn studentenkamer werd toen opgegeven. Er kwamen toen de Keilenweghoeren in Rotterdam. Ja.
6: En wie zitten er nu in?
5: Ja, volgens mij is het helemaal gesloopt. Er staat er nu een woontoren met appartementen van 1 miljoen.
6: Maar we kunnen toch hier in Amsterdam gewoon een keer op een studentenhuis opnemen? Dat is wel leuk.
5: Volgende locatie-uitzending, meld je aan als studentenhuis. Je hoeft er niet voor te betalen, we komen langs.
6: Ja.
5: Nieuws, Maarten. Ja, die studenten gaan ons commerciële tarief niet betalen natuurlijk.
6: Dat hoeft ook niet.
5: We willen alleen een pilsje erbij.
6: Ja.
5: Maar te beginnen met het FD. Ja. De rentes op de kapitaalmarkten lopen op door het conflict in het Midden-Oosten. Nou, Trump heeft invloed op mijn hypotheek.
6: Ja, je gaat er toch een Trump-verhaaltje van maar proberen te maken.
5: Het conflict in het Midden-Oosten komt door Trump. Hij is een oorlog begonnen tegen Iran.
6: Okay,
5: maar
6: okay.
5: Wat zegt het FD?
6: Nou ja, hoge hypotheekrente drukt natuurlijk de prijsstijging op de woningmarkt.
5: Ja. He,
6: dus mensen kunnen minder lenen. Dus er wordt toch een afkoeling van de huizenmarkt. En je ziet eigenlijk dat het met name de starters hard raakt. Die natuurlijk een nieuwe hypotheek moeten afsluiten. Die voor het eerst een woning kopen. Terwijl veel mensen die een nieuwe woning kopen, of die verhuizen, die de ene woning verkopen en een nieuwe kopen, die kunnen hun hypotheek meenemen. Dus die zitten nog in dat lagere tarief.
5: Interessant genoeg zegt de Rabobank ook in het artikel: door de grootschalige verkoop van huurwoningen onder vastgoedbeleggers en de afgenomen betaalbaarheid door de eerdere huurprijsstijgingen zien we dat de huizenmarkt al een tijdje aan het afkoelen is.
6: Ja, dat
5: komt
6: is
5: weer bij elkaar.
6: Ja, het zijn natuurlijk meerdere effecten die dit natuurlijk verzorgen. Want we zagen natuurlijk eigenlijk de afgelopen tijd al een beetje een afkoeling, doordat er natuurlijk gewoon veel aanbod
5: en komt. Tegelijkertijd tijd ik geloof dat de NAG dan nu naar 4,1% gaat of zo. Ja, dat is historisch gezien natuurlijk niet zo.
6: Nee, dat is ook zo. Maar ik denk ook dat het is natuurlijk ook gewoon. Je ziet toch altijd als het onrustig is dat mensen gewoon überhaupt een beetje angstig zijn om belangrijke stappen. Want zeker voor een starter is natuurlijk een belangrijke stap om je eerste woning te gaan kopen.
5: We gaan naar het Vastgoedjournaal. Die zeggen het kabinet wil het gebruik van shortstay aanscherpen en werkt daarbij ook aan nieuwe regels voor tijdelijke huurcontracten van arbeidsmigranten. Daar gaan we het ook in de uitzending over hebben. Maar wat is hun verhaal?
6: Nou, de EIB zegt eigenlijk, de aanpassing van die shortstay-wet die vraagt om 24.000 extra woningen voor arbeidsmigranten.
5: De EIB, Economisch Instituut voor de Bouw, heeft dit verhaal neergelegd bij Vastgoedjournaal. Ja.
6: En die zeggen natuurlijk feitelijk dat zij onderzochten dat die kwaliteitseisen betekent dat er gewoon veel meer bij moet worden gebouwd, omdat er dus volgens het instituut voldoet de huisvesting van ruim 130.000 arbeidsmigranten die korter dan 3 jaar in Nederland verblijven momenteel niet aan de norm.
5: Nee, en het gaat er dus over dat de minister een nieuwe wet over shortstay naar de Kamer heeft gestuurd. Daar is nu net afgelopen zomer de inzage in geweest. Nee, nog niet naar de Kamer, maar de inzage konden, laten we zeggen, commentaar daarop
6: leveren. Onze gast begint zich nu al ermee te bemoeien.
5: Eduard Schaapman.
6: Hij heeft zich
5: er ook mee bemoeid. Maar het interessante daarin is dat het EIB nu alweer zegt, we letten op, als deze wet doorgaat, dan zijn er heel veel extra woningen nodig voor arbeidsmigranten, omdat de eisen worden opgehoogd.
6: Zeker. Ik hoor dan 72.000 extra slaapplaatsen.
5: Ja, ik hoor alleen maar EIB wil weer bouwen.
6: Ja, nou ja, kijk, het EIB is natuurlijk het Economisch Instituut voor de Bouw. En
5: al hun nieuwsberichten gaan erover dat er uiteindelijk meer gebouwd moet worden. Het liefst
6: jij vindt het natuurlijk eigenlijk een lobbyclub, heb ik het vermoeden. Ja, daar lijkt het ook wel een klein beetje op. Ook als je kijkt hoe ze in elkaar... Ze zeggen zelf altijd dat ze dat niet zijn. Maar als je gaat kijken hoe ze... Kijk, ik vind het altijd wel fijn om ze erbij te halen, want het onderbouwt meestal mijn mening.
5: Ja, de projectontwikkelaars willen ook graag bouwen, dat snap ik. We sluiten even af met de NOS. Echt nieuws van deze ochtend. Internationale studenten kosten meer geld, maar leveren uiteindelijk ook meer op.
6: Ja, dat is natuurlijk. Het lekkere is altijd. Is natuurlijk meestal met populisme. Links- of rechtspopulisme is toch, als je een beetje in de feiten gaat duiken, dan zit het meestal toch net iets anders. Ja, want er wordt ons natuurlijk toch eigenlijk al een aantal jaar voorgehouden van dat die internationale studenten die kosten ons eigenlijk alleen maar geld en dat moet minder worden.
5: Ja, Omtzigt was een van zijn campagnethema's, hè? Minder internationale studenten. Straks spreken we alleen maar Engels op de universiteit. Help.
6: Zeker. En wat blijkt nou dat uiteindelijk, ik vind het altijd wel een beetje, hoe bereken je dit nou allemaal, maar leveren ze meer geld op. Mensen ook helemaal, heel gek is het niet, want wat ze eigenlijk natuurlijk zeggen, het simpele verhaal is natuurlijk dat 1 op de 5 van binnen de EU en 2 op de 5 van buiten de EU, die blijft hier, hoog opgeleid en betalen dus veel belasting. Relatief gezien. En maken tegelijkertijd ook weinig gebruik van de sociale voorzieningen.
5: Ja.
6: Dus ze leveren gewoon geld op.
5: Ja, precies. En dat heeft de NOS brengt nu dat nieuws vanuit de kritiek dat die studenten relatief goedkoop, zeker van binnen de Europese Unie, hier kunnen studeren.
6: Dat is natuurlijk ook zo.
5: Ze betalen 2700 collegegeld en that's it.
6: Ja.
5: En het legt natuurlijk ook wat druk op de woningmarkt.
6: Het legt ook enorme druk op de woningmarkt, maar dan moet je natuurlijk niet tegelijkertijd ook natuurlijk allerlei wetten aanscherpen. Want kijk, wat we toen net even over hadden, want het werd uiteindelijk een beetje een discussie over de EIB. Maar wat natuurlijk wel gek is dat je wetten wil gaan aanscherpen op het moment dat je natuurlijk zo'n tekort hebt. Dan moet je niet de regels moeilijker maken. Je moet ze makkelijker maken.
2: Vastgoed gezocht.
5: Een kamer vinden als student. Dat is in Nederland vaak zoeken naar een speld in een hooiberg. Zeker deze tijd. En uit de laatste cijfers van het kadaster blijkt dat in met name veel studentensteden veel huurwoningen worden uitgepompt. De student is daar dus echt de klos. En studentensteden is in dit geval de universiteitssteden. In Zuid-Europa zien we een heel andere trend. Daar ontdekken internationale investeerders studentenhuisvesting juist als een nieuw groeisegment. 1 sector, 2 werelden. Dus tijd voor een gesprek daarover. En dat doen we met Eduard Schaapman van The Experience Net. En Reinert-Jan Spits van Kansas, het kenniscentrum voor studentenhuisvesting. Beide van harte welkom.
7: Een goedemorgenmiddag.
5: Ja, want Eduard, met The Experience Net ontwikkelen jullie studentenhuizen in het buitenland.
7: Ja, onder andere, maar ook in Nederland hebben we een vijftal vestigingen staan. En we staan nu in Madrid en Granada. Tenderronde nog in Madrid. We zijn aan het kijken in Milaan, Rome, Athene, Porto en Lissabon.
5: Deel die ervaring deze uitzending, Reinert-Jan. Ik begin even bij jou. Hoe erg is nou dat kamertekort in Nederland op dit moment?
8: Nou, de laatste cijfers die wij als Kansas hebben, die zijn van vorig jaar. Aanstaande donderdag komen de nieuwe cijfers beschikbaar. Maar de laatste cijfers geven aan dat het tekort ongeveer 20.000 studentenwoningen in.
9: Oké, maar je hebt die nieuwe cijfers al lang gezien, want ze liggen bij de drukker. Gaat het stijgen?
8: Kijk, we verwachten in ieder geval niet dat het inderdaad in 1 jaar is opgelost. Dus ga er maar vanuit dat het tekort gewoon nog steeds onverminderd hoog is.
9: Ja. Welke rol spelen dan die internationale studenten daarin?
8: Het is ongeveer zo dat 1/3 van de studentenwoningen van onze achterban, van de sociale studentenhuisvesters, dat zijn internationale studenten. Dus dat is een grote groep.
9: 1/3 is internationale student?
8: Ja. Ja.
9: En die zit dan dus, want dat is jullie achterban, in de sociale studentenhuisvesting.
8: Die zitten ook in de particuliere, maar die zitten ook in de sociale studenten.
9: Ja, en dan even, ik begon de uitzending met mijn eigen tijd. Wij woonden vooral met 3, 4, 5 studenten, ook in de sociale huisvesting, met een gezamenlijke keuken. Is dat nog steeds wel de norm?
8: Nou, er zijn de laatste jaren ook heel veel studio's bijgebouwd. Maar je ziet wel dat ook vanuit onze achterban eigenlijk die wens, ook van, gesteund ook door de studenten zelf, steeds meer is van, goh, laten we veel meer kamers gaan realiseren.
9: Ja, het kadaster kwam vorige week met cijfers.
10: Lekker, zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: De locatie is er. Is ook het geld erg. Als je kijkt ook naar de vennootschapsbelasting bijvoorbeeld. Dat is nou zoiets waarvan je zegt, nou, daar kunnen we echt dat geld kunnen we beter besteden. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat het echt wel goed is dat er ook in de particuliere markt nog studentenwoningen overblijven. Dus daar moet denk ik ook nog wel wat gebeuren.
3: Ja, we kijken vanuit een vastgoedbelang is dat heel hard gestreden tegen, let nou op, dat uitponden is een groot probleem. Hebben jullie daar ook altijd hard tegen gestreden?
4: Ik wil nog even terugkomen op die cijfers hoor, want die cijfers even correct weergeven. 3 jaar geleden is een doelstelling neergezet, we willen 60.000 nieuwe studentenwoningen gaan bouwen. Er zijn er inderdaad bruto gerealiseerd 15.000 in de afgelopen jaar, met name door sociaal. Inderdaad SSH en Duo. Ja. Maar aan de andere kant zijn er 9.900 studenten huizen verkocht.
3: Ja, dat is dus. Er zijn de particuliere woningen.
4: De particuliere woningen. Ik kom zelf uit Utrecht. Gelukkig staat mijn Utrechtse huis er nog steeds. En ik kon daar goed vertoeven. Maar dat was een ander model dan we tegenwoordig zien. Vroeger zat je op een kot, zoals in België. En dan had je dus een gedeelde keuken met 10 andere jongens. En een gedeelde douche, en badkamer en toilet. En tegenwoordig verandert dat toch duidelijk. Dat je meer naar een studio gaat. En dat je inderdaad 21 vierkante meter hebt.
3: Ja, Utrecht is een van de voorbeelden waarbij leden van de vereniging. Verenigingen, huizen kopen, zeg maar verenigingshuizen kopen, om maar te zorgen dat die verenigingshuizen overeind blijven staan. Dat is toch eigenlijk schrijnend dat dat nodig is.
4: Dat klopt, daar zit ik inderdaad in een van die besturen in Utrecht. En daar hebben we inderdaad 10 eigen huizen. Alleen, je moet nu gaan kijken, hoe kun je huizen die particulieren weer op de markt zetten, overnemen. En hoe werkt dat? Op die huizen zit een omzetvergunning, en die kan of per locatie of per persoon zijn. Als die persoon per persoon is, dan zegt Utrecht, dat doen we dus niet meer. Utrecht wil uiteindelijk de studentenhuisvesting uit de binnenstad weg hebben.
3: Oh ja?
5: Is dat niet beleidsmatig?
4: Nou ja, niet beleidsmatig, maar het is duidelijk dat ze dus uiteindelijk, we zijn bezig met het opkopen van andere huizen. Op het moment dat die gebonden is aan de persoon, verlengen ze hem niet naar een andere persoon. Alleen als hij verbonden is aan een huis, dan klopt het, dan kun je dat overnemen en dan blijft bestaan.
3: Maar dit is best ingewikkeld, hè? Want dit heeft met die omzettingswetgeving te maken die er ooit gekomen is om te zorgen dat je wel met meerdere studenten in één huis kunt zitten. Het houdt ook nog relatie met de huursubsidie.
4: Klopt.
3: Dus dat maakt het extra complex.
4: Ja, klopt.
3: En Maarten, dit is ook waarvan de minister tegen Groningen heeft gezegd.
5: Ja, dat is ook bijzonder.
3: Ga er iets soepeler mee om.
5: Ja, dat is natuurlijk ook uniek, hè? Dat is de minister tegen, onder andere tegen Groningen heeft gezegd, van ga soepeler om met dat eigenlijk met dat samenwonen. Maar dat is, ik vind dat zo bijzonder. Dus dan maak je een wet in Den Haag en dan ga je dat aanscherpen, regels aanscherpen. Ga je vervolgens werkt niet, dan ga je zeggen, ga er maar wat soepeler mee om. En tegelijkertijd ga je ook nieuwe wetten introduceren die het toch ook weer moeilijker maken.
4: Ja, dat klopt. Uiteindelijk wat je nu ziet is dat door regelgeving er heel veel verdwijnt. Hè? We hebben eerst het kapitaal weggejaagd en wat we nu aan het doen zijn is de student wegjagen, want die heeft eigenlijk geen kamer meer. En
5: maar het is natuurlijk niet dat ze dat Utrecht toch bewust studenten probeert weg te jagen. Het gaat er gewoon om dat je de regels gewoon
2: de vereniging van Utrecht, dat is natuurlijk wel een van de weinige gemeenten die het mogelijk maakt dat zonder vergunning 3 studenten een huis kunnen huren.
3: Daar kan dat toch wel?
2: In heel veel
3: tot 3 studenten.
2: Ja. In heel veel gemeenten kan dat niet.
3: Nee.
2: Tot 2.
3: Maar daar zijn ze ook in Amsterdam wel weer mee bezig om te kijken of ze dat we iets kunnen oprekken. Maar dat duurt dan weer een paar jaar.
4: Maar kijk dan even wel naar wat gebeurt er in Utrecht. Daar staat inderdaad, je mag tot 3 verhuren. Tot 3. Alleen wat de problematiek is, dan staat er dus als je naar Funda gaat, wij willen geen studenten. Dus in principe, er wordt wel gezegd, je mag het, maar de verhuurder wil dat dan weer niet. Dus dan heb je nog steeds dat tekort. Er zijn behoorlijk wat studenten.
5: En waarom wil de verhuurder het niet?
3: Ja, die heeft liever jongwerkende, friends verhaal in zijn huis.
4: Uiteindelijk wel, hè?
5: Als je 3, maar wat, dan 3 werkende.
3: 3 werkende, en dat geeft gewoon een hoop minder overlast en gedoe natuurlijk.
4: Klopt.
5: Was jij zo'n student die overlast?
3: Soms was het wel gezellig, ja.
2: dat is ook wel waarom wij ook zien, hè, dat bijvoorbeeld het bouwen op studentencampussen, dat natuurlijk echt wel een goede oplossing is, ook voor dat soort weerstand, wat je natuurlijk vaak in binnensteden wel ziet, hè, en ook wel weerspiegelt in een gemeenteraad, van nou, al die studentenwoningen in de binnenstad, dat willen we eigenlijk niet. Nou, ga dan kijken ook naar studentenwoningen op campus.
3: Maar wat vind jij er zelf van? Want de meeste studenten die beginnen op een campus, Enschede bijvoorbeeld als voorbeeld, die willen uiteindelijk de stad in.

0: Omdat het gewoon, ja, dat is toch leuker, dat is toch mooier. Tuurlijk. En het is toch gezond voor een stad dat die studenten in de stad wonen.
1: Zeker, het is ook niet of-of, denk ik. Maar de grote aantallen kun je natuurlijk wel bereiken, ook juist op die campus. En dan moet je wel zorgen dat dat ook een beetje leefbaar is. Hè. Dus het is nu vaak dat je natuurlijk op een studentencampus ziet, 's avonds na 5 uur is er geen koffietent meer te vinden, laat staan een café. Nou, daar moet je dan natuurlijk wel in investeren. Maar daar kun je dus wel echt meer gebruik van maken als je ook zegt, wij moeten dat tekort hebben.
2: Maar is dit dan de vertrutting van de Maarten, de vertrutting van de dus
0: ja,
2: cafés,
0: ik vrees het wel een
2: cafés
0: beetje.
2: Mogen niet meer, terrassen moeten weg, studenten de stad uit.
0: Als je in Amsterdam een halve meter buiten de terras staat, dan
2: heb je een probleem.
0: Dan wordt alsmaar boos. Eduard Schaapman, die experience net. Welk rendement kun je met studentenhuisvesting halen?
3: Nou ja, dat in Nederland, als je inderdaad 2-4% haalt, is het best knap. Kijk, daar in Den Haag geloven ze allemaal dat wij nog 8-10% halen, maar in principe haal je gewoon 2-4%.
0: En in Spanje, Granada?
3: En dan zit je gewoon richting de 10%. Hè?
0: Okay, dus maar waarom ontwikkel je dan niet alleen maar daar?
3: Nou ja, omdat je uiteindelijk je kapitaal nodig hebt om je gebouwen neer te kunnen zetten. En die investeerder die zegt van ja, uiteindelijk wil ik rendement hebben. En als ik dat rendement heb, dan krijg je dat kapitaal. We hebben hier een aantal van deze complexen neergezet in Amsterdam, in Leiden. En dat heeft lange tijd goed gedaan. Maar het is wel zo dat die rendementen minder wordt. Dus nogmaals, wat ik al zeg, je jaagt niet alleen de student weg, maar ook het kapitaal. Daar is het mee begonnen.
0: He, en gaat het eigenlijk over direct rendement, dus het verhuurrendement? Of gaat het ook over rendement na verkoop?
3: Absoluut, daar gaat het natuurlijk ook om. Het gaat natuurlijk om het totale rendement.
0: Maar dat is in Nederland waarschijnlijk nog best goed.
3: Kijk, wat je ziet is hoe hoger de huurinkomsten, hoe beter jouw rendement ook bij verkoop.
2: Die 10%, is dat ligt het dan dat het zoveel hoger is? Is dat aan de opbrengstenkant of is het ook gewoon goedkoper om te bouwen? Waar zit het
3: allebei, in? Uiteindelijk is het natuurlijk ook zo dat de kostprijs per vierkante meter bouw goedkoper is in die landen. Alleen Spanje zie je wel al richting Nederland trekken, ook qua regelgevingen. Dus je ziet wel dat nu nog heel erg lekker te bouwen is en redelijk goed te doen en de studenten er graag naartoe willen. Maar op een gegeven moment zal dat ook tot de max komen. Dus je moet continu als ondernemer kijken waar kan ik nog wel ontwikkelen en waar kan ik nog wel bouwen.
2: De linkser kan Spanje niet meer worden, dus dan zit je nu goed, denk ik.
3: Vooral ook omdat ze heel graag willen dat die internationale student daar naartoe komt. Kijk, dat heeft Nederland een hele tijd gehad. Hè. Nu dit jaar voor het eerst zijn er veel minder internationale studenten. En dat is het ook lekker als je dus inderdaad studentencomplex aanbiedt met verschillende mogelijkheden. Hè. We hebben de SSH en Duo, die zorgen voor de sociale student. En wij zorgen ervoor dat de student die toevallig iets meer heeft ook gehuisvest kan worden. Dus wij zorgen dat wij die internationale student die toch wat meer kan betalen uit die sociale huurwoningen gaan van SSH en Duo. Dus dat is weer ten goede van de Nederlandse student.
0: Waar Nederland dus vecht tegen een structureel tekort, groeit dus de Europese markt voor studentenhuisvesting. Bij ons in de uitzending Reinert-Jan Spits van Kansas en je hoorde hem net Eduard Schaap van The Experience Net. Fijn dat jullie er zijn. Eduard, ik wil even met je doorpraten over hoe dat dan precies werkt. Want je zei het al, er is dus een verschil tussen het type studentenwoningen en jullie ontwikkelen eigenlijk commerciële studentenwoningen.
3: Ja, klopt.
0: En zijn dat dan wel woningen waar ik 5 jaar lang mag wonen?
3: Dat ligt eraan de vergunning die je krijgt. Kijk, we hebben op de Zuidas hebben wij een complex staan waar inderdaad sociale studentenhuisvesting is. Hè. Dat moet ook weer eruit. Hè, daar hebben we in principe 12 jaar mochten we daar staan. 1 jaar hebben we verlengd gekregen. Dus daar hebben we gewoon de sociale studentenhuurwoning. Maar we hebben ook voor internationale studenten een complex. Alleen, dan zit je weer aan een andere regelgeving vast. Dan mag je maar maximaal 1 jaar zitten. Nou, dat is niet erg voor deze internationale student. Want die komt eigenlijk voor 1 jaar zijn masters halen. Laatste semester.
0: Is dat ook die regelgeving die met die nieuwe short-stay regelgeving zou worden aangepast?
3: Ja, dan wordt dat stuk wordt inderdaad aangepakt.
0: Na 30 dagen?
3: Na 30 dagen.
0: Dus maar daar heeft hij toch niks aan als internationale student?
3: Daar heb je helemaal gelijk in. Maar dat komt een beetje doordat er uiteindelijk in Den Haag ook is besloten geworden van we willen het allemaal netjes regelen. En ik kan het begrijpen, want wat hebben ze gezegd? We hebben een probleem met de huisvesting van arbeidsmigranten.
0: Ja.
3: Dat gaat niet helemaal goed. Dan zitten ze op 8 vierkante meter in een stapelbed met 3 personen. Dus dat gaat niet. Dus hebben ze gedacht, weet je wat? We moeten alles in de huurwet gooien. Dus dan hebben we alles geregeld. Hebben we minder ambtenaren nodig, want dan hebben we 1 controlefunctie. Alleen dat moet je juist niet doen. Want wat wij op dit moment doen, allebei de partijen, zowel SSA Duo als Student Experience en vroeger ook het studentenhotel. Wij leveren gewoon mooie studio's, 21 vierkante meter. Daarin zit inderdaad een pantry, daar zit een douche, een toilet, alles voor jezelf en volledig gemeubileerd. En je kunt daar gehuisvest worden. Ja. dat is iets anders dan dat jij op
0: en dus,
3: kamer...
0: Dus hebben jullie bij die zienswijze ook gezegd, let op, doe dat niet. En dit noem je dus PBSA, dus Purpose Built Student Accommodation.
3: Ja.
0: Dus dat is eigenlijk het format.
3: Ja, en onder zitten dan in principe heb je dus allerlei zaken geregeld. Hè. We hadden het er net even over van, je moet wel zorgen dat er een community gaat ontstaan. Dus wat je daar hebt is niet alleen de plekken waar ze kunnen werken, maar daar heb je ook de gaming, de biljarts. We hebben bovenop het dak het basketbalvelden. Uiteindelijk komen ze daar in die 1000 vierkante meter beneden allemaal bij elkaar om iets met elkaar te vieren. Zeker al
0: maar
3: die
0: dat
3: studenten.
0: Is, dat is dan, Rijn-Jan, dit zijn toch duurdere kamers dan als ik een klassieke studentenkamer huur?
3: Deze wel, ja.
1: Nou,
3: ja.
1: Dat zijn inderdaad van mijn collega natuurlijk wel.
0: Ja, maar dat is toch ook niet lang niet voor alle studenten weggelegd?
3: Dat klopt.
0: Om in een soort van, luxe, ik ken de social hub. Maarten, een van jouw allereerste ontwikkelingen in Amsterdam die je gebouwd hebt
2: aan de Wiebelstraat.
0: Heet tegenwoordig Social Hub. Ja, dat is ook zo hip en luxe dat ik denk, nou, dat kon ik niet betalen toen ik studeerde.
1: Nee, dus wij houden ons natuurlijk gewoon aan de normale huurregels. Dus gemiddeld is de huur bij ons, bij onze leden, €600 per maand. Nou, dat is
2: maar het bestaan daarvan is natuurlijk.
1: Komen daar nog servicekosten bij.
2: Ja. Het bestaan van dat soort dingen is natuurlijk wel goed voor de hele markt. Natuurlijk.
0: Nee, maar dat is dus het punt, Eduard. Hoe groot zien jullie die potentie van de groei van die PBSA-bedden, noem ik het maar even, in Europa, in een land als Spanje, waar jullie dus ook ontwikkelen?
3: Uiteindelijk zie je dat het meest ontwikkelde land op het gebied van PBSA is op dit moment de UK. Dus van de 100 studenten kunnen de 32 studenten daar naar een PBSA. In Nederland zijn dat er 12 op de 100. Gemiddeld in Europa is dat 15 en in Spanje is dat tot nu toe 8. Dus er is nog heel veel potentie. En nogmaals, het is niet erg dat er verschil is. Er zijn sommige studenten die willen meer betalen. We hebben ook studenten, internationale studenten die al lang een keer af zijn gestudeerd, die nu 50 zijn en die bij ons komen wonen. En die hebben al een baan gehad, maar die willen nog een keer wat doen. Je haalt ze wel af van inderdaad de studenten die voor sociale huurwoning gaan. Hè. Dus uiteindelijk is het natuurlijk zo dat je diversiteit hebt. En dat is alleen maar goed. Je moet ook niet iedereen in een sociale huurwoning hebben. Je moet ook mensen hebben die het gewoon kunnen
2: tuurlijk
3: betalen.
2: Hey, Eduard, want je had het over het project van de Zuidas, dat bestaat toch al meer dan 10 jaar?
3: Ja, 12 jaar.
2: Maar jullie bedrijven is toch in
3: 15 jaar oud.
2: Oh, ik begreep dat jullie bedrijf in 2025 is opgericht.
3: Nee, dat is dus het platform wat erboven hangt. Hè, dus dat is het ExperienceNet. En wat we eindelijk hebben gezien is dat buiten die studenten, dat is neergezet door Johan van Wij, buiten de studenten zijn er ook mensen die na hun studententijd ergens willen zitten. En natuurlijk is Charlie McGregor van de Social Hub daar goed op ingesprongen. Hè, ja. Die heeft gezegd van, verrek, die mensen hebben ook een kamer nodig. Dus daarnaast hebben wij een merk gecreëerd, Living Experience, voor de werkende student, of de afgestudeerde student die uiteindelijk gaat werken.
2: Dan hebben we de eerste student. Dat zijn er een heleboel.
0: Zeker wel veel. Ik heb een hele hoop gesjeesde studenten.
3: Die willen ergens wonen. Die moeten ook wonen. Die kunnen geen hypotheek meer betalen, dus die willen ergens wonen. Ja. Nou hebben we een eerste site hebben we in Granada. En dan merk je inderdaad dat degenen die daar inkomen zo tot en met 35 jaar zijn.
2: Dus die impact van die 30 dagen, die wordt dan toch, als dat doorgaat, die wordt dan toch enorm op jullie businessmodel.
3: Ja, nou ja, dat klopt. Die wordt enorm op ons businessmodel. We hebben nog een ontwikkeling op Uilensteden, maar wat we hebben gedaan van kunnen we er dan nog uit als die in de wet valt, hè, in de huurwet valt, nou dan kan die inderdaad met het puntensysteem nog net uit. En hoe komt dat? Omdat je dan toch als student weer een subsidie kan aanvragen. Dus dan komt het weer net uit en dan komen wij inderdaad
2: maar
3: ook.
2: Maar is het kwaad eigenlijk niet al geschied? In de zin van dat buitenlandse beleggers, of die nou er wel of niet doorheen gaat, dat buitenlandse beleggers zullen zeggen, het is gewoon een onbetrouwbaar investeringsland. Het feit dat het alleen al dat het voor ligt, ook al komt het er niet doorheen, dat dat toch door gaat spelen.
0: Wat ik niet zo goed begrijp, Reinert-Jan, is, wij hebben dit gesprek en je gaat altijd terug naar je eigen studententijd. Ja. En al die mensen die op de stoel zitten om te beslissen of dat nou de wethouder is, of een directeur projectontwikkeling, of wie dan ook, de dertigers, veertigers, vijftigers, die hebben allemaal die leuke studententijd gehad. Nou, we zeggen 80% ervan.
3: Ja, ik denk zij niet.
0: Waarom lukt het nou niet om met die touch die mensen te raken en te zeggen, luister, jij gunt je eigen kinderen toch ook zo'n studententijd. Hup, actie erop. Als er nou één thema is waar je makkelijk met goede argumenten snelheid moet kunnen maken, is het toch deze?
1: Ja, nou ja, ik denk wel in die zin, hè, dat die bijvoorbeeld dat landelijk actieplan, dat is natuurlijk, er is niet voor elke woonprobleem een landelijk actieplan. Nee. Dus in die zin is daar wel echt al een goede start gemaakt. Alleen er moet nog meer gebeuren. En dat zie je dus dat we daar met z'n allen aan moeten werken. Dus ik vind het ook altijd iets te makkelijk te wijzen naar de politiek of naar de wethouder. Daar zijn we allemaal voor verantwoordelijk. Wij als natuurlijk sociale studentenhuisvesters, de markt, maar ook de onderwijsinstellingen.
0: Reinert-Jan Spits van Kansas en Eduard Schaapman van The Experience Net. Dankjewel. We praten nog even verder in de podcast voor de radio moeten we alweer afronden. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Dag.
4: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Wereld.

0: Jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
6: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De twee agenten die gewond raakten in Overasselt zijn aan de betere hand. Eén agent heeft het ziekenhuis verlaten, de ander is van de intensive care af. Dat zegt de politie in talkshow Renze. Tijdens een bijeenkomst in het dorp zei de burgemeester dat de zorgen onder de inwoners groot zijn en dat hij dat ontzettend goed begrijpt. Een schilderij dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door nazi's werd gestolen gaat terug naar de oorspronkelijke eigenaren. Het gaat om Damesportret van de kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Een AD-verslaggever ontdekte het doek op foto's van een huis in Argentinië. De bezitters werden vervolgd voor het verbergen en deden afstand van het kunstwerk. In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen waar statiegeld op zit, in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt zelfs aan een plicht op plekken waar de blikjes en flessen worden verkocht. Ze wil alleen een uitzondering voor kleinere winkels. En Vietnamoorlog-veteranen zijn naar de rechter gestapt om een project van Donald Trump te blokkeren. De president wil binnen 2 weken beginnen met het bouwen van een triomfboog vlakbij een nationale militaire begraafplaats. Volgens de klagers heeft hij hier alleen helemaal geen toestemming voor en is er nog niet gekeken naar eerdere klachten. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog en tussen de 13 en 17 graden. Morgenochtend kan in het noorden een bui vallen, verder zon en stapelwolken. Later op de dag zonnig en rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt jezelf ook scherp houden met de BNR-puzzels. Download de BNR-app en... BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
7: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, het internationaal recht staat onder druk. Hoe kan het gered worden? Dat vraag ik aan Geert-Jan Knoops, advocaat bij het Internationaal Strafhof. Maar nu eerst, Amerika en Iran vallen elkaar weer over en weer aan. Maar volgens Trump hoeven de aanvallen niet lang meer te duren, omdat ze zo succesvol zijn.
8: We hit them very hard last night. We took out all of the new equipment that they tried to build along the Strait of Hormuz. Some defensive, some offensive. And we blew up much more than their radar last night. It was a very heavy attack last night.
7: Ik praat erover met Sander Terphuis, jurist en mensenrechtsverdediger, afkomstig uit Iran. Dag Sander.
9: Dag Bernard, goedemiddag.
7: Goedemiddag. De oorlog, Sander, duurt nu langer dan 6 maanden. Trump riep voorafgaand dat hulp onderweg was en dat de machthebbers weg moesten. Niks van dat alles is gebeurd. Hoe stabiel zitten de moela's nu in het zadel?
9: Nou, als ik met de mensen ook vooral in Iran zelf spreek, die ook wel echt wel politiek geëngageerd zijn en die alle ontwikkelingen volgen, ik hoor toch wel vaker het geluid van, nou, het regime zit nu steviger in het zadel dan begin dit jaar. En het heeft onder andere ook te maken met hoe vaak heeft nou Trump niet geroepen, hè, dat er akkoord op handen is. En hoe vaak heeft Trump niet geroepen dat inderdaad hulp onderweg is. Of dat het Iraanse regime staat in elkaar te storten, enzovoort, enzovoort. Alles bij elkaar tellend, ja, dan met name ook daarbij het feit dat toch wel de golfstaten, ja, ook wel heel duidelijk hebben gemerkt van... Iran kan echt hun raken, hè? Jordanië, Qatar, hè? Vannacht weer. En die kan gewoon de infrastructuur daar platleggen. Dus alles bij elkaar maakt, en ook de straat van Hormuz die gewoon dicht blijft, hoe graag ook Trump allerlei mooie woorden gebruikt. Al met al, ja, lijkt het erop toch dat het regime in Teheran toch wel stevig in de zadel zit.
7: Ja, en zitten we dan te kijken naar een volledige oorlog weer, nadat hij een tijdje, laat ik maar zeggen, was een soort gevechtspauze, hè, nadat Memorandum of Understanding. Maar zitten we nou gewoon weer midden in de oorlog?
9: Nou, dat lijkt er steeds meer op. Hey, kijk, het regime in Teheran, en vooral ook IRGC, die heeft ook meer zelfvertrouwen, zelfverzekerheid opgedaan. Die heeft nu het gevoel van, nou ja, met een paar keer schieten naar olietankers en naar de militaire basis in de VS, kunnen wij eigenlijk zorgen voor de nodige instabiliteit en onrust in het Midden-Oosten en met name de Golfregio, waar dus echt ontzettend veel dollars liggen, de black gold, de olie.
7: Ja.
9: En op die manier drukken ze toch hun zin door en maken ze dat de oorlogssituatie kan wel inderdaad toenemen als de VS weer brutaal gaat doen. Ja, de antwoord op de vraag, inderdaad, daar lijkt er wel op. Ja. Iran laat ook heel snel van zich horen. Dezelfde, een paar uurtjes na het aanvallen, Amerikaanse aanvallen, waren er alweer beschietingen naar de Golfstaten.
7: Ja.
9: Dus dat geeft aan hoe men zich ook eigenlijk machtig voelt in Teheran.
7: En hoe goed ze voorbereid zijn, kun je ook zeggen.
9: Precies. Kijk, ze kunnen bijvoorbeeld heel makkelijk ook hun raketinstallaties verplaatsen, bijvoorbeeld naar het zuiden van het land, en hoe daar nog gerichter en sneller te schieten enzovoort. Ja, ze hebben inderdaad wel kennelijk ook de nodige ervaring hiermee opgedaan in de afgelopen maanden.
7: Ja. Amerika probeert Iran ook vooral economisch uit te knijpen met nieuwe sancties. Hoe merken de Iraniërs dit allemaal? Want je moet aannemen dat dat aankomt bij de gewone mensen.
9: Dat komt heel hard aan, Bernard. Het is echt, wat ik gisteravond nog hoorde, verhalen uit Teheran, uit Shiraz, Isfahan, Mashhad, grootsteden. Dat het Iraans volk wel echt wel enorm gebukt gaat onder die sancties. En dan bedoel ik mee de gewone man, om dat even het Nederlandse woord te gebruiken. Om een voorbeeld, afgelopen dinsdag stond mijn neef ruim 2 uur in de rij voor een 40 liter benzine om te mogen tanken. En dan zeggen ze ook, wij zijn nota bene een olieproducerend land, een OPEC-land. En dan dit soort ellende, maar dat werkt ook door in gewoon de noodzakelijke levensmiddelen. Eieren, rijst, vlees. Voor hun kinderen willen ze graag een stuk vlees meenemen naar huis, maar het is peperduur, niet te verkrijgen. En Bernard, weet je echt wat Trump nou hier doet, is gewoon eigenlijk langzamerhand gewoon niet oké. Het Iraanse volk wordt geraakt, terwijl hij juist vroeg om een bevrijding, om bevrijders. Maar ook een andere ding, je vroeg wel eens over economisch, maar toch, vannacht zijn er weer de aanvallen geweest. En ik heb net een bericht gekregen, WhatsApp uit Teheran, dat een van die aanvallen was in het zuiden van Teheran. En dat was nota bene een trouwerij gaande. En ook dat is geraakt. Daar zijn ook doden gevallen. Dus ik denk dat zo langzamerhand ook wel een anti-westerse dinggevoel nog meer en meer, mede door de economische sancties, gaat ontstaan. Dus er moet wel echt andere toon. Er moet op een andere manier dan Trump denkt met als dealmaker hier iets te bereiken.
7: Ja.
9: Toen werkt dat niet.
7: Ik kom er zo even op terug, want dat is een heel belangrijk punt wat je hier noemt. Maar even, hoe proberen de Iraniërs nou het hoofd boven water te houden? Hoe doen ze? Hoe leven ze door?
9: Nou, het is nu geworden veel uit het platteland. Zo hebben wij ook een huis in ons dorp in een beetje het noordoosten van Iran. Daar wordt van alles, mensen gaan granen, rijst en dergelijke, proberen zelf te kweken. Fruit en dergelijke. Dus veel uit het platteland. En veel ook elkaar helpen. Ik heb echt filmpjes gekregen waarbij zo'n arme moeder naar zo'n slagerij komt met een traan in de ogen. En die man zegt, ik zie het, u komt het voor uw kinderen die honger lijden. Ja, dat doet je gewoon pijn. Dan denk je van, jongens, zien ze dat in de VS niet? Snappen ze niet dat ze juist niet de bedoeling was om het arme volk zo hard te raken?
7: Ja. Hoe reageren de machthebbers? Is er sprake van terreur opnieuw tegen de eigen bevolking?
9: Dat was vorige keer in april, mei, toen ook de aanvallen waren. Ook wel zo dat de IRGC, hun leden, die jonge mannen op de motoren, met knuppels en met wapens, die stonden al gereed bij bijna alle grote straten van Teheran en andere grote steden. Maar nu hoor ik dat het aantal is eigenlijk alleen maar toegenomen. Zij zeggen ook nu ook, dus ik ga niet in Farsi zeggen, maar Nederlands vertaling betekent de straat op, betekent gericht schieten. Dus als je komt, dan neem je ook je leven mee. Je kan gewoon uit de weg worden geruimd als je gaat de straat opgaat om te demonstreren. De angst is enorm. En daarbij komt nog een concreet voorbeeld. Als mijn broer zegt, ik heb 3 banen. Ik ben soms 19 uur gewoon aan het werk om wat geld te verzamelen om eten te kopen. Ja, dan snap je wel dat je dan op een gegeven moment eind van de dag ook dood op bent.
7: Ja.
9: Dan ga je maar gewoon liggen slapen een paar uurtjes.
7: Ja, dan heb je het laatste waar je aan denkt is demonstreren. Dat is ook zo. Is het zo dat dat je kunt zeggen na 47 jaar... dit leiderschap en nu in een andere variant... dat de mensen ook wel gehard zijn geworden. Dat Iraniërs beter tegen een stootje kunnen... dan een heleboel andere mensen.
9: Dat zeg je al terecht, Bernard. Zo is het eigenlijk wel. Hè. Kijk, toen ik in Iran was, dus tussen 1980 en 1988... had je ook Iran-Irak-oorlog. Toen hebben we ook dat schaarste gekend. Toen hebben we ook al die ellende meegemaakt. En wij leerden eigenlijk om gewoon, ja, met die realiteit te leven. Ook een beetje natuurlijk vanuit het gevoel van trotse pers te zijn. Hè. We zullen de Irakezen een stuk krijgen. Maar ook gewoon uiteindelijk inzien dat er niet meer was. Hè. We hebben een gezin met 8 kinderen waren wij. En dan probeer je gewoon van alles te doen om dat dagen of qua levensstandaarden door te komen. En inderdaad, dat maakt, dat zeg je heel terecht, dat het Iraanse volk wat geharder is geworden. En ik heb wel eens gezegd, ook bij een van die nieuwskanalen, wat denk ik Amerikanen niet snappen, met hun enorme McDonald's en eetgewoontes, dat het Iraanse volk heel andere mechanismen gewend is. Die kunnen nog, bij wijze van misschien nog 10 jaar door, als het ware, lijden, hè, met lang ei. En ja. Dat gewoon uithouden. Dat moet het wel snappen, maar het is natuurlijk wel door en door triest. Want dat betekent dus ook bijvoorbeeld tekort aan medicijnen. Als daar kinderen ziek worden en ouders kunnen die medicijnen niet geven. Kom aan, jongens. Ik bedoel, dat is niet wat een beschaafde Westen moet uitstralen in mijn vaderland.
7: Nee. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Sander Terphuis, jurist en mensenrechtsverdediger, afkomstig uit Iran.
8: The regime is getting weaker and weaker by the day. And at some point they're not going to be able to shoot so easily. Because I think the people aren't going to take it. But I did pose that question because, you know, it would be time. But unlike most people can't kill their people like that.
7: Nee, dat is in feite, Trump spreekt een andere taal dan wat jij nu uitlegt, Sander. Hij blijft eigenlijk vasthouden aan dat beeld van als de mensen maar genoeg inzien dat ze zelf ook moeten ingrijpen, dan komt het vanzelf wel. En dat blijkt allemaal onzin te zijn, toch?
9: Nou ja, kijk, ook in zoverre onzin. En daar heb ik het echt over het keiharde cijfers, waar ook Amnesty mee kwam. Neem het aantal executies. Die zijn dit jaar met honderden toegenomen. En dat zijn ook executies die naar buiten zijn gebracht, hè, door het regime zelf. Hè. En dat zijn voornamelijk mensen die tijdens de demonstraties werden opgepakt. Hè. Daar wordt vaak het label geplakt van landverrader of dat soort zware delicten. En dan vindt er door de islamitische rechtbanken een schijnproces plaats. En dan is het een week later worden ze in het openbaar opgehangen. En dat gebeurt gewoon. Dus Trump kan dit roepen, maar de realiteit is echt bloedhard.
7: Ja, dan kom ik even terug op waar je het eerder over had. Trump denkt dus, wij worden nog altijd gezien als een potentiële bevrijder. Maar is het in werkelijkheid zo dat Trump eigenlijk door het Iraanse volk niet meer wordt geloven? Of dat het zelfs anti-Amerikanisme teweeg brengt? Omdat ze, naar mijn idee, terecht zouden denken, ja zeg, er is ons van alles en nog wat beloofd, er gebeurt helemaal niks. Dus aan die Trump heb je helemaal niks.
9: Kijk, in feite is dat ook zo, hè, wat ik net zei van voorbeelden. Ze zouden ook uitsluitend militaire doelen aanvallen. Nou, dus wat ik gaf vannacht, hè, zijn ook kinderen omgekomen door die aanvallen. Je kunt je voorstellen dat dat ook echt iets doet met het Iraanse volk. Ja. Die denken van, ja, dat alleen al. En het feit dat inderdaad die bevrijders, ja, waar zijn ze nog? We lijden alleen maar. En ik denk ook, echt, het moet ook een beetje mijn boodschap zijn, bijna elke keer, hè, want mijn familie en vrienden vragen van, wees onze stem en schud die westerse leiders wakker. Hè, als je bijvoorbeeld zoals hem nu bij BNR de kans krijgt. Dit moet echt anders, Bernard. En ik denk ook de Europese leiders, wanneer zijn Macron en de Duitse leider en de Nederlandse, onze premier, die moeten zeggen, verdorie, dat zijn zulke grove mensenrechtenschendingen. Echt, het aantal executies is dramatisch hoog, dat wel op een andere manier gebeurt. Alleen ja. Dat helpt dus nogmaals niet met die economische sancties te leiden.
7: Maar Europa heeft ook eigenlijk vanaf het begin gezegd, dit is niet onze oorlog. Neem jij dat nu, laat ik zo maar zeggen, onze eigen premier en zijn collega's in de Europese Unie of in de NAVO kwalijk?
9: Kijk, ja, het is onze oorlog, maar het is wel Europese Unie als waardegemeenschap. Het staat toch in hemelsnaam voor mensenrechten, voor democratie en vrijheid, voor de rechtsstaat. Als je ziet dat in dat land vreselijke schendingen van mensenrechten plaatsvinden, dan kun je niet zwijgen. En één ding eerlijk, ben dat we hebben dat ook gewoon dat spel te veel aan de Amerikanen overgelaten. Dat is natuurlijk, Trump is nu die dan als dealmaker wil gekke dingen doet soms. Maar de Europese Unie had hier gewoon als mensenrechten verdediger, waarde gemeenschap hier ook echt iets betekenen moeten hebben. Ze hebben het gewoon laten gaan. En dan kom ik op mijn ook vorige bericht, wat ik in de vorige uitzending van jullie zei. Dit is wel heel pijnlijk, omdat mijn familie zegt ook, dan rekenen ze mij ook tot de westelingen toe. Ze zeggen, ja, jullie hebben ons in de steek gelaten. He, ze voelen zich echt wel in de steek gelaten. En daar zou hopelijk de Europese Unie toch wel eens heel wat serieuzer hun tanden moeten laten zien. Ja. Dat moet echt gebeuren.
7: Ja, maar als je luistert naar de westerse leiders, wie dan ook, dan zeggen ze, ja, het gaat ons om twee dingen. Dat is dat nucleaire programma en de straat van Hormuz. En het verhaal dat jij vertelt gaat over van alles, maar niet daarover. Dat gaat over Iran zelf en de mensen zelf. Dus dat staat ook haaks op elkaar.
9: Nou, in zekere zin zit er ook een link bij, Bernard. Kijk, tuurlijk, nucleaire wapens. Iran mag nooit een nucleaire wapens krijgen. Maar met Iran bedoelen we dat afgrijzelijke regime. Ja. Dat regime. Dat, zolang die daar zit, dat meerkoppige monster met hun tentakels, hè, ook met hun milities, met hun proxies enzovoort, alleen ellende wat ze aanrichten, dat regime. Tuurlijk, maar je moet de grondoorzaak aanpakken. Als dat verdwijnt, dat regime, dan is ook het hele problematiek van nucleaire wapens, executies, noem ze maar op, opgelost. Dus alsjeblieft dat regime verwijderen. Dat is het uiteindelijke oplossing voor iedereen.
7: Oké, dat is een hele simpele vraag. Hoe doen we dat, Sander?
9: Nou, ik denk dat echt wel kan. Maar dan moeten we lef hebben, gewoon niet te kiezen tussen, laten we zeggen, de dominee of de koopmans. Nee, nu gewoon kiezen voor dominee natuurlijk, voor kiezen voor die rol, maar ook voor het Iraanse volk. En dan beginnen we, al is dat, er zijn echt wel internationaal zoveel middelen in te zetten. Van het terugsturen van diplomaten, ambassades dicht doen, tot daadwerkelijk die mensen aanpakken, stuk voor stuk. Bernard, hoe lang hebben we erover gedaan om IRGC, om een terreurlijst te krijgen van de Europese Unie? Jarenlang. Dat had al 10 jaar geleden gekund. Want dan ga je ook achter die mensen aan. Je gaat ze inreisverbod opleggen, je pakt ze op als ze hier komen, hun gelden worden bevroren. Dat doen we allemaal niet, hè? Nee. Dus kom niet bij mij aanzetten met hoe en wat. Nee, er zijn genoeg middelen, instrumenten, maar je moet wel overduidelijk kiezen voor mensenrechten, voor vrijheid en voor het Iraans volk.
7: Ja. Dankjewel, Sander Terphuis. We komen snel weer bij je terug. Want we zijn altijd ontzettend blij met mensen die rechtstreeks contact hebben in Iran. En dus een soort pijlstok vormen voor BNR De Wereld. Tot spoedig.
5: Blik op Europa.
7: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz zit in een lastig pakket. Zijn regering houdt Rusland verantwoordelijk voor de verijdelde aanslag bij Leipzig, maar Merz wil de relatie met Rusland niet op de spits drijven. Ook maakt Merz zich grote zorgen over de deelstaatverkiezingen in het oosten van Duitsland, en als klap op de vuurpijl zijn de populariteitscijfers van Merz gezakt naar 16%. Bij mij in de studio Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, slaapt Merz nog een beetje?
10: Hij zal zelf zeggen van wel. En Merz zegt ook, aan het eind van de rit word ik pas echt afgerekend op wat ik heb gedaan. En die geloofwaardigheidscijfers die boeien hem op dit moment niet, zegt hij zelf. Maar goed, we zijn allemaal mensen, dus ik denk niet dat hij het leuk vindt. Maar ja, als je die slaapanalogie doortrekt, deze week ontwikkelt zich wel mogelijk tot een nachtmerrie voor Merz. Die Rusland-affaire is al heel vervelend. En de AfD kan in de deelstaat Sachsen-Anhalt komende zondagavond een monsterscore boeken, waardoor de partij met absolute meerderheid kan gaan regeren in een deelstaat. En dat baart Merz dan weer zorgen, en Brussel trouwens ook, vanwege de geloofwaardigheid van zijn christendemocratische partij, maar ook omdat dat scenario een veiligheidsrisico met zich meebrengt.
7: En waarom is dat zo? Als die AfD inderdaad zo groot wint op deelstaatsniveau, waarom is er dan een veiligheidsrisico?
10: Ja, dan moeten we even uitleggen dat we de AfD soms radicaal rechts en soms extreem rechts noemen. De veiligheidsdiensten in Duitsland die hebben gezegd, de AfD is in een aantal deelstaten extreem rechts, waaronder Sachsen-Anhalt. Dat wordt als bewezen geacht. Juridisch en politiek staat dat nog ter discussie. Is die vraag nog niet goed beantwoord? En daarom hebben we het ook over de AfD als een radicaal rechtse partij met extreem rechtse elementen. Als je aan de knoppen zit in een deelstaat, zoals in het geval van de AfD zou kunnen, dan heb je alle toegang tot diezelfde Binnenlandse Veiligheidsdienst. En dan krijg je ook toegang tot de dossiers in heel Duitsland. Die worden gedeeld. En dat kan dan gelden voor de minister-president die de AfD levert, of de minister van Binnenlandse Zaken van die deelstaat. Wat Merz dan ook zorgen baart, hè, want dan krijg je dus een veiligheidsrisico, want wat Merz zorgen baart is dat die informatie dan misschien wel gedeeld wordt met Rusland, omdat de AfD zeker op deelstaatniveau aantoonbare banden heeft met Rusland. Er zijn banden met de MAGA-beweging. Er zijn ook banden met China. En de AfD mag er wel patriotistisch zijn ingesteld, maar als zij het nodig achten om geheime informatie met hun geestesverwanden in andere landen om ons heen te delen, terwijl ja, ons dat de regering in Berlijn of Den Haag of Brussel schaadt, of dat ze dat niet handig vinden, ja, dan heb je een veiligheidslek. Ja,
7: AfD heeft al een keer deelstaatsverkiezingen gewonnen in Thüringen. Dus zo nieuw zou die ontwikkeling op zichzelf niet zijn. Nee. Wat maakt het nu anders?
10: Toen ze die verkiezingen in die deelstaat wonnen, gingen ze niet regeren. Ze hadden te weinig stemmen om alleen aan de macht te komen. Ze werden uitgesloten voor een coalitie. En de brandmuur, zoals dat in Duitsland heet, die bleef nog staan. Want nooit sinds 1945 kwam het voor dat een partij op de uiterst rechterflank weer aan de macht kwam in Duitsland. Het is bijna een soort herenakkoord. Ten rechterflank van de CDU, CSU mag geen rechtsere partij staan. De geschiedenis speelt daar een enorme rol. Maar nu worden ze mogelijk in Sachsen-Anhalt te groot om te negeren. En te groot zodat ze moeten regeren. En als de AfD een eenpartijregering kan vormen, dan gaat die partij mogelijk dus zijn gram halen, omdat ze eerder zijn uitgesloten. Er was een AfD-politicus die op het social media platform X schreef, en ik citeer: "Ik zou andere partijen geen grijntje vuil onder mijn nagels geven." Oftewel, de AfD krijgt de absolute macht. En dan willen ze misschien wel in alle plekken, in alle commissies, ook gewoon alle zetels gaan innemen. Geen ruimte meer bieden aan andere partijen. Een soort wraakfantasie van een deel van de AfD. Maar voor Merz dus een nachtmerrie. Ook omdat zijn CDU nu voor de keus staat. Gaan we toch meedoen? Gaan we het experiment dan aan? Hij zei lange tijd van niet, maar hij liet zondag in een groot interview bij de ARD toch een soort ruimte over voor speculatie.
11: Wir werden das im Lichte des Wahlergebnisses anschauen und wir werden alles tun, um zu verhindern, dass Sachsen-Anhalt an die Radikalen fällt. Und das gilt sowohl für die AfD als auch für die Linkspartei.
10: Ja, dat is interessant, want hij doet hier een beetje een Dylan Jezel-kusje. Die namens de VVD zei: ik wil niet met de PVV en niet met GroenLinks-PVDA regeren. Merz doet dat met die Linken en met de AfD. Kanttekening: volgens de veiligheidsdiensten zijn die partijen niet vergelijkbaar, want die Linken wordt wel in de gaten gehouden, maar het gaat om stromingen en wordt niet als gezicht linksextremistisch genoemd, terwijl de AfD in Sachsen-Anhalt dat dan wel is. Maar goed, ook een CDU die Linken-regering is een nachtmerrie voor Merz. Het is echt geen fijn. Week.
7: Nee, dan heb je de kwestie Rusland. Wat zijn daar de laatste ontwikkelingen?
10: Dat er sancties vanuit Rusland zijn gekomen richting Duitsland. Dus dat het Goethe-instituut, een aantal culturele instellingen in Rusland zijn gesloten. En dat is weer een reactie op wat Duitsland heeft gedaan deze week. Die hebben een consulaat in Bonn gesloten. Die hebben het Ruslandhuis in Berlijn gesloten. En dat was weer een reactie op de openbaring dat Duitsland Rusland verantwoordelijk acht voor de verijdelde aanslag in Leipzig. En ook vandaag blijft het onrustig in Duitsland. We zien veel incidenten bij hoogspanningsstations, bij een defensiebedrijf, een informatiekraam van de AfD waar mensen aan het flyeren zijn. Daar is iets van vloeistof gegooid. Dat gebeurt in heel Duitsland. En Merz krijgt de geest op dit moment niet in de fles. Ooit had je Mutti Merkel, en Merkel was ook niet heilig, maar Papi Friedrich, dat wordt heel moeilijk om je voor te stellen. Die zou nu misschien moeten opstaan, maar de kans is klein ook dat de Duitsers dat accepteren.
7: Dank, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Goeie reis naar Duitsland.
10: Dank u.
7: Volgende week horen we er meer over in BNR en in de podcast Make Europe Great Again.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
4: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De twee agenten die gewond raakten in Overasselt zijn aan de betere hand. Eén agent heeft het ziekenhuis verlaten. De ander is van de intensive care af. Dat zegt de politie in talkshow Renze. Tijdens een bijeenkomst in het dorp zei de burgemeester dat de zorgen onder de inwoners groot zijn en dat hij dat ontzettend goed begrijpt. Een schilderij dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door nazi's werd gestolen gaat terug naar de oorspronkelijke eigenaren. Het gaat om Damesportret van de kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Een AD-verslaggever ontdekte het doek op foto's van een huis in Argentinië. De bezitters werden vervolgd voor het verbergen en deden afstand van het kunstwerk. In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen waar statiegeld op zit, in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt zelfs aan een plicht op plekken waar de blikjes en flessen worden verkocht. Ze wil alleen een uitzondering voor kleinere winkels. En Vietnamoorlog-veteranen zijn naar de rechter gestapt om een project van Donald Trump te blokkeren. De president wil binnen 2 weken beginnen met de bouw van een triomfboog vlakbij een nationale militaire begraafplaats. Volgens de klagers heeft hij hier alleen helemaal geen toestemming voor en is er nog niet gekeken naar eerdere klachten. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog en tussen de 13 en 17 graden. Morgenochtend kan in het noorden een bui vallen, verder zon en stapelwolken. Later op de dag zonnig en rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
5: Of het nou over Trump, Poetin of Xi gaat, alle drie trekken zich maar weinig aan van het internationale recht en geen van de drie erkent het internationaal strafhof dat onder een vergrootglas ligt.
6: The ICC and its friends are waging a war against our country, not with bullets or missiles, but with statutes and compacts and the force of so-called international law.
5: Dat was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Geert-Jan Knoops, advocaat bij het Internationaal Strafhof, schreef er samen met Robin Ravensberg een boek over, Leiders voor het Gerecht. En hij is nu hier bij mij in de studio. Goedemiddag.
7: Goedemiddag, Bernard.
5: Fijn te zien.
7: Ja.
5: Was een prachtige presentatie, zeg ik nu eerst even, van jouw boek gisteren.
7: Dankjewel.
5: Met Balkenende erbij, met een bloedgeestige toespraak.
7: Ja, klopt.
5: Laten we even beginnen met iets wat in de actualiteit nu net gebeurt. Mladic. Mm-hmm. Komt waarschijnlijk ongeveer op dit moment aan het lichaam van Mladic om daar te worden begraven. En er worden menigte verwacht van misschien wel tienduizenden enthousiaste of Serviërs. Wat denk je hier aan? Omdat het thema van jouw boek is vaak, we moeten denken niet alleen in strafrecht en hoe dat werkt, maar ook in culturen en die zijn niet overal hetzelfde. Hoe past dat hier nou eens op toe?
7: Ik denk het wel, Bernard. Dit voorbeeld typeert ook het probleem van de legitimiteit van het internationaal strafrecht. Met name uitspraken van tribunalen die altijd hun keuze moeten maken tussen het ene narrative en het andere. Er zijn altijd twee verhalen in een oorlog. En de zaak Mladic is altijd in Servië een zeer omstreden zaak gebleven. Althans, de uitspraak van het Joegoslavië-tribunaal, omdat Mladic nog steeds door veel Serviërs als held wordt gezien. Een militaire grootheid. En het feit dat hij zoveel aanhang nog heeft, en naar verluidt dus door heel veel mensen daar zijn lichaam zal worden ontvangen, geeft ook aan dat die uitspraak van het Joegoslavië-tribunaal dus twee nog steeds een zekere dubbelzinnigheid heeft voor de Serviërs.
5: Ja, ja. Ik vind het een soort metafoor voor jouw boek, want dat zweeft over al die thema's. Even naar Amerika. Dat heeft de druk op het strafhof enorm opgevoerd. We hoorden net Rubio dat zeggen. Door rechters te sanctioneren, en inmiddels zit het strafhof ook zonder hoofdaanklager. Die is weggestuurd naar beschuldigingen van seksueel wangedrag. Verkeert het internationaal strafhof in staat van ontbinding?
7: Nou, niet staat van ontbinding, maar wel in een staat van crisis. Eigenlijk vanwege die reden. De eerste noem je zelf al. Men is op zoek naar een nieuwe hoofdaanklager. Dat zal niet gemakkelijk zijn, want die moet het vertrouwen van ook de partijstaten bij het strafhof herstellen, omdat de hoofdaanklager inderdaad moest worden ontslagen. Ten tweede hebben we te maken met de sancties op het strafhof van Amerika, waardoor er ook personeelsleden binnen het strafhof al weg zijn gegaan uit vrees voor risico's. En ten derde, de derde factor voor die crisis is het feit dat er steeds meer landen nu lijken zich aan te melden die uit de strafhof willen stappen. Onlangs is bekend geworden dat Niger, Mali en Burkina Faso het verdrag hebben opgezegd met het strafhof. Venezuela, de Filipijnen hadden het al eerder gedaan, in 2019. Hoewel Duterte, de oud-president van Filipijnen, nog steeds in gevangenschap verkeert bij het internationaal strafhof. En er gaan ook stemmen op dat er meer landen zich beraden om zich terug te trekken. Dus die drie factoren maken dat het strafhof nog niet in ontbinding verkeert, maar wel in een crisissituatie zich bevindt.
8: Ja. En de grote mogelijkheden deden al niet mee.
7: Klopt.
8: En nog een aantal andere landen, om alle mogelijke redenen. Wat zeggen, is er een manier om dit te herstellen? Of, want ik kwam er direct wel even op de werking van het Hof. Want dat is ook niet altijd even, zal maar zeggen, prettig. Maar is het, kan dit nog worden hersteld?
7: Herstel zou moeten betekenen dat je de hele basis van het strafhof moet herzien. Dan moet er een veel steviger mandaat komen voor het strafhof. Want het strafhof is tenslotte een afspraak tussen landen die op zich bindend is, maar waar geen sancties op staan. Dan moet je ten tweede ook denken aan dat de procedures moeten veel transparanter, sneller en ook eerlijker plaatsvinden tussen aanklager en verdediging. En dat heb ik zelf in de afgelopen 12 jaar als advocaat bij het strafhof juist niet ervaren.
8: Wacht even, is een belangrijk punt.
7: Ja.
8: Is dat wat de Amerikanen disclosure noemen in een rechtsuitgestut? De beide partijen, de advocaat en de aanklager, die wisselen alle informatie en een lijst van getuigen met elkaar uit. Zodat je van tevoren alles weet.
7: Klopt.
8: Gebeurt dat bij het strafhof of niet?
7: Dat gebeurt onvoldoende. En een voorbeeld is bijvoorbeeld dat landen die aan het strafhof zich verplicht hebben mee te werken, dus wel hun medewerking verlenen aan de aanklagers. Ja. Als het gaat om belastend bewijs, gaat het om lastend bewijs, dan zijn er een aantal landen, dat heb ik zelf in een aantal zaken al meegemaakt, die niet bereid zijn om dat met de verdediging te delen. En het strafhof is afhankelijk van het bewijsmateriaal dat men in het betreffende land kan vergaren. Maar over die uitdaging, de belangrijkste is eigenlijk, Bernard, dat de landen die er nog zijn, dat zijn er nu nog 121, dat waren er dus 124, maar drie landen hebben het verdrag al opgezegd, om die binnenboord te houden. En kijk, de landen die je net noemde als China, Rusland, Israël, Syrië, Pakistan, India, een hele rits grootmachten waar veel militair vermogen zit, die zul je nooit binnenboord krijgen, omdat die een hele andere rechtscultuur hebben. Die hebben een hele andere visie op het recht en internationaal recht. Met name China en Amerika. De kritiek die zij op het strafhof hebben is tot op zekere hoogte vanuit hun rechtscultuur begrijpelijk. Waar het dus om gaat is, wil dat strafhof een langer leven zijn beschoren, dan moet het strafhof er alles aan doen om de landen die er nu bij zitten binnenboord te houden. En dat zal een hele klus zijn.
8: Ja, ik vraag me steeds maar af hoe die grote mogelijkheden. Ik herinner me de argumentatie van Bill Clinton, die voor dat strafhof was en uiteindelijk zei, we moeten toch maar uitkijken, want wij Amerikanen zijn altijd wel ergens in een militair conflict betrokken en daar worden ongetwijfeld zijn er overtredingen van het internationaal van het oorlogsrecht, internationaal recht. En dan zijn we constant alleen maar bezig met het verdedigen van onze eigen soldaten. Dus we doen niet mee.
7: Ja.
8: Dat was toch een hele redelijke overweging.
7: Dat is een belangrijke overweging. Ja. Want als je dus inderdaad kijkt naar het percentage troepen geleverd door de Verenigde Staten in het verleden voor vredesoperaties, dan staan de Amerikanen dan ver bovenaan. En het is trouwens ook heel interessant, de Amerikanen hebben in de Zuid-Afrika-zaak tegen Israël-zaak, die nu bij het internationaal gerechtshof loopt, die ook in het boek van ons Leiders voor het Gerecht wordt besproken, een interventie ingediend waarin juist dit argument staat dat het internationaal gerechtshof de definitie van genocide juist niet moet gaan uitbreiden, zoals Nederland dat bijvoorbeeld wil, omdat landen als Amerika dan niet meer zo snel troepen zullen leveren, omdat hun soldaten dan ook sneller voorwerp van een genocide-aanklacht kunnen zijn. Dus dat argument dat gaat in de Amerikaanse rechtscultuur heel diep. En dat geldt ook voor China, die natuurlijk een historie heeft van overheersing door het Westen in het verleden. Denk aan de opiumoorlog. En vanuit die geschiedenis is ook begrijpelijk dat China bijvoorbeeld zegt, ja, wij leveren onze mensen niet aan een extern tribunaal uit.
8: Nee. En bovendien, ik heb ook de indruk dat heel veel landen, bijvoorbeeld China, denkt, ja, dit is toch een soort van doorgedramd idee van westers denkende juristen.
7: Klopt. Gisteren bij de boekpresentatie, Bernard, waar jij bij was, waarvoor dank, zei professor Tom Zwart, hoogleraar mensenrechten, ook dat het strafhof onvoldoende stilstaat bij de culturele, rechtsculturele verschillen vanuit het Westen bekeken,
8: ja,
7: versus bijvoorbeeld het Afrikaanse continent of het Verre Oosten. En dat is inderdaad een terechte kritiek. De zaken die wij tot dusver bij het strafhof hebben behandeld, zie je dat er heel weinig oog voor is. Het is een westers concept. Wij denken vanuit het Westen dat wij dat internationaal recht zelf bepalen en kunnen invullen. Maar er bestaat ook een andere dimensie. En daar zal het strafhof ook een betere balans in moeten vinden. Wil het met name de Afrikaanse landen binnenboord houden? Want er zijn, als je zegt, nu al 3 landen, Afrikaanse landen, die het bedrag hebben opgezegd recentelijk.
8: Ja, hij gaf overigens als voorbeeld Libië. Wat
7: klopt
8: heel goed. Wat een resolutie was van de Veiligheidsraad om daar te hulp te komen. Ja. Resolutie 1973 uit mijn hoofd.
7: Ja.
8: En uiteindelijk is dat misbruikt, zal ik maar zeggen, om heel Libië aan te vallen en uiteindelijk Gaddafi te liquideren.
7: Klopt. Dat voorbeeld gebruiken we ook in het boek trouwens. Ja, ja. Leiders voor het gerecht, waarin wij aantonen dat de verwijzing van Muammar Gaddafi, die toen nog in leven was op dat moment, van die interventie, naar het strafhof eigenlijk gebruikt is voor een regime change.
8: Ja.
7: Dus dat de VN-veiligheidsraad heeft dat strafhof gebruikt om eigenlijk de druk zodanig op te voeren dat er een regime change zou komen. Ja. Nou, daar moet je als strafhof je natuurlijk niet voor laten lenen. Het is wel gebeurd en zo zijn er dus veel voorbeelden van Amerikanen en Russen en de Chinezen zeggen, ja, zie je wel, we hebben dus toch gelijk. Dat strafhof is voornamelijk politiek bezig. Dus daar moeten we wegblijven.
8: Ja. Je hebt heel veel kritiek, daar hebben we ook wel eerder over gesproken. Maar laten we eens kijken naar de praktijk. Want jij hebt daar zaken gedaan, doet daar zaken. Als je kijkt naar de trits kwesties die daar zijn aangebracht en wat er uiteindelijk van terecht is gekomen, geef eens een idee.
7: Nou, het strafhof bestaat nu 23 jaar. Er zijn 11 veroordelingen geweest.
9: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Totaal bijna 7 jaar in voorrest.
3: Maar die heb je vrijgekregen.
2: Die is vrijgesproken. Ja, ja. Dat was wel een van de laatste vrijspraken. Want daarna heeft de Japanse ambassadeur in Nederland eigenlijk voor de assemblée van landen van het strafhof gezegd: ja, het strafhof moet veel beter werk verlenen. Leveren voor de slachtoffers. Dus impliciet wordt daarmee gezegd: ja, vrijspraken passen niet heel echt in het straatje van het strafhof. Wat natuurlijk al een hele buitengewoon bizarre uitspraak was.
3: Nou ja, ook weer in ons westerse idee.
2: Ja, westerse idee.
3: De Japanse ideeën zijn toch weer iets anders. Ja.
2: Maar dat betekent dus dat de rechten van verdachten bij het strafhof veel minder zijn gewaarborgd dan bij de andere tribunalen. En dat levert dus alleen maar een extra argument op voor al die grootmachten om niet de handtekening onder het verdrag te zetten.
3: Nee, je gaf als voorbeelden het Joegoslavië-tribunaal, het Rwanda-tribunaal, die heel goed hebben gewerkt, eigenlijk. Betekent dat niet dat misschien het hele idee van het internationaal strafhof niet zo slim is en dat je beter incidentele tribunalen kunt opzetten?
2: Klopt.
3: Want die gaan dan over één zaak.
2: Ja.
3: Iedereen kent de feiten en de achtergrond.
2: Ja.
3: Makkelijker werken en ook rechtvaardiger.
2: Ja, ja, dat is een heel goed, althans zeker een alternatief idee. Omdat je dan moet je gaan werken naar per conflict een tribunaal. Het voordeel daarvan zou zijn dat je een veel afgebakende budget hebt. Het budget van de strafhof is dusdanig dat je als aanklagers per jaar maar 3 onderzoeken kunt doen, 3 tot 4. Het budget van de aanklagers rond is 65 miljoen euro per jaar. Dat lijkt veel, maar als je voor een onderzoek heb je gemiddeld 20 tot 50 miljoen nodig. Dat betekent dat je maar 2 tot 3 zaken per jaar kunt onderzoeken.
3: Met als gevolg dat een verdachte 7 jaar vastzit.
2: Ja, ja. En je gaat selecteren. Ja. Als je dus tribunalen opzet per conflict, zul je die kritiek veel minder hebben. Dus dat zou een alternatief kunnen zijn. Een alternatief is dat je, wat ik net al zei, het mandaat van het strafhof versterkt. Maar daar moet je alle landen in zien mee te krijgen. En hoe gek het ook klinkt, de landen die bij het strafhofpartij zijn, hebben in feite ook indirect een eigen belang om hun eigen staatshoofden niet uit te leveren. Dat vinden ze allemaal zeer vervelend.
3: Ja, dat begrijp ik.
2: En als het om een ander gaat, maakt het ze niet uit.
3: Nee.
2: Maar als het om de eigen mensen gaat, dan ligt dat veel gevoeliger.
3: Nog even de bekende vraag. Je hebt hem vaak gekregen en krijgt hem weer. Als jij Poetin als cliënt krijgt, of Netanyahu, ga je ze verdedigen?
2: Die zouden we zeker kunnen verdedigen. Ik zeg kunnen, willen is wat anders. Maar kunnen, professioneel, maak je, als je dit werk doet, dus geen onderscheid tussen welke verdachte wel, welke verdachte niet. Als je je conformeert aan als advocaat werkzaam bij het strafhof, dan moet je in beginsel iedere verdachte, dus ook een meneer Poetin, ook een meneer Netanyahu, zelfs misschien iemand van Hamas of iemand van Hezbollah, je zou iedereen gelijkelijk moeten verdedigen. Mm-hmm. Want dat is principieel belangrijk. Gelijkheid in de behandeling van verdachten. Dat is waar wij voor het strafhof als advocaat ook voor pleiten. En dat wij vinden dus dat die gelijkheid, wat ik net al zei, veel beter kan tussen aanklager en verdediging. Maar gaat het om, zeg maar, type verdachten of type conflict, maken wij daar geen onderscheid in.
3: Nee, en zijn ze ook, net als, laten we zeggen, bij ons, onschuldig totdat hun schuld is bewezen?
2: Zeker, want de zaak die we net noemden van Charles Blake Goudet, er werd ook van de daken geschreeuwd dat hij strafbaar was voor misdrijven tegen de menselijkheid met de toenmalige president van Ivoorkust. En er is werkelijk niets bewezen in die zaak. En de rechters hebben halverwege het proces de zaak gestopt en ze vrijgelaten.
3: Ja.
2: Dus ook op dit niveau van de internationale misdrijven kan het voorkomen dat mensen dus onterecht worden aangeklaagd, omdat uiteindelijk het narrative heel anders blijkt te zijn, zoals in die zaak.
3: Ja. Heel kort vraagje, ten slotte. Zie je jezelf nog een tijd zitten daar, of loopt het af ook voor jou?
2: Het aantal zaken droogt op, om dat woord maar te gebruiken. We hebben nu een van de laatste grote zaken bij het strafhof lopen in hoger beroep. Daarna zijn er eigenlijk geen verdachten meer in de wachtkamer die berecht kan worden, behalve voormalig president Duterte. Die moet later dit jaar terecht staan. Van de Filipijnen. Maar het strafhof zit echt te wachten op nieuwe zaken. Alleen ze krijgen dus niet de

0: verdachten op het niveau van Mladic in handen tot dusverre.
1: Nee. Dank Geert-Jan Knoops, advocaat bij het Internationaal Strafhof en schrijver van het boek Leiders voor het gerecht samen met Robin Ravensbergen. Het boek ligt nu in de winkel.
2: Postma in Amerika.
1: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, de weerstand tegen datacenters groeit in de Verenigde Staten. Dat is nu al een belangrijk onderwerp voor de congresverkiezingen. Maar Trump wil juist meer datacenters.
3: Ja, en gewone Amerikanen die klagen over die hyperscale datacenters, die gigantische projecten die je al op veel plekken in Amerika ziet. En die mensen zeggen, ja, dit verpest het landschap, dit slurpt elektriciteit, onze energierekening gaat omhoog, ze hebben veel water nodig. Nou, dan zijn er nog de zorgen over de banen die worden overgenomen door AI mogelijk. Dus hier zit ook iets anders achter. Dit is ook de strijd van de gewone man tegen de elite die deze centers opdringen. Dat is een soort populistische cocktail waar zowel Democraten als Republikeinen op inspelen. En de Trump uit 2016 had dat ook gedaan, denk ik. Die onvrede bij de gewone man, daar had hij echt die kant gekozen. Maar de Trump uit 2026 niet. Hij kiest juist de kant van de grote bedrijven.
4: And I can say, if I were the mayor of a town or the governor of a state, and I had a chance to get a big plant in, an AI plant or a data center, I would absolutely want it, because the jobs are enormous and the money paid, the taxes paid, are just enormous. And if you don't take it, you're going to be left behind, because there are plenty of places that want it.
3: Ja, en hij zette daar op Truth Social nog iets sterker neer. Dan zei hij, de enige reden waarom Amerikaanse gemeenschappen datacenters zouden weren is als ze achterlijk en arm willen blijven.
1: Zo. Trump krijgt ook kritiek uit zijn eigen partij op deze lijn.
3: Ja, Tim Burchett, als een congreslid uit Tennessee, die zegt, ja, dan ben ik blijkbaar achterlijk en arm als Trump dat zo zegt. Dus hij zegt het over zijn eigen president. En ik moest hierbij even denken aan Hillary Clinton, hè, toen ze Trump-supporters deplorable noemde. Achterlijk en arm, toch wel een gevaarlijke uitspraak van Trump. Maar het is ook Trump, die komt met veel meer weg, dus hier misschien ook wel mee. Maar je ziet wel, die tegenstand in zijn partij is wel breder. En dat speelt al een rol in die midterms. Dit is bijvoorbeeld een spotje van Tom Barrett, dat is een republikein in Michigan.
5: Michigan water, Michigan land, and Michigan's future belong to Michiganders. So while politicians are cozying up with big tech billionaires to force data centers on our communities, I stood up to my own party and voted against giving your tax dollars to data centers. And now I'm taking action to keep AI in check with transparency to protect our kids. I'm Tom Barrett, and I believe you should decide on data centers, not Washington. I approve this message because I'll always put our communities first.
3: Ja, hij zegt dus, ik ga tegen Washington in. En dan bedoelt hij dus ook Trump. En wat wel lastig is voor hem, hij was eerder nog juist voor die datacenters. Dat geldt voor wel meer republikeinen. En die maken nu dus toch een draai. En de vraag is dan, wat vindt de kiezer in Michigan daarvan dan? Hè?
1: En de tegenstander van deze man is een democraat, Will Lawrence. Hij zegt, zet ook vol in op de ontevredenheid over die datacenters.
3: Ja, en dit is wel belangrijk, want deze race is een toss-up. Dus dit kan beide kanten nog opgaan. En dan is dit een belangrijk thema geworden. En hij zegt, ja, die datacenters, dat maakt gewoon veel meer kapot dan ons lief is eigenlijk. Dat is zijn boodschap. En hij laat dan een leeg veld zien in het spotje en zegt dan, ja, hier moet zo'n gigadatacenter komen en republikeinen zijn daarvoor.
6: Congressman Tom Barrett wants to turn this field into a data center.
7: It's an existential threat.
6: He laughed when voting to give big tech billionaires the massive tax breaks to build it while raising taxes for the rest of us. Nobody's laughing now.
7: Will Lawrence isn't going to let us be bullied by a big corporation.
6: I'm Will Lawrence. I'm running for U.S. Congress to stop these data centers and put Mid-Michigan first. And I approve this message.
1: Trump zegt dat China actief lobbyt tegen datacenters omdat het de AI-race van Amerika probeert te winnen.
4: They lobby against these things, and they spend money on it, and they want communities to reject them as much as possible, because they'd like to be leading the race, but we're leading the race.
1: Slaat die boodschap aan, Jan?
3: Nou, nog niet echt als je naar peilingen kijkt. Mensen kijken hierin toch naar wat concreet en dichtbij is. En dat is, ik wil dit niet in mijn achtertuin. En wat doet dit met mijn baan in de toekomst? Maar Trump die gooit het daar wel op. Trump die zegt dat China zelfs zich in deze verkiezingen mengt om datacenters tegen te houden. Er zouden aanwijzingen zijn dat er inderdaad pogingen waren van social media accounts. OpenAI zegt dat bijvoorbeeld, dat China zich daarin mengt. Maar ik moet zeggen, die onrust over die datacenters die broeit echt al veel langer. Die zit echt dieper. En ook als China zich daarmee zou bemoeien, was die er toch al. Ook zonder die Chinese inbreng is dit een beweging geworden. Dus dit is voor Trump iets echt om op te letten.
1: Dank Jan Postma, correspondent in Washington. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

Het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. BNR Nieuwsradio. Lees het op bnr.nl. En blijf scherp.

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepe. Er wordt onderzoek gedaan naar het bedrijfsongeluk bij een coatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag. Daar kwamen twee werknemers om het leven nadat ze in aanraking kwamen met een nog onbekende gevaarlijke chemische stof. De stof is niet gevaarlijk voor de omgeving, zegt de veiligheidsregio. De eigenaar van een pony in Gelderland dacht wekenlang dat zijn dier was gestolen. Maar het blijkt de politie te zijn geweest. Die haalde het dier midden in de nacht uit een weiland vanwege een zedenzaak. De Utrechtse verdachte hield zich vaak op bij de wei, meldt RTV Utrecht. De pony is inmiddels weer terug, de eigenaar is geen verdachte. Een strafzaak rondom een Amerikaanse moeder die haar drie jonge kinderen vermoordde is mislukt. De jury kwam niet tot een unaniem oordeel. De moeder zou na haar bevallingen ernstige psychische klachten hebben gehad. En de vraag was dan ook of ze toerekeningsvatbaar was. Het proces kan eventueel overgedaan worden met een andere jury. En zo'n 50 medewerkers van het Pentagon, het hoofdkwartier van het Amerikaanse Defensie, hebben een leugendetectortest moeten afleggen. Er is informatie gelekt aan journalisten, onder andere over tekorten aan belangrijke munitie door de Iran-oorlog. Dat meldt de New York Times. Onderzoekers willen weten wie er heeft gelekt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog en maximaal 17 graden. Vandaag af en toe zon met vooral in het noorden en noordoosten enkele buien. Ook staat er een vrij krachtige wind. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
2: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
4: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld, hier hoor je hoe. Vandaag weer eens vanaf locatie, maar niet heel erg ver van BNR's thuisbasis bij Amsterdam-Amstel. Want we zijn op een steenworp afstand op Amsterdam Science Park op bezoek bij Cusp AI. Dat zou je al heel wat moeten zeggen, vinden wij. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
5: En Ben van den Burg.
4: En hier hoor je ook vanaf elke donderdag wat er verder speelt in de wereld van tech. Dan nemen we de week door. Dus volg de Grote Tech Show in je favoriete podcast hebt, dan blijf je op de hoogte. Nu dan gaan we praten met de meest vooraanstaande AI-wetenschapper van het land. Onlangs is hij daartoe bekroond en wij vinden het ook. Geen onbekende ook voor onze techshows bij BNR, want in het begin van de Gen AI-hype kwam hij al meermaals langs in onze studio's. In de tussentijd heeft hij Cusp AI opgericht, bestaat nu dus amper 2,5 jaar en focust zich vooral op de ontdekking van nieuwe materialen door de inzet van AI. Met die missie en in korte tijd werd afgelopen zomer zelfs al een Series B financiering van $450 miljoen opgehaald tegen een waardering van 2,6 miljard. Wat daarmee gebeurt en alles wat daarmee samenhangt en wat ze nou eigenlijk precies doen heden de dag, dat vragen we aan Max Welling, CTO en co-founder van Cusp AI en tevens hoogleraar machine learning aan de UvA, waar we nu ook zitten. Dag Max.
6: Hallo.
4: Zoals gezegd, we hebben elkaar vaker gesproken. Ik denk dan vooral terug aan september 2022. Toen je bij ons in de studio zei, ja, de term AI is momenteel wel wat aan inflatie onderhevig. En toen moest ChatGPT nog komen. Waar staan we nu in de AI-tijdlijn wat jou betreft?
6: Ja, het gaat heel erg snel. En ik denk, dat blijft me toch elke keer weer verrassen. Dus de technologie gaat sneller dan ik denk. En ik zou ook zeggen dat we moeten gaan nadenken over hoe die technologie hoe we die gaan integreren in de maatschappij en in bedrijven. Dus het interessante fenomeen is dus dat de diffusie van die technologie in de bedrijven en in de maatschappij veel langzamer gaat,
4: ja,
6: dan de technologie zelf. En dat leidt natuurlijk tot wat spanningen hier en daar. En dat heeft grote impact, ook op werkgelegenheid en dat soort dingen. Dus
4: ja,
6: daar staan nog grote vragen voor, ja, voor de boeg.
5: En moet de maatschappij sneller gaan of de technologie iets langzamer om het iets bij elkaar te brengen?
6: Ik denk dat het heel moeilijk is om de technologie langzamer te laten gaan. Ik denk ook niet dat dat de bedoeling is. Ik denk dat wij als maatschappij vooral moeten proberen sneller te gaan. En de technologie beter te integreren en sneller te integreren.
4: Ja, jij bent er natuurlijk al decennia mee bezig. Nu sinds de afgelopen paar jaar met Cusp AI. Ook voor mensen die jullie nog niet zo goed kennen. Wij hebben net een demo gezien. Dat jullie
7: geweldig.
4: Basically met een AI chatbot-achtige interface nieuwe materialen ontdekken. Maar wat is jullie onderscheidende waarde ook wat jullie daarmee doen?
6: Nou, ten eerste is die technologie best ingewikkeld, zal ik maar zeggen. Dus we hebben een enorm goed talentteam. Dus we hebben een team hier verspreid over Cambridge en Londen en Amsterdam en Berlijn en Singapore en nou ook in Amerika. Mm-hmm. Dus waar wij, ik denk toch wel, het echte toptalent van de wereld bij elkaar kunnen brengen.
4: Ja.
6: We hebben ook een database die uniek is, waarvan sommige van die data alleen mogen gebruiken om modellen op te trainen.
4: En hoe komt dat dan? Zijn dat papers of essays die jullie hebben
7: gekocht?
6: Gekocht. We hebben daarin geïnvesteerd.
4: Zo.
6: Ja.
5: Dus dan ga je naar de belangrijkste papers in materiaalkunde en in de natuurkunde. En dan zeg je tegen, die zitten bij Wolters Kluwer, denk ik. Waar zitten die eigenlijk?
6: Ja, eigenlijk alle grote uitgevers van de wereld. Waarom? Gelukkig zitten er een hoop in Nederland en Duitsland en Engeland. Ja.
4: En daar hebben jullie geshopt. Van dit zijn de onderzoeken die voor ons nuttig zijn.
5: En is dat dan exclusief voor jullie? Dus dat is echt voor jullie. Dus dat is voor jullie. Mag verder niemand mag daar gebruik van maken?
6: Ja, die contracten zijn wat ingewikkelder dan dat. Maar er zitten bepaalde dingen exclusief in voor ons.
4: Zo.
6: Ja.
4: En dat is dus ook eigenlijk hoe je spreekwoordelijke slotgracht rond Cusp AI aan het vergroten bent.
6: Ja, dat is de moat, inderdaad. Ja. Dat is een belangrijk onderdeel. We hebben ook wel, zeg maar, specifieke technologie die andere bedrijven niet hebben. Mm-hmm. Die houden nog een beetje geheim. Maar ik denk dat wel dat wij dit beter kunnen dan andere bedrijven in de wereld.
5: Ja, dus de data is uniek en de technologie bedoel je de modellen die je maakt.
6: Ja.
5: Omdat je hele slimme mensen hebt, maak je net iets betere modellen.
6: Ja, ik zou zeggen flink betere modellen, maar het is
5: de beste modellen.
6: ik denk een van de belangrijkste onderscheidende vermogen is de integratie van AI en machine learning met chemie en fysica en natuurkunde.
4: Ja, dat is dus heel specifiek. Je wil geen hallucinaties, dat soort dingen.
6: Ja, maar het is, kijk, er zijn al een hoop bedrijven die zich die zeg maar de chemische aspecten hiervan, de simulatie hiervan goed doen. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk omdat nu al deze technologie enorm wordt versneld en verbeterd door AI. Kunnen we daar meer op ingaan.
4: Ja.
6: Dat is zeg maar onze kracht. Dus omdat we een heel goed AI-team hebben en we hebben een heel goed chemie- en een materiaalteam.
4: Ja.
6: En we hebben ook een heel goed compute-team. Zeg maar, zorgt ervoor dat we op grote schaal kunnen rekenen en die data kunnen gebruiken om die modellen te trainen. Mm-hmm. Die combinatie van dingen, die is eigenlijk aan een soort paradigmaverschuiving, voor een paradigmaverschuiving aan het verzorgen. Mm-hmm. In de industrie, waarbij dus materialen veel sneller kunnen worden ontworpen.
5: Ja.
4: Ja.
5: Maar de industrie in de materiaal
4: ontdekking.
5: Ja, ontdekkingindustrie.
6: Ja, dus dan moet je denken aan sectoren zoals energietransitie.
4: Bijvoorbeeld zonnepanelen
6: is een goede. Batterijen is een goede. We werken met Hyundai aan bijvoorbeeld fuel cells. Mm-hmm. Je moet ook denken aan de chip-industrie. Mm-hmm. Dus daar worden nu ook geheel nieuwe materialen ontworpen omdat chips aan het veranderen zijn. Ze worden, zeg maar, meer driedimensionaal. En als je een hoop, zeg maar, materiaal op elkaar stapelt, dan moet de hitte eruit kunnen weggaan. En daar heb je ook weer hele nieuwe materialen voor nodig.
4: Ja.
6: Dus dat is een belangrijk onderdeel. We kijken bijvoorbeeld ook naar het verwijderen van PFAS uit drinkwater. Dat doen we samen met een bedrijf, Chimera. Mm-hmm. We hebben ook projecten lopen in CO2-verwijdering van de atmosfeer.
5: Ja. Ja. Ongeveer anderhalf jaar geleden spraken we elkaar. Toen was je daar al mee bezig met CO2-verwijdering. Wat is de ontwikkeling? Gaat dat nu veel beter? Is dat klaar? Waar sta je daar?
6: Ja, dat is een goede vraag. Het is zo dat die markt, die is niet heel sterk. Dus met andere woorden, de markt werd eigenlijk gedomineerd door een paar partijen zoals Microsoft. Die credits kocht of die compenseerde voor hun uitstoot. En er waren nog een aantal andere bedrijven. Maar de politieke situatie op dit moment in de wereld is zo dat soort bedrijven daar zich van terugtrekken.
4: Ja.
6: Wij verwachten dat dat terugkomt. Hè? Omdat de urgentie is heel duidelijk.
5: Maar het probleem is dus de markt en niet de technologie die je maakt om CO2 uit te lossen.
4: Het is de wil van de partijen kunnen om het te doen. Daar en daardoor zijn er relatief kleine partijen in opkomst zoals Cusp AI die dit nu weer heel erg aan het aandrijven zijn.
6: Ja. Nou, wij doen het intern. CERN, maar wij kunnen het dus heel moeilijk verkopen. Dus precies. Wij gebruiken dezelfde technologie om PFAS uit water te halen.
4: Ja.
6: En diezelfde technologie wordt intern ook ontwikkeld voor CO2-verwijdering.
4: Ja. Ja.
6: Maar het is niet iets waarbij zeg maar, waarmee we veel geld gaan verdienen als bedrijf. Dus we moeten daar een beetje in balanceren natuurlijk. Dat we niet alle eieren in dat mandje leggen, want dan zijn we natuurlijk snel failliet.
4: Wat is dan wel het verdienpotentieel van jullie wat dat betreft?
6: In algemeen? Of
4: ja, nee, omdat je zegt, dit is niet waarmee het groot geld verdient wordt.
6: Nou, bijvoorbeeld een sector zoals de semiconductor sector.
4: Ja.
6: De energietransitie. Er is wel veel vraag naar nieuwe zonnepanelen technologie.
4: Ja.
6: Er is ook veel vraag naar het ontwerpen van nieuwe materialen in de chips.
4: Ja, ja.
6: En daar zit dus een veel groter commercieel potentieel.
4: Ja, precies.
6: Nou is het zo dat wij hebben ook een idealistische oorsprong. Dus wij willen toch blijven doorwerken aan dat soort dingen ook.
4: Mm-hmm.
6: Maar ja, we moeten ook realistisch zijn natuurlijk.
5: Ja. Ja. Nou, ik wil even terug. Dus de unieke data, omdat je die papers hebt, dan heb je die modellen, hele slimme mensen. Maar ik wil nog even op compute, dus de derde.
6: Ja.
5: Dus heb je eigen compute, neem ik aan. Dat koop je ook gewoon.
6: Ja, wij werken gewoon op een cloud. Dus in dit geval hebben we het meeste geïmplementeerd in Google Cloud. Maar wij zijn in principe cloud agnostic. Mm-hmm. Dus dat wil zeggen dat we heel snel kunnen overstappen naar een andere cloud.
4: Ja.
6: Dat ze noemen dat bij ons bring your own cloud. Ja. Dus je kan dat zelf op een bepaalde plek die compute doen.
4: Ja.
6: Maar clouds zijn wel heel makkelijk. Omdat er al een heleboel service en software achter zit. En dat wil je niet hier neerzetten bijvoorbeeld zelf.
4: Nee, niet zelf. Nou, want we zitten notabene naast het grote datacenter van Equinix. Maar dat is niet interessant voor jullie om...
6: Nou, dat weet ik niet. Dat zou ik zo niet durven zeggen. Ik weet niet wat hun service precies is. Maar
5: maar ik hoor wel eens van dat je kleine modellen op je eigen GPU's draaien dan...
4: Ja. Er zijn AI-bedrijven die dat doen. Dus
5: daar vraag ik naar.
4: Ja.
6: Ja. Nou, het is zo natuurlijk dat voor ontwikkeling... Dan gebruiken we ook de cloud. Maar je zou rustig wat kunnen ontwikkelen op je eigen laptop. Dat is geen enkel probleem natuurlijk. Maar het gaat vooral over die grote campagnes die je draait.
4: Ja.
6: Die moeten in een secure environment. Denk maar, een bedrijf moet zijn data ook vaak in de mix gooien om die modellen te trainen.
4: Ja.
6: En dat wil je doen op een manier die veilig is.
4: Ja. Ja. Even naar het nieuws van afgelopen zomer. Een Series B investering van $450 miljoen. Daarbij ook, dat wil ik zo meteen even benadrukken, alle meer dan 45 grote partijen die jullie als partners aan je verbonden hebt. Als eerste, dat is een hoop geld. Zelfs een record als we Cusp AI voor de sake of argument even als Nederlands AI-bedrijf beschouwen. Hoe gebruiken jullie dat vervolgens om door te trekken?
6: Ja, er zijn een aantal plekken waar we dat geld in investeren. Ten eerste groeien we natuurlijk als bedrijf. En de salarissen in deze sector zijn best wel hoog. Dus dat is al een grote kostenpost.
4: Talent.
6: En de tweede grote kostenpost is compute. Dus, ja. En dat heeft te maken met dit soort campagnes. Maar het heeft ook te maken met het genereren van data. Dus een belangrijke moot is het genereren van relevante data waarop die modellen getraind kunnen worden.
4: Mm-hmm.
6: En... Dus wat wij doen is, als we een computer over hebben, dan gaan we onze eigen data genereren in een computer. En dan helemaal doorrekenen. En die kunnen gebruikt worden voor onze modellen.
4: Ja.
6: En er is nog een derde belangrijke component. En dat zijn de experimenten. Dus wij gaan naar labs toe. We hebben dat zeg maar wat je net noemde, die 45 partners. Daar zijn een groot deel van, zijn ook labs.
4: Ja, dan hebben we het over Nvidia, Meta, Hyundai volgens mij ook. En nog veel meer. Ja, en ook wat kleinere partijen.
6: Ja, dat zijn ook commerciële partijen natuurlijk die erin zitten.
4: Mm-hmm.
6: Maar bijvoorbeeld ook Amolf zit erin. En UvA zit erin. En TUE zit erin.
4: Ja, iedereen met wie jullie werken.
6: Ja, dus dat zijn de labs. En om een experiment te runnen moet je ook betalen natuurlijk. Want er moeten dus mensen van worden bekostigd, maar ook materialen die erin gaan worden bekostigd.
4: Ja.
6: En dat willen we ook opschalen naar veel grotere hoeveelheden labs. En dat gaat ook geld kosten.
5: Ja, misschien is wel even dan om dat proces te vertellen. Dus je geeft een prompt in dat mensen allemaal kennen van ik wil een materiaal met deze eigenschap. Ik wil bijvoorbeeld een zonnecel die heel erg dun is.
6: Ja.
5: Dat geef je in. Dat wordt dan getraind. Nou, jij moet vertellen, maar dan wordt dan dus getraind op die papers die je allemaal hebt. En daar komt dan er komen dan materialen uit die het meest geschikt zijn, een formule. En die laat je dan in die labs maken. Om het heel kort te vertellen.
6: Ja, dat klopt. Dus je begint eigenlijk met een goed geïnformeerde prompt, waarbij je duidelijk afbakent wat de eigenschappen van die materialen moeten zijn. En dan gaat het eerst wat er gebeurt is dat er gezocht wordt door de literatuur. Zijn er al materialen die eigenschappen hebben? Als het niet goed genoeg is, dan ga je zelf je eigen materialen genereren met computermodellen. En dat zijn dezelfde modellen die plaatjes maken op je social media account. Maar dan natuurlijk gespecialiseerd voor moleculen. Mm-hmm. Die worden dan helemaal doorgerekend. Dus je hebt dan soms honderdduizenden van dat soort kandidaten. En die worden allemaal doorgerekend. Eerst met hele snelle berekeningen. Een heleboel dingen vallen dan alweer af. En dan blijven er steeds minder over. En de hele dure berekeningen, die soms wel een week duren, die worden op de laatste kandidaten gedaan. En daar is dan weer een kleinere fractie van. Die gaat dan naar het lab. En dan zeggen we van, oké, hier zijn de dingen die we willen dat je maakt. En hier is de manier waarop wij voorstellen dat je het maakt. Dus zet je knoppen van je experiment zo, dat je dit materiaal op die manier maakt. En dan lukt dat vaak. En dan wordt het gemeten, komt die data terug. En dan wordt er weer een beetje gerekend en dan wordt het geïtereerd.
5: Ja, maar was je al een keer bij het lab en dat ze dachten van, nou, dit is echt niet normaal wat hier uit is gekomen.
6: In termen van goed of slecht?
5: Nou ja, beide.
4: Zij hoe briljant of hoe.
5: Ja,
4: wat een
5: ik kan me zo voorstellen dat ze zeggen van, hè? Ja. Hoe kan dit?
6: Ja, nou, we zijn nog niet op het punt dat we een lab, zeg maar, een experimentalist helemaal denken van, dit is
4: ongelooflijk.
5: Een wonder.
6: Je moet meer denken dat het, stapje voor stapje beter wordt.
4: Incrementeel.
6: Ja, okay. Dus je gaat, maar het is al wel zo dat je eigenlijk vrij snel beter kan worden dan wat er is. Dus daarom denk ik ook dat er heel veel kansen zijn om heel veel materialen veel beter te maken.
4: Ja.
6: En het is wel subtiel. Er zijn dus zeg maar, grote, hoogliggend, zeg maar, hangend fruit. We gaan een nieuwe high-temperature superconductor maken. Ja. Dan denkt iedereen van, jeetje, ongelooflijk. Ik denk dat is nog niet gebeurd in de wereld. Daar zitten we nog op te wachten. Maar er zijn al wel heel veel voorbeelden, die wij ook hebben, waarbij je dus, zeg maar, stapje voor stapje dingen beter maakt.
4: Ja.
6: En dat is ook makkelijker om in de wereld te zetten, want een bedrijf moet zo'n materiaal ook willen gaan gebruiken.
5: In de processen zitten.
6: En die gaat niet een hele nieuwe fabriek maken voor je nieuwe materiaal, tenzij het echt een blockbuster is.
4: Ja.
6: Maar als het een verbetering is, dan kan die het waarschijnlijk nog inpassen in zijn eigen proces.
4: En zit de grootste toegevoegde waarde dan in het feit dat jullie dat steeds beter kunnen genereren en steeds meer nieuwe formules kunnen ontdekken die als het goed is in de praktijk werken? Of ook dat je, als je zo'n doorbraak hebt, dat dan kan meedelen in de patenten en de royalties en dat soort zaken?
6: Ja, dus ik denk dat die laatste is een hele goeie. Dus onze contracten zien er vaak zo uit dat we met een bedrijf gaan partneren.
4: Mm-hmm.
6: Dan worden milestone payments gedaan voor het behalen van bepaalde resultaten.
4: Mm-hmm.
6: En als het materiaal het in de echte wereld maakt, dan willen we ook vragen een soort van performance bonus, noemen we dat. Dus iets van betaling van succes, zullen we zeggen. Ja. Dat een royalty zoiets zou een voorbeeld daarvan kunnen zijn.
4: Ja.
6: Dus ja, dat is wel waar wat grotere geld zou moeten binnenstromen.
4: Ja.
6: Je kan ook andere dingen verkopen uit je platform.
4: Ja.
6: Bepaalde modellen of zoiets.
4: Ja, precies. Maar als in, is dat ook een doel op zich? Of is dat dan meer een soort neveneffect van, goh, we hebben nu opeens zo'n goed model getraind. Dat kunnen we ook dus verhuren of verkopen of andere doeleinden inzetten.
6: Het is meer een doel op zich aan het worden. Dat is eigenlijk heel erg in beweging, dit soort dingen.
4: Mm-hmm.
6: Je moet eigenlijk als start-up jezelf continu heruitvinden. En ook je businessmodel opnieuw uitvinden.
4: Yeah.
6: Het is een continu zoektocht. Dus ook nu, we hebben wel dit soort partnerships. Daar wordt ook voor betaald.
4: Yeah.
6: Maar we denken dat we zulke goede modellen hebben dat we die ook apart zouden kunnen gaan verkopen. En dat is toch iets waar we nu mee bezig zijn om daarover.
4: Maar dan zou je dus eigenlijk bijna een soort, ik wil niet zeggen frontier, maar wel AI-ontwikkelingslab worden. Los van dat je nu primair op de wetenschappelijke formules ontdekken zit.
6: Dat zou je als je eigen LLM gaat trainen. Maar ook LLM's trainen is een spectrum. Dus ik heb het nu veel over modellen. Het versnellen van fysische modellen. Dus niet zozeer een LLM.
4: Nee.
6: Maar ook LLM is een spectrum. Hè? Dus je kan LLM's van de grond af aan trainen op het hele internet en meer. De kosten ervan zijn enorm. Dus dan moet je denken aan miljarden.
4: Foundation, ja, dat zien we nu vooral in de VS en China natuurlijk.
6: Ja, en misschien in Europa kan Mistral daarvoor toegerekend worden. Maar er zijn een aantal labs nu ook in Europa die competitie aangaan.
4: Ja.
6: Wij zitten meer op het trainen van submodellen. Dus kleinere modellen die taken uitvoeren en kunnen worden aangeroepen. Of het fine-tunen van een bestaand model. Dus je kan een of ander open-weight model downloaden.
4: Ja.
6: En dan kan je zeggen van, oké, nou hier is een en noem je dan een environment waarin je kan testen hoe goed zeg maar een die LLM het doet.
4: Ja.
6: En dan ga je proberen dat te verbeteren voor de taak waarin jij geïnteresseerd bent.
4: Ja, maar dat moet de afgelopen zomer buitengewoon fascinerend voor jou geweest zijn, Max. Want er is een heleboel verschenen, vooral vanuit China, zegt even.
6: De open weight model, ja, zeker.
4: Dus nou, daar ben je volop mee aan het experimenteren om te zien wat jullie daarmee kunnen doen.
6: Absoluut.
4: En wat zijn je ontdekkingen tot dusver dan? Waar denk je dat nu de meeste potentie ligt?
6: Nou, wat je dus ziet is dat de frontiermodellen nog wel een beetje beter zijn, zullen we zeggen. En dat beetje is toch
7: half jaar, je hoort altijd een half jaar lang.
6: Ja. Maar een half jaar is heel veel tegenwoordig. Dat is het punt, hè? Dus als je dat omzet naar performance, dan is dat best heel veel. Dus wij hebben eigenlijk een soort mixed strategy. Waarin we ervoor zorgen dat we niet afhankelijk worden van één partij. We kunnen snel switchen. Dus bring your own AI model, laten we zeggen in dit geval. Maar het is ook een mix van closed source modellen zo goed mogelijk harnessen, heet het dan. Dus begeleiden in de taak die het moet doen. En open weight modellen zelf trainen, fine-tunen voor die taak. Ja. Zodat we eigenlijk nooit zonder model komen te zitten. Ja.
7: En zie jij voor de groei, is het meer dus de data? Moet daar nog meer? Want je maakt natuurlijk ook zelf je data. Dus, of is het meer de modellen? Dus de denkkracht. Of is het rekenkracht? Waar zie jij waar de groei moet komen? Wat houd je tegen nu?
6: Ja, die dingen moeten allemaal in lockstep. Dat is eigenlijk het probleem. Maar je kan zeggen, waar zit de grootste bottleneck? Ik denk dat data is de grootste bottleneck. De compute kan je opschalen als je genoeg betaalt. Dan kan je opschalen.
7: Ja. Energie nodig.
6: Er is op dit moment... De compute is er en als je voldoende betaalt, kan je het pakken. Zeg maar. Kan je het gewoon krijgen.
4: Ja, dat is te realiseren.
6: Ja. Maar ik denk dus dat modellen maken, daar kunnen wij ook. Als we voldoende compute hebben, daar zijn we gewoon goed in. Maar het genereren van data, dat doe je. Dat moet je zeg maar in de fysische wereld doen. Dan moet je dus in een experiment lab doen. Of in je computer doen. En dat zijn toch, dat is heel duur. Dat is gewoon geld en tijd waar erheen moet. Dus in principe, de data in onze computers genereren, dat kunnen we opschalen. Maar de experimentele data zijn moeilijker op te schalen. Want daar moet je contracten sluiten. Er is een obligal achter. Dan moet je mensen krijgen die dat willen doen. Je moet verschillende labs creëren.
4: Ja.
6: Dus dat is lastiger om op te schalen. Dus je zou denken dat daar zit de meeste bottleneck.
4: Ja, toch wel een stukje red tape zou ik zeggen. Bureaucratie, legal noem je
6: dat. Ja, zodra je van digitaal naar fysisch gaat, ontstaat er ineens frictie.
4: Dan wordt het ingewikkeld.
6: Ja,
4: precies. Je sprak over jullie ideologie. Jullie zijn Brits, Nederlands, nou zit overal ter wereld. Maar ik noem jullie voor het gemak een Europees AI-bedrijf. Nou, daar wordt nu in geïnvesteerd door investeerders. Hoe probeer je ook, zeg maar, als Europees AI-bedrijf je zegje te doen, je bijdrage te leveren, mee te denken en te praten over waar het naartoe moet? Want, je noemde net Mistral al, dat is mooi. En er gebeurt nog meer, daar komen we zo nog even op. Maar welke aandrijving binnen de Europese positie binnen AI zie jij weggelegd?
6: Ik word natuurlijk uitgenodigd voor allerlei fora om mee te debatteren.
7: Daar kan je de hele dag mee bezig zijn.
6: Precies, daar ben ik dus mee eens. Ik ben niet zo erg van het vergaderen de hele dag. Maar ik denk door het goede voorbeeld te geven, denk ik dat je het meeste kan bereiken. Dus ik doe ook wel wat van dat soort dingen. Ik zit ook wel in commissies en productiviteitsraden en dat soort dingen. Ik doe wel mee. Ik probeer ook wel daar mijn mening over te geven.
4: Ja.
6: Maar we zijn in Nederland natuurlijk wel een praatland. We willen heel veel praten. We schrijven heel veel rapporten.
4: Mm.
6: Maar het is heel moeilijk om dat ook echt om te zetten in daden.
4: Ja.
6: En ik zelf ben een fan van... Ik heb al weinig geduld. Dus in dat soort vergaderingen zit vind ik al lastig. Maar ik denk dat het beste is om het te doen. Ambitieus te zijn. Te laten zien hoe het kan. En dan die ervaringen te delen. Want ik denk dat als je het ziet gebeuren, en dat andere mensen geïnspireerd raken. En dan denk ik van, ook dit kan dus, dit wil ik ook.
4: Ja.
6: En ik denk dat we dat moeten bereiken. En dat betekent ook dat investeerders, want dat is in Europa vaak toch wel een bottleneck, dat de investeerders hier minder naartoe komen.
4: Ja.
6: Die moeten ook zien, in Europa kan het ook succesvol. Dus ik ga mijn geld daar naartoe brengen.
4: Ja.
6: Ook Amerikaanse investeerders, ook Aziatische investeerders moeten hier naartoe komen.
4: Ja, nou en dus gaan we het in de praktijk merken. En vast nog meer horen over wat jullie allemaal doen bij CuspAI. Dankjewel, Max Welling, CTO en co-founder van CuspAI.
5: Dank je.
4: Tot zover voor nu. Luister de Grote Tech Show als podcast. Via welke app jij dat doet. Vanaf elke donderdag ook onze analyse in de wereld van tech als podcast staat dan voor je klaar. En zeg ik tot dan. Tot de volgende. Grote Tech Show.
1: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Er wordt onderzoek gedaan naar het bedrijfsongeluk bij een coatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag. Daar kwamen twee werknemers om het leven nadat ze in aanraking kwamen met een nog onbekende gevaarlijke chemische stof. De stof is niet gevaarlijk voor de omgeving, zegt de veiligheidsregio. De eigenaar van een pony in Gelderland dacht wekenlang dat zijn dier was gestolen. Maar het blijkt de politie te zijn geweest. Die haalde het dier midden in de nacht uit een weiland vanwege een zedenzaak. De Utrechtse verdachte hield zich vaak op bij de wei, meldt RTV Utrecht. De pony is inmiddels weer terug, de eigenaar is geen verdachte. Een strafzaak rondom een Amerikaanse moeder die haar drie jonge kinderen vermoordde is mislukt. De jury kwam niet tot een unaniem oordeel. De moeder zou na haar bevallingen ernstige psychische klachten hebben gehad. En de vraag was dan ook of ze toerekeningsvatbaar was. Het proces kan eventueel overgedaan worden met een andere jury. En zo'n 50 medewerkers van het Pentagon, het hoofdkwartier van het Amerikaanse Defensie, hebben een leugendetectortest moeten afleggen. Er is informatie gelekt aan journalisten, onder andere over tekorten aan belangrijke munitie door de Iran-oorlog. Dat meldt de New York Times. Onderzoekers willen weten wie er heeft gelekt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog en maximaal 17 graden. Vandaag af en toe zon met vooral in het noorden en noordoosten enkele buien. Ook staat er een vrij krachtige wind. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
4: Vrouwen moeten zichtbaarder zijn, steviger onderhandelen en vooral meer ambitie tonen. Maar wat als we daarmee al jaren de verkeerde kant op kijken? Nieuw onderzoek van onder andere Anne Smulders stelt: niet de vrouw moet zich aanpassen, maar de organisatie. Want aan ambitie ontbreekt het niet, maar vrouwen ervaren wel minder ruimte om door te groeien. Dus moeten vrouwen veranderen of moet het systeem veranderen? Ik ben Nigaio Wijnen en naast mij, zoals iedere week, de vaste arbeidsmarkt- en recruitment-expert van BNR, Arjan Elbers. Anne, even heel praktisch. De wet op gelijk loon is er al meer dan 50 jaar en nog steeds zijn de lonen niet gelijk en verdienen vrouwen structureel minder dan mannen. Wat gaat dit boek en jullie beweging gaan veranderen?
5: De confrontatie. Dat het dus nog steeds echt nodig is. En dat we daarin stappen moeten zetten met z'n allen. Iedereen.
4: Dus blijven duwen en aandacht blijven geven.
5: Ja, en liefst niet duwen. Ik wil er mensen mee gaan bewegen.
4: Daar gaan we zo uitgebreid over verder praten. Nu eerst het belangrijkste nieuws over werk. Arjan, september en dan stijgt het, hè?
6: Ja, de ziekmeldingen. Pak de tissues!
4: Yes.
6: Onze arbo-dienstverlener ArboUnie verwacht dat er in de maand september het aantal ziekmeldingen van werknemers stevig op zal gaan lopen. En ze hebben daarvoor gekeken naar 5 jaar tot en met nu. Dus 2020 tot 2025. En ze zien een hele duidelijke trendlijn. Ziekmeldingen in september zijn gemiddeld 69% hoger dan in de maand augustus.
4: Steeds meer jongeren in de bijstand.
6: Ja, een zorgelijke ontwikkeling. Het aantal jongeren in de bijstand is voor het derde opeenvolgende jaar gestegen. En dan hebben we het specifiek over de groep tot 27 jaar oud. Het gaat inmiddels om 44.000 jongeren. En de stijging is dik 5,5% meer dan vorig jaar.
4: Hey, en als ik nu goed terugkijk, hebben we heel vaak mensen hier ook aan tafel gehad die zeggen: we hebben tekort in de zorg, tekort in de technische sector. Waarom gaan al die jongeren niet met lichte dwang die kant op en gewoon werken in plaats van in de bijstand zitten?
6: Dat is een hele goede vraag. De jongeren die uitvallen heeft vaak ook te maken met zeg maar, de uitval op de scholen. En de jongeren, het aantal jongeren wat stijgt zonder startkwalificatie. Dus die zeg maar, uitvallen in het schoolsysteem. En op het moment dat die arbeidsmarkt knijter krap is, dan is het veel makkelijker voor die jongeren om ergens binnengehaald te worden in alle sectoren. En nu zie je dat er iets meer ruimte is tijdelijk op die arbeidsmarkt. Dus er is iets meer lucht. En dan zie je dat zij daar het dupe van worden. Daar zit de stijging. En natuurlijk zijn het de kansrijke beroepen die hier als eerste naar kijken. Dus je ziet ook de meeste zijn stroomprogramma's. Vind je inderdaad, wat jij zegt, in de techniek, in de zorg, in logistiek, defensie. Daar zitten de kansen.
4: Wat een drama. Over drama gesproken. Er komt een dramaserie over Booking.com op basis van het boek De Machine. Dat is een boek over Booking.com, ooit geschreven door twee NRC-journalisten. En Booking is natuurlijk een van de grotere Nederlandse bedrijven.
6: Ja.
4: Vertel.
6: Booking, opgericht in 1997 door twee Twentse IT'ers. Inmiddels actief in Amsterdam, vanuit Amsterdam onder andere. Het is een gigantisch groot wereldwijd online platform, reisplatform, waarop je bijvoorbeeld hotels, vakantiehuizen, vluchten, huurauto's en meer kunt vergelijken en boeken. Het bedrijf is in bijna 30 jaar uitgegroeid tot een zeer toonaangevend en machtig wereldwijd techbedrijf. Actief in 220 landen en dat doen ze met zo'n 24.000 medewerkers.
4: Ja, en in De Machine, dat boek dus, gaat het over een hoge werkdruk bij Booking, burn-outs, mensen die eruit worden gewerkt, systematisch grensoverschrijdend gedrag door managers, machtsstrijd, coronasteun, wat onterecht is geïnd en gebruikt, miljoenen bonussen, et cetera. En daarnaast hebben ook een aantal ex-werknemers van Booking ooit in de Volkskrant geklaagd dat het er niet heel positief aan toe ging. En dat zegt natuurlijk wel een hoop over de werksfeer daar. Het was zelfs zo erg dat één medewerker dacht aan zelfmoord. Nou, dat lijken mij genoeg ingrediënten voor een hele spannende serie. En we hebben hier een trailer.
7: I think I'm a good choice, a CEO. I know the corporate culture, I know the firm.
8: Deze wordt een heel grote!
9: We're coming over to Amsterdam this week.
10: Fantastisch. Echt een geweldig bedrijf.
7: Hey, good to see you.
11: Let's get to it, people.
4: Ja, De Machine. Elisa Schaap speelt hier een gelauwerde CEO. Ik zie haar toch liever als de vrouw van Ferry Bouwman, om eerlijk te zijn.
6: Lekker op zijn Brabants.
4: Precies, hè? Altijd gezellig.
6: Ja.
4: Vanaf dit voorjaar dus te zien bij NPO.
12: Nicaio Wijnen en Arjan Elbers.
4: 1919, vrouwen krijgen actief kiesrecht. 1956, getrouwde vrouwen worden eindelijk handelingsbekwaam. Ze mogen zelfs zonder hun partner op reis. Nou, fantastisch, hè? In 1975, in de wet wordt vastgesteld dat werkgevers mannen en vrouwen gelijk loon moeten betalen. En in 1986, getrouwde vrouwen krijgen dezelfde sociale voorzieningen zoals AOW en WW als mannen. En dan nu, Anne, je bent hier op 10 juni 2026 verscheen jouw boek en de beweging Vrouw Versterkend Werkgeverschap. En dit is er nu dus bijgekomen. Wat ons dit gaat opleveren, bespreken we met jou. En jij bent van Arbodienst Bloei en auteur van het boek. Anne, wat is Vrouw Versterkend Werkgeverschap?
5: Mooie vraag. Nou, ik vind het wel interessant, de opsomming van het nieuws gaat eigenlijk allemaal indirect ook. De mens is het belangrijkste kapitaal. 50% van de mensen is vrouw. En om in een organisatie duurzaam te presteren, je doelstellingen te behalen, is het wel interessant om een omgeving te creëren waar het goed gaat met mensen. En we zien dat vrouwen, hè, jij noemde al het topic verzuim. Nou, wij staan natuurlijk ook deze maand weer alle hens aan dek vanwege die piek.
6: Ja.
5: En op een gegeven moment zag ik dus in de data dat vrouwen landelijk zien 1,5 keer zoveel verzuimen dan mannen. Hè, om het even echt tegen elkaar op te zetten. Mentaal 2 keer zo vaak uitvallen. En de duurzame doorgroei naar topmanagement, talentontwikkeling, horizontaal, verticaal. Maakt niet uit, dat zoveel slechter gaat met vrouwen in werk.
4: En hoe komt dat?
5: Ja, dat, Er zijn bepaalde dingen, dat weten wij niet precies. Dus daarin zijn we natuurlijk die ontdekkingstocht aangegaan. Een paar highlights is dat we zien dat het werkelijk minder is. Nou, dan ga je al eerder afhaken of val je uit als je der moeite aan moet passen. Dus we hebben ook concreet onderzocht in hoeverre kunnen mannen en vrouwen zichzelf zijn op het werk. En daarin zagen we dat mannen beter zichzelf kunnen zijn dan vrouwen. Nou, dat is één belangrijk aspect. En als je dan een beetje uitzoomt en jij pakt die tijdlijn er ook meteen heel erg bij in de context, dan zie je dat het helemaal niet zo gek is. Want de werkwereld is eigenlijk ontworpen. De architectuur is voor mannen en door mannen gemaakt. En ja, we zijn natuurlijk wel stapsgewijs in gaan stromen. Ja. Maar het blijft wel hangen. We hebben een stijgende lijn, maar we zien ook de afgelopen jaren een dalende lijn in hoe het dus daarmee gaat in Nederland.
4: Okay. Ja, in Nederland vooral, hè, want de rest van Europa doet het beter. Maar dan, als we dan terugpakken naar begin 1900, zoals zojuist, en je extrapoleert dat, dan zou je verwachten dat het uiteindelijk wel goed komt. En je hebt het over werkgeluk en jezelf kunnen zijn. Nu las ik in jullie onderzoek, in het PDF-bestand om eerlijk te zijn, dat 76% van de mannen op het werk zichzelf kan zijn en 71% van de vrouwen op het werk zichzelf kan zijn. En daar stond ook bij, en tussen de leeftijd 18 en 34 is het maar 66% van de vrouwen die zichzelf kan zijn. Ja. Dan denk ik maar dat ligt best wel dicht bij elkaar, niets aan de hand. En dan denk ik ook, ja, die 18 tot 34 jaar, dat is logisch, maar dat is waarschijnlijk ook bij mannen zo, want nu zijn wij heel erg onszelf, want wij zijn wat ouder, maar toen wij jonger waren wij ook niet onszelf, want je bent onzeker en je komt ergens binnen. Hoe moet ik dan naar die cijfers kijken? Want het lijkt mij heel dicht op elkaar te liggen.
5: Ja, dat zeggen leken zeg maar wel vaker. Van nou, dat is net eens werkelijk 7,3 en een 7,6. Wat is het probleem?
4: Precies.
5: Wat sowieso heel snel een reactie is op dit thema.
4: Maar help me, want ik ben een leek. Ik wil het snappen.
5: Ja, dat is een groot verschil. En wat je dus ziet is die 7,3, 7,6, om daar grip op te krijgen. En dan is 0,3 of 5% misschien wel net dat verschil wat voortdurende aanpassing vraagt. Dus in data denk je dan, kort door de bocht, valt dit mee. Maar als je al die data bij elkaar optelt met nog veel meer inzichten die we hebben, van welk gedrag wordt er vertoond, hoe wordt het herkend, hoe wordt het gelezen, welke geschreven, ongeschreven regels, welke vooroordelen zijn. Als je die allemaal bij elkaar optelt, ja, dan krijg je een cocktail wat dus blijkbaar toch resultaten geeft die je
4: dus
5: nu
4: jij
5: geeft.
4: Zegt, jij zegt eigenlijk qua jezelf kunnen zijn op het werk is het verschil klein. En dat is dus wat positiever. Maar daarnaast zijn er nog andere onderdelen. Wat verschil groter is, waardoor totaal gezien de kloof enorm is.
5: Ja.
4: Wat zijn die andere onderdelen?
5: Verschillende onderdelen. Dus wat er voor, nou, je hebt vrouwengezondheid, die wil ik wel noemen. Ja. Dat, we weten natuurlijk dat er ook een flinke gezondheidskloof is. En dat je vooral jouw vrouwenlichaam, noem ik het maar even, niet mee naar het werk moet nemen. Je moet doen alsof het dat niet, of het dat niet is.
4: En wat bedoel je daarmee? Je moet je vrouwenlichaam niet mee naar het werk nemen?
5: Ja, en dat bedoel ik de hormonale wisselingen. Maar voor heel veel vrouwen, ruim 40% ervaart daar klachten op het werk. Wat dus input heeft op output en performance. Maar dat ook niet per se durfde vertellen. Ja. Van, en als je dat vertelt, dan wordt het al snel veroordeeld. Dus ga je nog eerder terug.
4: Wordt het veroordeeld of wordt het niet verteld en hebben in dit geval mannen en of de anderen geen idee hoe ze daarmee om moeten gaan? Of wordt het echt veroordeeld? Is het?
5: Ik denk beide. Dat het afhankelijk is waar je bent. Ja. En het nogmaals het onbekende, maar er zit een taboe op. Mm-hmm. En als je dan hebt over de oplossing van vrouwengezondheid, zou de eerste stap zijn.
11: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
2: Duur eigenlijk, hoe we met elkaar geconditioneerd zijn.
4: Hoe meer dat dus verandert, hoe meer dat dus ook de andere kant op geaccepteerd gaat worden. Een voorbereiding op deze uitzending en een voorbereiding op jou, zat ik deze ochtend met Arjan dit voor te bespreken. Mm-hmm. En hij gaf een voorbeeld aan van zijn meest inspirerende manager met pit en vuur en daadkracht. En dat was een vrouw. Ja. Dus langzaam verandert dat wel. Ja. Arjan, ik wil even met jou de poll induiken. Ja. Want we hadden een hele uitgebreide poll die veel inzichten geeft rondom dit thema. En wil je dat eens delen met ons?
5: Natuurlijk. We doen elke week een poll rondom een thema. Maar voor deze poll hebben we iets heel moois gedaan. Hebben we de samenwerking opgezocht met het redactieteam van LinkedIn. Die natuurlijk een mega bereik hebben als het gaat over alles wat met arbeid en werk te maken heeft. Dus zowel het redactieteam van LinkedIn als BNR at Work hebben samen een poll gemaakt en uitgezet. Anderhalve week geleden. En de reactie stroomde dan ook binnen. We kregen 375 stemmen en meer dan 119 reacties. Volgens mij komen de reacties nog steeds binnen. En wij vroegen dus aan onze gezamenlijke achterban: doet jouw werkgever iets om de positie van vrouwen te verbeteren? Natuurlijk in een professionele context. 27% zei ja, maar 73% zei nee. Maar daar hebben we het niet bij gelaten. Dus wij zijn natuurlijk eens gaan kijken, ja, wat zien we nu in die reacties en wat zien we überhaupt? Wat mij heel erg opviel, was dat meer dan 90% van al die comments waren vrouwen. Dus mannen waren echt extreem ondervertegenwoordigd. Los van de inhoud en de kwaliteit van de reacties. Maar het waren vrouwen en die gingen erop door. Sommige vrouwen zeiden, ja, het is onzin. Andere vrouwen zeiden, er moet van alles gebeuren. Waarvan één man letterlijk zei, hartstikke interessant, maar het lijkt me heel gepast dat een vrouwelijke collega hierop reageert. Ik denk, nou, dit typeert vrij aardig volgens mij het probleem waar we het over hebben. Ja. Maar er zat ook een hele mooie inhoudelijke reactie op van Marloes de Vink. Zij is directeur communicatie bij de Radboud UMC. En ze schreef onder onze poll: dit soort regelingen zijn randvoorwaardelijk. Dus over mannen en vrouwen. Wat we daarnaast nog veel beter kunnen doen, is vrouwen veel vaker een podium geven. Dus in de spotlight zetten. En laten we stoppen met vragen hoe je een bepaalde functie als vrouw combineert met de zorg thuis. En waarom je zoveel werkt. Dit vond ik heel interessant. Ja. In de reacties kwamen dus veel goede duidingen over alles wat er speelt en hoe dit allemaal beter zou kunnen. Veel terugkomende geluiden en stemmen van collega's die zeiden, regelingen zijn goed, maar het gaat toch echt voornamelijk om de cultuur waarin vrouwen opereren. Ja. Dus vrouwversterkend werkgeverschap ligt zeker niet alleen bij de spelregels rondom bijvoorbeeld zwangerschapsverlof. Dus ben bewust van aannames. Dit is wat wij uit alle commentaren hebben gehaald. Ben bewust van aannames. Faciliteer meer zichtbaarheid. Geef ruimte om eigen voorwaarden te ontwikkelen en wees je bewust van de informele machtsstructuren die al bestaan binnen die organisatie. Dus iets minder dan 3/4 van de stemmen ziet in de praktijk nog weinig of te weinig terug van vrouwversterkende maatregelen op die werkvloer.
2: Ja.
5: Hoe kijk je ernaar?
2: Ja, nou, ik ben sowieso blij met het fundament van het dialoog. Want er komen heel veel verschillende aspecten wat we ook in ons onderzoek hebben gezien. Bijvoorbeeld rolmodellen doen ertoe. Ja. En vooral, jij noemde net de leeftijdscategorie, vooral de jeugd, of ja, de young professionals, die hebben daar nog veel meer aan. Want als er een rolmodel is die op jou lijkt, is in totale inclusiviteit natuurlijk, doet er dat toe. Maar ook bij vrouwen, dan is het voor mij ook haalbaar.
5: Dat staat ook in jullie boek.
4: Waarom is dat belangrijk dat een rolmodel op jou lijkt voor jou?
2: Ik denk, los van dat soort psychologie van de mens blijkt te werken. Voor mij zie ik, en die komt ook terug in die patronen, de rolpatronen, moeder. Ik heb zelf 3 dochters, of wij hebben 3 dochters. Dat je ook wel, als ik in mijn omgeving kijk, dan denk ik, ben ik dan uitzonderlijk dat ik en heel graag aan het werk ben met veel passie en ook een heel betrokken moeder wil zijn? Ik heb dat. Ja, in hoeverre zie je dit? Helpt als je dames spreekt die dezelfde uitdagingen hebben. Dat is altijd prettig. En een tweede is daarin dat je daar ook wel zoekende bent van wat, dus de aanpassing van hoe kan ik werk aanpassen en de traditionele moederrol, dat het tot een voor mij en passend leven, balans, werk en leven samenkomt.
5: Maar die rolmodellen die hebben ook een heel functioneel ding. Want jullie beschrijven zelf in het boek, als wij goede vrouwelijke rolmodellen

0: verdienmodellen hebben, heeft dat toch gewoon aantrekkingskracht op jonge vrouwelijke professionals. Ja. Dus de kans dat jonge vrouwen instromen is gewoon veel groter als er sterke vrouwelijke leiders zijn.
1: Ja, dat is. Ja, zo werkt het wel. Ja.
2: Ja. Wat zijn daar de cijfers van? Als in hoe vaak meer wordt dan een vrouw aangetrokken om ergens in te stromen?
1: We weten in ieder geval dat de vraag van dat 66% van die in ieder geval tot 35 jaar behoefte heeft aan een rolmodel. Ja. En dan een vrouwelijke rolmodel in dit verhaal. Dus hoe de verdieping hebben we daar nog niet op gemaakt. Want dan moeten we echt met die doelgroep om tafel van wat is het?
2: Wat zouden werkgevers concreet moeten doen? Want ik denk dat iedereen het snapt en begrijpt. Ja. Uiteindelijk ben je werkgever en zit je ook vast in je stramien en doe je dingen zoals je ze doet en wil je ook een beetje mee met de vaart en volkeren. Maar wat zou je ze adviseren? Waar kunnen ze morgen al mee aan de slag?
1: Ja, bewustzijn van dat er kansen liggen. Dus dat we met elkaar de vraag, wat als we met de bril kijken van vrouwen en werk en naar de toekomst en de architectuur van werk, wat zouden we dan wel anders kunnen doen? Bewustzijn van je aannames, want ik kom bij veel organisaties zeggen, nee, bij ons is dat gelijkwaardig. Punt. Die hebben de grootste blinde vlek. Mm. Want eigenlijk kunnen wij eeuwig met elkaar zeggen dat dat niet bestaat.
0: Nee, dat bewijst die cijfers wel.
1: Ja, en ook zo zijn wij niet geprogrammeerd als mens. Wij worden ook geleerd om zo snel mogelijk te kunnen handelen in situaties met alle filters die wij hebben. Dus ik denk als je als leider, maar ook als collega bewust bent van, oké, ik zit hier in een mechanisme en klopt die? Dus continu ook je eigen gedachten testen.
2: Wat is er ook een gedachte moet je dan testen? Want je had het net over het vrouwelijk lichaam. Dat snap ik. Dan kan ik me voorstellen wanneer ik werkgever zou zijn, dat ik denk van, nee, ik heb een x-aantal vrouwen in dienst. Ja. Dus ik ga in ieder geval met hen het gesprek aan over hun gezondheid of hoe ze zich voelen. En ik ga daar op aanpassen. Dat is heel concreet. Maar wat zijn nog meer concrete dingen die je kunt doen? Ja, heel radioluisterend Nederland, die werkgever is, die wil morgen aan de slag en die verandering van jou realiseren.
1: Vragen stellen.
2: Vragen stellen.
1: Wat
2: voor vragen?
1: Bijvoorbeeld, om hem dan heel concreet te noemen, wat ik vaak zie is als bijvoorbeeld een vrouw zwanger of zwangerschapswens heeft of met zwangerschapsverlof gaat, dan is er een soort beschermingsmechanisme van de senior collega's. Laat die maar even met rust. Die
0: doe maar rustig aan.
1: Ja, en laat die eerst maar eens bevallen. En nachten die wat van je vragen. En nu kan ik zeggen, ja, maar hoezo gaan we die met rust laten? Die zoekt toch misschien juist nog een extra vruchtbare voedingsbodem.
2: Maar is dat
1: om
2: dan
1: meer energie te krijgen.
2: Is dat dan iets heel structureels? Want ik kan me voorstellen als ik morgen mijn been breek en over 3 weken weer hier bij BNR kom, dat Robin, onze redacteur, misschien zegt van, pas je been gebroken, doe rustig aan. En dan zeg ik, nee, dat hoeft niet, Robin. Ik blij om er te zijn, ik ga er weer tegenaan. Dan,
0: dat zegt Robin nooit.
2: Nee, Robin niet. Hè? Die is heel, nee, die, maar dan kan de betreffende vrouw toch ook zeggen, hey Peter, tof dat jij zo aan me denkt, maar ik ga er lekker weer tegenaan.
1: Heel mooi dat je dat zegt. Ja. Perfect.
2: Of is Peter
1: een vrouw werkt zo. Ja, maar dan zien we dus dat een man is dat mechanisme. Ja. Die gaan, weet je wel, die sterkt, die pakken meer op van, jawel hoor. Terwijl een vrouw, die kan denken, weet je wel, die trekt zich eerder terug van, je hebt eigenlijk wel gelijk. Het is inderdaad veel. Ik wil ook nog borstvoeding geven. Er is niet eens een kolfruimte, weet je wel. Dus dan kom je in die onzekerheid die vrouwen blijkbaar eerder hebben in een mechanisme.
2: Waar wij dan, zeg maar, traditioneel de fout maken, is dat wij dan zeggen, ja, maar beste vrouw, dan moet je je beter uitspreken. Terwijl jij eigenlijk zegt van, nee, dat is omgedraaide wereld. Ik zit zo in elkaar. Misschien moet de organisatie en of die man, of wie dat dan vraagt, meer ruimte geven.
1: Ja. En naast diegene gaan staan. Want hoe,
2: daarnaast.
1: Ja, precies. En ook, ken die personen ook. Hè? Dat je zegt, nou ja, ik weet, je hebt de afgelopen 10 jaar uitgesproken hoe gedreven jij bent. En hoe kunnen we nou door deze jaren komen dat we uiteindelijk over 10 jaar nog steeds fantastische dingen samen doen?
2: Anne, wil jij nog iets zeggen? Ik wil je nog ruimte geven om een laatste slotzin te geven, want ik smul van je betoog.
1: Nou, ja, dank je. Ik hoop dat meerdere dat doen. Ik weet dat het de moeite waard is om op topmanagementniveau, met dan zo te zeggen, ik ben echt van de bottom-up, maar dit is ook een top-down onderwerp. Zorg dat het op de agenda komt en blijf met elkaar die olifanten in de kamer bespreken zonder dat je daarvoor ongemakkelijk wordt. Gewoon,
2: Anne,
1: doe het.
2: Schilders van Arbodienst Bloei, dank je wel.
1: Yes.
2: Ja, er staat een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrière-moment voor je klaar. Arjen en ik hebben gesproken met Don Seder, Kamerlid van de ChristenUnie. Was een bijzonder gesprek.
0: Heel bijzonder. Ja? Bevlogen man. Hij fouten in kassobureaus te lijf ging als een Don Quichot. Ik vond het een episch verhaal.
2: Ja, hij omschreef zichzelf als een Amsterdams straatschoffie uit de Bijlmer, die het uiteindelijk gemaakt had in de grote politieke wereld. Don Seder vertelt onder andere hoe hij begon als advocaat en hoe hem dat heeft gevormd.
3: Ik gun iedereen een start from scratch als ondernemer. Omdat je daarmee denk ik heel veel lessen leert, levenslessen leert die je je leven lang niet vergeet. Veel mensen, ik denk dat het ook al klopt, zeggen de eerste 3 jaar ja, is het vooral bouwen en moet je ook niet verwachten dat het rendement heel hoog is. Maar je leert wel. Je leert overleven, je leert tactieken, ondernemerskills, je leert social skills, je leert relaties bouwen. Je leert opstaan als je helemaal denkt, als je op de grond ligt en denkt, dit kan ik niet aan. Je leert omgaan met grote vorderingen, met schulden. Je leert de weerbaarheid om er bovenop te komen.
2: Wat was je grootste fout in die eerste periode, die eerste 3 jaar? Voor het antwoord op die vraag moet je de hele podcast luisteren te vinden in je podcast-app. Dit was BNR Het Work. Dank voor het luisteren. Kun je er, net zoals Anne, Arjan en ik, geen genoeg van krijgen? Ga naar onze LinkedIn-pagina of TikTok. We zitten overal. En volg ons en praat mee over de onderwerpen. En volgende week is BNR Het Work er weer. Tot dan.
4: BNR Het Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen Studio Den Haag.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelde hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepe. Kwetsbare Amsterdamse kinderen die niet meer thuis kunnen wonen worden soms ver buiten de stad geplaatst, zelfs tientallen kilometers verderop. Dat schrijft het Parool. Een van de grootste jeugdzorgaanbieders in de stad, Level, zegt dat er niet genoeg opvangplekken zijn, er nauwelijks doorstroom is en meer geld moet komen. Op een militaire basis in Bolivia zijn zeker 2 doden gevallen en meer dan 60 mensen gewond geraakt nadat een vuurwerkopslagplaats explodeerde. Een lokale gezondheidsdirecteur zegt dat het dodental mogelijk oploopt naar 10 à 15. De brandweer waarschuwt dat een nieuwe explosie niet wordt uitgesloten. De oorzaak is nog onbekend. Bij een schietpartij in Rotterdam is vannacht een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zegt nog op zoek te zijn naar de daders en doet onderzoek. Ook wordt er gevraagd om camerabeelden. En een wanhopige Australiër heeft een helikopter gehuurd om zijn vrouw in het rampgebied in Nepal te zoeken. Daar worden nog ruim 5000 mensen vermist. De vrouw was op bedevaartstocht, samen met de 2 nog vermiste Nederlanders. Een groot deel van het rampgebied is onbegaanbaar en lastig te bereiken vanaf land. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Er is ook wat bewolking en in het noorden en noordoosten enkele bui. 'S Middags wordt het op steeds meer plaatsen droog, met een matige tot krachtige wind. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen. Dat kan in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
6: Studio Den Haag van vrijdag 4 september in het jaar 2026. Oh, wat een heerlijke week is dit.
7: Ja.
6: Leendert is weer terug.
7: Ja, en hoe?
6: Dat betekent dat het politieke jaar ook echt weer geopend is.
7: Zeker.
6: Sophia is erbij. Ik ben Mark. We gaan gewoon in de komende uur grofweg eventjes box 3, de begroting, stikstof. Meneer Wenning doornemen. Niet zijn de meneer zelf, maar wel zijn rapport. We gaan heel even hebben over sancties en geheime diensten misschien.
7: Ja.
6: Kortom. Het is echt, het is weer begonnen.
8: Ja, geen kleine dingen is echt, allemaal.
6: Ik ben deze week niet in Den Haag geweest. Ik heb het heel druk gehad met allerlei andere meer en minder nuttige dingen. Is het weer gewoon helemaal vol? Dat je niet, als je ergens loopt, dat je dan een bewegingsmelder hebt dat het licht aangaat, omdat je daar de eerste bent vandaag?
8: Het is ontzettend vol. Je moet gaan timen wanneer je naar het restaurant gaat, omdat anders de broodjes op zijn.
6: Ja. Oké, dat was vorige week toen ik er wel was. Helemaal anders.
8: Ja.
9: Ja, en de luisteraar weet dat, de vaste luisteraar. Maar ik ben een maand op vakantie geweest. Den Haag voelde heel ver weg. Vorige week was ik nog aan het terugreizen.
6: Je hebt een foto gestuurd vanaf je vakantie van een geitenpaadje.
9: Ja, dat was een flauwe Leendert grapje. Ja, we liepen op een gegeven moment op Corsica. Waren we aan het wandelen in de natuur. En mijn vrouw zei, hey, geitenpaadjes. Met geiten erop.
6: Ja.
9: Dacht ik, ja, dat is wel leuk. Die hebben nu opgehangen in de redactieruimte. Het geitenpaadje.
6: Zeer terecht.
9: Maar Den Haag voelde heel ver weg. En ik had Sophia vorige week dinsdag nog heel eventjes aan de lijn. Het waren de begrotingsonderhandelingen onderweg.
8: Jij zat in het Klimpark.
9: Ik zat in het Klimpark met mijn dochter. En ik dacht op dat moment, en ik volgde het nieuws natuurlijk vanuit de kranten, er is nog niet zoveel gebeurd. We staan eigenlijk nog steeds op hetzelfde punt waar we stonden voor de zomer, voor het reces. En toen gebeurde er vanaf woensdag ineens heel erg veel. Dat hebben jullie vorige week al besproken. Maar ja, maandag kwam ik aan en toen konden we gelijk naar financiën. Sophia zat daar al te posten. Want op zondag waren ze er al niet uitgekomen. Op maandag eerst. Wat was de eerste deadline, Sophia?
8: Ik was er om 9:15. Want om 11:00 dachten ze eruit te zijn, heel optimistisch.
9: Ja, en de begrotingsraad te starten.
8: Ja, precies. Dat ze onderling moesten ze nog wat dingen aftikken. De befaamde puntjes op de i. Op het ministerie van Financiën. En dan zou op Algemene Zaken om 11:00 de begrotingsraad starten. En de begrotingsraad, dat is dan eigenlijk nog het laatste vinkje, check.
6: Het is een ministerraadvergadering, hè? Maar dan precies. Specifiek om te zeggen, we hebben net onderhandeld, we zijn het eens.
8: Ja, omdat het complete kabinet nog echt een goedkeuring moet geven formeel op de begroting.
6: Oh, natuurlijk, want die onderhandelingen waren helemaal niet door ministers, maar door partijleiders.
8: Ja, onder andere. Ja, Henry Bontebal zat erbij, precies. Maar 11 uur werd niet gehaald. 11 uur werd 1 uur. Toen dachten we, oké. 1 uur werd 6 uur. Dus die dag op financiën die werd steeds langer. En uiteindelijk hebben ze die deadline dus nipt gehaald. Maar het was een hoop gepost.
9: Ja, en dan ga je een rondje lopen door de Kamer. Om een beetje bij de partijen te polsen van wat is er nou eigenlijk aan de hand? Waarom duurt het zo lang? En dan hoorden we ook wel echt van, dit zijn hele stevige onderhandelingen. En we denken er echt wel uit te gaan komen. Maar het zou ook wel eens niet zo kunnen zijn. Reken er niet op, maar ja, gaat er echt heel stevig aan toe.
6: Maar als de regering er niet uitkomt?
9: Ja, de coalitiepartijen, dan heb je wel en dan heb je geen begroting.
6: Nee, als je geen begroting hebt, heb je geen regering.
9: Dan was het wel misgegaan,
6: Dus eigenlijk is vorige week de regering, of begin deze week de regering bijna gevallen, zeggen?
9: Nou nee, niet zo hard, maar de meningen zijn er ook wel over verdeeld. Het ligt er ook een beetje aan bij welke partijen aanklopt. Maar dat het heel lastig is geweest. En dat het vooral op box 3 heel lastig is geweest. En de vraag van, naar wie zetten we de deur wel en niet open? En dan hoor je ook verschillende verhalen. Want van het CDA en D66 komen toch echt wel de signalen van, de VVD had een begroting neergelegd die veel te recht was en rechts was. En we willen met alle partijen, dus door het midden, willen we een pakket neerleggen, zodat iedereen er wat in kan vinden voor zichzelf. En de VVD, minister Heijnen, had een pakket neergelegd. Nou, ik zou 21 wel wat leuks in vinden, maar de pro zeker niet.
6: En dat zei Heijnen niet, hè? Die zei, ik heb echt iets waar iedereen mee uit de voeten kan. Ja. Dus Heijnen heeft kennelijk een verkeerd beeld van de wereld.
8: En, komt de VVD was ook helemaal niet blij met dat verhaal. Dat het opeens leek, wat we ook nog steeds wel denken, dat de VVD zo tegenover D66 en CDA was komen te staan.
9: Ja, en bij de VVD zeggen ze, wacht even, wij hebben het juist door het midden getrokken. Want wat het CDA en D66 wilden, was de deur volledig openzetten voor pro. Ja. Omdat ze dat als enige weg zien om meerderheden te halen. En op het moment dat je ook nog iets voor rechts wil doen, daar hebben wij op tegen zitten duwen. Dus niet het CDA en D66 hebben het door het midden getrokken. Maar wij hebben dat gedaan. Door ervoor te zorgen dat die linkse wens om vooral pro tevreden te stellen, om die bij te sturen, zodat ook rechts er nog wat in kan vinden. Dus er zit hier nog wel wat tegengeluiden zitten hierin. Maar binnen de coalitie, er wordt met elkaar nog steeds gesproken. Dus er wordt niet geschreeuwd. De koppen worden niet tegen muren aangeslagen, zoals het in vorig kabinet wel gebeurde.
8: Geen gehuil, geen deuren die slaan.
9: Nee, geen gil, maar het is ook wel bij tijden zeer ongezellig geweest.
6: Ja. Hey, en vorige week zei ik, het zou zo fijn zijn als deze drie partijen zich realiseren dat ze één coalitie zijn.
8: Ja.
6: Drie partijen, maar wel één coalitie. En dat ze zich niet zo gedragen, dat is niet handig. En waarschijnlijk zelfs slecht voor Nederland, denk ik dan. Maar vooral niet handig, omdat ze nog met andere partijen moeten. Is dat nu aan het eind van deze week, zijn ze wel weer een beetje één coalitie geworden?
8: Wat je natuurlijk wel moet realiseren is dat zulke gesprekken zijn nooit goed voor de onderlinge verhoudingen. Een soort van, je ziet een lelijke kant van wat je coalitiepartner moet zijn. Want als iemand toch wel hard, het gaat hard tegen hard in zo'n gesprek. Mm-hmm. Want ze wilden hun eigen partijstandpunt beschermen op die manier. Dus dat vereist dan daarna natuurlijk wel wat lijmwerk. Dus zullen ze nu naar buiten toe niet meer uitstralen. Maar we hebben wel gezien dat het is cruciaal dat een premier en een minister van Financiën op één lijn liggen. Want die moeten samen naar buiten.
6: En dat zeg jij omdat we gezien hebben dat dat deze week niet lukt.
8: Precies. We hebben inderdaad iets heel anders gezien. Wat we vorige week al benoemden, die twee verschillende tafels waaraan de onderhandelingen plaatsvonden. Dus
6: waarvan Jette steeds zei, prima, niks aan de hand.
8: Prima.
6: We hebben goed overleg met elkaar, we kennen elkaar, we hebben elkaars nummer.
8: Ja, maar wat we bijvoorbeeld van JA21 hebben gehoord, zij zeggen, wij hebben wekenlang gedacht, wij kunnen met de minister van Financiën praten. We maken echt stappen. De financieel woordvoerder dacht, wij komen er misschien wel gewoon uit. Want er waren gesprekken heen en weer. En zij horen op het eind, Ja, maar
6: Heine had geen
8: mandaat.
6: Nee, precies.
8: Hij had gewoon maar wat dingen beloofd. Maar die andere partijen waren het er nog gewoon helemaal niet mee eens.
9: En Joost Eerdmans was woest.
8: Ja.
9: En Joost Eerdmans zat dinsdagochtend bij het Montesquieu een instituut. In ieder geval een Nieuwsport. Bij de opening van het politieke jaar. Samen met Ruben Brekelmans. Dat was nog voordat net voor tweeën alle stukken gelekt waren.
6: Oh ja.
9: Daarna zat hij ook bij ons. Heeft hij het allemaal nog wat duidelijker herhaald. En ook reageert op de uitgelekte stukken. Maar Joost Eerdmans zegt, ja, wij hebben met de minister van Financiën zitten praten. Wij dachten heel ver te zijn en een deal te hebben. En er wordt teruggekrabbeld. En
6: wat is daar dan misgegaan? Is Heine een amateur? Is Heine, dacht hij dat hij een mandaat had, maar is dat ingetrokken? Wat is er misgegaan dat Heine dacht, ik kan wel met de oppositie praten?
9: Nou, dat is mijn analyse is, dat hebben wij ook besproken voor de zomer. En zeker bij de VVD wilden ze een begroting neerleggen. Waar weinig beleid in zit. Met het idee van, nou, knappe jongens, op het moment dat je dat durft weg te stemmen, zometeen in de Eerste Kamer. Hè, dus een hele begroting of zo'n belastingplan. En voor nu houden we alles een beetje zoals het is. Ze doen er wat klein strooigoed in en dan komen we er wel. En dat was het idee van Heine. En daar hebben CDA en D66 zijn erop gaan terugduwen. Van, nou, dan zit er dus te weinig voor pro in. En dan krijgen we pro niet mee. Dus je kan er wel op gokken dat rechts een belastingplan niet weg gaat stemmen, omdat er ook koopkrachtreparaties onder andere in zitten. Nou ja, en ga dat maar wegstemmen, want dan ben je verantwoordelijk ervoor dat mensen volgend jaar allemaal wat meer, wat minder overhouden in hun portemonnee en wat meer belasting bijvoorbeeld
6: betalen. Dat is onbespreekbaar in Nederland.
9: Ja, en box 3, daar had Heine bedacht van, dat gaan we gewoon lekker even helemaal oplossen op de manier zoals wij dat willen, zodat en vastgoedbeleggers tevreden zijn, maar ook de mensen die in aandelen handelen.
8: Ja, en
9: dat
8: als we ook
9: gelukt.
8: Nog eens een stapje terug doen over die positie van Heine. In het vorige kabinet hadden we natuurlijk premier Schoof. Die had geen partij. Dus toen heeft eigenlijk minister Heine vanuit Financiën een hele comfortabele positie gehad. Want hij ging over het geld. VVD was daarin de meest ervaren partij. Dus hij heeft, ja,
6: hij is gewoon doorgegaan op de oude voeten in een nieuwe situatie.
8: Dat is misschien wel mijn analyse. Dat hij heeft gedacht, ik zit nog steeds op deze positie. Ik trek hem gewoon even door, want hij heeft echt ongekend veel, ja, als ik het woord macht mag gebruiken, maar hij heeft in het vorige kabinet een hele comfortabele positie gehad. Dat de situatie is nu veranderd, want we hebben nu Jette en ik denk dat het daar wel kan schuren.
9: Ja, moeten we wel zeggen dat bij de eerste begrotingsbehandeling 2 jaar geleden op het ministerie Heine en de premier, dus zaten ze dus wel naast elkaar, hè, zij aan zij, maar op het bankje zaten op Financiën, terwijl de partijleiders binnen aan het onderhandelen waren. En ik denk dat hij ook niet meer in een dergelijke positie wilde komen. Dat hij maar moest afwachten wat er met zijn begroting zou gaan gebeuren.
6: Dat was mijn eerste dag in Den Haag.
9: Ja.
6: Dat je me 7 uur of om 6 uur 's morgens wakker belde. Zei, Mark, kan je me komen aflossen?
9: Ja, dat was voor de voorjaarsnota.
6: Oh, de voorjaarsnota.
9: Maar er was wel iets interessants wat er gebeurde tijdens de opening van het parlementaire jaar in Nieuwsport. Dat was dat Ruben Brekelmans zei, iedereen zegt dat er zo'n grote rechtse meerderheid is. En dat klopt, maar niet als je kijkt naar sociaal-economische onderwerpen. Dus op identiteitspolitiek, cultureel gebied, wat wil je met islam, wat doe je met veiligheid, nou, daar is er een grote rechtse meerderheid. Op box 3 kan je hem ook vinden. Maar op het moment dat je het gaat hebben over het sociaal domein, ja, dan moeten we het ook doen met de PVV. Sociaal-economisch links noemde hij dat. BBB is ook voor of tegen een hoop hervormingen zoals ze dat hebben voorgesteld. Maar ook in de zorg, hè, de verhoging van het eigen risico. Ja, we hebben geen rechtse meerderheid. En ook dat heeft de VVD zich kennelijk de afgelopen tijd gerealiseerd. Ja, we gaan het niet redden op het moment dat we het zoals we gepland hadden, op hoop van zegen, maar door die Eerste Kamer gaan proberen te duwen. Dus ook bij de VVD is er wat gaan schuiven. En daar wordt dus nu dus het verhaal, wij hebben het naar het midden getrokken.
6: Ja, want je moet achteraf altijd een goed verhaal hebben over waarom je iets hebt toegegeven of waarom je helemaal niet hebt toegegeven, hoewel je wel allerlei dingen hebt toegestaan.
9: Ja.
6: Dat is heel belangrijk, de spin en de tegenspin in dit geval ook nog.
9: Maar wat nu de vraag is...
6: Waar staan we nu met... Want er zijn een heleboel documenten uitgelekt in de loop van de week. Elke dag kwam er een beetje uit die lekkende kraan.
8: Ja, dat begon op dinsdag al. En dat is natuurlijk ongekend. We weten altijd, voor Prinsjesdag heb je altijd de vrijdag voor de dinsdag.
6: Ja.
8: Dan gaan de stukken al naar de Kamerleden. En dan gebeurt het ook al vaak dat eigenlijk altijd dat de kranten of een ander medium...
6: Zaterdag voor Prinsjesdag is gewoon de dag dat er al heel veel documenten in de krant staan.
8: Precies, maar nu zitten we er weken voor.
6: Ja.
8: Want wij zaten dinsdag...
9: Weken zaten we ervoor,
8: Ja, dinsdag in de Kamer en opeens pushmelding. RTL heeft de stukken.
9: Nou, en niet zomaar de stukken, want normaal is het een beetje puzzelen. Maar de tabellen stonden er gewoon bij.
6: Ja. Een stuk van de tabellen.
9: Ja, stukken van de tabellen.
6: Ja, want ik begreep dat niet alles helemaal optelde. En als je die optelt, dan mis je nog al het zuur waarschijnlijk. En is het zoet gelekt.
9: Ja, en toen begon de blame game van wie heeft er nou eigenlijk gelekt.
6: Ja, wie heeft er gelekt? Nou, vertel.
9: Nou, in eerste instantie werd er naar D66 gekeken. En niet naar de VVD, en dat komt onder andere omdat Box 3 er nog niet in zat.
6: Mm-hmm.
9: We wisten niet wat er zou gaan gebeuren rondom Box 3. En zo meteen moeten we het er even over hebben of dit nou wel of geen goede uitkomst is voor de VVD, zoals dat nu zo gegaan is. Het CDA, daar weten we van dat Bontebal echt een ongelofelijke hekel heeft aan de manier waarop dit gaat. En dat het in ieder geval, als het al vanuit het CDA komt, dat Bontebal daar niet zijn vingers aan gebrand heeft. En omdat, ook voor de premier... En dat gebaar naar pro, om een beetje rust te creëren... Werd gedacht, D66 is het. Maar nu, want wij gaan natuurlijk rondvragen van... Waar komt dat lek nou vandaan en wie verdenken jullie? Maar wij horen dat ze nu eigenlijk het ministerie... Daarvan.
8: Ja, dat is ambtenaren de schuld geven.
9: Ja, het komt uit het ambtelijk apparaat, kregen we te horen.
8: Ja, met een vreemd verhaal dat ambtenaren de tabellen hadden... die dus nu online verschenen.
9: En dat zij andere vormgeving tabellen hadden gekregen.
8: Ja, maar het gekke is natuurlijk, je moet natuurlijk wel... Het lekken gaat nooit zomaar. En ambtenaren hebben in principe niet echt een belang bij lekken, weet je wel.
9: Anders is het ook, je zet echt je baan op het spel,
8: ja,
9: hè? Als je,
8: precies,
9: als je gaat lekken. Wie heeft daar enige belang bij?
8: Ja, je doet hetgeen wat niet mag.
9: Ja. Dit wordt in de ministerraad wordt dit afgetikt. Dit is gewoon, dus dat geheimhouding zit hierop.
8: Ja, en anders zou dat in voorgaande jaren natuurlijk ook al veel vaker hebben kunnen gebeuren. Terwijl partijen kunnen inderdaad hebben gedacht... wij willen graag weer opnieuw met de oppositie aan tafel. Want dat is noodzakelijk, want die politieke steun is er gewoon nog steeds niet. Anders, als er nog niks naar buiten was... dan hervatten die gesprekken pas na Prinsjesdag. Je kan natuurlijk hebben gedacht... Oké, dan gooien we nu alvast iets naar buiten. Dan hebben ze een idee waar we toe hebben besloten. En dan kunnen oppositiepartijen daar ook een idee over vormen. Ja, dat liep ook niet helemaal lekker af... Want wij maakten natuurlijk direct een rondje. Hoe laat was het nou precies?
9: Twee, net voor twee, dus net voor het vraaguur kwam.
8: Ja, dus wij renden naar beneden.
9: Iedereen opvangen.
8: Om gelijk aan iedereen te vragen... Nou, wat is jullie reactie hierop? Kunnen jullie hier iets mee? Want we weten, het kabinet zei... er zitten genoeg handreikingen in naar de oppositie toe. Dus hier kunnen we wel verder mee. Nou, daar dacht de oppositie
6: heel anders over.
8: Er was geen partij van links tot rechts die zei... Oh ja... Ja,
9: ik sprak de christen nu
6: maar
9: niet.
6: Maar dat is ook wat je verwacht. Nog heel even over het lekken. Want voor we het over de echte inhoud induiken. Welke partijen hebben toegang tot de ambtelijke versies van die tabellen?
9: Ja, als dat waar is. Want het is natuurlijk wel... Kijk, niet alleen de partijtop ontvangt die stukken. Want de dossierhouders krijgen dat ook. Beleidsmedewerkers krijgen het ook. Er is best wel een brede club mensen op een gegeven moment... die stukken hebben. En ja, het kan dus overal vandaan komen. Het kan ook gewoon een Kamerlid op eigen houtje geweest zijn. We weten het echt niet.
6: Nee,
9: het
6: is, alleen RTL weet het.
9: Alleen RTL weet het, ja.
6: Nog
9: wel even aan gevraagd, maar ze ging het niet vertellen.
6: BNR hebben een keertje de Prinsjesdagstukken... bij het kopieerapparaat... in de buurt van de ChristenUnie-fractie gevonden.
9: Ja,
8: ja, maar dat is
9: toch
8: de droom. Vriend,
9: ja.
6: Dat is, nee, maar dat bedoel, daar werd wel gewoon netjes bij gezegd... waar het vandaan kwam en wie het gegeven had.
9: Ja.
6: Want de ChristenUnie had het niet per ongeluk laten liggen. Het is wel altijd mijn indruk geweest.
8: Nee, niks gaat per ongeluk hier.
6: Dat zeg ik, niks gaat per ongeluk.
9: Nou, Gert-Jan Segers toen wel per ongeluk...
8: in
9: de trein zijn stuk had laten liggen. Dat wil ik hem echt wel geloven.
6: Oh, dat zou nog kunnen, ja.
9: Ja, want anders is het wel, het laat je liggen... in de hoop dat iemand naar een krant stuurt. Dat leek me nogal onwaarschijnlijk.
6: Nee, maar in het Tweede Kamergebouw in een kopieerapparaat laat liggen en dan vervolgens daar, bedoel, hoeveel kopieerapparaten in het gebouw van de Tweede Kamer gebruik je als journalist? Eén, namelijk die op onze eigen redactie staat.
9: Ja.
6: Want wij hebben gewoon een eigen machine. En dat geldt voor alle redacties, denk ik.
9: Ja.
6: Maar jij wou iets inhoudelijk zeggen over waar
9: we nu staan. Bij Jesse Klaver.
6: Ja.
9: En Jesse Klaver zei gelijk, nou, dit is één groot cadeautje voor de vermogenden. Want box 3 wordt nu stilgezet. Hè? De wetgeving gaat niet behandeld worden in de Eerste Kamer. Dat is, of dat nou echt gaat gebeuren, dat is ook nog maar de vraag.
6: Het is door de Tweede Kamer en het ligt dan toch nu in de Eerste Kamer. Ja, dus dan gaat nu de Eerste Kamer erover en de regering niet.
9: Ja, er zou er zou een novelle komen van Ehrenberg waarop de wet gerepareerd zou worden. Dit heeft allemaal met die vermogensaanpassingsbelasting te maken.
6: Die moeten de afgelopen 25 afleveringen terugluisteren.
9: Maar de novelle gaat er niet komen. Dus nu is de vraag, gaat de Eerste Kamer de wet zoals die er nu ligt wel of niet behandelen? En vanuit de coalitiepartijen hoor ik van, nou ja, dat gaat niet gebeuren. Maar de Eerste Kamer kan volgens mij zelf over de agenda gaan en bepalen of ze dat wel of niet gaan doen. Dus ze zouden de wet ook nog in zijn geheel weg kunnen stemmen. En dat is dan een nadeel voor de VVD, maar eigenlijk voor alle coalitiepartijen. Want zolang de wet er nog ligt, hoef je voorlopig nog eventjes, omdat het niet over 27 gaat, maar over 28, in de meerjarenbegroting hoef je geen aanpassingen te doen. Tot aan het voorjaar heb ik me laten uitleggen. Maar op het moment dat die al weggestemd is, voordat het belastingplan behandeld is, zou je daar iets mee moeten doen in je meerjaren.
6: Want dan heb je een gat in de begroting en moet opgelost worden voor al die jaren in de toekomst.
9: 2,5 miljard. Maar volgens Martine Wolzak in het FD loopt dat volgens ramingen van financiën. En bronnen bij financiën hebben gezegd dat dat tot boven de 3 miljard gaat oplopen.
6: Ja.
9: En dat heeft met de tegenbewijsregeling te maken, zullen we ook niet doen, Mark.
6: Nee, maar in ieder geval, dus er was een soort van oplossing die niemand wilde, maar beter hadden we niet voor box 3. Waar echt al jaren over gevochten wordt.
9: Ja.
6: En nu is dan de tussenstap dat ze het niet gaan oplossen.
9: Nou, dat ze in ieder geval niet verder gaan met de wet zoals die er nu ligt.
6: Ja.
9: En dat ze dus naar het belasten van daadwerkelijk rendement gaan. Dus op het moment dat je je aandelen verkocht hebt. Maar zolang dat niet gebeurt en 28 niet gehaald wordt, blijft de tegenbewijsregeling in stand.
6: Ja.
9: En de kans dat nu 28 gaat worden is heel... Ja, dat kost veel geld.
6: En heel veel ambtenaren.
9: We hadden deze week een debat over fiscaliteit en vastgoed in de Tweede Kamer. En de vastgoedbeleggers zijn nu dus wel boos. Dus je zou kunnen zeggen, de VVD heeft wel een handreiking gedaan naar alle beleggers. Want zij met de tegenwijsregeling hebben ze in ieder geval niet vermogensaanwas. Dus zij blij. Maar wat er wel geregeld was in de nieuwe wet is dat mensen met vastgoed hun kosten konden aftrekken die ze maken. Dat kan nu niet. En daardoor dus minder belasting betalen over hun vermogen, over hun bezit. Dus ze hebben toch nog een groep die boos is.
6: Ja, het is nooit goed of het deugt niet.
9: Maar, ja, en Jesse Klaver zei niet tevreden. En alles wat op het sociaal domein bereikt is, dat is vooral vooruitschuiven.
8: Ja, nog even over het politieke verhaal rondom box 3. We weten dus dat afgelopen weekend, toen het zo lastig werd, dat box 3 dus ook echt een heet hangijzer was. Waarin dus die wet die er was, D66 sowieso. CDA weten we niet precies wat de Eerste Kamerfractie zou gaan doen. Maar in ieder geval de VVD wilde die aanpassing. Nu komt er een vertraging, zou je kunnen zeggen. Is dat dan vanuit deze onderhandeling winst voor de VVD? Maar zoals jij Leendert al zegt, voor vastgoed, dat zijn ook een hoop VVD-stemmers dan weer niet. Maar het blijft dus een heel heikel punt.
6: Ja, en ik wil zo even weten wat ze op links nou vonden. Maar dat gaan we doen nadat we de reclame hebben over ons heen laten spoelen. In het tweede deel van Studio Den Haag met Sophia, met Leendert. Ik ben Mark. We zijn zo terug in het tweede deel van Studio Den Haag.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
4: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepe. Kwetsbare Amsterdamse kinderen die niet meer thuis kunnen wonen... worden soms ver buiten de stad geplaatst. Zelfs tientallen kilometers verderop, dat schrijft het Parool. Een van de grootste jeugdzorgaanbieders in de stad, Level... zegt dat er niet genoeg opvangplekken zijn... er nauwelijks doorstroom is en meer geld moet komen. Op een militaire basis in Bolivia zijn zeker 2 doden gevallen... en meer dan 60 mensen gewond geraakt... nadat een vuurwerkopslagplaats explodeerde. Een lokale gezondheidsdirecteur zegt dat het dodental mogelijk oploopt naar 10 à 15. De brandweer waarschuwt dat een nieuwe explosie niet wordt uitgesloten. De oorzaak is nog onbekend. Bij een schietpartij in Rotterdam is vannacht een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zegt nog op zoek te zijn naar de daders en doet onderzoek. Ook wordt er gevraagd om camerabeelden. En een wanhopige Australiër heeft een helikopter gehuurd... om zijn vrouw in het rampgebied in Nepal te zoeken. Daar worden nog ruim 5000 mensen vermist. De vrouw was op bedevaartstocht, samen met de 2 nog vermiste Nederlanders. Een groot deel van het rampgebied is onbegaanbaar... en lastig te bereiken vanaf land. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend schijnt af en toe de zon, er is ook wat bewolking... en in het noorden en noordoosten enkele bui. 'S Middags wordt het op steeds meer plaatsen droog... met een matige tot krachtige wind... Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
5: We hadden het over de begrotingsbehandeling, de prikkelen van afgelopen weekend... en hoe het deze week tot een soort ontknoping kwam. Maar we zijn er nog niet, want dit is pas de coalitie die er is. En nu moet nog de meerderheid in de Kamers gevonden worden. De tweede en de eerste.
6: Ja, we waren bij Jesse Klaver en er zijn kritiek op de handreikingen die richting Pro zijn gedaan.
5: De regering denkt dat ze Pro heel blij gemaakt hebben en Pro denkt van niet.
6: Nee, Pro zegt...
5: is best wel jammer.
6: Er is vooral een hoop vooruitgeschoven en daar hebben ze gelijk in. Want de verhoging van het eigen risico, een jaar opgeschoven naar 28. De halvering van de WW-duur, ook naar voren geschoven met een jaar... Dan hebben we nog...
7: Minimum dagloon.
6: Dat zijn dus wat is geschrapt. Dat is de AOW. Maar dat wisten we eigenlijk al. Maar dat is nu definitief aan tafel.
5: Dat zeiden ze natuurlijk wel. We willen dat graag in de begroting terugzien. En we zien het terug in de begroting.
6: Ja,
5: dus dat is binnengehaald.
6: Dat is binnengehaald. De verhoging van het maximum dagloon. En dat zou met max 20% verlaagd worden. Gaat om voor mensen in de WW en de WIA. Dan zeg ik, en dan Sofie en ik hebben daar een discussie over. Ik zeg, ja, dat is geen echte overwinning. Omdat het een onhaalbare kaart is al was geworden. En dat komt omdat in ieder geval D66 en CDA hadden gezegd... er zit een element in, dat vinden we zeer onwenselijk. De bevalboete. Dat mensen, want het is namelijk...
5: Ja, dat heeft ook met dat minimum, met dat maximum dagloon.
6: Iedereen, het heeft niet alleen met betrekking op mensen... die in de WW of in de WIA zitten... maar bijvoorbeeld ook op mensen, op zwangere vrouwen. Want die krijgen namelijk ook te maken met het maximum dagloon. En dat werd al, daar werd al gezegd, dat mag niet de bedoeling zijn. Dus dat is één. En... Het is één regeling waarvoor je geen uitzonderingen kan maken. Dus dat was al technisch gezien heel lastig om het op te lossen. En daarbij is er een ongeschreven regel in Den Haag. En die is in de jaren 80, toen het akkoord van Wassenaar gesloten werd... is die ook doorbroken. Dus het kan wel. Maar de ongeschreven regel is dat als je iets gaat veranderen... in het sociaal domein, dan doe je dat niet terugkijkend. Dus de mensen die al een WIA-uitkering hebben... die krijgen niet met die nieuwe regels te maken. Maar dat was hier wel het geval. En ook dat, om dat met de poll eraf te gaan spreken... dat was echt heel erg lastig geworden. Dus Ik vind dat ze iets hebben laten vallen wat toch al niet meer mogelijk bleek te zijn, maar niet goed genoeg over nagedacht.
5: Maar dat is een hele handige onderhandeling dan. Die zegt, dit is onhaalbaar, laten we dit gewoon opgeven.
6: Mm-hmm.
5: En dan komt daarna komt de echte discussie met de linkse partijen wel, waar we steun van nodig hebben. En dat wordt de echte onderhandeling.
6: Ja, dus ik had zoiets van, ja, de VVD, want ik las bij collega's en bij andere duiders hoorde ik, ja, de VVD is door de pomp gegaan. Die moesten afslag naar links nemen. Ik dacht, ja, voor de VVD hebben ze nou heel veel pijn moeten lijden.
5: Ja, ze hebben wel iets opgegeven wat ze niet wilden.
6: Ja, en er is nog iets in. Een miljard extra voor ontwikkelingssamenwerking heet het tegenwoordig. Dat vond voor de begroting van Sjoerdsma. Dat was echt wel een pijnlijk punt voor de VVD. Dat wilden ze echt niet. Maar ja, hoe box 3 uiteindelijk de wet werkelijk rendement wordt niet meer behandeld. In ieder geval, dat is de afspraak. Ze zijn de beleggers in ieder geval tegemoet gekomen. Het speelde heel erg. Nu zitten ze helemaal met het probleem van de vastgoedhandelaren. Ja. Ze wilden alles. Ze hebben ze niet gekregen, maar ze hebben in ieder geval iets.
5: Je krijgt nooit alles.
6: En op het sociaal domein, het is nog steeds niet allemaal van tafel.
5: Maar nee, helemaal niet. Het ligt er nog steeds. Gewoon, maar dan voor een jaar later.
7: Ja, nee, kijk, het is natuurlijk ook gewoon een hele slimme politieke truc. Want we weten de eis van de linkse oppositie. Dat is, doe al die bezuinigingen moeten van tafel. Nou ja, het is natuurlijk ook een heel groot onderdeel van hoe frame je het. Kan natuurlijk zijn dat sommige dingen al gepland waren of niet gepland waren. Maar als je het presenteert als, dit hadden wij in ons akkoord staan, maar voor jullie doen we de handreiking, wij gooien het er nu uit. Ja, dan presenteer je dat als winst. En dat is het in feite natuurlijk op een bepaalde manier ook.
5: Maar dan heb je het meer voor beeldvorming dan over of ze inhoudelijk iets gewonnen hebben.
7: Ja, maar ja, dat hebben we het hier natuurlijk wel vaker.
5: Ja, maar ik benoem het even.
7: Ja, nee, dat is een goed punt.
6: Maar in de coalitie zijn ze wel echt chagrijnig richting de oppositie. Want wat ze zeggen, er zit ook nog een lastenverlaging zit erin. Hè, want de koopkracht moest gerepareerd worden, 1,5 miljard. Vraag is een beetje, waar komt die 1,5 miljard zometeen vandaan? Maar de coalitie zegt, we hebben nu handreikingen gedaan.
5: Ja.
6: We hebben geluisterd. Voor links en rechts zit er wat in. Voor rechts ook nog een verlaging van vliegbelasting bijvoorbeeld. De accijns die vliegbelasting, dus tickets. Om een voorbeeld te geven, er is wat extra geld voor infrastructuur gekomen. Dat wilde de SGP. Dus voor iedereen zit er wel wat in. Waarom allemaal klagen?
7: Ja, omdat zowel links als rechts zegt, kies alsjeblieft een kant. Zij waren ervan uitgegaan en we begrijpen ook dat ze in de veronderstelling wel, dat het ook wel was toegezegd van, we zetten breed in, maar op een gegeven moment kiest het kabinet echt wel voor of rechts of links. Nu hebben ze geprobeerd iedereen tevreden te houden. Dat werkt niet. Want als je zegt, we doen een miljard naar ontwikkelingssamenwerking, dat is nou juist het potje waarvan bijvoorbeeld jij in het 20 de SGP denken, in ieder geval jij in het 20, daar kan juist wel wat vanaf.
5: Hey, maar is het niet heel handig om die keuze voor links of rechts uit te stellen tot na de verkiezingen die eraan zitten komen? Dus tot na de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer?
6: Ja, maar ze zeggen binnen de coalitie, wij willen, in ieder geval bij het CDA en bij D66, wij willen niet voor links of rechts kiezen. Want dan kom je namelijk niet in een minderheidskabinet zoals wij dat bedacht hebben, maar dan kom je in een gedoogconstructie terecht.
5: Ja.
6: Met een gedoogpartij. En wij willen nou juist dat brede middenkabinet zijn, waarbij je op meerdere fronten meerderheden kan halen. En ja, ook over de begroting van Sjoerdsma. De begrotingen gaan los door de Kamer. Het is niet een integraal pakket waar ze voor gaan stemmen. Dus je kan nog steeds op rechts tegen het extra geld voor ontwikkelingssamenwerking zijn en daartegen stemmen. Maar dan gaat het met een linkse meerderheid gaat dat er doorheen. Het belastingplan, daar kan een pro van zeggen, nou ja, we gaan het nog steeds niet steunen omdat het niet genoeg voor ons is. Maar als er genoeg rechtse partijen zijn die vinden van, nou ja, de koopkracht wordt in ieder geval gerepareerd en met de blokzierreparatie, ja, van de reparatie.
5: Dus misschien hebben ze wel genoeg handreikingen gedaan, zeg je nu. Misschien.
6: Ja, dat is
5: dat gaan we in de komende maanden uitvinden of het klopte.
6: Ja, dat is wel de hoop. En nog even over die 1,5 miljard, de lastenverlichting. Is dat nou wel of niet de vrijheidsbijdrage van Bontebal? Jij zegt korter, maar dat is wel een belangrijk punt. Want Bontebal heeft in de onderhandelingen iets gedaan wat zeer ongebruikelijk is voor een coalitiepartij. Hij heeft namelijk een overwinning behaald met een lastenverhoging. Nou, dat moest hij gaan verkopen, ook aan zijn achterban. Dat deed pijn natuurlijk. Ja. Hij heeft dat gedaan om te laten zien, als wij een minderheidskabinet hebben, dan moeten we allemaal pijn pakken. Het was een symbool. Zo moeten we het met z'n allen doen. Zowel de coalitie als de oppositie. Als hij dat nu heeft moeten inleveren, dan is dat wel een heel... is dat echt pijnlijk voor het CDA. Want dan is het hem niet gelukt om iets te behouden waarvoor hij gevochten heeft, wat eigenlijk ook zijn achterban er niet op zat te wachten. En toch heeft hij het geprobeerd te verkopen. En nu heeft hij het, verloren en heeft hij een onderhandelingsresultaat. Een van de grootste dingen, de bontebalbelasting of de vrijheidsbijdrage, is voor dit jaar in ieder geval verloren gegaan, omdat koopkracht gerepareerd moest worden. Ja, en welk signaal is dat naar de rest? Want hij wilde juist laten zien, we moeten met z'n allen pijn pakken.
7: Ja, en als ik nog één laatste ding mag toevoegen.
8: Oh, ja, er zijn nog heel veel laatste dingen die hierover kunnen zeggen. Maar ga je gang.
7: Nou ja, toch die grote vraag, hoe worden al die handreikingen dan betaald? Daarvan horen we, dat is een deel onderuitputting. Dus daar had CPB natuurlijk al het over gehad. Van oké, we kunnen heel veel geld uitgeven aan defensie. Maar we kunnen niet zo snel opschalen. Dus een deel van dat geld wordt niet gebruikt, bijvoorbeeld. En we gaan weer snijden op het ambtelijk apparaat.
6: Ja, moeilijk.
8: Altijd.
7: En de efficiëntere overheid. Nou ja, dat is natuurlijk ontzettend optimistisch. Want dat doen we volgens mij...
8: Dat zeg je heel vriendelijk.
7: Ja. Ja, dat is het plan van elk kabinet. Vorig kabinet hebben we dat ook weer gezien. Van, daar halen we het geld van vandaan. Maar we weten, zo makkelijk gaat het
6: niet. Ja, en over die onderuitputting. Want we weten nu niet alle dekking. Ja, Mark, die wil... we weten nog niet alles. En daar kan iets uit de hoge hoed komen. Want dat betekent namelijk dat iets wat gedaan zou worden, niet gedaan wordt. En ook uit de boeken wordt gehaald.
8: Ja.
6: Daar kan nog wel ergens pijn zitten. Want wat gaan we dan niet doen? En wat gaat dan ook echt uit de boeken? Want als je zegt, we doen het later, dan is de kas schuif, dan kan je niks met het geld.
8: Nee, precies.
6: Ja.
8: Dit was heel kort en krachtig gezegd, alleen net. Heel goed. Nee, ik wil nog een heel aantal andere dingen met jullie bespreken. Want we hebben nu het eerste onderwerp van de hele lijst die ik aan het begin opnoem, redelijk goed behandeld. Maar we moeten het hebben over stikstof bijvoorbeeld. En we moeten het hebben over Wennink. Zijn rapport werd na een maand of 9...
6: december.
8: Gisteren eindelijk in de Tweede Kamer besproken.
6: December.
8: Dit was een heel urgent, hyperbelangrijk, nu aan de orde rapport. En waarom duurde het zo lang eigenlijk? Voor de regering er wat van vond?
6: Nou, de regering vond er wat van, maar er kwam een vrij sumiere brief. Waar vooral het rapport samengevat werd en gezegd werd, nou, dat vinden we goede aanbevelingen. En dat hebben we ook overgenomen in het coalitieakkoord. Daar werd Herbert ook op aangevallen tijdens het debat. Het gaat allemaal te traag. Onder andere door Claire Martens Amerika van de VVD.
8: Ja?
6: Het gaat allemaal te traag en eigenlijk zijn we pissed off. En het moet allemaal sneller. En is er wel genoeg geld? En moeten we niet anders met begrotingsregels omgaan?
8: Herbert, de VVD zei, wilde ruimer met de begrotingsregels omgaan?
6: Nee, de VVD niet. Maar hier zagen we dus ook weer die...
8: Claire Martens zei...
6: Nee, de VVD zei... ik zei dat ook. Goed dat je dat corrigeert. Maar vanuit de Kamer kwamen dergelijke... Daar kwam dus ook dus de discussie over hoe gaan we met de begroting om en hoe gaan we met investeringen om en kunnen we daar niet wat meer geld voor lenen. En dan zag je ook wat Brekelmans zei, dat sociaal-economisch de Kamer veel linkser is, want dan hoor je ook BBB en Volt en Pro. En we weten van het CDA en D66 dat ze ook op een wat ruimere manier naar investeringen willen kijken. Daar is gewoon voor de VVD wel vast te houden aan de begrotingsregels zoals we die kennen. Daar is eigenlijk geen meerderheid voor. Het is dat de coalitie elkaar vasthoudt. Maar daar is eigenlijk geen meerderheid voor.
8: Ja, dan wordt nu het hele rapport Wennink uitgevoerd gewoon. Stel, een stuk daarvan staat in het coalitieakkoord. Het is helemaal omarmd. Het is een fantastisch rapport. De heel Nederland heeft het er elke dag over, opmerkelijk genoeg. Maar gaat het nu iets veranderen in Nederland?
6: Nou, de bedoeling is dat we... De economie moet groeien, arbeidsproductiviteit moet omhoog, het makkelijker worden om te investeren in start-ups, scale-ups.
8: En wat gaan ze ervoor doen?
6: Durfkapitaal moet er komen. Nou, dat is ook uitgelekt, er is extra geld voor de investeringsinstelling.
8: Disruptieve innovaties.
6: Dat is voor defensie en er is nog een NII, geloof ik.
8: NADI is voor disruptieve innovaties.
6: En er is ook het Groeifonds. Gaat 333 miljoen gaat erin. Maar ja, het telt niet op naar wat Wennink had gezegd. Ook de 3% in R&D van het BBP gaan we niet halen. Maar wat zegt het kabinet? We zijn een heel stuk op weg. En Herbert werd aangevallen van er is nog helemaal niks gebeurd. En dan kunnen we gelijk door naar stikstof. Dat wil ik nog wel een kanttekening plaatsen. Want een van de belangrijkste aanbevelingen ook, of in ieder geval wat Wenning zegt.
9: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen...

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Ja. Bij een minderheidsregering is dat misschien zelfs wel handig. Zodat je met de coalitie alvast een soort van gesprek kan hebben in de aanloop naar Prinsjesdag. Want de coalitie weet wel wat er speelt. De oppositie weet niet wat er speelt.
2: Ja, en dat is ook precies wat de meerderheid van de Kamer wil. Want er zijn vragen.
1: Waarom doet Jette dit niet gewoon? Waarom zegt hij niet gewoon, dit is een traditie, die hebben we 200 jaar lang hebben we die volgehouden. Maar dit is gewoon niet de regeerperiode waarin dat een handige traditie is.
2: Ja. Ja, meneer, het er aan Heijnen is gevraagd of hij de stukken wilde vrijgeven. Toen heeft hij namens het kabinet gezegd, nee, dat doen we niet. We wachten tot Prinsjesdag.
1: Dat is gebruikelijk. Maar
2: opnieuw vragen gesteld nu aan Jette. Maar ja, dan wat gaat er dan gebeuren? Dan gaan we dus de komende weken weer opnieuw onderhandelingen zien waar misschien wel of niet iets in wordt besproken.
1: Oh ja, dan weet...
2: En waar heeft de koning het dan vervolgens?
3: Ja, maar waar gaat de koning het sowieso over hebben? Want alles wat hij zegt, daar gaat nog aan geschaafd worden.
1: Ja, dus voor de koning hoef je het niet achter te houden.
2: Nee. De koning moet allemaal voorbehoud inbouwen in zijn
3: dus misschien
1: wordt vast een hele korte troonrede.
3: Ja, misschien gaat box 3 gepauzeerd worden. Mogelijk gaat het eigen risico in de zorg een jaar later omhoog.
2: We schuiven een hoop vooruit.
1: Ik denk dat hij iets anders gaat zeggen. Hij gaat zeggen, het is belangrijk dat we in het komend jaar een oplossing vinden voor box 3.
2: Ja, en samenwerken. Want samenwerken, dat merk ik natuurlijk nu ook in de taal van bijvoorbeeld Bontebal en Brekelmans, dat die heel erg een oproep doen van dit minderheidskabinet kan slagen, maar daar hebben we de oppositie voor nodig.
3: Ja, dan moeten ze nu ook zij aan zij gaan staan. Ja. Want ja, als ze zo meteen
1: hebben we een eenheid in de regering nodig.
3: Ja, want het wordt echt een bloedbad op het moment dat ze na Prinsjesdag de algemene politieke beschouwingen gaan doen en de oppositie maar een klein beetje voelt dat de boel uit elkaar te spelen is. Ja.
1: Dan haal ik iets wat ik eigenlijk aan het einde wilde doen nog even naar voren nu. Deze week waren er twee debatten waarbij mij opviel. Eén ging over geheime diensten. Er komen nieuwe wetten waarin de geheime diensten veel meer mogen, veel minder gecontroleerd gaan worden. Dit zegt de minister anders, maar dit is mijn indruk van het stuk van het debat dat ik gehoord heb.
2: Over.
1: We hebben het er vorige week over gehad. Daar zag je dat D66 dwars lag. Die zei, oh ja, dus als er dan gehackte documenten zijn en die kan je als crimineel ergens op het dark web kopen, dan vindt de geheime dienst dat voortaan openbaar gemaakte stukken. Dat is een van de extra dingen die geheime diensten voortaan kennelijk mogen. Daar ging Joost Sneller er gewoon tegenin en die werd niet goed. Inhoudelijk kreeg hij geen antwoord van de minister die erover gaat. Maar die bleef daar een beetje op poeren. Aan de andere kant was er gisteren op donderdag ook een debat over de sancties over import van producten uit de door Israël bezette gebieden in Palestijnse, die eigenlijk Palestijnse horen te zijn. Daar ging de VVD tegen de regering in. Die zei, ja, we zijn eigenlijk wel voor sancties tegen Israël, want die moeten ze langzaamaan eens een keertje aan de mensenrechten gaan houden. Maar wat de regering nu heeft voorgesteld gaat veel verder dan wat in ons partijprogramma staat. En er staat ook niet in het coalitieakkoord de Golanhoogte die moet uitgezonderd worden. We willen geen diensten, maar alleen producten. Terwijl er eigenlijk de verwachting was dat het ook voor diensten zou gaan, dat die verboden zijn geworden. Dus daar ging ineens Quini Rajkovski tegen de minister in met echt van, eigenlijk steunen we deze het sanctiepakket wat er ligt nu niet. Ze had ook nog iets waarvan ik het heel erg logisch vond, dat ze zei, als we nou willen dat Israël zich gaat aanpassen aan daarvoor hebben we die sancties, dan moet je niet zeggen deze sancties duren 3 jaar, dan moet je zeggen deze sancties duren tot Israël zich heeft aangepast. Vond ik een hele voor de hand liggende. Dat andere kan ik trouwens ook allebei wel begrijpen van D66 en van de VVD. Maar dus daar staan ze ook nog steeds niet met als Kamer achter hun eigen ministers.
3: Ja, voor Prinsjesdag gaat het over begrotingen en geld. En
1: maar dat is de hele houding in de hele coalitie is niet, wij zijn één coalitie.
2: Nee. En dat zag je voor de zomer ook al, hè, dat D66 en het CDA dus opeens ook weer een ander standpunt kozen op de hypotheekrenteaftrek dan de VVD. Dus dit loopt al langer, het is niet één front daarin.
1: Oké, dat even als intermezzo dan. Gaan we lekker over stikstof praten. Yes. Dus het onderwerp waar we het altijd over willen
2: terug
1: hebben.
2: Van vakantie.
3: Ja, nou, het PBL heeft gekeken naar de plannen van Jamie Van Essen.
1: Planbureau voor de Leefomgeving. En die zeggen, je hebt goed je best gedaan. Maar het is het nog niet.
3: Ja, we hadden Jamie Van Essen vandaag op zender.
1: Ja, die zegt iets heel anders. Die zegt, wij zijn hartstikke goed bezig.

0: We gaan het gewoon doen hiermee.
1: Ja, en als alles lukt,
0: dan
1: gaan we
0: stelt hij dus het planbureau voor de leefomgeving ter discussie. Dan zegt hij, het planbureau zegt, je haalt je doelen niet. En de minister zegt, ja, dat zeggen ze wel, maar ik haal het toch.
1: Nee, ja, het planbureau zegt.
0: Dat is wat we vroeger populistische partijen verweten dat ze dat niet moesten doen.
1: Ja, maar het planbureau.
0: Vorig jaar.
1: Ja, zegt, in principe, het is heel ambitieus. Het maximale wordt gevraagd. Maar er is meer nodig.
0: Ja.
1: En mogelijk gedwongen uitkoop. Jamie Van Essen zegt, nou, gedwongen uitkoop, er is inderdaad meer nodig. Als alles lukt, dan halen we het wel. En is gedwongen uitkoop niet aan de orde.
0: Maar dat is toch gewoon luchtfietserij. Niets lukt altijd voor de volle 100%. Zeker niet in de wereld van stikstof. Dus als deze minister zegt, wij denken dat we 100% van onze plannen 100% gaan uitvoeren. Ja, dan weet je gewoon dat we in de praktijk misschien 40% gaan halen of zo. En dan is het planbureau voor de leefomgeving eigenlijk nog heel erg vriendelijk geweest voor deze minister.
1: Ja, en waar ze zo meteen ook mee zitten, is dat planbureau voor de leefomgeving zegt, het is niet zo dat als dit, stel dat we dit helemaal in één keer uitvoeren, dat dan in één keer het stikstofslot van het land is. En daar gaan rechtse partijen natuurlijk van zeggen, ja, kijk nou, iedereen wordt de hele boerenstand wordt uitgeknepen. Gaan zij zo zeggen.
0: Ja.
1: Iedereen wordt kapot gemaakt. Nou, dan krijgen we de boeren huilend aan de keukentafel van Caroline van der Plas krijgen we daarbij. En Nederland gaat niet eens van stikstofslot af. We moeten maar zien. Kleine projecten met een rekenkundige ondergrens die we gaan verlagen, die kunnen wel vergund gaan worden. Maar grote infrastructurele werken, bijvoorbeeld niet. Daar moet nog steeds gekeken worden of de natuur niet te veel verslechtert. En of er genoeg ruimte is. Ja. Dus dat gaat nog wel een lastig debat gaat dit worden rondom stikstof.
2: Ja, ja, en PBL constateert ook, die veestapel moet hoe dan ook 5-10% krimpen.
0: Ja.
2: Ja.
0: En als dat niet vrijwillig. Maar dat gaat misschien vrijwillig. Want je hoort natuurlijk elke keer van boeren die geen opvolging voor hun bedrijf vinden. En er soms maar gewoon mee stoppen.
2: Ja.
0: Soms ook hun land verkopen aan de buren die dan een twee keer zo grote boerderij hebben. Dat komt natuurlijk ook voor.
2: Ja, maar
0: dus het zou best kunnen zijn dat het aantal koeien gewoon door natuurlijk verloop afneemt.
2: Enerzijds wel, maar dat zal natuurlijk voor heel veel bedrijven ook weer niet gelden. Maar gewoon, dan ben je. Dus eigenlijk ben je niet. Word je misschien wel niet officieel gedwongen, maar ben je wel noodgedwongen. En
0: ja.
2: Ja, dat komt ook op hetzelfde neer.
0: En wat ik toch ook interessant vond, was de opmerking dat op sommige gebieden, zeker in de gebieden rond natuurgebieden, je misschien wel mag blijven boeren, maar dat het daar financieel niet uit kan.
2: Nee, als jij 2,5 varken.
0: Dan heb je als ondernemer maar één optie. Dan is stoppen. Want je kan natuurlijk niet een onderneming hebben die elk jaar alleen maar verlies draait. Dus dat is dan geen gedwongen uitkoop, maar gewoon via de financiële markt of het groot kapitalistische systeem hebben we dan dat opgelost. Nou ja, ze. Ik dacht, toen we aan het hadden vanmorgen van SV op de radio, ja, ik zou die gehuild hebben vanmorgen bij dit rapport.
1: Ja, jij zei dat.
0: En je grote naast onvrede. Een grote glimlach. Je zei, nee hoor, hij is hier heel gelukkig mee met dit rapport.
1: Nou ja, heel gelukkig. Ze zien het niet als een groot tegenslag. We hadden dit wel verwacht, maar ze wisten natuurlijk.
0: Ja, ze wisten natuurlijk wat ze doen waren.
1: Ja,
0: ja.
1: En dit is
0: ze
1: wat
0: ze wisten dat ze het kort zouden schieten. En dat
1: ze wisten dat ze dit zouden krijgen, ja.
0: Ja. Wordt vervolgd, denk ik. Want hebben we een advies over een voorgenomen beleid. En
1: de eerste wetten moeten aan het eind van het jaar gaan komen rondom stikstof. Dus ja, dan gaan we zien hoe de Kamer erop gaat reageren.
0: Het is de grote handel in omgekeerde vlaggen die dan denk ik weer winst gaan draaien het komend jaar. We komen aan het einde van onze zendtijd op de radio. We gaan vast in de podcast nog heel eventjes door met Studio Den Haag, met Sophia, met Leendert, ik ben Mark. Dus tot in de podcast, of anders tot volgende week.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Van Beckhovens Britten.

0: is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een van de twee agenten die gewond raakt in Overasselt is weer thuis. De ander ligt nog in het ziekenhuis, maar is van de intensive care af, meldde de politie in talkshow Renze. Bij de schietpartij kwam een beveiliger om het leven. 32 aangehouden verdachten blijven langer vastzitten. Kwetsbare kinderen uit Amsterdam die niet meer thuis kunnen wonen, worden door een gebrek aan opvangplekken en geld soms tientallen kilometers buiten de stad geplaatst. Dat meldt het Parool. Een van de twee grootste jeugdzorgaanbieders in de stad, Level, vangt al maanden geen nieuwe kinderen op. Ook andere organisaties zitten vol. In Rotterdamse wijk Feyenoord is vannacht een man gewond geraakt na een schietpartij. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Politie vraagt om camerabeelden en is nog op zoek naar de daders. Bij een ontploffing op een militaire basis in het Zuid-Amerikaanse Bolivia zijn naar schatting 10 à 15 doden gevallen en meer dan 60 mensen gewond geraakt. De explosie was bij een opslagplaats voor vuurwerk. De oorzaak is nog niet bekend. Ook waarschuwt de brandweer dat een nieuwe explosie niet wordt uitgesloten. En de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en PEC Zwolle gisteravond heeft geen winnaar opgeleverd. Het werd 2-2 nadat Zwolle in de 80ste minuut gelijk maakte. Vandaag staan Ajax PSV, Utrecht Go Ahead Eagles en Willem II Excelsior op de planning. En dan het weer van weer online. Vandaag schijnt af en toe de zon, met vooral in het noorden en noordoosten een enkele bui. Staat een matige tot krachtige wind en het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP nieuws.
2: Je hoeft niet altijd te luisteren. Behalve misschien naar onze podcast.
4: Allemaal in de BNR-app.
2: Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Roet Oei en Lia van Beckhoven.
5: The ladies not for turning.
6: No, but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
7: Are you excited about another election?
8: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
9: Je luistert naar Van Beckhoven's Britten. Een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Roet Oei vanuit de BNR-studio in Amsterdam. De Russische buitenlandwoordvoerder waarschuwde de Britten voor catastrofale gevolgen en dreigde zelfs met aanvallen op Britse militaire doelen buiten Oekraïne. Aanleiding is de Britse steun aan Oekraïne. Het zorgde voor aardig wat onrust in het VK. Maar hoe serieus moeten we deze dreigementen uit Moskou nemen? Lia, de vraag stellen is een beantwoorden. Hoe serieus moeten we deze dreiging van Rusland tegen Groot-Brittannië nemen?
10: Er zijn verschillende mensen die er op verschillende manieren over denken. En ik denk dat het allemaal legitiem is wat ze zeggen. Maar laten we even teruggaan naar waarom de dreiging uit Moskou nu, want het is niet de eerste, het zal ook niet de laatste zijn, toch wat serieuzer genomen wordt in het Verenigd Koninkrijk. En de reden is dat de nieuwe Britse premier, ik blijf hem maar even nieuw noemen, ook al zit hij er al 6 weken, Andy Burnham, die ging op zijn eerste buitenlandse bezoek naar Kiev, iets meer dan een week geleden. En hij bevestigde daar, wat iedereen al vermoedde, namelijk dat Groot-Brittannië dezelfde koers zal blijven varen als onder Keir Starmer. Met andere woorden, het Verenigd Koninkrijk blijft Oekraïne bewapenen met tanks, met raketten. Maar daarnaast gaan de Britten verder dan andere Europese landen. Ik bedoel, Andy Burnham nam een blauwdruk mee voor componenten voor lange afstandsraketten die Kiev zelf zal kunnen maken nu. Ik zeg niet van de ene week op de andere, misschien zelfs niet van het ene jaar op het andere. Ik ben geen militaire deskundige, dus dat weet ik niet. Maar het kan wel. Nou, zijn de Britten, en daarin gaan ze ook verder, nou worden er Britse drones ingezet op aanslagen in Rusland. Ik bedoel, de Britten hebben heel weinig drones. Oekraïne heeft er vele malen meer. Maar het feit dat ze Britse drones gebruiken betekent dat de Britten verder gaan dan alle andere Europese landen die dat niet doen. En, ook al mogen we dat officieel niet weten, een andere reden voor de boosheid uit Moskou is dat er speciale Britse troepen Oekraïnse militairen opleiden in Oekraïne zelf. Begrijp je? Dus dat verklaart waarom de Russen zeiden: het Verenigd Koninkrijk speelt met vuur. Letterlijk zeiden ze: het is niet uitgesloten dat wij in Moskou het Verenigd Koninkrijk zien als een doelwit voor Russische semi-militaire acties. Nogmaals goed, dit is niet nieuw, maar het houdt de Britten wel enorm bezig. En Britse militairen waarschuwen ook inderdaad voor militaire acties op een NAVO-lidstaat. En dat zou best wel eens Groot-Brittannië kunnen zijn.
11: Ja, want hoe reageerde Andy Burnham, maar ook de minister van Buitenlandse Zaken Ed Miliband, op deze weinig vredelievende woorden vanuit Moskou?
10: Nou, ze waren er heel cool onder. Ze zeiden er niet veel over eigenlijk. Kijk, alles wat je erover hoort is: er is heel weinig veranderd. Wij blijven vastzitten aan onze positie. Wij blijven hardop en zichtbaar voor iedereen Oekraïne steunen. Ze willen zelfs, de Britten, dat andere landen, verantwoorden, de Verenigde Staten, veel verder gaan. Wat anderen zeggen is: kijk, de Russische ambassadeur in Londen is teruggeroepen naar Moskou. Die is niet vervangen. Wat betekent dat? Dus het gaat vooral over kijken naar andere signalen. Het feit dat dus die Russische ambassadeur terugschroepen naar Moskou en nog niet vervangen, maakt communicatie tussen die twee landen er niet makkelijker op. Maar dit is niet uitzonderlijk. Dat hoor je Londen ook zeggen: oh, we maken hier ons geen zorgen over. Het wordt pas een probleem als een nieuwe Russische ambassadeur de komende maanden niet komt opdagen. Als de oude gewoon niet vervangen wordt. Weet je wel, dan wordt het echt gezien als de intentie die Rusland heeft om de band met het Verenigd Koninkrijk dunner te maken, losser te maken. En dat zou diplomatiek wat zorgwekkender zijn.
11: En is dat iets waar serieus rekening mee wordt gehouden?
10: Daar wordt rekening mee gehouden. Men rekent er niet op, maar men denkt wel: het is een mogelijkheid. Maar weet je wat ook weer speelt daarbij tegelijkertijd, is de actie van Britse marineschepen. Die is ook vorige week opgevoerd. Drie dagen hebben de Britten Russische schepen gevolgd in Britse wateren, in het kanaal, schaduwvloten en zo. Ze zagen containers, Russische containers die beschermd werden door een Russisch oorlogsschip. Die Russische tanker die werd verdacht van het breken van sancties. Dus steeds meer Russische schepen zie je ook in Britse wateren. En ik vond het ook opmerkelijk dat de Britse marine zei dat ze 1/3 van hun tijd spenderen aan het schaduwen van inderdaad Russische schepen, waarvan ze het vermoeden hebben dat die er gewoon niet thuis horen.
11: En waarom richt Moskou specifiek zijn pijlen zo nadrukkelijk op de Britten? Want uiteindelijk is het VK niet het enige land dat Oekraïne steunt en help biedt.
10: Nee, helemaal niet. En bovendien, en even terugkomt op je eerste vraag, weet je al, hoe wordt erop gereageerd en moeten we dit heel serieus nemen? Kijk, sommige Britten zeggen: wij zijn eigenlijk ook helemaal niet zo belangrijk voor Rusland. Wij delen geen landsgrens met Rusland. Wij zitten niet in de Baltische Staten, het Verenigd Koninkrijk ook niet in Oost-Europa. Dus eigenlijk valt het nog wel mee. Maar Moskou zit in het nauw. Poetin dreigt van alles te doen. Die man heeft een grote bek en we horen al 4 jaar dat hij van alles dreigt. En dat wil niet zeggen dat het ook gebeurt. Maar wat het wel betekent is dat hij onberekenbaar is en dat je niet uit moet gaan van een rationele actie. Bovendien, er is een lange geschiedenis tussen Moskou en Londen. Het is een hele oude haat-liefde verhouding. Een geschiedenis met Britse dubbelspionnen, die dateert al van na de Tweede Wereldoorlog. Rusland is natuurlijk ook bezig met het treiteren, met het traineren van zaken. Er is heel veel spionage in het Verenigd Koninkrijk, cyberspionage en gewone criminele activiteiten, waar de Russen Britse misdadigers voor betalen om bijvoorbeeld warenhuizen die opslagplaatsen zijn voor Oekraïnse bedrijven op te blazen. We hebben het een poos geleden gehad over een paar huizen die toen in het bezit waren van de Britse premier Keir Starmer, die in de fik werden gestoken, de een naar de ander. Later werd gevonden dat er een link was met Rusland. Begrijp je, dat soort dingen maakt dat veel Britten toch wel serieus nemen. Niet de Britse bevolking hoor, maar militaire deskundigen.
11: Ja, en aan de andere kant kan je ook vragen, hè, stel we moeten rekening houden met die woorden, met die eventuele dreiging. Denk aan Russische sabotage, cyberaanvallen, hybride acties. Zijn de Britten daarop voorbereid?
10: Helemaal niet. Echt helemaal niet. De Britten zijn niet voorbereid. Ze wachten nog steeds op hun regering die, zeggen ze, ergens in het najaar zal komen met een pakket maatregelen waarvan ze zeggen, hier moeten de Britten zich op voorbereiden. Weet je wel, aantal flessen, wat wij al lang doen in Nederland. Hoeveel flessen water je moet inslaan, hoeveel kilo's rijst en zo je in de op zolder of in de kelder moet zetten. Batterijen, zaklantaarns en zo. Blackouts, daar wordt ook over gepraat hier. Volgens sommigen zijn die realistisch. Ook daar wordt in het Verenigd Koninkrijk geen rekening mee gehouden. Weet je? En ik denk eerlijk gezegd, ik denk dat de mogelijkheid van Russische realistische aanslagen, zij het hybride aanslagen, die kunnen leiden tot een blackout bijvoorbeeld, of andere treiterpraktijken met gevolgen, het uitvallen van de elektriciteit bijvoorbeeld. De Russen zijn in staat om alle kabels die het Westen onder zee hebben liggen, om die in kaart te brengen. Ze kunnen met drones bijvoorbeeld opslagplaatsen voor olie, benzine in brand steken. Ze kunnen drones gebruiken om kabels op te blazen en zo. Het wordt de Britten gewoon niet verteld dat dat mogelijk is. En nogmaals, ik denk dat de Britten meer kwetsbaar zijn dan ze denken. Ook omdat het Verenigd Koninkrijk de grootste cash-bijdrage levert aan de oorlog in Oekraïne van alle andere landen, vooral sinds de Verenigde Staten niet meer meedoen. En omdat het Verenigd Koninkrijk de enige westerse bondgenoot van Oekraïne is dat toestaat dat zijn kruisraketten door Kiev gebruikt worden in Rusland. Maar de Britten zelf, die zul je er niet over horen.
11: Zorgt dit dan voor extra onrust onder de Britse bevolking, maar ook toch de discussie onder diezelfde Britse bevolking over de vraag of de steun aan Oekraïne misschien te ver gaat?
10: Nog niet. Nog niet. Ik denk, die discussie wordt niet gevoerd. Ik denk als Poetin die dreiging opvoert en de escalatie opvoert met bijvoorbeeld inderdaad een cyberaanval op, weet ik veel, energiekabels in het Verenigd Koninkrijk, of als hij een vliegtuig uit de lucht haalt, of als Poetin aanslagen pleegt op energiekabels van Britse ziekenhuizen bijvoorbeeld, dan vraag ik me af hoe de Britse burger daarop gaat reageren. En trouwens, ook Europa.
11: Ja, maar dat is dan pas daarna. We moeten toch vooraf voorbereid zijn?
10: Nee, maar de Britten zijn dat dus niet. En ik denk, als er inderdaad zo'n aanslag komt en die is succesvol, wat gebeurt er dan? Daar ben ik benieuwd naar. Trekt Londen dan de steun in voor Kiev onder druk van de publieke opinie? Of wat gaat Europa doen? Gaan de Europese landen zich verenigen en eindelijk een schep bovenop de militaire steun doen die ze nu geven aan Oekraïne?
11: En wat kan de Britse regering nu doen om Rusland af te schrikken, om tegenreactie te bieden, zonder de situatie verder te laten escaleren? Want dat is dus duidelijk niet wat je wil.
10: Ik denk dat ze doen wat ze doen. Ze geven weinig rugbaarheid aan een strategie, een politieke strategie, een militaire strategie. Ze bereiden de burgers niet echt goed voor op de mogelijkheden die er zijn. En ze denken, vermoed ik zo, de Britse overheid, dat dit de beste manier is om de Britten kalm te houden. Dat is de prioriteit, denk ik.
11: Nog even heel terugkomend. Hè? Je had het over dat jullie als Britten ook niet zijn voorbereid. Wij kregen, volgens mij was het vorig jaar allemaal, een flyer in de bus. En ook hoe je een noodpakket moest samenstellen. Dat we allemaal een noodpakket in huis moesten nemen. Dat hebben jullie dus niet.
10: Nee, die flyers heeft niemand gehad in het Verenigd Koninkrijk. Ook niet in mijn brievenbus, want die bestaan nog niet. Die zijn er nog niet. Daar wordt nog steeds aan gewerkt. Ergens in de loop van het jaar zouden ze moeten komen. Maar de Britten tasten dus, letterlijk, nog steeds in het donker. Hebben geen idee hoeveel flessen water, batterijen ze moeten inslaan. Waar ze op moeten afstemmen als ze overheidsberichten moeten gaan horen over wat er gebeurd is en wat de volgende stappen zijn en zo. Geen idee. Helemaal niets. Dus dat bedoel ik. De Britten zijn praktisch, mentaal, slecht voorbereid op een mogelijke Russische escalatie.
11: En dan blijven we even bij Annie Burnham, maar dan een ander onderwerp. De Britse premier maakte een opvallende draai in zijn omstreden plan om gevangenen eerder vrij te laten. Na felle kritiek schrapt hij de vervroegde vrijlating van twee mannen die betrokken waren bij de dood van politieagent Andrew Harper. Lia, voordat je uitweidt over de Burnham's teruggedraaide plannen, in het kort nog heel even de dood van agent Harper.
10: Ja, dat was agent Harper was doende om naar huis te gaan. Zijn dienst zat erop een aantal jaren geleden. Hij was 28. Hij was net getrouwd trouwens. En hij rijdt met een collega op een bericht af, waaruit blijkt dat een aantal criminelen bezig zouden zijn met het stelen van een quadbike. Nou, Harper gaat er achteraan. Hij ziet die auto langzaam proberen weg te rijden met die quadbike erachteraan. Die quadbike zat aan een touw vast aan die auto. Een passagier probeert in die auto te springen. Dus die auto rijdt al heel langzaam. Harper probeert dat tegen te houden, raakt verstrikt in dat touw waarmee die quadbike vervoerd wordt. Quadbike valt eraf en die auto rijdt door met een agent in dat touw verstrikt daarachteraan, anderhalve kilometer lang. En die agent overlijdt. En Andrew Harper is dus die agent die overlijdt. Nou, je begrijpt wellicht, als je het Verenigd Koninkrijk kent, hoeveel aandacht, media-aandacht daaraan besteed is. Gruwelijk verhaal, vreselijk verhaal. Drie daders, tieners, worden veroordeeld. Zij krijgen 13 tot 16 jaar gevangenisstraf. Nou, het probleem van Andy Burnham is dat hij met een gevangenissysteem zit dat niet werkt. Op de eerste plaats omdat het bom en bom vol zit. 98% capaciteit. Er zijn in al die gevangenissen in het Verenigd Koninkrijk op één moment, twee jaar geleden, waren er maar 100 plaatsen. Dus er hoefde maar één rel uit te breken en de Britten zouden gewoon niet voldoende mensen hebben om weg te zetten die gearresteerd zouden zijn. Dus het probleem is, de Britse gevangenisbevolking, die al verdubbeld is in 30 jaar, voor die gedetineerden is er geen ruimte. Dus, zegt Burnham, wat ik wil doen is mensen vrijlaten. Vervroegd vrijlaten. Behalve voor moordenaars, behalve voor mensen die het levenslang hebben gekregen. Maar mensen onder die categorie, die normalitair vrijgelaten worden nadat ze 1/3 nog te gaan hebben van een straf, die worden nu al nadat ze de helft hebben uitgezeten vrijgelaten. Dus, criminelen, mensen die veroordeeld zijn voor gewelddadige verkrachtingen, voor seksmisbruikers, pedofielen en doodslag, die zouden allemaal vrijkomen. Waaronder inderdaad de daders van die dood, die moord op die Andrew Harper. Het land was te klein. Ik bedoel, iedereen was opstand. Dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. Je kunt die mensen niet vrijlaten. De familie van Harper begon een campagne die ontzettend veel aandacht kreeg op de socials en op de gevestigde media. En Burnham bedacht, nou weet je wat, ik pas de wet zo aan dat mensen als die daders van die Harper niet langer vrijkomen. Omdat iedereen die veroordeeld is voor doodslag op een dienstverlener, die moet zijn hele straf uitzitten. Nou, dat kon natuurlijk niet. Juridisch is dit onmogelijk. Je kunt geen uitzonderingen maken. Het is of alles of niks. Dus nu is iedereen die veroordeeld is voor verkrachting, ernstig misbruik van kinderen en van doodslag, maakt niet uit op wie, die wordt niet vervroegd vrijgelaten.
11: Maar het feit dat hij überhaupt deze plannen had, ze wilden vanaf oktober duizenden gevangenen in Engeland en wil ze eerder vrijlaten. Hij had dit toch kunnen zien aankomen met zijn oogjes dicht, dat dit voor heel veel ophef en woede zou zorgen?
10: Gek genoeg niet. Gek genoeg dacht hij echt. En ook, kijk, hij zit er pas 6 weken, maar ook zijn voorgangers dachten dat. En vooral Keir Starmer had beter moeten weten, vroeger openbare aanklager, dat het systeem vol zat. Maar dus het duurt heel lang als je nieuwe gevangenissen wil. En dat willen de Britten. De Britten willen straffen. Liever dan rehabilitatie. Dat is misschien een ander verhaal. Maar daar heeft het allemaal wel mee te maken natuurlijk. Er is een reden waarom er geen enkel ander land in Europa zoveel mensen in de gevangenis stopt als het Verenigd Koninkrijk. Dus straffen wordt gezien als iets wat absoluut noodzakelijk is en de rest is secundair. Het gevolg goed daarvan is dat als je dan het land volstopt met gedetineerd, dat je daar ook de gevangenissen moet hebben. Maar als je weigert te bouwen, ja, dan kom je op een punt, waarop gevangenissen tekort zijn.
11: En een ander onderwerp dat in deze context altijd naar boven komt is imprisonment for public protection, afgekort IPP. Wat houdt dat in?
10: Nou, dat is dus het alternatief, een van de alternatieven van Burnham. Hoe kun je voor lege plaatsen zorgen in de gevangenissen door mensen vrij te laten, waardoor niet iedereen meteen op zijn achterbenen gaat staan? Nou, buitenlandse misdadigers, die kun je terug naar een land sturen, als het land het wil. Is ook geen simpele oplossing. Bovendien zijn er niet voldoende om dat probleem van die overvolle gevangenissen op te lossen. Maar een ander probleem, wat wel helpt, is zoals je suggereert, vervroegde vrijlating van mensen die veroordeeld zijn onder een hele speciale categorie. Die categorie is een van die slepende Britse schandalen waar je een serie podcast mee kan vullen. Die categorie is van mensen, zoals je zegt, die een straf hebben uitgezeten, maar die nog langer moeten blijven zitten, omdat ze gezien worden als een gevaar voor de samenleving. Die wet, die categorie is bedoeld inderdaad om publiek te beschermen, heeft niet met straffen te maken voor de overtreding. Men dacht toen die wet werd ingevoerd dat het zou gaan om een aantal tientallen mensen die onder die rare categorie veroordeeld zou worden. Het gaat om duizenden. En ik kan je een paar voorbeelden geven. Ik vind het schokkend. Die duizenden mensen hebben een minimum gevangenisstraf gekregen. Pakweg 2 jaar voor een roofoverval. En die hebben geen maximum. Dus die weten niet wanneer ze vrijkomen. Er is één geval, er zijn meerdere gevallen hoor. Er zijn één geval bijvoorbeeld van een man die een roofoverval deed, dat mislukte, maar hij kwam wel weg met een mobiele telefoon. Die kreeg daarvoor 2 jaar. Dat is 14 jaar geleden. Die man zit nog steeds vast. Hij is zwaar depressief. Hij is schizofreen. Hij heeft hallucinaties. Hij is suïcidaal. Heeft zichzelf gesneden. Hij heeft die afgelopen 14 jaar in 13 verschillende gevangenissen gezeten. Vorig jaar onder zware, zware druk van zijn familie werd hij overgebracht naar een psychiatrisch ziekenhuis. En hij is nu sinds kort weer terug in een gevangenis. Die man hoort, zegt iedereen, in een psychiatrische instelling. Er zijn mensen die 16 jaar zitten voor het stelen van een auto, van een bloempot.
11: Die IPP-straffen werden in 2012 afgeschaft voor nieuwe veroordelingen. Maar mensen die voor die tijd zo'n straf kregen, die kunnen daar dus, zoals je net al zegt, nog steeds onder vallen. En daar wil Burnham wel wat aan doen. Maar is dat haalbaar?
10: Die mensen kunnen daar nog steeds onder vallen en vallen daar nog steeds. We hebben het over ruim 2000, hè, dus niet niks. We hebben het over ruim 2000 gevangenen. 96 hebben er een zelfmoord gepleegd, overigens. Het is echt een groot schandaal. Dat vindt ook iedereen. Dus Burnham begint niet van nul. Hij weet dat allerlei onderzoeken, allerlei commissies, allerlei ministers hebben allemaal gezegd, dit kan niet. Zelfs, natuurlijk het Hof van Mensenrechten, Europees Hof van Mensenrechten, maar zelfs een onderzoeker van de VN heeft gezegd, dit is onmenselijk. Dit moet onmiddellijk worden afgeschaft. Waarom het niet is afgeschaft, is dat de Britse politiek maar niet kan beslissen wat ze met die mensen die nog vastzitten, die ruim 2000, moeten doen. Hoe kun je de wet veranderen zodat je die mensen opnieuw beoordeelt en mogelijk veroordeelt? Daar is men niet over uit. Ze hebben het wel geprobeerd met een aantal, maar 1/3 van alle mensen die onder deze speciale categorie zijn vastgezet, worden nog steeds beschouwd als niet helemaal veilig en een bedreiging voor de maatschappij. En daarom zitten ze nog steeds vast. Dus ze weten niet precies wat ze met die lui moeten doen en hoe. Maar Burnham heeft gezegd, maakt me niet uit. Het gaat mij om het principe. En inderdaad, het lijkt alsof onder bepaalde voorwaarden bijna al die mensen binnenkort vrij zijn.
11: Lea, dankjewel voor deze week. In de podcast praten we verder en dan hebben we het over een van Engeland's meest bekende en kleurrijke evenementen, Notting Hill Carnival. Dit jaar was het namelijk dubbelfeest in de Londense wijk. Het bestaat 60 jaar. Luister de hele aflevering terug via je favoriete podcast-app.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Luister straks na Pleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister na Pleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Het verhaal van ondernemer Milan Daniels klinkt als een jongensdroom. Wat begon als start-up op een bovenverdieping groeide uit tot een miljoenenbedrijf. Tijdens die ondernemersreis staat vermogensbeheerder Bart Kok van Insinger Gielissen altijd naast hem. Om te sparren over keuzes en om ook in roerige tijden de rust te bewaren. Zodat Milan kan bouwen aan zijn bedrijf en kan blijven kijken naar nieuwe kansen. Meer weten over solide vermogensbeheer? Lees het verhaal op partner.fd.nl/Insinger Gielissen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een van de twee agenten die gewond raakt in Overasselt is weer thuis. De ander ligt nog in het ziekenhuis, maar is van de intensive care af, meldde de politie in talkshow Renze. Bij de schietpartij kwam een beveiliger om het leven. 32 aangehouden verdachten blijven langer vastzitten. Kwetsbare kinderen uit Amsterdam die niet meer thuis kunnen wonen worden door gebrek aan opvangplekken en geld soms tientallen kilometers buiten de stad geplaatst. Dat meldt het Parool. Een van de twee grootste jeugdzorgaanbieders in de stad, Level, vangt al maanden geen nieuwe kinderen op. Ook andere organisaties zitten vol. In de Rotterdamse wijk Feyenoord is vannacht een man gewond geraakt na een schietpartij. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie vraagt om camerabeelden en is nog op zoek naar de daders. Bij een ontploffing op een militaire basis in het Zuid-Amerikaanse Bolivia zijn naar schatting 10 à 15 doden gevallen en meer dan 60 mensen gewond geraakt. De explosie was bij een opslagplaats voor vuurwerk. De oorzaak is nog niet bekend. Ook waarschuwt de brandweer dat een nieuwe explosie niet wordt uitgesloten. En de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en PEC Zwolle gisteravond heeft geen winnaar opgeleverd. Het werd 2-2 nadat Zwolle in de 80ste minuut gelijk maakte. Vandaag staan Ajax PSV, Utrecht Go Ahead Eagles en Willem II Excelsior op de planning. En dan het weer van Weer Online. Vandaag schijnt af en toe de zon met vooral in het noorden en noordoosten enkele bui. Staat een matige tot krachtige wind en het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP nieuws.
7: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
8: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En bij mijn gast van vandaag ging het ondernemen, vrij letterlijk, met vallen en opstaan. Het begon met het bouwen van een skatepark in de kassen van het glastuinbedrijf van zijn vader. En nu, 20 jaar later, is hij internationaal actief. Bouwt hij skateparken voor grote merken zoals Nike, Red Bull en Dior. Maar dat groeien, dat ging natuurlijk niet zonder de nodige groeipijn. Welkom Jeroen.
9: Hoi, dankjewel Rens.
8: Wie ben je? Wat doe je?
9: Ik ben Jeroen van Egmond en ik heb een bedrijf, Nine Yards. En we zijn actief in het design en beeld van skateparken.
8: Waar heb jij het goed gedaan?
9: Ik heb het goed gedaan om mijn passie achterna te gaan. En denk een bedrijf snel op poten te zetten in een niche-branche.
8: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
9: Vaak te goed van vertrouwen. Ik duik overal in en dan zie ik later wel hoe ik het oplos.
8: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken.
10: Jeroen, leuk je hier te hebben. Als ik vraag aan jou, waar heb je het fout gedaan? Je zegt het ook met zo'n zucht. En zo, oh, dat overkomt me elke keer.
9: Ja.
10: Praten er straks over. Ja, Nine Yard Skateparks. Dat skateparks, dat zegt het al. Jullie bouwen skateparken. Kun je een paar mooie projecten noemen?
9: We zijn actief in de aanleg en of in de ontwerp en de realisatie van skateparken. Ik doe dit al echt een lange tijd en we hebben de laatste tijd heel veel mooie projecten op onze naam mogen hebben. We zitten hier in Amsterdam, dus je zou het mogelijk kunnen kennen of Museumplein. Midden in de stad hebben we hier een mooie voorziening aangelegd. Midden op Museumplein, nieuwe sportvoorziening, hebben we vorig jaar aangelegd. Waar je ons ook van zou kennen, dat is ook wel een van onze meest prestigieuze projecten, is de Olympische Spelen in Parijs, waar wij de parken voor hebben aangelegd.
10: Oh, gaaf.
9: En zo zijn er nog een paar, maar dat is denk ik meer voor de skaters die ons daar meer van kennen. Van,
10: ja, wat kennen skaters echt zo? Dat is echt een soort Walhalla voor skaters.
9: We hebben veel activaties gedaan in Parijs. Veel bijzondere activaties die skate-related zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld voor fans tijdens de Fashion Week een plexiglas skatepark gemaakt. Dat heeft er maar een week gestaan.
10: Oh.
9: Maar dat zijn echt dingen waar wij vaak mee in de media komen of in de publiciteit. En wij bouwen ook gewoon door heel de Benelux skateparken. En die liggen niet altijd midden in de stad, maar die liggen soms ook aan de rand. Dus de skaters of andere gebruikers die kennen ons product daar, ja, denk ik wat beter.
10: En is het dan permanent of niet permanent wat je bouwt?
9: Nou, wij bouwen permanente banen, maar we zitten ook in events en activaties. Dus soms een permanente baan is voor ons echt een vaste voorziening maken. En vast, dat is ook echt dan in beton gegoten. Een event, dat is vaak, zoals ik al zei, voor een sportevent of een topsportevent.
10: Lijkt me namelijk wel heel anders. Ik heb zo'n skatepark inderdaad bij de school in de buurt. Ja, dat is allemaal beton en hartstikke mooi, weet je wel. Maar daar moet je betonwagens hebben. Ja. En volgens mij, dat gaat natuurlijk niet bij een leuk evenement. Dan zit je met stijgerpijpen, kan ik me zo voorstellen.
9: Ja, dat is misschien ook wel interessant om te zeggen. Wij bouwen ieder jaar ook in, afgelopen 3 jaar zijn we in Parijs. Op Roland Garros hebben we een skatepark mogen maken. Dat is een evenement van 3 dagen. En dan wordt hij ook toch wel in beton gegoten.
10: Oh ja?
9: Ja.
10: Holy shit zeg. Wauw. Ja. Oké. En dat moet allemaal weer afgebroken worden in de shredder en dan weer door.
9: Ja, dat is een evenement van 1 week. 4 dagen productie van de opbouw. 2 dagen show. En dan wordt hij in een dag eruit gehaald. Wow. Dat doen we met een hele crew. Maar daar komt dan wel, dan moet hij er ook wel uitgehaald worden.
10: Nou heb je volgens mij een klantenbestand dat, als ik me zo kan voorstellen, van de mooie merken wat ik net al noemde, Nike en Red Bull, tot aan de gemeente Emmen of zo? Is dat de breedte van het?
9: Ja, ik denk dat is misschien ook maar wel mijn valkuil of zo. Dat gaat er misschien ook een beetje op in. Want wij pakken heel veel aan en wij gaan overal achteraan. En dan is je expertise ook heel breed. Dus wij leggen vaste banen aan, we doen brandactivaties, maar daarvoor heb je ook heel veel expertise nodig.
10: Jullie zijn behoorlijk gegroeid. Hoeveel groot is je team nu?
9: In totaal zijn we nu met 25 medewerkers. Mm-hmm. En dat is heel breed. We hebben mensen op kantoor, een designteam. Dus we hebben mensen die projectvoorbereiding doen, coördinatie. En dan meestal 2 tot 3 projecten in de uitvoering.
10: Mm. En de omzet, wat draai je?
9: Vorig jaar met de groep bijna iets meer dan 5 miljoen.
10: Oké.
9: Okay. Ja.
10: Draai je winst?
9: Ja.
10: Marges zijn ongeveer
9: tussen de 10 en 15%.
10: Okay.
9: Maar het ligt er ook een beetje aan. We zijn een groeiend bedrijf, dus wij stoppen ook heel veel terug in onze projecten. Ik vind het ook heel tof om gewoon, ik vind het gewoon heel tof om mooie projecten op te leveren.
10: Ja.
9: Dus soms leggen we ook marge bij om gewoon mooie dingen te realiseren.
10: Ja, ja. En hoe zit het met de concurrentie?
9: Dat is breed. Ik denk wat heel interessant is in deze branche, maar dat is internationaal. Ik denk elk land heeft ongeveer 2 van dit soort bedrijven. 2 tot 3. Dus dat is eigenlijk hoe het internationaal verdeeld is. En Europees zijn wij wel, zijn we gevestigd, laten we het zo zeggen.
10: Ja. Ja. Maar word je ook uitgedaagd? Ik kan me voorstellen dat er op creativiteit, maar misschien ook op loonkosten, et cetera. Hoe werkt zoiets?
9: Ja, ik denk dat is voor ons zeker uitdagend. Want dat zien we ook terug, zeker in de Europese tenders. We hebben ook gewoon te concurreren met partijen uit Letland of uit Spanje. Dus ja, als je internationaal opereert, heb je internationale competitie. En dan zie je ook dat loonkosten echt een component is. Ja.
10: Ja. Nou ben je 20 jaar geleden begonnen hiermee. Was jij een skater of ben je een skater?
9: Nou, ik denk dat je altijd wel een skater bent, zeg maar. Dat is denk ik wel het leuke van onze culture, denk ik.
10: Ja.
9: Of dat geldt in ieder geval voor mij. Ik ben er al zo lang mee begaan. Ik zit al zo lang in die branche. En het komt ook niet meer van je af, denk ik.
10: Nee. Maar test jij elke baan nog zelf uit?
9: Nee, voor mij is dat... Dat zien we eigenlijk, dat is echt ook, dat zien we ook heel veel terug. Heel veel jongens die bij ons werken zijn allemaal heel fanatiek skater of hebben echt op hoog niveau geskaten. En je ziet toch dat dan dat als we eenmaal de banen gaan maken, dat het er toch een beetje naar de achtergrond gaat.
6: Ja?
9: Maar iedereen die bij ons werkt skateboard en altijd als een park of een voorziening is gereed, dan duiken we er met z'n allen even op. Want hij moet natuurlijk wel getest worden.
10: Ja, maar nou, ik kan me wel voorstellen dat je dus een soort echte expertise moet hebben hoe een baan een coole baan kan zijn. Of is het altijd gewoon een halfpipe, een bocht en et cetera? Of kun je er echt nog hele nieuwe dingen bedenken?
9: Er zijn nieuwe dingen te bedenken, maar om jouw vraag denk ik te beantwoorden, als je de sport niet beoefent, dan kan je het ook niet. Dan mis je de expertise om het ontwerpen en om het tot in het kleinste detail aan te leggen. Dus daarom, iedereen die bij ons werkt, die is gewoon begaan met de sporten. Ja, dat is wel een must.
10: Ja, jij bent 20 jaar geleden ongeveer begonnen in de kassen van je vader. Hoe is dat gegaan?
9: Ik kom zelf oorspronkelijk uit Breda. En mijn ouders moesten na een tijdje verhuizen, omdat de stad die breidde uit. Dus mijn vader heeft toen, die had daar akkers eigenlijk. Ik kom eigenlijk uit een boerenfamilie. Dus mijn vader die had voor bij ons voor de deur was het slaan aan Divi. Toen heeft mijn pa zijn gronden moeten verkopen. En hij was nog op jonge leeftijd. En met die middelen is hij toen een kassenbedrijf opgestart in Maden, een dorp naast Breda. En voor mij is dat eigenlijk best wel goede omstandigheden geweest. Want ik had heel veel space en ruimte. En daar was machinery. En ik had een dak boven mijn hoofd en het was warm. En mijn vader gaf mij heel gelukkig. Mijn ouders gaven mij de ruimte om daar te experimenteren.
10: Ja, dus er werd gewoon een stukje kas werd er vrijgehaald voor jou. Voor de hobby skateparkje bouwen.
9: Ja,
10: of skaten.
9: Het is denk ik ook een beetje wel landjepik geweest, denk ik.
10: Hier kom jij niet, pa.
9: Ik ben begonnen met een klein stukje. En dat is als een soort olievlek.
10: Oh ja?
9: Ja, en dat is ook met mijn ouders is het altijd wel een beetje trekken en duwen geweest. Maar ze hebben dat altijd wel ondersteund.
10: Maar hoe is dat trekken en duwen geweest dan?
9: Nou, het is ook mijn vader die probeerde ook. Ja, die heeft gewoon een bedrijf, weet je wel. Die moet gewoon zijn bedrijf leiden. En wij waren natuurlijk jonge honden. En wij kwamen daar iedere avond met de jongens skaten en een biertje drinken of een feestje vieren. En dat moest wel de andere dag ook weer tussen de bedrijven door.
10: Ja.
9: Ja. En bij ons kwam ook, dat was in de tijd dat niet zo heel veel skateparken in Nederland waren. Toen waren er denk ik 3-4 indoor skateparken. Nu is dat landschap wel iets anders. Dus wij kregen ook uit stad en land jongens die bij ons langskwamen. Ja.
10: Ja, ja. En dan, wat had je dan gebouwd in de kas van je vader?
9: Ja, dat begon met een kleine voorziening. En uiteindelijk was dat echt uitgebreid tot een volledig skatepark met randfaciliteiten met een bar en een DJ-boot. En hadden we in een logistieke loods hadden we ook nog rem staan. En buiten hadden we rem staan. En ik langzaam groeide dat ook met spullen die ik dan weer ook nodig had voor mijn onderneming. Dus dat nam een beetje mijn vader zijn ruimte over.
10: Ja. Heeft je vader niet op een gegeven moment gezegd, vriend, dit wordt te groot. Het is hier nog echt een tuindersbedrijf. Want je was al geld aan het verdienen, of niet?
9: Nou, in het begin waren we een beetje aan het rommelen. En vanuit daar is ook een beetje ambitie gekomen om zelf een indoor skatepark te starten. Omdat ik dat eigenlijk bij mijn ouders al hostte. En toen ben ik daarmee aan de slag gegaan.
10: Ja.
9: En toen dat geregeld was...
10: Kon je vader zijn kassen terugkrijgen?
9: Ja. Ja.
10: Want je bent inderdaad... je bent daar gestart bij je vader. Daarna ben jij... Hoe is dat uitgegroeid? Wat ben je toen gaan doen?
9: Mijn hele leven heb ik al in de skate-industrie gezeten. Dus rond die leeftijd dat ik bij mijn ouders in de kas aan skaten waren, werkte ik in Breda in de skateshop. De opleiding detailhandel.
10: Want je was 17, 18?
9: 17, 18, ja. Echt een heel jong broekie. En als skaten was alles. En dan het enige, als je dicht bij de industrie wil zijn, kan je in een skateshop werken. Dus dat ga je dan maar doen, weet je wel. Dus toen ben ik bij Martijn in de winkel beland. En toen stond ik bij hem in de winkel, eerst stage gelopen. En toen bij hem in de winkel stage lopen, 's avonds skaten bij mijn ouders. En toen langzaam ben ik daar steeds meer in die industrie gekomen.
10: Ja. Ben je toen ook een eigen skatepark gaan bouwen? Of ben je vooral al in dit bedrijf, uiteindelijk 9 jaar is geworden, dat je zegt, ik ga het voor anderen bouwen?
9: Ik weet niet, op zich dingen ontwikkelen of dingen bouwen heb ik altijd wel geambieerd. En dat is ook... Of mensen samenbrengen, weet je wel. Dus dat is voor mij altijd wel de drijf, is nog steeds de drijfveer. Dus ja, ik ben nog altijd mee aan het experimenteren hoe ik dat kan doen. En dat is klein begonnen bij mijn ouders. Maar we zijn uiteindelijk ook, als je eenmaal in de markt zit en ik kende de, de branchepartij. We deden ook inkoop bij alle skatebrands. En dan, ja, ik was een jongen die kon timmeren, die zijn eigen voorziening had. Dus brands vroeger dan aan mij, kan je me met bepaalde helpen om bepaalde dingen te construeren? Of kan je me helpen om... we hebben in het begin al mini-rems verhuurd of andere zaken. En,
10: zo groei je er een beetje in.
9: Zijn we er een beetje ingegroeid.
10: Wat is je eerste grote project?
9: Ik denk het eerste echt groot project wat we gedaan hebben is wel de ontwikkeling van een eigen indoor skatepark in Breda.
10: Ja. Hoe heette dat?
9: Dat heet Pier 15, bestaat nog steeds. Is nu 12 jaar op de rit. En dat hebben we zelf en gezamenlijk met de gemeente Breda ontwikkeld.
10: Ja. Zit je er nog in of ben jij daar alweer financieel uit dat bedrijf?
9: Nee, dat is voor mij een passieproject. Dus daar zit ik nog steeds vol in, ja.
10: Ja? Ja. Je zegt, ik heb het goed gedaan. Ik ben mijn passie achterna gegaan. Was er nog twijfel eigenlijk? Dat je misschien toch iets anders gaan doen?
9: Ik weet niet. Ik denk dat mijn ouders of andere mensen wel eens hebben gedacht, wordt dat wat met dat skaten? Weet je wel? Of gaat dat wel iets worden? Kan je daar je boterham mee verdienen? Maar ik denk toen mensen zagen, ik was echt heel jong toen ik open ging met Pier 15. Ik was 23 toen onze eigen echt onderneming startte.
11: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Waar heb je wel eens in je neus gestoten?
5: Toch wel, ik ben er nog niet echt helemaal mee op mijn plaats gegaan. Maar toch wel dat ik zie van als ik deze lijn vasthoud, dan zit daar geen toekomst in. En wat we ook al zien, ik heb ook.
4: Maar kun je een voorbeeld geven dan?
5: Ja, wat je gewoon ziet, omdat ik zo goed van vertrouwen ben. Of soms probeer ik ook mensen. Dan hebben we een project en dan ga ik ervoor. En dan zijn we er al mee bezig, zonder dat ik bezig ben geweest met betalingsvoorwaarden of andere zaken.
4: Oh ja. Nee. Heb je wel eens een niet betalende klant gehad?
5: Nou, sinds kort heb ik dat voor het eerst wel eens meegemaakt. Ja.
4: Ja.
5: En dan gelukkig is het voor ons dan nog wel bedragen wat binnen ons bedrijf te dekken is. Maar dat, dat zijn wel dingen waar je echt zeker van moet leren. En waar je ook vooruit moet kijken. Want bij ons, wat ik al zei, de aannemersommen worden steeds groter. We hebben het in het buitenland ook wel eens gehad met een groot project in Zwitserland. In Lausanne ook. Dus de Olympische Comité is daar gevestigd. Er was ons een partij aangedragen om een Olympische kwalificatiewedstrijd weg te zetten. Ik heb die opdracht, ik werk al 5 jaar samen met een Amerikaanse partner. Dus California Skateparks, een van de internationaal grootste bedrijven die een skatepark aanlegt. Ja, die hebben toen daar, die is meestal de hoofdaannemer. Dus die hadden voor dat project de krabbel gezet onder het contract. Mm-hmm. En hij is uiteindelijk niet betaald omdat de event organizer fiets is gegaan op dat evenement. Maar wij zijn wel door hem uit de wind gehouden. En wij hebben wel het grootste deel van ons van het geld gekregen.
4: Ja, maar het zou zomaar, je denkt, dat had zomaar anders kunnen aflopen, hoor ik jou zeggen.
5: Nou, het is dan fijn dat je het met een partner doet. Maar we komen steeds meer in de positie dat we zelf hoofdaannemer zijn. Of we worden ook steeds meer in de positie geduwd dat je daar zit. En dan moet je daar toch wel over gaan letten.
4: Ja. Als ik het zo hoor, dan hoor ik jou eigenlijk zeggen, ik ben heel ambitieus. Ik heb geleerd, omdat je dit al vanaf je 16 ongeveer doet, om op de onderbuik te ondernemen. Maar de ambitie kan de onderbuik niet aan. Of eigenlijk kan de onderbuik de ambitie niet helemaal aan. Klopt dat?
5: Onderbuik, ik geloof altijd het beste in dat ook gewoon op je gevoel afgaan en dicht bij jezelf blijven. En dat heeft me altijd al wel ergens gebracht. Weet je. Ik vind het altijd leuk om een stapje meer te doen. Of ik ben ook niet per se financieel gedreven. Natuurlijk is voor ons omzet en geld belangrijk, zodat we onze winkel kunnen laten groeien. Maar ik vind het veel leuker om ergens extra waarde in te leveren.
4: Maar nu ga je groter worden. Je bent niet meer de onderaannemer. Je bent de hoofdaannemer.
5: Ja.
4: De sommen worden groter. En als je dan, laten we zeggen, je klant pas laat betalen en je moet je leveranciers vooruit betalen, dan zie ik gewoon een cashflow-probleem ontstaan. Wat je met een hele goede onderbuik nog steeds niet oplost.
5: Nee, dat zijn lessen die we nu wel aan het leren zijn.
4: Oh ja? Ja. Ja, merk je dat?
5: Ja, nee, zeker. Dat zien we in alles terug. Want we zijn met heel veel ambities bezig. En met alle mensen met wie ik nu samenwerk of die in ons team zitten, of we zijn ook bezig met de financiering van een vastgoedproject. Ja, dan is de bank het eerste die tegen ons zegt. Ik zeg maar, het is goed, maar ik zou echt zorgen dat je het nog beter dicht
4: zet. En wat moet je dan doen van de bank?
5: Nou, gewoon zorgen dat je cashflow-positie nog beter wordt. Ja.
4: Ja.
5: En dat je dat beter afspreekt en dat je het contractueel vastlegt. Ja.
4: Ja.
5: En dat doen we al wel natuurlijk, want 80-90% van onze opdrachten zijn overheden. Of zijn opdrachten vanuit de overheid. Dus meestal zijn die contracten wel degelijk. Maar we hebben ook veel passieprojecten, maar ook internationale skateparkprojecten. En het is voor ons ook wel lastig in te schatten als je bijvoorbeeld met Hongkong met de partij in zee gaat, of dat met wie jij dat aangaat.
4: Ja, ja. Dus dat professionaliseren, wanneer is dat kwartje gevallen dat je denkt, dat moet ik dus echt gaan doen?
5: Ja, dat is de laatste jaren waarin je echt merkt dat je natuurlijk in het begin even wat kleinere projecten. We hebben nu een gemiddeld project is bij ons 2 tot 500.000 euro. Mm-hmm. Ja, dan moeten daar goede voorwaarden achter liggen.
4: Ja. Ja. Ja. En wat doe je dan als je zegt, oké, dit moeten we beter doen? Jij bent nog steeds jij. Je kunt jezelf dwingen om te zeggen, nou, ik moet hier beter op gaan letten. Maar ja, die 16, 18-jarige jongen van vroeger, de borrelt nog steeds op en denkt, potverdorie, ik wil een plexiglas skatepark maken.
5: Ja.
4: Toch? Dus hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat je dus jezelf ook dwingt

0: om professioneler te worden?
1: Nou, ik denk de basis doe je dat. Weet je, dit soort dingen doe ik ook allemaal niet meer zelf. Dus ik heb een heel goed team nu van mensen om me heen die mij hierbij adviseren. Of dat ik gewoon dat ik dat uitzet. Contracten check ik dan gewoon met. We hebben iemand die bij ons legal doet. En we hebben advocaten en adviseurs die ons helpen met overeenkomsten. Dus daardoor heb je gewoon binnen een dag of twee dagen reactie en kan je daar weer mee verder. En verder denk ik dat het altijd gewoon leuk blijft om gewoon te ondernemen en gewoon altijd net wat verder te gaan.
0: Ja.
1: En dat is wel het risico wat je neemt, maar daar zit voor mij ook wel de thrill, denk ik, om dat te doen. Ik
0: vind het, ja. Goed, wat is de ultieme ambitie met Nine Yards?
1: Onze ultieme ambitie is, denk ik, heel simpel. Is internationaal actief zijn en denk mooie openbare ruimte maken. Inspirerende projecten maken, mensen samenbrengen. En het gaat niet per se over de omvang of de grootte van het project, maar wel of het echt geslaagd is. En geslaagd betekent dan voor ons of mensen de voorziening tof vinden, dat het heel architectonisch is ontworpen, of dat er mensen echt heel intensief gebruik van maken.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Dat je er trots op kan zijn.
1: Ja. Dus net als voor mij, als ik hier in Amsterdam ben en ik fiets misschien over het Museumplein, dat daar een voorziening van ons ligt. Ja, dat geeft echt een kick. En dat mensen er dan gebruik van maken, dag in dag uit.
0: Ja, ja. Toch die mensen bij elkaar brengen. Als het een goed skatepark is, komen er veel mensen.
1: Dat is uiteindelijk wat dat soort plekken doen. Ja. Het zijn echt community hubs. En dat is ook een beetje waar wij als bedrijf heen gaan. Dus we zijn steeds meer openbare ruimte aan het ontwerpen. Dus het dwaalt ook steeds verder af van skatepark. Het gaat steeds meer over multisport of urban sports, zoals het dan heet, of streetsports. Dus dat vertandt ook allemaal in elkaar. Maar uiteindelijk is het doel hetzelfde. Het is gewoon verschillende gebruikersgroepen of mensen laten bewegen, mensen laten sporten in de openbare ruimte. Ja.
0: Mooi, mooi. We sluiten af met een mooie Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Heb je erover nagedacht?
1: Dat is een lastige, maar ik had er zelf een paar. Ja, ik hoor er altijd een hoop. Maar ik denk, focus is altijd belangrijk, weet je wel. Hocus pocus focus. Die is altijd leuk.
0: Ik weet niet of jij jezelf daaraan houdt, maar ja.
1: Niet altijd, maar dat is wel voor mij. Ik probeer dat toch een beetje zo. Voor mezelf.
0: Je hebt hem wel nodig op het toilet, hè? Hocus pocus focus.
1: Ja. Is een beetje van te springen, ook echt alle kanten op. Dus ik probeer, soms dwaal ik af en dan stuur ik weer terug naar het beetje weer terug naar het midden.
0: Ja.
1: En in de fase waar we nu aan zitten. Ja, mensen aannemen voor morgen vind ik een belangrijke. Want je kan alleen maar groeien met goede mensen om je heen. En echt, dan heb je mensen, heb je niet mensen. Dan moet je echt mensen aannemen die betere kwaliteiten hebben. Of dat is misschien ook uitdagend, weet je wel. Omdat je moet er ook de middelen voor hebben. Maar ik denk als je dat doet, dan kan je ook succes hebben.
0: Je moet mensen aannemen voor morgen. Ik vind het een mooie tegeltjeswijsheid.
1: Ja.
0: Dankjewel. Jeroen van Egermond was dat. Oprichter van Nine Yards.
1: Ja.
0: Skateparks. Mooi om jouw verhaal te horen in de uitzending. Volgende week dan hebben we het verhaal van Matthijs Hagen van Leads to Sales. Op jonge leeftijd neemt Matthijs het bedrijf over van zijn mentor Ruud Govaars. Als Ruud na een ziekbed komt te overlijden, blijft Matthijs wel achter met een bedrijf dat flink op de schop moet. Nou, je hoort het alweer. Bloed, zweet en zaken. Abonneer je alvast op de podcast en mis helemaal niks. Tot volgende keer. Dag.
2: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Play Every Day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
1: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
2: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
3: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
4: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
3: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Kinderen met ernstige problemen in Amsterdam die niet meer thuis kunnen wonen worden soms ver buiten de stad geplaatst, soms wel tientallen kilometers verderop. Dat meldt het Parool. Komt door tekort aan opvangplekken en geld bij jeugdzorgaanbieder Level. Amsterdamse wethouder vindt het onacceptabel. Steeds minder kiezers hebben vertrouwen in het kabinet Jetten. Het is nu nog net geen 20%, blijkt uit onderzoek van Ipsos. Vooral de moeizame onderhandeling over de begroting afgelopen week zorgen voor weinig vertrouwen. Slechts 9% denkt dat het kabinet problemen kan oplossen. Het West Nijl-virus is al in 15 Europese landen opgedoken en de afgelopen tijd zijn meer dan 1000 mensen ermee besmet, meest in Italië. Het virus wordt door muggen verspreid en de meeste mensen voelen zich grieperig en hebben koorts. Slechts 1 op de 100 wordt ernstig ziek. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. President Trump is opnieuw teruggefloten door een rechter. Hij mag geen strenge regels invoeren voor poststemmen. In de nieuwe regels zouden enveloppen onder andere voorzien moeten worden van speciale streepjescodes. Tegenstanders zijn bang dat kiezers zo hun stemrecht kwijtraken en vinden de regels in strijd met de grondwet. En een van de twee agenten die afgelopen week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. Andere ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Dat meldt de politie. Dinsdag werd bij een huis in Overasselt een beveiliger doodgeschoten. Er werden 34 mensen aangehouden. En dan het weer van weer online. Af en toe zon vandaag, vooral in het noorden een bui. En het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt jezelf ook scherp houden met de BNR-puzzels. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Mil en Jorik Simonides.
8: De afsluiter van de week, vrijdag 4 september... de dag dat de redding van Volkswagen nieuwe hoop krijgt.
9: The giant German carmakers brought back sweeping restructuring. The calls ultimately for 50,000 additional job cuts. Far fewer models going forward as well. A smaller industrial footprint, though that comes later.
8: Heeft Volkswagen dan toch een kans op overleven?
10: We gaan het zo bespreken. En ook bij Scott Bessent gaat het beter dan verwacht. Zijn Operation Economic Outcast kan toch nog wel eens gaan lukken, zegt hij zelf.
11: Many of our allies came forward and said we will do whatever is necessary, whether it is intelligence, economic intelligence, and speaking to any entity that supports this treacherous evil regime.
10: Deze aflevering kijken we bij beide hoe de winkansen ervoor staan. We gaan de beursdag doornemen en de beursweek ook. En dat doen we met Jim Theopoering van 1 Vermogensbeheer. Goed dat je er bent.
12: Dankjewel. Leuk dat ik er weer mag zijn.
13: Hartstikke fijn. Ik wil even positief beginnen, naast dat we Jim erbij hebben natuurlijk vandaag. Ik wil het hebben over box 3. Het kabinet had bijna 17 miljard euro gereserveerd voor het terugbetalen van te veel geïnde vermogensbelasting. Maar tot nu toe is er nog maar 1 miljard euro terugbetaald. En dat is al ongeveer een derde van de 1,5 miljoen aanvragen. Dus dat lijkt veel goedkoper uit te gaan vallen dan dat ze dachten. Dat staat allemaal in een brief die staatssecretaris Eelco Ehrenberg van Financiën naar de Kamer stuurde. Die denkt daarom dat een groot deel van die 17 miljard misschien wel helemaal niet nodig gaat zijn. Al zou het wel nog kunnen dat er een hoop verzoeken van de afgelopen 5 jaar binnenkomen. En dan kan het toch wel duurder uitvallen. Of in ieder geval nog wat bijtikken. Maar er zijn ook gelijk partijen die zeggen, al het geld dat overblijft van die hersteloperatie, die moeten we inzetten in het ombouwen van het Box 3-stelsel, zegt FD-collega Martine Wolzak.
14: Ja, 21 heeft dat al voorgesteld in de Tweede Kamer. Maar het is een strijd met de begrotingsregels. Ja. Dus de coalitiepartijen tot nog toe zeggen, nee, dat gaan we niet doen. Dit geld, als er meevaller is, moet terugvloeien in de schatkist en gebruiken om het begrotingstekort te verkleinen.
10: Gaan we naar de VS, naar Amerikaanse autobouwers om precies te zijn. Die willen een volledig verbod op Chinese auto's in dat land. De Alliance for Automotive Innovation, die het gros van die autobedrijven vertegenwoordigt, is met een lobby in het Amerikaanse congres bezig om dat voor elkaar te krijgen. Dat blijkt dan weer uit een brief van de CEO van die lobbyclub, die meerdere Amerikaanse media in handen hebben. Chinese autofabrikanten dumpen gesubsidieerde auto's in de VS, schrijft hij in die brief. Auto's met software die gevaarlijk kan zijn voor de Amerikaanse veiligheid, beweert hij daarbij. En dus wil hij een verbod op alle Chinese auto's in de VS. En de timing van die brief komt niet helemaal uit de lucht vallen. Het Amerikaanse parlement buigt zich nu namelijk over die Chinese autosector. Veel Chinese automerken kennen al beperkingen in de VS, maar de sector wil nu dus een volledig verbod. En het liefst dit jaar nog.
13: Dan door naar Anthropic. Daar leggen ze nu echt de laatste hand aan de beursgang. Die moet ergens in de komende tijd gebeuren. Volgens Bloomberg hebben ze een uitbreiding van een lening met $15 miljard bijna rond. En dat is een soort verzekering voor mensen die bij de beursgang willen instappen. Dat Anthropic sowieso wat cash in huis heeft, dat is fijn voor die nieuwe beleggers. Al is dat in dit geval wel een beetje overbodig.
15: This company most recently reported revenue numbers that might render that kind of cash in irrelevant. But if the money is available, why not take it? And you see an extraordinary number of banks line up to lend them this money. This is well above that $10 billion target and multiples of the $2.5 billion they raised last year at the same, in the same credit line.
13: Ja, het gaat dan om Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan en Citigroup die hierbij een hoofdrol spelen en die ook hoofdzakelijk de IPO zullen begeleiden. Jim, ze hebben het geld niet per se nodig om beleggers enthousiast te krijgen bij Anthropic. Is het dan wel slim dat ze alsnog zo'n miljardenuitbreiding van zo'n lening doen?
16: Nou, dat hangt altijd een beetje af van wat de kosten van dat vreemd vermogen zijn. En kijk, hier wordt inderdaad gezegd van ja, als je het geld kan pakken, waarom niet? Maar ja, als je er 4, 5, misschien 6% rente over moet betalen en het niet nodig hebt, dan zou ik het niet doen. Het geeft natuurlijk wel wat meer comfort aan investeerders als het bedrijf een beetje cash rich is. Want vooralsnog gaat er vooral veel geld uit. Dus ze hebben het geld eigenlijk wel nodig.
10: Een beursgang die al eerder plaats gaat vinden is die van Aura. Dat is een Fins bedrijf. Ze maken hippe sportgadgets. Ze verkopen een ring die eigenlijk hetzelfde doet als een sporthorloge. Hij trekt je slaap, je sportprestaties, dat soort dingen. Maar dan zonder schermpje, wat een Apple Watch natuurlijk wel heeft. Het is alleen een ringetje om je vinger. En dat ringetje kost wel wat, €400.
17: Why is the new Aura ring $400? Just like older versions, it'll track your biometrics, your workout, your sleep. It can even guess when you're about to get sick now. I spent $400 to keep track of the 42 steps I take a day.
10: Ja, niet heel goedkoop dus. $400 of euro in Europa. En dan ben je ook nog eens €6 per maand kwijt aan een abonnement. Mensen erbovenop dus, anders mag je al die slimme data niet eens inzien. Maar kennelijk zijn er genoeg mensen bereid om dat te betalen. Want de omzet steeg de afgelopen 9 maanden met 74% naar 1,2 miljard. En nu wil Aura dus naar de beurs. Gisteravond werd de prospectus ingediend bij de SEC. En nog deze maand moet het dan zover zijn. Dan krijgt Aura meteen een plekje in de Nasdaq.
13: Zou jij je vriendin ermee ten huwelijk vragen?
16: Nou, je zegt wel iets heel goed, Maxime. Want dit, wij kennen misschien wel de Garmin bijvoorbeeld, ja. Sporthorloge. Ja. En heb je ook al dat soort data. En als man denk je misschien wel, kijk, ik heb een Garmin. Maar jij hebt het al over, zou je vriendin vragen. Maar als je zo'n ring aan je vriendin geeft, misschien zet je wel het verkeerde been. Maar die gaat ze waarschijnlijk wel dragen en die Garmin misschien niet. Dus ja. Het is echt gericht op een markt, ja, wat meer op vrouwen. Omdat het ook meteen een sieraad is.
10: Ja. Nou, mijn vriendin heeft een Apple Watch. Dat vind ik dan weer heel lelijk. Maar
16: nou, geef er een ring.
10: Ja, precies.
13: Dan weet je toch wat je te doen staat op het moment dat je op je knietjes gaat. Ja.
16: Happy wife, happy life, toch?
13: Om nog even in de gezondheidssfeer te blijven, waren er ook nog kwartaalcijfers van Lululemon. Dat is een aandeel dat al wel langer aan de Nasdaq in de gaten wordt gehouden. Want het gaat daar niet bepaald goed. Het aandeel daalde dit jaar al 42%. En het wordt er niet beter op vandaag, want ze verlagen hun verwachtingen voor dit jaar. En vooral de reden die is bijzonder, namelijk negatief geluid op social media. Aldus de interim CEO daar. Mensen klagen over vertraagde leveringen van hun leggings op social media. Een campagne van het bedrijf kreeg ook nog eens kritiek, omdat ze een Japanse drum gebruikten tijdens een viering van een Chinees festival op de Chinese muur. Niet heel tactisch. En eerder dit jaar moesten ze ook nog een legging uit de collectie halen, omdat die te doorzichtig bleek als je voorover boog tijdens het squatten. Dus niet heel prettig als sportmerk. Weinig leuks te melden dus. En dan nog dit ook vandaag. Voor beurs stond het aandeel al bijna 20% lager.
10: En dan nog heel even naar de Amerikaanse banenmarkt. Want vandaag viel er nog een banenrapport op de mat. En dat overtrof alle verwachtingen.
13: In totaal kwamen er 162.000 banen bij. Een stuk meer dan de 53.000 die analisten hadden voorspeld. Vooral de horeca en het lokale onderwijs waren verantwoordelijk voor de stijging. Het werkloosheidspercentage bleef met de 4,1% onveranderd.
10: Zometeen hebben we het over de isolatie van Iran. De Verenigde Staten krijgt namelijk bijval in hun oorlog. Of is het eigenlijk wel een oorlog?
18: I wouldn't call it a war.
13: Ja, en we kijken alvast uit naar de vuurdoop van John Turnus. Hij mag in zijn tweede week als Apple-topman gelijk aan de bak.
10: Maar eerst naar Volkswagen. Ze zijn eruit. Na maanden van speculatie over aantallen ontslagen kunnen we nu een getal opplakken. Er gaan 50.000 banen uit, bovenop de 50.000 banen die sowieso al zouden verdwijnen. De Raad van Commissarissen zou eigenlijk vandaag pas over die plannen stemmen. En dat leek nog een spannende race te worden. Want in die RVC zitten ook de vakbonden en de Duitse deelstaat Neder-Saxen. En die zijn erg kritisch op al die bezuinigingen. Maar tot ieders verbazing kwam er gisteravond al een akkoord, vertelt Duitsland-correspondent Dirk Marseille.
19: De hele week is er onderhandeld en vandaag stond nog een vergadering gepland. En het was niet zeker of daar iets uit zou komen. Maar wat blijkt, de vergadering van vandaag is naar gisteravond naar voren getrokken. En in 2,5 uur waren ze eruit en gisteravond laat kwam het dan ook naar buiten.
10: Ja, eerder dan verwacht dus. Misschien omdat het ook nog wel erger had kunnen zijn. Want vooralsnog hoeven er geen fabrieken te sluiten in Duitsland. Al gaat dat na 2031 mogelijk alsnog gebeuren. Maar het was wel de uitweg naar een akkoord gisteravond. Wat denk jij, Jim? Hoe hard kunnen ze garanderen dat er op lange termijn ook geen fabrieken dicht hoeven?
16: Nou, niet. En dat lees je natuurlijk tussen de regels door ook al. Dat ze eigenlijk zeggen van ja, de marges zijn te dun. Ze verkopen nog steeds heel veel auto's, 9 miljoen per jaar. Maar daarbij wordt wel gezegd van ja, heel veel auto's verkopen met heel weinig marge, dat heeft niet zo heel veel zin vanuit een investeerdersperspectief. Je kunt beter minder auto's verkopen met een hoge marge. Dus dat is waar het uiteindelijk wel naartoe gaat. En nou ja, de termijn ligt dan nog 5 jaar vooruit. Maar vanaf 2030 zijn er een aantal van die fabrieken die dus eigenlijk al geen toewijzing van productie meer hebben. En dat zal natuurlijk wel betekenen ja, dat uiteindelijk die fabrieken ook gesloten worden. Want he, van de ontslagen vallen vooral in Duitsland. Er werken nu ruim 300.000 mensen bij Volkswagen. Ja, als die fabrieken half leeg staan en de medewerkers niet meer zijn, dat schiet ook niet op. Dus dat gaat zeker gebeuren. En ik denk overigens wel dat de reden dat er toch snel een akkoord is, omdat er behoorlijke bedragen zijn uitgetrokken om die werknemers wel goed te compenseren. Daar zijn schattingen voor dat er ongeveer gemiddeld 2 jaar salarissen worden betaald. En dat gaat wel 5 tot 7 miljard kosten voor Volkswagen. Maar ja, er zijn schijnbaar hele coulante regelingen al voorgesteld richting medewerkers.
10: Ja, maar die fabrieken, is dit dan gewoon een beetje het vooruitschuiven van de hete aardappel om de vakbonden mee te krijgen? Of hoe kijk jij daarnaar?
16: Ja, kijk, het is denk ik wel een stukje politiek. Hè, dat je ergens iets geeft om later misschien weer te kunnen nemen. Minder auto's, minder modellen en minder mensen. Dat gaat er natuurlijk wel toe leiden dat uiteindelijk die fabrieken dicht zullen moeten.
13: Maar zolang die niet dicht zijn, heeft het überhaupt effect? Want ja, je kan wel, en ze hebben al natuurlijk al heel veel mensen een ontslagregeling getroffen. Ja. En daar moeten dan nu nog heel veel mensen bij. En nee, ik geloof dat ze na 30.000 man wel zeiden, ja, nu zijn alle makkelijke ontslagen wel zo ongeveer geregeld. En alle mensen die over een paar jaar toch het bedrijf zouden verlaten.
16: Ja, er worden alleen ook, behalve de mensen, er zullen ook nou, in elk geval heel veel modellen gaan sneuvelen. De Volkswagen groep heeft op dit moment 150 verschillende modellen. Dat is dus de Audi, de Volkswagen, de Seat, maar ook de Bentley en de Lamborghini. 150 modellen. En die modellen hebben dan vaak ook nog weer een variant. Dus dat je de hatchback hebt en hoe noem je dat? Dus de station.
13: Ja. Dus en bij een elektrische en een hybride. Ja, en een, ja.
16: Ja dat is zelfs allemaal natuurlijk. Nog één model. Ja. Alleen de verschillende aandrijving. Dus je gaat dan naar ruim 300 verschillende mogelijkheden waar je van een auto kunt kopen. En erbovenop al die motoren nog eens keertje. Dus er is heel veel keuze. En misschien wel een beetje te veel. Dus als we het modellengamma gaan terugbrengen van 150 naar 75... Ja, dan heb je minder ontwikkelingsprogramma's voor een nieuw model. Je hebt ook minder platforms nodig waarop gebouwd kan worden. Dus uiteindelijk zal dat bedrijf in omvang gewoon echt flink teruggeschaald worden.
10: Ja, wat verwacht je daarvan? Details kwamen daar nog niet over, maar gisteren lekt al uit dat Seat op de tocht staat. Ja. Wat gaan we daarvan merken? Gaan er echt merken uit, denk je?
16: Ja, kijk, Seat hebben ze... Vroeger had je de Seat Cupra, maar inmiddels heb je Cupra als wat sportieve merk. Seat heeft al lang geen nieuwe modellen meer ontwikkeld. Dus dat zou inderdaad een merk kunnen zijn dat eerder ooit overgenomen is. Het is van origine Spaans. Ja, dat misschien wel sneuvelt in dit totaal. En ja, uiteindelijk, als iemand gaat kiezen tussen een Seat of een bepaald type Volkswagen, ja, uiteindelijk komen ze toch wel terecht bij de Volkswagen groep. En daarbovenop is het natuurlijk ook zo dat die markt zo competitief is. Er zijn zoveel mogelijkheden dat je misschien beter de focus kunt hebben en geld kunt investeren in de ontwikkeling van één goed model dan in 10 modellen die allemaal ongeveer hetzelfde bieden.
10: Ja, dat die fabrieken niet dicht hoeven is een relatieve meevaller dan. Maar die ontslagen gaan natuurlijk wel pijn doen. Wat gaat de Duitse economie hiervan merken?
16: Nou ja, kijk, even los van het feit dat de Duitse economie al heel slecht draait, is dit voor Duitsland wederom een tegenslag. Als je het hebt over de beroepsbevolking, dat ligt zo rond de 50 miljoen. Dus als er 50.000 mensen ineens op straat staan, kijk, in Nederland is dat nog veel groter, maar het worden er uiteindelijk zelfs 100.000 op de totaliteit. Ja, dat is echt wel significant. De werkloosheid is op dit moment nog niet heel hoog. Maar wat je vooral ziet, is dat de economische groei, ja, die ligt ook al jaren stil. Dus Duitsland heeft al lang een probleem. Hè. Die zien al tijden de groei een beetje schommelen rond het nulpunt. En dat gaat nu alleen nog maar lastiger worden.
10: Ja, per saldo, wat denk je, is het genoeg om Volkswagen er weer bovenop te krijgen, dit plan?
16: Ja, er bovenop. Kijk, misschien moeten we accepteren dat Volkswagen de grootmacht die het was, dat het tanende is. Maar als belegger kun je dan beter de strategische keuze maken om naar winstgevendheid te gaan, dan dat je zegt van ja, maar we willen 300 miljard omzet blijven draaien en de grootste ter wereld blijven. Ja, die ambitie moet je gewoon laten varen en uiteindelijk weer geld gaan verdienen, zodat die andere 500.000 mensen bij Volkswagen, als het goed is, wel hun baan gaan behouden.
18: BNR Beurs.
13: Misschien ligt het aan de koele naam of aan de dreigende woorden van financiënminister Scott Bessent, maar zijn Operation Economic Outcast krijgt steun.
11: What I can tell you is that many of our allies came forward and said we will do whatever is necessary, and they have offered to do whatever they could, whether it is intelligence, economic intelligence, and speaking to any entity that supports this treacherous evil regime.
13: Ja, het begon met veel van onze bondgenoten, maar vervolgens zei Bessent, de Europese Unie die heeft zich ook aangesloten bij het plan om Iran economisch te isoleren. Ja, we hebben hier nu al sancties tegen Iran in verband met hun nucleaire programma en het leveren van wapens aan Rusland. En verder hoorden we van de EU niks, behalve dat ze eigenlijk blijven doen wat ze al deden. Nou, hoe dan ook, of ze Scott Bessent hebben gezegd dat ze officieel erbij gaan staan of niet. Ze zijn niet de enige. Zuid-Korea zouden zich er zelfs militair met de oorlog in het Midden-Oosten willen bemoeien. Al is er ook weer iemand die zegt dat het helemaal geen oorlog is.
20: I wouldn't call it a war. Right now there is no active shooting. I recognize there have been places where this has flared up. Major combat operations, again, major combat operations lasted for about 6 weeks. But when you ask when will this end, you're asking me a question like when will the Iranians stop shooting at ships?
13: Al dus vicepresident J.D. Vance. Oorlog of niet, Jim, had Amerika niet gewoon gelijk de economische weg moeten spelen? Want dat is wel makkelijker om bondgenoten natuurlijk mee te krijgen.
16: Ja, dat klopt wel. Ja, je kan natuurlijk zeggen van ja, dit komt een beetje laat. Want eerst waren bommen en granaten. En misschien moet je ze afsluiten van het financiële systeem, boycotten. Overigens, ja, dat dit geen oorlog is. Ik denk dat we het erover eens zijn dat het wel een oorlog is. Ja. Raketten vliegen over en weer. Ja, aan de ene kant kan je zeggen, ja, dat was sterker geweest. Dat is natuurlijk ook gebeurd in de Oekraïne-oorlog richting Rusland, dat die meteen afgesneden werden eigenlijk van alles, waarvan je meteen dus ook kunt zeggen van ja, we zijn nu 4,5 jaar verder en het
13: ook
16: heeft
13: niet
16: geen
13: heel
16: effect
13: veel.
16: Gehad.
13: Nee, oké. Okay, ja.
16: En een ander punt wat ik er toch ook wel tegen in zou willen brengen is dat eigenlijk Iran al heel lang gesanctioneerd was, Want er mocht al geen olie worden gekocht vanuit Iran. Ze waren afgesloten voor een groot deel van het bankensysteem. De goederen waren bevroren. Het was verboden om wapens of dual goods, zoals dat dan mooi heet. Hè? Dus zeg even drones, die op zowel civiele als voor militair zouden kunnen worden gebruikt. Ja. Dus er waren al best wel wat maatregelen getroffen richting Iran. Die nu misschien verzwaard gaan worden.
13: Ja. Nu, de EU zou zich dan nu actiever gaan mengen, volgens Scott Bessent, in de oorlog tegen Iran. Heeft dat nog directe gevolgen hier in Europa?
16: Het is in elk geval wel zo dat we eerst dachten van ja, dat is ver weg. In het Midden-Oosten, ja. Ver weg. En Brussel heeft natuurlijk wel gezegd van ja, wij scharen ons hier achter. Dus die steunen dat wel. En Iran heeft eigenlijk op hun beurt gezegd, ja, iedereen die de VS steunt, is een directe vijand van ons. En ja, je kent het natuurlijk ook wel die plaatjes, dat je ziet van ja, hoe ver kunnen die raketten reiken. En dan betekent het eigenlijk ook wel dat het ook, in dit geval in Nederland zou kunnen gebeuren. Daarbovenop, iedereen heeft natuurlijk ik vind het al een stom verhaal, maar het is wel waar. Een groot deel van de olie gaat via de straat van Hormuz, zo'n 20%, weet ook iedereen. En we hebben allemaal gezien dat de benzine duurder is geworden. Dus in die zin, ja, het raakt ons allemaal. Hè. Het was iets simpels als het bezorgen van een pakketje of het OV. Alles wordt duurder. Ja,
13: productiekosten.
16: Ja. Ja, dus daarmee worden we al geraakt. Inflatie is ook weer wat opgelopen. Dus het raakt ons economisch ook.
13: Ja. Wie moet de VS nou verder eigenlijk nog meekrijgen om dit toch een succes te maken? Want ja, ik heb ook het gevoel nog steeds dat zij zelf totaal nog altijd het geloof niet hebben dat daar überhaupt een einde aan kan komen.
16: Nee, dat klopt ook wel. Maar het is wel zo dat de VS op dit moment nog heel erg alleen opereert. Ja. Dus uiteindelijk zal het vooral de westerse wereld, en liever nog natuurlijk China, ook aan haar zijde moeten krijgen. En ja, dat zou misschien wel Iran op de knieën kunnen brengen. Maar zoals het nu is, is het toch wel.
13: Maar zonder China kan het dan überhaupt?
16: Nou, kijk, ik denk dat het lastig is inderdaad. Net zoals een Noord-Korea dat zich heel erg achter een Rusland dan weer schaart. Rusland schaart zich weer achter Iran. Dus op dit moment is het vrij uitzichtloos.
13: Goed, tijd om terug te blikken op de week. En die begon met een geflopte beursgang.
0: Shein shares have fallen as much as 10% in their Hong Kong debut. Rather a loss. And its IPO clearly already valuing the company at a fraction of what was once considered its worth.
10: En dat was niet het enige stroeve begin van de week. Ook Amazon had een Blue Monday.
21: Washington is joining the Federal Trade Commission and 21 other states in a lawsuit accusing the company of secretly inflating prices in its digital ad auctions.
13: Iets om je op te fleuren dan. Het ging alles behalve stroef bij computermaker Dell.
22: The full year revenue guidance. The company says expect $192 billion, bumping up the guidance. A beat and a raise quarter for Dell, which is already the third best performing stock in the S&P 500 this year.
10: En ook Broadcom kwam met goede cijfers, al waren beleggers minder enthousiast.
23: Broadcom moving lower after posting third quarter results. Revenue guide coming in a bit light, but semiconductor revenue and infrastructure revenue were both higher than estimates in the latest quarter.
13: En voor één bedrijf was het een week voor de geschiedenisboeken. Er was een wisseling van de wacht bij Apple.
24: Get to know the name John Ternus, because on Tuesday the little-known Apple executive takes over as CEO of the company.
13: Ja, na 15 jaar en een ver-22-voudiging van de koers droeg hij het stokje over aan John Ternus, onze Tim Cook. En die krijgt gelijk het podium, die John Ternus. Want komende week presenteert Apple gelijk zijn nieuwe iPhones. Nou, Jim, meteen het moment van de waarheid voor deze Ternus?
16: Nou, ik denk het wel een beetje, want het schijnt een echte hardware-man te zijn. En hij moet dus eigenlijk komen met nieuwe producten. Opvouwbare iPhones zouden moeten komen. En een andere uitdaging is natuurlijk ook wel dat de kritiek op Apple is dat ze de AI-slag gemist hebben. En dat ze nu dus de AI-tekort weer een beetje moeten gaan inlopen. Dus ja, daar ligt echt wel een mooie uitdaging voor hem. Maar goed, wat er nu gepresenteerd wordt, dat is niet allemaal, denk ik, onder zijn handen vandaan gekomen. Maar een echte hardware-man schijnt het te zijn. En dat is natuurlijk wel waar iPhone eerder ook in uitblonk. En ja, steeds weer wel een transitie gemaakt naar abonnementsvormen, naar secundaire inkomsten. Maar iPhone is altijd nog nummer 1. Ik geloof 100 miljoen dat ze er per jaar van verkopen. Ja, als dat minder wordt, dan heeft hij wel een probleem.
13: Ja, verwacht jij nog iets van het aandeel die dag? Want dat ze die iPhones gaan presenteren, weten we al natuurlijk. En dat daar bepaalde vooruitgangen in zitten, ja, dat weten we ook wel. Kan het aandeel nog wat leuks gaan doen?
16: Nou, dat kan eigenlijk alleen maar als je... I've got one more thing, zei de...
13: Daar zal die vast ook mee komen.
16: Ja, alleen het moment
10: iets
16: dat...
10: Iets wat we nog niet wisten.
16: Nou, exact. Ja. Dat toen ooit een MacBook uit een envelop verscheen. Of de eerste iPhone. Ja, er moet wel echt iets heel revolutionairs gebeuren. Wil die koers hard omhoog gaan. Want voor aandeelhouders is dit niet heel relevant. Dus met name als je gek van tech bent.
10: Maar die tijd is ook wel geweest bij Apple, toch? Dat er echt spectaculaire verrassingen uit de hoge hoed kwamen.
13: Blijven dromen, joh.
16: Ja, tuurlijk. Dat gaat wel weer gebeuren. We denken altijd dat waar we nu zijn, dat er niks moois meer gaat komen. Maar ja, ooit kwam er ook een fiets. Dat was ook revolutionair. Dus er gaat ook wel weer iets komen wat mooier is dan een iPhone.
10: Zou ik wel leuk vinden als iemand de fiets op het podium.
13: Apple fiets. One more thing. En dan woep, woep, woep.
16: Ring erbij. Nog wat van Lululemon. Je vriendin helemaal blij.
13: Wat vind jij van John Ternus? Is hij nou wel de man die Apple moet gaan of kan gaan leiden de komende jaren? Is hij de beste man for the job, zeg maar?
16: Nou, kijk, dat kan ik niet beoordelen. Wat wel zo is, dat Tim Cook, die heeft daar 15 jaar gezeten, als ik me niet vergis. En ik denk dat het wel goed is dat er weer een beetje een frisse wind door het bedrijf heen gaat. Dat je daarmee weer nieuwe schwung krijgt. En misschien ook wel andere inzichten en nieuwe modellen.
10: En we zijn er eigenlijk al aan begonnen, maar hier dan nog officieel, want er volgende week te doen is. De week begint rustig, want de beurzen in de Verenigde Staten zijn dan nog gesloten vanwege Labor Day. Maar woensdag mag je rekenen op meer spektakel. Want dan presenteert Apple de nieuwste iPhones. Beleggers in Apple hadden de afgelopen jaren onder leiding van Tim Cook niets te klagen. De beurswaarde ging keer 13 en hij kocht ook veel eigen aandelen op. We gaan zien of beleggers net zo enthousiast worden over de nieuwe producten en vooral het nieuwe bewind van de nieuwe CEO, John Ternus. En verder komt Oracle donderdag na beurs met cijfers. De koers van het softwarebedrijf halveerde afgelopen maanden omdat beleggers zich zorgen maken over de enorme schulden en de mega-investeringen die het bedrijf aangaat voor nieuwe datacenters. Terwijl het bedrijf vorig jaar juist verdubbelde in waarde door de enorme groei van hun cloud-divisie. Kijken dus of Oracle de zorgen weer wat weg kan nemen met deze kwartaalcijfers. En mocht er in Amerika niks voor je tussen zitten, heb ik nog een restje Europese cijfers voor je. Hier komen de Griekse maker van nachtkijkers Theon International, het Spaanse modeconcern Inditex en de Belgische investeringsmaatschappij D'Ieteren nog met cijfers. Dus er is nog genoeg te doen.
13: D'Ieteren? Oh.
10: Volgens, hè?
16: Volkswagen.
13: Nou, tot zover de beursweek en de BNR-beurs van 4 september. Je hoeft niet lang op ons te wachten. Zondag kun je weer genieten van Beurs in Zicht. Dan blikken we vooruit ook weer met Jim Theopoering van 1 Vermogensbeheer. En in ieder geval, dankjewel voor vandaag, Jim.
16: Graag gedaan.
10: En zondag zijn we er dus weer met Jim in je podcast-app of op YouTube. En als je je abonneert, dan mis je die niet. Dus dank voor het luisteren en hopelijk zien we je dan gewoon weer.
16: Tot zondag.
1: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Ondernemer Roel Bleumer bedacht een duurzaam alternatief voor de vervuilende dieselaggregaten. Met de Volta, een aanhanger met zonnepanelen, omvormers en batterij, levert hij het eerste groene aggregaat. Maar nieuwe technologie brengt ook nieuwe risico's met zich mee. Interpolis hielp mee om die risico's te beheersen en maakte zo verdere groei mogelijk. Meer weten hoe Volta Energy het vertrouwen kreeg om die eerste aanhanger te verhuren? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
4: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
5: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
7: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
8: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
7: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
9: Ja, Ben, wat zeggen deze tech-bros nou eigenlijk?
10: Zo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
9: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
10: Nou, praten over tech.
9: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
10: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
11: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Kinderen met ernstige problemen in Amsterdam die niet meer thuis kunnen wonen, worden soms ver buiten de stad geplaatst, soms wel tientallen kilometers verderop. Dat meldt het Parool. Komt door tekort aan opvangplekken en geld bij jeugdzorgaanbieder Level. Amsterdamse wethouder vindt het onacceptabel. Steeds minder kiezers hebben vertrouwen in het kabinet Jetten. Het is nu nog net geen 20%, blijkt uit onderzoek van Ipsos. Vooral de moeizame onderhandeling over de begroting afgelopen week zorgen voor weinig vertrouwen. Slechts 9% denkt dat het kabinet problemen kan oplossen. Het West Nijl-virus is al in 15 Europese landen opgedoken en de afgelopen tijd zijn meer dan 1000 mensen ermee besmet, meest in Italië. Het virus wordt door muggen verspreid en de meeste mensen voelen zich grieperig en hebben koorts. Slechts 1 op de 100 wordt ernstig ziek. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. President Trump is opnieuw teruggefloten door een rechter. Hij mag geen strenge regels invoeren voor poststemmen. In de nieuwe regels zouden enveloppen onder andere voorzien moeten worden van speciale streepjescodes. Tegenstanders zijn bang dat kiezers zo hun stemrecht kwijtraken en vinden de regels in strijd met de grondwet. En een van de twee agenten die afgelopen week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. Andere ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Dat meldt de politie. Dinsdag werd bij een huis in Overasselt een beveiliger doodgeschoten. Er werden 34 mensen aangehouden. En dan het weer van weer online. Af en toe zon vandaag, vooral in het noorden een bui. En het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
12: BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Michal van der Toorn.
14: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we iedere werkdag praten over Europese autonomie en soevereiniteit. En deze week gaan we 25 jaar terug in de tijd. Want komende week is het precies 25 jaar geleden dat de aanslagen op het World Trade Center in New York plaatsvonden. En daar kijken we natuurlijk naar 9/11 door een Europese bril. Dat doe ik met Stefan de Vries.
15: Welkom. Bonjour.
14: En met BNR's eigen buitenland commentator en maker van de Amerika-podcast, Bernard Hammelburg. Welkom.
15: Dankjewel.
14: Goed dat jullie er zijn.
15: Ja.
14: Aan het einde van deze uitzending bespreken we ook een cultureel pareltje. Maar eerst.
0: De Gradometer.
14: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel? Wat gaat er tergend langzaam? Deze week doen we het net even iets anders dan normaal. Want ik wilde het graag even hebben over de reacties die er deze week zijn gekomen op het drone-incident in Leipzig. Een drone gevonden bij het vliegveld in Leipzig-Halle. En er zijn deze week heel veel reacties opgekomen vanuit Duitsland, vanuit Rusland. Stefan, wat is jou opgevallen aan deze reacties?
1: Nou, ten eerste natuurlijk de enorme voorzichtigheid. Want die drones in Leipzig, dat was vorige maand. En het duurde behoorlijk lang voor Duitsland daar een echte reactie op durfde te geven. Uit angst voor escalatie. Nou, die angst is er 5 jaar in de Oekraïne-oorlog nog steeds. Daarna was er natuurlijk de persconferentie van de Duitsers, waarbij duidelijk in de richting van Rusland werd gewezen. Ja. In heel Europa werden ambassadeurs op het matje geroepen. Die natuurlijk ontkenden. We hebben het niet gewoest, maar dan op z'n Russisch. Strengere sancties wilden lidstaten. Ik vond het allemaal. Ja, je ziet toch wel heel veel voorzichtigheid in al die reacties. Ook al zijn het dan de meest strenge bewoordingen. Maar ik weet niet of ze daar in Moskou van onder de indruk waren.
14: Hoe heb jij hiernaar gekeken, Bernard?
2: Ja, nee, precies. Het viel mij ook op. Eén dingetje. Bij dit soort dingen duurt het even voordat je echt kunt vaststellen dat de feiten kloppen zoals je denkt dat ze zijn. Dus ze kunnen wel meteen. Kijk, denk aan MH17, die boekraket. We wisten eigenlijk meteen al hoe het zat. Maar het heeft jaren geduurd voordat het officieel is bevestigd. Dus enige vertraging. Ja. Zie ik wel, en ik zie bij de Duitsers, wat er ook gebeurt, altijd nog Willy Brandt met zijn Oostpolitiek. Ja. Ik hoor het in alles terug. Ja. Het laatste wat de Duitsers willen is echt heel erg grote bonje krijgen met Rusland. Dus dat proberen ze zoveel mogelijk te vermijden. Totdat het niet meer te vermijden is, zoals nu.
14: Ja, dat is natuurlijk ook een beetje de vraag wanneer. Ja, wanneer is het dan echt een kantelpunt? Het is deze weken ook heel vaak gegaan over de hybride dreiging. Over die waar heel Europa ook mee te maken heeft. Kaya Kallas, dat is de Europese buitenlandchef, die had deze week in een persconferentie niet over de hybride dreiging, maar over state-sponsored terrorism. Bernard, vind jij dat, zit daar wat in die bewoordingen?
2: Ja, daar zit wel wat in, ja. Je weet nooit helemaal zeker. Maar wat Rusland betreft vind ik dat best een goede kwalificatie. Denk aan, hoe heet ook weer, die militie die ze hebben en die ze over de hele wereld verhuren.
1: De Wagnergroep.
2: De Wagnergroep. Dat is typisch iets Russisch. En ik zie dit een beetje in diezelfde sfeer. Er kan best een groepje zijn van mensen die proberen om de westerse wereld te ontwrichten door dit soort dingen. Ik geloof helemaal niet dat de Russen denken dat ze hiermee iets kunnen winnen, echt. Maar wat ze doen, en dat is een basiskenmerk van, laten we maar zeggen, terrorisme, dat is niet het resultaat. Het is de angst. Ja. En die neemt toe.
14: Ja, Bernd, jij zei, Duitsland wil geen bonje met de Russen, maar de rest van Europa wil dat denk ik ook niet, Stefan. Wat vond je, als je dat een beetje in je achterhoofd hebt, van de Europese reactie? Want ook Von der Leyen en Mark Rutte hebben nog gereageerd. Ja, hoe great is die reactie, als we toch in deze rubriek een beetje
1: blijven? Nou ja, als je het positief wil brengen, er was wel een soort eensgezindheid. Hè. Er zijn heel veel ambassadeurs op het matje geroepen deze week in heel veel hoofdsteden. Dat is een gecoördineerde actie. In het algemeen, als je het negatief wil stellen, althans, ja, het hangt van je wereldbeeld af. Het is nog te diplomatiek, maar misschien hebben we geen andere optie op dit moment. Ik zou zeggen, het kan wat mij betreft allemaal wel wat scherper. Nog scherper. Dus deze week is Europe greater geworden. Nou, ik zou zeggen nog greater, nog smaller. We zijn met onze neus weer eens op de realiteit gedrukt. Rusland zit ons te jennen. En dat kan soms extreme gevolgen hebben. Gelukkig in Leipzig zijn die bommen niet afgegaan. Maar het had wel zomaar mis kunnen gaan. Maar dit is dus een serieuze dreiging op het Europese grondgebied.
0: Make Europe great again.
15: We understand that a plane has crashed into the World Trade Center.
16: Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts.
17: Right. Oh, there's another one. Another plane just hit. Right. Oh, my God. Another plane has just hit. It hit another building.
18: De onbeschrijfelijke catastrofe die het Amerikaanse volk heeft getroffen vervult ons met verbijstering en afschuw.
19: It is hard even to contemplate the utter carnage and terror which has engulfed so many innocent people.
14: Komende week op 11 september is het 25 jaar geleden dat de hele wereld vol ongeloof naar New York City keek. We weten allemaal wat er is gebeurd. De Twin Towers die stortten daarin nadat er twee gekaapte vliegtuigen zich erin hadden geboord. Een derde vliegtuig raakte het Amerikaanse ministerie van Defensie. Een vierde toestel stortte nog neer in Pennsylvania. In totaal vielen er 3000 ongeveer directe doden. En de aanslagen vormden de aanleiding voor de War on Terror in Afghanistan. Later Irak, met ook veel Europese betrokken landen. En dus staan we deze week stil bij dit toch wel verdrietige jubileum. En we kijken vooral, want het blijft Make Europe Great Again, wat de invloed op Europa nou eigenlijk is geweest. En wat is het eerste waar je dan aan denkt als je denkt aan de gevolgen van 9/11?
2: De eerste persoonlijke was, hoe is het met mijn kind?
14: Ja.
2: Want er was geen telefoonverkeer. Maar die stond al een anderhalf uur later in beeld. Ik meen voor SBS. Dus die heeft daar verslag gedaan. Dus toen zeiden mijn vrouw en ik, gelukkig, hij is er nog.
14: Ja, dat was een duidelijk teken.
2: Dat was mijn eerste, ja. Maar daarna, de reactie van de wereld. Het inroepen van artikel 5 van het NAVO-handvest, wat niet is gedaan door de Amerikanen, maar is aangeboden door de rest van de NAVO aan de Amerikanen. Mm-hmm. En wij zijn solidair. Het ontzettend, ik zal maar zeggen, de reactie, politiek en militair, was emotioneel. En daardoor verkeerd. Want Amerika is dan vrijwel meteen begonnen met die oorlog in Afghanistan. En die heeft uiteindelijk 20 jaar geduurd. Het is de duurste oorlog ooit, denk ik. En is buitengewoon slecht afgelopen, want de Taliban heeft gewonnen. En wij hebben daaraan meegedaan. Ja. Europa heeft daar heel actief aan meegedaan. Toen ik aan Afghanistan was, waren er 43 landen... waarbij die in die stabilisatiemacht zaten in Afghanistan... waarbij, voor zover ik weet, bijna alle Europese landen... niet allemaal, hoor... maar bijna allemaal. En die deden dus mee aan een gezamenlijke inspanning die helemaal nergens toe heeft geleid. En alleen aan Nederland al 25 slachtoffers heeft geëist.
1: Ja.
14: Stefan, die solidariteit inderdaad, die was groot voor Amerika.
1: Ja.
14: In Europa. Jij hebt wat kranten hier meegenomen. Franse kranten, Le Monde van de dag, de day
1: match,
14: after.
1: 11 september, 11 september, Libération.
14: En uit het archief van Stefan de Vries?
1: Zeker, absoluut. Het is papier voor de jongere luisteraars onder ons. Dat zijn dode bomen.
14: Zoals ik, hè?
1: The Guardian ook van die dag. Althans de dag daarna. Ja, ongelooflijke foto's, beelden, berichten. Het had iedereen in de greep, ook in Europa. Ik woonde dus die dagen daarna in Parijs. En ik herinner me vooral de stilte. Iedereen op straat had het erover. En op Le Monde, de dag die verscheen de dag na 11 september... is een heel beroemd, staat op de voorpagina een redactioneel commentaar. En dat is heel beroemd geworden, die titel. Nous sommes tous Américains. We zijn allemaal Amerikanen. Nou, dat voelde ook echt zo. Op vrijdag 14 september, dat zijn denk ik ook heel veel mensen alweer vergeten... was er in heel Europa, om 12 uur 's middags 3 minuten stilte. Dat vond ik enorm indrukwekkend. Een heel continent dat even zweeg op dat moment. En dat is natuurlijk ook wat er heel anders is. Ik ging een half jaar later verhuisde ik naar Los Angeles. Toen kwam ik in heel ander Amerika dan waar ik dacht dat ik naartoe ging. Overal Amerikaanse vlaggetjes en nog veel meer dan dat daar voorheen al was. Toen ontdekte ik eigenlijk nog meer nationalisme, wat het eigenlijk kan zijn. En ik kwam er ook achter dat ze in Amerika geen idee hadden dat wij in Europa zo betrokken waren op dat moment nog bij wat er gebeurd was op 11 september. En ja, dit is een kwart eeuw geleden. Het is vandaag natuurlijk heel anders, de relatie tussen de Europeanen en de Amerikanen. Maar dat blijft me eigenlijk bij. Dus die titel Nous sommes tous Américains, die stilte in Europa. En ja, het gevoel dat je toch bij elkaar hoorde. Dat die aanval op 11 september ook een aanval was op ons, Europeanen.
2: Ja, ja. En ik heb, er was nog iets, een waarneming, die hadden we allemaal, ook in Europa. Als je voor die tijd al, laten we zeggen, bewust leefde, zoals Stefan en ik, want wij zijn oude mannetjes, dan bestond de wereld altijd uit voor de oorlog en na de oorlog. Ja. Ja. En na 9-11 was het voor 9-11 en na 9-11. Ja. Het was een nieuwe marker in de wereldgeschiedenis.
14: Ja. Zeker.
2: Dat heeft een hele tijd geduurd ook.
14: Ja, ik kom zelf uit een generatie die zich 9-11 niet kan herinneren. Dus ik ben ook opgegroeid. Ja, ik was toen 4, volgens mij. Ik zat in groep 1 net. Ik was net begonnen bij juf Tieneke. Nou, een verschrikkelijke vrouw, maar dat terzijde. Dus ja, ik weet niet. Ik ben natuurlijk wel opgegroeid in een generatie die dat. Die 9-11 heel erg niet voor lief heeft gelopen. Maar ik ben opgegroeid in een wereld waarin dat al was gebeurd. Dus ik heb nooit die verandering meegemaakt. Dus er is een hele generatie natuurlijk die het niet heeft gehad.
1: Ik denk dat je ook kan zeggen, misschien nu minder, maar ik denk dat de jaren daarna werd ook wel gezegd, ja, op 11 september 2001, dat was het einde van de 20e eeuw. Ja. En toen begon een nieuwe tijd.
14: Ja. Artikel 5, dat werd dus aangeboden door de Europese landen, of de andere NAVO-leden naast Amerika. De Europese landen gingen al snel meedoen in Afghanistan. Wat was daar de reactie op? Er was, neem ik aan, ook kritiek op dat besluit.
1: Ja, in het begin niet zoveel. Artikel 5 is binnen 24 uur aangeroepen of ingesteld. Hoe zou je het noemen? Een paar dagen later waren al de... Ik heb de tijdlijn niet helemaal scherp, maar jij wel misschien. Een paar dagen later al bombardementen op Afghanistan.
14: Ja. Dat ging heel snel.
1: Heel snel, met de Fransen, direct.
2: Ja, dat klopt.
20: En goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen...

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Was niet alleen achter de schermen met die special forces in Afghanistan al bezig, maar ook voor de schermen probeerde Frankrijk heel erg te laten zien: wij zijn totaal solidair met de Amerikanen. No passaran eigenlijk. En dat was denk ik het gevoel, zeker in de eerste weken na 11 september... dat in alle Europese hoofdsteden domineerde.
2: Bernard, het is natuurlijk achteraf makkelijk oordelen, maar waren we... Zijn de Europese landen daar niet een beetje te snel in meegegaan? Of kon het niet anders?
3: Het kon niet anders op dat moment. En dat na zoiets vreselijks. Want het is en blijft het. Hè, zo'n ongelofelijke aanval. Dat alle bondgenoten, en dat we op dat moment bij bondgenoten solidair zijn, dat vind ik volkomen vanzelfsprekend. Ik moet aan de andere kant denken, maar dat is ook heel makkelijk achteraf. En zoveel later. Maar na die vreselijke inval in Israël op 7 oktober... Ja. Is Joe Biden naar Netanyahu gevlogen. En de boodschap was: maak niet de fout die wij hebben gemaakt. Helaas heeft Netanyahu niet geluisterd. Maar dat was echt gebaseerd op die toch veel te emotionele... strategisch slecht doordachte actie van de Amerika en de NAVO-landen... en later ook een heleboel andere landen, geen niet-NAVO-landen. Dat was toch voornamelijk een wraakactie. En dat in de geschiedenis van de krijgskunde heeft dat nog nooit iets opgeleverd. Je moet altijd een strategie hebben en ook weten wat je wil bereiken. En dat is niet gelukt. Nee. Dus ook niet met al die inspanning. Nogmaals, toen ik in Afghanistan was, ik daar de meest vreselijke dingen ook gezien. Maar dat waren 43 landen die meededen aan die. Dat was echt heel veel. En allemaal deden ze wat. En dan, niet alle, ze vochten niet allemaal mee. En er waren allerlei problemen over wie heeft nou eigenlijk het commando over dat hele zwikkie.
2: Ja.
3: Dat is nog niet zo simpel.
2: Nee.
3: Maar er waren bijvoorbeeld, in die tijd waren de Fransen wat terughoudender. En ik zei altijd, de Fransen hebben meer de neiging om oude dames over te helpen dan om in de loopgraven te liggen op dat moment.
2: Stefan die lacht.
3: Ja, nee, maar dat was zo. Dus elk land had voor zichzelf een beetje een taak uitgekozen.
2: Toen waren we misschien te emotioneel, maar wel... in ieder geval was er wel saamhorigheid. Dat is nu wel heel erg veranderd. Toch het is toch wel interessant om de vergelijking met nu even te maken. Als we kijken naar de NAVO en de houding van Europa tegenover Amerika. Ja, het lijkt wel tegenovergesteld aan elkaar.
1: Absoluut, zo'n kop als Nusum Tus Amerika zal nu nooit meer geschreven worden. Dan zal het zijn Nusum Tus Europeaan. En die relatie met de Verenigde Staten is natuurlijk altijd ingewikkeld geweest. Maar nu, ja, het is heel ongemakkelijk, de relatie die we nu hebben met de Amerikanen. Dat is heel anders.
2: Ja, Bernard, ook nu eigenlijk in het Midden-Oosten, wat Afghanistan betreft, zijn we misschien wel terug bij af. Taliban is daar gewoon de baas. We hebben Irak gezien, we hebben Iran gezien. Hoe verklaar jij de gevolgen in het Midden-Oosten?
3: Daar zijn uiteindelijk de Sjiïtische milities de winnaar geworden in Irak.
2: Ja.
3: Dus ook dat is een verloren strijd geweest.
2: Hoe verklaar je dat het zo is gelopen in het Midden-Oosten? Als we dit gesprek van daarnet allemaal in ons achterhoofd hadden.
3: Hoe wat precies is gelopen?
2: In het Midden-Oosten, in Afghanistan, Irak. Iran.
3: Omdat door al dit soort aanslagen, ook de aanslagen van Al-Qaeda op Amerikanen lang voor 9-11... wij nog niet goed waren ingespeeld en nog steeds niet goed zijn ingespeeld op het thema van de asymmetrische oorlog. Een oorlog was vroeger het ene land tegen het andere. En dan had je een front en dan op een bepaald moment won de een en verloor de ander. En dat was een beetje het beeld. De laatste keer dat gebeurd is was volgens mij op 8 mei 1945... Toen Duitsland heeft gecapituleerd voor de Russen, de geallieerden, ga zo maar door. En daarna is het nooit meer gebeurd. Nou, misschien Japan ook, een tijdje later. Maar een conflict waarbij...

0: bij een partij capituleerde, dat is niet meer voorgekomen. Het kan ook niet. Want ja, wat is nou precies Al-Qaeda?
1: Ja.
0: Het is niet, dat is niet, heeft niet een hoofd, het is geen IBM. Met
1: geen,
0: een hoofdkantoor en secretaresses en een website. Dus het zijn allemaal groepen die ontstaan in de wereld. Die noemen zichzelf Al-Qaeda omdat ze solidair zijn met het gedachtegoed. Dus er is iets heel anders ontstaan. En denk ook aan wat er daarna is gebeurd in Londen. Dat ja, noemen we 7-7. Ja. In Madrid.
1: Ja.
0: Ja, wat ook
1: ons, ja, 11-3.
0: Precies.
1: 11 maart.
0: Ja, en al die andere aanslagen in Brussel, in Parijs, ga zo maar door. Het is allemaal dezelfde situatie. En wat we dus niet kunnen en ook niet goed hebben geleerd, is om te gaan met asymmetrische oorlog. Dat kunnen we niet.
2: Nee. Stefan, wat voor litteken zie jij verder nog in Europa van 9-11?
1: Nou, dat vond ik al heel snel na 9-11. En ook nog een keer herleefde ik dat in 2015... toen ik in Parijs woonde met al die reeks aanslagen, dat eigenlijk de idee van veiligheid hysterischer is geworden dan de dreiging rechtvaardigt. Ik heb jarenlang geleefd met zwaar bewapende militairen voor mijn huis, ook bij de kleuterschool van mijn kinderen. En dan denk je, de staat doet iets, maar het maakte mij gevoelsmatig alleen maar onveiliger eigenlijk. Ja. Er is denk ik ook best wel wat misbruik gemaakt van regeringen in ons deel van de wereld. De grondrechten zijn flink ingeleverd voor een gevoel van controle dat eigenlijk nep is. Maar ja, daar hou je het volk mee onder de duim. Die aanslagen waren natuurlijk vreselijk. Maar ik denk, met de kennis van nu en de afstand zou je kunnen zeggen dat in naam van de vrijheid een flink deel van die vrijheid is opgeofferd. En dat komt niet meer terug. En dan is er ook nog een litteken dat we misschien minder vaak bespreken. Maar denk aan alle militairen die in Afghanistan hebben gediend. 20 jaar lang, Bernard zei het al, zinloze, kostbare oorlog. Kameraden die niet terugkwamen. En ineens in 2021, in een paar dagen tijd, werd het allemaal weer teruggegeven aan de Taliban. En voor die veteranen is het natuurlijk niet een abstracte vraag die ze stellen in de politieke hoofdsteden. Die vragen zich af, waarvoor hebben we die trauma's opgelopen, wat hebben gedaan. En ik denk dat hun moed natuurlijk respect verdient. En dat de politieke doelen uit die tijd, waarvoor zij ingezet zijn, een hele kritische benadering vragen.
3: BNR's megahit.
2: Goed, aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Dat kan van alles zijn, muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Stefan, jij hebt vandaag iets meegenomen.
1: Ja, ik dacht tussen al die somberheid en de wereld waarin we leven en 9-11 zocht ik even naar nieuws waar een mens ook van opknapt. Luister maar even. Ja, de echte kenner herkent hier de akoestiek van La Scala in Milaan.
2: Natuurlijk. Ik hoor mensen die aan het inspelen zijn. Zo meteen wordt er gestemd. Dan gaat de hobo
1: Moet jou wel bekend klinken. Dit is La Scala, het beroemde operahuis in Milaan. Heeft de virtuele deuren opengezet, digitaal. Want sinds deze week hebben zij hun hele videoaanbod gratis online gezet. Voor die tijd moest je nog betalen. Op La Scala TV, daar heb je toegang tot tientallen opera producties, balletten en concerten. De beste stoel staat gewoon thuis. En ik heb dat gekozen, want dat is ook Europa. Eeuwen aan muziek, verhalen en vakmanschap. En je kan ook dit pareltje zien. Nou, Michal.
2: Mozart.
1: Ja, sowieso Mozart. Maar welke?
0: Ja, natuurlijk.
2: Zou het weten?
0: Figaro.
2: Ja,
0: Figaro. Dat is de ouverture van Figaro.
1: Ja. Ja, ik ga helemaal headbangen als ik dit hoor. Want,
2: dus dit heb jij zitten kijken?
1: Dit natuurlijk. Altijd als ik twijfel aan de wereld en denk dat we ten onder gaan, dan luister ik even naar Mozart. Dus dat is wel 3 keer per dag ongeveer. Ja. Maar dit is fantastisch. La Scala is een van de beste, prachtigste huizen in Europa. En als je denkt, jezus, wat een elitaire kletskous die de Vries opera is juist heel erg van het volk. Hè. Ook Le Nozze di Figaro was een aanklacht tegen de aristocratie. Ja. Vlak voor de Franse Revolutie. Mozart wilde naar niemand luisteren. Totaal anti-autoritair. En nu is het dus voor iedereen beschikbaar. Dus dit is echt fantastisch. Juist in deze rommelige tijden denk ik wel een mooi cadeau.
0: En ook voor mensen die het een beetje elitair vinden. De Figaro heeft twee voordelen. Hij duurt maar kort.
2: Ja, dat is zeker een voordeel. Er zijn ook opera's van Mozart.
0: Binnen anderhalf uur ben je eruit. En het is bij mijn weten de enige vrolijke opera die hij heeft geschreven. Het is echt gewoon een grappig verhaal.
1: Ja, ik vind de toverfluit ook wel grappig. Ja. Maar ja, het gaat over liefde, seks, oorlog. Ja. Gewoon het leven, de opera. Dus ga naar lascala.tv.
2: Hartelijk dank. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel voor het delen van jullie ervaringen en inzichten, Stefan de Vries. En onze speciale gast, buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. En wil je de documentaire van Bernard en zijn zoon nou kijken over 9/11, Aftermath heet die, dan hebben we die link in de show notes gezet. Bedankt voor het luisteren. De redactie is gedaan door Michaël Roelen. Mijn naam is Michaël van der Toorn. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
0: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
0: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
4: Samen stappen betekent samen stappen zetten. Daarom zijn wij er, de Special Social Club. Zodat ook jongvolwassenen met een beperking kunnen feesten, sporten en daten. Ken jij iemand die graag op stap wil? Ga naar thespecialsocialclub.nl.
5: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
6: Onaf, denk ik.
5: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
6: Nou, daar ben ik toch af.
5: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
7: Pressure.
8: D-Day will be the largest seaborne invasion in history. I need a forecast.
9: Gebaseerd op het onvertelde waargebeurde verhaal.
10: If you invade tomorrow, they're going to be washed away.
9: Met Oscar-winnaar Brendan Fraser en Andrew Scott.
11: We must face the facts.
9: Eén beslissing.
12: Why should I trust you?
9: Die de geschiedenis veranderde.
13: The wrath of nature is real.
9: Pressure. 10 september in de bioscoop.
5: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het was al bekend dat door een lek in Polar Steps veel meer mensen dan de bedoeling is zien waar je uithangt tijdens de vakantie. Nu blijkt dat ook tientallen militairen op de voet via de app zijn gevolgd. Ook als ze niet hun eigen naam gebruikten, meldt Follow the Money. Defensie zet Polar Steps daarom nu op een zwarte lijst. Een van de twee agenten die afgelopen week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. De andere ligt nog in het ziekenhuis, maar niet meer op de intensive care. Dat zei de politie in de talkshow Rensen. De twee kwamen dinsdag op een schietpartij af en werden neergeschoten. Bij het geweld werden 34 mensen opgepakt. In Den Bosch zijn bij een steekpartij in een huis een man en een vrouw gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Aanleiding zou een ruzie tussen de twee zijn, meldt Omroep Brabant. De politie heeft meerdere messen in beslag genomen voor onderzoek. Meerdere doden en tientallen gewonden bij een ontploffing op een militaire basis in het Zuid-Amerikaanse Bolivia. De explosie was bij een opslagplaats voor vuurwerk. De oorzaak is nog niet bekend. Meerdere gebouwen zijn beschadigd. Brandweer waarschuwt voor nog meer explosies. En het West Nile-virus is al in 15 Europese landen opgedoken en al meer dan 1000 mensen zijn ermee besmet. De meeste in Italië. Het virus wordt via muggen verspreid en wie ziek wordt voelt zich grieperig en heeft koorts. Slechts 1 op de 100 wordt ernstig ziek. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. En dan het weer van weer online. Af en toe zon vandaag, vooral in het noorden een bui. En het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en warmer. En tot zover het ANP nieuws.
16: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
17: Je hoeft niet altijd te luisteren.
16: Behalve misschien naar onze podcast.
17: Allemaal in de BNR-app.
16: Download de BNR-app.
17: En blijf scherp.
14: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
18: Stel Wouter, je bent 25 jaar werkzaam geweest bij een Porsche dealer. Dat is een behoorlijke tijd, hè? Maar je stopt een keer. Dat gebeurt altijd wel eens met iemand. Maar dan begint het toch weer te kriebelen. Wat doe je dan?
7: Vissen, golfen, tennissen. Tennissen vind ik wel leuk, die andere dingen. Hey, dan ga je weer handelen in Porsches. En Harry van Ham, dat is een hele bekende meneer in Rotterdam en omstreken. Die stapt in bij Nine Classics.
18: Leuk.
7: Ik denk dat Harry, de brand value van Harry, zeg maar, groter is dan die van Nine Classics eigenlijk, als ik daarover nadenk.
18: Maar dat is een hartstikke goede combinatie.
7: Ja, dat denk ik wel, ja.
18: Verder hebben we een rijtest in de Zeekr 7 GT.
7: Oei, oei, oei.
18: Ja, ik werd al gewaarschuwd toen ik hem op kwam halen, dat jij nogal negatief was geweest.
7: Nou, op delen positief. Maar
18: ik heb je hele filmpje gekeken nadat ik mijn eigen rijimpressie had gemaakt. Ja. Er zaten wel wat overeenkomsten in.
7: Ja.
18: Iets over ventilatieroosters, die hier trouwens ook redelijk ontbreken.
7: Ja.
18: Maar goed, we spreken zo ook de baas van QuickFit Nederland. Maar eerst...
11: Het autonieuws.
18: Ja, groen licht. Groen licht voor de mega-reorganisatie van het Volkswagen-concern. Toch sneller dan verwacht eigenlijk.
7: Jijn, zou ik daarop zeggen.
18: Dat zeg jij zo vaak.
7: Ja, nee, maar
18: je moet niet zo twijfelen, gewoon ja of nee.
7: Nee, ik vind niet sneller, of we zijn al heel lang bezig. En eigenlijk deze uitkomst kon je wel ongeveer uittekenen, denk ik. Waar het niet, dat nu ook. Maar ze zeggen, we gaan 4 fabrieken sluiten. Alhoewel, dat heb ik nog niet. Daar hebben we nog niet een persbericht over gestuurd.
18: Nee, dat hebben ze niet zo hard gezegd. Hè?
7: Dat is meer de geruchtencircuit.
18: De toekomstige productie op die 4 locaties is niet gegarandeerd.
7: Nee, exact. Nou ja, en dat horen
18: we
7: natuurlijk ook.
18: Dus we houden de mogelijkheid dat er vanaf 2030... daar misschien toch nog auto's gebouwd worden.
7: Mits
18: de marktomstandigheden dusdanig veranderen.
7: Nee, het is qua arbeid, zeg maar, de kosten van arbeid zijn daar te hoog. En in het huidige business case, die kunnen ze niet rondkrijgen. Nee. Dus ja, weet je, zeg het maar, of we sluiten of jullie krijgen allemaal maar de helft betaald.
18: Nou ja, of ze gewoon ander werk doen, hè, want Volkswagen onderzoekt. En dat is eigenlijk waardoor ze groen licht hebben gekregen voor die plannen. Dat de Volkswagen alternatieve toepassingen zoekt voor die fabrieken.
7: Ja, kruidentijntje of zo. Nee, ja.
18: Drones,
7: tanks, weet ik veel wat, Chinees. Deze auto's, ik weet niet of ze dat gaan doen. Verder wel 50.000 banen verdwijnen. Dat klinkt heel heftig, maar ze hebben 650.000 man, geloof ik, in dienst. Dus,
18: maar dus bovenop die 50.000 die al zouden verdwijnen. Dus optelsom 100.000 banen die door de hele grote reorganisatie bij Volkswagen AG verdwijnen.
7: Ja, in de komende jaren. Dus met natuurlijk verloop kom je al erg. En dan ga je wat mensen, geef je een klein afscheidspresentje. Dit is volgens mij uiteindelijk een beetje pijnlijk. Maar ook weer niet, het is ook weer geen drama. Ja, wel, weet je, als je natuurlijk 30 jaar bij Volkswagen werkt, is er persoonlijk gezien natuurlijk wel, kan het wel drama zijn. Maar weet je, niet echt gedwongen ontslagen als ik het zo lees. Hè, want dat is heel erg het Duitse model. Hè. Dat zagen we bij Porsche ook al. Van joh, ja, helemaal mensen eruit. Ja, maar allemaal wel met hier heb je nog een jaar salaris. Dus weet je, die waren maar heel even wat traantjes. En toen dachten ze, oh, ik heb een jaar gewoon betaald vrij. Wat lekker.
18: Ja.
7: Ik zoek alweer wat anders.
18: Ik kan nu lekker bij Rheinmetall aan de slag.
7: Precies, lekker om een tank te bouwen.
18: Ja, precies.
7: Van 911 naar Cayenne naar een tank. Nou, het is een hele logische zeg maar, opvolging eigenlijk. Ze gaan modellen eruit halen. Daarvan denk ik, volgens mij hebben jullie dat al gedaan. Hè? Waar zijn de Audi, coupés en cabrio's? Allemaal verdwenen. Waar zijn de Volkswagen cabrio's? Ook allemaal verdwenen.
18: Ja, maar zit dat al in dit plan? Gaat het een beetje met terugwerkende kracht? Het is wel lekker succes behalen, hè, als je dat met terugwerkende kracht doet.
7: Weet je, wat ga je nog meer schrappen? Zo?
18: Seat?
7: Seat. Nee, Seat, de productportfolio was hartstikke helder, zei onze Olly in een persbericht. Want in 2027 komt er nog mild hybrid versies van de Arona en de Ibiza. Oké, dacht ik. En wat komt er daarna? Ja, dat was nog niet helemaal duidelijk. Dus nee, Seat is nog steeds... Ze blijven doorgaan met de huidige modellen. Elektrisch is voorlopig allemaal nog Cupra.
18: Ja.
7: Je had de Seat L-Born concept, moet je maar eens opzoeken. Dat is gewoon de Cupra Born. Ja, ze zijn ergens, zeg maar, halverwege de wedstrijd, ze hebben het shirt even gewisseld. Nee, we doen toch Cupra. Nee, Seat blijft wat onduidelijk. We gaan dat wel zien.
18: Ja.
7: Toch wat gaat gebeuren.
18: En ze gaan verder inderdaad de portefeuille met deelnemingen en bedrijven met een derde verkleinen.
7: Ja, wil iemand Ducati bijvoorbeeld nog kopen of zo? Oh. Ja? Of Bugatti? Lamborghini?
18: Voor een symbolisch bedrag van 1 euro wil ik dat best overwegen.
7: Ja, eigenlijk wel. Ja, super populair. Motoren. Gaat wel een groeimarkt.
18: Nee. Dat is zo. Dat is zo. Het is een groeimarkt. Ja, nee. En niet-strategische activiteiten worden geherstructureerd. Ook het vastgoedbezit wordt herzien. Dus er komen wat pandjes op de markt. Nou, leuk.
7: Ja, dat is natuurlijk een beetje oppoetsen van de balans uiteindelijk.
18: Ja, precies. Hey, wil jij nog iets zeggen over de niet-zeggende lancering van de Tesla Cybercab in Austin?
7: Nee, eigenlijk niet. Ja.
18: Jij zat niet met popcorn op de bank.
7: Nee, weet je, een tweezit zelfrijdende taxi die in wat is het, twee steden in de Verenigde Staten mag rondrijden. Ik vind het niet heel relevant voor
18: je. Nee, Musk zelf vond het ook niet interessant.
7: Was er niet eens bij?
18: Hij was er niet bij. Nee, het werd ook niet gestreamd trouwens. Dus je hebt, als je ging kijken, dan heb je ook gewoon tegen een zwart scherm gekeken. Voor meer autonieuws verwijzen we je natuurlijk graag naar onze midweekse Breek de Week podcast.
7: Ja, over de accijnskorting, die niet in één keer verdwijnt, denken we. Toch? Maar brandstof wordt wel weer duurder. En hoe dat dan weer zit?
18: Ja, wat is jouw voorspelling? Wanneer gaan we over die 3 euro heen?
7: We zijn al over de 3 euro heen voor de premium brandstoffen.
18: Ah, je kunt... Ja, maar, nee, maar anders even euro 95, gewoon.
7: Euro 95.
18: Of diesel mag ook.
7: Ja, maar ik denk nog 1,5 jaar. Het duurt wel lang, het gaat heel gestaag, hè? Het een beetje, kijk, als Trump zich verslikt in een golfbal, zeg maar, dan gaan we het misschien voorlopig niet halen.
18: Oké. Okay. Uiterlijk woensdagochtend staat onze podcast online. Abonneer je, want dan krijg je hem gewoon lekker binnen en dan kun je lekker luisteren naar al dat nieuws wat wij te brengen hebben.
11: De Nationale Autoshow.
18: Ja, ons wagenpark verouderd. Hè? En dat lijkt goed nieuws voor autogarages. Maar de onderhoudsbehoefte zal toch afnemen door de transitie naar elektrisch rijden. Dat zegt QuickFit. Grote garageholding met 161 vestigingen in Nederland. Paul Traas is directeur van QuickFit Nederland. Welkom, leuk dat je er bent.
12: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
18: Ja, ondertussen nog vanmorgen bandjes gewisseld? Of,
12: Zelf niet. Nee? Meestal probeer ik het op vrijdag te doen. Maar als ik het filiaal binnenkom, dan zijn ze al een beetje angstig. Van, denk, dan ga jij de koffie meer doen, want ik vind het al een beetje eng als ik achter de apparaat
7: sta. Blijf maar van deze gevaarlijke gereedschap af.
12: Exact, ja.
18: Hey, die transitie, hè, die is wel belangrijk. Die lijkt wat te versnellen. Afgelopen maand was bijna de helft van de nieuwverkoop in Nederland al volledig elektrisch. Ook tweedehandsmarkt neemt het aandeel toe, blijft nog wel erg beperkt. Is dit nou echt een bedreiging voor jullie soort business?
12: Ik denk voor de branche kan het wel een bedreiging zijn. Voor onszelf als QuickFit niet. Maar we zien wel dat het onderhoud van de veehouders echt drastisch afneemt.
7: Ja,
12: het is echt
7: maar dat moet je even uitleggen. Waarom voor jullie niet?
12: Nou kijk, ik denk dat er twee dingen. Het gaat om een aantal dingen. Het klassieke onderhoud van de auto, die verandert ook echt. Hè. De auto heeft natuurlijk veel minder bewegende onderdelen. Er zit geen olie meer in.
7: Nee. Het is nou, er zit minder olie in. Er zit
12: minder
7: olie in.
12: Zit maar, olie in, maar ja, wel een stukje minder. Ja. Minder bewegende onderdelen. Ja. Maar het verschuift ook heel erg. Hè. Het verschuift voor ons heel erg naar banden, remmen, niet helemaal, maar deelremmen. Mm-hmm. Een stukje veiligheid, de airco wordt steeds belangrijker. En ook de batterij en de diagnose. Dus natuurlijk verandert het, maar software, het verschuift ook wat. Ja.
7: Software
12: is ook belangrijk. Kijk,
7: ja, maar daar zou je dus denken, dat is voor de merkdealer. Want die krijgt als eerste software-updates.
18: En krijgen jullie die toegang wel tot al die data?
7: Yeah.
12: Ja, daar zijn we wel goed in. Ik denk dat wij in de loop der jaren, we bestaan ook al 40 jaar. En nou, kijk, bijvoorbeeld de uitlaat. Wij wisten ook al 20 jaar geleden dat die uitlaat wegging. Ja, die is nu helemaal weg. Maar wij hebben ons in die loop der tijd altijd ontwikkeld naar een stukje servicing. En toen kwamen ook, hadden we die autodata nodig. En ja, wij zijn het gewend om ons constant aan te passen op de veranderende marktomstandigheden. Ik denk dat wij er als bedrijf goed in zijn.
7: Ja, en welk percentage van jullie omzet is banden? Dat fors?
12: Ja, dat is wel fors. Wij doen voornamelijk banden. Alleen ja, wij zijn steeds meer het volledige autorand gaan doen.
7: Yeah.
12: Dat komt ook omdat zeker het EV, dat past heel erg bij ons concept. Wij doen veel aan de auto, we kunnen veel aan auto's doen. Maar we doen niet alles. We beperken ons tot, noem het maar, het fastfit.
7: Yeah.
12: En als je over banden praat, ja, de helft van onze business is banden.
7: Nee, want banden is natuurlijk het enige wat eigenlijk gaat groeien met EV's. Hè. De velgen worden groter, banden worden breder, ze slijten harder.
18: Auto's zijn zwaarder.
7: Ja, maar dat heeft geen enkel effect op het asfalt, toch?
18: Nee, niet op het asfalt, wel op de banden.
7: Wel op de banden, oh, ja, dus alleen de banden slijten ervan. Nee, maar banden, dus daar zitten jullie goed dan. Als je zegt, van ja, we doen veel banden, dan zou ik zeggen, nou ja, dat deel gaat misschien wel groeien zelfs.
12: Ja, ja, we zijn natuurlijk blij met banden, maar bijvoorbeeld airco is ook een hele interessante groep waar wat steeds meer aandacht nodig hebben. En het batterijdiagnose. We zien nog eerlijk gezegd niet echt tot de capaciteit van dat batterij te afnemen. Hè. Er rijden al aardig wat Tesla's rond. We doen natuurlijk veel metingen, we doen veel testen. En die capaciteit valt, wat ons betreft, valt die best wel mee. Die afname is bij ons nog niet zo groot. Dus daar zien we niet echt een aanpassing in. Maar airco-diagnose, de remmen ook wel. Hè. Want je zei net, die banden worden inderdaad steeds groter. Maar ja, die die rem wordt ook steeds groter. Dus ja, dat heeft ook een andere impact op de prijs. En dat helpt ons ook.
18: Nou is het natuurlijk zo dat je nog in een transitie zit. Hè? Heel veel auto's in Nederland hebben gewoon nog een verbrandingsmotor. Die zijn hartstikke oud aan het worden, die auto's. Het wordt ook steeds ouder, het wagenpark. Dat moet je bedienen, maar dus ook die elektrische markt.
12: Ja. En dat is denk ik voor veel garagisten lastig. Wij zijn, hè, wat je net zei, we hebben meer dan 160 filialen. We hebben al ervaring met die transitie. Hè? We doen naast de auto's trouwens ook fietsen en andere dingen. Maar dat is misschien niet voor deze show. Maar wij hebben natuurlijk wel veel filialen. We hebben meer dan 1000 monteurs in ons huis. Dus wij kunnen wel die transitie maken. Want ja, voorheen waren de monteurs die hadden een kist met gereedschap en busjes sprayen en olie. En nu staat er een tablet op de kist. En dat is een echt enorme verandering. En ja, die transitie die is wel lastig. Gelukkig hebben wij veel volume, kunnen we het waarmaken.
7: Ja, helpt dat dan dat jullie met eigenlijk zoveel vestigingen zijn? Hè, dat de garage op de hoek, die moet eigenlijk ook daarin die transformatie doen. En dat is lastiger.
12: Ja, dat helpt wel. En wij hebben een eigen opleidingscentrum. Wij zijn de QuickFit. Het is best wel moeilijk om in deze markt goede monteurs te vinden. Ja. Wij leiden ze zelf op. We hebben daar een aantal goede trainers. Dus we hebben een eigen trainingsschool. We kunnen die mensen opleiden. Dus we hebben bijna elk filiaal hebben op EV hebben die getraind. Dus dat is in ons voordeel.
7: QuickFit voor mij ook wel een beetje aan die budgetkant. Helpt dat zeg maar met het vinden van monteur? Lijkt mij toch dat je denkt, ja, ik ga liever bij Lamborghini in Rotterdam. We hebben straks Harry van Ham die daar misschien nog wat over. Ik ga liever daar werken. Of is dit...
12: Dat snap ik. Denken heel veel mensen. En als de mensen bij ons komen, dan zeggen de monteurs al, goh, ik heb nooit zo'n variabele business gehad. Want stel je staat bij een merk, ik kan niet altijd merken noemen, en dan sta je de hele dag bij de brug en dan doe je elke dag die auto.
7: Ja.
12: En bij ons komt een Renault 5 binnen, wat trouwens een heel leuk nieuw model is. Er komt Volkswagen binnen, wij krijgen alle merken. Ja. En dat is het mooie van. En het is heel gevarieerd. Hè. Wij doen veel banden, maar we doen ook remmen, we doen onderhoud. Dus het werk bij ons is denk ik veel variabeler dan andere mensen denken.
7: Ja. Ja, dus dat is positief. Dat is de manier om mensen te werven.
12: Ja, en kijk, bij ons heb je wel de kans. Hè. Ik ben hier al een tijdje. Ik ben al een tijdje een QuickFitter. En het mooie van QuickFit is dat je kan onderaan beginnen en je kan zelf opgeleid worden. Dus je kan gewoon zonder opleiding, wij leiden je op en je kan enorm groeien. En dat is denk ik het mooie van ons bedrijf. En zo nu kunnen wij monteurs die nog helemaal geen opleiding hebben, kunnen we helemaal opleiden tot een APK-monteur, een erco-monteur, glasspecialist. Ja, tegenwoordig ook. Wij doen ook veel fietsen tegenwoordig. Dat is ook heel erg leuk. Zeker de e-bike is een enorm leuke business voor ons. En daar
18: wat maakt die zo leuk?
12: Ja, het is een heel andere
18: business. Omdat ze heel vaak kapot gaan of zo.
12: Nou ja, de vermogens gaan natuurlijk heel vaak kapot. Ja, ja. Daar zijn we natuurlijk best wel blij mee. Dat is maar dat is denk ik ook des QuickFit. Hè. Wij zoeken niet alleen naar de auto. We zoeken niet naar de EV. We zoeken ook naar mobiliteit. Hè. Er rijden heel veel, hier in Amsterdam, heel veel bureaus rond. Kleine autootjes, picknickautootjes, maar ook fietsen. En die variatie maakt het ook leuk voor die monteurs.
7: Ja, maar dan kan je lekker gaan groeien. Want fietsen, elektrische fietsen, bedoel, dat is echt geëxplodeerd, zou ik bijna zeggen. Ja. Jullie hebben nu 160 vestigingen. Dus gaat er een stijgende lijn? Gaan we meer QuickFit vestigingen zien?
12: Ja, we hebben nu precies 161. En binnenkort open in Bergshoek. Was voor ons een witte vlekkenplan. We willen groeien naar 175.
7: Okay.
12: En we hebben nu 18 fietsenfilialen. Dat is een shop-in-shop. We hebben nog geen fietszaak alleen. Maar wij doen dus de shop-in-shop. Dat maakt het ook makkelijk. Hè. Je hebt de ruimte al. Zo'n fiets heeft ook veel minder ruimte nodig.
7: Ja.
12: En dat is goede vervanging voor andere onderdelen. Ja.
7: Moet ik wel helemaal zo'n industrieterrein op fietsen?
12: Nou, valt
7: mee? Ja. Ja.
18: Toevallig zit er hier eentje verderop.
12: 2 kilometer op Wouter aan de Wierwoudstraat zit een heel mooie QuickFit.
7: Ja, en fiets vanuit Rotterdam hoor.
18: Ja, maar gewoon vrijdag achter op je auto plakken. En dan komt het helemaal goed.
7: Dat is jammer.
12: Nee, ik denk het verschil met QuickFit is, wij zitten natuurlijk. Het is niet leuk als je naar. Je gaat kleding kopen of je gaat naar de hemel voor een lekkere tompoes. Bij ons is het nooit fun, want je hebt toch last van je auto. Hè? Je auto is stuk. Het is geen fun om naar QuickFit toe te gaan. Dus,
18: een goede reclamesloken.
12: Wij proberen het wel leuk te maken. Dus wij zorgen voor dat je in ieder geval dicht in de buurt bent. Dus wij willen graag zorgen dat je dicht bij de klant bent. En we zien dat de dealers natuurlijk veel door de multibranding steeds vaker uit de centra's gaan, de steden gaan. Wij willen daar graag blijven zitten. En dan past een fiets ook heel goed erbij.
7: Ja. Ja, nou zou jij zeggen, we willen nog dichter bij die klanten zijn.
12: Ja, dat is voor ons heel belangrijk. We willen echt zo dicht mogelijk bij de klant zijn.
7: En ik bedoel, al die winkels die verdwijnen ook uit de centra. Dus je hebt eigenlijk winkelpanden over waar je gewoon een mooie QuickFit
12: kan niet altijd met een auto komen. Maar de gemeente is niet elke gemeente, een hele goede relatie, maar niet elke gemeente vindt auto's nog even leuk. Dus.
7: Nee, dat snap ik ook.
18: Zeker niet van die oudere auto's, hè, die gewoon allemaal vieze troep uitstoten. Maar goed, dat is misschien wel voor jullie heel belangrijk om die transitie te kunnen financieren met al die oude auto's.
12: Ja, dat klopt.
18: Die heel veel olie nodig hebben.
12: Ja, nou, dat klopt. Hè. Het wagenpark wordt ook nog steeds ouder. Ja. Ik denk dat in Nederland rijden nooit zoveel verschillende auto's rond waar ter wereld ook. Dus dat is voor ons ook een hele interessante business. En wij zijn natuurlijk blij dat die auto's door blijven rijden. Want dat betekent gewoon meer onderhoud. Dus ja, daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee.
7: Ja, en wat is de groep die naar QuickFit komt? Welke auto's zijn dat?
12: Dat is heel verschillend. Nou, kijk, wij hebben een goede mix. Ik denk dat zeg maar 30% van onze mix is de zakelijke rijder. Wij hebben ook leuk omdat wij landelijk zijn. Wij zijn snel. Wij kunnen heel goed zakelijke rijders bedienen. Dus wij hebben aan de ene kant hebben we de jonge auto's, die pakken we ook al mee. Hè, voornamelijk banden, maar we doen heel veel onderhoud. We doen heel veel zakelijk onderhoud. En we pakken natuurlijk de particulieren mee. Dat is de andere 70%. Dus wij hebben een hele goede mix van jong en oud. Mm. En dat maakt denk ik ook leuk voor de monteurs.
7: Jullie zijn snel, zeg je?
12: Ja, we zijn snel.
7: Maar de winterbandenseizoen komt er weer aan. Is het dan zo dat jullie bij jullie redelijk makkelijk terecht kan? Als ik zeg van ergens in november is het de winterbanden moeten er nog op. Hè? Ja, dat is natuurlijk bij iedereen hetzelfde probleem.
12: Ja, dat is een gevaarlijke uitspraak waar ik moet zeggen. Dus
7: ja, daarom.
12: Dat snap ik al. Ja. Er zijn natuurlijk in bepaalde gebieden waar het echt ontzettend druk is. En er zijn jongens bij die moeten gemiddeld 70 auto's per dag wisselen. En dat is natuurlijk best wel druk. Ja. En er is ook een enorme transitiestad. Nou, wij doen het ook al jaren. Wij zijn daar de specialist in. En wij plannen dat goed. En wij proberen ook altijd die ruim van tevoren de mensen laten wisselen. Alleen, ja, als het half oktober, als het dan nog de mussen van het dak vallen, dan is het lastig om de mensen om te zetten naar winterbanden. Ja. Dus.
7: Nee, maar het gaat heel hard regenen, hè? Zeg maar de komende maanden. Want
18: de zee is warm, dus er zit veel water in de lucht.
7: Ja. Ik ga mijn dak verbouwen, dus ik hoop dat het droog blijft. Ja. Want dat is er toch wel handiger voor. Ja.
18: Is het je vast niet ontgaan dat het leven ook wat duurder is geworden? Hè? We hadden het net over de prijs aan de pomp, dat die ook al flink aan het stijgen is weer. Zien jullie dat ook terug in de bestedingen van mensen bij QuickFit? Beknibbelen mensen op het onderhoud van hun auto?
12: Nee, dat zien wij niet echt. Ik denk dat de mensen die QuickFit gaan, die weten, wij hebben een vaste prijs, dus ze meten verwezen vooraf wat ze moeten betalen. En ja, die auto is natuurlijk wel heel belangrijk. Ze hebben die auto nodig voor hun werk, om naar de sport te gaan, om hun kinderen naar school te brengen. Dus daar bezuinigen ze niet op. Dat merken wij niet echt. Nee.
7: Nee. Zij verwachten wel, maar ja, misschien dat je. Transparantie, is dat belangrijk dan? Qua prijs?
12: Dat past wel bij ons. Het is wel belangrijk om gewoon. Je moet gewoon weten wat betaal je. Het is ook heel prettig om te weten wat je moet betalen. Ik heb gisteren toevallig de auto van mijn dochter voor de APK gebracht. En ja, ik weet wat ik moet betalen. En
18: wat moet je betalen?
12: Ja. Ik moest 65 euro betalen voor de APK.
7: Ja.
12: En ik moest een ruitenwissel betalen.
7: Maar uit een APK kunnen dingen komen. Zeg maar, ik spreek uit eigen ervaring.
18: Oh ja.
7: Remleidingen.
18: Bij welke?
7: 911.
18: Oh ja?
7: Ja. Ja, dat is een duur hobby.
18: Oeh.
7: Dus dat zijn natuurlijk dat deel weet je niet. Mijn APK is nee, ja. Dus
18: die van mij ging er zo doorheen.
7: Omgillo, ja, zo goed was die bijgehouden.
18: Was heel goed onderhouden.
7: Ja.
12: Nee, dat komt
7: wel. Omgillo loterij, je weet het niet. Nee. Dus daar kan je niet op anticiperen feitelijk.
12: Nee, maar ik denk wel dat wij zijn een bedrijf, wij zijn een bedrijf wat altijd redelijk transparant is. Wij informeren de klant van tevoren af. Hè. We gaan niet zomaar. Je komt niet bij ons terug en. Oh, by the way, je moet een rekening betalen van 1000 euro. Wij overleggen dat uiteraard met de klant. En dan gaan we altijd een overleg van wat gaan we doen.
7: Ja, wil je je auto door de APK of niet? Is het natuurlijk soms, hè?
12: Vaak is het wel een.
7: Moet je opslag bestalen of verkoop je? Maar
12: het kan advies geven, hè? De wettelijke regeling geven. Band is een goed voorbeeld, hè? 1,6 mm is persoonlijk best wel wat laag. Zeker als je met naar de winter gaat. Maar wij adviseren, dan is het 2 mm. Het hoeft niet, hè? Maar misschien moet je voorwisselen en achterlaat je even zitten. Ja. Dat we willen wel natuurlijk wel mee te denken met de klant.
7: Ja, ja, over banden gesproken. Nou. Hè?
18: De wissel.
7: Een nieuwe cijfers hebben jullie paraat schijnbaar. De verhouding tussen zomer, winter en vier seizoenenbanden.
12: Ja,
7: dat willen we graag weten.
12: Ja, je ziet de vier seizoenenbanden. Die heeft zeker in Nederland best wel een omslag gemaakt. In 2024 verkochten wij voor het eerst meer all-seasonbanden dan zomerbanden. En dat is best wel een verschil. En dat gaat nog steeds verder. Dus de Alsiezenband wint echt wel aan terrein. En het is wel een verschuiving van de zomerband. Hè. De winterband neemt wel af. Hè, dat zie je. Zeker bij particulieren. Ja. Zakelijk blijft heel erg steady. Zeker bij ons. Maar heel grappig. 2026, dat hebben we niet gepubliceerd. Dan zullen we laten zien dat wij veel meer winterbanden verkochten. Omdat januari was natuurlijk een behoorlijke tijd dat iedereen stil stond. En toen waren de winterbanden niet aan te slepen. Dan zie je dat iedereen toch weer grijpt naar die winterbanden.
7: Ja, ja dat klopt.
18: Als het grappig dat de mensen echt zo niet vooruitkijken. Dus ze gaan airco's kopen als het heel warm is. Ja. En dan heeft iedereen veel te druk. Kan die niet geplaatst worden? Heb je hem uiteindelijk als het weer gaat regenen waarschijnlijk. En ook met die winterbanden. Echt pas als het sneeuwt gaan mensen kijken op online waar ze winterbanden kunnen halen.
7: Dus je moet nu winterbanden kopen?
18: Nee.
7: Nee, we hebben september.
18: Ik moet nog even een afspraak maken.
7: Ja. Doe het dan. En je moet nu airco kopen voor volgend jaar alvast.
18: Ja, dat is wel verstandig.
7: Sowieso natuurlijk voor 31 december. Want dat is de pijldatum vermogensbelasting. Dus ik kan beter die airco er maar vast hebben afgetrokken.
18: Ja,
7: en
18: die
7: dure winterbanden ook.
18: Zo is dat.
7: Maar die verschuiving naar off-season set. Dus wel door.
12: Ja, zet zeker door. Ja, maar het is echt een vervanging van de zomerband verdwijnt.
7: Ja.
12: De winterband, ja, voor particulieren wordt het wel minder. Want je hebt ook hele goede Alsiezenbanden, zeker. Alsiezenbanden die zo'n sneeuwvlokje hebben. Dus ja, wij kiezen echt. Ik denk als je in de stad rijdt, je hebt de auto niet elke dag nodig. Hè, je bent er niet dagelijks afhankelijk van. Dan is het Alsiezenband een heel goede band. Wil je elke dag rijden? Moet je elke dag rijden? Dat is voornamelijk leaseauto's. En je rijdt veel. Nou, en je gaat naar de wintersport.
7: De gemiddelde lease-rijder die zit op dinsdag en donderdag op kantoor. En de rest van de week is thuis te werken. Vrijdagmiddag staan ze op golf aan. Dan moet ze ook kunnen rijden.
18: Nee, maar goed, je moet wel echt kijken naar je gedrag. Wat je kiest. Ja. Maar even die percentages erbij halen. Hè? Want 2025 all season 39,6%. Dat was in 2016 nog 9,5%. Het aandeel is dus gewoon verviervoudigd.
12: Ja, klopt. Dus echt een enorme omslag gemaakt. En dat zie je in Nederland. Wij zijn onderdeel van een groot Japans concern. Maar onze broers en zusjes in Engeland, daar merk je de taal niet. En dat is heel, heel apart. Daar is de zomerband nog volop aanwezig. Daar doen ze geen winterbanden, geen Alsiezenbanden. Daar is het eigenlijk alleen maar zomerbanden. Dus het verschilt ook enorm per land.
18: Ja. Jullie hebben ook gekeken naar de inchmaten van de bandenwissels. Zie je daar ook een verschuiving in? Want Wouter had het net al over de elektrische auto's die veel grotere banden hebben.
12: Ja, dat is enorm verschillend. Vroeger was je natuurlijk de bink als je met 15 inch banden reed. En als je dan 17 inch was je helemaal het mannetje.
18: En daar kun je echt niet meer mee aankomen.
12: Nee, tegenwoordig is het 2/3 van de leaseauto's die hebben al 18 inch en hoger. Dus er is een enorme verschuiving is het geweest. En 13 en 15 inch komt vrijwel niet meer voor.
7: Nee, ik reed gisteren een Skoda Epic. Ja, dat mag ik vertellen, dat ik heb gegeven. Maar ik mag nog niet vertellen hoe die eruit. Maar ja, dat is ook 18, 19 en 20 inch. Ja. Ik denk, dat is gewoon. Weet je, een 911 had dat, zeg maar, 15 jaar geleden. Dat is echt huge op de kleinste Skoda. Ja. Dat is echt ongelooflijk. Het gaat inderdaad heel hard. Maar all-season eigenlijk slecht voor jullie, hè? Want dan geen wissels.
12: Nee, dat geeft niet hoor. Kijk, de leasemaatschappijen wisselen nog steeds. Hè. Je ziet in de leasemarkt, de zakelijke rijders, die wisselen eigenlijk voornamelijk nog steeds.
18: Ja.
12: Particulieren, het was echt wel een beetje een leasemarkt. En die blijft nog steeds bestaan. Hè. Voornamelijk de grote, de zware auto's. Die mensen die, wat ik zei, daar rijden ongeveer 1 miljoen mensen per jaar toch naar de Alpen toe. Ja, die willen toch wel op die winterbanden rijden. Dat zien we echt wel terug.
18: Ja, en tot slot nog even het verhaal van de RDW. Hè? Die proefballon van de RDW over openstaande terugroepacties in de toekomst met de APK. Ja, dan laten afkeuren omdat die terugroepactie nog niet is voldaan. Hoe kijkt QuickFit daar tegenaan?
12: Nou, ik denk het goed is als er zijn ook wel heel veel recallacties. Wekelijks zijn er aardig wat recallacties. Het zijn er wel heel veel.
18: Het is een echt enorm gestegen.
12: Ja, het is echt bizar. Maar ik denk, het is goed dat daar aandacht aan besteed wordt aan dat soort zaken. Ik denk wel dat de regelgeving daar goed op afgestemd moet worden. Ik denk dat je echt wel een verschil moet maken. Dus wat is er echt een acuut probleem? Hè? Heel veel van die recalls, is het echt een acuut? En waar trekt de RDW dan de grens? En wanneer is het echt levensbedreigend? Wanneer is het gevaarlijk voor de mens, voor het milieu? Ja. Wanneer is het klaar veiligheid? Dus wij zijn daar voorstander van, maar het moet wel goed geregeld zijn. En het moet wel zijn dat wij dat ook kunnen doen.
18: Ja. Want wat is het gevolg als het niet goed geregeld wordt? Wat kan dan het gevolg zijn?
12: Nu kan de RDW kan dat soort regels niet afmelden. Dus de vraag is dan, wie gaat het afmelden?
18: Dus dan blijft die auto staan?
12: dan blijft die auto staan. En wat gebeurt er dan met de consument? Die gaat naar Kwikwit toe voor zijn APK. Kan niet, moet eerst naar de dealer toe. Het is erg omslachtig voor de consument. En die wil gewoon rijden. Dus
7: ja. Ik begreep dat zelfs dealers gewoon sommige recalls niet afgemeld krijgen. Dus er zit hier nog een gigantisch administratief probleem. Klopt. Dat eerst oplossen en dan kunnen we daar ze lekker op gaan handhaven, toch? Ja.
18: Dank, Paul Traas, directeur van Kwikfit Nederland. En zometeen.
7: Voormalig Porsche-dealer Harry van Ham stapt in een nieuw avontuur.
18: En we hebben een rijtest.
7: Porsches.
18: Ja, en een rijtest, ook een nieuw avontuur. De Zeekr 7 GT. Tot zo.
19: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.
21: Luister straks Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
22: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
23: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
6: Onaf, denk ik.
23: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
6: Nou, daar ben ik toch af.
24: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
25: In één keer je zakelijke netwerk verdubbelen en je zichtbaarheid vergroten? Dat kan. Want alleen bij Odido krijg je nu bij een zakelijk unlimited abonnement LinkedIn Premium Business met heel veel voordeel. Zo bereik je meer mensen en haal je alles uit je zakelijke netwerk. Kijk op odido.nl/business.
24: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
26: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity-event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
27: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
28: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
29: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
30: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
30: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
30: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
30: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
2: Mm-hmm.
30: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het was al bekend dat door een lek in Polar Steps veel meer mensen dan de bedoeling is zien waar je uithangt tijdens de vakantie. Nu blijkt dat ook tientallen militairen op de voet via de app zijn gevolgd. Ook als ze niet hun eigen naam gebruikten, meldt Follow the Money. Defensie zet Polar Steps daarom nu op een zwarte lijst. Een van de twee agenten die afgelopen week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. De andere ligt nog in het ziekenhuis, maar niet meer op de intensive care. Dat zei de politie in de talkshow Rensen. De twee kwamen dinsdag op een schietpartij af en werden neergeschoten. Bij het geweld werden 34 mensen opgepakt. In Den Bosch zijn bij een steekpartij in een huis een man en een vrouw gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Aanleiding zou een ruzie tussen de twee zijn, meldt Omroep Brabant. De politie heeft meerdere messen in beslag genomen voor onderzoek. Meerdere doden en tientallen gewonden bij een ontploffing op een militaire basis in het Zuid-Amerikaanse Bolivia. De explosie was bij een opslagplaats voor vuurwerk. De oorzaak is nog niet bekend. Meerdere gebouwen zijn beschadigd. Brandweer waarschuwt voor nog meer explosies. En het West Nile-virus is al in 15 Europese landen opgedoken en al meer dan 1000 mensen zijn ermee besmet. De meeste in Italië. Het virus wordt via muggen verspreid en wie ziek wordt voelt zich grieperig en heeft koorts. Slechts 1 op de 100 wordt ernstig ziek. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. En dan het weer van weer online. Af en toe zon vandaag, vooral in het noorden een bui. En het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en warmer. En tot over het ANP-nieuws.
19: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
18: Het modelaanbod van Zeekr breidt uit met de 7GT, een Chinese shooting brake. Nou, u hoort zo wat we er allemaal van vinden. Daarover meer in de rijimpressie, maar eerst.
7: Hij was jarenlang manager bij Porsche Rotterdam, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En dus stapt Harry van Ham in een nieuw Porsche-avontuur bij Nine Classics.
18: Ja, leuk. En Harry van Ham is bij ons te gast. Welkom, leuk dat je er bent. Vorig jaar afscheid genomen bij Porsche dealer Rotterdam, maar het begon toch weer te kriebelen.
0: Ja, mijn, dat,
18: je kunt het niet loslaten.
0: Ja, een kriebel moet je nooit onderdrukken.
18: En, je moet gaan krabben.
0: Je moet gaan krabben, en je moet eigenlijk gaan ontdekken.
7: Dus met muggenbult het niet per se zo het geval.
0: Nee, maar je moet ontdekken waar dat vandaan komt. En ja, ja inderdaad, wat je aangaf, het stopte het avontuur in Rotterdam.
18: Ja.
0: Waar ik onwijs genoten heb en ook onwijs veel plezier heb gehad. Nogmaals, ik heb dat al ja, ik denk de afgelopen maanden vaak herhaald. Maar goed, afgesloten, dan ga je je eigen DNA ga je eventjes binnenstebuiten keren. Je zit heel eventjes na te denken van ja, wat past nou bij mij, wat ga ik nou doen? En ik kwam er eigenlijk wel achter dat Porsche-netwerk, dat Porsche-publiek, het rijden met de 911, wat je dan stiekem nog wel eens een keer probeert te doen.
18: Mm-hmm.
0: Ja, ik moet hier iets mee. En, ja.
7: Belden mensen jou dan nog? Ja, want ze hebben gewoon je 06-nummer natuurlijk. Je gaat toch niet de receptie bellen als je ook... Harry regelt het wel voor mij.
0: Maar Wouter, jij weet wat het is om 911-rijder te zijn. Ja. Een 911-rijder die belt graag met eensgezinde en die belt graag met iemand die er dan verstand van zou moeten hebben.
7: Ja.
0: Ik werd vaak als vraagbaak gebruikt en of ik iets wilde bemiddelen of dat ik een rol wilde spelen of dat ik mensen wilde connecten of dat ik een connectie met een dealer wilde maken. Ja, en als je eenmaal bij iemand in zijn telefoon staat en je hebt het gevoel dat je elkaar wil blijven bellen, dan heb je eigenlijk een goed nummer in je telefoon staan. Die nummers die je eigenlijk het afgelopen jaar niet hebt gebeld, die kun je beter verwijderen.
7: Ja.
0: Dus ik had heel veel nummertjes die ik nog kon bellen. En die mij belden. Dat was wel de reden om voor mij eigenlijk dan toch te zeggen, ja, dit is een harde conclusie. Hier moet je iets mee.
7: Ja. Maar ja, dan. Weet je, zag je op LinkedIn vacatures bij iets met Porsche. Nee, dat is best lastig. Wat ga je dan doen?
0: Nou ja, daar ga je echt even over nadenken. Want je hebt natuurlijk 25 jaar, bijna 25 jaar, je uiterste best gedaan om in 3 vestigingen waar ik heb gezeten, om daar het maximale eruit te halen.
18: Ja.
0: Daar heb je heel veel van geleerd, daar heb je heel veel van opgestoken. Je denkt de klant te kennen, customer journeys, allerlei dingen, modelintroducties, alles heb je gehad. En dan sta je in één keer voor het voldongen feit, ja, en wat nu? Je kan niet ontkennen dat je dan weer eventjes opnieuw moet beginnen en zeggen van, hoe ga ik dit nou doen? Nou ja, en dat was toch wel uiteindelijk een ruk naar zelfstandigheid. Maar hoe ik dat zou gaan doen, ja, dat is eigenlijk als het laatste half jaar ontstaan. Dus wat routes bedacht, zelfstandigheid voor de deur. Maar ik was op een gegeven moment met auto's bezig aan de keukentafel en ik was met auto's op en neer aan het rijden. Dat was mijn eerste zelfstandigheid om wat 911's te taxeren en te verkopen.
7: Ja.
0: En dat vond ik eigenlijk ver van ideaal. En dan ga je nadenken, dan ga je naar een locatietje kijken. En uiteindelijk raakte ik in gesprek met Alfred Muller. En Alfred is geen onbekende in het Rotterdamse. En we hebben een lange historie. We hebben zelfs teruggezocht dat hij mij vroeg om een... Hoe noem je dat? Een safety car te regelen voor de Bavaria City Race. Dat waren historische momenten, ook voor de stad Rotterdam. En ik leverde een oranje 997 GT3 RS.
18: Ja,
0: die ik toen nog geregeld kreeg via Hannie Steeman.
7: Kijk, Hannie.
18: Oh, ja.
7: Alle oude namen uit de telefoon klappen daar weer voorbij.
18: Volgens mij heb ik er ook nog wel ergens staan.
0: Maar dat was zo'n hele stoere 997 GT3 RS met zo'n Stuttgart-nummer erop. Ja. Stuttgart Go. S-Go. Dat was natuurlijk super gaaf.
18: Maar even Alfred Muller, oprichter van Nine Classics. Berkel Roderijs, natuurlijk ook eigenaar van een bekend Rotterdamse autoschadebedrijf.
7: Of is zijn dochter inmiddels eigenaar? Dat vraag ik wel even af. We hebben Jolien hier ook gehad. Dus ja. Maar goed, dat geheel terzijde. Maar was dat dan de perfecte match? Of had je eerst iets, ja, Alfred, leuk.
0: Ja, ik ken Alfred al een tijdje.
7: Alfred lult ook veel, dus dan kan je ook denken... nou, Alfred, laat hem maar lullen.
0: Ja, maar het is wel recht door zee. Weet je, ja. Ik vond het wel prettig dat we...
18: Het is toch helemaal niet Rotterdams?
7: Wat?
18: Nou, veel lullen, maar echt... Ja. Toch? Het was toch altijd niet lullen, maar poetsen. Wat was het ook weer?
7: Ja, dat is waar.
18: Geen woorden, maar daden.
7: Ja, precies.
18: Nou ja, goed.
0: Kijk, alles dat.
18: Ze kunnen toch wel een beetje lullen, die Rotterdammers. Ik heb er wekelijks last van.
7: Doet ook nooit wat, dus ja, dat scheelt. Het was een perfecte match.
0: Nou ja, uiteindelijk moet je natuurlijk even allebei iets bedenken... waar je allebei lekker bij voelt. En wat op een gegeven moment eerst begon met het idee... dat ik wat plekjes bij hem zou krijgen om mijn auto's te kunnen stallen... werd uiteindelijk gewoon een aandelenovername. Dat heeft even tijd gekost. Dat hoort bij zo'n
18: proces. Je bent dus gewoon mede-eigenaar geworden?
0: Ja, zeker. Ja,
18: wat is dan jullie rolverdeling?
0: Nou, ik denk dat je mij vooral gaat zien in de dagelijkse operatie... samen met Danny Beekveld. Danny is al een bekende Nine Classic man... die al jaren, eigenlijk al vanaf het begin met Alfred heeft opgetrokken. Het is een bedrijf wat zich vooral in de afgelopen jaren gespecialiseerd heeft... in luchtgekoeld, maar ook ondertussen de eerste 997, 991... en soms een 992. Maar Danny is echt van de luchtgekoelde generatie. Heeft een lange carrière in de klassiekers. Dus Danny... blijft vooral de scout, het zoeken naar auto's. We zijn vorige week ook naar Duitsland gegaan... om naar een hele bijzondere 993 te gaan kijken.
7: Ja.
0: Danny blijft de scout.
7: Was dat
0: een gele? Dat was een gele, ja. Hij heeft goed geluisterd. Het is hem niet geworden, want hij voldeed niet aan de kwaliteitseis.
7: Ja.
0: En dat is een beetje ook waar we voor willen staan. Real Porsches, real stories. Het verhaal moet kloppen bij de auto.
7: Ja.
0: Alfred noemt het vaak wel eens een boutique volume. Ik denk ook dat het nu voor het beste bij ons past. We hebben de mogelijkheid om 14 auto's neer te zetten. En Alfred, zijn rol is vooral, ik denk op de achtergrond, ondersteunend. Alfred is bezig met AI, met allerlei andere zaken om de formule heen. En zijn netwerk is natuurlijk in Groot-Rotterdam. Samen met mijn netwerk. Ja, is natuurlijk eigenlijk.
7: Ja, en luchtgekoeld, dat is zeg maar pre-1997, 911, voor de mensen die dat niet weten, maar de wat oudere.
0: Ja. We hebben een mooie T staan, we hebben een 964 staan, we hebben een 993 staan, maar we hebben ook 991 staan voor de liefhebbers en we hebben 992 onderweg. Ja,
18: maar 992 voor Classic?
0: Nou, niet te veel.
7: Niet zo veel.
0: Nog niet. Nee,
18: maar het is nog niet zo oud.
0: Nee, maar dat is ook een beetje het verhaal.
7: Nou ja, 2019, hè? 992 kwam die op de markt. Voor COVID.
18: Toen is het nog niet oud. Vind jij dat wel een classic?
7: Nee, nog niet. Maar weet je, dit is natuurlijk ook Future Classic. Dat is een hele mooie uitspraak. Maar Porsche, alleen 911? Of ook een Cayman, een Boxster?
0: Ja, komt ook wel eens voor. We willen ons wel echt.
7: Macan.
0: Ah ja, zeg nooit. Maar vooralsnog
7: is het... Harry, weet je, je hebt tijdenlang Cayennes en Macans. Dat was als je in je Excel sheet keek, als je die had moeten wegschrijven bij Porsche Rotterdam, dan was je 24 jaar geleden al iets korter, maar dan had je daar niet lang volgehouden. Dat was heel belangrijk.
0: Je hebt helemaal gelijk. In 2003 werden wij in één keer geconfronteerd met de Cayenne.
7: Ja.
0: En natuurlijk daarna met de Macan. Nooit rekening kunnen houden dat de Macan en de Cayenne natuurlijk de lifesavers zouden horen van Porsche.
7: Ja.
0: En misschien is de 911 de afgelopen jaren een beetje op de achtergrond verdwenen.
7: Ja.
0: Binnen de Porsche-organisaties of binnen de Porsche-wereld.
18: Ja, maar is er dan ook genoeg aanbod als er inderdaad zo van die Macan en Cayenne is? Genoeg aanbod natuurlijk ook.
0: Voor ons of voor de...
18: Ik denk
0: dat als je gewoon kijkt online dat de gemiddelde Porsche-dealer heeft... en specialist heeft voldoende aanbod...
7: Jullie willen daar niet in zitten. Of een bijzondere Cayenne Turbo GT of zo.
0: Daar willen we wel naar kijken. Alleen onze core business is wel Nine Classic. Een Nine is een classic.
18: Ja.
7: Ja.
0: Weet je wel?
7: Die modelcode van Cayenne begint ook met een 9.
0: Ja,
7: maar
0: dat klopt. Dat klopt.
7: Heb je dan een soort droom... auto's of zo, hè? Want waar je zegt, joh, maar dit soort dingen willen we dan wel een keer doen.
0: Absoluut.
7: Ja?
0: Als je kijkt,
7: moeten we een boodschappenlijstje doorgeven.
0: Je moet een keer op de site kijken. En als je ziet wat we reeds verkocht hebben, daar staat een lijstje op waar je eigenlijk toch wel van staat te kijken. Dat zijn auto's die natuurlijk de afgelopen jaren verkocht zijn. Er staan hele mooie auto's tussen.
7: Ja.
0: En we willen natuurlijk nog meer auto's toevoegen aan het lijstje wat we verkocht hebben of aan de klant geleverd hebben.
7: Wat is een typische Nine Classic Porsche dan?
0: Ja, ik denk in de afgelopen jaren 997, MK1, MK2. Dat, ja. Dat zijn toch de populaire auto's. Die zie je ook in de waardeontwikkeling natuurlijk gewoon heel stabiel zijn.
7: Zo enorm.
0: Dus ook voor jou...
7: Ja, het is een goede... Ja, 996 die was gestegen, dus ja. Maar nu door mij...
18: Wordt het nieuwe knaller.
7: Ja, dat. Dus dat is dat, maar dat is niet luchtgekoeld. Dat is een waterkoelertje.
0: Luchtgekoeld 964.
7: 964?
0: Ja. Die stand vind ik dan toch net wat populairder als de 993.
7: Ja, ik vind hem ook gaaf voor 964, maar goed. Ja, toch? Ja, daar hebben we zo'n verstand van. Ja, dan kunnen we daar ook weer over uit. Hoe vinden ze het bij Porsche Center Rotterdam? Ja, moesten ze er nog iets van vinden? Ik bedoel, je bent er weg, maar wat vinden ze er iets van?
0: Nou, hey. Nou ja, gelukkig heel erg leuk. Ik heb daar vrij recent een afspraakje gemaakt en ik ben gewoon op de koffie gegaan. En ik word nog steeds blij als ik daar door oude collega's word begroet. Weet je, dat is gewoon heel erg leuk om te horen. Bram die heeft mij ontvangen en hij vond het heel erg leuk om te horen. Daar zit helemaal geen probleem.
7: Zit er een overlap tussen klanten en auto's die je... ik denk een 992, ja, die kan je, ja, die verkoop je ook af en toe. Maar die heeft Porsche Center Rotterdam ook. Is er een overlap en is die groot of valt het eigenlijk wel mee? Is er meer aanvullend van elkaar?
0: Even los van dat je natuurlijk nog meerdere dealers hebt in Nederland. Maar omdat ik voor Rotterdam heb gewerkt, gebruik je Rotterdam, dat snap ik. Nou, ik denk dat een 992.2 koper... die koopt denk ik gewoon bij een van de 7 Porsche Centra's.
7: Ja.
0: En als iemand een nieuwe Cayenne wil kopen, dan koopt hij die elektrisch bij het Porsche Centra.
7: Ja. Ja.
0: Ik denk dat onze kans en onze mogelijkheden zitten net in de auto's die je niet meer vindt bij de dealer. Ja. Dus niet meer bij de dealer gebruikt te koop staan, maar die nog wel in een soort approved label kunnen.
7: Ja. En dat is tot 15 jaar MCP approved. Ja.
0: Dus ons idee, ons verdienmodel, onze markt zit niet in 992.2.
7: Nee.
0: Zit misschien al wel in de eerste 992's of in een type GTS of Targa. Ja. We zijn vooral op zoek voor zoekopdrachten van klanten. Als een klant echt een specifieke auto zoekt, dan mag je van een dealer komen.
7: Ja.
0: Maar we kijken ook iets verder als alleen Nederland.
7: Ja, dat snap ik. Wat voor soort vragen hoop je dan op? Een beetje, want kijk, zwart-zwart, Carrera 4S. Welke van de 10 wil je? Vind je dan leuk op gekke kleurtjes, gekke uitvoering? Is dat waar?
0: Ik was nooit zo van de kleurtjes, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar uiteindelijk zie je toch wel dat in de...
7: En jij moest er weer inruilen na 4 jaar. Zeg, ja, niet, doe nou ja, niet je gekke kleur.
0: Ja, maar je gaat wel bepaalde kleuren weer waarderen. Ja. Een karmijnrode 991 GTS is eigenlijk wel zoals Porsche hem bedacht heeft. Een oranje 997 GT3 is wel zoals ze hem bedacht hebben.
7: Ja.
0: Nee, uiteindelijk willen we daar wel een leuke mix in hebben. Maar als een klant ons een zoekopdracht geeft van... ik zoek een donkergroene 911... Nou, dan gaan we hem zoeken.
7: Ja, oh, ik weet er nog alleen hoor. Nee, ja, en waar komen ze dan vandaan? Want kijk, iedereen kan internet aanzwengelen. Maar is het ook wel echt jouw netwerk dat je denkt... hey, wacht eens even, ik ga nog eens even iemand bellen? Of ja, wat, heb je? Of wat,
0: hoe gaat zeker. Dat? Wat heel erg leuk is dat je natuurlijk toch ook vrienden hebt... die bij andere merken werken.
7: Ja.
0: Range Rover, BMW, Mercedes, Audi... Daar moeten vaak auto's ingeruild worden.
7: Ja.
0: En als die zeg maar niet via traditionele taxatieportalen enzovoort worden aangeboden, heb je soms een mogelijkheid om een leuke auto te kopen.

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Gast hebben. Porsche
2: klopt.
1: Praat.
2: Klopt.
1: Ja. Naar een Classics.
2: Klopt. Ja, daar kwam de daarom wist ik dat hij naar een gele, gele ging kijken.
1: Ja,
2: ik heb hem geluisterd
1: lekker,
2: in het vliegtuig. Ja, ja, ik doe mijn research. Nou, nee, vond ik leuk. Het was een leuke, even lekker Porsche ouwe.
1: Ja.
2: En mooi ook wel. Ik ga Alfred een klein steekje onder water geven. Denk ja, Alfred, je ergens ben je er gewoon geen echte liefhebber. Ik vond hem. En dat is hij natuurlijk aan de andere kant wel. Maar nee.
1: Overigens heeft zijn dochter Jolieke inderdaad
2: Jolieke,
1: het
2: over. Ja, Jolien zeker.
1: Ja, Jolieke. Ja. Heeft het inderdaad de dagelijkse leiding en de aandelen van Müller Autoschade Groep overgenomen. Nog heel even over Porsche algemeen, hè, want Porsche maakt een beetje een lastige periode door.
3: Jammer, hè?
1: Ja, dat is zonde.
3: Ja, ik vind het jammer.
1: Echt zonde.
3: Ik hoor jullie net in het vorige verhaal vertellen natuurlijk ook over de banen bij Volkswagen. Ja. Indirect heeft dat natuurlijk allemaal. Ja, staat het allemaal gelijk? Ja, dat is gewoon sneu om te horen.
1: Ja, en, nou hebben ze wel vaker een moeilijke periode doorgemaakt.
3: Ja, ze komen er ook weer op bovenop, ja. Daar ben ik van overtuigd.
1: Oké, okay, mooi. Dankjewel voor je komst naar de studio. Veel succes. Harry van Ham, mede-eigenaar van Porsche Specialist 9 Classics.
4: De rijimpressie.
2: Ja, Meijner die testte Zeekr 7 GT.
5: Dit is de Zeekr 7 GT, een auto die ja, eigenlijk op papier in elk geval onwaarschijnlijk veel waar voor zijn geld biedt. Juist daarom is de interessante vraag, is het ook een beetje goed, hè? Want krijg je ook een hoop kwaliteit of is het allemaal Chinese meuk? Nou, met deze 7 GT probeert in elk geval is het Chinese Zeekr onderdeel van het grotere Geely, hè, waar ook Volvo, Polestar, Lotus, Lincoln Co. allemaal toe behoren. Zeekr probeert zich nadrukkelijk te mengen in het gevecht met de gevestigde Europese premiummerken. Nou, laten we beginnen met een deel van het goede nieuws in elk geval. Deze auto ziet er gewoon eigenlijk best wel goed uit. En de 7 GT is geen SUV, ook niet de zoveelste hoge crossover en ook geen elektrische sedan. Zeekr noemt het zelf een shooting brake en dan zitten ze ook eigenlijk best wel goed. Hè? Het is een lage vijfdeurs, een lange vijfdeurs met een aflopende daklijn. Best verfrissend. Zoals gezegd 4,80 meter lang ruim, heeft een wielbasis van 2,90 meter, staat relatief laag op zijn wielen. Kun je ook nog een beetje aanpassen en daardoor oogt hij ook wel echt veel dynamischer dan ja, de gemiddelde elektrische gezinsauto. Het ontwerp heeft bovendien ook wel iets eigens. Hè. Je kunt hem niet gemakkelijk verwarren met andere Chinese auto's en ook niet met BMW, Mercedes, Tesla. Het is echt wel een eigen gezicht. Zeekr probeert, ja, als je het zo ziet, niet een Europese auto na te bouwen, maar gewoon zijn eigen ding te doen. Hoewel, ja, daar valt ook wel wat op af te dingen. Want een eerdere Lincoln Co. ontwerp, dat werd dan weer een Zeekr. Dus binnen dat concern zijn ze ook wel een beetje aan het klooien met de ontwerpen af en toe. Maar goed, achterste gedeelte van de auto verdient nog wel wat design aandacht. Hè. Daar gebeurt echt wel heel veel in het lijnenspel. Wordt wat onrustig. Maar goed, uiteindelijk zit je natuurlijk niet alleen naar zo'n auto te kijken. Hoewel, we kennen mensen die dat wel doen. Maar in principe ga je er gewoon mee rijden. En dan wordt het toch echt wel interessant. Hè? 646 pk in een gezinsauto. Twee elektromotoren heeft deze. Er is er ook eentje met alleen achterwielaandrijving. Ja, het vermogen van 710 Newtonmeter is natuurlijk onmiddellijk beschikbaar. Dat is wel lekker. En trap je het pedaal volledig in. Ja, en de 7 GT die schiet naar voren. Van 0 tot 100, 3,3 seconden. Nou kennen we dit soort getallen ook wel van andere elektrische auto's. Maar ja, eigenlijk bijna niet voor deze prijzen. Hier komt wel ook gelijk een kanttekening, hè? Want je voelt dat de auto misschien eigenlijk iets te veel vermogen heeft. Dat klinkt misschien gek uit mijn mond, maar ja, de auto weegt ruim 2400 kilo en dat is natuurlijk nogal wat. De luchtvering die weet die massa tijdens normaal rijden uitstekend te verbergen. Maar ja, als je het volledige vermogen aanspreekt en vervolgens ook nog eens even lekker de bocht induikt, ja, dan wordt het allemaal toch wat minder overtuigend. Hè? Dan valt ook echt op dat de besturing wel heel weinig feedback geeft. Het doet wat het moet doen, maar ja, een leuke stuurmansauto gaat deze 7 GT gewoon niet worden. Het is vooral ja, gewoon een hele comfortabele auto. Die luchtvering filtert oneffenheden behoorlijk overtuigend weg. En op de snelweg is de auto vooral stil en ontspannen. Windgeruis, afrolgeluiden, die blijven gewoon mooi op de achtergrond. Dus ja, nadat je

0: in 3,3 seconden bij het stoplicht het verkeerslicht bent weggespoten, zet je de massagefunctie van je stoel aan en rij je volledig ontspannen naar je eindbestemming. Want dat comfort is bij deze zieker eigenlijk een misschien wel grotere eigenschap dan die 646 pk. Wat de zieker 7 GT echt goed doet, ja, dat is laden. Hij heeft 800 volt techniek. Dat betekent dus ook echt heel snel laden. De all-wheel drive versie, deze dus, kan volgens de specificaties maximaal ongeveer 450 kW aan. Nou, ik haalde bijna 400. Zieker claimt dat je in ongeveer 13 minuten van 10 naar 80 kunt laden. En dat klopt volgens mij ook wel heel behoorlijk. Officiële actieradius had ik het al over 558 kilometer. Er is er dus ook eentje met achterwielaandrijving. Instapper, die heeft al 421 pk. Versie kost ongeveer 46.000 euro... en komt met een 75 kilowattuur accu tot 590 kilometer WLTP. Daarboven nog staat de Long Range, ook 421 pk... maar met een 100 kilowattuur accu, die haalt officieel 655 kilometer. Dus de Long Range heeft meer dan voldoende vermogen, een veel grotere actieradius en kost duizenden euro's minder dan deze Privilege All-Wheel Drive. De achterstand wordt wel steeds kleiner. En als het vooral gaat om heel veel spullen die best oké zijn voor relatief weinig geld, ja, dan zit je met deze 7 GT echt volledig gebakken.
1: Ja. De Zieker 7 GT. Ik had ook wat. Er zit dus een knop in dat scherm dat je geluidssimulatie kunt doen. Dat had ik ook opgenomen. Zit er helaas niet in. Maar dat is echt grappig. Want het is niet echt dat je zegt van, oh wauw, wat een motor.
2: Nee. Maar goed. Ja, laat volgende week wel even. Ja. Veel waar voor je geld, zeg ik, ja, met een soort twijfel.
1: Ja, eigenlijk wel. Hè? Ja. En ook zeker voor de gemiddelde autorijder, denk ik. Dat die denkt echt van, wauw, man, wat krijg ik hier veel. Massagestoelen en je krijgt ook zo'n headspeakersje, weet je wel. Dat je gewoon telefoongesprekken redelijk privé kunt houden terwijl andere mensen in de auto zitten. Vind ik allemaal wel, het is allemaal wel goed gedaan, maar nou ja, wat ik ook al in de rij precies zeg, het is, je hebt steeds het gevoel dat je heel veel krijgt, maar het ook nog niet van die kwaliteit is als bij de premium Europese merken.
2: Nee, zeker niet. Nou is de prijs natuurlijk ook wel anders, ja. Maar ja, ik vond ook wel te veel nadelen en ik vond het, ik heb hem ook gereden.
1: Ook de privilege.
2: Heel snel opladen. Ja. Een grote accu. Ja. Niet absoluut. Een hele zuinige auto overigens. Zeker niet voor dat het een lage auto is. Ja, vond ik het een lastige deal.
1: Vorm is natuurlijk wel goed, hè? Lekker redelijk laag.
2: Ja, maar ja, dan hebben ze toch, weten ze toch niet een echt gestroomlijnde, echt zuine auto te maken. Het is wel makker van de over het algemeen van Chinese merken. En zeker inderdaad ook de Geely-groep. Die auto's zijn allemaal niet zo zuinig. En stroomkosten gaan ook oplopen. Dus dat gaat misschien op een gegeven moment meetellen. Ik vind dit een lastige auto. Want delen zijn goed, maar bijvoorbeeld basisding, ventilatie. Gewoon niet goed in een auto. Ja. Ik denk, jongens, 2026, dit kan je niet menen. Zitpositie, dacht ik, ja, dit zijn waarschijnlijk de stoelen uit de 7X.
1: Van je lengte. Ik had er minder last van, hoor.
2: Maar hij klopt niet.
1: Ja, maar daar, bij 1,80 meter, ik zat beter erin. Maar goed. De prijs wil je ook nog weten. Deze was volgens mij 57.000 euro, zoiets.
2: Ja, en dan is het weer heel veel auto voor
1: steeds voor best geld. Veel geld. Maar je krijgt er echt heel veel voor. Ja. En dit was de Nationale Autoshow. Afleveringen luister je terug als podcast.
2: Abonneer je dan op ons feed. Volg ons ook op de socials voor allemaal leuke foto's van mij te zien.
1: Ik ben Meijnerd Schut.
2: En ik ben Wouter Karsen.
1: Tot volgende week.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: Het verhaal van ondernemer Milan Daniels klinkt als een jongensdroom. Wat begon als start-up op een bovenverdieping groeide uit tot een miljoenenbedrijf. Tijdens die ondernemersreis staat vermogensbeheerder Bart Kok van Insinger Gielissen altijd naast hem. Om te sparren over keuzes en om ook in roerige tijden de rust te bewaren. Zodat Milan kan bouwen aan zijn bedrijf en kan blijven kijken naar nieuwe kansen. Meer weten over solide vermogensbeheer? Lees het verhaal op partner.fd.nl/Insinger Gielissen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door het datalek bij Polarstep zijn niet alleen vakantiegangers, maar ook militairen te volgen. Ook als ze niet hun eigen naam gebruiken, meldt Follow the Money. Lukte de onderzoekers zelfs om een militair transport bloot te leggen. Defensie heeft Polarsteps daarom op een zwarte lijst gezet. Er is al 20.000 euro opgehaald voor de uitvaart van de beveiliger die dinsdag werd doodgeschoten in Overasselt. De man van 51 had geen uitvaartverzekering en woonde nog bij zijn moeder, die hij ook verzorgde. Als er geld overblijft, is dat voor haar. We zorgen ervoor dat ze goed verzorgd wordt, zegt de organisator van de actie. Een medewerker van een verfcoatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag, die gisteren gewond raakte bij een ongeval, is alsnog overleden. Een collega van hem kwam gistermorgen al om het leven. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Daar doet de arbeidsinspectie onderzoek naar. Het West Nile-virus is al in 15 Europese landen opgedoken en al meer dan 1000 mensen zijn ermee besmet. De meeste in Italië. Het virus wordt via muggen verspreid en wie ziek wordt voelt zich grieperig en heeft koorts. Slechts 1 op de 100 wordt ernstig ziek. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. En Rusland heeft vannacht weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. En daarbij zijn 4 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Oekraïne stopt de komende dagen de aanval op Rusland, omdat 2 Amerikaanse onderhandelaars in Moskou gaan praten over vrede. Volgens president Trump hebben de 2 een voorstel dat vrede dichterbij kan brengen. En dan het weer van Weer Online. Af en toe zon vandaag, vooral in het noorden een bui. En het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
7: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
8: Je hoeft niet altijd te luisteren, maar wat fijn dat je dat nu wel doet.
9: En dat kan ook via de BNR-app.
8: Download de BNR-app.
9: En blijf scherp.
5: BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
10: Het aantal huisartsenpraktijken dat gebruik maakt van AI-tools stijgt explosief. Bij bijna de helft van de praktijken is er nu wel iets van AI doorgedrongen tot in de spreekkamer. En het vaakst gaat het dan om tools die meeluisteren met gesprekken tussen de arts en de patiënt en die daar dan notities van maakt voor bijvoorbeeld in het patiëntendossier. Ook in ziekenhuizen is steeds meer mogelijk wat betreft AI en het klinkt natuurlijk allemaal heel mooi, maar hoe weten we nou zeker dat het echt veilig en ook ethisch verantwoord gebeurt? Daar ga ik vandaag over praten met 2 gasten. Jessica Workum, internist-intensivist in het Elisabeth II Stedenziekenhuis. En daar ook verantwoordelijk voor de AI-strategie en de implementatie ervan. Jessica, welkom.
11: Dankjewel.
10: En naast jou André Krom, ethicus bij het LUMC in Leiden, verbonden ook aan het AI-expertisecentrum daar. Fijn dat je er bent, André.
12: Dankjewel.
10: Jessica, om met jullie, of eigenlijk om met jullie allebei te beginnen. Jullie zijn allebei ook verbonden aan het RIGHT Consortium. Ja. En dat is een consortium waarbij verschillende zorgpartijen in Nederland eigenlijk samenwerken om AI veilig te laten landen, hè, in de zorg, Jessica.
11: Ja, dat klopt. Het RIGHT Consortium staat voor Responsible Implementation of Generative AI in Healthcare Together.
10: Moet ook allemaal in het Engels natuurlijk.
11: Natuurlijk, want dan heb je een mooi acroniem zonder ChatGPT gemaakt. Overigens.
10: Ook heel fijn.
11: Maar het zegt wel wat over wat we beogen. En dat is dat wij generatieve AI willen gaan gebruiken, maar wel op verantwoorde manier.
10: Precies, hier komen we uitgebreid op. Even voor de mensen die niet weten wat generatieve AI dan is.
11: Ja, generatieve AI, dat is eigenlijk een subvorm van AI. Wat we allemaal kennen van ChatGPT-achtige modellen. Ja, dus de grote taalmodellen.
10: Je geeft eigenlijk een opdracht, hè? Je stelt een vraag. En dan maakt ChatGPT iets of die geeft antwoord. Dus dat is generatieve AI. Ja. Oké. Hebben we dat helder? Eerst even maar beginnen met die cijfers die ik net noemde. Jessica, bijvoorbeeld het huidige gebruik van AI in de zorg. Dan zie je dus dat dat echt wel snel stijgt. Want in 2024 was het eigenlijk nog bij 20% van de huisartsenpraktijken waar iets van AI werd gebruikt. Ja. Inmiddels bijna de helft in 2025, een jaar later. Dus steeds meer praktijken zijn daarmee bezig. Dat concludeerde het onderzoeksinstituut Nieveld afgelopen maand. Ja, wat zie jij in de praktijk? Want jij werkt dan in een ziekenhuis. Ja. Maar goed, je hebt ook een breed beeld van de zorg natuurlijk.
11: Zeker. Nou, ik moet wel zeggen, huisartsen lopen wel echt voor als het gaat om die implementatie van dit soort taalmodellen. En in de ziekenhuizen gaat het niet zo snel. En dat heeft verschillende redenen. Ik denk een belangrijke reden is dat heel veel huisartsenpraktijken zijn natuurlijk wat kleinere praktijken. Soms zelfs echt maar één huisarts. Die gewoon wat laagdrempeliger in aanraking kunnen komen met dit soort tools. Ja. En in ziekenhuizen heb je te maken met verschillende afdelingen. Met bijvoorbeeld de intensive care waar ik werk. Of de polykliniek, longziekte. Allemaal hele verschillende settings. En je had het er net al over. We moeten het hebben over veiligheid. Hoe zorg je ervoor dat je weet of het
10: veilig is.
11: Ja, of het veilig is. Maar ook met name of het klopt wat er staat. Hè. Als zo'n taalmodel een gesprek opneemt en daar een samenvatting van maken, dan moet er geen onzin in staan.
10: Nee.
11: Nou, dat noem je validatie. Daar houden wij als consortium mee bezig. En in de ziekenhuizen merk je wel dat het iets langzamer gaat. En validatie is daar één punt van waarom het iets langzamer gaat.
10: Maar is het daar dus eigenlijk dat er beter gecheckt wordt in de ziekenhuizen of het wel echt veilig is en dat ze in de huisartsenpraktijk ietsje makkelijker zeggen, ja, dat werkt wel, joh. Ja, dat doet mijn collega van om de hoek, doet dat ook.
11: Nou, ik denk dat we daarmee iets te kort door de bocht zijn. Ik denk dat we als maatschappij ons moeten afvragen, wat is veilig? En wanneer is iets goed genoeg?
10: Mm-hmm.
11: En dat is wat we met het RIDE Consortium beogen. We hebben een heel groot project, ons validatieproject, waarbij we die vraag proberen te beantwoorden. En dat is, wanneer is zo'n AI-toepassing veilig genoeg om te kunnen gebruiken in jouw lokale zorgcontext? Nou, een hele mond vol. Maar dat betekent dus dat er verschillen zijn in de verschillende type zorg van wanneer je iets veilig of goed genoeg acht. Nou, dat is de missie die we met elkaar sectoroverstijgend proberen op te lossen. Dat er individuele organisaties zijn of misschien zelfs individuele huisartsenorganisaties die zeggen, nou, ik heb dat overzicht voldoende.
10: Mm-hmm.
11: Dat is aan hen om te beoordelen.
10: Ja.
11: Als consortium zeggen wij, laten we dat nou eens op gestructureerde wijze aanpakken.
10: Ja, en dat iedereen er ook gebruik van kan maken. Hè? Dat je echt een document hebt waar iedereen naar kan kijken en kan valideren. Komen we ook zo meteen op. André, jij werkt in het LUMC.
12: Ja, zeker.
10: Wat zie jij daar aan opschaling van AI?
12: Opschaling, dat zien we nog niet heel erg. Misschien een kleine aanvulling op wat er net werd gezegd. Hè? Dus je gaf aan, bij de huisartsen gaat dat supersnel en in de ziekenhuizen wat minder. Of dat later zo is, weet ik niet. Dus wat ik in het LUMC zie, is dat er heel veel gebeurt op het gebied van AI.
10: Mm-hmm.
12: Maar dan vooral nog in de onderzoeksfase. Precies om datgene te doen waar het RIDE Consortium ook voor staat. Namelijk ontdekken van wat doet dat model eigenlijk? Doet het wat het moet doen? Hè, wat we belangrijk vinden. En dat wordt wel opgeschaald, maar dan vooral in de vorm van pilots.
10: Ja.
12: Dus pilots in een onderzoeksfase om dat veilig te kunnen doen. Want er staat natuurlijk in de ziekenhuiszorg en in de zorg überhaupt staat er ontzettend veel op het spel.
10: Mm-hmm.
12: Ja, dus je wil dat graag veilig en verantwoord doen.
10: Ja, zie je ook dat het wel werkt? Dus dat mensen er enthousiast over zijn? Dan heb ik het zowel over zorgpersoneel als patiënten.
12: Nou, zeker. Hè. Dus kijk, een van de belangrijkste aanleidingen om überhaupt die technologie te willen is tijdsdruk. Hè. En de technologie belooft enorm veel tijdwinst op te gaan leveren. Ja, dus je snapt dat mensen staan te trappelen om dat in te voeren.
10: Ja, als het waar is. Maar daar zijn ook toch wel een beetje vraagtekens bij.
12: Zeker.
10: Van,
12: ik had het in eerste instantie over wat beweegt mensen om het überhaupt te willen.
10: Ja.
12: En vervolgens is de vraag.
10: Is dat ook zo?
12: Ja.
10: Ja, en wat zie je daar, noem eens één resultaat, zie je inderdaad wel dat het daadwerkelijk tijdswinst oplevert?
12: Nou, dus hier hebben wij vanuit Riot doen we geen onderzoek naar. Hè?
10: Nee.
12: Dus wat wij wel doen, waar ik wel iets over kan zeggen, is dat we met zorgprofessionals uit de huisartsenpraktijk, maar ook uit de GGZ, uit de VVT en uit de psychiatrie van de IC hebben we gekeken, wat verwachten jullie hier nu? En daar is tijdwinst is er één van.
10: Mm-hmm.
12: Tegelijkertijd wordt ook aangegeven, maar we twijfelen eerlijk gezegd of dit echt gaat lukken. En bijvoorbeeld, als je alles opneemt, dan heb je een enorm lang transcript, een enorm lange samenvatting, terwijl je normaal gesproken misschien een paar regeltjes aan een verslag hebt.
10: Ja, ja, oké. Okay. Dus daar zijn dan wel toch een beetje vraagtekens bij. Ja, je kan natuurlijk als opdracht aan AI geven, aan zo'n taalmodel. Valt dit gesprek in 10 zinnen samen?
12: Zeker.
10: En niet in 5
12: daar kom
10: A4'tjes.
12: Ik op het punt wat Jessica net al aangaf. Hè. Dus stel dat iemand overweegt van ik doe dat toch. Hè, mm-hmm. Dus ik sla misschien een aantal stappen over. Dat is een kwestie van hoe geef je invulling aan je professionele verantwoordelijkheid.
10: Ja.
12: Het is altijd de verantwoordelijkheid van een zorgprofessional om, nou ja, erop te kunnen vertrouwen dat datgene wat in een dossier terechtkomt, dat van goede kwaliteit is.
10: Ja.
12: Dus daar zit denk ik de beslisruimte, maar ook de professionele verantwoordelijkheid om linksaf of rechtsaf te slaan.
10: Ja, precies. En Jessica, ik zei al aan het begin, het zijn dus vooral op dit moment AI-tools die eigenlijk gewoon meeluisteren, hè, in een spreekkamer. Mm-hmm. En die dat dan voor jou even mooi samenvatten. Dat lijkt me super handig, want je kan inderdaad je patiënt weer aankijken in plaats van dat je alleen maar zit te tikken.
11: Ja.
10: Maar je ziet ook echt wel een groei in triage. Dus AI-tools die eigenlijk meehelpen met het stellen van een diagnose. Mm-hmm. Geef eens een voorbeeld daarvan.
11: Ja, triage en het stellen van een diagnose zijn niet helemaal dezelfde dingen. Nee, maar ik snap wel wat je bedoelt te zeggen. Hè. Dus het eerste waar we het over hebben, dat er een gesprek wordt opgenomen en dat er een notitie komt, dat is administratieve ondersteuning.
10: Mm-hmm.
11: En de stap die jij net noemde, dat is een stap naar medische beslisondersteuning.
10: Ja. Dus echt wat is er hulp met jou aan de hand? Waar moet jij nu het handigste terecht?
11: Ja, echt hulp met diagnose of zelfs met een behandelplan opstellen.
10: Mm-hmm.
11: Dat soort AI-toepassingen zijn medische hulpmiddelen. En de reden dat ik dat zo zeg, dat is omdat dat onder een bepaalde wet en regelgeving valt, namelijk de Medical Device Regulation, dat is Europese wetgeving, en in de AI Act, andere Europese wetgeving, valt dat in ieder geval nu nog onder hoog risico AI-klasse.
10: Daar mag je niet zomaar aan beginnen als ziekenhuis, toch?
11: Nou, daar mag je wel aan beginnen, maar wel daar heb je wel wat voor in huis nodig om dat soort dingen te kunnen doen. He, dus dan op het moment dat je zo'n tool zelf zou ontwikkelen, dat heet in-house development, dan moet jij zelf gaan checken of dat klopt, dus validatie. Maar dat moet je ook over de tijd kunnen doen. En dat moet je ook kunnen aantonen. Hè? Dus dat is post-market surveillance, wat je zelf moet inrichten. Ja, dat vergt enorm veel van een organisatie om zelf te doen. Dus de vraag is, moet een organisatie dat zelf allemaal op poten gaan zetten? Of zijn dat leveranciers die dat moeten gaan doen?
10: Mm-hmm.
11: Ja, en dan is de markt op dit moment nog echt wel beperkt van echt dat soort medische hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden omdat ze aangediend worden door leveranciers.
10: Ja, maar goed, ook daar toch wel, je ziet daar veel ontwikkelingen in.
11: Ja.
10: Dus eigenlijk, André, kunnen we stellen dat de ambities op veel vlakken, bij leveranciers uiteraard, maar ook wel in de zorg, de ambitie is er toch om AI
12: absoluut
10: meer te gaan toepassen?
12: Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. Ja. Kijk, en dat kun je ook heel goed voorstellen. Hè? Dus nogmaals, hoge werkdruk. Alles wat die, dus
10: naar beneden kan brengen. Ja.
12: Vanuit het idee van ik wil goede zorg leveren, geef me alsjeblieft meer tijd. Hè. Alle middelen die daaraan kunnen bijdragen, dat snap je heel goed. Maar het is dus de kunst om een balans te vinden tussen snelheid en zorgvuldigheid.
10: Ja.
12: En
10: zit daar ook nog, want dat is natuurlijk ook een hele belangrijke component, de patiënt. Moet hij toestemming geven? Heeft hij er nog wat over te zeggen? Als je of bij een huisarts is of bij een arts in het ziekenhuis, heeft hij nog wat te zeggen of je dit fijn vindt, ja of nee?
12: Ja. Nou, het is grappig, hè? Je kunt die vraag op twee manieren opvatten. Je kunt, het klinkt als een ethische vraag, hè? Moet iemand iets
10: erover
12: zeggen?
10: Waarom kijk ik naar jou als
12: ethisch? Dat snap ik. Maar ik denk dat je om te beginnen een praktische reden hebt om het toch te vertellen. Stel dat een patiënt erachter komt dat je iets hebt opgenomen zonder hem of haar daarover te informeren.
10: Kan je gewoon gezeik mee krijgen.
12: De pop aan het dansen.
10: Ja.
12: Dus dat zou een belangrijke praktische reden kunnen zijn. Los daarvan denk ik ook dat je wel een morele reden hebt om de patiënt te informeren. Bijvoorbeeld over, wat komt er dan precies uit? Wordt alles opgenomen? Komt alles in het verslag?
10: Wordt dat opgeslagen?
12: Precies, waar gaat de data naartoe? Ja.
11: Mag ik wil er één kanttekening bij zetten. Want we zitten op dit moment, denken wij, dat we als maatschappij, niet alleen als zorg, maar als maatschappij, veel meer gebruik van maken van AI. En we doen alsof AI, of alles wat met AI te maken heeft, helemaal nieuw is in de zorg. En dat is het natuurlijk niet, hè. Het is ICT, maar dan
10: next level.
11: Next level, inderdaad. Next level ICT. En op het moment dat wij een elektronisch patiëntendossier hebben geïmplementeerd, wat nu bijna overal in Nederland
10: normaal is.
11: Heel normaal is. Ik kan, als ik praat als ziekenhuis, ik kan uitleggen waar gaat mijn data naartoe. Wie kan daarbij? Daar hebben we contracten over. Dat is allemaal dichtgetimmerd. Dus ik kan dat uitleggen. Dat betekent niet dat voordat je bij mij in het ziekenhuis zou komen en je ingeschreven wordt, ik jou allemaal moet laten zien van nou, dit is waar de cybersecurity, hoe dat geregeld is, en dit is waar je data naartoe gaat.
10: Nee, dat deden we voorheen ook niet.
11: Ik vind wel dat, dat we moeten zorgen dat we begrijpen, als we zo'n AI-toepassing in onze zorg implementeren, waar gaat al die data naartoe? Wie kan daarbij, noem maar op. Al die vragen moeten we kunnen beantwoorden.
10: Ja, dus als ik jou die vraag stel als patiënt, dan moet jij hem kunnen beantwoorden als arts.
11: En dat is precies de reden dat je als zorgverlener niet van de openbare AI-modellen gebruik moet maken, maar dat je als zorgorganisatie moet zorgen dat je veilige interne varianten hebt. En laten we wel wezen, dat is waar we het nu natuurlijk ook over hebben. Hè?
10: De veilige varianten, ja. Maar ja, er zijn natuurlijk ook zorgverleners die wel even op ChatGPT iets opzoeken.
12: Misschien toch, dank voor je kanttekening, dat is hartstikke fijn. Zo gaat het in het project ook. Dat levert alleen maar goede resultaten op. En want het stelt mij een gelegenheid om nog iets aan te vullen. Je kunt je voorstellen dat je naar een toekomst wil waarin dit normaal is. En dan kun je je afvragen, moeten we nou echt voor alles wat we doen met de AI, moet daar expliciet toestemming voor komen. Je kunt je voorstellen dat je in een soort overgangsfase zit waarin je, nou nu om te beginnen om praktische redenen, dat wel vertelt. Staat er bijvoorbeeld net als hier in de studio een microfoon ineens op tafel, dan vraagt een patiënt, wat is dit? Wat doet hij? Of de arts zit niet meer te typen. Zit hij wel op te letten? Komt er wel überhaupt een verslag? Om dat soort praktische redenen kun je voorstellen dat je een soort van overgangsfase hebt, waarin je langzaam toegroeit naar misschien een model waarin je impliciet kunt aannemen dat als mensen geen bezwaar hebben, dat ze akkoord gaan.
11: Maar er is altijd, we moeten altijd transparant zijn over het gebruik van de AI. Dat verplicht de AI Act ook. Hè? Dus we moeten absoluut vertellen op het moment dat we hier gebruik van maken.
10: Ja,
11: zeker.
10: Ja. Oké, dus ik heb even een mooi voorproefje gekregen hoe dit bij jullie in dat Right Consortium gaat. Onderling een beetje tegengas geven. En vooral ook bekijken, waar zitten nou de valkuilen? Waar zitten de moeilijkheden? Juist. En wat werkt eigenlijk voor iedereen? Hè? Ja. Voor arts, patiënt en dan ook voor al die verschillende zorgdomeinen. Als je dan kijkt naar wat jullie aan het maken zijn, André. Het is eigenlijk, jullie noemen dat met zo'n heel fraai woord van raamwerk. Dat iedereen denkt, gapen, raamwerk. Maar het is, wat is het en waarom is het nodig? Laat ik het dan zo vragen.
12: Nou, het klinkt saai en toch is het superbelangrijk. Ja. Het komt er eigenlijk op neer dat we niet goed weten hoe we moeten beoordelen of die techniek doet wat het moet doen.
10: Ja.
12: Daar is het project voor ingericht. En dat raamwerk bestaat eigenlijk uit overwegingen die je mee moet nemen. Van wat vinden we belangrijk, maar ook hoe gaan we testen of dat model daar goed op scoort.
10: Ja, dus hoe ga je testen? Dat is een belangrijke. Dat gaat dan specifiek over taalmodellen of over meer toepassingen van AI?
12: Dit gaat specifiek over taalmodellen. Uh-huh. Maar goed, de potentie is dat zo'n raamwerk, sommige overwegingen zullen wat algemener zijn en misschien ook van toepassing zijn op andere generatieve AI modellen. Maar goed, dat moeten we nog bekijken. Hoe algemeen of hoe specifiek het wordt.
10: Ja, en Jessica, kan ik het dan zien als een soort checklist van oké, dus hoe ga ik testen of dit veilig is? Je wil ook wel meer weten. Je wil weten, kan mijn personeel daarmee werken?
11: Ja.
10: Inderdaad, ook weer, waar gaat die data naartoe? Hoe ga je personeel ook opleiden? Want jij zegt ook al terecht, je moet ook als zorgverlener moet je de vragen van je patiënt kunnen beantwoorden. Blijkt ook uit het onderzoek van Nivel. Er zijn heel erg veel artsen die er al wel mee werken.
11: Ja.
10: Maar die eigenlijk geen bal verstand hebben van hoe dit nou precies werkt.
11: Ja. Nou, en dan is het ook moeilijk om de risico's te overzien. Hè? En dat is waarom we dit validatieframework of raamwerk willen maken. Je kan je voorstellen dat als wij taalmodellen grootschalig in de zorg gebruiken, dat je moet weten hoe goed ze zijn.
10: Nou ja,
11: goed is een heel brede definitie. Hè? Maar laten we bijvoorbeeld hebben over wat de kwaliteit is van die notitie. Hoeveel fouten daarin staan.
10: Mm-hmm.
11: Op dit moment weten we dat eigenlijk helemaal niet, hoeveel fouten erin staan. En wat doen we? We zeggen, nou, de zorgverlener kijkt ernaar en dus is het goed. Nou, ik ben een zorgverlener. En ik wil toch mijn medezorgverleners een beetje beschermen hiervoor. Want dat betekent dat als er iets fout gaat, dat 100% op die zorgverlener.
10: Want die heeft dan niet goed gekeken of er geen fout
11: is. Precies, maar laten we wel weten, op het moment dat ik een drukke dienst heb gehad op de intensive care, ik ben de hele nacht bezig geweest en ik moet 's ochtends nog een ontslagbrief die mijn artsassistent heeft geschreven nakijken.
10: Ja, ik wil echt op je best.
11: Nee. Nou, ik wil echt wel doen alsof ik perfect ben, maar ik weet zeker dat er dan foutjes doorheen glippen en dat dat op een woensdagmiddag heel anders is. En dus we weten dat dat gebeurt, dat die foutjes er doorheen glippen. Dat noem je automation bias, hè? Want mijn artsassistent die heeft altijd wel redelijk goede brieven geschreven, dus dan zal deze ook wel goed zijn.
10: Ja, dat. En jij zet dus gauw even een vinkje terwijl je het niet helemaal goed hebt gelezen.
11: Ja. Nou, die kans is, ondanks dat ik anders wil geloven, maar die kans is erg groot dat we dat allemaal als zorgverleners doen. Mm-hmm. Stel je nou voor dat jij een taalmodel hebt die ontslagbrief maakt. Maar die specifieke toepassing, die wordt nu op grote schaal in Nederland toegepast. Dus nu is maar één dokter die een beetje moe was, maar nu was het AI-model
10: was niet helemaal goed. En dan heb je dus een heel grote schaal van een probleem.
11: Juist. Ja. En mijn hele punt is, we weten niet hoe groot dat probleem nu is. Mm-hmm. We weten wel dat het vangnet, namelijk de zorgverlener kijkt ernaar, dat die niet helemaal foolproof is.
10: Nee.
11: Nou, dan kan je terecht tegen mij zeggen, ja, maar aan 100% komen we toch niet. Dat ben ik helemaal met je eens.
10: Maar
11: dat moeten we ook niet
10: nastreven. Dat zeg jij, de schaal.
11: Maar we moeten wel ons best doen om die risico's in kaart te brengen. Ja. Zodat we die ook kunnen ondervangen. En dat is wat we met het validatieframework beogen.
10: Mm-hmm.
11: Ons validatieframework heeft 3 domeinen. Het eerste domein is de kwaliteit van de output van zo'n notitie bijvoorbeeld.
10: Ja, hoe goed tikt dit nou echt op? Ja, precies.
11: Het tweede domein, dat zijn de maatschappelijke waarden, waar André zich heel erg op focust. Hè. Doen we de goede dingen? Zijn er nog verschillen in de zorgsectoren? En daar zijn best wel interessante bevindingen uit. En het laatste is, wat doet de inzet van deze technologie op de relatie tussen de zorgverlener en de patiënt? Hè, is er invloed daarop?
10: Ja.
11: Nou, die 3 domeinen, die proberen we in kaart te brengen. En uiteindelijk moet een zorgorganisatie daarmee verder. Dus die krijgt
10: een raamwerk.
11: Dat raamwerk. En die moet dus per toepassing gaan kijken, kan ik al deze vragen voldoende beantwoorden? Nou, dat betekent niet dat zo'n zorgorganisatie dat zelf allemaal moet doen. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Maar dat betekent dat je en bepaalde dingen van een leverancier moet vereisen over, nou, laat maar eens zien hoe je dat gedaan hebt en hoe goed het is.
10: Ja, je weet eigenlijk gewoon precies welke vragen je moet stellen als zorgorganisatie.
11: En wat ik ook belangrijk vind, en die oproep wil ik toch doen, we moeten gaan samenwerken. We moeten op het moment dat een ziekenhuis bij mij in de buurt, dat die zoiets geïmplementeerd heeft en dus kan laten zien, hey, bij ons werkt dat zo goed. Ja, dan hoef ik dat zelf natuurlijk ook niet in mijn ziekenhuis
10: helemaal
11: voor 100% te doen. Hè? Dus dat samenwerken daartussen is heel belangrijk.
10: Ja, oké. Dus dat zijn duidelijke doelen die jullie beogen met dat raamwerk. André, jij hebt dus inderdaad onderzoek gedaan ook naar die maatschappelijke waarden.
12: Ja.
10: Jessica gaf al een mooie tipje van de sluier. Daar zijn interessante dingen uitgekomen. Wat verraste jou?
12: Ja, zeker. Nou, dus we zijn nog druk bezig met het analyseren. Dus het is een tipje van de sluier. Kijk, wat interessant is dat een aantal dingen die we in de literatuur zien ook uit de praktijk terugkomen. Hè. Dus zorgen over wat is de invloed van het gebruik van dit model op de aard van het gesprek. En durven mensen nog wel alles te zeggen? Geldt voor patiënten en geldt voor artsen. Mm-hmm. Chilling effect. Andere zorg is dat mensen bepaalde vaardigheden verliezen als naarmate ze vaker gebruik maken van de techniek. En dan wordt die skilling
10: Je hoeft zelf niet meer na te denken, want de AI doet het wel.
12: Nee, precies. Mm-hmm. Dus de angst is, dus dat hoorde bijvoorbeeld bij de intensive care, maar ook bij de psychiaters hoorden we, van als je niet zelf notities maakt, dan doet dat iets met de manier waarop je de informatie verwerkt.
10: Ja, want eigenlijk vat je het zelf niet meer samen.
12: Nee, dus we weten dat schrijven is ook een manier om het, zeg maar, in te prenten.
10: Ja.
12: Maar goed, dus dat zijn zorgen die zorgverleners hebben. We weten eigenlijk nog niet goed hoe dit in de praktijk uit gaat pakken. Maar dat zijn dus allerlei dingen die je eigenlijk graag zou willen onderzoeken.
10: Ja.
12: Dit zijn maar 2 voorbeeldjes. Er zijn een hele lange lijst met dingen waar mensen op hopen, maar ook waar ze zich zorgen over maken.
10: Ja.
12: En ik wil er nog eentje noemen. Kijk, de focus kan liggen op hoe goed is dat verslag nu in termen van vastleggen wat er gezegd is. In een gesprek, zoals we hier nu ook zitten, is er ook non-verbale communicatie.
10: Ja.
12: Als je alleen maar geluid opneemt, dan mis je die non-verbale communicatie, die misschien voor, zeg maar, een goed begrip van wat eigenlijk de zorgvraag is van iemand, dat je die mist.
10: Nou, het gaat ook inderdaad om intonatie. Daarvan zou je kunnen denken, intonatie, AI gaat dat misschien nog wel leren.
12: Ja.
10: Maar hij ziet geen handgebaren of
12: accenten,
10: een knippering met de ogen.
11: Nog
10: of,
11: niet.
12: Hoe goed is het model in het herkennen van accenten? De toon van wat je zegt, is iets een grap of is het serieus?
10: Ja, sarcasme ook niet.
12: Ja, precies.
10: Ja. Oké, dus daar zitten wel allemaal echt terechte punten van zorg en die echt aandacht vereisen.
12: Absoluut.
10: Dan is het wel meteen een puntje dat jullie volgend jaar dit raamwerk af willen hebben. Maar er wordt nu gewoon al vandaag de dag met allemaal AI-tools gewerkt. Hoe weet je dan nu ook zeker als ziekenhuisbestuurder als je iets wil implementeren? Jullie raamwerk is er nog niet. Kunnen we er dan wel veilig mee aan de slag, Jessica?
11: Nou, ik denk dat we moeten erkennen dat we niet alle risico's kunnen overzien. De vraag is, wanneer gaan we wel alle risico's overzien? Wanneer is het goed genoeg dat we die risico's voldoende in kaart hebben? En wat betekent de wachten met implementeren? Hè? Want op het moment dat we weten allemaal dat als we dit soort taalmodellen in dagelijks leven gebruiken, dat je er eigenlijk best wel wat aan hebt.
10: Ja.
11: Dus ik vind ook dat je de andere kant moet belichten. Als je het niet gebruikt, doe je misschien ook onzichtbare schade. Dat weten we niet.
10: Nee.
11: Dus mijn oproep naar één. Ik vind het heel belangrijk dat we wel ons best doen om die risico's in kaart te brengen. Met zo'n validatieframework. Je hebt ook mensen die zeggen van, nou ja, weet je, daar ga je nooit even komen. Dus laat maar hangen.
10: Ja.
11: Ga maar gewoon implementeren. Of inderdaad, wacht maar even. Ik denk dat we die risico's in kaart moeten brengen. En dat wij dat als consortium op ons hebben genomen om dat voor de hele Nederlandse zorgsector sectoren te doen.
10: Mm-hmm.
11: En een tweede is dat je als zorgorganisatie, of je nou een heel groot ziekenhuis bent of een eenmanspraktijk als huisarts of iets daartussenin, dat je moet realiseren dat je waarschijnlijk niet alle risico's overziet. En dat het dus een gewogen afweging voor jezelf moet zijn. Denk jij dat je dit op dit moment veilig kan inzetten, ja of nee?
10: Wat denk jij, Jessica, tot slot, wat nu de grootste, nou, misschien wel de grootste valkuil is voor zorginstellingen en ook waar de kansen liggen?
11: Ik dacht dat je ontwikkeling ging vragen.
10: Nee.
11: De grootste valkuil voor zorginstellingen. Het is een duur woord, maar organizational readiness. Dat is waar we naartoe moeten. Ik had het daar net al een klein beetje over. Die hele organisatie moet, noem het maar, klaar zijn om met AI om te kunnen gaan. Want het vergt wat op ieder niveau van verandering. Dus op het moment, je kan zorgverleners hebben die er super mee om kunnen gaan. Maar op het moment dat je ICT-infrastructuur niet op orde is, dan komt het nooit bij die zorgverlener terecht en kan die er niet mee werken.
10: Nee.
11: We moeten beter weten wanneer een AI-toepassing goed genoeg is om veilig te kunnen gebruiken voor we dat op grote schaal in de hele Nederlandse zorg kunnen gebruiken.
10: Mooi, dank jullie wel voor jullie komst. André Krom, ethicus bij het LUMC, en Jessica Workum, internist-intensivist in het Elisabeth II Steden Ziekenhuis, en beide dus verbonden aan het RIGHT Consortium. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast praten we uitgebreid verder. Doorluisteren kan via bnr.nl/beter... of gewoon in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter. Dank je wel voor het luisteren. Mijn naam is Nina van den Dungen en heel graag tot volgende week.
7: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.
13: Leden van de Staten-Generaal.
14: Binnenkort is het weer Prinsjesdag en dus is het kabinet druk aan het schrijven aan de troonrede. Wat als niet zij, maar wij de troonrede schrijven? En jij kunt meeschrijven. Wat moet er echt anders? Wat zou jij zeggen als je op de troon zat? Schrijf mee en ga naar bnr.nl/ondernemerstroonrede of laat via de BNR-app weten dat je mee wil schrijven.
15: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2:00 op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
16: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
17: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
18: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
19: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
20: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
21: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door het datalek bij PolarStep zijn niet alleen vakantiegangers, maar ook militairen te volgen. Ook als ze niet hun eigen naam gebruiken, meldt Follow the Money. Lukte de onderzoekers zelfs om een militair transport bloot te leggen. Defensie heeft PolarStep daarom op een zwarte lijst gezet. Er is al €20.000 opgehaald voor de uitvaart van de beveiliger die dinsdag werd doodgeschoten in Overasselt. De man van 51 had geen uitvaartverzekering en woonde nog bij zijn moeder, die hij ook verzorgde. Als er geld overblijft, is dat voor haar. We zorgen ervoor dat ze goed verzorgd wordt, zegt de organisator van de actie. Een medewerker van een verfcoatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag, die gisteren gewond raakte bij een ongeval, is alsnog overleden. Een collega van hem kwam gistermorgen al om het leven. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Daar doet de arbeidsinspectie onderzoek naar. Het West Nile-virus is al in 15 Europese landen opgedoken en al meer dan 1000 mensen zijn ermee besmet. De meeste in Italië. Het virus wordt via muggen verspreid en wie ziek wordt voelt zich grieperig en heeft koorts. Slechts 1 op de 100 wordt ernstig ziek. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. En Rusland heeft vannacht weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne en daarbij zijn 4 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Oekraïne stopt de komende dagen de aanval op Rusland, omdat 2 Amerikaanse onderhandelaars in Moskou gaan praten over vrede. Volgens president Trump hebben de 2 een voorstel dat vrede dichterbij kan brengen. En dan het weer van weer online. Af en toe zon vandaag, vooral in het noorden een bui, en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en warmer. En tot over het ANP-nieuws.
22: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
23: Wat doe je als je hele verdienmodel plotseling niet meer werkt? Als je beseft dat op deze manier doorgaan een doodlopende weg is. Juist, dan ga je je business shiften. Veranderen, transformeren, geef het beestje een naam. Nou, dat is precies wat onze gast heeft gedaan. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Ik ben John van Schagen, Patrick van der Pijl is mijn co-host. En samen praten we in deze aflevering met Chris op Dam, de CEO van Betty Blocks. Chris, van harte welkom. Fijn dat je bent.
24: Dag heren.
23: Welk probleem los jij op voor je klanten?
24: Het probleem wat wij tegenwoordig oplossen is organisaties succesvol maken met AI. Dat is eigenlijk heel hoog over wat we doen. En daar leveren we software voor en mensen om dat te bewerkstelligen.
23: Jij was hier een jaar of 5 geleden ook. Het is weinig mensen gegeven om zelfs 2 keer in dit programma te gast te zijn. Het is jou gelukt. Even over jouw bedrijf. Een jaar of 20 geleden begonnen.
24: Ja, helemaal de eerste historie is 26 jaar geleden. Direct uit school. Maar de historie van Betty Blocks is 10, 15 jaar geleden.
23: Ja, is een soort webbureau, hè? Holder. Dat is vervolgens Betty Blocks geworden, samen met jouw broer Tim. En dat begon eigenlijk vanuit een heel praktisch probleem, hè? Want Tim die wilde iets laten bouwen en jij zei, dat moeten we toch een heel stuk slimmer kunnen doen.
24: Ja, het probleem was dat wij groeiden als bedrijf verder door en daardoor hadden we zelf intern betere software nodig. Mijn broer was daarvoor verantwoordelijk, alleen die kon niet programmeren. En die wist wel wat hij wilde.
23: Ja.
24: En die zei op een bepaald moment, kan je niet regelen dat ik dit meer zelf kan doen? En zo zijn we eigenlijk begonnen. En het is ook het eerste begin van wat tegenwoordig citizen development genoemd wordt.
23: Low-code.
24: Ja, low-code.
25: Ja, maar kun je uitleggen wat dat precies betekent, dat citizen development platform? Is dat, hoe ziet dat eruit voor een gemiddelde klant?
24: Nou, je ziet dat het onder AI enorm veranderd is. Dus citizen development wordt niet meer zoveel gebruikt qua terminologie. Maar wat het feitelijk is, is dat mensen zonder programmeerervaring zelf software maken en hun eigen problemen oplossen.
25: Door blokken te slepen eigenlijk, hè?
24: Ja, en tegenwoordig is het iets minder slepen en iets meer prompten, logischwijs.
25: Ja, maar op zich het idee dat je een zaak gaat ontwikkelen en misschien niet altijd zelf ontwikkelt, maar bijvoorbeeld een bepaalde betaalmodule integreert of een soort ordermodule, dat is wel gebruikelijk.
24: Ja, zeker. Ja, uiteindelijk, dat is ook waar onze naam vandaan komt natuurlijk, het bloksgedeelte, is dat je kant-en-klare blokken bij elkaar zet en zo software maakt. Je kan het eigenlijk wel heel uitgebreid en complexe dingen maken. Want als je daarin gelimiteerd wordt, dat schiet niet op. Maar door AI zie je dat ook dat blokkengedeelte heel erg is veranderd. Want ja, het is meer dat je nu iets omschrijft, een AI, generative AI, die genereert je hele applicatie. Nou, dat kennen veel mensen nu. Ja, en dat is waar het loco tegenwoordig om draait.
25: Ja, eigenlijk waren jullie al een soort voorloper, toch? Ik bedoel, het met zonder programmeerkennis toch iets moois maken. Dat is wat jullie jarenlang gedaan hebben. En dan wordt het november 2022, de introductie van ChatGPT. En heel snel daarna ook de introductie van allerlei vibe coding tools. Vanaf welk moment kreeg jij in de gaten, dit kan wel eens heel veel impact gaan maken op ons businessmodel?
24: Ja, dat het impact heeft op je bedrijf, dat is je redelijk snel duidelijk. Het lastige is inschatten hoe snel het gaat. En zoals het met alle veranderingen gaat, gaat het eerst heel langzaam en dan heel snel.
25: Een soort ketchup effect, je zit er heel lang op die fles te klappen en te slaan. En op een gegeven moment komt er een grote klodder eruit in plaats van een klein druppeltje.
24: Ja, dus aan het begin zag je, wij waren zelf ook heel veel tests aan het doen, onderzoek. En dan genereerden we iets en dan dachten we, ja, dit gaat niemand gebruiken, joh. Dit werkt echt totaal niet, het ziet er niet uit. En toen werden opeens de modellen beter en toen kwam er wel wat uit. En toen kwam er uiteraard eerst bij de grote partijen zoals Claude en OpenAI kwam er iets uit. En toen dachten we, dat willen wij ook. Dat is wel de volgorde waarin dit gebeurd is, in alle eerlijkheid. En toen hebben we ervoor gezorgd dat dat bij ons in dezelfde kwaliteit er ook uitkomt.
25: Maar vanuit klanten was ook een onmiddellijke vraag waar zij dachten, wij willen het nu helemaal anders doen, want ze hadden een applicatie die gewoon werkt. Kwam daar een vraag vandaan?
24: Nou, dat is echt pas recent. Er is echt in dit jaar, 2026, is echt die verandering doorgekomen. Aan het begin van het jaar kwamen tools zoals Claude Code braken echt door. He, dus aan het begin was het een ChatGPT, dus dan stelde je Google-achtige vragen. Of dan zei je, hoe werkt mijn box 3? En dan was je super verrast als het uitkwam. Je deed kleine dingen met coderen, maar toen de agentic coding kwam van Claude, ja, toen ging opeens de IT echt op zijn ik wil zeggen onderuit, maar draaiden het 180 graden om.
25: Ja, even jullie businessmodel schetsen zoals het was. Klanten die hadden meerjarige contracten, betaalden per gebruiker instapprijzen van 1000 euro per maand.
24: Ja, in die range.
25: Ja, ja. Maar goed, hoe meer je apps en hoe meer gebruikers je dus had, dan ging je dus ook meer betalen. Er zat nog een pijnpunt in jullie model, dat is de zogeheten lock-in. Ja, ja. Want als je een app ging ontwikkelen met Bettyblocks, dan kon je niet zomaar even de volgende dag naar een andere partij stappen, want dan zat je echt wel vast aan jullie.
24: Ja, als je wat jaren geleden gaat, dan zag je en zie je nog steeds binnen Loco dat je heel snel kon ontwikkelen. Alleen, het was een soort Hotel California. You can check in, but you can never leave. Dat was... Eigenlijk werd dat geaccepteerd, omdat er is een trade-off tussen snelheid. Oké, dan kan ik niet weg, maar kan wel snel. En dat werd geaccepteerd. Maar toen tools als Claude Code en OpenAI Codex kwamen, en dan zag je opeens, ja, dat genereert code en die code is van mij. Ja, dan is dat natuurlijk wel een baanbrekende verandering van het model.
25: En dan wil ik toch even met jou mee naar dat moment waarop jij samen met jouw MT en met jouw beste IT'ers van het bedrijf, dan zit jij samen op kantoor in Alkmaar. Het moet anders, maar je weet nog niet hoe. Hoe ging dat proces?
24: Ja, waar het eerst begon is, deze verandering is al enkele jaren geleden ingezet, logischerwijs. Waar het eerst mee begon is dat ik terugdacht aan interviews die ik ook voor deze zender wel eens gedaan heb. Over low-code en de toekomst van softwareontwikkeling. En dan werd door een journalist aan mij de vraag gesteld: maar als iedereen software kan maken, wat is dan de toekomst van een developer? Dat was een vraag van 8 jaar geleden misschien. En toen dacht ik, Oké, 8 jaar geleden dachten we dat iedereen software ging maken met low-code. En toen keek ik naar de praktijk 3 jaar geleden, dacht ik, dit is helemaal niet waar geworden. Dus ergens is er een reden dat niet iedereen die software maakt en dat niet alles op een low-code platform gemaakt wordt. Dus toen ben ik met mensen gaan bellen. Met mensen die low-code implementeren bij bedrijven, met mensen die low-code gebruiken. Om te kijken, waar haakt dit nu? Waar gaat het model nu verkeerd? Ja, en dan kom je erachter dat mensen niet voor een bepaald platform kiezen, een bepaalde werkwijze kiezen, omdat ze zich te gelimiteerd voelen en bang zijn dat ze de verkeerde keuze maken. En dan maar liever een keuze maken voor vrijheid, die ogenschijnlijk wellicht langzamer is, maar dan weet je wel zeker dat je altijd de vrijheid behoudt. Ja, en toen ik daar achter kwam, en dat was natuurlijk iets wat ik eigenlijk ergens ook wel wist, diep in mijn ziel, zeg maar. En toen dacht ik, ja, hier moeten we wat mee. En we kunnen maar beter de eerste zijn die dit veranderen. Want ja, anders dan worden we veranderd. Dus toen zijn we, voordat AI doorbrak, zijn we al die technologische verandering zijn we gaan inzetten. Maar toen opeens, november van het jaar, wat je net noemde,
0: 2022.
24: Ja, brak zeg maar ook AI verder door. Ja, en toen werd het een noodzaak. Want ja, andere platformen die AI gebaseerd zijn, zoals Claude Code, daar heb je alle vrijheid. Ja, en dan zit je daar in je low-code platform heel cool te zijn. En dat is niet alleen bij ons, maar dat heeft de hele industrie heeft dat.
25: Want als je dan kijkt naar een voorbeeld van een klant die bij jullie bijvoorbeeld een aantal apps in beheer heeft en misschien een aantal webomgevingen. In het verleden was het zo dat je naar een nieuwe functioneel ontwerp gaat kijken, naar technisch ontwerp, en dan ga je die software bouwen of assembleren met bouwsteentjes van Betty. Hoe gaat dat nu dan?
24: Ja, daarin is de belangrijkste verandering AI op zichzelf. Omdat vroeger, ja, dat proces, het menselijke proces, is nog redelijk hetzelfde. Want ja, je ziet dat het software bouwen, dus het schrijven van de code, is radicaal veranderd in een heel korte tijd. Er zijn geen programmeurs meer die zelf hun code schrijven, bijna. Als je het nog wel doet, dan moet je er wel een hele goede reden voor hebben om dat te doen. Nou, aan het begin van het jaar, 2026, was dat ook bij ons anders. Dus ja, we zijn 8 maanden verder. En binnen 8 maanden tijd is het letterlijk, laten we zeggen, de grootste passie van een ontwikkelaar is hem ontnomen. Want dat doet iemand anders. Nou, zijn er zelfs een AI-model. Dus dat heeft, voor het maken van software, heeft dat de grootste impact. Dat ja, je prompt iets en AI genereert iets voor je.
25: Dus en dat blijf je steeds verbeteren door betere vragen te stellen. Of,
24: ja.
25: Maar was het dan ook zo dat jullie destijds in Alkmaar in de kamer zaten van, wacht even, wij moeten al onze klanten door deze wasstraat heen gaan halen, want wordt het dan ook beter ten opzichte wat ze hadden staan?
24: Ja, dat denk ik wel, ja. Het plan was niet om alle klanten door die wasstraat heen te halen. Dat is voor ons organisatorisch niet mogelijk. Maar wat we wel, bij ons maken mensen steeds weer een nieuwe applicatie, een nieuwe oplossing. Dus wat we wel hebben gezegd is, ja, elke nieuwe applicatie, die gaan we onze klanten helpen om op deze manier software te maken. Want het is vele malen sneller. En software maken is super duur. Ja, en dat is wat er veranderd is. Het is niet meer super duur. Want wat vroeger een week kostte, dat kost je nu 30 minuten. Nou, dat hoef ik niet eens in percentages terug te rekenen. Dan weet je wat voor impact dat heeft. Dus ja, dat betekent dat je je klanten dat voordeel moet je ze snel gaan bieden. Want anders doet iemand anders dat.
25: Ja.
0: En kun je uitleggen hoe het nu dan werkt? Het programma heet Betty Genius. Ik word klant bij jullie. Wat krijg ik daarvoor? En hoe gaan jullie mij helpen om zo snel mogelijk nieuwe apps en andere webomgevingen te ontwikkelen?
24: Ja, waar het begint is, stel je meldt je aan op onze website. Dan vragen we eerst, dan moet je eerst je probleem prompten. Dus je beschrijft gewoon je probleem zoals je dat in ChatGPT gewend bent. Dan gaan wij proberen, door middel van een vraag-antwoordspel, gaan we je proberen te helpen tot goede requirements te komen. Zoals Patrick al zegt, eigenlijk is een functioneel ontwerp is nog steeds noodzakelijk. Want als je gewoon zegt, ik heb podcast software nodig. Ja, dan is het een soort roulette, wordt er dan. Geen idee wat eruit komt.
0: En dat is algemeen.
24: Dat is te algemeen. Dus stap voor stap word je geholpen om de functionaliteit van je applicatie helder te hebben. En dan op een bepaald moment hebben wij een plan voor je klaar. Dan zeggen we, is dit wat je ongeveer wil? En dan zeg je ja. En dan gaan we gewoon pagina's genereren. En die worden gewoon letterlijk voor je ogen worden die gegenereerd. Dus je kijkt gewoon hoe een pagina wordt opgebouwd. Soms zeg ik wel eens, ja, je kan ook cola en popcorn erbij pakken. Want je mag achteroverleunen. En uiteraard in de praktijk gaan mensen hopelijk iets anders nuttigs doen. Of een ander deel voorbereiden. Maar dat is wel hoe het gebeurt.
0: En daarna, hoe betaal ik daarvoor?
24: Ja, dat is dus ook radicaal veranderd. Ten eerste door die lock-in en het verwijderen van die lock-in wat we gedaan hebben. Hoef je niet meer zeg maar hetzelfde bedrag voor de lifetime van je applicatie te betalen. En dat is natuurlijk een radicaal verschil. Ik zeg, het is heel gek wat het was in onze branche in low-code. Je was 6 maanden lang iets aan het bouwen. Je gebruikte daarna de applicatie nog 4 jaar. Dus je hebt 1 jaar ontwikkeld van de 5 en 4 gebruikt. En je betaalde hetzelfde bedrag. Dat is natuurlijk heel gek eigenlijk. Dus dat is het eerste disruptieve in het model wat we nu doen. En dat maakt AI mogelijk. Maar daarnaast zie je dat we ook niet meer het gebruik van je eindapplicatie in rekening brengen. Maar alleen maar het bouwen van je applicatie en daarna gewoon het runnen. Dus je ziet dat het heel erg vereenvoudigd is, het model.
0: En als ik dat dan vergelijk qua kosten, als ik iets met Microsoft Power Apps zou ontwikkelen. In vergelijking met Betty Blocks.
24: Ja, nou, dan zie je dus dat je bij Power Apps betaal je. Stel dat je een jaar lang bouwt in Power Apps, betaal je niet alleen dat eerste jaar, maar alle jaren dat je die app hebt, betaal je hetzelfde bedrag. En bij ons betaal je eigenlijk alleen maar het eerste jaar een hoger bedrag en dan een ander bedrag later. En dat hangt een beetje vanaf of je de applicatie blijft doorontwikkelen, dat soort dingen of niet.
0: Maar is het altijd goedkoper?
24: Ja, het is altijd goedkoper, ja. Ja.
25: En als je kijkt naar de applicatie, dan zijn de meeste mensen wel bekend met de frontend. Dus dat wat we eigenlijk zien in de schermen. Maar als je kijkt naar de backend, dus zorgen dat het past in je digitale infrastructuur, dat het praat met al je andere systemen. Gaat daar hetzelfde op?
24: Ja, daar is ook waar AI een enorme vooruitgang heeft gebracht. Tegenwoordig wat wij noemen, brengen wij als platform jouw enterprise context. Dus alle informatie, koppelingen, maar ook processen van je organisatie. Dat brengen wij bij AI, dus ons AI-model. Waardoor als jij schrijft, ik wil een kostenregistratiesysteem maken, dan weet hij, je hebt een financieel systeem. En dan suggereert hij, zal ik de gegevens opvragen uit je boekhoudpakket. Dus je hoeft ook niet meer na te denken over welke koppeling je moet leggen. Want dat doet AI al voor je. En het leggen van de daadwerkelijke koppeling regelt AI dan ook weer voor je. Dus je ziet wel dat uiteindelijk gaat het echt veel meer om functionaliteit en waarde dan technologie. En dat is echt een hele grote verandering.
0: Chris Op Dam is hier van Betty Blocks. En we praten met hem over het shiften van je businessmodel. Elke vrijdag doen we in onze update.
1: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik,

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Echt bereid om miljoenen te betalen voor deze data, om rampen sneller te voorspellen. Niet te voorkomen, maar om daar dus beter op in te spelen.
2: Ocean dus, in de baanbrekende businessmodellen update. Het hele gesprek met Nicky hoor je in de podcastfeed. Jezelf opnieuw uitvinden, daar praten we vaak over in dit programma. En Chris op Dam van Betty Blocks heeft er inmiddels ervaring mee. De opkomst van Vibe Coding dwong hem namelijk om zijn businessmodel heel anders in te richten. Chris, anno 2026, wat is nu jouw nummer 1 verkoopargument naar klanten? Is dat snelheid? Is dat vooral flexibiliteit?
3: Dat is soevereiniteit.
2: Soevereiniteit.
3: Dat is het belangrijkste onderwerp op dit moment voor veel IT-organisaties. In 2022 is een bepaald land een ander land binnengevallen. Zeer treurig. Daardoor zie je dat geopolitieke veranderingen best wel heftig veranderd zijn. Toen kwam daarna nog Trump in het Witte Huis. Nou, dat hebben we allemaal meegemaakt. En je ziet dat we in Europa een enorme terechte drang hebben om zelfstandig dingen te organiseren. En in de IT zijn we dat helaas nog niet, verre van zelfs. Dus overheden in Nederland, maar ook bedrijfsleven wil graag de ruimte hebben om zelfstandig keuzes te maken, zonder dat je door je IT-leverancier gelimiteerd wordt.
2: Het feit dat wij hier bij BNR sinds kort een nieuw redactiesysteem hebben wat gebouwd is in cloud, maakt ons in zekere zin afhankelijk van Amerika.
3: Ja, dat ligt wat genuanceerder. Als het in cloud gemaakt is, dan heb je geen vendor lock-in. Als het goed is. Ik weet er niet het evenaars van, maar zo klinkt dat.
2: En dat dan is kan ik overstappen.
3: Ja, dan kan je overstappen. Want je kan ook van cloud naar een andere code generator toe gaan. Ja, en dat onderwerp is echt heel belangrijk op dit moment. En ook terecht. En daar komt ook bij AI-model soevereiniteit, dus onafhankelijkheid. Dus zoals dat zo mooi heet, AI-model agnostisch. Het maakt niet uit welk AI-model je gebruikt. Zodat je over kan naar een Europees model, of een open source of een open weight model.
2: Maar waarom zou ik dan met jullie in zee gaan en bijvoorbeeld niet zelf iets in cloud gaan bouwen? Want dat kan ook en dat kan heel snel. En het ziet er heel gelikt uit tegenwoordig.
3: Ja, zeker. Nou, ten eerste omdat je bij ons dezelfde gelikte ervaring hebt als daar. Maar wij bieden daar zaken bovenop. Want het maken initieel van die applicatie was nooit de uitdaging. Iedereen die professioneel in IT en met software werkt, die weet dat 20% van je budget en je tijd gaat naar het maken, dat initiële moment. En 80% van je budget van de hele lifespan gaat naar onderhoud. Dus het goed kunnen onderhouden van een applicatie is uiteindelijk vele malen belangrijker dan het initieel bouwen. En dat soort zaken, dat is waar wij vele malen beter in zijn. Omdat wij 10 jaar ervaring hebben in het onderhoudbaar houden van applicaties. En Cloud Code doet 1 ding, die genereert heel snel code. En je weet dat daarna dat aanpassen wordt alleen maar, hoe langer het duurt, ingewikkelder. En als je dat een paar keer geprobeerd hebt, ik weet niet of een van jullie dat geprobeerd heeft, maar na een halve dag of een dag begint de worsteling ongeveer.
4: Zijn er volgens mij nog 2 aspecten. 1 is ook het testen. Want testen volgt een ander patroon en dat moet je ook wel knijtergoed blijven doen. Maar het andere onderwerp is natuurlijk ook dat het genereren van die code ook tokens vraagt. En dat niet altijd voorspelbaar is qua kosten. En ook als je het hergenereert, dat je bijvoorbeeld ook tokens moet gaan betalen voor een kleurtje van een knopje wat je aanpast. Ja. Terwijl het in het verleden geen extra kosten zou vragen.
3: Ja, de explosie van kosten in AI is enorm en een groot probleem voor bedrijven. Als ik naar ons eigen bedrijf kijk, wat onze kosten zijn, dat is allemaal ongebudgeteerd van vorig jaar ongeveer. Die zijn al enorm. Maar wij zijn nog niet de allergrootste. Maar als je dus groter bent, zijn dat. Stel dat je een enterprise bent in Nederland, dan zijn dat flinke kosten. Ja, dus het optimaliseren van je tokengebruik is een van de dingen waar we ons ook op onderscheiden. En ervoor zorgen dat je dat beheersbaar maakt. En misschien een tweede aspect wat je ook aantikt is, als AI je code genereert, dan zit er inherent een security risico in. Want ze hebben allemaal code bij elkaar verzameld op basis van statistische waarschijnlijkheid. Ja, en dat is geen garantie.

0: zie dat er geen bugs in zitten en ook niet dat er security fouten in zitten. En dat gebeurt nu al heel veel. Dat is echt een explosie en een groot probleem. En wij genereren geen code. Wij genereren een configuratie en ons platform genereert de code. Dat is een heel belangrijk verschil. Maar dat is ook een hele belangrijke verandering die we hebben aangeboden in de markt. Als je het hebt over disruptie van iets wat nu al heel groot is. Dus daar gaat veel gebeuren in de komende... Nou, laat het eens maar zo op maanden houden.
1: Ja,
0: een tijdgedeelte.
2: Want Chris, verwacht jij dat iemand die altijd code-ervaring heeft gehad... Voordat applicaties cloud kwamen... versus ik die dat nu ga doen... Dat diegene die daar meer ervaring heeft... ook beter begrijpt wat hij aan het doen is... en dat ik zelf nooit zo ver ga komen...
0: Ja, nou, nooit zover zou komen, dat is denk ik niet het punt. Sowieso heb je helemaal gelijk dat wat je al ziet... is dat mensen met veel ervaring, die gaan 3 keer zo snel. Mensen met weinig ervaring gaan misschien 20% zo snel. Dus je ziet dat die ervaring, want als je niet weet wat AI doet... dat is hetzelfde als dat je een vraag stelt. Je krijgt heel vaak gewoon nog een verkeerd antwoord. En als je jezelf niet nadenkt of dat antwoord correct is... Ja, dan ga je dat voor waar aannemen. En als dat dus is met code, waar je pagina's en code hebt... dan is dat een heel groot probleem.
3: Chris Obdam van Betty Blocks, dankjewel voor nu. Voor de radio ronden we af, maar op de podcast gaan we nog even door. Patrick en ik zijn er volgende week weer met een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
2: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
1: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
4: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust, thuis in DGA en familiebedrijven.
5: Ik pak je vast.
6: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
7: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
6: Vandaag is er en morgen weten we niet.
7: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen de Meren en Kanaleneiland 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Ook vandaag gaat de politie in Overasselt en omgeving zoeken naar sporen van de schietpartij afgelopen week. Waar ze precies naar op zoek zijn, is niet duidelijk. Een inzamelingsactie voor de doodgeschoten bewaker heeft al 20.000 euro opgeleverd. Van het geld wordt zijn uitvaart betaald. Niet alleen vakantiegangers, maar ook tientallen militairen kunnen door het datalek bij Polar Steps op de voet gevolgd worden. Bijvoorbeeld als ze op missie zijn, maar ook kan zo een militair transport blootgelegd en gevolgd worden. Dat meldt Follow the Money. Defensie is geschrokken en zet Polar Steps op een zwarte lijst. De politie in Rotterdam heeft vannacht 3 mensen opgepakt nadat een dronken vrouw met haar auto was ingereden op een terras. Er raakte niemand gewond. De 3 die werden opgepakt zijn de vrouw en 2 mannen die de auto van haar hadden vernield. Ze sloegen een ruit kapot en trapten tegen de wagen. 4 doden en 5 gewonden bij een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. De aanval komt kort voor een bezoek morgen van Amerikaanse onderhandelaars om vredesbesprekingen weer op gang te brengen. Oekraïne heeft al gezegd Rusland morgen niet aan te vallen. Wat Rusland doet is niet bekend. En tennislegende Venus en Serena Williams doen niet meer mee op de US Open. Ze werden in de eerste ronde van het dubbelspel uitgeschakeld. Voor de zussen was het de eerste keer in 4 jaar tijd dat ze weer als duo aan de US Open meededen. Dat toernooi wonnen ze in het dubbelspel 2 keer. En dan het weer van weer online. Af en toe zon vandaag en eerst nog vooral in het noorden een bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen iets warmer en meer zon. En tot zover het ANP nieuws.
12: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
13: Ze konden niet vinden waar hij naartoe was.
5: We hebben nog wel het geluk gehad dat een medewerker van de forensische opsporing van de politie daar 4 dagen na zijn verdwijning op een zondag heeft gedacht, ik ga daar toch even heen naar die woning waar hij verbleef om te kijken wat ik daar aantref en om daar foto's te maken. Dat heeft ons later heel veel informatie en ook bewijs opgeleverd. En als je die foto's ziet, die zagen wij natuurlijk ook. Ja, er viel heel erg aan op dat dat was niet een woning waar iemand besloot, nou, nu ga ik weg. Dus zijn leesbrillen lagen er nog, zijn laptop stond nog open. Er lag overal nog volle asbakken, lege flesjes. Dus het leek veel meer op, hier is iemand best wel snel lijkt weg te zijn gegaan. Niet gewoon van, nou ja, ik trek de deur achter me dicht en ik kom niet meer terug.
13: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Lauwens. Naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
14: Dankjewel, Wouter.
13: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris.
14: Ja, Wouter.
13: Ben jij een eilandman?
14: Van ons groot koninkrijk der Nederlanden.
13: Ben je gewoon een eiland? Hou je van eilanden?
14: Ga je graag
13: naar eilanden?
14: Nou, ik ben deze zomer nog op een eiland geweest.
13: Ja,
14: Corsica.
13: Ja, oké, okay, maar Corsica is wel een groot eiland.
14: Ja, kleine eilandjes. Goed, ik vind eilanden leuk als het weer goed is. En ja? Ik voel me daar niet bedreigd of zo. Dat ik me heel eenzaam of waar doe je...
13: Ik vind een eiland dus iets
14: heel eng.
13: Net beperkend hebben. Dat voelt
14: dat
13: bij mij...
14: Dat je niet weg kan.
13: Ik vind dat dus beklemmend, een eiland.
14: Ja, ja, ja.
13: Want ik wil eigenlijk gewoon, bij wijze van spreken, en ik doe het helemaal nooit, maar ik wil gewoon in mijn autootje kunnen stappen of op een brommer.
14: En een groot actieradius hebben.
13: En weg kunnen wanneer je weg kan. En ik heb het dus wel eens gehad op Vlieland. Ik heb het snel ergens gehad. Hè?
14: Ja.
13: Want ik heb natuurlijk gillende ADHD, denk ik wel eens. Maar ik heb het snel ergens gezien. En na 3 nachten...
14: Dan moet je weg kunnen.
13: En dan wil ik weg.
14: Ja.
13: En ik zat dus een keer op Vlieland. En toen, nou, die 3e nacht, ik moet hier weg.
14: Ja.
13: En toen ging ik dus kijken naar die bootjes, die veerpont. En dat was allemaal, die zat vol en weet ik van allemaal gedoe. En dat, toen dacht ik, ja,
14: ik kan helemaal niet weg.
13: Ik moet hier blijven. Dat trok ik niet zo goed. Klinkt dat heel gefrustreerd? Wel
14: nee, helemaal niet. Dat past helemaal bij jouw persoonlijkheidsstructuur. maar goed, we hebben het vandaag natuurlijk eigenlijk over de eilanden van het Koninkrijk. Hè,
13: ja, ben je daar wel eens geweest?
14: Ik ben daar dus 1 keer geweest.
13: Want op Curaçao geweest.
14: Ja, op Curaçao ben ik ook 1 keer.
13: Dus ook een beetje.
14: Ja, maar daar had ik het dus niet, want ik was daar 5 dagen op een...
13: Jij ligt daar met zo'n
14: nee, ik heb daar gewerkt. Nee, ik was daar op zo'n Roge Torenreis.
13: Ja, die ken ik wel.
14: Dan ging je getuigen horen op Curaçao.
13: Ochtends horen, s'avonds in de lamp hangen.
14: Nou, beste Wouter, ik ben daar 5 dagen geweest. Ik heb 1 dag een getuige gehoord. Ik heb 4 dagen gezopen. Dus het was helemaal geweldig. Praten we over 10 jaar terug, hè? 12, 13 jaar terug. Toen kon het allemaal nog. Zo heb ik Curaçao leren kennen. Toen merkte ik ook dat mijn actieradius op zo'n eiland ook vrij beperkt is.
13: En dat boeide je niks.
14: Dat boeide me helemaal niet.
13: Dus ik hoor het al. Jij bent
14: een eiland. Ik ben een eilandman. Dus ik ben
13: en
14: heel
13: ik ben
14: blij.
13: Een vaste landman.
14: Ik ben heel blij dat we vandaag weer over de eilanden kunnen hebben.
13: Ja.
14: Want geef mij maar een eiland.
13: Chris, voordat we naar de zaak gaan, we gaan ook weer het toneel op, hè?
14: Ja, we gaan theater weer in.
13: Mooi, hè?
14: Dit najaar en dit voorjaar.
13: Heb je er een beetje zin aan?
14: Ik heb er heel veel zin in. En zeker omdat nu duidelijk is wat het programma ook wordt. Hè?
13: Ja.
14: Er zit natuurlijk allemaal redactie achter. Dat wordt nu duidelijk.
13: Zonder redactie zijn we helemaal niks.
14: Precies. Daar stellen we echt geen moer voor. Maar goed, we hebben hele mooie gasten. We hebben hele mooie verhalen.
13: Ja.
14: We hebben mooie theaters. Het zijn wel veel, hè? Het zijn iets van 20+ voorstellingen die we hebben.
13: Ja, jongen, het is een tournee waar U2 gewoon een puntje aan kan zuigen.
14: Dus dat wordt weer veel kleedkamerketen.
13: Wij delen een kleedkamer.
14: Ja, heerlijk vind ik dat.
13: Ik vind het moment dat ik jou in je onderbroek zie staan altijd best intiem.
14: Ja, maar dat hebben wel meer mensen. Die vinden dat ook indrukwekkend. maar ik zou zeggen, beste mensen, luisteraars.
13: Kom naar die show.
14: Kom naar die shows. We hebben echt hele goede verhalen met goede deskundigen.
13: Ja, het wordt weer speciaal.
14: Een soort van napleiten, de podcast, maar dan extended.
13: Ja, jullie kunnen gewoon meepraten.
14: En je kunt vragen stellen. Nou, wat wil je nog meer? Je bent een heerlijk avondje uit.
13: Chris, we gaan het vandaag hebben over een zaak met meerdere verdachten. Is dat een boeiend juridisch speelveld of kan het ook lastig zijn?
14: Nou, het is boeiend en lastig.
13: Ja.
14: Niet altijd hoor. Ja. Maar kijk, als jij in zo'n zaak hebben we vandaag een heftige zaak hebt.
13: Ja.
14: Met meerdere verdachten die niet allemaal op één lijn zitten, maar allemaal proberen hun eigen rol in zo'n zaak, hè, zo gunstig mogelijk naar voren te krijgen.
13: Ja,
14: dan krijg je ook een soort van, hè, je strijdt al, hè, tussen aanhalingstekens met het Openbaar Ministerie. Maar dan krijg je ook nog een soort van onderlinge strijd. Kijk, het punt is vooral, dat vind ik heel moeilijk eraan, je hebt geen controle.
13: Hè, over die andere verdachten.
14: Je hebt geen controle over die andere.
13: Je eigen verdachten misschien niet.
14: Ja, soms ook niet, maar even ervan uitgaan dat je dat dan wel hebt.
13: Ja.
14: Maar je hebt geen controle over die andere. Dus het kan wel, wat wij zeggen, een smeerboel worden.
13: Ja, ja. En een glibberig pad.
14: Precies, waar het Openbaar Ministerie in de recherche uiteindelijk lachend bij staan te kijken.
13: Garen staan te spinnen, ja.
14: Omdat zij daar heel veel mee kunnen doen.
13: Laten we snel naar de zaak gaan. In de zomer van 2019 is een krabduiker bezig met zijn werk in een afgelegen stuk zee bij Curaçao. Tijdens de duik komt hij puur toevallig op de bodem van de Caribische Zee een verroeste Ford pick-up truck tegen. In de auto ziet hij botten liggen. Na enkele dagen wordt het voertuig uit het water getakeld. Dan blijkt dat in de pick-up truck de menselijke resten worden gevonden van de 53-jarige Mike Venema uit Nederland. Venema woonde al 10 jaar op het eiland en werkte daar als airco-monteur. Hij deed daarnaast loodgietersklussen en verhuurde samen met andere appartementen op Curaçao. Mike Venema werd al vermist sinds september 2018. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is officier van justitie Henk-Jan Starrenburg. Henk-Jan, welkom.
5: Dankjewel.
13: Voor jij je op deze zaak ging storten, werkte jij al eigenlijk op de eilanden, hè, zoals dat heet, op Bonaire. Hoe is dat om daar te werken?
5: Ja, nou, ik heb 3 jaar op Bonaire gewerkt als officier van justitie, dus daar heb ik op Curaçao verder geen zitting gedaan. Het is apart, het is een hele kleine gemeenschap. En dat maakt het werk heel uitdagend, omdat alles wat je doet is buitengewoon zichtbaar. En ook wat je privé doet kan nieuwswaarde hebben. Dus het is nog meer dan in Nederland dat je echt in een gouden kooi... Nou, zo voelt het soms een beetje.
13: Ja, waarom dan?
5: Omdat iedereen weet wie je bent.
13: Ja.
5: En dat is het fijne in Nederland. Als ik bij mij het parket de deur uitloop, niemand die mij herkent. Maar nee. Het is compleet anders op Bonaire. Dus als ik het weekend boodschappen deed met mijn gezin, dan werd ik vaak enthousiast begroet door mensen. En dan moest ik altijd even denken, is dit nou een verdachte die ik eerder heb gehad? Of is het iemand van de recherche? Of...
13: Ja.
5: En dat maakt het wel heel bijzonder werk.
13: Ja, ik denk dat ook wel veel mensen het beeld hebben van officieren die dan op de eilanden werken. Nou, dat is een luizenbaan. Daar heb je het heel relaxed. En dan sta je aan het einde van de...
14: Met een
13: van
14: cocktail levenslang eisen.
13: Ja, maar dat is natuurlijk wel een beetje het beeld. Klopt dat?
5: Nee, totaal niet. Nee, het beeld bestaat dat je rond 2 uur alles seponeert, zodat je om 3:30 voor het happy hour er bent.
13: Maar, ja.
5: Nee, de realiteit is, het is echt keihard werken.
13: Want ja.
5: We waren met... Om een beeld te geven met 2 zaaksofficieren op het eiland. En wij deden alles.
13: Ja.
5: Dus van de hele eenvoudige zaken, maar ook de hele complexe, ingewikkelde zaken.
13: Met
5: een zwaar onderbezette recherche. Dus van het begin tot eind ben je betrokken. En dat is gewoon echt heel hard werken.
13: Ja, en alles loopt inderdaad door elkaar heen. Vorig jaar was ik op Curaçao. En toen zag ik ook inderdaad mensen van justitie. En dan was het Fuikdag. Nou, dat zal je wel... dat is een grote... Elke zondag is daar... Dan gaan ze met allemaal boten ergens in een baadje liggen. En dan wordt er inderdaad even een goed happy hour gevierd. Maar dan zie je ook alles door elkaar heen krioelen. En dan denk je van... Goh, dat zou in Nederland toch wel heel anders zijn.
5: Ja.
14: Was jij fan van Fuikdag?
5: Vaak, dat kennen we niet op Bonaire.
14: Oh, dus, Bonaire heeft het niet.
5: Nee. Van horen zeg.
14: Ja. Is het een populaire baan eigenlijk binnen het Openbaar Ministerie om daar te gaan werken?
5: Steeds meer. Wordt ook al gestimuleerd. Wordt ook goed gevonden om dat te doen voor je eigen ontwikkeling. Maar ook de kruisbestuiving die het oplevert. Ja, het gaat een beetje in golven. Dus we hebben ook wel jaren gehad dat mensen niet wilden. Ja, ik heb een geweldige tijd gehad. Dus ik kan het iedereen ontzettend aanbevelen. Ja.
13: Ja. Laten we het hebben over deze zaak. Jij werkte op dat moment in Nederland. Hè?
5: Ja.
13: Hoe kwam hij bij jou terecht?
5: Eigenlijk kwam hij bij mij terecht omdat het besloten was om deze zaak op te volgen. Dat kwam omdat er door Curaçao een rechtshulpverzoek was gedaan aan Nederland. Wat in Den Haag was geland, omdat mogelijk een van de verdachten daar zou wonen.
13: Mm-hmm.
5: Ja, dan moet er een officier gekozen worden. En gelet op mijn achtergrond dat ik op Bonaire heb gewerkt, dus de wet en regelgeving daar goed ken, het gebied ken, werd gevraagd, nou, wil jij dit onderzoek doen? Natuurlijk wil ik dat.
14: Maar hield het rechtshulpverzoek dan in dat Nederland het hele onderzoek zou overnemen?
5: Nee, niet per se. Dus wat er gebeurde, na de vondst van Michael Venema heeft de Curaçaose politie onderzoek gedaan. Kwam niet veel verder. En toen is er op 2 momenten een procesverbaal door de TCI, de Team Criminele Inlichtingen, verstrekt.
13: Vanuit Nederland?
5: Vanuit Curaçao, aan de Curaçaose politie. En daaruit werd duidelijk dat in ieder geval één mevrouw F, die zou betrokken zijn geweest bij de dood van Mike Venema. En daarvan bleek dus dat zij naar Nederland is gegaan. En toen heeft Curaçao gevraagd, willen jullie voor ons in Nederland kijken of jullie haar kunnen vinden en bewijs kunnen verzamelen tegen haar?
13: Dan krijg jij zo'n zaak op je bordje, om het zo maar eens te zeggen. Nou ja, en dat was zeer welkom. Maar ga je dan ook helemaal verdiepen in de persoon Mike Venema?
5: Jazeker, met mij de politie. We willen zoveel mogelijk weten over wie hij was, wat hij daar deed, wat hij heeft gedaan. Dus je probeert zoveel mogelijk informatie te krijgen. Tegelijkertijd natuurlijk ook informatie over de mevrouw die wordt genoemd. Er werd ook nog een andere naam genoemd, een bijnaam. Dus je wil ook heel graag weten, wie is dat nou? Dus eigenlijk ben je de eerste maanden heel erg druk bezig met zoveel mogelijk informatie overal vandaan te halen.
13: En wie was deze Michael Venema?
5: Een levensgenieter, als we zijn ouders moeten geloven. Dus hij is inderdaad naar Curaçao vertrokken om daar het leven te leven. Dus hij leefde daar goed, had het daar naar zijn zin, had daar zijn vrienden en leefde een heel relaxed leven. En voorzag zijn onderhoud door dus als monteur te werken, maar ook net huizen te verhuren. En probeerde zo een beetje zijn inkomen te krijgen.
13: Je zegt zijn ouders. Daar was dus nauw contact met zijn ouders. Die hadden natuurlijk aan de bel getrokken van, hey, wij kunnen hem niet meer bereiken. Er is mogelijk wat aan de hand.
5: Ja, dat was natuurlijk al in 2018 toen hij verdween.
13: Ja.
5: Hebben ze al vrij snel gezegd tegen de Curaçaose politie, ja, wij vertrouwen dit niet. Dit klopt niet. Dit is niet hoe Mike is. We hebben echt wel regelmatig contact met hem. Iemand die vol in het leven stond, niet suïcidaal, verdwijnt niet zomaar. Dit klopt niet.
13: Ook niet iemand met criminele antecedenten, want dat denk je natuurlijk ook aan bij Curaçao, denk je daar toch wel aan.
14: Ja, misschien een drugsconflict.
13: Ja, zoiets. Ja,
5: nee, helemaal niks, nul. Nee. Dus dat was vreemd. Tegelijkertijd zei de politie Curaçao, die heeft natuurlijk wel wat onderzoek gedaan, maar ook een volwassen man die verdwijnt, dat mag. Dat is niet verboden.
13: Nee, maar het was wel vreemd dus.
5: Het was heel vreemd. En de ouders vonden het ook. Ze zijn een aantal keer naar Curaçao geweest. Om toch te kijken of ze daar hem konden vinden. En ja, dat was een groot verdriet van ze. Dat ze niet wisten waar hij was.
13: Ja, want die vermissing was dus in september 2018. Ja. Wat was het beeld daarover? Wat wisten jullie?
5: Wat wij wisten is dat de eerste dagen, en dat is hij vermist, is ook aandacht geweest in de lokale media daarvoor, voor de verdwijning.
13: Ja.
5: Curaçao wist ook dat hij met die pick-up waar hij mee gevonden is, dat hij ook weg was. En ja, maar het stierf een beetje een stille dood. In die zin dat ze vonden hem niet, ze konden niet vinden waar hij naartoe was. We hebben nog wel het geluk gehad dat een medewerker van de forensische opsporing van de politie daar, 4 dagen na zijn verdwijning, op een zondag heeft gedacht, ik ga daar toch even heen naar die woning waar hij verbleef, om te kijken wat ik daar aantref en om daar foto's te maken. Dat heeft ons later heel veel informatie en ook bewijs opgeleverd. En als je die foto's ziet, die zagen wij natuurlijk ook. Ja, er viel heel erg aan op dat dat was niet een woning waar iemand besloot, nou, nu ga ik weg. Dus zijn leesbrillen lagen er nog, zijn laptop stond nog open. Er lag overal nog volle asbakken, lege flesjes. Dus het leek veel meer op, hier is iemand best wel snel lijkt weg te zijn gegaan. Niet gewoon van, nou ja, ik trek de deur achter me dicht en ik kom niet meer terug.
14: Maar dat onderzoek daar liep dood al vrij snel, neem ik aan.
5: Ja.
14: En dan wordt hij in 2019 gevonden.
5: Ja.
14: Vindt er dan ook nog nader onderzoek plaats op Curaçao, voordat het bij jou terechtkomt?
5: Ja. Ze hebben dus eerst de botresten gevonden. En dan moet eerst nog vastgesteld worden. Hè. Kunnen we aan?
14: Ja, wie het is.
5: Wie is het?
14: Ja.
5: Dus dat is via verwantschapsonderzoek gedaan bij het Nederlands Forensisch Instituut. Daar werd enkele maanden later vastgesteld, dit is Mike Venema. En ze hebben natuurlijk ook gekeken van, kunnen we toch nog iets met een patholoog iets zeggen over de doodsoorzaak? Helemaal niet. Er was wel ook een korte broek in de auto gevonden met een gat erin, waarvan heel even gedacht werd, goh, zou dat een inschot zijn geweest? Nou, als je dat ook kijkt naar de verstrekking van de TCI die is gedaan, zou dat kunnen passen, hè? Want daar zeiden ze, nou ja, die mevrouw F is betrokken, nog een andere vrouw en 2 mannen en er zou geschoten zijn.
13: De plek, hè, waar zijn lichaam is gevonden, voor mijn beeld, hoe ver was dat bij zijn huis vandaan? Want je zou natuurlijk ook kunnen denken, ja, die is in de auto gestapt, die is van de weg geraakt op enig moment en die is in zee gereden en omgekomen. Dat is natuurlijk ook een scenario waar je dan naar kijkt, toch, denk ik?
5: Ja, nou, maar dat was vrij snel uit te sluiten. Ja. Niet is onmogelijk, maar het was, nou, ik denk een half uur rijden van waar hij verbleef.
13: Dus geen plek waar hij toevallig elke dag langs kwam?
5: Nee, zeker niet. Het was ook, de plek is lokaal bekend als Shoot. En dat is ook wel, dat ligt in het verlengde van het vliegveld. En dat is eigenlijk een plek waar illegaal koelkasten en motorolie en allemaal rotzooi wordt gedumpt. Geeft ook wel te denken als je daar je kreeft duikt en in je hotel bestelt. Maar dat is heide.
14: Niet doen dus, zeg je eigenlijk.
5: Ik zou het niet doen. Nee. Maar dus het is een hele onlogische plek. En al helemaal voor een Europees Nederlander om daar te komen.
13: Ja.
5: Dan moet je ook echt een heel stuk onbegaanbaar weg oprijden.
13: Middle of nowhere.
5: Ja, oké.
14: Maar er waren dus eigenlijk ook geen nieuwe aanknopingspunten, behalve dan zijn stoffelijke resten.
5: Ja.
14: En dan komt op een gegeven moment die TCI-informatie binnen.
5: Ja.
14: Wat stond daar allemaal in?
5: Nou, het zijn er 2 geweest. Dus in december, dus een maand of 3, 4 nadat hij gevonden is. Dus ook vlak nadat door dat verwantschapsonderzoek gebleken is. Het is Mike Venema. Is een hele summiere verbaal van de TCI. Waarin ze zeggen dat mevrouw F is nauw betrokken bij de verdwijning van Venema. daar gaat Curaçao mee aan de slag. Maar ja, dat biedt niet echt veel aanknopingspunten. Dus er komt dan nog in maart daarna, dus nog weer een paar maanden, komt er een hele vrij gedetailleerde verstrekking. Waarin eigenlijk wordt gezegd, nou, het is mevrouw F met nog een mevrouw met een bijnaam D. En ik noem die letters, omdat met 5 verdachten straks is het ons niet meer uit elkaar te houden. Nee. En nog een mevrouw D. En die zijn betrokken en die zouden samen met 2 mannen het plan hebben gehad om Venema te beroven. Die zouden dan gedrogeerd moeten worden met een slaapmiddel. En dan was het de bedoeling dat ze een Rolex van hem zouden stelen en geld. En dat is uit de hand gelopen en daarbij is er geschoten. Ja. Dus dat is eigenlijk de informatie geweest.
15: Dat is vrij concrete informatie, toch, Chris?
14: Nou, zeker, want er worden 4 mensen ingenoemd.
15: Ja.
14: Hè, mevrouw F en mevrouw D. Mm-hmm. 2 mannen worden die ook bij naam genoemd, nee. Dan al? Dat niet. Nee. Maar ja, er wordt ook meteen een soort van scenario geschetst. Ja, van wat is hier gebeurd? Ja. Nee, het is zeker concreet. Maar was wel duidelijk wie mevrouw F en mevrouw D waren, of dat ook niet?
5: Ja, mevrouw F wordt echt met haar volle naam genoemd. Nou, daar hebben we natuurlijk vrijwel direct onderzoek naar gedaan. Die bleek ook inderdaad vlak na de verdwijning in 2018 naar Nederland te zijn gegaan. Is daar toen aangehouden door de marechaussee op de luchthaven, omdat ze bolletjes had geslikt. Ze heeft ook een tijdje hier in Nederland vastgezeten. En mevrouw D, dat was een bijnaam. En daarvan zei Curaçao, ja, wij weten niet wie dit is. Dus daar heeft ook de politie in Nederland gelijk geprobeerd onderzoek naar te doen. En via open bronnen, ja, ik wil het belletje niet laten afgaan, maar via open bronnen raadplegen op het internet kwam de digitale recherche erachter, hey, die bijnaam D, dat behoort bij mevrouw J.
15: Goed. Ik zit nog even te denken, hè, voor die ouders van het slachtoffer. Die wordt op de bodem van de zee wordt die gevonden. Dat is ergens natuurlijk een opluchting. Want dan heb je eigenlijk duidelijkheid voor wat er dan precies gebeurd is. Ja. Maar nemen jullie hun dan ook mee in het verhaal van, ja, wij vermoeden toch dat er mogelijk sprake is geweest van een misdrijf? Hoe gaat dat contact?
5: Nou, ik weet, de recherche is in het begin een aantal keer ook bij de ouders geweest. Om ook gewoon uit te leggen, wij gaan samen met Curaçao, we gaan het onderzoek doen. Ja. We gaan kijken wat er is gebeurd. We gaan uit van verschillende scenario's.
15: Ja.
5: Ja, één daarvan is natuurlijk een misdrijfscenario. Net als dat je gaat kijken of er toch niet een ongeval is. Of misschien toch een suïcide. Je gaat een aantal scenario's verzinnen en die wil je uitlopen.
15: En dan op een gegeven moment krijgt 1 scenario. Ja. Van die scenario's krijgt het meer handen en voeten. Ja. En dan denk ik, ja, lijkt me ook wel heftig voor die ouders. Om, ja, die worden dan toch weer opnieuw geconfronteerd met informatie dat hun zoon, en dat is wat ze op dat moment mogelijk om het leven is gebracht. Lijkt me ook wel weer heftig voor hen.
5: Ja, was het ook, ja. Ja.
14: Wie deze informatie komt binnen. Hè, mevrouw F, die blijkt in Den Haag te wonen. Wat ga je dan doen? En Jan.
5: Ja. Nou, de politie gaat vooral heel veel dingen doen.
14: Nee, precies.
5: Wat ik al zei in het begin, we proberen zoveel mogelijk informatie te verzamelen over en Mark Venema, maar ook over die mevrouw F en die mevrouw J. Ja, de hele praktische dingen. Waren zij überhaupt op het eiland Curaçao toen Mike Venema verdween? Want als ze er niet waren, dan houdt het al op.
15: Ja.
5: Nou, dat bleek allebei het geval te zijn. Ze waren ook familie van elkaar. Ze waren nichtjes, of zijn nichtjes. Dus nou ja, zo ga je steeds meer. Je wil natuurlijk ook van politie Curaçao hebben. Wat hebben jullie destijds onderzocht? Want ook zij hebben wel getuigen gehoord. En er is aangifte van vermissing gedaan door vrienden van hem. Dus die informatie verzamel je. Er bleek ook nog, en dat bleek later nog wel wat gevoelig te liggen, dat er zouden camerabeelden zijn van de ingang van het resort waar hij verbleef. Ook op de avond van de vermissing. Er werd gesproken over een witte Kia Picanto die mogelijk betrokken zou zijn. Nou wil het geval dat die beelden, die waren er. Die hebben de ouders ook gezien. Die heeft ook de politie daar gezien. Maar die waren kwijt.
15: Oh, ach.
5: Maar dat is toch hartstikke belangrijke informatie.
15: Nogal, ja.
5: Dus die was er niet meer. Nou, het geluk dat een politieman die het leiding gaf van het onderzoek in Curaçao, die wist zich nog na zoveel jaar het nummerbord te herkennen. Dus dat gaf al iets aanknopingspunten. Nou ja, en zo ga je proberen te krijgen, nou, wat hebben we nou eigenlijk?
15: Op welk moment heb jij besloten van, we gaan naar Curaçao? Hoe gaat zo'n besluit eigenlijk? Ik kan me voorstellen dat je niet alleen dat besluit.
5: Nee, ik blijf werken voor het Openbaar Ministerie. Ja. Dat is de overheid, dus ik kan niet zomaar zeggen, ik stap op het vliegtuig.
15: Hoppakee,
5: dat
15: ja,
5: is maar goed altijd, denk ik.
15: Ik kijk te veel films.
5: We zijn die eerste maanden bezig geweest en dan zie je toch dat die samenwerking met Curaçao, die verloopt op zich prima. Maar als je via videoschermen met 6 uur tijdsverschil met elkaar aan het praten bent, dat gaat toch wat stroef. Dus wij hebben op een gegeven moment gezegd, het is gewoon, we moeten zelf naar Curaçao om daar met de patholoog te spreken en het politieteam daar en te kijken, wat is er nou nog aan bewijs? En dan zie je toch dat dat contact in die week, dan krijg je veel meer voor elkaar dan eigenlijk de maanden daarvoor. Dus de eerste keer is in februari 23 geweest. Dus zeg maar goed half jaar nadat we onderweg waren. Toen hebben we ook heel veel informatie gekregen. Kregen we ook nog het forensisch beslag wat daar was. Hebben we mee.
15: Wat is forensisch beslag?
14: Ja, dat is alles wat in het opsporingsonderzoek in beslag wordt genomen. Alle goederen, spullen, gegevensdragers. Nou, het kan van alles zijn. Ten behoeve van de waarheidsvinding. Ja. Dat is het forensisch beslag. Zeg het goed, Henk-Jan?
5: Ja, ja. En dan waar je dus forensisch onderzoek aan doet. Dus DNA-sporen of vingerafdrukken, noem maar op. Ja. Ja.
15: Straks in Napleiten hoor je meer over de vermissing van en de moord op Mike Venema op Curaçao.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleiten.

0: hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar BNR.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity-event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
10: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
9: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
10: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
9: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
10: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
11: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
12: BNR Verkeer.
13: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Amersfoort Noord en Barneveld 5 kilometer met een kwartier vertraging. A12 van Arnhem naar Duitsland tussen Zevenaar en de grensovergang 4 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. Dat komt door werkzaamheden. De weg is daar helemaal dicht.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Ook vandaag gaat de politie in Overasselt en omgeving zoeken naar sporen van de schietpartij afgelopen week. Waar ze precies naar op zoek zijn, is niet duidelijk. Een inzamelingsactie voor de doodgeschoten bewaker heeft al €20.000 opgeleverd. Van het geld wordt zijn uitvaart betaald. Niet alleen vakantiegangers, maar ook tientallen militairen kunnen door het datalek bij Polar Steps op de voet gevolgd worden. Bijvoorbeeld als ze op missie zijn, maar ook kan zo een militair transport blootgelegd en gevolgd worden. Dat meldt Follow the Money. Defensie is geschrokken en zet Polar Steps op een zwarte lijst. De politie in Rotterdam heeft vannacht 3 mensen opgepakt nadat een dronken vrouw met haar auto was ingereden op een terras. Er raakte niemand gewond. De 3 die werden opgepakt zijn de vrouw en 2 mannen die de auto van haar hadden vernield. Ze sloegen een ruit kapot en trapten tegen de wagen. 4 doden en 5 gewonden bij een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. De aanval komt kort voor een bezoek morgen van Amerikaanse onderhandelaars om vredesbesprekingen weer op gang te brengen. Oekraïne heeft al gezegd Rusland morgen niet aan te vallen. Wat Rusland doet is niet bekend. En tennislegende Venus en Serena Williams doen niet meer mee op de US Open. Ze werden in de eerste ronde van het dubbelspel uitgeschakeld. Voor de zussen was het de eerste keer in 4 jaar tijd dat ze weer als duo aan de US Open meededen. Dat toernooi wonnen ze in het dubbelspel 2 keer. En dan het weer van weer online. Af en toe zon vandaag en eerst nog vooral in het noorden een bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen iets warmer en meer zon. En tot over het ANP nieuws.
16: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
17: Je bent weer terug bij Napleiten met officier van justitie Henk-Jan Starreburg.
18: Maar eventjes qua tijdlijn, hè, want die TCI-informatie komt in 2020 binnen. Ja. Hè, jullie gaan vervolgens onderzoek doen naar mevrouw F en mevrouw D, die later mevrouw J blijkt te zijn. Mm-hmm. Daar zit 3 jaar tussen. Voordat jij naar Curaçao gaat in 2023. Kun je uitleggen hoe dat werkt? Waarom duurt dat zo lang? Of
17: Nou, er zijn verschillende oorzaken voor. We hebben wel het moment dat het rechtshulpverzoek wordt gedaan, voordat dat in Den Haag landt, gaan het ook nog een aantal maanden over.
18: Ja, dit is bureaucratie gewoon.
17: Als je dan vraagt wat vind ik frustrerend in mijn vak, dat. Dit kan mij wel eens frustreren. Dat duurt gewoon een tijd.
18: Ja, heel lang.
1: Henk-Jan, leefde deze zaak erg op Curaçao? Was het daar echt talk of the town?
17: Dat weet ik niet zo goed. Wel toen hij verdween is het natuurlijk wel media-aandacht geweest. En toen we eenmaal scherp kregen dat we inderdaad te maken hadden met een misdrijf. En dat we verdachten hadden. Toen ging het zeker leven. Maar ook omdat we dat natuurlijk wel hebben geprobeerd te voeden. Door aandacht aan de zaak te besteden. En daar in ons onderzoek gebruik van te maken.
1: Ja, want ik kan me herinneren dat de Peter R. de Vries Foundation ook betrokken is geweest bij deze zaak. Ja. Werkten jullie samen met hen? Hoe zat dat?
17: Nee, we werkten niet samen, maar we hadden wel de foundation had interesse. Dus die kwam op de lijn. Wij willen graag een beloning uitloven. Toen hebben we gedacht van, nou, willen we dat? Hè? Want dat boort toch weer kanalen aan voor ons die ook wel mogelijkheden bieden. Hè? Kelly de Vries, die daar het gezicht van toen van de foundation.
1: De dochter van Peter de Vries,
17: Die schuift toch wat makkelijker bij Boulevard en Humberto en dat soort programma's aan. Ja, dat zijn niet de standaard programma's waar het OM nou heel makkelijk vrij uit gaat zitten. Kan wel, maar wij hebben andere kanalen. Dus onze gedachte was hoe breder, hoe beter. Want wij hadden wel inmiddels bedacht, dat forensisch was er niet zoveel. Want we hadden botten. Van wat er in beslag was genomen in die woning, hadden we nog niet alle resultaten, maar dat werd ook niet. Hè, daar ging de zaak ook niet mee.
18: De woning van Mike Vemme.
17: Ja, waar die verbleef. Daar ging de zaak ook niet meer rondkrijgen. Dus we wisten, als we deze zaak willen oplossen, dan moeten we het hebben van de verklaringen van de verdachte zelf. Die moeten wel iets gaan bekennen. Willen we dit echt tot een goed einde kunnen brengen?
1: En die verklaring kun je natuurlijk eigenlijk het best verkrijgen als je precies weet wat ieders rol is geweest. Dus ik kan me voorstellen, dan komen ook die heimelijke opsporingsmiddelen in beeld.
17: Ja, op een gegeven moment, het is ook die afweging. Het gaat niet om diefstal van een pakje boter.
1: Nee.
17: Het gaat wel om een levensdelict. Dus op een gegeven moment hebben we ook gezegd, nu moeten we ook kijken of we niet via veel aandacht aan de zaak. Dus het was niet alleen via de media en meeliften, om het maar te zeggen, op de aandacht die door Peter R. de Vries Foundation werd gegeven. Maar ook door tegelijkertijd op Curaçao heel veel getuigen te horen bij de rechtercommissaris daar. En datzelfde hier in Nederland te doen. Ik weet, de politie heeft allerlei billboards geplaatst in de omgeving van de twee vrouwelijke verdachten hier in Nederland. Ja, en dan ondertussen wil je natuurlijk horen wat zij daarover zeggen, als ze iets over zeggen.
1: Aha, dus je zegt eigenlijk, wij wilden die media-aandacht wilden wij hebben, zodat er ruis ontstaat. Hè? Zodat er een beetje, ik noem dat altijd even op de bosjes, aan de bosjes schudden. En dat mensen over de telefoon, die worden afgeluisterd, met elkaar gaan praten over deze zaak.
18: Ja, en voor mijn duidelijkheid, op dat moment zijn alleen nog maar mevrouw F en mevrouw J in beeld.
17: Ja.
18: En ook en die twee andere mannen die genoemd worden in TC-informatie, die heb je nog niet helder wie dat zijn.
17: Nee, ik ben niet helemaal helder. Nee.
1: En leverde dat wat op, die media-aandacht?
17: Zeker. Ja, dat was echt. Ja, je moet een beetje geluk hebben, maar dit was handenwrijvend genieten dat het lukte. Het is wel een hele operatie geweest. Hè. We hebben dat in augustus 23 hebben we dat gedaan. En het was dus een week. Een deel van ons was weer op Curaçao, deel hier in Nederland in Den Haag. En een hele nauwe afstemming. En dat leverde uiteindelijk op dat we zagen dat. Hoorden we, hadden ook afluisterapparatuur in de woningen van de beide vrouwen geplaatst hier. En dat leverde eigenlijk op dat we daar hoorden dat ze het verhaal gingen vertellen. Hoe het volgens hun was gebeurd aan hun partners en ook aan anderen. We zagen ook later op telefoons van hun dat ze berichten aan elkaar verstuurden. Dat ze elkaar appten. Joh, heb je ook dat billboard gezien? In hun toen kwam eentje van het werk af. Dus pontificaal buiten had de politie zo'n. Heb je informatie? Neem contact met ons op. Yeah. Dat ze zei, hoe kan het nou dat hier voor mijn werk staat? Ja, dat was natuurlijk niet geheel toevallig. En toen zei ze al van, ik word er helemaal naar van als ik dat lees. En ik dacht, ik had het allemaal vergeten. Een hele rare reactie als je er niks mee te maken zou hebben. Dus toen wisten we ook wel, dit zit goed.
18: We hebben beet.
17: En helemaal toen dus het verhaal werd verteld wat er volgens hun was gebeurd.
1: Ja, want dat is eigenlijk een soort, hoe zeg je dat, belastend bewijsmiddel in zijn puurste vorm. Ja. Wat hoorden jullie? Wat werd er gezegd?
17: Nou, wat er uiteindelijk allemaal verteld werd, is dat ze hadden inderdaad het plan om met drie vrouwen en twee mannen, dus we hadden nog een derde verdachte, kwam erbij.
1: Ja.
17: Het plan om bij Mike Venema op bezoek te gaan. Die derde vrouw, mevrouw M, die kende Mike Venema van een eerdere ontmoeting, waarin
5: zij zichzelf ook prostitueerde. En Mike had een afspraak gemaakt. En het idee was, nou, dan doen we dat weer. Hè. We komen met 3 vrouwen en we hebben een poolparty. En dan gaan we hem drogeren. En dan kunnen we, 1 iemand leidt hem af. En dan kunnen wij op zoek naar buit. En dat hebben ze ook zo gedaan. Alleen het probleem was dat het werkte niet goed. Dus er zaten wel drogerende middelen in het drinken. Dat is ook later door het NIV aangetoond. Het was alleen niet genoeg. Dus het lukte niet. En toen zijn 4 van de 5 verdachten, die zijn met die witte Kia Picanto weer naar een andere woning gereden waar Mike verbleef. Mevrouw F, die moest hem afleiden. Die heeft ondertussen ook nog wel geappt van, joh, kom terug, ik wil je weg, dit gaat niet goed. Ze dachten, nou, die andere woning, misschien ligt daar dan dure spullen. En we hoorden ook, dat was niet het geval. Maar toen is mevrouw M heel erg boos geworden. En zijn ze weer teruggegaan. Hebben ze eerst nog een tussenstop gemaakt bij de woning van mevrouw M. Wat daar precies is gebeurd, ja, dat is niet helemaal aan het licht gekomen.
18: Mevrouw M is de derde verdachte.
5: Ja, voor de derde verdachte.
18: Van de F, van de J en mevrouw M. Ja.
5: En mevrouw M die had ook een baan in de achtergrond waar ze ook wel bloed moest prikken voor de werk. En we vermoeden, ook al hebben we dat niet kunnen bewijzen, maar we vermoeden dat toen op de terugweg weer ze daar zijn gestopt, bij haar thuis een injectienaald hebben gehaald. En dan, nou ja, dan gaan het verhalen wel heel erg uit elkaar lopen, maar in grote lijnen komen ze terug. Mevrouw F, die bij Mike was, die komt meteen naar buiten. Die zegt, ja, ik trek me hiervan terug. Dit wil ik niet meer. Die gaat in de auto zitten. En de andere 4 die stormen de woning in. En de 2 mannen raken in gevecht met Mike Venema. Die echt flink wordt toegetakeld. En dan is het die mevrouw M die op enig moment die injectienaald in de nek van Mike Venema steekt. En dan zeggen ze eigenlijk alle 4, ja, en toen liep hij paars aan, stopte die met ademen. En hebben ze een pols gevoeld en was hij dood.
1: En kan dat verhaal kloppen? Dat je van 1 steek met een injectienaald gelijk blauw aanloopt?
5: Ja, dat kunnen we niet meer achterhalen. Nee. Want ook, ja, ze hadden het over, er zou molly in hebben gezeten. En dan zou je denken, nou, is het dan vloeibare MDMA? Of zeg het maar. Maar ja, dat hebben we natuurlijk in die botresten niet kunnen vinden. Dus dat weten we gewoon niet. Dat moeten we echt geloven dat zo is gegaan dat zij dat zeggen.
1: En dat is wat die vrouwen dus met elkaar bespraken in die afgeluisterde gesprekken.
5: Ja, grotendeels.
18: Hoe voelt het, hè?
1: Ja.
18: Want jij bent lang bezig geweest ook met dat onderzoek. De politie daar ook. Als opeens dat scenario zo blootgelegd wordt in die opnames. Voor jou zelf.
5: Ja,
18: even los dat je denkt, lekker bewijs, maar...
5: Nou ja, het dubbel. Dus het is een hartstikke fijn moment. Want je weet, nou, dit hier...
18: Hij is rond.
5: Het is rond. Nou, ja. Niet helemaal rond. Hij ligt juridisch nog wel lastig. Maar dat zou Chris misschien ook wel kunnen beamen. Want een deel van wat er werd gezegd was van een mevrouw... Die was niet bij alles. Dat was niet mevrouw F. Dus die heeft het van horen zeggen. Dus het lag, we waren er nog niet. Maar we waren een heel stuk. Dus ja, je hebt een soort juichmoment van... Nou, yes, jongens, we hebben het gedaan. En tegelijkertijd denk je, jeetje, wat is hier... Dit is super heftig wat hier is gebeurd.
1: En heb jij toen, zeg maar, toen dit zo duidelijk werd, dan wordt er besloten van ja, we gaan ze aanhouden, denk ik. Toch? Dat lijkt mij.
5: Nee, dat heeft nog wel een tijd geduurd.
1: Oh.
5: Omdat we toch echt nog meer bewijs wilden. We hadden natuurlijk pas net nadat we die woning hebben afgeluisterd en dit verhaal hebben gehoord, toen kregen we pas zicht op de derde vrouwelijke verdachte en 1 van de mannelijke verdachten. We hadden nog 1 onbekende mannelijke verdachte. Die hadden we alleen een bijnaam van, dat was de kleine.
1: Ja.
5: Die kennelijk. Op een of andere manier die bijnaam hebben, maar het nooit zijn.
1: Nee.
5: Maar ja, wie de kleine, geen idee. Dus je wil dat
1: meer hondjes die Vicky eten.
5: Precies. Dus je wil verder onderzoek doen. Dus dat hebben we ook gedaan. Heel een nauwe samenwerking met Curaçao. En er moet gezegd worden dat hier in Nederland hebben we veel onderzoek gedaan, maar parallel in Curaçao ook een collega officier politie die daar heel hard aan het werk zijn geweest. Het begint weer hetzelfde. Dus je hebt nieuwe namen, wil je weer in kaart brengen. Wie zijn dat? Wat doen ze? En het heeft uiteindelijk tot mei 24 geduurd dat we tot aanhoudingen zijn overgegaan.
18: Want wisten jullie wie de onbekende meneer was ook?
5: Ja, bij de foundation is een tip binnengekomen met een naam van wie dan de kleine was. En dat bleek te kloppen. Hè? Dat hebben we uitgezocht, dat klopte. En dat heeft ons wel wat meer snelheid opgeleverd. Omdat wij daardoor sneller wisten wie die 5e onbekende was.
1: Dus in die zin had de samenwerking met de Peter R. de Vries Foundation dus wel zin?
5: Nou, het was heel fijn dat de foundation tegelijkertijd besloot, wij willen dit geld uitloven. Ja, dat heeft geholpen, zeker.
1: Hey, dat is natuurlijk op het moment dat dit dan allemaal deze informatie beschikbaar komt. Dat lijkt me hartstikke mooi resultaat. En ik denk ook dat natuurlijk dan een opluchting is geweest voor de ouders van Mike Venema. We hebben verdachten in beeld. Hoe was dat?
5: Ja, dat is best cru. In die zin dat vader is in januari overleden. Dus die heeft niet meegekregen dat we verdachten in beeld hadden. Want dat konden we toen echt nog niet vertellen. En dat ze aangehouden zijn. En voor de moeder hebben we, toen we die mediastrategie, zou ik maar zeggen, als ruismoment hebben gebruikt, was ook een interview gehouden met Boulevard, waarin ze een hele emotionele en vond ik een hele indringende oproep deed aan mensen om iets te vertellen. Dat raakte mij ook echt. Dat ik dacht, jeetje, ik kan me dat zo voorstellen dat je met die vragen zit. En zij is, geloof ik, 2 weken voordat dat werd uitgezonden, overleed zij ook. Wat bij ons ook weer de vraag opriep, ja, maar moeten we dan wel doorgaan met die, ja, want het is natuurlijk heel, ja, misschien ongepast om dat fragment uit te zenden. Nou, uiteindelijk is het besloten om dat wel te doen. En met ook de gedachte, nou, ze willen zo graag antwoorden. Maar het cru is dus dat beide ouders niet hebben geweten dat we 5 verdachten hebben gevonden. En dat we tot bijna helemaal weten wat er is gebeurd.
1: Op het moment dat die verdachten werden aangehouden, was jij toen ook op Curaçao?
5: Ja, we hebben dus ook hier weer, als ruis hebben we eerst in Nederland de 2 verdachten aangehouden. In overleg met Curaçao ook gezegd, nou, we gaan ze allemaal in Curaçao vervolgen. Dat was aan, het feit is daar gepleegd.
1: Ja.
5: Het is die gemeenschap waar dit is gebeurd. Ouders waren overleden en er waren ook geen andere familieleden hier in Nederland. Waarvoor je nog zou kunnen zeggen, nou, het is belangrijk dat we hier de zaak vervolgen. Dus ze zijn in nauwe samenwerking Curaçao weer aan ons gevraagd via rechtshulp. Willen jullie ze aanhouden zodat ze naar Curaçao kunnen?
18: Maar wie waren voor de duidelijkheid in Nederland?
5: Dat was dan mevrouw FNJ.
18: Ja,
5: die waren in Nederland.
18: En die andere 3 die waren op Curaçao.
5: Ja, ook natuurlijk ook een argument. Merendeel van de verdachten wonen gewoon nog op Curaçao. Dus die zijn aangehouden. Die zijn toen overgevlogen naar Curaçao. En toen was de gedachte, nou, dan gaan we ook weer 1 voor 1 de Curaçaose verdachten aanhouden. Ook weer gebruiken als ruis om te kijken, goh, of we dan iets horen over bijvoorbeeld de tap die liep. En nou, dat hoorden we ook, want een van de mannelijke verdachten die stond op punt te vluchten van het eiland. Dus toen hebben we gezegd, van, ja, maar dat moeten we niet laten gebeuren. Nu moet iedereen. Dus toen hebben we ook besloten om heel vroeg in de nacht tot aanhouding over te gaan.
1: Dan zitten de verdachten binnen. Dan gaat het er nog over van, wat verklaren ze?
5: Ja, nou, hebben ze eigenlijk alle 5 hebben ze inhoudelijk verklaard. En ja, in grote lijnen ook wel wat ik net vertelde, dat het zo ongeveer is gegaan, waar het dat ze hun eigen rol wel heel klein maakten. En meer van, ja, ik was erbij en ik heb niet zoveel gedaan.
18: Maar wel wees naar de anderen.
5: Dus wie nou precies wat heeft gedaan, dat hebben we niet helemaal kunnen vaststellen. Maar dat ze alle 5 daar zijn geweest en dat ook 4 van die 5 uiteindelijk betrokken waren bij de dood van Mike Venema en het wegmaken vervolgens van het lichaam. Ja, dat hadden we echt wel rond. En dat hebben ze ook allemaal wel verklaard.
1: Wat zou jij je cliënt adviseren, Chris, in zo'n zaak?
18: Nou ja, kijk, ik schat een beetje in dat het bewijs heel lelijk was en daarin overvoeden was. Ja, weet je, dan kun je maar beter gewoon erkennen. En je eigen rol goed uitleggen, rekenschap geven, spijt betuigen en genade vragen. Ja, als het bewijs er is, Wouter, is het bewijs er. Weet je, dan doe je er vrij weinig aan.
1: Is dan jouw ervaring, want in het voorgesprek vertelde je dat jij in jouw tijd op Bonaire, dat jij daar opviel dat verdachten vaak meer of sneller verklaren. En dat gebeurde hier ook. Hoe komt dat?
5: Ja, dat weet ik niet. Ik vind het opvallend. Vaker waren verdachten op Bonaire die ook echt over zware zaken gewoon vertellen wat er is gebeurd, of gewoon glashard liegen. Maar er wordt weinig door verdachten beroep gedaan op het zwijgrecht.
18: Ja, ze lullen ook heel veel over de tap, hè, vaak.
5: Ook dat, ja.
18: Het valt mij ook op. Ja. Er wordt enorm geluld in die gemeenschappen. Het is een praatcultuur. Dat bedoel ik niet negatief, maar ik heb wel meerdere zaken gehad, hè, waar Antillianen in zaten. Nou, joh, van tante tot grootmoeder tot achternicht. Iedereen sprak over wat er gebeurd was. Ja, het Obama is die, alles maar opnemen. Ja, dat zie je in Nederland toch wat minder in het algemeen. Ja. Maar dat valt mij ook wel op, ja.
1: Ja. Is nou ooit duidelijk geworden?
19: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Kritisch over had kunnen zijn, hè, zonder dat het een dat je zegt, nou, wat een onzinverzoek. Maar die verzoeken zijn niet gedaan. Dus er is één advocaat geweest die heeft gevraagd om de medeverdachte als getuige te mogen horen. Ja, en dat was het. En ja, dan kun je ook vrij snel inhoudelijk naar zitting.
3: Wat zeg jij dat, Chris? Dat die advocaten dachten, nou, dit is kansloos? Of?
4: Nou ja, het kan betekenen dat ze dachten, het is kansloos. Het kan ook betekenen dat ze hun vak misschien wat minder goed verstaan dan in Nederland. En dat kan ook betekenen, kijk, het kost ook allemaal geld, hè?
3: Onderzoekswensen.
4: Ja, onderzoekswensen, getuigen horen. Ja, kijk, hier in Nederland is het allemaal goed geregeld. Op Curaçao iets minder.
3: Wat bedoel je daarmee dan?
4: Qua vergoedingen, van gefinancierde rechtsbijstand. Dus ja, het kan ook zijn...
3: Dat wordt te duur allemaal.
4: Ja, het wordt een beetje een financiële afweging. Ja, ik weet niet wie de advocaten daar waren, maar dat zou een reden kunnen zijn. Heb jij de zaak ook zelf gedraaid op zitting in Curaçao?
2: Ja, samen met een lokale collega met wie ik het onderzoek heb gedaan. Ja.
4: Ja. Maar ja, het was eigenlijk een inkoppertje dus voor jullie. Zitting uiteindelijk?
2: We hadden toch nog wel wat pagina's nodig om uit te leggen waarom wij vonden... Nee, zaten nog wel interessante dingen in. Met name de rol van mevrouw F. Ja. Omdat hij bij het begin wel aanwezig is geweest. Op een gegeven moment heeft gezegd, ja, maar dit wil ik niet. En in de auto is gaan zitten... En ook de rol van mevrouw J, want die heeft verder geen geweldshandelingen gepleegd. Maar stond er wel bij en met haar telefoon bij te schijnen. En opperde ook toen van, hé, maar misschien kunnen we hem naar Sjut rijden... en daar de zee in rijden. Maar ja, dat heb je dan medeplegen.
4: Medeplichtigheid.
2: Daar zaten nog wel wat dingen in. En een van de verdachten, dat was meneer C, een van de mannelijke verdachten... die was 16 nog maar ten tijde van het plegen van dit feit... Dus toen was een hele vraag van, ja, maar moet hij nou als volwassene berecht worden... of nog als minderjarige?
3: Ja. Waren het emotionele zittingen? Of waren het zittingen die jou op een of andere manier extra zijn bijgebleven? Ik bedoel, je hebt natuurlijk heel veel zittingen gedraaid.
2: Nou, in die zin, wat ik hier wel heftig vond... is dus dat de verdachten die gedetineerd zitten op Curaçao... die worden dus echt met handboeien en enkelboeien... en in oranje overal worden die de zittingszaal ingebracht. Ja, ik vind dat wel heftig.
3: En dan geketend.
2: Letterlijk geketend. Ja. En dan, nou ja, in die oranje overal. Dat vond ik echt wat. En ik vond ook de rol die de media heeft, daar is ook... Nou, die was ook wel pittig. In die zin dat het beeld was van sommige kranten heel erg... Oh, zie je wel, een Europese Nederlander. En als die dan overlijdt, dan wordt alles uit de kast getrokken. En dan komen er liefst 2 officieren en eentje uit Nederland. En als een lokaal iemand overlijdt, dan wordt het allemaal niet gedaan. Dat is de grootste onzin, dat is helemaal niet zo. Dat hebben we ook in onze repliek vrij fel van leer getrokken. Maar dat is wel, dat leeft wel. Dat was ook toen ik op Bonaire zat. En dat is deels ook heel terecht, hoor.
3: Ja, dat zijn oud zeer natuurlijk. Dat is heel oud zeer.
2: Nou, het is zelfs ook nogal gewoon zeer wat nog steeds aanwezig is. Ja, het is oud zeer. Dus nee. Het is niet helemaal onterecht. Maar in deze zaak, laat ik me voorzichtig uitdrukken. In deze zaak was het echt... Het maakte niet uit wie het slachtoffer was of wie de verdachten waren. Er was gewoon een ontzettend naar feit gepleegd. Dat moest onderzocht worden.
3: Hey, in Curaçao heb je niet een meervoudige kamer, toch? Het is één rechter die beslist.
2: Ja, in eerste aanleg is het één rechter die beslist. Ja.
3: En dan, dat is natuurlijk, dan hoef je maar één iemand te overtuigen.
4: Ja, dan ben je snel klaar. Dan ben je snel klaar als openbaar ministerie. Ja, ja, het is bijzonder is dat. Ja, ja, precies.
3: Wat hebben jullie geëist?
2: Dan moet ik even spieken. Voor mevrouw F hebben we 5 jaar geëist. En het was omdat we haar niet verantwoordelijk hielden voor het overlijden. Hè, die tweede geweldsepisode.
3: Ja.
2: En voor mevrouw J 10 jaar. Mevrouw M, omdat we die echt als de toediener van de injectie als hoofdverdachte zagen, 18 jaar. En de 2 mannen ieder 16 jaar.
3: Zo.
2: Waarbij we dus vonden dat de minderjarige verdachte... dat hij als volwassene berecht moest worden. Ja.
3: Dat is wel stevig.
2: Zeker.
3: Ja. Maar het is ook een ernstig feit.
4: Ja, het is een heel ernstig feit. Ja.
3: Wat besloot de rechter uiteindelijk?
2: Nee, die heeft iets minder opgelegd. Voor mevrouw F is dat 30 maanden geworden. Dus 2,5 jaar de helft. Mevrouw J werd veroordeeld tot 7 jaar. Die is de enige die in hoger beroep is gegaan. Die heeft toen 5 jaar gekregen. Mevrouw M 15 jaar... De minderjarige verdachte, daarvan zei de rechter... nee, ik vind echt, hij moet als minderjarige worden veroordeeld. Dus die heeft 4 jaar gekregen, jeugddetentie. Dat is wel het maximum wat je daar kan krijgen. Dus dat is wel de hoogste straf. En de meerderjarige mannelijke verdachte, die heeft 12 jaar gekregen.
3: Ja, dat hebben de nabestaanden natuurlijk allemaal ook niet meegekregen. Nee. Dat het uiteindelijk... Nee. Dat het

0: tot straffen heeft geleid. Heb je wel eens bij jezelf gedacht, als we nou sneller waren geweest, of misschien iets minder magistratelijk, dat misschien hun meer, dat dat beter was geweest? In het licht van wat je, en achteraf kijk je koe in zijn kont, hè, want heel veel dingen kun je natuurlijk niet weten, maar dat die ouders toch een soort closure hadden nog kunnen krijgen? Of is dat niet iets waar je bij stilstaat?
1: Ik weet het niet. Vind ik lastig. Kijk, we hebben zorgvuldig onderzoek gedaan. Je kan dit ook maar één keer goed doen. Hè? Juist omdat we het van die verklaringen nodig hadden. Ja. Kijk, als je me vraagt, had ik de ouders gegund? Ja, 100% zonder meer. En als ik daar ook iets in had kunnen doen dat het sneller had gekund, dan hadden we het natuurlijk gedaan. Ja. Maar ja, deze dingen kosten gewoon heel veel tijd.
0: Ja. Ja. Henk-Jan, hoe kijk je nou terug op deze zaak?
1: Ja, bijzonder in alle opzichten. En iets wat begon met zeer summeren. Er is een mevrouw betrokken. En als je ziet wat we toch nog aan antwoorden hebben kunnen vinden. Een hele bijzondere zaak en met een bijzondere samenwerking. Ja.
0: Henk-Jan Starrenburg, bedankt voor je komst naar onze studio. En bedankt voor je verhaal.
1: Graag gedaan.
0: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast mijn co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
2: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
4: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cyber Security Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
5: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
6: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
5: Welk bedrag gaan ze je geven?
7: Waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
5: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
8: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
5: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
9: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
10: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl. BNR Verkeer.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15, Europoort richting Rotterdam, staat file door werkzaamheden tussen Hoogvliet en Rotterdam-Heijplaat 5 kilometer met een kwartier vertraging. De hoofdrijbaan is daar dicht. Dan de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden 6 kilometer met een kwartier vertraging. Daar ligt wat rommel op de weg, twee rijstroken zijn dicht. Elders op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Hogeveen en de wijk 7 kilometer stilstaand verkeer met drie kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. Verkeer vanuit Groningen kan het beste omrijden via Heerenveen over de A7 en de A32.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Reddingswerkers hebben na de overstromingen in Nepal nog iemand levend uit een tunnel gehaald. Gisteren konden er al 2 mensen worden gered, ze hadden er 10 dagen in vastgezeten. Waarschijnlijk zitten nog altijd tientallen mensen opgesloten in de tunnel. Die hoort bij een waterkrachtcentrale. Vandaag gaat de politie in Overasselt verder met onderzoek na de dodelijke schietpartij dinsdag. Waarnaar wordt gezocht is niet bekend. Gistermiddag werd nog een wapen gevonden. Donderdag doorzocht de politie 9 woningen op zoek naar bewijs. 32 opgepakte verdachten stonden gisteren al voor de rechter. De uitvaart van koning Harald woensdag wordt voor Noorwegen waarschijnlijk de grootste veiligheidsoperatie ooit. Er worden zo'n 3000 agenten ingezet, onder meer vanwege de vele hoge gasten. Het centrum van Oslo is veiligheidszone. Iedereen wordt gecontroleerd en auto's, e-steps en fietsen komen er niet in. Politie in Rotterdam heeft vannacht 3 mensen opgepakt nadat een dronken vrouw met haar auto was ingereden op een terras. Er raakte niemand gewond. 3 die werden opgepakt zijn de vrouw en 2 mannen die de auto van haar hadden vernield. Sloegen een ruit kapot en trapten tegen de wagen. En de maker van het computerspel Tetris is boos op president Trump. Die heeft op een site van het Witte Huis een eigen versie van het spel gezet. Je moet dan een muur bouwen om te voorkomen dat migranten Amerika binnenkomen. We hebben niks met dat spel te maken. Wij geloven in het samenbrengen van mensen, zegt de Tetrismaker. En dan het weer van weer online. Af en toe zon en eerst nog vooral in het noorden een bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen iets warmer en meer zon. En tot zover het ANP nieuws.
0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
13: We know how much the internet has changed America. And we are already an open society. Imagine how much
14: it could change China. Now, there's no question China has been trying to crack down on the internet. Good luck. That's sort of like trying to nail Jell-O to the wall.
15: Technologie zou de wereld democratiseren in de Global Village. Weet je nog, aan het eind van de geschiedenis, het was het jaar 2000... de president heette Clinton en China ging toetreden tot de WTO... en vervolgens net zo worden zoals wij. Het was een onboekesteinende Wijkiaanse wereld... die werd bevolkt door vreemde wezens, zoals optimisten. Nou, en nu zijn we hier. Bij Boekestein naar de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde... en moeten we het voor de vraag hoe we weer uit deze put zien te komen... als Westen hebben van iemand als Paul Verhagen... datawetenschapper en strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies... die hier probeert een antwoord op te formuleren in zijn boek... The Tectonic Shift over macht, technologie en het eind van de nazistaat. Welkom, Paul.
16: Dank je wel.
15: Dat zijn een hoop dingen bij elkaar.
16: Yes.
15: Zullen we voor het gemak aan het eind beginnen? Hoe zit het met het eind van de nazistaat?
16: Het heet het eind van de nazistaat omdat het niet alleen gaat over dat technologie de soort van stabiliteit van nazistaten eigenlijk corrumpeert. Dus dingen als sociale media en zo. Maar ook, wat is nou het doel van een staat zelf? Wat is de functie van een staat? En ik denk dat het tijdperk waar ik in ben opgegroeid, eigenlijk het neoliberale tijdperk, is er een van kleine staten. Is er een van een kleinere publieke sector, veel bedrijven. En dat is nu ook een wereldbeeld dat eigenlijk gewoon begint te eindigen. En dat is een deel van die grotere shift die je eigenlijk ziet in de wereld.
17: Wat Paul volgens mij op doelt is dat... we hebben nu deglobalisering eigenlijk. Hè? Mm-hmm. Dus de staat grijpt meer in de markt in. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wel een groot verschil. Want we hadden een soort neoliberale wereldorde. Mm-hmm. En nu zien we echt dat staten met elkaar strijden... om grondstoffen en halfgeleiders. En ga maar door.
15: Maar wacht even, keert de staat nou terug of gaat die weg?
17: Die keert terug.
16: Keer terug in een nieuwe vorm. En kijk, wat er eigenlijk is gebeurd in de afgelopen 30 jaar, mijn hele levenstijd, is dat de combinatie aan eigenlijk geen alternatief voor liberaal democratie en vrijhandel, the end of history, plus economische vrijhandel en globalisering, plus, en dat is het meest onderbelichte, technologische integratie heeft gezorgd voor de illusie dat de wereld soort van één groot supercontinent is geworden, waar je overal kon gaan en staan waar je wou. Mm-hmm. Er zijn geen vijanden, er zijn geen grenzen. Alles kan. En precies dat begint nu uit elkaar te breken. En het grote verschil daarin is dat waar vroeger technologie een vereniger was, iets wat globalisatie aandrijft, wordt het nu een splijtswam. En je ziet dus dat die wereld uit elkaar begint te vallen, eigenlijk in techno-ideologische blokken. Mm-hmm. En dat is waar het boek voor een groot deel over gaat.
15: Ja. Even voor de duidelijkheid, wij zijn wat ouder dan jij. Wij kunnen ons die optimistische tijd nog herinneren. Jij bent erin geboren eigenlijk.
16: Ik ben een maand voor het eind van de Sovjet-Unie geboren. Ja, ja. November 91. Dus ik rem nog wel vaag, een soort van schimmig idee van de jaren 90... dat er zeg maar niks aan de hand was voor 9-11.
15: Ja.
16: Maar het is niet een heel groot deel geweest.
15: Het was een mooie tijd waarin Arjan en overigens Rob, moet ik eventjes zeggen, die konden vandaag niet bij zijn. Maar die heeft wel vragen ingesproken. Die heeft je boek ook gelezen en kan het van harte aanbevelen, heb ik begrepen. Dus wil jij nog even als oude man hier nog iets over zeggen? Over de mooie oude tijd eigenlijk zo?
17: Nou ja, kijk, het was natuurlijk iets. Het was eigenlijk na de val van de muur. Dachten we dat we gewonnen hadden. Hè? En we dachten dus ook andere dat het liberalisme gewonnen had. Weet je, als eindtijd van een ideologie die had gewoon gewonnen.
15: Ja.
17: En kijk nou eens waar we nu staan. Hoe ver we daar af zijn. En ook de technologische factor, want dat is de essentie van Paul's boek. Ja, we zijn echt tovenaarsleerlingen geweest met de technologie. En het is zeer de vraag of we de democratie overeind kunnen houden als de democratie er niet zelf in slaagt om die AI-technologie te temmen. Mm-hmm. Brexit is dus door trolls ook bevorderd. Hè? Nou, dat heeft de Britse economie miljarden gekost en heel veel groei. Dus dit is wel een onderwerp waar we echt over moeten spreken met elkaar.
15: En Paul, jij verbindt heel veel dingen aan elkaar, maar je zegt eigenlijk, dat weet ik in het begin van je boek, dat technologie is eigenlijk de drijvende kracht achter de geschiedenis. En dat is ook wat we hier eigenlijk zien gebeuren.
16: Ja, dus technologie is iets wat eigenlijk altijd zorgt voor nieuwe instellingen. En het is heel vervormend voor de manieren waarop we met elkaar omgaan. Dus en dat merk je eigenlijk heel snel. Als jij nu bijvoorbeeld een lege smartphone hebt, dan is het eigenlijk gewoon niet meer mogelijk om mee te draaien in de moderne samenleving. Dus meedoen aan de samenleving betekent meedoen aan een bepaald niveau van technologie. En vaak betekent dat we nieuwe sociale problemen creëren waar we oplossingen voor moeten hebben. Dus een heel concreet voorbeeld. We zijn tijd, gewoon hoe laat het is, pas gaan standaardiseren toen dat nodig werd. Ja. En dat werd nodig echt aan het eind van de 19e eeuw, toen we treinen gingen laten lopen.
15: Ja.
16: Want daarvoor zat er 6 minuten tussen Haarlem en Amsterdam. Maakt niet uit, want dat verschil dicht je nooit.
17: Lokale tijd had je toen.
16: Precies, dus ontstaat een coördinatieprobleem. Dus
18: je zegt het glunderend alsof je erbij wil zijn.
17: Het is zo interessant.
16: Ja. Dus je krijgt een soort coördinatieprobleem waar je een instelling voor nodig hebt. Dus dan komt er een conferentie, de International Meridian Conference, om die moderne tijdzone te standaardiseren. Ja. En toen was het prima om dat op het secondeniveau te doen. En op een gegeven moment kwam de telegram en de radio. Toen moest je millisecondes hebben. En nu hebben we satellieten en microtrading op de financiële markt. Dus je hebt nanosecondes nodig. Dus als je hiernaar gaat zoeken dat technologie ontstaat, zorgt voor een probleem, nieuwe instelling, dan zie je dat overal. Mm-hmm. Dat is waar het ministerie van VWS vandaan komt. Namelijk medische aanpassingen. Het is waar het ministerie van Arbeid vandaan komt. Het is waar van alles vandaan komt. En specifiek dat is dus niet gebeurd de afgelopen 30 jaren. Dus we zien eigenlijk ongelofelijke veranderingen in de samenleving. Internet, smartphones, AI, social media.
17: Manipulatie.
16: En vrijwel geen veranderingen in de instellingen die we hebben in onze democratie.
15: Oh, en dat was door onze geopolitieke vakantie.
16: Ja, dat kwam vanwege eigenlijk de end of history. Vanwege het idee dat liberaal democratie af was. Ja. En dit is dus heel duidelijk.
15: Nu wordt het ineens een weaponized
16: fenomeen. Ja, en dat is ook waarom het zo mooi is wat Bill Clinton zei. Want de Chinezen die hebben dit dus niet gedaan. Dus ongeveer in de jaren 90 al, toen zagen de Chinezen van, hey, dat internetverhaal, probleem voor ons, probleem van onze propaganda. Ja. En die hebben toen de Great Firewall opgezet. Ja. En kijk, de conclusie die zij trekken is niet correct. Ik ben niet voor een Great Firewall. Maar de vraag die zij stellen is, ik zie een maatschappelijk ontwrichtende technologie ontstaan. Ja. En wat voor instelling heb ik nodig om daar grip op te krijgen, sturing op te krijgen en te stabiliseren? En dat is de correcte vraag die simpelweg niet is gesteld in het Westen.
17: Ja, om het een beetje te chargeren, om het helder te maken. Thorbecke had dus toch geen last van social media. Hè? Dat was die manipulatie vond wel plaats, maar niet via social media. Mm-hmm. Nou, nu hebben we dat dus wel. En als zoveel mensen... Ga naar Sachsen-Anhalt zondag. Hè? 40% stemt op de AfD. Reken maar dat de social media kanalen overuren maken. Hè? En dat betekent dus, democratie veronderstelt dat mensen een goed en eerlijk, objectief gesprek met elkaar kunnen voeren op basis van redelijk neutrale informatie. Nou, daar zijn we heel ver vanaf.
16: Ja, ja.
17: Dus kan je op zich de Chinese redenering voorstellen van, ja, dat moeten we toch een beetje gaan filteren.
16: Ja, kijk, voor een hele lange tijd dachten we dat de marktplaats van ideeën bestond, dat als wij maar een open debat hebben, dat de beste ideeën komen bovendrijven. Mm-hmm. Eigenlijk marktwerking van goede ideeën.
17: Ja.
16: Maar tegenwoordig leven we in een algoritmische samenleving waar er eigenlijk te veel informatie is om het zelf te filteren. Dus we gebruiken daar algoritmes voor. Mm-hmm. En die sturen ons ook aan. Die sturen bepaalde dingen naar je toe. Mm-hmm. En dat is niet altijd de beste informatie. Dat is vaak de informatie die het meest aanzwepend werkt. Misschien het meest emotioneel is. Misschien het meest controversieel is.
17: Ja.
16: En dan zie je dat het al lang geen marktplaats van ideeën meer is, maar een soort van outrage-fabriek van wat trekt de meeste aandacht.
15: Ja. Hey, maar, nou zeggen dus eigenlijk, volgens mij, dan raak ik weer in de war, maar dus zeg maar de tech bros, hè, die in Californië proberen de wereld naar hun hand te zetten, zeggen die niet eigenlijk een beetje deels hetzelfde als jij? Die zeggen namelijk van, ja, de wereld is zo veranderd door technologie, dit is niet meer compatibel met zoiets als democratie.
16: Ja, daar moeten we voor bij. Ja.
17: Pieter Thiel.
16: Ja, dus dat is ontzettend interessant. Dus je ziet een soort van drie kampen nu eigenlijk. Je ziet een soort van kamp, daar schrijf ik even Rob Jetten onder, dat is een soort van liberaal democratie is prima, moet gewoon hervormd worden. En dan zijn die populisten ook weg. Eigenlijk niks mis met het systeem.
15: Mm-hmm.
16: Je hebt de tweede groep, dat zijn die technofascisten. Pieter Thiel, et cetera. Die zijn eigenlijk nog liberaal, nog democratie. Gewoon door allebei een streep zetten. Daar ben ik niet mee eens.
15: Mm-hmm.
16: En je hebt een derde kamp en die zeggen, wel democratisch, maar misschien niet meer liberaal. En daar zit een hele brede groep in. Er zit onder andere sociaaldemocratie in, maar er zit ook illiberale democratie van bijvoorbeeld Orbán in. Maar die kijken echt naar van, oké, is zo'n heel individualistisch karakter zoals je een liberaal democratie hebt nog wel werkbaar als algoritmes echt ingrijpen op jou als persoon.
15: Ja, ja.
16: En het zijn verslavende algoritmes natuurlijk. En een van de, vaak wordt de vergelijking gemaakt met sigaretten. De sigaretten zijn ook verslavend, geen probleem, kunnen we in de band doen, gewoon accijn op. Maar in principe sturen sigaretten niet jouw stemgedrag aan. En algoritmes doen dat wel. En als jouw stemgedrag wordt beïnvloed op individueel vlak door algoritmes, dan vervalt ook een heel groot deel van je hele theorie achter liberaal democratie. Namelijk dat jij vrij moet zijn om je eigen gedachten te vormen zonder invloed van buitenaf. Dus dat zijn echt fundamentele vragen.
15: Maar zit jij dan dus in het derde kamp? We willen democratie behouden, maar dat liberalisme, dat kan wel weg?
16: Ik zit vooral in het derde kamp. En dat wil niet zeggen dat alles in liberalisme slecht is. Zeker niet. Er zijn bepaalde dingen die gewoon misschien niet van de tijd meer zijn. Dus onder andere dat hyperindividualisme is misschien een probleem. Maar ook een groot deel van liberalisme is opgehangen aan het idee dat eigendom hebben is een deel van vrijheid. Mm-hmm. Maar we zien ook dat dat al steeds scheef wordt. Dat we in Nederland hebben niet een probleem met inkomensongelijkheid, we hebben een probleem met vermogensongelijkheid. Ja. Maar het idee dat technologie ook neutraal is, dat zit ook in dat liberalisme. Namelijk gewoon een instrument. Het heeft geen functie. En een groot deel van liberale theorie gaat ook over macht. Maar zeker ook macht van de overheid. En daar bang voor zijn. Wat we daarin zijn vergeten is dat de markt ook zelf een bepaalde macht heeft. Mm-hmm. En als je tegen big tech aankomt, dan hebben die echt een sturing en ook een ideologie. En dat begint nu een probleem te worden. Ja.
18: Ik kijk nu naar de voormalig VVD'er aan mijn andere kant, Arik Dan. Dat liberalisme, ja, dat moeten we misschien toch maar eens loslaten in deze tijd.
17: Liberalisme veronderstelt dus dat mensen dus op basis van goede informatie in een goed gesprek
18: rationeel
17: tot een keuze komen. Nou is het wel zo, weet je, Churchill heeft die beroemde uitspraak van if you want to find arguments against democracy, just talk for 5 minutes with a voter. Hè? Dat is ook wel een beetje waar. Hè? Ja. Dus populisme is eigenlijk altijd al geweest. Maar het is waar dat als de manipulatie zo'n grote rol gaat spelen, of als de vermogensongelijkheid zoveel toeneemt, ja, dan zullen de liberalen meer moeten ingrijpen dan ze leuk vinden. Overigens, even een heel klein uitstapje als het mag. Er is natuurlijk altijd gedonder in democratie geweest. Hè? Je weet dus dat Plato was er uiteindelijk tegen. Want ja, dan gaat een volksmenner, die gaat de emoties van het volk misbruiken. Hè? En dan eindigt hij als een tiran. Daar zijn we met die tech bros ook behoorlijk dichtbij. Hè? Moet je je voorstellen, Peter Thiel die vindt eigenlijk dat een monarchaal beginsel, ook die andere vent, hè? Die wil eigenlijk Trump als koning, om het heel kort te maken. En die heeft heel veel geld en heeft heel veel macht. Dus we zullen wat moeten doen. En dan komt het grote probleem. Natuurlijk zal de staat meer moeten doen. Dat is een heel overtuigende conclusie van jouw boek. Maar ja, dan komt er, hè? Wie bewaakt de bewakers? Dan krijg je dus de populisten die altijd zeggen, ja, jullie gaan censureren. Vrijheid van meningsuiting. Dan zitten we weer in die loop, weet je wel. Mm-hmm. En soms ben ik ook wel eens bang, en ze vragen jou ook, van, is het niet gewoon te laat?
16: Is het te laat?
18: Dat is een heel boekestein uit het werk hier aan zijn take.
16: Laat ik een optimistisch verhaal van proberen te maken. Okay. Geopolitiek biedt ook een oplossing. Omdat geopolitiek en existentieel gevaar waar Europa in zit, we hebben een militaire dreiging van de Russen, we hebben een economische dreiging van de Chinezen en een technologische dreiging van de Amerikanen, dwingt tot moeilijke keuzes. En sterker nog, daar is een heel mooi voorbeeld van wat ik ook in het boek beschrijf. En dan moeten we even naar de 19e eeuw in Azië. Dus op een gegeven moment gaan de Britten gaan naar China toe en die hakken daar de Qing Dynasty echt compleet in de pan.
17: Ja.
16: En de Japanners die kijken naar en denken van, als de Chinezen niks kunnen, dan kunnen wij al helemaal niks. Dus die sturen dan een expeditie naar het westen toe met eigenlijk een simpele vraag, waar komt de macht van het westen vandaan?
17: En dan gaan ze een krijgsmacht hervormen.
16: Precies. Ze komen aan in Europa ten tijde van na de revolutie van 1848, industrialisering, Max Weber's aan het schrijven, Karl Marx aan het schrijven, Durkheim, allemaal ideeën. Dus die gaan terug naar Japan en zeggen, oké, de bron van macht in het westen is technologie. Dus wat Japan moet doen is moet spoorwegen aanleggen, elektriciteit, industrialiseren, etc. En dan ontstaat daar een hele belangrijke vraag. Namelijk, betekent technologisch moderniseren ook automatisch institutioneel verwesteren? En wat zij dan zeggen is ja, omdat die instellingen, grondwetten, parlementen, vakbonden, zijn opgekomen ten tijde van die technologie zelf. Ze zijn op elkaar aangestuurd. En zij zeggen, oké, als je een bureaucratie, als je een spoorwegennetwerk hebt, heb je ook bureaucraten nodig. En als je bureaucraten nodig hebt, heb je ook een onderwijssysteem nodig. Dus die voeren ook dat soort dingen door. Ongelooflijk onpopulair. Want Japanners hebben zoiets van, what the hell. We willen helemaal niet verwesteren. Dus het jaar dat verplichte scholing wordt doorgevoerd in Japan, worden er 3000 scholen afgebrand. Maar wat zij herkennen op dat moment, de Japanners, is dat wij gaan linksom of westom verwesteren. En dat kan of gebeuren doordat de Britten onze kolonie maken, of we doen het op onze eigen termen en dan kunnen we tenminste een beetje kiezen.
17: Ja.
16: En tot de Rise of China is die fase, dat heet de Meiji Restoration, is de meest succesvolle en complete industrialisering in de geschiedenis.
17: Zeker, maar het is wel totaal uit de hand gelopen in de 20e eeuw.
16: Daarna is de Empire of Japan geworden, dus de richting daarvan is zeker een probleem geweest.
18: Ik denk dat we dit eventjes op de mensen moeten laten inwerken. Gedurende
19: BNR, Nieuwsradio.
18: En dan moeten we nog een paar
19: Boekenstein en de Wijk.
18: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsen en we praten met HCSS-analyst en datawetenschapper Paul Verhagen, naar aanleiding van zijn boek over de hele wereld. Uh-huh. Paul, je had het net al over de les die we misschien van Japan zouden kunnen leren. Maar als je kijkt naar de positie van Europa, zeg je ook dat we juist misschien ons meer richting China moeten opstellen. Hoe moet ik dat met elkaar verhouden?
16: Ja, dus als je even geopolitiek helemaal plat slaat, dan, en zeker als het gaat over technologie, dan gaat het eigenlijk over 3 grootmachten. En dat is de VS, Europa en China. Dat zijn de relevante partijen als het nu even gaat over technologie. En om te winnen moet je 2 van die 3 aan 1 kant krijgen. En heel lang was dat de VS in Europa. In de NAVO, in het Westen. Nou, de Amerikanen hebben nu besloten, en dat is een fout van hen, dat zij dat niet meer willen. Om nu een nieuwe stabiele wereldorde te krijgen, heb je een optie. Of Amerika en de VS en China. Dat gaat niet gebeuren. Of Europa en China. En dat is niet een pleidooi om Amerikaanse afhankelijkheid te verruilen voor Chinese afhankelijkheid, maar een pleidooi om de stabiliteit van de Chinezen te gebruiken om Europese strategische autonomie te versnellen. Dus als concreet voorbeeld. In Europa willen wij heel veel. We willen rearm Europe, militarisering. We willen de Chips Act, we willen onze eigen chips bouwen. We willen onze eigen kritieke grondstoffen mijnen. En we willen ook de Green New Deal. Ja. Nou ja, militariseren en CO2, dat is best wel een probleem. Er komt nog eens bij dat in Europa we vrij weinig mankrachten hebben. We hebben vrij weinig industriële capaciteit. We hebben weinig mineralen, weinig energie. Dus je hebt schaarse middelen, dus hier moet je keuzes maken. Dus een van de voorstellen die ik doe, dat is het meest concrete, is waarom kopen we eigenlijk niet die Chinese electric vehicles, die EV's? Die zijn goedkoop, die worden zelfs gesubsidieerd door de Chinese staat. Koop die dingen, dat helpt bij je klimaatdoeleinden. En dat betekent inderdaad dat er banenverlies gaat zijn bij Volkswagen. Dat is niet erg als die banen worden doorgeschoven, die industriële capaciteit, naar Rijnmetaal. Of naar militair industrieel complex. En omdat je de Chinezen ook eigenlijk een dienst doet door ze af te helpen van hun overschot in hun eigen markt, kun je misschien ook wel een deal maken over die kritieke grondstoffen.
15: Ja. Logisch. Ik had op dit punt wel een vraag voor je van Rob.
20: Ja, Paul, prachtig boek heb je geschreven. Toch even natuurlijk weer een paar kritische noten met vragen. Dat kan niet anders, dat begrijp je ook wel. We kennen elkaar al een tijdje. Kijk, jij maakt van China terecht een groot punt. Het is een systeemrivaal van de Europese Unie. Maar tegelijkertijd hebben we China nodig. Dat zeg je ook en dat is een terechte constatering. Ook Draghi in zijn roemruchte rapport heeft ook gezegd dat de snelste weg naar vergroening in Europa via China loopt. Maar jij gaat wel heel ver. Ja, jij zegt van nou, misschien moeten we dat ook wel allemaal gaan doen. En misschien moeten we dan ook wel een aantal concessies doen in de richting van China. Zeker omdat we Amerika kwijt aan het raken zijn. We hebben hier grote problemen. We zijn geen echte geopolitieke speler in dit deel van de wereld. Het ontbreekt ons aan industriële capaciteit. En we hebben gewoon grondstoffen nodig. En die komen in belangrijke mate uit China. En je wil nogal wat concessies doen om dat voor elkaar te krijgen. Je wil bijvoorbeeld, als ik het goed bekijk, bijvoorbeeld de Europese auto-industrie wel opgeven om ervoor te zorgen dat die verbinding met China duidelijk wordt. Maar dan heb ik daar toch een probleem mee, of een vraag in ieder geval. Want als je dat gaat doen, dan wint China natuurlijk de strijd om de nieuwe wereldorde. Je mag ook niet vergeten dat de Chinezen nog steeds bezig zijn met de Russen te steunen in Oekraïne. Ze hebben ook geen belang bij het stoppen van die oorlog daar in Oekraïne. Omdat dat alleen maar het Westen in de kaart speelt. Wil je nou echt zo ophangen aan zo'n land? Want daarmee word je toch uiteindelijk een soort vazalstaat van China. Hoe wil je daar uitkomen?
16: Ja, nee, dat is een hele goede vraag. En kijk, je wil niet afhankelijk worden van China. Je wil eigenlijk dat jij de Chinese overcapaciteit gebruikt tot je eigen doeleinde. Je moet in dit hele verhaal altijd in het oog houden, Europese strategische autonomie, dat is het doel. En alles wat dat versnelt, daar ben ik voor. En alles wat dat vertraagt, daar ben ik tegen. Belangrijk hierbij te hebben, je hoeft niet door de Chinezen door één deur op ieder moreel probleem. Het enige wat je van ze moet hebben is dat ze zich strategisch stabiel en voorspelbaar gedragen, want daar kun je zaken mee doen. Het beste zou zijn, als om wat voor reden dan ook, het Chinese strategische belang is dat Europa sterk is. Right? En laten we het even hebben over Oekraïne. Want dat is een belangrijk punt en dat is terecht. Kijk, wij hebben de Amerikanen voor een deel nodig omdat we in Oekraïne een probleem hebben. Maar als er één land in de wereld is die genoeg druk kan zetten op de Russen om te stoppen in Oekraïne, dan is het de Chinezen. En dat komt omdat Rusland ontzettend afhankelijk is van China voor hun valuta, voor energie-export en voor technologische import. En het is niet in het belang nu van China om Rusland te laten stoppen, maar als ze dat zouden willen, dan kunnen zij er echt een stop op zetten. Dan is de vraag, wat willen de Chinezen daarvoor? Dat is terecht vraag. Waarschijnlijk heeft het iets met Taiwan te maken, waarschijnlijk heeft het iets met ASML te maken. Maar het is dit soort dingen waar je over moet nadenken. Er zijn opties om onze problemen in Europa op te lossen, maar ze vereisen wel echt buiten de gevestigde kaders te denken. En dat is niet altijd makkelijk. hebben we wel zelf zo gemaakt. Maar dat is strategisch is dit redelijk.
17: Oké. Palmerston en de 19e eeuwse staten hebben geen vrienden, maar alleen belangen. Hè? Dat betekent dus dat je een opening naar China, zoals Kissinger deed. Dat is ook heel verstandig. Als je door Trump belazerd wordt, moet je een beetje gaan praten met de anderen. Dus wat dat betreft ben ik het helemaal eens met wat Paul zegt. Maar er zit ook wel een ideologische component aan. Weet je, de Amerikaanse grondwet is heel erg beïnvloed door de Europese verlichtingen. En de Europese verlichting kwam uiteindelijk uit dat de staat, dat is allemaal heel belangrijk, maar de individu is het allerbelangrijkste. Bij de Chinezen is het zo dat uiteindelijk is het individu ondergeschikt aan de staat of de partij. Hè. En dat is wel een fundamenteel andere positie. Hè. Dan zal Paul natuurlijk zeggen, ja, maar zover wil ik ook helemaal niet gaan. Maar ik moet je wel zeggen dat als in onze wereld, wij dus veel zwakker worden en Amerika ook, en die hele Europese verlichting dan ook te grabbel wordt gegooid, omdat de Chinese opvatting over de relatie burger en staat gaat winnen, waarbij er dus geen onvervreemdbare rechten meer zijn bij burgers, en waarbij ik gewoon, Hugo wordt 's nachts even uit zijn bed gehaald, zonder vorm of proces, kan allemaal gebeuren in Beijing, toch? Als je wat zegt over de buikomvang.
18: Dat is misschien een onderdeel van het liberalisme dat je wel wil behouden.
17: Ja, dat is mijn punt.
16: Ja, kijk, je wilt niet het Chinese politieke model overnemen. En het is niet dat je door één deur gaat over dezelfde dingen. Het is enkel dat je van elkaar weet waar je aan toe bent. Ja. En dat heb je nodig op het moment, ook om je eigen waarde te bepalen. En ik zeg ook heel duidelijk in het boek, de mensenrechten binnen de Europese Unie zelf, daar moeten we pal voor staan, daar moet je niet aan tornen. Wat daar buiten gebeurt, dat is een ander soort vraag. Ja. En dan moet je ook realiseren dat Europa beperkte middelen heeft en misschien meer zegt dan het ook teweeg kan brengen.
17: Je helemaal gelijk in.
16: En dat is een deel van ook waarom er zoveel aversie is tegen Europa in de wereldorde nu. Is omdat we vastzitten in het Amerikaanse kamp.
17: Ja.
16: Dat evident hypocriet is over mensenrechten.
17: Ja.
16: Wat ook nu steeds meer geleerd is aan Israël. Wat gewoon een groot probleem is. En Europa heeft daar geen voordeel aan. Zeker niet ten aanzien van de Global South. Dus misschien moeten we ook iets eerlijker zijn over die commitment aan mensenrechten, als we dat ook niet waarmaken.
17: Maar het probleem dat China heeft natuurlijk eigenlijk nog, in principe nog grotere problemen met mensenrechten.
16: Ja, tuurlijk. Maar wil je de Chinese staat gaan hervormen?
17: Nee, dat kan ook allemaal niet. Nee, maar ja. Dat ben ik met je eens. Maar ik begon me wel af te vragen van, weet je, de democraten praten altijd over een democratische verbond van democratische staten.
16: De middle powers, ja.
17: Daar was Kissinger gruwde daar natuurlijk van, want die wil gewoon belangen en machtspolitiek. Maar ja, de Europese verlichting, als dat dooft, dan doet mij dat toch wel een beetje pijn.
16: Ja, oké, daar heb ik dan wel een vraag over, als soort van klassieke liberaal. De verlichting is natuurlijk 18e eeuw,
17: ja.
16: 17e, 18e eeuw. Is dat een conservatief wereldbeeld, om vast te houden aan liberalisme?
17: Ja, dat hangt eventjes. Weet je, rechts en links blijft door de tijd heen niet aan zichzelf gelijk.
16: Nee.
17: He? Dus daarom stelde ook Cosman voor dat je het meer moest doen over de relatie staat-burger. Hè? Mm-hmm. Dan kom je dus eigenlijk tegen dat Chinees-Amerikaanse verschil kom je uit. Ja, ik denk echt dat onvervreemdbare rechten en mensenrechten toch heel belangrijk zijn.
16: Ja, en die rechten kunnen ook conflicteren. Dat is ook wat we zien. Bijvoorbeeld dat is ook waar die corona-enquête over gaat. Dus wanneer is het recht op gezondheid conflicteert met het recht op gemeenschap. Ik denk dat dit heeft te maken met die discussie al over liberalisme. Namelijk, een liberaal democratie is heel erg ingezet op het individu.
17: Ja.
16: En we zien dat het soort problemen wat we niet kunnen oplossen zijn in principe collectief actieproblemen.
17: Ja.
16: Dus denk klimaatverandering, inkomensongelijkheid en defensie.
17: Ja.
16: Dat zijn dingen waar je als individu eigenlijk helemaal niks kan doen.
17: Ja.
16: Iedereen moet het doen. En iedereen is slechter af als het alleen doen. Maar als we het allemaal samen doen, is het beter. Dus het is ook zo'n ding waar je realiseert van, oké, het is niet zo dat dit soort problemen niet worden besproken of zoiets in de Tweede Kamer. Het is gewoon dat het systeem is ingezet op een bepaalde manier.
17: Ja.
16: Wat het eigenlijk onmogelijk maakt om dat soort problemen op te lossen.
18: Mm-hmm.
16: Ja. En dan kom je weer terug bij dat eerste kamp en dat derde kamp. Hervorm liberaal democratie versus gewoon iets nieuws, maar wel democratie. Ja, hoe groot een hervorming is geen liberaal democratie meer? Want we hebben wel nu het probleem dat we eigenlijk werken met 18e eeuwse politieke ideeën, 20e en 19e eeuwse instellingen op 21e eeuwse problematiek. En dat het niet werkt, is niet heel verbazend, toch?
18: Ik ga niet eens een poging doen om dit gesprek tot een rond einde te brengen voor de radio. We gaan verder op de podcast. Luistert op de radio, dan moet u maar luisteren op de podcast. Daarvoor gaat u naar boekesteinendewijk.nl en wordt lid van BMW+. Dank voor het luisteren. Speciale dank aan Paul Verhagen. En fijn weekend.
17: Fijn weekend. Dank
16: je wel. Bye.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Strateeg.
21: Leden van de Staten-Generaal.
22: Binnenkort is het weer Prinsjesdag en dus is het kabinet druk aan het schrijven aan de troonrede. Wat als niet zij, maar wij de troonrede schrijven? En jij kunt meeschrijven. Wat moet er echt anders? Wat zou jij zeggen als je op de troon zat? Schrijf mee en ga naar bnr.nl/ondernemerstroomrede. Of laat via de BNR-app weten dat je mee wil schrijven.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
23: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
4: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
24: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
4: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
25: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
26: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
27: BNR Verkeer.
28: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen Amersfoort Noord en Barneveld 10 kilometer met een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen Ridderkerk en de afrit Rotterdam Prins Alexander 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A28 van Groningen naar Zwolle tussen Hogeveen en De Wijk 8 kilometer stilstaand verkeer met daar een uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer vanuit Groningen op de A28 kan beter omrijden via Heerenveen over de A7 en de A32.
29: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
30: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Reddingswerkers hebben na de overstromingen in Nepal nog iemand levend uit een tunnel gehaald. Gisteren konden er al 2 mensen worden gered, ze hadden er 10 dagen in vastgezeten. Waarschijnlijk zitten nog altijd tientallen mensen opgesloten in de tunnel. Die hoort bij een waterkrachtcentrale. Vandaag gaat de politie in Overasselt verder met onderzoek na de dodelijke schietpartij dinsdag. Waarnaar wordt gezocht is niet bekend. Gistermiddag werd nog een wapen gevonden. Donderdag doorzocht de politie 9 woningen op zoek naar bewijs. 32 opgepakte verdachten stonden gisteren al voor de rechter. De uitvaart van koning Harald woensdag wordt voor Noorwegen waarschijnlijk de grootste veiligheidsoperatie ooit. Er worden zo'n 3000 agenten ingezet, onder meer vanwege de vele hoge gasten. Het centrum van Oslo is veiligheidszone. Iedereen wordt gecontroleerd en auto's, e-steps en fietsen komen er niet in. Politie in Rotterdam heeft vannacht 3 mensen opgepakt nadat een dronken vrouw met haar auto was ingereden op een terras. Er raakte niemand gewond. 3 die werden opgepakt zijn de vrouw en 2 mannen die de auto van haar hadden vernield. Sloegen een ruit kapot en trapten tegen de wagen. En de maker van het computerspel Tetris is boos op president Trump. Die heeft op een site van het Witte Huis een eigen versie van het spel gezet. Je moet dan een muur bouwen om te voorkomen dat migranten Amerika binnenkomen. We hebben niks met dat spel te maken. Wij geloven in het samenbrengen van mensen, zegt de Tetrismaker. En dan het weer van weer online. Af en toe zon en eerst nog vooral in het noorden een bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen iets warmer en meer zon. En tot zover het ANP nieuws.
29: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Strateeg. Paul van Liemt.
31: Welkom bij De Strateeg, een journalistiek onafhankelijk programma van BNR. In samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Heffingen van Trump, sluiting van de straat van Hormuz en oneerlijke concurrentie vanuit China. Internationaal zaken doen wordt steeds ingewikkelder door alle geopolitieke spanningen die er in de wereld zijn. Als ondernemer kom je dan veel sneller in aanraking met de geopolitieke realiteit. Maar wat kun je daaraan doen? Hoe zorg je ervoor dat je je aanpast aan de realiteit of er juist voordeel uithaalt? Denk onder meer aan de manier van onderhandelen met buitenlandse partners en verhoudingen met de politiek. Dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg van Sven Koopmans, voormalig vredesonderhandelaar voor de Verenigde Naties en de Europese Unie, en Marijn Visser, adjunct-directeur internationale zaken bij VNO-NCW.
0: Canada will match the United States tariffs dollar for dollar, rate for rate. Canada will impose counter tariffs of up to 15, 25 or 50% on 27.6 billion in imports from the United States of America.
31: Ja, dat klinkt stevig en serieus. En dat was de Canadese minister van Financiën die heffingen tegen Amerika aankondigt. Sven Koopmans, Marijn Visser, gaan we jullie praten. We gaan elkaar tutoyeren. Ik begin met Sven Koopmans. Sven, we zien nu natuurlijk de blokkade dus van de straat van Hormuz. Dat is een hele grote. Heeft enorme impact op die internationale handel. Daarvoor hadden we te maken met de heffingen van Trump. Daar heeft Canada dus nu last van. Zijn dat wel dé voorbeelden van dit moment waarin geopolitiek en bedrijfsleven samenkomen?
5: Het zijn hele grote en we merken het allemaal heel direct. Maar wat we ook merken is dat de Chinezen hun beheer over kritieke grondstoffen die we ook allemaal nodig hebben voor onze telefoons en onze computers, dat ze die ook geopolitiek inzetten. Dat het ook een onderhandelingsdrukmiddel is geworden in grote politieke en handelsspel.
31: Ja, ik denk bij deze twee grote, daar hoort zeker China op dat gebied ook nog bij. Marijn, hoe zou jij de situatie nu omschrijven?
6: Nijpunt.
31: Nou, dat is kort maar krachtig. Ja,
6: ik denk dat we in lange tijd niet zo'n turbulentie hebben meegemaakt, handelspolitiek.
31: Maar in lange tijd, dan betekent eigenlijk dat het heel lang heel rustig is. Er is weinig aan de hand. Terwijl als we naar de geschiedenis kijken, we hebben de wereldoorlogen gehad, niet eens heel lang geleden. De koloniale tijd, je zou bijna zeggen, het heeft altijd invloed gehad op een of andere manier.
6: Het is vaker turbulent geweest, zeker. Er werd wel eens gezegd, hè, we hebben het vredesdividend. Na afloop van de eerste of van de Koude Oorlog, maar je hebt eigenlijk ook het globaliseringsdividend, zo noemde iemand dat pas. En dat vind ik wel een mooie. We hebben natuurlijk decennia vrij in een geglobaliseerde wereld kunnen leven waar de regels duidelijk waren, maar die tijd is gewoon geweest.
31: Ja, die tijd is geweest en dat vinden we met name ondernemers ook altijd heel fijn, wij allemaal eigenlijk, als we enigszins wel vooruit kunnen kijken in die turbulente tijden. Die tijd is geweest en die tijd komt voorlopig ook niet meer terug.
6: Sommige mensen denken, als meneer Trump het Witte Huis heeft verlaten, zal het allemaal wat rustiger worden.
31: Maar je hoort het nog steeds. Hè? Dat is ook wie er dan nog gaat komen.
6: Ja, precies. Dat moet ik nog maar zien of dat het geval is.
31: En niet alleen als ook iemand van zijn eigen partij het overneemt, ook als de Democraten het overnemen, dan blijft die turbulentie bestaan. Dat is eigenlijk de route waar je je best aan kunt vasthouden.
6: Ja, het is natuurlijk, heeft ook te maken met de strijd tussen de twee grote wereldmachten, China en de VS. Je ziet eigenlijk het afbokkelen van het systeem van de WTO, de Wereldhandelsorganisatie, is eigenlijk begonnen onder Obama en helemaal niet onder Trump. Dus die ging er al aan zagen, omdat die dacht, ik moet dat China aanpakken, om het dan maar even te zeggen.
31: Ja, en dat betekent dus ook juist door al die ontwikkelingen van deze tijd. Zeg, het is een lange tijd niet zo geweest, het is nu teruggekomen. En het gaat de komende, ik ga je niet vastpinnen op de periode exact, maar de komende 20, 30 jaar is dit niet meer weg te denken. Daar heb je geen spiegel voor nodig en geen grote toverbol. Dat kun je gewoon zo zeggen.
6: Nou, 20, 30 jaar is ver weg.
31: Nou.
6: Maar dat het voorlopig nog wel even onrustig blijft, dat heeft ook gewoon met die strijd tussen die twee grootmachten te maken.
31: Met de strijd tussen twee grootmachten.
6: Die is niet over 5 jaar afgelopen inderdaad. Dat duurt nog wel even.
31: Dus en alle gevolgen ook. En je ziet dat er heel veel speelt. Sven, je bent tot vorig jaar speciaal vertegenwoordiger geweest voor het Midden-Oosten namens de EU. In een vorige leven heb je ook bij de VN gewerkt. Jij trouwens ook. Die kant ken je ook op een andere manier, Marijn. Maar Sven, dat heb je allemaal gedaan. Hoe heb je vanuit die rollen de invloed van geopolitiek op het bedrijfsleven met name zien doorwerken?
5: De conflicten in de wereld, of het nou het Israëlisch-Palestijnse conflict is, of waar we het net over hadden, Rusland, Verenigde Staten, China, die raken ook economisch direct aan andere landen. Soms zelfs, zou je kunnen zeggen, op winstgevende manier. En dat is misschien verschrikkelijk, maar het is toch wel waar. Als er veel conflicten zijn, ja, dan is de defensieindustrie heel belangrijk. En op het punt van de net. Ja, het kan misschien wel eens rustiger worden dat er weer een andere president is in de Verenigde Staten, in China en Rusland. Maar de kwetsbaarheid die we nu hebben gezien, die blijft bestaan. En die kwetsbaarheid zal door al die conflicten van de laatste jaren zeker ook doorgaan. Het conflict in het Midden-Oosten heeft ook grote effecten gehad op de technologische industrie, de drones en de verdediging tegen drones. Nou, dat is nu een enorme industrie. Maar ook de conflicten met China, of die nou echt een in de vorm van een oorlog zouden zijn, of van de bezetting van Taiwan, of dat het een economische oorlog is, hoe dan ook, zal dat heel veel uitmaken voor de bottom line van bedrijven, ondernemers, maar ook privépersonen in Nederland. Gewoon omdat producten duurder worden of niet meer beschikbaar, zoals we nu merken met de straat van Hormuz.
7: Maar zou je nog wat andere voorbeelden kunnen geven? Want je ziet dus ook dat er natuurlijk nieuwe markten ontstaan in zo'n wereld.
5: Ja, inderdaad. Nou ja, ik noemde al de defensiemarkt, maar het is ook de markten die we eigenlijk terug moeten halen, de tijdperk van globalisering. In de tijd dat we dachten misschien dat er minder oorlogen zouden komen en dat de wereld meer liberaal-democratisch zou zijn. Dat tijdperk is voorbij. En als je dan dus wil zeker zijn dat je in je eigen productie kan voorzien, of je eigen consumptie in ieder geval kan beheren, ja, dan zal je dingen die je misschien eerder uitbesteden aan een verre fabriek in Vietnam weer eerder terug naar huis halen. Dat is in eerste instantie duurder. Maar aan de andere kant, dan komen er weer meer fabrieken hier. Misschien komt er dan ook weer meer werkgelegenheid wat dat betreft hier.
7: En je noemt Vietnam, Marijn. Is Vietnam inderdaad een heel belangrijk, interessant voorbeeld in deze?
6: Ja, omdat Vietnam veel bedrijven denken, ik heb productie in China, dat is wat onzeker geworden. En dan is Vietnam eigenlijk een aantrekkelijk alternatief. Het is echt een markt in de opkomst. Er vindt veel productie plaats. Pas ook als wij een missie organiseren, hè, dus een handelsmissie, dan is er altijd veel belangstelling. Dus Vietnam is, het is natuurlijk een nog een relatief, ik denk dat onaardig, maar relatief goedkoop qua arbeid Vietnam. Terwijl het wel een redelijk ontwikkeld.
7: Nou, dat vind je niet onaardig, hoor. Dat is gewoon feitelijk.
6: Dat is gewoon feitelijk, ja. Inderdaad, ja. Maar het klinkt als gaan ze daar even uitbuiten, maar zo bedoel ik het natuurlijk niet.
7: Ja, maar dat is wel een belangrijk voorbeeld. Je krijgt dus ook nieuwe markten. Dat betekent dus inderdaad, geopolitieke spanningen hebben een enorme invloed op het bedrijfsleven. Dat kun je sowieso stellen. Kun je dan ook stellen dat ze sommige cijfers uit het oog verliezen? Want ik schrok toch even toen ik dat teruglas, en corrigeer me als het niet waar is, maar ik heb het even voor mezelf opgeschreven. 34% van het nationaal inkomen komt uit de export. Ja. Dat is het laatste cijfer dat ik gezien heb. Ik weet niet of dat nu ook weer is aangescherpt, maar dat is gigantisch.
6: Nou, dat is eigenlijk best opvallend, dat het aandeel van het BNP, van export, is de afgelopen 10 jaar alleen maar gegroeid. We zaten eerst op 30% en langzaam ging naar 31, 32, 3. Het wordt alleen maar groter. Er wordt wel eens gezegd, de export is de kurk waar de Nederlandse economie op drijft. Als je in ieder geval kijkt naar de laatste CBS-cijfers, blijkt dat ook uit. Hè? Want de export is goed gegroeid, terwijl de rest van de economie achterblijft. Dus export is enorm belangrijk.
7: Maar dat is dus in ieder geval, het is goed nieuws, maar ook heel onzeker nieuws, met onzekerheid omgeven in ieder geval. Het is ook een wankel evenwicht waar je op bevindt. Want het is geen stijgende lijn, dat zou je normaal gesproken verwachten, die hoger en hoger en hoger gaat. Maar die tijd is voorbij. Dit weten we niet. Het is ook niet qua speculeren, maar qua scenario denken. Het zou best kunnen dat het over een paar jaar omlaag gaat.
6: Ja.
7: Die kans is zelfs groter dan dat die omhoog gaat.
6: Ja, maar dat heeft ook bijvoorbeeld te maken met de positie van Duitsland. Het gaat natuurlijk niet al te best met de Duitse economie. Dat schaadt onze exportpositie. Dat gaat natuurlijk veel export naar Duitsland. Dus het zal eerder daar zitten dan bijvoorbeeld Vietnam, waar we het net over hebben. Dat is natuurlijk wat minder relevant. Ander punt is inderdaad China, waar Sven het ook al over had. Hoe verhouden we ons? Er loopt veel export, import en export natuurlijk vanuit China naar Rotterdam, et cetera. Blijft dat zo? Dat is ook even een belangrijke vraag, denk ik.
7: Ja, dat is een goede vraag, maar heb je daar ook een antwoord op?
6: Nou, het aardige is dat men onderhand in Europa, ook in Nederland, wakker wordt over het feit dat producten, Chinese producten die op de Nederlandse markt komen, hebben een voordeel van 30%. Dus die zijn 30%. Die 30% is subsidie en manipulatie van de Chinese munt. Dus de Chinese zijn gewoon 30% goedkoper dan Europese producten of Nederlandse producten. Ja, hoe lang accepteren we dat nog eens eigenlijk, de vraag? Hè? Moeten we geen tegenmaken?
7: Jij stelt heel veel vragen. Maar wat is hier dan weer het antwoord op?
6: Ik denk dat je het is heel moeilijk. Wij zijn pas, mijn organisatie VNO-NCW, in China geweest. We werden daar met egards ontvangen, samen met minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel. Dan wordt er heel erg geknikt en vriendelijk en we gaan zaken doen. En top allemaal. En geweldig, je bent thuis en dan is de vraag. Hè? Dus je eigenlijk gewoon hard moeten dealen met die Chinezen. Maar de vraag is, ja, zien ze Nederland daarin wel staan? Misschien moet je dat wel op Europees niveau doen. Maar er zijn wel sectoren die we beter moeten beschermen. Zoals bijvoorbeeld de chemische sector. Die dreigt gewoon te verdwijnen uit Nederland door de Chinese concurrentie.
7: En waar politiek en handel samenkomen, dat zie je natuurlijk in de handelsverdragen. De EU heeft een deal met India, met Indonesië. Het Mercosur-verdrag natuurlijk met Zuid-Amerika. Brazilië, Argentinië, Paraguay, Uruguay. Nemen die verdragen een vlucht, nog een grotere vlucht door de geopolitieke ontwikkelingen?
5: Absoluut. Je ziet dat met de handelsoorlog nu tussen de Verenigde Staten en Canada, dat Canada heel erg om zich heen kijkt en handelsverdragen overal wil afsluiten om zeker te zijn van de eigen toegang. De Europese Unie is net zo. Die moet nu ook zorgen dat als de Amerikanen op een bepaald moment de kraan dichtdraaien of de Chinezen harde actie ondernemen, dat wij ook andere afzetgebieden hebben, ook andere gebieden waar we uit kunnen importeren. Wat we nu zien is, los van de grote gewapende conflicten, dat handel zelf ook een conflict wordt en zo wordt ingezet. En ja, dan ben je kwetsbaar, dan moet je vrienden zoeken, dan moet je coalitiegenoten hebben. Dan moet je soms ook wat flexibeler zijn in met wie je zaken wil doen en welke eisen je stelt. Dus dat is nu een heel groot vraagpunt voor Europa, zeker.
7: Ja, dat zul je voortdurend ook moeten doen. Een groot vraagpunt, maar daar wordt natuurlijk heel lang over gedacht en al heel lang ook over gesproken. Dus niet voor dat mensen die nu luisteren, insider zijn, die zeggen, god, dat hoor je echt voor het eerst. Die weten dat dit gebeurt. En dan zie jij, oh, je bent ook insider, jullie allebei. Zie je al bepaalde richtingen van de beweging die wij nog niet kennen, die nu worden ondernomen?
5: Nou, ik zie dat er in ieder geval meer bewustzijn is. Ik herinner mij uit de tijd dat ik in de Tweede Kamer zat dat daar hele grote discussies waren met sommige partijen. Moeten we eigenlijk wel een handelsverdrag met Canada aangaan? Nou, ik hoop dat die discussie nu echt verleden tijd is.
7: Nee, het is heel goed, want het lijkt terugkijken. Maar het is belangrijk om te kijken, weten waar het vandaan komt. En waar kwam dat door? Waarom werden door een aantal partijen werden daar grote discussies bij gesteld? Of vragen bij gesteld?
5: Ik denk dat idealisme is een groot goed. En je wil dat overal dezelfde hoge standaarden zijn voor dierenwelzijn en natuur. En dat is allemaal superbelangrijk. Maar als je dan uiteindelijk geen akkoorden kan sluiten, dat je niet zeker bent dat je überhaupt die producten kan krijgen, dat je handel kan drijven, ja, dan heb je misschien te hoge standaarden voor dit moment. En dat is misschien heel treurig. Maar in de ruige wereld waar we nu in zijn, moet je kijken wat is eigenlijk onze grote prioriteit, wat is ons belang. En dat is zorgen dat je voldoende vrienden hebt om zaken mee te kunnen doen, om ook je eigen economie, je eigen welvaart en ook het welzijn van de mensen te kunnen hooghouden, te kunnen betalen.
7: Ja, nou ja, dat is inderdaad een flink punt van discussie. Daar gaan we weer een hele andere kant op. En er zijn er inderdaad partijen, met name de linkerzijde, die hier heel veel grote vraagtekens bij zullen zetten.
6: Marijn, ook de rechterzijde overigens.
7: En ook de rechterzijde. Maar ja, nou, noem eens een paar partijen dan die vooral hier moeten mee hebben.
6: We kregen een conctie van BBB en Partij voor de Dieren. Ja, gekker moet het niet worden. Dat was dan tegen het Mercosur-verdrag.
7: Ja, dat is waar.
6: Maar ook de PVV is dat ook niet te applaudisseren. Of ja, 21.
7: Nee, dat is waar. Er zitten steeds andere redenen achter. Maar als we het hier hebben over, als het gaat over met name de standaarden en de hoge of lage standaarden, dan zie je toch wel weer een andere verschuiving naar andere partijen. Ja. Ik wil er nog een ander land uitpikken. Die is voor jou, Marijn. Want bij India zie je dat natuurlijk ook. Ja, je kunt hele hoge eisen en standaarden stellen op het gebied van, laat ik voor het gemak toch maar het containerbegrip duurzaamheid noemen. En dat staat ook onder druk, of niet?
6: Die standaarden?
7: Ja.
6: Ja. Nou, dat klopt in zoverre dat met India heeft de Europese Commissie de knopen geteld en gedacht, ja, we moeten hier lagere duurzaamheidsstandaarden opnemen in het akkoord. Anders gaat India niet akkoord. Dat was ook het grote discussie met Indonesië overigens. Dus dat is wat Sven zegt. Ja, op een gegeven moment moet je denken, dat soort landen, India is natuurlijk een wereldmacht, die denkt, joh, Europa, je groene standaarden. Nou, ik zal het netjes houden, maar
7: Nee, niet netjes, liever niet.
6: Daar veeg ik mijn achterste mee af, dacht ja, India.
7: Dat was ook heel netjes.
6: Ja. Dat was nog heel netjes. En dus dat is ook gebeurd. Het is ook niet het enorm akkoord geworden met India, überhaupt niet. Maar Europa heeft heel duidelijk gedacht, de vlucht naar voren, wat Sven net schetst, de wereld staat in de fik qua handelspolitiek.
8: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit?

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Het gaat bijvoorbeeld om, vaak is voedsel ook een belangrijke, hè? Dus de landbouw,
2: ja, zeker.
1: De boeren, de dierenwelzijn, wat Sven het ook noemt.
2: Nee,
1: ja, accepteer je daar lagere normen? Kijk, en laten we heel eerlijk zijn. Als jij eieren verwerkt in allerlei producten, maakt echt niet zoveel uit of dat nou een schaal kip-ei is of een ei wat uit de Mercosur komt, om het zo maar even te zeggen. Maar dat ligt natuurlijk heel gevoelig en raakt ook de positie van boeren, wat elke keer ook een discussie is.
2: Ja.
3: Ja, want het gaat uiteindelijk niet alleen maar over de standaarden van dierenwelzijn, maar ook over welk effect heeft het op je eigen markt. Dus want als wij die producten met lagere standaarden gaan importeren. Ja, de Nederlandse producenten, de Europese producenten die wel aan de hoge standaarden moeten houden, ja, die worden dan weggeconcurreerd. Dat is ook een belangrijk iets om rekening mee te houden met deze handelsverdragen.
2: Ja, en dus zie je dus hoe belangrijk die handelsverdragen zijn. Welke invloed hebben bedrijven precies op die handelsverdragen? Want handelsakkoorden, dat doet de EU.
3: Ja, en via de nationale overheden zijn er natuurlijk manieren om invloed uit te oefenen. Daar kan Marijn van VNO-NCW het meeste over zeggen, denk ik. In Europa wordt dat centraal aangepakt. Dat heeft het nadeel dat die invloed van bedrijven, consumenten en anderen een lange weg moet gaan. Het voordeel is wel, de EU is een grote economische macht. En die heeft dan meer te zeggen als die een verdrag wil sluiten met Zuid-Amerika, met India of met andere partijen. Dat heeft een voordeel.
2: Marijn, we horen dus veel over die handelsverdragen, over die geopolitieke spanning waar we het zojuist over hadden. Je hoort ook van brancheorganisaties dat ze hun zorgen uitspreken, of wat ik netjes zeg, hun wensen uitspreken. Maar ze schreeuwen het zacht gezegd niet van de daken. Wat kan het bedrijfsleven leren van de politiek op dit gebied?
1: Ja, misschien moeten branches en bedrijven wel harder schreeuwen, zou ik maar zeggen. Maar veel vindt natuurlijk achter de schermen plaats. Als we het bijvoorbeeld over die handelsakkoorden hebben. Meneer Trump komt met zijn extra tarieven. Dan komt er een zogenaamde retaliatielijst, zoals dat zo mooi heet. Oftewel een vergeldingslijst van de Europese Commissie. Nou, dan is er een enorm getrek en geduw. Branches en bedrijven zitten er bovenop bij de Europese Commissie. Kom je op die lijst, ja of nee? Want dat heeft natuurlijk gevolgen voor je bedrijf. Het raakt direct je bedrijf. Maar ze zitten dus niet, ja, dat doen ze inderdaad niet via de megafoon, zou ik maar zeggen. Maar dat doen ze achter de schermen. Dus ik weet niet of ze echt van de politiek iets kunnen leren.
2: Maar zou het belangrijk zijn volgens jou, volgens jullie, dat ze dat wel hardop gaan uitspreken? Nou, en dat ze zich meer uitspreken in het publieke debat over die geopolitieke veiligheid?
1: Nee, dat vind ik wel. Bedrijven zijn wat terughoudend om het publieke debat te betreden, om het zo maar even te zeggen. Maar ik heb bijvoorbeeld, jij noemde net dat CETA-akkoord, dat is het akkoord met Canada en de EU. Het bedrijfsleven was afwezig. Ja, ik heb hard gelobbyd en ik zat overal. Dat raakt direct de bedrijfsvoering van bedrijven. Maar bedrijven vinden het eng om daar, want je schopt partij X tegen de
2: concurrentieoverwegingen.
1: Het kan ook concurrentieoverwegingen zijn. Maar bedrijven weten vaak natuurlijk wel van elkaar waar ze exporteren of hun spullen vandaan halen.
2: Maar duw jij dus ook op bedrijven om te zeggen, ik snap het, begrijp al die argumenten, maar in deze tijd is nu een andere tijd. Dus het is belangrijk om wel die megafoon te gebruiken in het politieke debat te mengen.
1: Ja, maar dat is, als ik een heel concreet voorbeeld mag geven.
2: Ja, liefst graag.
1: Ja, over China. China ligt supergevoelig bij bedrijven. Daar gebeurt heel veel. Een Nederlands bedrijf ook. Dan vragen wij, heb je last van bedrijven, van China, van de politiek? Wordt bijvoorbeeld je intellectuele eigendom gestolen? Dat gebeurt gewoon in China, dat weten we. Ja. Dat weten we allemaal. Maar er is geen één bedrijf dat zal zeggen, ja, inderdaad, bij mij zijn ze langs geweest. Of ik heb die patenten over moeten dragen, of weet ik veel wat. Dat wel gebeurt. En dat is ook, dat snap ik ook wel, omdat men natuurlijk ook die Chinese overheid niet tegen de schenen wil schoppen.
2: Nee.
1: Maar daar zou wat meer collectief geluid geen kwaad kunnen. Maar er wordt inderdaad, ja, aan de andere kant, ik verdien er mijn geld mee, hè, want ze verschuilen zich achter VNO-NCW. Dat is natuurlijk makkelijk.
2: Dat begrijp ik.
1: Maar ik hoorde net, ik hoorde vorige week en de week daarvoor trouwens ook van twee verschillende departementen die zich hiermee bezighouden. Dat ze eigenlijk onvoldoende zicht hebben op waar bedrijven precies tegenaan lopen in China. Maar dat gaan bedrijven niet vertellen. En ze vragen dat, maar er is eigenlijk geen goede setting om dit soort vertrouwelijke informatie uit te wisselen. Die zouden wel moeten komen.
2: Maar hoe kan dat dan? Want dat is een duidelijke oproep natuurlijk. Hè? Je moet je wel in de

0: debat mengen en wel meer van je laten horen.
1: Ik denk dat dat komt omdat we hadden dat globaliseringsdividend waar ik het net over had. Het hoefde niet, ja, decennia lang. Nee, die tijd is er nu geweest. Dus nu is het tijd om het anders op een andere manier te gaan organiseren. Een andere dialoog met de politiek.
0: Maar ik zou bijna zeggen, dat is toch een van de redenen waarom VNO-NCW is opgericht. Ja, en bovendien, je doet ook enorm je best. Maar heb je het idee dat je...
1: Dank.
0: Dat je, nou ja, goed, als je verhaal, als het gaat over China en deze oproep ook die je eigenlijk hier plaatst, waardoor je denkt, nou ja, dat is duidelijk nek uitsteken. Maar zie je ook bedrijven die meedoen? Kun je daar een voorbeeld van geven? Die gehoor geven aan jullie oproep nu al?
1: Die zijn er wel, maar dat zijn eigenlijk een beetje de usual suspects, om het zo maar even te zeggen. Wat je bijvoorbeeld ziet in de maritieme sector, heel concreet. We kennen twee grote baggeraars, ik hoef de naam niet te noemen, want iedereen kent ze. Maar dat is ook obvious, hè? Want dan heb je een opdracht, of je wordt eruit gegooid, of et cetera. Een ander is een niet na te noemen chipmachinefabrikant uit Veldhoven. Nou, weten we ook allemaal welk bedrijf het is, maar dat is ook heel obvious. Het gaat juist om de bedrijven daarachter.
0: En dat zijn bedrijven waarvoor het in zekere zin ook obvious aan het worden is. Ook heel erg duidelijk, en die zich ook zouden moeten uitspreken. Ja. Zou je die bedrijven wel bij naam nu ook kunnen noemen?
1: En dan krijg ik ik op mijn donder.
0: Ja, maar dat geeft niks. Dat is soms heel goed. Daar leer je van. En wij allemaal en zij ook.
1: Dat is waar. We hebben bijvoorbeeld de hele rit architectenbureaus gehad. Zou je helemaal niet denken. Maar die zijn heel actief in China. Maar die worden het ook steeds meer de markt uitgeduwd. Een ander is... Ik zal één bedrijf dat noemen, dat krijg ik nu op mijn kop, denk ik, maar dat maakt niet uit. Is bijvoorbeeld Philips. Die maken bepaalde. Die zitten natuurlijk nu in de medische technologie. Maar die krijgen steeds meer last van Chinese concurrentie. Volgens mij stond dat vandaag ook in het FD, als ik me niet vergis. Dus dat, die zien steeds meer die uitdaging. En die worden dus, dat soort bedrijven worden dus ook vocaler. Een ander is. Wij zijn sterk in bloemen, in bollen, in planten. Die komen steeds moeilijker die markt op. Dus die worden ook vocaler. Bijvoorbeeld hun Royal Antos, dat is een brancheorganisatie. Maar er zitten natuurlijk allerlei bedrijven achter. Andere bedrijven hoor je minder. Ik hoor een Rijkswaan, wat natuurlijk een enorm bedrijf is. Hoor ik niet, maar ik weet het ook niet. Dus dat zou ik wel willen weten, bijvoorbeeld.
0: Nou ja, het is op zichzelf ook niet zo gek als je verplaatst die bedrijven. Je zit in de oude modus, maar jullie doen ook de oproep, ook bij deze weer. Van het is, of bij deze is eigenlijk voor het eerst zo hard om duidelijk te zeggen: luister even, het is een hele rits bedrijven. Je hebt er alleen maar baat bij om dat nu wel te doen. Wij snappen dat jullie het niet gewend zijn, maar doe het alsjeblieft wel. En doe het dan ook collectief en doe het gezamenlijk ook. Ja. Misschien wel in opdracht van VNO-NCW, om het even tussen aanhalingstekens.
1: Voor zover wij opdracht aan onze leden.
0: Daarom zeg ik ook de samenstekend. Zeker.
1: Het is andersom. Ja.
0: Nee, maar zijn er al, gebeurt al iets in die richting? Want ik vind dit echt een belangrijk punt. Dit is gewoon weer een stap vooruit.
1: Nou, ik hoop natuurlijk op enorme publiciteit naar aanleiding van deze podcast. Nee, maar we gaan hier absoluut mee verder. Want die signalen komen nu dus ook vanuit de ministeries. En dan wordt het natuurlijk heel ingewikkeld. Want dan kan ik mijn werk ook niet doen. Maar ik heb daar vertrouwelijke informatie voor nodig die bedrijven hebben. Maar aan de andere kant snap ik die bedrijf wel. Dan moet er ook een setting zijn waarbij dat vertrouwelijk kan. En die is er nu nog niet.
0: Maar je krijgt signalen uit ministeries en jullie gaan erop verder. Maar hoe dan?
1: Nee, dat is allemaal wat techniek. Maar het China-onderwerp staat op een aantal manieren nu op de agenda. Want iedereen begint, het wordt steeds prangender. En we nemen daar trouwens ook de VS in mee. Vroeger was het gewoon... Bij wijze van spreken alleen over China, maar die tijd hebben we gehad. Dus eigenlijk ook die turbulentie, we gaan dat binnenkort ook in het bestuur, ja, doet er niet zoveel toe, maar gaan we het in het bestuur bespreken. Ja.
0: Mag ik jullie allebei hartelijk danken. Sven Koopmans, voormalig vredesonderhandelaar voor de Verenigde Naties en de Europese Unie. En Marijn Visser, adjunct directeur internationale zaken bij VNO-NCW. En wil je de strategie vaker beluisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast-app en tot de volgende keer.
2: Is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
4: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
5: Het verhaal van ondernemer Milan Daniels klinkt als een jongensdroom. Wat begon als start-up op een bovenverdieping groeide uit tot een miljoenenbedrijf. Tijdens die ondernemersreis staat vermogensbeheerder Bart Kok van Insinger Gielissen altijd naast hem om te sparren over keuzes en om ook in roerige tijden de rust te bewaren. Zodat Milan kan bouwen aan zijn bedrijf en kan blijven kijken naar nieuwe kansen. Meer weten over solide vermogensbeheer? Lees het verhaal op partner.fd.nl/Insinger Gielissen.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat file tussen Amersfoort West en Barneveld 14 kilometer met ruim een kwartier vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden, de weg is daar helemaal dicht. Verder staat er een lange file op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Hogeveen en de wijk 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. Verkeer vanuit Groningen kan het beste omrijden via Heerenveen over de A7 en de A32.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij Biddinghuizen is iemand om het leven gekomen bij een ongeluk met een landbouwvoertuig. Dat meldt Omroep Flevoland. Volgens de politie ging het om een ongeluk op eigen land van een boer. Wat er precies misging wordt onderzocht, ook door de arbeidsinspectie. De Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou voor een gesprek met president Poetin. Ze gaan een plan van president Trump bespreken over het einde van de oorlog met Oekraïne. Afgelopen nacht viel Rusland nog een stad in Oekraïne aan, waarbij 4 doden vielen. Morgen praten Witkoff en Kushner met president Zelensky. Een paar honderd gemaskerde demonstranten blokkeren de haven van het Britse Dover. Ze staan op meerdere wegen in de buurt, zodat het verkeer niet verder kan. Het is waarschijnlijk een protest tegen asielzoekers die met duizenden proberen het kanaal over te steken. Veerboten van en naar Dover varen wel gewoon. Reddingswerkers hebben na de overstroming in Nepal nog iemand levend uit een tunnel gehaald. Gisteren konden er al 2 mensen worden gered. Ze hadden er 10 dagen in vastgezeten. Waarschijnlijk zitten nog altijd tientallen mensen opgesloten in een tunnel die hoort bij een waterkrachtcentrale. En de 3 jongens die vorige week om het leven kwamen bij een ongeluk op de dijk bij Enkhuizen kwamen uit Eritrea en er is nu een inzamelingsactie voor ze gestart. Het geld is bedoeld om hun lichamen terug te brengen. Tot nu toe is er al €15.000 binnen. De actie was een idee van een begrafenisondernemer uit Dronten. En dan het weer van weer online. Af en toe zon en vooral in het noorden een paar buien. Staat een flinke wind en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en een paar graden warmer. En tot over het ANP-nieuws.
0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Maar wat fijn dat je dat nu wel doet.
9: En dat kan ook via de BNR-app.
0: Download de BNR-app.
9: En blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
10: Dat er eigenlijk maar 2 prijzen zijn in de economie die er echt toe doen.
11: Mm-hmm.
10: En dat is de prijs voor geld en de prijs voor olie.
12: Nou, het was wel nieuws. Ik was zelf al een tikje verrast door die actie.
13: Kort komt aardig in de buurt van de rente die je op je spaarrekening krijgt.
12: Ja.
13: En lange rente komt vrijwel aardig in de buurt bij de hypotheekrente.
12: Ik ben een optimist van nature. Dat is ook wel belangrijk als je in deze wereld opereert. Maar ik krijg wel steeds meer zorg.
11: Sommige dingen zie je nauwelijks bewegen. En toch bepalen ze alles. Neem eb en vloed. Als je op het strand blijft staren naar de zee, dan zie je niks veranderen. Maar als je opkijkt van je boek, dan kan het opeens bij je voeten staan. En de impact is groot. Of je boot nou lekker blijft drijven of vastloopt in de blubber, dat beslist de kapitein niet, dat beslist het water. De rente is net zo'n ding. De afgelopen weken klom het Amerikaanse kapitaalmarktrente, dus op de Amerikaanse staatsleningen die heel lang lopen, naar het hoogste punt in bijna 20 jaar. Dan denk je, ja, so what? Maar het cijfer heeft via allerlei omwegen ook invloed op wat jij hier in Nederland betaalt voor je hypotheek. En dat de Amerikaanse staat zoveel geld moet betalen om nieuwe leningen aan te trekken, dat is een probleem voor de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent. Die probeerde, door zelf staatslening terug te kopen, de lange rente te verlagen. Deze onrust viel precies samen met een ander groot feit in renteland. Namelijk het jaarlijkse uitje van de Amerikaanse centrale bankiers. Het symposium in Jackson Hole. Ieder jaar trekken de belangrijkste monetaire beleidsmakers zich terug in de bergen van Wyoming met een koffer vol met wandelschoenen en powerpoints over inflatie. En dit jaar was de conferentie extra spannend, want de nieuwe Fed-voorzitter Kevin Warsh hield er zijn allereerste grote toespraak. Iedereen kijkt uit naar één ding. Wat gaat hij zeggen over de korte rente? Dat is de rente die je betaalt als je 1 à 2 jaar geld leent. En die wordt niet bepaald door de markt, maar door de Fed. Nou, Trump wil graag dat die rente laag blijft, want dat stimuleert de economie. Maar als je naar het inflatiecijfer kijkt, dan zou je moeten zeggen, wordt het niet eens tijd om op de rem te trappen en die korte rente te verhogen? Kortom, luistert Kevin Warsh naar de man die hem heeft aangesteld, of is hij echt een onafhankelijke bankier? Afgelopen vrijdag wisten we meer. Zijn woorden samengevat, de inflatie in Amerika is nog steeds te hoog, en als dat zo blijft, dan is er werk aan de winkel. In deze uitzending de analyse, want het gaat allemaal om vertrouwen. En misschien is het wel de vraag, wie durft Amerika nog geld te lenen? En wat gebeurt er als dat steeds minder wordt? En als dat gebeurt, wat merken we daarvan in Nederland? Ja, je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom in de studio bij mij, gelukkig maar, macro-econoom Han de Jong. De Han.
14: Dag Rens.
11: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
15: Dag Rens.
11: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom heren. Edin, ben jij nou de laatste tijd vaker dan normaal naar de rentestanden aan het kijken in de Verenigde Staten, of was je er sowieso al fan van?
15: Nog vaker is volgens mij bijna niet mogelijk.
11: Oh, jij wordt je er echt wakker mee bijna of niet?
15: Nou, ermee wakker worden niet, maar binnen een half uur doe ik mijn schermen wel aan en dan staan er heel veel cijfers erop, maar één van de cijfers, dat is de stand van de Amerikaanse lange rente inderdaad.
11: En ben jij een belegger ook nog in Amerikaanse staatsobligaties?
15: Wij beleggen niet in Amerikaanse staatsobligaties, maar dat heeft niks mee te maken met dat we geen vertrouwen daarin hebben. Het heeft eigenlijk alleen maar mee te maken dat Hoofdbos belegt in aandelen.
11: Oh ja, oké.
15: Dus
11: ja, dan kun je dan
15: als ik in obligaties zou beleggen, dan zou ik liever, na de recente ontwikkeling, zou ik liever in Amerikaanse staatsobligaties dan in de Franse staatsobligaties beleggen.
11: Ja, maar dan noem je ook wel een verschil natuurlijk. Ja, maar oké. Allebei natuurlijk behoorlijk met schulden overladen. Han, ieder jaar, ik ben zo benieuwd naar dat wandelingetje daar. Jackson Hole. En hoe dat dan al werkt in Wyoming. Heb jij daar ooit echt lucht van gekregen hoe dat nou precies in elkaar zit?
16: Nou, ik ben er nooit geweest, moet ik zeggen. Ik weet wel waar de oorsprong ligt. Want ze wilden, volgens mij in de jaren 80 wilden ze Paul Volcker, die toen de baas van de Fed was, die wilden ze laten spreken op een conferentie. En die hield van fly fishing. En toen dachten ze, weet je wat, als we nou eens een conferentie organiseren op een plaats waar je ook fly fishing kunt doen. En dan ook in het programma voldoende tijd daarvoor inruimen. En dat is een mooie traditie geworden. Dus tegenwoordig gaan de mensen die daar deelnemen, die gaan dus ook inderdaad op die wandelingen, want het is in een bergachtig gebied.
11: Ja.
16: En Kevin Warsh, die dus vrijdagavond voor ons sprak, die begon daar ook mee. En Eden heeft ja, die heeft daar wel een interessante ja, opmerking over.
14: Wat het interessant is natuurlijk, dit is een beetje theeblaadjes lezen, toch? In dit soort teksten. Ja. En...
15: Ja. Als je zo'n toespraak gaat houden, dan zijn er duizenden miljoenen manieren om je toespraak mee te beginnen. Mm-hmm. En ik vond het ergens wel briljant. Ik weet niet of het de bedoeling was, maar ik vond het briljant dat hij begon over hikes in de omgeving. Nou, hike in het Engels kun je ook toepassen op interest rate hike.
14: Ja.
15: Dus zou dat een hele stille hint kunnen zijn dat de rente omhoog gaat? Vond ik echt briljant.
14: Je hebt Kremlin-watchers en je hebt Fed-watchers. Ja. En dit is dus...
16: Dit is een combinatie.
14: Dit is een combinatie.
16: Dit is echt een super watcher.
14: Kevin Warsh zei, joh, de inflatie is te hoog en als dit zo blijft, dan is het werk aan de winkel, dat moet toch dan ook al geruststellend zijn? Ik die rente gaat omhoog.
15: Ik moet je eerlijk zeggen, ik was al een grote fan van de man. Ik ben naast zijn toespraak een grotere fan geworden. Mm-hmm. Ik vond het een briljante toespraak, niet alleen omdat hij opende met hikes, maar ik vond het briljant omdat hij heel mooi uiteen heeft gezet, we hebben twee mandaten, economie / werkgelegenheid en zorgen voor lage inflatie.
14: Ja.
15: Dan ging die uitgebreid in op die economie. Die omschreef hij met allemaal superlatieven. Draait goed. Alles is in plaats om nog hogere groei te krijgen in de jaren die voor ons liggen. Qua werkgelegenheid, we zitten op maximale werkgelegenheid, zei hij. Daarmee zegt hij in feite, dat deel van ons mandaat, daar slagen we met vlag en wimpel voor. Toen kwam de andere kant van de mandaat, namelijk inflatie. En zei je, nou, daar doen we het gewoon veel slechter.
14: Mm-hmm.
15: Inflatie is ruim 65 maanden, zei hij, aan de hoge kant. Dat vond ik ook interessant, want hiervoor had hij het steeds over 5 jaar. Nu kiest hij voor 65 maanden. Ja, 65 komt natuurlijk heel harder aan dan 5.
14: Ja, ja.
15: En hij zei, inflatie komt niet uit de lucht vallen, komt door het beleid van de Fed. Een hele korte samenvatting is, bestrijden van inflatie heeft voor mij de hoogste prioriteit.
14: Ja.
15: Ik vond het een briljante toespraak.
16: Maar dat heeft hij al wel eerder gezegd. En toen kreeg hij van journalisten de vraag, ja, hoe ga je dat dan doen? En toen kwam er eigenlijk de afgelopen maanden juist een heel teleurstellend antwoord. Dus is dit nou niet een beetje wishful thinking van jou, Edin?
15: Nou ja, kijk, ik ben een grote fan van de man. Dat is, ik zou bijna willen zeggen, voorwaardelijk. Het is heel goed dat hij zo'n toespraak heeft gehad. Op het moment dat de inflatie te hoog is, is dit wat je wilt horen van je centrale bankier.
14: Ja, maar jij zegt, dat heeft hij al eerder gezegd, maar toen heeft hij niks gedaan.
15: Maar hij,
14: of nee, nee, hij kon niks doen.
15: Uiteindelijk moet hij natuurlijk wel leveren. Het kan niet blijven bij woorden alleen.
14: Ja, ja. Goed. En wanneer zou hij de rente kunnen verhogen? Is dat
16: 16 september.
14: Okay.
16: Ja, nou, hij...
14: Met het hele comité, hè? Want hij doet dat niet in zijn eentje.
15: Dat zou weer een voorbeeld zijn van lef. Want je weet dat het Witte Huis niet staat te wachten op renteverhoging. Die wil eigenlijk renteverlaging. En stel dat onder zijn leiding het rentecomité de rente verhoogt in september, dan heb je het net ook nog aan de vooravond van de parlementsverkiezingen gedaan.
14: Ja.
15: Dan heb je lef.
14: Ben je echt onafhankelijk?
15: Dan ben je echt. Als er mensen zijn die zich zorgen maakten over zijn onafhankelijkheid, als hij dit doet, dan moet je echt geen zorgen meer.
14: Goed, nou, daar gaan we het over hebben. En het interessante is, we hebben het dus over de lange en de korte rente. Het is een radio-uitzending over rente die tenminste 40 minuten gaat duren. Dat is behoorlijk een opgave. En daarom dachten we, laat ik iemand uitnodigen.
15: Blijf hangen, luisteren.
14: Ja, nou, omdat het wel interessant, heel interessant is. Omdat het zoveel bepaalt, à la Ebbenvloed. En daarom dachten we, laten we iemand uitnodigen die al een keertje eerder een uitzending hebben gehad en ons heel goed was bevallen, omdat hij alles zo simpel kon uitleggen. Paul Hilbers, voormalig bewindvoerder bij het IMF, emeritus hoogleraar financieel toezicht bij Nijrode Business Universiteit, heeft ook veel onderzoek gedaan naar financiële stabiliteit bij de Nederlandse Bank. Paul, van harte welkom.
17: Dankjewel, Rens.
14: Leuk dat je bent.
17: Plezier om hier te zijn.
14: Wederom. Ik zei het al, een uitdagende uitzending. Want laten we zeggen, de echte nerds die alles van rente weten, die moeten natuurlijk wel iets geven waar ze denken, dat had ik nog nooit gehoord. Maar ik vind ook de grote plaatje luisteraar, die wel economie in zijn pakket heeft gehad, et cetera, die moet hier natuurlijk ook nog iets van kunnen snappen. Dus ze moeten wel op hun tenen lopen, maar ze moeten wel over het muurtje kunnen kijken. Dus dat is onze opgave voor ons allemaal.
15: Ja, het komt erop neer, Rens.
14: Ja.
15: Stel dat je een hypotheeklening hebt, en je hebt de rentevaste periode, dus je denkt, nou, het raakt mij niet, maar je rentevaste periode loopt over een jaar of 3-4 af. Ik zou nu opletten wat ze in Amerika doen.
14: Ja, oh, dat is je haakje.
15: Zeker.
14: Ja, oké. Okay. Nou, ik ken nog iemand die nu een hypotheek moet afsluiten, dus blijf luisteren. Paul, we hebben het elke keer over de rente. Kun jij toch nog even in 6 VWO uitleggen wat de korte en de lange is?
12: Nou, dat is nogal een uitdaging, hoor, Rens. Maar laat ik een poging wagen. De rente is een prijs. Om daarmee te beginnen. Dat klinkt een beetje vreemd, want mensen zijn gewend aan prijzen voor goederen in de winkel, op het internet. Maar de rente is ook een prijs, namelijk de prijs van geld. In de zin van, het is de prijs die je betaalt om, hetzij voor een korte periode, hetzij voor een langere periode, geld aan te trekken of geld uit te zetten. En bij prijzen, die komen vaak tot stand door vraag en aanbod. Dat geldt eigenlijk ook een beetje voor die rente, die ook een prijs is. Het gaat om het aanbod van geld en het gaat om de vraag naar geld. Mm-hmm. Mensen met geld kunnen geld aanbieden en dat uitlenen voor een bepaalde periode aan een andere partij. Mensen die geld nodig hebben, die kunnen geld vragen en het lenen van die partij voor een bepaalde periode. En uiteindelijk in dat proces van vraag en aanbod komt die prijs, die rente, tot stand. Ja. Dat is zeg maar in heel kort bestek de essentie van rente.
14: Dat is de rente en dan de korte en de lange.
12: De korte en de lange, daar is wel een belangrijk verschil tussen. Misschien om dat meteen even aan te geven. De korte rente is de rente voor korte periodes. En dat is de rente waar ook, we spraken eerder al over de Fed, de Centrale Bank van Amerika. Dat is de rente die de autoriteiten kunnen beïnvloeden. En daarmee kunnen de autoriteiten dus de economie beïnvloeden en ook de inflatie beïnvloeden. Iets wat Edin net al aan.
14: En die korte rente, dat is dus als je iets 1 à 2 jaar wil lenen.
12: Ja, het kan heel kort zijn. Het kan zijn voor een maand of voor een paar maanden. Het kan ook zijn voor 1 à 2 jaar. En dan een beetje, dan kom je daarna kom je wat in de langere rente terecht. Het is natuurlijk een continu spectrum, maar ja. He, de lange rente die kan trouwens oplopen tot 30 jaar. Dus er zijn 30 jaar leningen mogelijk, dus dat is een hele lange periode.
16: Er zijn ook, Oostenrijk heeft jaren geleden een 100-jarige lening uitgegeven zelfs.
14: Ja, dus dat noemen we hele lange rente.
16: Ik ben blij overigens dat Paul ook uitlegt dat de rente is een prijs.
14: Ja.
16: Ik ben in de jaren 80 als econoom begonnen te werken en eigenlijk al vrij snel kreeg ik de indruk dat er in een economie, we hebben een kapitalistische economie, daar maken prijzen en prijsverhoudingen maken de dienst uit. Die bepalen wat er eigenlijk gebeurt. En mijn conclusie die ik al vrij snel trok was dat er eigenlijk maar 2 prijzen zijn in de economie die er echt toe doen.
14: Mm-hmm.
16: En dat is de prijs voor geld, zoals Paul dat uitlegt, de rente. En ook de wisselkoers. En de prijs voor olie. En de rest doet er wel toe, maar een stuk minder. Dus ik zou luisteraars ook willen oproepen, blijf luisteren, want die prijs van geld die is wel heel erg belangrijk in de economie.
14: Even afmaken dus, want we hadden het kort en lang, en dan gaan we snel door. Hè. Dus kort is heel kort, dat wordt door de Fed bepaald. De lange rente, dan hebben we het vaak over Amerikaanse staatsobligaties, en de langste die we Amerikaanse staatsobligaties is 30 jaar, denk ik. Hè.
12: Ja.
14: En even kijken, geldmarktrente, dat noemen we die korte rente, en kapitaalmarktrente is de lange rente.
12: Ja, precies. En die kapitaalmarktrente is dus, dat noemen we dan een marktrente. Die wordt bepaald door de marktpartijen. Die kan niet worden, en dat is wel belangrijk in deze discussie, die kan niet worden bepaald door de centrale bank. Daar wordt wel eens een fout mee gemaakt, maar dat kan niet. En toch even om te reageren op wat Edin zei over de rente als prijs van geld. En ik denk dat wat jij noemt een beetje het onderscheid is tussen de korte termijn en de lange termijn. Ja. Op de korte termijn geldt, als er heel veel geld in omloop is, dan gaat de prijs omlaag, wordt de rente laag. Maar als er heel veel geld in omloop is, dan krijg je ook inflatie. En die inflatie die gaat doorwerken in de verwachtingen van mensen. En dan gaan ze de rente, zeg maar, dan willen ze meer vergoeding hebben voor hun geld.
14: Ja, ja.
12: De rente omhoog.
14: Ja.
12: Dus dan zie je een beetje die spanning tussen op korte termijn lage rente bij veel geld. Maar bij veel geld op lange termijn misschien juist een hogere rente.
14: Weten wij dus effect. Ook, weten wij, Han, dus eigenlijk ook niet die kapitaalmarktrente, die lange rente. Door wat dat dan wordt bepaald? Want ik de afgelopen paar minuten denk ook, jutje, er zijn al 3 knoppen om aan te draaien. Ik dacht dat het simpel zou zijn deze.
16: Nou weet je, de waarheid is dat we best wel een aantal factoren weten die invloed hebben op de rente. Maar of wij nou een helemaal sluitende theorie over de rentebepaling hebben, dat ik moet eerlijk zeggen, dat is in mij, volgens mij is dat niet het geval. En een aantal jaar geleden dacht ik, nou, ik moet de waarheid weten. En toen heb ik het volledige oeuvre aangeschaft van Irving Fisher, een Amerikaanse econoom van 100 jaar geleden, die veel over de rente heeft geschreven. Nou, moet wel zeggen, ik ben er nog niet doorheen.
14: Niet dus ik weet het nog niet helemaal. Ja, okay. Nou, maar het is dus wel heel ingewikkeld.
16: Het is vrij ingewikkeld.
14: Ja, en als we het Paul eens?
12: Het is ingewikkeld. Je kan er iets over zeggen. Ik sprak hier over vraag en aanbod. Als je nou even kijkt, als we praten over lang geld, we praten over de lange rente, hier, de marktrente. Wie zit er dan aan de aanbodkant? Dat zijn vaak beleggers. beleggers, institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeraars, soms ook banken, private partijen. En die willen dus heel graag, zeg maar, een rendement op hun geld hebben, wat onder andere wordt beïnvloed door de inflatie. Want ze willen niet dat hun geld wegerodeert, dat ze daar geen vergoeding voor krijgen. Wie zit daar aan de vraagkant? Dat zijn partijen zoals overheden. Nou ja, we praten natuurlijk al heel erg veel over de Amerikaanse overheid, de enorme schuldenproblematiek die daar wereldwijd heerst. Dat is één vraagpartij. En de andere vraagpartij is de private sector. En dan kan ik bijvoorbeeld noemen de hele ontwikkeling rond de AI-sector op dit moment. Die heeft heel veel geld nodig voor investeringen. Dus er is heel veel vraag naar geld vanuit de private sector, AI met name, maar ook andere bedrijven. Er is heel veel vraag naar geld, lang geld, bij de overheden. En er is dat aanbod van die institutionele beleggers. Ja. En uiteindelijk moeten die partijen dus overeenkomen wat de prijs wordt.
14: Ja, en dat is dus lang geld, zeg jij dus. Dat die AI-datacenters, dat is allemaal, dat lenen ze voor jaren.
12: Niet allemaal, jaren. Maar dat, uiteindelijk gaan die investeringen gaan vaak over langere periodes. Ja. Dus dan heb je ook voor langere termijn geld.
15: Ik denk dat voor de luisteraar is het misschien goed om te weten, als je dat onderscheid wilt maken tussen kort geld, korte rente en lange rente. Kort geld komt aardig in de buurt van de rente die je op je spaarrekening krijgt. Ja. En lange rente komt vrijwel aardig in de buurt bij de hypotheekrente die je betaalt.
14: Laten we die twee dingen eens even pakken. En ik begin met die lange rente, want daar was natuurlijk de afgelopen weken veel over te doen. Ik zei dat verhaal van die Scott Bessent, de minister van Financiën. Heel even, laten we zeggen, even een soort pijlstok neerzetten. Hoe hoog is de lange rente in Nederland op dit moment? Weet iemand dat?
16: Nou, de 10-jaarsrente is 3,3, 3,4.
14: Ja.
16: En de 30 jaar, dat is niet zo'n heel liquide segment in Nederland, maar 3,75, 3,80 of zo.
14: Oké. En want
16: en in de Verenigde Staten is dat dus die 10-jaarsrente die is
15: bijna 5.
16: Nou, 4,70.
14: Ja. 4,70, ja.
16: Bijna 5.
14: Ja.
16: En de 30 jaar is rond de 5,20.
14: Ja. Oké, dus dat scheelt heel wat basispunten.
16: Ja, dat scheelt 1,5% of zo.
14: En daar was veel nieuws over de afgelopen weken. Zoveel nieuws zelfs, Paul, dat Scott Bessent, de Amerikaanse minister van Financiën, zei, hier ga ik toch maar wat aan doen. Ik ga zelf Amerikaanse staatsobligaties opkopen en die op een andere manier weer wegzetten. Was dit inderdaad groot nieuws wat jou betreft?
12: Nou, het was wel nieuws. Het was ook een beetje ongebruikelijk, vond ik zelf. Als ik er even mijn eigen interpretatie aan vast kan knopen. Ik was zelf al een tikje verrast door die actie. Ik begrijp het wel. Scott Bessent heeft een achtergrond in de financiële markten. Ik dacht dat hij bij private equity had gezeten vroeger. Dus dat is echt iemand die de markten goed kent. En die kent dus ook al die deelmarkten. En die kent ook de markten voor financiële producten. En die dacht, denk ik, van nou ja, misschien moet ik toch proberen om iets aan die hele hoge, jullie noemden 5,2%. Ja. Dat is natuurlijk de afgelopen tijd opgelopen. Misschien moet ik daar toch iets aan doen, dat een beetje gaan drukken. Kan ik niet, in die markt te interveneren, kan ik niet die hoge, lange rente wat omlaag krijgen. Maar aan de andere kant, dat is een beetje mijn vraag. Hij heeft dat geld niet daarvoor. Hij kan niet zomaar in de markt stappen met enorme miljarden, want die heeft de Amerikaanse overheid helaas niet. Mm-hmm. Dus die moet hij dan weer lenen, en die leent hij dan kort. En dan zie je dus eigenlijk kort te lenen en wat lang uit te zetten. En dat is dan misschien voor tijdelijk heeft dat enig effect.
15: En mede
12: maar dat
15: daarom,
12: niet veel effect.
15: En mede daarom was die toespraak van Kevin Warsh afgelopen vrijdag in mijn ogen nog belangrijker. Want als je minister van Financiën zegt, ik ga langlopende schulden terugkopen, dat ga ik financieren door kortlopende leningen uit te geven. Die kortlopende rente, dat is de rente waar de Fed over gaat. Hij voerde de druk op de Fed om vooral die kortlopende rente laag te houden.
14: Ja, maar stel je voor,
15: daar is hij niet in geslaagd.
14: Daar is hij dan niet in geslaagd, nee.
16: Nou, dat moeten we nog zien.
14: Dat weten we nog niet, precies. Edin, heeft echt een poster van Kevin Warsh boven zijn bed hangen.
16: Die kans is misschien wel 85% of 90% of zo. Ja. Want je moet op een gegeven moment natuurlijk ook wel een keertje de daad bij het woord voegen.
14: Ja. Maar toch heel even terug naar die lange rente. Is dat inderdaad zo ongebruikelijk dat die zo hoog staat? Is het zorgwekkend?
15: Terug naar het niveau van 2008, 2010?
14: Iets langer, 20 jaar.
12: 20 jaar.
16: Is het zorgwekkend? Ja, nou ja, kijk, ik ben een belegger en ik heb wat pensioengeld en dat moet belegd worden en dat moet dan renderen. Dus ik vind een hogere kapitaalmarktrente, dat is voor mij wel goed. Maar als ik de Amerikaanse overheid ben en ik heb 125% BBP schuld, dan is een hoge rente natuurlijk niet zo fijn.
15: Het renteniveau is niet zorgwekkend, maar het is wel hetzelfde renteniveau wat we in het verleden hebben meegemaakt bij een fors hogere schuld.
14: Ja.
16: En als je dus gaat kijken, de Amerikaanse overheid betaalt op het ogenblik bijna 4%, 3,8% van het BBP aan rente op de staatsschuld. Ja. In Nederland is dat, rond ik het even af, 1%.
14: Hmm.
16: Dus dat scheelt een slok op een borrel.
14: Ik geloof dat ze meer aan rente uitgeven dan aan defensie. Om even. Is dat dan. Eigenlijk heb je dan gewoon een hoge hypotheek genomen. Ik probeer het even te begrijpen. Je hebt een hoge hypotheek genomen, een variabele hypotheek. En de rente gaat ook nog omhoog. Dat is wat er aan de hand is. En dan kun je op een gegeven moment in de problemen komen, toch? Dan
16: moet absoluut. Maar om even terug te komen op wat Paul zei. Want hij was verrast door die actie van Bessen. Nou, ik ook. En eigenlijk ook een hele rare actie. Want we hebben al eerder gezegd, die kapitaalmarktrente, dat wordt beïnvloed door vraag en aanbod. En dan moet die overheid niet proberen dat op korte termijn een klein beetje te sturen. Wat denkt hij daar nou mee te bereiken? Ik vond het een hele rare actie.
14: Nou ja, misschien omdat je, ik weet niet Paul, omdat je toch ook wel naar de markt of zo wil uitstralen. Nee, maar, van joh, we zijn hiermee bezig.
15: Wat je hier nu doet is je zou je denk ik eerst als minister van Financiën moeten afvragen, waarom loopt die lange rente omhoog? Dan kom je er snel achter dat een onderdeel van het antwoord is, beleggers maken zich zorgen over het niveau van je staatsschuld en de kant waarin het gaat.
14: Ja.
15: Dus daar zou je iets aan moeten doen. En als je doet zoals,
14: maar dan moet je gaan bezuinigen en dat wil je natuurlijk nooit doen.
15: Goed, ja. Wat je nu krijgt is, hij gaat langlopende schulden terugkopen. Dat financiert hij met kortlopende schulden. Het effect op staatsschuld is dus nul.
14: Nou, we hebben nog genoeg te bespreken in het grote plaatje. Bijvoorbeeld de stijgende rente in de Verenigde Staten. Hoe werkt dat door in Nederland? Helaas is de tijd op de radio alweer op. De rest van dit grote plaatje kun je luisteren in onze podcast. Weet de aflevering te vinden in de BNR-app of in andere podcast-apps. Zoek gewoon eventjes naar het grote plaatje. Voor nu dank aan Paul Hilbers, oud-IMF-bestuurder en emeritus hoogleraar aan de Nijrode Business Universiteit. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Tot volgende week.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: In één keer je zakelijke netwerk verdubbelen en je zichtbaarheid vergroten? Dat kan. Want alleen bij Odido krijg je nu bij een zakelijk unlimited abonnement LinkedIn Premium Business met heel veel voordeel. Zo bereik je meer mensen en haal je alles uit je zakelijke netwerk. Kijk op odido.nl/business.
4: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
5: U zit in de fondsenwerving en iemand komt met een briljant idee.
6: Zullen we al onze sms-donaties nabellen?
5: Hopelijk, zegt u dan.
7: Maar mag dat?
5: DMCC is de compliance-specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
8: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Book de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
9: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
10: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
9: En naar wat er o zo fout is gegaan.
11: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
9: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
12: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
13: BNR Verkeer.
14: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat file tussen Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er staat een kapotte auto stil, daar is maar 1 rijstrook open. A28 van Groningen naar Zwolle tussen Hogeveen en de Wijk 7 kilometer stilstaand verkeer met daar 1.5 uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. Verkeer vanuit Groningen kan beter omrijden via Heerenveen over de A7 en de A32.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
16: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij Biddinghuizen is iemand om het leven gekomen bij een ongeluk met een landbouwvoertuig. Dat meldt Omroep Flevoland. Volgens de politie ging het om een ongeluk op eigen land van een boer. Wat er precies misging wordt onderzocht, ook door de arbeidsinspectie. De Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou voor een gesprek met president Poetin. Ze gaan een plan van president Trump bespreken over het einde van de oorlog met Oekraïne. Afgelopen nacht viel Rusland nog een stad in Oekraïne aan, waarbij 4 doden vielen. Morgen praten Witkoff en Kushner met president Zelensky. Een paar 100 gemaskerde demonstranten blokkeren de haven van het Britse Dover. Ze staan op meerdere wegen in de buurt, zodat het verkeer niet verder kan. Het is waarschijnlijk een protest tegen asielzoekers die met duizenden proberen het kanaal over te steken. Veerboten van en naar Dover varen wel gewoon. Reddingswerkers hebben na de overstromingen in Nepal nog iemand levend uit een tunnel gehaald. Gisteren konden er al 2 mensen worden gered. Ze hadden er 10 dagen in vastgezeten. Waarschijnlijk zitten nog altijd 10 mensen opgesloten in een tunnel die hoort bij een waterkrachtcentrale. En de 3 jongens die vorige week om het leven kwamen bij een ongeluk op de dijk bij Enkhuizen kwamen uit Eritrea en er is nu een inzamelingsactie voor ze gestart. Het geld is bedoeld om hun lichamen terug te brengen. Tot nu toe is er al €15.000 binnen. Actie was een idee van een begrafenisondernemer uit Dronten. En dan het weer van weer online. Af en toe zon en vooral in het noorden een paar buien. Staat een flinke wind en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en een paar graden warmer. En tot zover het ANP nieuws.
17: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
15: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
1: Zouden jullie er eens over na willen denken om het terug te kopen? Sterker nog, te krijgen.
18: Maar ja, je kunt niet altijd weg. We zaten zo een keer in Maastricht. We zagen het eigenlijk al op de parkeerplaats. Want iemand aanrijden, die stapt uit de auto. Ik zei, dat zal die ondernemer wel zijn. Nou, zei Rick, dan kunnen we wel weer naar huis.
1: Nou, het waren niet de gelukkigste jaren die ik ooit gehad heb. Die jaren na de verkoop.
19: Ondernemers die na hun exit zelf gaan investeren. Dat loopt niet altijd goed af. Onze gast laat zien dat het wel kan. Hij verkocht zijn eerste bedrijf, kocht dat later weer terug om daarna opnieuw een klapper te maken. Wat volgde was een grote vastgoeddeal. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Rick Klinkhamer van Focus Invest. Die vertelt over de deal van zijn leven.
1: Dat was met de verkoop van ons vastgoedbedrijf Cityside Apartments 2020.
19: En dat was aan een staatsinvesteringsfonds uit het Midden-Oosten, hè?
1: Nou, dat was volgens mij de investeerder daarachter. Maar het is een Engels fonds die ook actief in Nederland is. En die zijn geloof ik backed bij geld uit het Midden-Oosten.
19: En dat ging om een portefeuille van zo'n 1500 transformatiewoningen verspreid over heel Nederland. Dit was niet jouw eerste exit, want voor dat verhaal gaan we terug naar het moment waarop jij uit de collegebanken komt rollen. En dat was rond 2003. En jij dacht, ik ga niet voor een baas werken.
1: Ja, dat heb ik 2 dagen gedaan. En dat is ook nog wel een leuk verhaal. Na dag 1 belde ik mijn pa uit de auto. Ik zeg, dit wordt hem niet. Hij zegt, joh, na 1 dag dat even doorzetten.
19: Zoals vaders dat horen
1: precies
19: te doen.
1: Maar na dag 2 belde ik hem weer. Ik zeg, het is nu echt klaar. Dus ik krijg daar af en toe zelfs nog een nog post van mijn pensioenbeheerder voor die 2 dagen. Dus dat
10: zal significant zijn.
19: Fantastische dagen.
1: Ja, letterlijk. Nee, na de studie Small Business samen met mijn studiegenoot Patrick Moreu gestart met Tintelingen. En Tintelingen was eigenlijk een nieuwkomer in de kerstpakkettenmarkt. Dus tot die tijd, 2003, 25 jaar geleden bijna, was een kerstpakket een doos met zaagsel en eten, drinken, China meuk. En wij hebben toen een concept bedacht waarbij je zelf via internet wat kon uitzoeken en wat thuis afgeleverd werd. Dus niet 16.000 man allemaal een badjas of een gereedschapkist, maar iedereen zelf kiezen. Dat zijn we toen gestart, 2003.
19: En dat ging meteen al als een jekko?
1: Ja, dat ging best wel goed eigenlijk. Dus een nieuw product op een bestaande markt. Maar daar, ja, achteraf ook logisch. Hè, want 16.000 man gereedschapkist, dat zijn heel wat vrachtwagens vol. Dus dit was een enorm succes.
10: En Rick, in 2003 gestart, 2007 geëxit. Dat is best snel. Hoe is dat op je pad gekomen?
1: In 2006 zijn we gebeld door de uiteindelijke koper. Dat ze een gesprek wilden hebben. En wij dachten helemaal niet aan verkoop. We waren er helemaal niet mee bezig. Maar ja, dan ga je zo'n gesprek aan. En dan denk je, ja, kan het ook verkopen. En dan gaan we daarna weer wat anders doen. Dus zo is dat gegaan.
10: En hoe heb je dat proces opgetuigd? Ben je bijvoorbeeld met deze koper echt verder gegaan? Of heb je ook met een adviseur ook meerdere kopers verkend?
1: Nee, we zijn echt puur met deze koper verder gegaan. Wel een adviseur erbij gehaald. En op die manier zijn we 1-op-1 eruit gekomen met hen.
19: Was jij ook echt betrokken bij die onderhandeling? Of liet je dat over aan je adviseur?
1: Nee, dat hebben we echt zelf gedaan. We zijn wel heel goed begeleid. We waren toen 7, 28, dus het was ook wel fijn.
19: Tamelijk jong nog.
1: Tamelijk jong. Dus wel begeleid, maar wel zelf continu aan tafel gezeten.
19: Wat kun je nog herinneren van die gesprekken?
1: Nou, wat ik nog weet is dat het best wel lang duurde. Ik denk dat wij in april 2006 voor het eerst met elkaar om tafel zijn gegaan. En toen werd er ook gevraagd, ja, wat verwachten jullie dit jaar? Ja, wij waren natuurlijk ambitieus, dus wij hadden mooie getallen neergelegd qua aantallen. Ik weet nog wel, het jaar ervoor hadden we 130.000 pakketten verkocht. En we gingen dit jaar zeker wel verdubbelen. Dus achteraf viel ook wel het kwartje bij mij dat ik dacht van ja, het duurt wel heel lang allemaal voordat ze echt doorkomen. Ze wilden waarschijnlijk gewoon zien dat wat wij beloofden, dat ook ging gebeuren. Dus uiteindelijk was het uitstel. Wilden ze iedere keer weten hoe staat het ervoor, hoe gaat het. Maar het ging goed.
10: Dat was in je voordeel toch eigenlijk?
1: Ja,
20: hartstikke. Ik bedoel, David, volgens mij, als jij kunt aangeven dat jouw lopend boekjaar, dat je gaat verdubbelen, dat je dat ook echt daadwerkelijk weet waar te maken, dan is toch een fijne onderhandelingspositie.
10: Groeien is je allerbeste vriend als verkoper in dit soort processen. Maar ik snap het van zo'n koper-investeerder ook wel. We gaan het zo hebben over dat je nu ook investeert. Maar je ziet toch eigenlijk 9 van de 10 keer dat het iets beter wordt voorgespiegeld dan dat het in de praktijk is. Dus dat zo'n partij even de kat uit de boom wil kijken bij een mooie hockeystick, dat is heel gebruikelijk.
20: Kun jij je nog herinneren de dag waarop de deal rondkwam?
1: In de zin van bij de notaris of dat je...
20: Nou, laten we zeggen het moment dat het geld op je rekening staat.
10: Ja, daar is die weer.
1: Eigenlijk niet, nee.
20: Nee?
1: Nee.
20: Nee. Maar het moment dat er werd getekend, of dat je dus wel bij die notaris was, bedoel, dan moet het toch
1: ja,
20: ook.
1: Dat weet ik nog wel.
20: Want toch een moment van euforie.
1: Ja, zeker. Dat zal vast het geval geweest zijn. Maar dat staat me niet meer

0: helemaal bijna. Maar het was overigens niet een zonder slag of stoot. Want het interessante aan dit verhaal was dat er nog bijna een kink in de kabel kwam. Je zal begrijpen dat voor kerst krijgt iedereen zijn voucher met daarop de code, wachtwoord, inlog, waarmee die kan gaan bestellen. En wij kwamen er eigenlijk een week voor het uitgiftemoment achter dat de drukkerij met wie wij afspraken hadden, die dat allemaal zouden regelen voor ons, dat was helemaal uitbesteed, dat die eigenlijk niet echt meer in control waren en wisten wie er nou wel en niet iets had gekregen. En op dat moment hadden we de boel, waren we rond. We waren nog niet bij de notaris geweest. Dat zou in januari gebeuren. Dus toen we dat een week voor het moment suprem hoorden, dachten wij wel even van oeps.
1: Oei, dat zou voor de koper een potentiële rode vlag zijn.
0: Ja, kansloos.
1: Kansloos zelfs.
0: En ook voor al die mensen die hun kerstpakket zouden krijgen.
2: Ja. Dus, had je in je hoofd al wat gedaan met de verkoopopbrengst?
0: Nou ja, ik had al een mooie nieuwe auto besteld. Ja, en ik had al het in mijn hoofd, was ik al. Weet je wel, dat is ook zo'n proces. Hè? Dan zit je in zo'n rollercoaster en dan denk je al van, nou, ik ga dit doen, ik ga dat doen en ik nieuwe ideeën. Ja, en dan is het weer even.
1: Even schakelen. Maar dat hebben jullie dus kunnen oplossen.
0: We hebben het, vraag me niet hoe, maar met behulp van heel veel, ook de adviseur, vrienden, familie, kennissen. Iedereen heeft ons geholpen en we zijn met z'n allen daar doorheen gekomen. En uiteindelijk is dat gelukkig goed gekomen.
2: Vervolgens die deal is gedaan. En toen kreeg het ook een mooie wending, toch? Want wat gebeurde er niet al te lang daarna?
0: Nou, een paar jaar later. Uiteraard hou je contact, hè, want er zijn al heel veel oud-collega's. En we hadden ook heel goed contact met de koper. En op een gegeven moment zijn we benaderd met de vraag van, joh, zouden jullie er eens over na willen denken om het terug te kopen?
1: Om het terug te kopen?
0: Terug te kopen. Sterker nog, te krijgen.
2: Nog beter.
0: Met nog een paar euro erbij.
1: Ze wilden er vanaf. Een pain in the ass was het geworden.
0: Ja, er was een hoop gebeurd. Ik denk dat we het nu hebben over 2013.
1: Ook rode cijfers dan.
0: Rode cijfers, andere ideeën, andere strategie, andere focus. Goeie naam trouwens. en toen zeiden we, nou, dat let's go.
1: Ja, was dat al meteen voor jou, toen jij dat hoorde, dacht je meteen, wauw, dit is een...
0: Ja, wat er gebeurde na de verkoop, dan heb je best wel ideeën van, oh, nou, als ik het niet verkocht zou hebben, dan zou ik dit en dit en dit gaan doen. Daar zitten kansen, dit had ik anders gedaan. Ja, en dan krijg je zo'n kans. En dan denk je, nou, let's go. Dus met hetzelfde clubje mensen, oud compaan, zijn we erin gestapt.
1: Schouders eronder.
0: En binnen een jaar hadden we het wel weer op de rit. En dat was ook een heel leuk proces.
1: En vervolgens, van dit verhaal is nog niet af, heb jij het nog een keer kunnen verkopen.
0: Ja, en
1: hetzelfde bedrijf twee keer verkopen. Dat hebben we denk ik in dit programma nog niet meegemaakt, David.
2: Zou dat? Ja, dat, dat zou heel goed kunnen. Is ook best bijzonder. En al helemaal als je dat bedrijf inclusief een zak werkkapitaal terugkrijgt en dan nog een rondje kan maken. Ja. Overigens, Rick, als je daar iets over wil vertellen, was de eerste keer al substantieel life-changing, financieel onafhankelijk. En dan ben ik ook benieuwd hoe de tweede deal zich daartoe verhoudt.
0: Nou, dat denk ik wel de eerste keer. En vooral omdat dat echt... de eerste keer is dat je geld op je rekening hebt staan, in die zin. En ook de leeftijd speelt daar natuurlijk een rol bij.
1: Ja, je was ergens 28.
0: Ja, ik was 28, 29. En dan is dat natuurlijk wel een ding.
1: Wat doet dat met zo'n jonge bink?
0: Het waren niet de gelukkigste jaren die ik ooit gehad heb. Die
1: niet?
0: Jaren na de verkoop.
2: Nee, dit hoor je dus echt.
0: Dat is echt heel bizar.
1: Vertel.
0: Nou ja, dan sta je op dinsdagmiddag op de tennisbaan. En dan denk je, ja.
1: En nu?
0: Ja. Dus dan was het wel eens dat je een rondje ging bellen. Van jongens, zullen we... Ja, maar gast, ik moet gewoon werken.
2: Spreek je in het weekend wel.
0: Nee, ja. Maar dat was niet... dat was niet...
1: Is dit dan toch weer het klassieke geld maakt niet gelukkig verhaal?
2: Ja. Ja, het wordt bijna sleet, dit thema. Ja. Maar er zijn er weinig die kort na die deal echt happy worden. Eerlijk is eerlijk.
1: Ja, ja. Ook gekke mensen op je afgekomen? Ik bedoel, nee, dat niet? Nee. Geen voorstellen gehad waarvan je denkt, gelukkig dat ik er niet mee in zee ben gegaan?
0: Nee. Bankiers. Ja, bankiers zijn daar heel goed in. Maar los van bankiers moet ik zeggen, nee.
1: We maken even een sprongetje, want we moeten het ook nog even hebben over dat vastgoedverhaal. Ja. En jij zag een kans in het transformeren van verlaten oude kantoorpanden tot woningen.
0: Ja.
1: En dat ging ook behoorlijk hard.
0: We zaten eigenlijk wel in een soort van perfect storm. Dat wil zeggen, heb je het nu over 2013, 2014. Heel veel leegstand, kantoren. En men zag in die lege kantoren op dat moment niet een leeg gebouw, maar echt een leeg kantoor. En wij hebben op dat moment, dat heb ik niet alleen gedaan, samen met Bas Gregor. Wij zijn op dat moment, één project hebben we gestart. En dat was meteen een succes. En toen dachten we van ja, dit smaakt naar meer. En toen hebben we volle bak doorgepakt.
2: Ja, want wat deden jullie precies?
0: Nou, wat wij deden is, wij kochten een leeg kantoorpand. Echt zo'n typisch kantoorpand uit de jaren 70, 80. Dat trokken we helemaal leeg van binnen. Dus echt dat de gevel bleef staan en de kozijnen. Maar de structuur bleef intact. En daar hebben we kleine wooneenheden in gerealiseerd. Dus allemaal zelfstandige eenheden tussen de 30 en de 50 vierkante meter. En verhuren.
2: Ja.
0: En dan op naar het volgende pand. Dus we hebben denk 30 panden in 4-5 jaar tijd omgebouwd.
1: Ja, dat ging dus behoorlijk snel. Ook daar uiteindelijk weer een exit meegemaakt. Ja. Wat kun je nog van dat traject herinneren? Was dat intensief? Ging dat ongeveer gelijk zoals dat destijds met Tintelingen ging?
0: Nou, dit had een ander bijzonder moment. Is dat op het moment dat we tekenden, weet ik nog heel goed waar ik zat. Want dat was 31 maart 2020... Nou, het zal niet meteen maar iedereen een belletje gaan rinkelen, laten rinkelen. Maar dat was midden in de COVID.
1: Ja. Dus twee weken na de beruchte persconferentie van Mark Rutte.
0: Ik zat met mijn zoontje thuis Lego te bouwen aan de keukentafel. En tussendoor even via de telefoon een krabbeltje zetten. Ja, dus dat is eigenlijk niet wat je wil. Ja, wel Lego bouwen met je zoontje, maar niet, niet op zo'n moment dat tekenen. Maar dat was heel, heel raar, want al die gesprekken en al COVID kwam er nog even tussendoor. Hè, dat is natuurlijk een heel ding. De koper, die niemand wist waar het naartoe ging. Dus dat moment weet ik nog wel heel goed.
2: Waren er ook meerdere kopers beschikbaar voor dit bedrijf?
0: Ja, hier hebben we in tegenstelling tot het eerste proces hebben we wel zelf gekeken van, overigens dezelfde verkoopadviseur. EY heeft ons daarmee geholpen. We hebben echt gekeken van wie zijn er in de markt en iedereen benaderd en dat hele klassieke proces eigenlijk.
2: Ook meerdere biedingen ontvangen?
0: Ja.

0: Na deze megadeal besluit Rick om zelf in bedrijven te gaan investeren. Een avontuur dat hij aangaat met Wim Eilander. Op zijn cv zien we onder meer Defensie, ondernemer en ING-bankier. Bij Focus Invest steken ze geld in bedrijven met groeipotentieel. Staan die met raad en daad bij, met het doel om samen gas te geven. Wim is inmiddels ook aangeschoven en hij legt uit naar wat voor bedrijven zij op zoek zijn.
1: De gepassioneerde ondernemer die zijn of haar ontwikkelpunten kent, die track record heeft, die gedreven is. En dat is heel belangrijk omdat tot nu toe wij altijd een minderheidsaandeel hebben. Dus het is heel belangrijk met wie we in zee gaan, want daar moeten we nog even mee. Want we hebben ook geen exitstrategie. En tegenstelling tot de meeste private equity funds die dat wel hebben. En dat komt omdat wij het heel ongezond vinden dat het fonds de druk geeft aan die ondernemer om te moeten verkopen van invloed is op bepaalde beslissingen. En dat willen we niet. We willen dat die ondernemer vrij kan ondernemen.
0: Ja, tegelijkertijd zeg jij, wij zijn op zoek naar gepassioneerde ondernemers. Ja. Die hun tent echt naar de volgende fase willen brengen. Ja, dat zijn alle investeerders op zoek naar juist die partijen. Want hoe scouten jullie dan die groeibriljantjes?
1: Nou, dat doen we. Rick en ik gaan altijd als eerste naar die ondernemer toe. Dat is natuurlijk belangrijk, hè? De klik met de ondernemer. Soms weten we na 10 minuten van, dan kijken we elkaar aan en dan zeggen van, nou ja, misschien was dit het. Maar ja, je kunt niet altijd weg. We zaten zo een keer in Maastricht. We zagen het eigenlijk al op de parkeerplaats. Okay. Want iemand aanrijden, die stapt uit de auto. Ik zei, dat zal die ondernemer wel zijn. Nou, zeg Rick, dan kunnen we wel weer naar huis.
0: En dat doe je voor de vorm, voor de beleefdheid. Ja, doe je nog even 2 kopjes koffie, die reken je keurig netjes af. En dan zeg je na een paar dagen via de mail, het gaat hem toch niet worden.
1: Ja, dat, en het kan ook nog draaien natuurlijk. Hè, want het is niet altijd dat de eerste indruk ook. Dat is wel vaak zo, maar het hoeft natuurlijk niet altijd binnen te zijn. Dus die klik is heel belangrijk en iedereen is op zoek. Maar je moet ook op een gegeven moment het gevoel hebben. Dat betekent dus dat je een heel traject hebt. Die trechter die is van de bovenkant best breed. Dus wij krijgen denk ik 10 bedrijven aangeboden elke week. Daarvan gaan we met 3 à 4 in gesprek. En als we er 1 per maand closen, is het veel.
0: Oh, jeetje, dan vallen er heel veel af.
1: Ja, er vallen er heel veel af. Ja,
2: wat zit er achter die hele nadrukkelijke keuze voor een minderheidsbelang?
1: Omdat wij het heel belangrijk vinden dat die ondernemer, ze zeggen altijd dat de investeerder skin in the game moet hebben. Maar...
3: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Ja, wat advies geven om gebruik te maken van onze...
6: En een heel netwerk met investeerders, wat niet onbelangrijk is.
5: Ja, is heel belangrijk.
7: Ja, 150 investeerders inmiddels aan boord. Samen hebben die 40 miljoen opgehaald. En dat is inmiddels verdeeld over 3 fondsen. En er zit geld in 28 bedrijven. Even checken, heb ik mijn huiswerk goed gedaan?
5: Klopt helemaal.
7: Kijk.
5: As we speak wordt er 1 geclosed, dus dat is wel heel leuk.
7: Op dit moment?
5: Op dit moment,
7: ah, ja. Kijk, heel spannend.
6: Is dat dan 29 of 28?
7: Dat is 28.
5: Oh,
7: dat
5: is 28.
8: Loop op de die had je al verkocht. Ja,
7: ja. Die had hij in zijn hoofd, waar zijn krabbel al gezet. En misschien ook wel even voor de transparantie. Goed om te vermelden, David, is dat jij zag dit een poosje geleden. En je dacht, interessant.
8: Ja, nou ja, dat moet Rick misschien vertellen. Rick, hoe is dat gegaan?
6: David en ik kennen elkaar denk ik nu misschien wel 20 jaar. Ook vanuit een eerder bedrijf van David. En altijd al een keer gezegd van we gaan nog een keer wat samen doen. En we zijn we houden contact. Dus toen wij hier mee aan de slag gingen en op zoek gingen naar investeerders. Die vaak ook ondernemer zijn en die kunnen bijdragen aan de groei. Ja, heb ik uiteraard ook met David contact.
7: Dus opgenomen. David, jij steekt inmiddels een deel van jouw gigasalaris hier bij BNR in dit fonds.
8: Ik doe ook mee als investeerder inderdaad. En deze categorie ondernemers werk ik al heel lang mee. Ik heb een warm hart voor eigenlijk het MKB in Nederland. Het gaat over investeren, het gaat over deals maken, het gaat over een mooi netwerk. Als ik Rick niet al zo lang had gekend, was dit waarschijnlijk nooit zo tot stand gekomen. Nee. En eerlijk is eerlijk, ik heb daar een bescheiden rol veel meer op de achtergrond dan deze mannen.
7: Ja. Even vanuit jouw ervaring, want we hebben het hier over minderheidsdeals. Dat is anders dan de meeste private equity partijen, of eigenlijk vrijwel alle private equity partijen, ook die wij hier aan tafel hebben gehad. Wat is nou het meest lastige om te onderhandelen bij die minderheidsdeals? Gaat dat vaak over waardering? Is dat de zeggenschap? Of...
8: Ja, kijk, in mijn ervaring, maar vul aan mannen, zeggen toch ondernemers vaak van ik vind waardering niet het allerbelangrijkste. Ik vind zeggenschap belangrijk.
7: Maar dan.
8: Ja, en dan uiteindelijk heb je toch het meeste gesteggeld, denk ik, toch wel over de prijs. In die zin is het overzichtelijk. Met een minderheid heb je ook als investeerder, je maakt gewoon afspraken over een paar zaken waar je wat van mag vinden. Materiële keuzes. En voor het overige moet je die ondernemer ook vooral lekker laten ondernemen. Want het vertrouwen in die ondernemer maakt nou net dat je met elkaar in het bootje bent gestapt.
6: Ja.
7: Want Wim, als je dan met zo'n ondernemer, of jullie gaan met zo'n ondernemer in gesprek, nou soms dan zie je het al op de parkeerplaats, zoals je net aangaf, maar ervan uitgaande dat er toch wel iets is van een klik, hoe verlopen die gesprekken doorgaans? En waar zie jij de meeste weerstand bij ondernemers? Want die hebben misschien ook wel wat te kiezen.
5: Nou, waar het ontstaat bij ons is de handdruk. Dat is belangrijker dan de SPA. Het belletje gaat nu rinkelen. Denk ik.
7: Heel goed, ik hoor hem al.
8: Ja,
7: de Sales Purchase Agreement.
8: Ja, maar liever Share Purchase Agreement.
7: Ah, oké, had ik bijna goed.
8: Ja, maar volgens mij kan dat ook Sale and Purchase Agreement. De koopovereenkomst in goed Nederlands.
5: Dus die handdruk is voor ons veel belangrijker. Alleen waar het gesteggel vaak begint, want je geeft een handdruk op een bepaald bedrag en dat gaat eigenlijk altijd wel goed. Alleen dan ga je de DD in. Due diligence, dus het boekenonderzoek.
7: Ja, die hoeven geen belletje voor weer of voor de drink, hoor. Nee, zeker niet.
5: Dus je gaat de DD in en dan komt het natuurlijk, dan komen de dingen naar boven. En daar krijg je vaak gesteggel over. Want hoe wij dat interpreteren en de verkoper, er zit toch altijd wel wat gevoel tussen. En dan ga je dus weer sleutelen aan de prijs die je eerst hebt bepaald.
7: Maar kun jij een heel concreet voorbeeld geven van iets wat jullie in dat boekenonderzoek tegen kunnen komen, wat van invloed kan zijn op die prijs?
5: Ja, dat zijn heel veel dingen. Maar dat zijn bijvoorbeeld niet afgedragen pensioenpremies kunnen dat zijn. Dat zijn situaties die er lopen. Er zie je best veel rechtszaken met personeel. We hebben nu heel concreet een bedrijf die heeft de BTW afgedragen in Nederland. Maar dat had in België gemoeten. Dus helemaal geen fraude, niks. Maar er kunnen wel gevolgen uit ontstaan. Ja, die wil je dan niet voor jouw rekening hebben als je het bedrijf hebt gekocht.
8: En meer algemeen, dat hoor je eigenlijk van iedere investeerder die in dit programma aanschuift, is dat de prognoses die worden afgegeven aan het begin heel vaak niet gehaald worden. Dus, en daar, de bieding die je uitbrengt, die is wel gebaseerd op de mooie toekomst die gepresenteerd

0: cijfers. En als dat dan tegenvalt, kun je natuurlijk in een heronderhandeling terechtkomen. En dat is nooit gezellig.
1: Nou, en daar is ook nog wel, de M&A-partij heeft daar ook een belangrijke functie. En dat vinden wij ook nog wel eens tegenvallen, omdat die wel heel goed moet uitleggen. Hè. Voor de verkoper is het de deal van zijn leven, of in ieder geval de eerste deal vaak. En dan is het wel heel belangrijk dat die M&A-adviseur goed uitlegt aan de verkoper wat er gebeurt en wat er kan gebeuren. Want dat de verwachtingen wel een beetje gemanaged worden, want wij merken heel vaak dat het een beetje koud op zijn dak komt. Ja, en dan krijg je een discussie. Maar als je had geweten dat, nou ja.
0: Nou ja, en dat die verkoopadviseur ook zich niet volledig meelaat nemen in het opportunisme van zo'n ondernemer die alleen maar gouden bergen ziet in de toekomst.
2: Want dat gebeurt nog wel eens.
0: Dit gebeurt heel vaak. En vanuit mijn werk als aan de sales-side van ondernemers probeer ik altijd prognoses af te geven samen met die ondernemer waar we echt achter staan. Wetende dat je tijdens dat proces enorm wordt afgeleid. Want je bent met heel veel tijd en headspace bezig met dat proces en niet met je klant. Dus liever iets defensiefs, zodat je gaande het proces ook geen grote tegenvallers hoeft te presenteren.
2: En dan Rick, jij lijkt mij een man die zo'n deal graag snel beklonken ziet.
3: Ja, heb ik dat goed gegokt? Nou ja, dat, als je op een gegeven moment een plan met elkaar hebt en elkaar een hand hebt gegeven, dan wil je aan de slag.
2: Maar is dat een kwestie van vier kopjes koffie in tijdsbestek van een aantal weken? Of gaan daar vaak wel meerdere maanden aan?
3: Dat duurt zeker langer helemaal. Het elkaar een hand geven en het eens zijn met elkaar, dat gaat nog relatief snel. Maar daarna moet het natuurlijk wel een en ander gebeuren. En dat, zeg even een half jaar. Ben je wel,
2: en in hoeverre kijk jij dan ook naar de cultuur in zo'n bedrijf? Ik bedoel, de klik met de ondernemer, nou, past daar ook wel een beetje bij. Maar je wilt ook een beetje gevoel hebben bij de mensen die hier werken.
3: Ja, dat is vaak lastiger. Omdat je niet altijd een kijkje in de keuken hebt genomen. Alleen, het is wel zo dat door de gesprekken die je hebt gehad met de ondernemer, dat je daar vaak en de vragen die je stelt en nou ja, et cetera, dat je daar wel een goed beeld bij krijgt.
2: En dat zeiden Rick Klinkhamer en Wim Eilander van Focus Invest. Over dealmaking dus. En of je nu droomt van een exit, met een investeerder aan tafel wilt, of zelf zoekt naar een volgende deelneming, abonneer je op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Ondernemer Roel Bleumer bedacht een duurzaam alternatief voor de vervuilende dieselaggregaten. Met de Volta, een aanhanger met zonnepanelen, omvormers en batterij, levert hij het eerste groene aggregaat. Maar nieuwe technologie brengt ook nieuwe risico's met zich mee. Interpolis hielp mee om die risico's te beheersen en maakte zo verdere groei mogelijk. Meer weten hoe Volta Energy het vertrouwen kreeg om die eerste aanhanger te verhuren? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
2: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
3: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
4: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
3: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
5: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
6: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file door een ongeluk tussen Waardenburg en Culemborg, 8 kilometer met een half uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Breesandijk en Den Hoever, 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dan de A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft, 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander 7 kilometer met daar 3 kwartier extra reistijd. Er ligt daar olie op het wegdek. Er is maar 1 rijstrook open. En op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Hogeveen en De Wijk een half uur vertraging in 6 kilometer file. De oorzaak is een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een ernstig ongeluk vanochtend tussen een auto en een vrachtwagen op de A76 ter hoogte van Heerlen is een dode gevallen. Het gaat om de bestuurder van de auto. De vrachtwagenchauffeur heeft niets, meldt de politie. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, schrijven media daar. Het is de bedoeling dat ze met president Poetin gaan praten over vrede met Oekraïne. Na het bezoek aan Moskou gaan ze morgen door naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Ondertussen heeft Rusland vannacht weer Oekraïne bestookt. Er is massale belangstelling van de Noren om afscheid te nemen van hun oude koning Harald. De wachttijd om langs een kist te lopen in de Paleiskapel in Oslo kan oplopen tot 7 uur. Staat een rij van 1,2 kilometer. Vanwege de drukte is de kapel dit weekend en maandag langer open tot 11 uur 's avonds. Een paar honderd gemaskerde demonstranten blokkeren de haven van het Britse Dover. Ze staan op meerdere wegen in de buurt, zodat het verkeer niet verder kan. Het is waarschijnlijk een protest tegen asielzoekers die met duizenden proberen het kanaal over te steken. Veerboten van en naar Dover varen wel gewoon. En wielrenner Tadej Pogacar komt dit jaar niet meer in actie. In de Ronde van Spanje ging hij flink onderuit, waarbij het een en ander brak en een hersenschudding opliep. Dat betekent dat hij niet zijn WK-titel in Canada kan verdedigen. Ondanks dat heeft hij nu al een heel succesvol jaar, want hij won de Tour de France en de Giro. En dan het weer van weer online. Af en toe zon en vooral in het noorden een paar buien, staat een flinke wind en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en een paar graden warmer. En tot over het ANP-nieuws.
0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
10: Groot nieuws. Amerika heeft de straat van Hormuz bevrijd. Ik kan wel een uur doorpraten over de geweldige klus die we hebben geklaard in Venezuela en in Iran, zegt president Trump.
11: We have the Strait of Hormuz in extremely good shape. You know, we're taking over. Many, many ships got through last night, as you know. The main thing, when I say it all, I could go on for an hour about what a great job we've done. We've done a great job with Venezuela. We've done a great job with Iran.
10: Mission accomplished. Nou ja, we kennen de teksten inmiddels. De werkelijkheid blijkt weerbarstiger. De laatste dagen gingen er gemiddeld 13 schepen door de straat van Hormuz. Voor de oorlog waren dat er dagelijks gemiddeld 117. De olieprijs blijft dus hoog en de Amerikaanse kiezer betaalt dat. Maar hoeveel is dat dan? En er is onrust in het Pentagon. Na een half jaar oorlog waarschuwt de legertop: we lopen tegen onze grens aan. Het hoofd van de landmacht stapt op uit frustratie over minister Hegseth. Dit is aflevering 362 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Postma vanuit een zonnig Washington DC.
12: En ik ben Bernard Hammelburg vanuit een enigszins betrokken weer buiten in Amsterdam in de studio, onder het wakend oog van Jan en Michael. Jan, wat viel jou deze week op?
10: Ja, Bernard, ik moet het even over Ontario hebben. Dat is echt een onderwerp wat hier erg de gemoederen bezighoudt in Washington. Er is echt wat frustratie over Trumps laatste plaagstoot naar Canada. Hij heeft Lake Ontario hernoemd naar Lake America. En ik hoorde een paar mensen daar zo gefrustreerd over praten. En dan moest ik om lachen, want je denkt dan van, nou ja, het is Washington, het is zo ver weg. Het gaat om een meer wat een nieuwe naam krijgt. We snappen dat Canadezen daar boos op zijn, maar Amerikanen raakt dat dus ook. En ik merkte zelfs dat hier verschillende mensen om me heen zeggen van, ja, ik ga geen Google Maps meer gebruiken. Want dat was het eerste grote techbedrijf dat omging en dat meer de nieuwe Trumpiaanse naam gaf. Daarna ging ook Apple Maps om. En wat zie je nu? Mensen zeggen, wij gaan MapQuest downloaden. Die andere app die in principe wel bekend is, maar die mensen veel minder gebruiken. En die navigatie-app die staat hier nu op nummer 1 in de lijst van meest gedownloade apps in de VS. En ja, toen het voor mij helemaal rond was, ik liep hier door de buurt. Er is hier een Ontario Street in de wijk. En iemand had een briefje over Ontario heen geplakt. En dat heet nu America Street. Met daaronder hele kleine lettertjes, just kidding. Dus dat geeft wel aan wat Amerikanen ervan vinden.
12: Ja, ja, ja. En dan het opmerkelijke, vind ik, van het verhaal is dat de suggestie wordt gewekt dat het meer is genoemd naar de stad Ontario, de hoofdstad van Canada. Maar dat is helemaal niet waar. Dat meer heette al zo, ook in de koloniale tijd, toen Canada en Amerika dus allebei nog niet onafhankelijk waren. En het is andersom. De stad is naar het meer genoemd.
10: Ja, en het meer is toch een Native American naam van een stam die daar woonde, begreep ik.
13: Ja.
10: Shining Lake of zoiets betekent dat. Ja, ja, ja.
13: Nou,
10: ja, mooi. Hey, wat viel jou op deze week, Bernard?
12: Ja, ik heb een beetje moeten lachen eigenlijk, dat is het beste woord, over die Britse ultra-rechtse influencer Mila Yiannopoulos, zo spreek
10: ik
12: het.
10: Oh ja, ik sla altijd zijn achternaam over. Maar hier zegt iedereen altijd Milo.
12: Ja, Milo, ja, zo noemt hij zichzelf. Die is opgepakt en uitgeleverd aan het Verenigd Koninkrijk. Het is een opmerkelijke man. Hij voert al jaren campagne tegen moslims, tegen het feminisme en vooral tegen immigranten. En hij had net een voorstel gedaan om in Californië ICE checkpoints te plaatsen bij de ingang van supermarkten, winkelcentra, op kruispunten en bij overheidsgebouwen om illegale immigranten op te pakken en dan onmiddellijk het land uit te zetten. Maar wat blijkt, hij is zelf illegaal in de Verenigde Staten. Hij kwam in 2019 als toerist naar Amerika. Nou, als toerist mag je 3 maanden blijven. Dat is de regel. En hij was dus 7 jaar illegaal in het land. Dus ik dacht, ik las het allemaal en ik dacht, nou, als we ooit een schoolvoorbeeld zoeken van een godspe, dan hebben we hem.
10: Ja, ongelooflijk. En ik zag een... deze man is dus echt een provocateur. Hè? Die een enorme hardliner, maar die zegt ook echt dingen om mensen boos te maken. Dat is eigenlijk zijn claim to fame. En nu zag ik hem bij een interview voor de Britse televisie. En dat hij zei van, ik ben hiervan geschrokken. Het ging best gewelddadig, mijn arrestatie. Dit gun ik niemand. Dit wens ik niemand toe. Terwijl hij dus jarenlang eigenlijk dit iedereen heeft gegund. En hij bleef ook volhouden van bepaalde mensen moeten het land uitgezet worden. Maar ja, dat hij het land uit was gezet. Ongelooflijk. Ongelooflijk verhaal.
12: Ja, dat was inderdaad heel apart. Ja. Ik moest erom lachen, boewel. Lachen, geen aardige man. Hij had ook verkeerde vrienden en verkeerde... Enfin, alles verkeerd aan die man, maar goed.
10: Ja, zeker. Heel bijzonder figuur. Ja. Hey, en het voelt een beetje ook als Groundhog Day. Weer vandaag, Bernard. Amerika en Iran hebben elkaar weer aangevallen deze week. Trump had ook weer oorlogstaal klaar. Maar hij hinkte voor mijn gevoel ook weer op 2 gedachten. Hè. We kunnen elk moment weer harder aanvallen. Wij kunnen dit afmaken als we willen, maar tegelijkertijd hebben we al gewonnen. En het hoeft ook echt niet lang meer te duren. Voor jou om even het rookgordijn weer wat op te trekken. Waar staan we nu? Wat is er nu aan de hand?
12: We staan nog steeds in een padstelling. Alleen heeft een andere vorm aangenomen. Sinds dat Memorandum of Understanding van een tijdje geleden was het conflict niet opgelost, maar er werd een tijd lang niet geschoten. Dat is nu hervat. De Amerikanen zijn begonnen met het schoonvegen van... De straat van Hormuz om daar zeemijnen weg te halen. En vervolgens hebben ze een aantal stellingen gebombardeerd van waaruit Iran drones of raketten kan afschieten. Ook langs het gebied van de straat van Hormuz.
10: Waren geloof ik ook dan raketten die zeemijnen konden plaatsen. Konden als ik het goed heb begrepen.
12: Precies, dat is ook zo. Trump dacht, of Team Trump dacht, dus die dingen moeten we weghalen, maar we moeten ook die lanceerrichtingen weghalen. Maar daar hebben we het al zo vaak over gehad. Die lanceerrichtingen, dat zijn voor grotendeels, die zijn mobiel, die staan op vrachtauto's. Dus als er iets aan de hand is, kun je ze gewoon wegrijden en ergens neerzetten. En je kunt ze vermommen. En het is heel moeilijk om die dingen dan te vinden. Dus het is een beetje een actie zonder einde. En als gevolg daarvan, of als reactie daarop, als represaille daarop, is Iran begonnen met wat ze eerder ook al hebben gedaan, namelijk het aanvallen van Amerikaanse bases in de regio. Er zijn een heleboel. Ze begonnen in Jordanië en daarna naar Qatar. Voor zover ik het begrijp, ook in Bahrein. Er zijn allemaal hele grote Amerikaanse bases. Daar is enorme schade aangericht. En zo is dit conflict eigenlijk ook begonnen. Dus we zijn weer terug bij af. En Trump, hoeveel? Ik weet niet meer hoeveel keer. De vorige keer dat we telden, hadden we vastgesteld dat hij, geloof ik, 33 keer had gezegd: we hebben nu gewonnen en het verhaal is over. En de Iraniërs kunnen ook echt helemaal niks meer. En die doen net of ze nog bestaan. Maar dat is helemaal niet waar, we hebben gewoon gewonnen. Ja.
10: Hey, en wordt er nou nog gepraat? Of hoeven we het daar niet eens meer over te hebben?
12: Ja, dat is een goeie. Ik denk eerlijk gezegd van wel. Het is bijna altijd het geval bij oorlogen en conflicten dat achter de schermen wordt gepraat. Ik weet dat diplomaten uit Qatar enorm hun best doen. Ook uit eigen belang. Want daar vallen dus die Iraanse projectielen op de Amerikaanse basis. Maar in Qatar staat de allergrootste in de hele regio. Dus die hebben ook een eigen belang. Ik denk dat zoals altijd ook de Egyptenaren wel hun best doen. Maar er zijn geen officiële mededelingen over. En eerlijk gezegd, dat snap ik dan ook weer. Als je probeert achter de schermen iets te bereiken, dan kun je daar beter over zwijgen. Dus ik weet eerlijk gezegd niet of het gebeurt, maar ik denk het wel. Alleen, ik zou niet weten hoe ze het moeten oplossen, Jan. Ik heb, hoe doe je dit? Wat denk jij?
10: Ja, dat zegt denk ik heel veel. Dat we eigenlijk steeds op een herhaling van zetten uitkomen. En het voelt een beetje als een tv-serie, een Netflix-serie, dat we in seizoen 3 zijn aangekomen en de schrijvers weten niet meer wat ze moeten. En ze doen dan hetzelfde nog maar een keer. En volgens mij is dat wat Trump nu ook aan het doen is,
12: ja,
10: toch?
12: Ja, en jawel, maar hij heeft natuurlijk, hij zit ook komen we wel even over te spreken, met behoorlijk wat gevolgen, ook in de binnenlandse politiek. En de adem in zijn nek, zal ik maar zeggen. Maar ook gewoon strategisch is het heel lastig. Want hij roept wel, de straat voor Hormuz is weer open. Maar er is geen sprake van. In werkelijkheid is dat eigenlijk helemaal niet waar. En dus loopt hij nog steeds een pas achter. Dus de werkelijkheid is voor Trump ernstiger, strategisch, ernstiger dan voor de Iraniërs. En de Iraniërs zijn ook keihard en ook bereid om door te gaan en vol te houden. Dus nou, ja. Hey, en Jan, wat is de reactie op dit alles in regeringskringen, in het Capitool?
10: Ja, het viel me wel op dat over die laatste aanvallen van deze week dat het daar toch best wel stil bleef. Een beetje gelaten reacties eigenlijk. Een beetje het gevoel toch wel, kreeg ik erbij van ja, wat moet je nog zeggen na 6 maanden? Het congres staat sowieso natuurlijk al behoorlijk buitenspel in deze oorlog. Dus dat gevoel een beetje van ja, wat kunnen we er eigenlijk aan doen op dit moment? Ik merkte wel onrust over wat er op dit moment in het Pentagon gebeurt. Ik zag bijvoorbeeld senator Tom Tillis, een republikein. Die heeft dit alles eerder gezegd, maar deze week zei hij het weer een keer heel hard. Dat Pete Hegseth, de minister van Oorlog of Defensie, hoe je het wil noemen, dat hij op moet stappen. En dat vond ik toch wel weer opvallend dat hij het nog een keer riep. En ik weet ook zeker dat er achter de schermen veel meer onrust is over wat er nou in het Pentagon gebeurt op dit moment. En ja, er spelen 2 dingen. Misschien moeten we die even bij langs gaan. En dan reageer jij maar op wat jij daarbij denkt. Het eerste wat deze week gebeurde was een waarschuwing van een groot deel van de legertop. Zij waarschuwen Hegseth dat er een grootschalige oorlog tegen Iran, dat niet vol te houden is. En dat komt van de hoogste militairen van landmacht, marine en de luchtmacht. De hoogste commandanten in Europa, Azië en Latijns-Amerika. En ze zijn eigenlijk, vond ik, behoorlijk duidelijk in hun waarschuwing. Zij zeggen eigenlijk, ja, dat grote militaire apparaat van ons, dat loopt tegen zijn grenzen aan. 6 maanden oorlog, dit was letterlijk een quote, is te veel en te lang. Washington Post had dit allemaal en dit komt uit een order document. Dat geven ze om de zoveel tijd. Daarin staan dan de opdrachten voor de komende tijd voor het leger. En de reactie daarop is dus van, wij gaan dit uitvoeren, want dat is ons werk. Maar weet wel, hier lopen wij tegenaan. En dit zijn de gevaren, dit zijn de risico's. Want we betalen ook een prijs hiervoor. Dit kan ervoor zorgen dat de VS minder goed kan reageren op nieuwe gevaren. Bijvoorbeeld op eigen grondgebied, Amerikaans grondgebied, maar ook andere delen van de wereld. En dat staat dan dus ineens zo in de Washington Post. Ik denk ook veelzeggend dat dit dus gelekt wordt. Dat zegt wat over de onrust. Maar ja, Bernard, als buitenland commentator, ik denk aan Taiwan, maar ik denk ook aan Oekraïne, ik denk aan ons in Europa. Wat betekent dit?
12: Ik denk ook aan de Zuid-Chinese Zee. Waar de Amerikanen toch als beleid hebben dat ze die open willen houden, omdat China die in feite heeft geclaimd. Ik denk ook inderdaad aan de Europese verdediging. Er zijn heel veel wapens en wapensystemen weggehaald uit Europa en ook uit Azië en overgebracht naar het Midden-Oosten. Dus ze zijn als het ware een deel van hun eigen krijgsmacht elders in de wereld aan het kannibaliseren. Dat is altijd een slecht teken. Maar wat mij intrigeert, je hebt het over de hele belangrijke adviseurs. Wie zijn er eigenlijk weg? Wat zijn nou de belangrijkste mensen die zijn verdwenen? Want dat is ook een aanwijzing om te kunnen herleiden of concluderen hoe ernstig de situatie op dat Pentagon nu is.
10: Ja, en dan zie je toch wel, dan krijg ik in ieder geval wel een beeld van chaos. Dat is eigenlijk het tweede punt waar ook onrust over is in Washington. Deze week, dat was echt iets wat groot nieuws was hier. Dan Driscoll is opgestapt. Dat is de minister, de onderminister van landmacht. Dus de grote baas van de landmacht. Hij had al langer een conflict met Hegseth. Zijn baas, de minister. En Driscoll, weten we inmiddels, heeft ook zijn zorgen geuit richting Trump. En dat ging dan met name over de manier waarop het Amerikaanse leger de toekomst in moet gaan. Wat daaraan gedaan wordt, hervormingen. Gaat dat wel snel genoeg? Richten ze zich op de juiste dingen? Worden ze niet afgeleid bijvoorbeeld door de Iran-oorlog daarin? Liggen de prioriteiten wel goed? En ook juist dat er veel mensen zijn ontslagen, zijn opgestapt in die top. Dat de promoties zijn tegengehouden. Dat is ook iets waar die Driscoll zich zorgen om maakte. En hij is dus eerst naar Trump gestapt. Trump heeft hem aangehoord. Trump was blijkbaar verbaasd over wat hij allemaal vertelde. En uiteindelijk eindigt het dus met dat Driscoll weg is. En als je dan kijkt wat er allemaal al verdwenen is daar. Stafchefs van de marine, landmacht, luchtmacht. Allerlei hoge mensen in dat Pentagon. En CBS had het even op een rijtje gezet. Hier komen op in ieder geval zo'n 20-tal mensen. Echt de hoogste militairen zijn dit. En wat je volgens mij ziet is dat Hegseth die verzamelt allemaal gelijkgestemden om zich heen. De Trump-ideologie is hierin heel belangrijk. Geen DEI, het moeten echt Trump-gezinde mensen zijn. Trump doet natuurlijk hetzelfde in het Witte Huis. En ook allemaal ja-knikkers, allemaal loyalisten om zich heen. Misschien dat ik nu even een stap te snel ga, Bernard. Maar als ik dit dan allemaal zo hoor, de chaos, de mensen die weg zijn, allemaal loyalisten die ervoor terugkomen, dan denk ik, ja, dan snap ik wel dat die oorlog zo vast zit. Want functioneert dat nog wel?
12: Ja, en wat jij beschrijft is dat dus alle chefs weg zijn. Dat zijn dus militairen, luchtmacht, landmacht en marine. Ik heb begrepen dat de chef, de stafchef, dat is weer hun baas, ook weg is of weggaat. En inmiddels dus twee van de drie civiele chefs, waarvan Driscoll er één was, ook weg is. Dat is heel ernstig. Echt heel ernstig. Want in een democratie is het zo dat de krijgsmacht is ingedeeld in, daar heb je een bepaald systeem voor, en daar heb je officieren, dat loopt dan op tot generaal, zal ik maar zeggen. En die voeren de militaire kant uit, maar in een democratie is de leiding altijd in handen van civiel. Dus je zult niet snel een generaal vinden die minister van defensie is. Dat zal niet snel gebeuren. Dat is bij voorkeur een burger. En als en de burgers en de militaire top weg is, ja, dan heb je echt een hele ernstige situatie.
10: En dat tijdens een oorlog, hè?
12: Ja.
10: Dat is, lijkt me toch ook heel ongebruikelijk. Kan jij je herinneren, ik moet aan de Vietnamoorlog denken, waarin ook veel dingen verkeerd gingen. Maar volgens mij binnen het Pentagon was het toen niet zo onrust. En ook andere oorlogen ook niet.
12: Nee, er zijn wel eens hele beroemde momenten geweest van grote conflicten. Ik weet toen Jimmy Carter een aanval probeerde te doen op Iran om gijzelaars te bevrijden.
10: Oh ja, toen helemaal misging.
12: Ja, toen was Cyrus Vance minister van Buitenlandse Zaken. En die is toen uit protest afgetreden. Die had dat president afgeraden. Die vond dat het hem dan sierde om ook terug te treden. Dat is wat anders. Want daar zei hij, ja, het gezag ligt bij de president, maar die had ongelijk. En ik heb helaas gelijk gekregen. Maar op deze manier, dat een minister van Defensie of zo eigenlijk helemaal alleen komt te staan en geen enkele, en zowel zijn civiele als zijn militaire leiders om zich heen kwijt is, ik geloof niet dat het ooit eerder op die manier is gebeurd.
10: En ik noemde net al even dat die Driscoll eerst bij Trump in de Oval Office langs ging om te klagen. We hebben ook gehoord, Trump probeerde hem binnen te houden. Hij zei van, blijf in ieder geval tot na de midterms. Nou, dat heeft die Driscoll niet gedaan. Driscoll is trouwens een vriend van J.D. Vance. Dit is echt niet zomaar iemand met Trump derangement syndrome. Dit is echt wel iemand die ook echt wel banden binnen die Trump-regering heeft. Trump die kiest voor de zoveelste keer eigenlijk voor Hegseth. Terwijl als ik nou denk hoe Hegseth begonnen is zonder ervaring, we hadden dat Signal Gate waar hij een rol in speelde. Hè, berichtjes over militaire acties waar ineens een journalist in het appgroepje bleek te zitten. De chaos, daar horen we ook al heel lang over. Hoe lang kan een president nog achter een minister blijven staan? Of is dit misschien precies wat Trump wil? Vindt hij dit helemaal niet erg?
12: Nou, ik heb eerlijk gezegd het verhaal moeden, dat hij zal dat nu nooit meteen doen. Maar dat bijvoorbeeld net voor of net na, het hangt er vanaf hoe de peilingen dan zijn, de midterms, dat hij dan bestens Hegseth zou kunnen lozen. Dat zou me niets verbazen. Dat moet hij niet op dit moment doen. Dat is niet verstandig. Maar hij moet even wachten. Maar dan ik zie Hegseth gewoon niet overeind blijven. Ook al omdat keer op keer blijkt dat hij gewoon het ontbreekt hemzelf aan de kennis om leiding te geven aan zo'n ingewikkeld ministerie als Pentagon. Het Pentagon is, meen ik, het grootste kantoorgebouw ter wereld. Er werken tienduizenden mensen. Dat is allemaal heel erg strak georganiseerd. Dan moet je een topmanager zijn en je moet verstand hebben van strategie en het spel kennen van de politiek en militaire dreiging, die altijd hand in hand gaan. Hè. Je dreigt via je diplomaten, je treedt op met je krijgsmacht. Dat spel moet je helemaal snappen. En hij snapt het volgens mij gewoon niet.
10: Nee, hij is een Fox News-presentator, dat is zijn ervaring.
12: Dat is zijn ervaring. Nou ja, hij heeft in het leger gezeten. Dus hij weet hoe een uniform voelt. Niet onbelangrijk, maar dat geldt voor meer Amerikanen. En daarmee ben je nog niet geschikt als minister.
10: Nee, hey, Bernard, tenslotte nog even. Mij vielen ook die beelden op van de USS Lincoln. Dat vliegdekschip dat 9 maanden bij de straat van Hormuz lag. We hebben daar veel over gehoord. Hoe de bemanning helemaal aan het eind van zijn Latijn was. Ik zag, die beelden waren hier overal op tv. Dat schip heeft roestplekken. Dat ziet er wat verlopen uit. Ik voel dat daar zat ook wel een symboliek in, vond ik. Hoe heb jij daarnaar gekeken?
12: Ja, precies zo. Dat is echt een beetje een teken aan de wand. We zeggen die mopperende bemanning, dat neem ik met een korreltje zout. Want de Amerikaanse soldaten zijn het algemeen erg verwend. Die krijgen echt... Echt waar. Die krijgen fantastisch eten. Het drinkwater wordt overgevlogen uit Amerika in flessen. Je kunt je gek... Je hebt in de kantine, op een Amerikaanse legerbasis, waar dan ook, ook op een vliegtuigschip, kan je kiezen uit 3 of 4 verschillende gerechten. 'S Avonds. Je zit gewoon in een restaurant. Dus ze zijn verwend. En daarom zijn ze ook bereid om zich behoorlijk in te zetten. En het is zo langzamerhand de voorraden waren op in dit geval. Dus dit en normaal roleer je ook soldaten. Hè? Dat heet rotatie. Na zoveel tijd worden ze afgelost. Allemaal niet gebeurd. Ja. Dus dat schip is nu binnengevaren in Thailand. En dat zal dan wel worden weggesleept naar Amerika. En ook niet onbelangrijk. Wat aan boord staat van die van zo'n vliegtuigschip. In dit geval zijn dat er iets van 70 vliegtuigen. Met F-18 en F-35 gevechtsvliegtuigen. Met verkenningsvliegtuigen, met helikopters. En ook die zijn dringend aan groot onderhoud toe. Dus dit is, die beelden die jij hebt gezien en ik ook, we hebben ze allemaal bekeken, zijn wel een beetje een metafoor voor wat er aan de hand is.
10: Ja, en dat zien de Amerikanen ook. Zometeen in de Amerika-podcast gaan we het hebben over wat dit alles nou doet met de populariteit van Trump. Want de kosten voor de oorlog lopen per Amerikaans huishouden enorm op. Blijf luisteren.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika-podcast.

0: Leden van de Staten-Generaal.
1: Binnenkort is het weer Prinsjesdag en dus is het kabinet druk aan het schrijven aan de troonrede. Wat als niet zij, maar wij de troonrede schrijven? En jij kunt meeschrijven. Wat moet er echt anders? Wat zou jij zeggen als je op de troon zat? Schrijf mee en ga naar bnr.nl/ondernemerstroonrede of laat via de BNR-app weten dat je mee wil schrijven.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Play Everyday met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
5: De Nationale Autoshow.
6: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
5: Meindert en Wouter.
7: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
6: Bijna de helft.
7: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning hier? Ja.
5: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
8: Het kwartje valt nu pas.
9: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. BNR
10: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verspreid over het land staan een aantal korte files met zo'n 5 minuten vertraging. Ongelukken veroorzaken wel extra veel oponthoud, zoals op de A2 om te beginnen, Den Bosch richting Utrecht. Daar gebeurde een ongeluk tussen Waardenburg en Beest. De weg is vrij met een vertraging nog 10 minuten. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam ook een ongeluk net voor Delft. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De vertraging is nog een kwartier. De A16 bij daar richting Rotterdam. Daar stond een auto in brand net voor het Terbrechtseplein. Daar zijn nu opruimwerkzaamheden bezig. Er is maar één rijstrook vrij, vertraging ruim een half uur. En de A28 Groningen-Zwolle voor de wijk een ongeluk. De rechtrijstrook is dicht en de vertraging een half uur.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
11: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een ernstig ongeluk vanochtend tussen een auto en een vrachtwagen op de A76 ter hoogte van Heerlen is een dode gevallen. Het gaat om de bestuurder van de auto. De vrachtwagenchauffeur heeft niets, meldt de politie. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, schrijven media daar. Het is de bedoeling dat ze met president Poetin gaan praten over vrede met Oekraïne. Na het bezoek aan Moskou gaan ze morgen door naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Ondertussen heeft Rusland vannacht weer Oekraïne bestookt. Er is massale belangstelling van de Noren om afscheid te nemen van hun oude koning Harald. De wachttijd om langs een kist te lopen in de Paleiskapel in Oslo kan oplopen tot 7:00. Staat een rij van 1,2 kilometer. Vanwege de drukte is de kapel dit weekend en maandag langer open tot 11:00 s'avonds. Een paar honderd gemaskerde demonstranten blokkeren de haven van het Britse Dover. Ze staan op meerdere wegen in de buurt, zodat het verkeer niet verder kan. Het is waarschijnlijk een protest tegen asielzoekers die met duizenden proberen het kanaal over te steken. Veerboten van en naar Dover varen wel gewoon. En wielrenner Tadej Pogacar komt dit jaar niet meer in actie. In de Ronde van Spanje ging hij flink onderuit, waarbij het een en ander brak en een hersenschudding opliep. Dat betekent dat hij niet zijn WK-titel in Canada kan verdedigen. Ondanks dat heeft hij nu al een heel succesvol jaar, want hij won de Tour de France en de Giro. En dan het weer van weer online. Af en toe zon en vooral in het noorden een paar buien. Staat een flinke wind en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en een paar graden warmer. En tot zover het ANP nieuws.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
12: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
13: Jan, jij stuitte deze week op een berekening van wat de oorlog met Iran het Amerikaanse volk nou allemaal kost. En dat is niet niks.
12: Ja, ik las een. Ik vond het echt een goede column van John Cassidy in de New Yorker. Er zijn mindere bladen. Die man schrijft veel over financiële zaken. Hij heeft daar een soort column over. En die zette heel goed op een rijtje wat die kosten nou precies zijn. En dat vond ik wel verhelderend. Want we horen dus heel veel verschillende dingen. Er is veel onduidelijkheid ook over. Het Pentagon is daar best wel schimmig over wat nou precies de kosten zijn. Wij vergeten ook veel omdat er zoveel gebeurt. En Cassidy had het goed op een rijtje gezet. Ik ga het lijstje even bij langs. Ja. En dan eindigen wij wat het kost per Amerikaanse huishouden. Maar als jij tussendoor wil reageren, doe dat vooral. Eerst eventjes de militaire rekening. En dat is iets, daar hebben we het wel vaker over gehad. We hebben cijfers gehoord, maar het blijft ook een beetje onduidelijk. We denken toch met z'n allen dat het hoger is dan het Pentagon toegeeft. Hexet die noemde als laatste $37,5 miljard. Als je naar NBC luistert, de tv-zender, die zegt van ja, het komt eerder op 80 tot 100 miljard. En dat komt dan mede omdat er ook schade aan Amerikaanse bases daar in de regio wordt meegerekend. En toen zag ik een cijfertje van het Center for Strategic and International Studies. En die zeggen, nou, wij denken dat die schade aan de Amerikaanse basis daar, dat het zo'n $9,2 miljard is. En ik weet niet, jij zit daar beter in dan ik, Bernard, maar ik had dat bedrag nog niet eerder zo gehoord. En ik dacht ook, ja, daar horen we bijna nooit wat van het Pentagon. Ze zeggen altijd, ach, er wordt aangevallen. Nou, zo zeggen ze het niet. Maar ze zeggen wel, er wordt aangevallen, maar de schade is beperkt. Ja. 9 miljard vind ik niet
13: maar
12: beperkt.
13: Ik weet ook niet precies hoe die berekening is, maar het zal ongetwijfeld kloppen. Om de volgende reden. In de eerste plaats, we hadden het over Qatar als voorbeeld. Dat is een mega grote basis. En daar zijn gewoon daar is schade aan gericht. Dat moet gerepareerd. Het is geen ramp, maar het moet wel gebeuren. Maar er is ook een onvoorstelbare hoeveelheid munitie afgeschoten om die inkomende projectielen tegen te houden. En ook dat moet je meetellen. Ja. Dus ik denk dat schade bestaat uit dingen die kapot zijn geschoten. Materieel dat is vernietigd of niet meer goed werkt. En het verdedigingsmechanisme dat daarvoor in werking treedt, wat normaal gesproken natuurlijk stil ligt. Een militaire basis is altijd beveiligd, maar onder normale omstandigheden komt die beveiliging nooit in actie. En nu wel.
12: En het is interessant, want jij zegt inderdaad die munitie eigenlijk. Dat wordt als aparte post hier gerekend. Dus die 9 miljard staat even los van de munitie en de verdediging. Ja. Maar als je het daarover hebt, dit is vast niet meer helemaal actueel, maar 1000 Tomahawks, 1400 Patriot raketten schrijft hij over. Die zijn tot nu toe gebruikt. En weer dat CSIS, die denktank, die schat dan de munitiekosten en de raketkosten en alles dus op circa $26 miljard.
13: Zo. Het zijn maar andere bedragen.
12: Ja, precies. Hey, en dan komen we bij de Amerikanen thuis. Die merken natuurlijk vooral de dure benzine. Het is meer dan $1 per gallon duurder op dit moment dan voor de oorlog. Dus zeg maar 6 maanden en een beetje geleden. Diesel is ook op recordhoogte. En dat is ook weer belangrijk, want dat zorgt weer voor hogere boodschappenprijzen. Want al dat spul moet natuurlijk met vrachtwagens en met van die grote diesellocomotieven moet dat vervoerd worden. En dat ben ik er opgeteld. Brown University haalt hier aan. Die hebben een hele mooie tracker trouwens. Voor wie dat eens wil bekijken, dan zie je zo'n heel zenuwachtig oplopend metertje met de kosten van deze oorlog. En op dit moment staat hij rond, ik geloof iets van $95 miljard.
13: Ja,
12: dollar.
13: Ik weet niet of het nog zo is. Er hing ergens in de buurt van Times Square in New York.
12: Ja, ik weet wat je wil zeggen, die is er nog.
13: Oh, die is er nog. Daar hing altijd, en hangt er dus nog, ook zo'n klok. En die geeft het oplopen van de nationale schuld aan. En dat gaat met de snelheid van het geluid, zal ik maar zeggen.
12: Ja.
13: Als je naar die cijfers zat, je gelooft je ogen niet. Nee. En dat maakt het wel duidelijk. Nou, zoiets is dit dus ook, hè?
12: Ja, dit is iranwarcost.watson.brown.edu. Voor wie het wil bekijken, hem even geopend. $96,9 miljard.
13: Ja, dus nou, ik neem aan, Michael, jij schrijft een stukje voor de website. Ja. Zet je hier dat even hij zet die webpop niet bij.
12: Ja, heel goed. Hey, en dan komen we eigenlijk bij wat ik het interessantste vond. Want dit is allemaal abstract en het verandert de hele tijd. Maar wat kost dat dan voor de Amerikaanse burger? En Moody's, zo'n onderzoeksbureau, die schat de totale schade dan op $1200 gemiddeld per Amerikaans huishouden. Dus $1200 wat een Amerikaans huishouden meer heeft betaald in de afgelopen 6 maanden. En dat vond ik echt best wel veel. En daar zit dan benzine dus bij, waar we het over hadden. Die militaire lasten die uiteindelijk door de belastingbetaler worden betaald. Maar ook inflatie, oplopende rente. allemaal effecten die daarmee te maken hebben. En ik zeg er ook meteen maar even bij, uiteindelijk is dit een beetje natte vingerwerk, hè, want je kan dit bijna niet allemaal vatten in één bedrag. Maar $1200 is dan waar ze op komen. En ik dacht toen wel bij mezelf zo, daar zou ik dus wel als Amerikaanse burger best wel een beetje kwaad van worden.
13: Ja, en in een half jaar, hè, dat is veel hoor.
12: Ja, ja.
13: Godverdomme, zijn 342 miljoen Amerikanen. Hoeveel gezinnen zouden er zijn? Weet ik veel. Ja, ik denk ongeveer een derde daarvan. Hè? Dat is, dus je zit, je zit op, denk ik, op 120 miljoen huishoudens of zo. Dat is echt vreselijk veel geld, dit.
12: Ja. Het belangrijkste is dus die benzine. Hè? $4 per gallon op dit moment. Voor de oorlog iets van $3 per gallon. Hoe hoog is die prijs in Nederland nu, Bernard? Eigenlijk, daar hoor ik namelijk ook verhalen over. Die raakte, zelfs in Amerika hoorden erover dat ook in Nederland die prijzen omhoog gaan. Maar ja, we hebben dus iets van 86 eurocent in Amerika. Waar zitten jullie op?
13: Net iets duurder, Jan, in Nederland. Ja. 86 eurocent per liter. Waar mag ik tekenen, zou ik zeggen?
12: Ja.
13: Ja, op dit moment is bij ons de prijs, de officiële prijs, €2,67 per liter. Dat is de hoogste ooit. En de experts die waarschuwen dat het richting €3 kan gaan. Nou is dat ook een van die dingen die... dat heeft ook altijd iets complotterigs. Hè? Als al die economen zeggen, het kan nog best veel duurder worden. Dus ik doe daar niet zo aan mee, maar ik geef maar het beeld. Als je dat afzet, 2,67, dat is dus de richtprijs nu. En wat we allemaal doen collectief is op zoek naar goedkopere punten om te tanken. Er is niet zo heel ver van de BNR-studio een tankstation. En daar is het vaak 15 of 20 cent goedkoper. Dus daar rijden we allemaal heen. Ja. En ik herinner me dat we niet zo heel lang geleden met een groepje, waaronder Michael, die hier dus ook zit, ergens in Zuid-Nederland waren. En toen is Michael eventjes snel heen en weer naar België gereden om te tanken, al die dingen. Zo, dus het is bij ons echt ook een groot ding, hoor. Nu even terug naar wat dit politiek betekent. Jij bent onze cijferman. Wat doet dit met de peilingen en met Trump's approval rating?
12: Ja, ik zat dat eens te bekijken en we weten al, hè, het is gewoon, die staat heel erg laag, die approval rating. Het is toch weer een klein beetje verder gezakt. Eigenlijk elke keer hebben we dacht, het is weer het laagste ooit. Ik pak even eentje eruit, die is van Reuters en Ipsos. Dat was een onderzoek die de approval rating van Trump nu op 33% zet. Dus echt, echt serieus laag. En wat ik ook wel interessant vond, dan gaat het over de goedkeuring voor zo'n Iran-beleid. Hoeveel procent is daar enthousiast over? Dat is 25%. Dus die Iran-oorlog, dat is echt, dat is een ding. Ja. Dat is gewoon een probleem voor Trump.
13: Even, het groep twee vragen op. En de eerste is eigenlijk, heb je ook een beetje een kijk op, je hoeft niet precies de cijfers te hebben hoor, maar hoe dit nu zit met Republikeinen en Democraten? Want het beeld is meestal zo, uiteraard, dat de Democraten veel bozer zijn en dus hun vertrouwen nog veel lager hebben. En Republikeinen altijd iets vergoelijkends hebben. En dat zie je dan ook terug in de cijfers. Is dat nu ook zo?
12: Ja, dat is ook zo. Ja, ik heb inderdaad die cijfers even niet precies, maar je ziet wel duidelijk dat er bij de Republikeinen, ja, daar is gewoon een duidelijke groep waarbij het ook weinig uitmaakt wat Trump doet. Die staan gewoon achter Trump. Democraten zijn natuurlijk veel kritischer. Die hebben weinig nodig om boos te zijn op Trump. En ik denk dat was, hè, met een democratische president, met Biden, was dat precies andersom. Dat zie je hier ook. Maar ik zie wel, aan beide kanten is het echt de dure benzine, de boodschappen, de reden daarvoor en waarom zijn we eigenlijk aan die Iran-oorlog begonnen. Dat is echt een probleem voor Trump. Hij weet dat niet te verkopen. Nee. En ik denk die combinatie, dat Amerikanen dat in de praktijk merken, dat Trump dat dus niet goed kan uitleggen, waarom hij dit nou gedaan heeft, dat hij ook tegen zijn eigen belofte inging, hè, geen oorlogen meer. Dat gaat ook nog eens een keer tegen zijn eigen achterban in. Dat is wel echt een giftige cocktail.
13: En dan denk je, dat kan bijna niet anders dan gevolgen hebben voor de midtermverkiezingen die er aankomen op 3 november. Dat is toch al redelijk snel.
12: Ja.
13: En ik zie Trump, hij probeert van alles. Hè. Hij zegt, maar we hebben tegenwoordig ook eigenaar van 65% van de Venezolaanse olie, dus er is niks aan de hand. Ja. Waar zeuren jullie nou over? Maar voordat die olie echt exploitabel is, zijn we 10 jaar verder. Dus dat is ook een slap argument. Wat voor gevolgen denk jij, Jan, dat dit voor de midterms gaat hebben?
12: Ja, ik denk trouwens voor de luisteraar, jouw BNR-column was dat toch die daarover ging?
13: Ja, die ging, BNR.nl. Ja, die ging daarover over. Precies, dat was het thema. Ja.
12: Nou, die is er nog goeie om nog even na te lezen. Zeker een aanrader. En ja, ik denk echt dat Iran is gewoon echt een probleem voor Trump. En om wat ik net zei, het raakt Amerikanen op meerdere manieren. En hoewel er altijd een deel achter hem blijft staan, merken die mensen het toch ook. En ik heb echt, om het even dramatisch te zeggen, hij begint een soort Jimmy Carter te worden met inflatie en een oorlog die hij niet kan stoppen. Nee. Dit is zijn grootste nachtmerrie. En tegelijkertijd relativeer ik ook maar even, want ik hoor heel vaak bij Republikeinen, maar ja, wat is er dan het alternatief? Hè? Moet ik dan nu op een democraat gaan stemmen? Dat ga ik ook niet doen. Maar ja, misschien dat er dus wel meer mensen thuis gaan blijven. Dat zou kunnen.
13: Ja, en dat kan al, omdat het toch redelijk dicht bij elkaar ligt normaal. Ik zeg altijd, als je het een beetje makkelijk wil maken, dan is de verhouding tussen Republikeinen en Democraten ongeveer 50-50. In Amerika. Dus als een deel van de Republikeinen uit boosheid niet gaat stemmen, ja, dan kan dat schelen. Aan de andere kant, er zijn aan de democratische kant ook hele grote groepen die niet gaan stemmen. Traditioneel daar moeite mee hebben, of balorig, of te ver weg wonen, of problemen hebben met de baas dat ze niet weg kunnen. Enfin, dus, maar het heeft naar mijn idee wel degelijk effect. En nou ja, de meeste voorspellers zeggen, in elk geval zien we het Huis van Afgevaardigden omslaan naar de Democraten. En misschien ook wel de Senaat. Dat lees ik steeds.
12: Ja. Ja, ik ook. Die kans is er gewoon. Maar ja, het is ook nog lang tot november. Dat ook. Het is kort, maar het is ook nog. Hey, ja. Bernard, wij begonnen er al even mee. En jij stelde toen zelf de vraag ook al van, ja, wat is nou de uitweg hieruit? Om daar nog even op terug te komen. Ja. Met die verkiezingen om de hoek. Ja. Ik zie echt niet echt een uitweg. Behalve dat hij gewoon een mooi verhaal ervan moet maken.
13: Ja. Ja, ik denk dat hij door de knieën moet. En dat hij een deal moet maken met Iran. En wat betekent dat nou? Het belangrijkste is natuurlijk die staat van Hormuz. Want dat is de grootste factor in de economie. En de economie is opnieuw de belangrijkste factor, hebben we net vastgesteld. Dus dat moet gebeuren. Alleen het gaat om de verwoording. Maar het toegeven aan Iran betekent dat je tegen Iran zegt, jullie hebben inderdaad een soort van toezicht over die straat van Hormuz. Zoals Turkije die heeft over de Bosporus. Het verdrag van Montreux uit, ik geloof, 1925. Voorziet daarin zoiets, zou je kunnen bedenken. En dan kan Trump zeggen, ja, nou, dan trekken wij ons terug verder. Want wij importeren geen olie via die straat van Hormuz. En als de Europeanen nog een probleem hebben, laat ze het maar oplossen. Dus ik denk dat hij die kant uit moet en die kant uit gaat. Want hij heeft geen andere keus.
12: En we noemen het de straat van Trump. Dan is het ook klaar.
13: Ja, nou, zo is het. All right, ja, dat is waar. Ja. Of de straat van Amerika, wat dacht je daarvan?
12: Maar goed. Ja, oh ja, dat klinkt ook goed. Ja.
13: Okay. Hey Jan, nog even naar de luisteraarsvragen.
12: Ja,
13: die zijn welkom via de BNR-app, de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je je vragen of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
12: Ja, en twee huishoudelijke mededelingen. 1, hou je vraag een beetje binnen de perken. Dan kunnen wij er meer meenemen, vinden wij fijn. En 2, als je al zover bent gekomen in de podcast of in de radio-uitzending waar je ook naar luistert, abonneer je dan ook eventjes. Dan krijg je de nieuwste aflevering elke week zomaar gratis en voor niets in de app waar jij podcast beluistert. Laten we beginnen met iemand die wat voor ons heeft ingesproken, en dat is Ruud.
8: Midterms van 4 jaar geleden lieten 2 dingen zien. Republikeinen komen alleen op dagen als Trump op het stembiljet staat. En democraten komen alleen op dagen als er social issues op het stembiljet staan. Zoals abortuswetgeving. Mijn vraag is, gelden die 2 wijsheden nu 4 jaar later nog steeds, denken jullie?
13: Nou, wat denk je Jan?
12: Nou, wat wel interessant is, waar we het net ook over hadden, Trump die weet normaal gesproken mensen naar de stembus te krijgen die anders thuis zouden blijven. Dat is een van zijn krachten. Maar juist met waar we het net over hadden, is dat denk ik een vraag voor deze midterms. Dus dat is wel bijzonder. En ik denk dat de portemonnee nu ook voor democraten het belangrijkste is. Dus ik vraag me af of je een sociaal issue zoals abortus deze keer nodig hebt om democraten te motiveren. Wat denk jij?
13: Ik denk het helemaal mee eens. Het gaat nu zo over de economy. It's the economy, stupid. Die stelling die is meer van pas dan ooit tevoren, denk ik.
14: Nou, kijk.
13: Dus het is helemaal duidelijk. Ik ben het helemaal met je eens. Dit zijn niet de klassieke stellingen die nu op het spel staan.
12: Nou, leuke vraag in ieder geval,
13: ja,
12: Ruud.
13: Heel leuk.
12: Joost Bertolet.
15: Information is power. De poortwachter voor alles wat president Trump te zien krijgt is Natalie Harp. Is zij slechts een devote volgelinge omdat hij haar leven heeft gered? Of is zij een Rasputin 2.0?
13: Ja, een ontzettend leuke vraag is dit.
12: Ja.
13: Ja, dat is dus die vrouw van wie we nog niet zoveel wisten, totdat het boek van Maggie Haberman uitkwam. Hè? Regime Change.
12: En ook die toespraak van John Ossoff waarin hij haar noemde.
16: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Genomen. Ja. Zij bepaalt ook gedeeltelijk wat Trump dus leest, wat over hem geschreven wordt.
5: Ja, precies. En ze zorgt dat keurig netjes het goede stapeltje is uit de kranten en uit de persbureaus en heel veel Fox News en betrekkelijk weinig van andere televisie- en radiostations. Allemaal van dat soort dingen, ja.
4: Ja, wel bijzonder dat zo iemand dus toch grote invloed heeft. Maar ik denk hem inderdaad meer volgend dan dat zij als een Rasputin Trump dingen influistert. Ja. Maar wie weet, daar horen we misschien nog wel meer over. Even kijken, Robert die heeft een vraag over Tucker Carlson.
6: Met Trump hebben we natuurlijk gezien dat er iemand van buiten de politiek voor een presidentschap is gegaan. Nou, dat zou Tucker Carlson natuurlijk ook zijn. Maar zijn daar meer voorbeelden van te vinden, te bedenken, die voor het presidentschap zouden kunnen gaan of die in het verleden voor het presidentschap zijn gegaan? Groetjes, Robert.
5: Ja, dus de zogenaamde outsiders, hè, noemen ze dat. En dat wordt vaak gezien als de Amerikanen hebben dat er altijd over. Dat is verfrissend als iemand van buiten komt. Maar het is maar een paar keer gebeurd. Noem ze erop, Jan.
4: Oh ja, nou degene waar ik meteen aan moet denken is Arnold Schwarzenegger. Dat was natuurlijk de gouverneur van Californië, maar een acteur die dat werd. Reagan. Mogen Reagan daar onderschakelen? Want die is ook gouverneur geweest voordat hij president werd.
5: Die was een hele goede gouverneur. Dus die had al die had politieke ervaring.
4: Wat ervaring, ja. Maar George Washington was natuurlijk plantagehouder voordat hij. En generaal, maar die had geen politieke ervaring.
5: Nee.
4: Zachary Taylor, oud-generaal. Ulysses S. Grant, oud-generaal. Dwight Eisenhower, oud-generaal. Ik zie dus wel een. Het helpt wel als je generaal bent geweest of iets hoogs in het leger.
5: Ja, ja. En je kunt zeggen wat je wil van de twee meest voor de hand liggende republikeinse kandidaten, Vance en Rubio. En die zijn, zal ik maar zeggen, wel in dienst geweest, maar niet bepaald geen generaals, hè?
4: Nee, precies. Ik denk dat een Tucker Carlson, dat is misschien wel een beetje de sign of the times, toch? Dat we van oud-generaals, zijn we met Reagan naar oud-acteurs. Trump is een reality-ster. Tucker Carlson is eigenlijk ook een soort reality-ster, opiniemaker. Het zou wel bij deze tijd passen, denk ik.
5: Het zou best kunnen. En bovendien, er staat nergens dat het niet mag. Iedereen mag zijn kandidaat stellen. Als hij voldoet aan de grondwettelijke voorwaarden. Dus je moet in Amerika zijn geboren en Je mag niet meer dan zoveel jaren in je leven weg zijn geweest. En een paar voorwaarden. En ouder dan, wat is het?
4: Ik geloof 35.
5: Ja. 35, ja. Denk ik. Ja. Ja. En dan mag je gewoon kandidaat stellen. En je weet het nooit. Tucker Carlson heeft een hele grote groep volgers. Dus je weet het maar nooit.
4: Nee, precies. Hij blijft in beeld. Laten we nog eventjes Marten van Elburg meepakken. Die vraagt zich af, hoe relevant denken jullie dat Trump werkelijk blijft na afloop van zijn presidentschap? En welke middelen zou hij volgens jullie kunnen inzetten om invloed te blijven uitoefenen op de partij en de politiek?
5: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat behoorlijk groot is. En waarom? Gewoon dat is een ervaringsfeit, maar dat heeft hij ook gedaan in de periode dat hij geen president was. Toen Biden regeerde, was hij in feite op de achtergrond gewoon de grote republikeinse kracht. En Trump zou Trump niet zijn als hij niet probeert om aan die macht te blijven vasthouden. Alleen, als zoiets gebeurt en hij is zelf uiteindelijk, hij heeft die macht niet meer, dan zal naar mijn idee die invloed langzaam verdwijnen. Want niet Trumpisme, maar dat gaat zijn eigen weg. Maar ik denk echt dat hij alles en alles zal doen om de grote held te blijven die zichzelf vindt en waarvan de MAGA-beweging vindt dat hij daar gelijk in heeft.
4: Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat hij ook zo lang mogelijk aan al dat geld binnen de partij vast blijft houden. Want zolang hij daarover gaat, is hij ook degene die de basis zit in die partij. En dat heeft hij heel goed door, volgens mij.
5: Ja.
4: Zullen we daarmee afronden, Bernard?
5: Yes. Terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Of je kunt reageren op Spotify. En je kunt vragen ook inspreken.

0: kijken of intikken in de BNR-app of op de Amerika Podcast WhatsApp. 0628135020. En wie weet win je dan zo'n geweldige Amerika Podcast koffiebeker.
1: Ja, wie wil dat dan niet? Nou, ik ga voor familiezaken ga ik komende week naar Nederland. Dus ik word volgens mij vervangen door een bekende, toch?
0: Ja, ja, dat wordt weer het nepotistisch alternatief, vrees ik, Jan.
1: Dus kijk,
0: daar. Dus, ja, volgende week dan werken we met David. Nou,
1: benieuwd naar zijn verhalen.
0: Ik ook, ja.
1: Ik ga luisteren.
0: Ik wens je goede reis en veel sterkte met de familiezaken.
1: Dankjewel, dag.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
1: Beats. Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
2: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
5: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verspreid over het land staan diverse korte files met zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. De meeste oponthoud op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Geldermalsen en Knoopend Everdingen 10 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En de A16 Breda richting Rotterdam. Daar stond een auto in brand net voor het Terbrechtseplein. Die is inmiddels geblust en geborgen. De weg is vrij, maar de vertraging nog wel een kwartier.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Overasselt wordt verder gezocht naar bewijsmateriaal na de dodelijke schietpartij dinsdag. Onder meer in het weiland, naast de woning van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Volgens regionale media werd er een niet afgevuurde kogel gevonden. Politie doet ook in omgevingszoekacties, waar precies is niet duidelijk. Op de A76 bij Heerlen is een dode gevallen bij een ernstig ongeluk met een auto en een vrachtwagen. Het gaat om de bestuurder van de auto. Die knalde achter op de vrachtwagen. Waardoor is onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur heeft niets, meldt de politie. Een natuurbrand die gistermiddag in het zuiden van Frankrijk uitbrak is maar niet onder controle te krijgen. Een stuk van zo'n 300 voetbalvelden staat in lichterlaaien. Honderden brandweerlieden en een blusvliegtuig zijn ingezet. Maar blussen is lastig, temperaturen zijn hoog en er staat een harde wind. De Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, schrijven media daar. Het is de bedoeling dat ze met president Poetin gaan praten over vrede met Oekraïne. Na het bezoek aan Moskou gaan ze morgen door naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Ondertussen heeft Rusland vannacht weer Oekraïne bestookt. En Max Verstappen heeft het in de training voor de Grand Prix van Italië een stuk beter gedaan dan gisteren. Toen reed hij de 9e tijd, maar vanmiddag was hij een stuk sneller met de 3e tijd. Alleen George Russell en Lewis Hamilton waren sneller. Straks is de kwalificatie voor de race van morgen. En dan het weer van weer online. In het noorden kan lokaal nog een bui vallen, in de rest van het land droog, met af en toe zon bij 18 tot 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een paar graden warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
11: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
12: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen.
13: Stel je vraag in de BNR-app.
14: Download de BNR-app.
13: En blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Mil en Jorik Simonides.
15: De afsluiter van de week, vrijdag 4 september, de dag dat de redding van Volkswagen nieuwe hoop krijgt.
16: The giant German carmakers bought back sweeping restructuring that calls ultimately for 50,000 additional job cuts. Far fewer models going forward as well, a smaller industrial footprint, though that comes later.
15: Heeft Volkswagen dan toch een kans op overleven?
17: We gaan het zo bespreken. En ook bij Scott Bessent gaat het beter dan verwacht. Zijn Operation Economic Outcast kan toch nog wel eens gaan lukken, zegt hij zelf.
18: Many of our allies came forward and said, we will do whatever is necessary, whether it is intelligence, economic intelligence, and speaking to any entity that supports this treacherous evil regime.
17: Deze aflevering kijken we bij beide hoe de winkansen ervoor staan. We gaan de beursdag doornemen en de beursweek ook. En dat doen we met Jim Theopoering van 1 Vermogensbeheer. Goed dat je er bent.
19: Dankjewel. Leuk dat ik er weer mag zijn.
20: Hartstikke fijn. Ik wil even positief beginnen. Naast dat we Jim erbij hebben natuurlijk vandaag. Ik wil het hebben over box 3. Het kabinet had bijna 17 miljard euro gereserveerd voor het terugbetalen van te veel geïnde vermogensbelasting. Maar tot nu toe is er nog maar 1 miljard euro terugbetaald. En dat is al ongeveer een derde van de 1,5 miljoen aanvragen. Dus dat lijkt veel goedkoper uit te gaan vallen dan dat ze dachten. Dat staat allemaal in een brief die staatssecretaris Eelco Ehrenberg van Financiën naar de Kamer stuurde. Die denkt daarom dat een groot deel van die 17 miljard misschien wel helemaal niet nodig gaat zijn. Al zou het wel nog kunnen dat er een hoop verzoeken van de afgelopen 5 jaar binnenkomen. En dan kan het toch wel duurder uitvallen. Of in ieder geval nog wat bijtikken. Maar er zijn ook gelijkpartijen die zeggen, al het geld dat overblijft van die hersteloperatie, die moeten we inzetten in het ombouwen van het box 3-stelsel, zegt FD-collega Martine Wolzak.
21: Ja, 21 heeft dat al voorgesteld in de Tweede Kamer. Maar het is een strijd met de begrotingsregels. Ja. Dus de coalitiepartijen tot nog toe zeggen, nee, dat gaan we niet doen. Dit geld, als er meevaller is, moet terugvloeien in de schatkist en gebruiken om het begrotingstekort te verkleinen.
17: Gaan we naar de VS, naar Amerikaanse autobouwers om precies te zijn. Die willen een volledig verbod op Chinese auto's in dat land. De Alliance for Automotive Innovation, die het gros van die autobedrijven vertegenwoordigt, is met een lobby in het Amerikaanse congres bezig om dat voor elkaar te krijgen. Dat blijkt dan weer uit een brief van de CEO van die lobbyclub, die meerdere Amerikaanse media in handen hebben. Chinese autofabrikanten dumpen gesubsidieerde auto's in de VS, schrijft hij in die brief. Auto's met software die gevaarlijk kan zijn voor de Amerikaanse veiligheid, beweert hij daarbij. En dus wil hij een verbod op alle Chinese auto's in de VS. En de timing van die brief komt niet helemaal uit de lucht vallen. Het Amerikaanse parlement buigt zich nu namelijk over die Chinese autosector. Veel Chinese automerken kennen al beperkingen in de VS, maar de sector wil nu dus een volledig verbod, en het liefst dit jaar nog.
20: Dan door naar Anthropic. Daar leggen ze nu echt de laatste hand aan de beursgang. Die moet ergens in de komende tijd gebeuren. Volgens Bloomberg hebben ze een uitbreiding van een lening met 15 miljard dollar bijna rond. En dat is een soort verzekering voor mensen die bij de beursgang willen instappen. Dat Anthropic sowieso wat cash in huis heeft, dat is fijn voor die nieuwe beleggers. Al is dat in dit geval wel een beetje overbodig.
22: This company most recently reported revenue numbers that might render that kind of cash irrelevant. But if the money is available, why not take it? And you see an extraordinary number of banks line up to lend them this money. This is well above that $10 billion target and multiples of the $2.5 billion they raised last year in the same credit line.
20: Ja, het gaat dan om Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan en Citigroup die hierbij een hoofdrol spelen en die ook hoofdzakelijk de IPO zullen begeleiden. Jim, ze hebben het geld niet per se nodig om beleggers enthousiast te krijgen bij Anthropic. Is het dan wel slim dat ze alsnog zo'n miljardenuitbreiding van zo'n lening doen?
19: Nou, dat hangt altijd een beetje af van wat de kosten van dat vreemd vermogen zijn. En kijk, hier wordt inderdaad gezegd van ja, als je het geld kan pakken, waarom niet? Maar ja, als je er 4, 5, misschien 6% rente over moet betalen en het niet nodig hebt, dan zou ik het niet doen. Het geeft natuurlijk wel wat meer comfort aan investeerders als het bedrijf een beetje cash rich is. Want vooralsnog gaat er vooral veel geld uit. Dus ze hebben het geld eigenlijk wel nodig.
17: Een beursgang die al eerder plaats gaat vinden is die van Aura. Dat is een Fins bedrijf. Ze maken hippe sportgadgets. Ze verkopen een ring die eigenlijk hetzelfde doet als een sporthorloge. Hij trekt je slaap, je sportprestaties, dat soort dingen. Maar dan zonder schermpje, wat een Apple Watch natuurlijk wel heeft. Het is alleen een ringetje om je vinger. En dat ringetje kost wel wat, €400.
23: Why is the new Aura ring $400? Just like older versions, it'll track your biometrics, your workout, your sleep. It can even guess when you're about to get sick now. I spent $400 to keep track of the 42 steps I take a day.
17: Ja, niet heel goedkoop dus. $400 of euro in Europa. En dan ben je ook nog eens €6 per maand kwijt aan een abonnement. Mensen erbovenop dus, anders mag je al die slimme data niet eens inzien. Maar kennelijk zijn er genoeg mensen bereid om dat te betalen, want de omzet steeg de afgelopen 9 maanden met 74% naar 1,2 miljard. En nu wil Aura dus naar de beurs. Gisteravond werd de prospectus ingediend bij de SEC. En nog deze maand moet het dan zover zijn. Dan krijgt Aura meteen een plekje in de Nasdaq.
20: Zou jij je vriendin ermee ten huwelijk vragen?
19: Nou, je zegt wel iets heel goed, Maxime. Want dit, wij kennen misschien wel de Garmin bijvoorbeeld, sporthorloge. Ja. En heb je ook al dat soort data. En als man denk je misschien wel, kijk, ik heb een Garmin. Maar jij hebt het al over, zou je vriendin vragen. Maar als je zo'n ring aan je vriendin geeft, misschien zet je wel op het verkeerde been. Maar die gaat ze waarschijnlijk wel dragen en die Garmin misschien niet. Dus het is echt gericht op een markt, wat meer op vrouwen. Omdat het ook meteen een sieraad is.
17: Ja. Nou, mijn vriendin heeft een Apple Watch. Dat vind ik dan weer heel lelijk. Maar...
19: Nou, geef haar een ring.
17: Ja, precies.
20: Maar weet je toch wat je te doen staat op het moment dat je op je knietjes gaat. Ja.
19: Happy wife, happy life, toch?
20: Om nog even in de gezondheidssfeer te blijven, waren er ook nog kwartaalcijfers van Lululemon. Dat is een aandeel dat al wel langer aan de Nasdaq in de gaten wordt gehouden. Want het gaat daar niet bepaald goed. Het aandeel daalde dit jaar al 42%. En het wordt er niet beter op vandaag. Want ze verlagen hun verwachtingen voor dit jaar. En vooral de reden die is bijzonder, namelijk negatief geluid op social media. Aldus de interim CEO daar. Mensen klagen over vertraagde leveringen van hun leggings op social media. Een campagne van het bedrijf kreeg ook nog eens kritiek, omdat ze een Japanse drum gebruikten tijdens een viering van een Chinees festival op de Chinese muur. Niet heel tactisch. En eerder dit jaar moesten ze ook nog een legging uit de collectie halen, omdat die te doorzichtig bleek als je voorover boog tijdens het squatten. Dus niet heel prettig als sportmerk. Weinig leuks te melden dus. En dan nog dit ook vandaag. Voor beurs stond het aandeel al bijna 20% lager.
17: En dan nog heel even naar de Amerikaanse banenmarkt. Want vandaag viel er nog een banenrapport op de mat. En dat overtrof alle verwachtingen.
20: In totaal kwamen er 162.000 banen bij. Een stuk meer dan de 53.000 die analisten hadden voorspeld. Vooral de horeca en het lokale onderwijs waren verantwoordelijk voor de stijging. Het werkloosheidspercentage bleef met de 4,1% onveranderd.
17: Zometeen hebben we het over de isolatie van Iran. De Verenigde Staten krijgen namelijk bijval in hun oorlog. Of is het eigenlijk wel een oorlog?
1: I wouldn't call it a war.
20: Ja, en we kijken alvast uit naar de vuurdoop van John Turnus. Hij mag in zijn tweede week als Apple-topman gelijk aan de bak.
17: Maar eens naar Volkswagen. Ze zijn eruit. Na maanden van speculatie over aantallen ontslagen kunnen we nu een getal opplakken. Er gaan 50.000 banen uit, bovenop de 50.000 banen die sowieso al zouden verdwijnen. De Raad van Commissarissen zou eigenlijk vandaag pas over die plannen stemmen. En dat leek nog een spannende race te worden. Want in die RVC zitten ook de vakbonden en de Duitse deelstaat Neder-Saxen. En die zijn erg kritisch op al die bezuinigingen. Maar tot ieders verbazing kwam er gisteravond al een akkoord, vertelt Duitsland-correspondent Dirk Marseille.
2: De hele week is er onderhandeld en vandaag stond nog een vergadering gepland. En het was niet zeker of daar iets uit zou komen. Maar wat blijkt, de vergadering van vandaag is naar gisteravond naar voren getrokken. En in 2,5 uur waren ze eruit en gisteravond laat kwam het dan ook naar buiten.
17: Ja, eerder dan verwacht dus. Misschien omdat het ook nog wel erger had kunnen zijn. Want vooralsnog hoeven er geen fabrieken te sluiten in Duitsland. Al gaat dat na 2031 mogelijk alsnog gebeuren. Maar het was wel de uitweg naar een akkoord gisteravond. Wat denk jij, Jim? Hoe hard kunnen ze garanderen dat er op lange termijn ook geen fabrieken dicht hoeven?
19: Nou, niet. En dat lees je natuurlijk tussen de regels door ook al. Dat ze eigenlijk zeggen van de marges zijn te dun. Ze verkopen nog steeds heel veel auto's, 9 miljoen per jaar. Maar daarbij wordt wel gezegd van heel veel auto's verkopen met heel weinig marge, dat heeft niet zo heel veel zin vanuit een investeerdersperspectief. Je kunt beter minder auto's verkopen met een hoge marge. Dus dat is waar het uiteindelijk wel naartoe gaat. En de termijn ligt dan nog 5 jaar vooruit. Maar vanaf 2030 zijn er een aantal van die fabrieken die dus eigenlijk al geen toewijzing van productie meer hebben. En dat zal natuurlijk wel betekenen dat uiteindelijk die fabrieken ook gesloten worden. Want van de ontslagen vallen vooral in Duitsland. Er werken nu ruim 300.000 mensen bij Volkswagen. Ja, als die fabrieken half leeg staan en de medewerkers niet meer zijn, dat schiet ook niet op. Dus dat gaat zeker gebeuren. En ik denk overigens wel dat de reden dat er toch snel een akkoord is, omdat er behoorlijke bedragen zijn uitgetrokken om die werknemers wel goed te compenseren. Daar zijn schattingen voor dat er ongeveer gemiddeld 2 jaar salarissen worden betaald. En dat gaat wel 5 tot 7 miljard kosten voor Volkswagen. Maar er zijn schijnbaar hele coulante regelingen al voorgesteld richting medewerkers.
17: Ja, maar die fabrieken, is dit dan nog gewoon een beetje het vooruitschuiven van de hete aardappel om de vakbonden mee te krijgen? Of hoe kijk jij daarnaar?
19: Ja, kijk, het is denk ik wel een stukje politiek. Hè, dat je ergens iets geeft om later misschien weer te kunnen nemen. Minder auto's, minder modellen en minder mensen. Dat gaat er natuurlijk wel toe leiden dat uiteindelijk die fabrieken dicht zullen moeten.
20: Maar zolang die niet dicht zijn, heeft het überhaupt effect? Want je kan wel, en ze hebben al natuurlijk al heel veel mensen een ontslagregeling getroffen. Ja. En daar moeten dan nu nog heel veel mensen bij. En ik geloof dat ze na 30.000 man wel zeiden, nu zijn alle makkelijke ontslagen wel zo ongeveer geregeld? En alle mensen die over een paar jaar toch het bedrijf zouden verlaten?
19: Ja, er worden alleen ook, behalve de mensen, er zullen ook in afval heel veel modellen gaan sneuvelen. De Volkswagen Groep heeft op dit moment 150 verschillende modellen. Dat is dus de Audi, de Volkswagen, de Seat, maar ook de Bentley en de Lamborghini. 150 modellen. En die modellen hebben dan vaak ook nog weer een variant. Dus dat je de hatchback hebt en hoe noem je dat? De station.
20: Ja. Dus bij elkaar elektrische en een hybride. Ja, en een,
19: ja dat is zelfs allemaal natuurlijk. Één model, alleen de verschillende aandrijving. Dus je gaat dan naar ruim 300 verschillende mogelijkheden waar je van een auto kunt kopen. En erbovenop al die motoren nog eens een keertje. Dus er is heel veel keuze. En misschien wel een beetje te veel. Dus als ze het modellengamma gaan terugbrengen van 150 naar 75... Ja, dan heb je minder ontwikkelingsprogramma's voor een nieuw model. Je hebt ook minder platforms nodig waarop gebouwd kan worden. Dus uiteindelijk zal dat bedrijf in omvang gewoon echt flink teruggeschaald worden.
1: Ja, wat verwacht je daarvan? Details kwamen daar nog niet over, maar gisteren lekt al uit dat Seat op de tocht staat. Ja. Wat gaan we daarvan merken? Gaan er echt merken uit, denk je?
19: Ja, kijk, Seat hebben ze. Je had vroeger had je de Seat Cupra, maar inmiddels heb je Cupra als wat sportiever merk. Seat heeft al lang geen nieuwe modellen meer ontwikkeld. Dus dat zou inderdaad een merk kunnen zijn dat eerder ooit overgenomen is. Het is van origine Spaans. Ja, dat misschien wel sneuvelt in dit totaal. En ja, uiteindelijk, als iemand gaat kiezen tussen een Seat of een bepaald type Volkswagen, ja, uiteindelijk komen ze toch wel terecht bij de Volkswagen Groep. En daarbovenop is het natuurlijk ook zo dat die markt zo competitief is. Er zijn zoveel mogelijkheden dat je misschien beter de focus kunt hebben en geld kunt investeren in de ontwikkeling van één goed model dan in 10 modellen die allemaal ongeveer hetzelfde bieden.
1: Ja, dat die fabrieken niet dicht hoeven is een relatieve meevaller dan. Maar die ontslagen gaan natuurlijk wel pijn doen. Wat gaat de Duitse economie hiervan merken?
19: Nou ja, kijk, even los van het feit dat de Duitse economie al heel slecht draait, is dit voor Duitsland wederom een tegenslag. Als je het hebt over de beroepsbevolking, dat ligt zo rond de 50 miljoen. Dus als er 50.000 mensen ineens op straat staan, kijk, in Nederland is dat nog veel groter, maar het worden er uiteindelijk zelfs 100.000 op de totaliteit. Ja, dat is echt wel significant. De werkloosheid is op dit moment nog niet heel hoog. Maar wat je vooral ziet, is dat de economische groei, ja, die ligt ook al jaren stil. Dus Duitsland heeft al lang een probleem. Hè. Die zien al tijden de groei een beetje schommelen rond het nulpunt. En dat gaat nu alleen nog maar lastiger worden.
1: Ja, per saldo, wat denk je, is het genoeg om Volkswagen er weer bovenop te krijgen, dit plan?
19: Ja, er bovenop. Kijk, misschien moeten we accepteren dat Volkswagen de grootmacht die het was, dat het tanende is. Maar als belegger kun je dan beter de strategische keuze maken om naar winstgevendheid te gaan, dan dat je zegt van ja, maar we willen 300 miljard omzet blijven draaien en de grootste ter wereld blijven. Ja, die ambitie moet je gewoon laten varen en uiteindelijk weer geld gaan verdienen, zodat die andere 500.000 mensen bij Volkswagen, als het goed is, wel hun baan gaan behouden.
3: BNR Beurs.
20: Misschien ligt het aan de koele naam of aan de dreigende woorden van financiënminister Scott Bessent, maar zijn Operation Economic Outcast krijgt steun.
18: What I can tell you is that many of our allies came forward and said we will do whatever is necessary, and they have offered to do whatever they could, whether it is intelligence, economic intelligence, and speaking to any entity that supports this treacherous evil regime.
20: Ja, het begon met veel van onze bondgenoten, maar vervolgens zei Bessent, de Europese Unie die heeft zich ook aangesloten bij het plan om Iran economisch te isoleren. Ja, we hebben hier nu al sancties tegen Iran in verband met hun nucleaire programma en het leveren van wapens aan Rusland. En verder hoorden we van de EU niks, behalve dat ze eigenlijk blijven doen wat ze al deden. Nou, hoe dan ook, of ze Scott Bessent hebben gezegd dat ze officieel erbij gaan staan of niet. Ze zijn niet de enige. Zuid-Korea zouden zich er zelfs militair met de oorlog in het Midden-Oosten willen bemoeien. Al is er ook weer iemand die zegt dat het helemaal geen oorlog is.
4: I wouldn't call it a war. Right now there is no active shooting. I recognize there have been places where this is flared up. Major combat operations, again, major combat operations lasted for about 6 weeks. But when you ask when will this end, you're asking me a question like when will the Iranians stop shooting at ships?
20: Al dus vicepresident J.D. Vance. Oorlog of niet, Jim, had Amerika niet gewoon gelijk de economische weg moeten spelen? Want dat is wel makkelijker om bondgenoten natuurlijk mee te krijgen.
19: Ja, dat klopt wel. Ja, je kan natuurlijk zeggen van ja, dit komt een beetje laat. Want eerst waren bommen en granaten. Misschien moet je ze afsluiten van het financiële systeem, boycotten. Overigens, ja, dat dit geen oorlog is. Ik denk dat we erover eens zijn dat het wel een oorlog is. Ja. Raketten vliegen over en weer. Ja, aan de ene kant kan je zeggen, ja, dat was sterker geweest. Dat is natuurlijk ook gebeurd in de Oekraïne-oorlog richting Rusland. Dat die meteen afgesneden werden eigenlijk van alles. Waarvan je meteen dus ook kunt zeggen van ja, we zijn nu 4,5 jaar verder. En het
20: ook
19: heeft
20: niet
19: geen
20: heel
19: effect
20: veel
19: gehad.
20: Nee, okay, ja.
19: En een ander punt wat ik er toch ook wel tegen in zou willen brengen is dat eigenlijk Iran al heel lang gesanctioneerd was. Want er mocht al geen olie worden gekocht vanuit Iran. Ze waren afgesloten voor een groot deel van het bankensysteem. De goederen waren bevroren. Het was verboden om wapens of dual goods, zoals dat dan mooi heet. Hè? Dus zeg even drones, die op zowel civiele als voor militair zouden kunnen worden gebruikt. Dus er waren al best wel wat maatregelen getroffen richting Iran. Die nu misschien verzwaard gaan worden.
20: Ja. Nu, de EU zou zich dan nu actiever gaan mengen, volgens Scott Bessent, in de oorlog tegen Iran. Heeft dat nog directe gevolgen hier in Europa?
19: Het is in elk geval wel zo dat we eerst dachten van ja, dat is in het Midden-Oosten, ja, ver weg. En Brussel heeft natuurlijk wel gezegd van ja, wij scharen ons hier achter. Dus die steunen dat wel. En Iran heeft eigenlijk op hun beurt gezegd, ja, iedereen die de VS steunt, is een directe vijand van ons. En ja, je kent het natuurlijk ook wel die plaatjes, dat je ziet van ja, hoe ver kunnen die raketten reiken. En dan betekent het eigenlijk ook wel dat het ook in dit geval in Nederland zou kunnen gebeuren. Daarbovenop, iedereen heeft natuurlijk het, ja, ik vind het al een stom verhaal, maar het is wel waar. Een groot deel van de olie gaat via de straat van Hormuz, zo'n 20%, weet ook iedereen. En we hebben allemaal gezien dat de benzine duurder is geworden. Dus in die zin, ja, het raakt ons allemaal. Hè. Het was iets simpels als het bezorgen van een pakketje of het OV. Alles wordt duurder. Ja,
20: productiekosten.
19: Ja. Ja. Dus daarmee worden we al geraakt. Inflatie is ook weer wat opgelopen. Dus het raakt ons economisch ook.
20: Ja. Wie moet de VS nou verder eigenlijk nog meekrijgen om dit toch een succes te maken? Want ja, ik heb ook het gevoel nog steeds dat zij zelf totaal nog altijd het geloof niet hebben dat daar überhaupt een einde aan kan komen.
19: Nee, dat klopt ook wel. Maar het is wel zo dat de VS op dit moment nog heel erg alleen opereert. Ja. Dus uiteindelijk zal het vooral de westerse wereld en liever nog natuurlijk China ook aan haar zijde moeten krijgen. En ja, dat zou misschien wel Iran op de knieën kunnen brengen. Maar zoals het nu is, is het toch wel.
20: Maar ja, zonder China kan het dan überhaupt?
19: Nou, kijk, ik denk dat het lastig is inderdaad. Net zoals een Noord-Korea dat zich heel erg achter een Rusland dan weer schaart. Rusland schaart zich weer achter Iran. Dus op dit moment is het vrij uitzichtloos.
20: Goed, tijd om terug te blikken op de week. En die begon met een geflopte beursgang.
5: Shein shares have fallen as much as 10% in their Hong Kong debut. Rather a loss. And its IPO clearly already valuing the company at a fraction of what was once considered its worth.
6: En dat was niet het enige stroeve begin van de week. Ook Amazon had een Blue Monday.
7: Washington is joining the Federal Trade Commission and 21 other states in a lawsuit accusing the company of secretly inflating prices in its digital ad auctions.
20: Iets om je op te fleuren dan. Het ging alles behalve stroef bij computermaker Dell.
8: The full year revenue guidance. The company says they expect $192 billion, bumping up the guidance. A beat and raise quarter for Dell, which is already the third best performing stock in the S&P 500 this year.
6: En ook Broadcom kwam met goede cijfers, al waren beleggers minder enthousiast.
24: Broadcom moving lower after posting third quarter results. Revenue guide coming in a bit light, but semiconductor revenue and infrastructure revenue were both higher than estimates in the latest quarter.
20: En voor één bedrijf was het een week voor de geschiedenisboeken. Er was een wisseling van de wacht bij Apple.
25: Get to know the name John Ternus, because on Tuesday the little-known Apple executive takes over as CEO of the company.
20: Ja, na 15 jaar en een ver-22-voudiging van de koers droeg hij het stokje over aan John Ternus, onze Tim Cook. En die krijgt gelijk het podium, die John Ternus. Want komende week presenteert Apple gelijk zijn nieuwe iPhones. Nou, Jim, meteen het moment van de waarheid voor deze Ternus?
19: Nou, ik denk het wel een beetje, want het schijnt een echte hardware-man te zijn. Ja. En hij moet dus eigenlijk komen met nieuwe producten. Opvouwbare iPhones zouden moeten komen. En een andere uitdaging natuurlijk ook wel dat de kritiek op Apple is dat ze de AI-slag gemist hebben. En dat ze nu dus de AI-tekort weer een beetje moeten gaan inlopen. Dus ja, daar ligt echt wel een mooie uitdaging voor hem. Maar goed, hè, wat er nu gepresenteerd wordt, dat is niet allemaal, denk ik, onder zijn handen vandaag gekomen. Maar een echte hardwareman schijnt het te zijn. En dat is natuurlijk wel waar iPhone eerder ook in uitblonk. En ja, steeds weer wel een transitie gemaakt naar de abonnementsvormen, naar secundaire inkomsten. Maar iPhone is altijd nog nummer 1. Ik geloof 100 miljoen dat ze er per jaar van verkopen. Ja, als dat minder wordt, dan heeft hij wel een probleem.
20: Ja, verwacht jij nog iets, dat het, iets van het aandeel die dag? Want dat ze die iPhones gaan presenteren, weten we al natuurlijk. En dat daar bepaalde vooruitgangen in zitten, ja, dat weten we ook wel. Kan het aandeel nog wat leuks gaan doen?
19: Nou, dat kan eigenlijk alleen maar als je... I've got one more thing, zei de...
20: Daar zal die vast ook mee komen.
19: Ja, alleen het moment
1: iets dat... Iets wat we nog niet wisten.
19: Nou, exact. Ja. Dat toen ooit een MacBook uit een envelop verscheen. Of de eerste iPhone. Ja, er moet wel echt iets heel revolutionairs gebeuren. Wil die koers hard omhoog gaan. Want voor aandeelhouders is dit niet heel relevant. Dus met name als je gek van tech bent.
1: Maar die tijd is ook wel geweest bij Apple, toch? Dat er echt spectaculaire verrassingen uit de hoge hoed kwamen.
20: Blijven dromen, Jorik.
19: Ja, tuurlijk. Dat gaat wel weer gebeuren. We denken altijd dat waar we nu zijn, dat er niks moois meer gaat komen. Maar ja, ooit kwam er ook een fiets. Dat was ook revolutionair. Dus er gaat ook wel weer iets komen wat mooier is dan een iPhone.
1: Zou ik wel leuk vinden als iemand de fiets op het podium.
20: Apple fiets. One more thing. En dan zo...
19: Ring erbij. Nog wat van Lululemon. Je vriendin helemaal blij.
20: Wat vind jij van John Turner? Is hij nou wel de man die Apple moet gaan of kan gaan leiden de komende jaren? Is hij de beste man for the job, zeg maar?
19: Nou, kijk, dat kan ik niet beoordelen. Wat wel zo is, dat Tim Cook, die heeft daar 15 jaar gezeten, als ik me niet vergis. En ik denk dat het wel goed is dat er weer een beetje een frisse wind door het bedrijf heen gaat. Dat je daarmee weer nieuwe schwung krijgt. En misschien ook wel andere inzichten en nieuwe modellen.
1: En we zijn er eigenlijk al aan begonnen, maar hier dan nog officieel, want er volgende week te doen is. De week begint rustig, want de beurzen in de Verenigde Staten zijn dan nog gesloten vanwege Labor Day. Maar woensdag mag je rekenen op meer spektakel. Want dan presenteert Apple de nieuwste iPhones. Beleggers in Apple hadden de afgelopen jaren onder leiding van Tim Cook niets te klagen. De beurswaarde ging keer 13 en hij kocht ook veel eigen aandelen op. We gaan zien of beleggers net zo enthousiast worden over de nieuwe producten en vooral het nieuwe bewind van de nieuwe CEO, John Turnus. En verder komt Oracle donderdag na beurs met cijfers. De koers van het softwarebedrijf halveerde afgelopen maanden, omdat beleggers zich zorgen maken over de enorme schulden en de mega-investeringen die het bedrijf aangaat voor nieuwe datacenters. Terwijl het bedrijf vorig jaar juist verdubbelde in waarde door de enorme groei van hun cloud-divisie. Kijken dus of Oracle de zorgen weer wat weg kan nemen met deze kwartaalcijfers. En mocht er in Amerika niks voor je tussen zitten, heb ik nog een restje Europese cijfers voor je. Hier komen de Griekse maker van nachtkijkers Theon International, het Spaanse modeconcern Inditex en de Belgische investeringsmaatschappij D'Ieteren nog met cijfers. Dus er is nog genoeg te doen.
20: D'Ieteren. Oh.
1: Volgend, hè?
19: Volkswagen.
20: Nou, tot zover de beursweek en de BNR-beurs van 4 september. Je hoeft niet lang op ons te wachten. Zondag kun je weer genieten van Beurs in Zicht. Dan blikken we vooruit ook weer met Jim Theopoering van 1 Vermogensbeheer. En in ieder geval, dankjewel voor vandaag, Jim.
19: Graag gedaan.
1: En zondag zijn we er dus weer met Jim in je podcast-app of op YouTube. En als je je abonneert, dan mis je die niet. Dus dank voor het luisteren en hopelijk zien we je dan gewoon weer.
19: Tot zondag.
9: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen The Green Quest. Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
10: Voor de beste start van je werkdag
11: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.
12: En even na 4:30 bespreken Niels en Liesbeth het nieuws
11: waarmee jij thuis kunt komen.
9: BNR Nieuws Vandaag.
11: Voor het moment dat het jou uitkomt.
13: Luister via de BNR-app of een andere podcast-app.
12: Maar die bestaat eigenlijk niet.
9: En blijf scherp.
14: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
26: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
27: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
28: Energie en klimaat gaat iedereen aan.
0: Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energeia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
27: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL investeert.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
15: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Overasselt wordt verder gezocht naar bewijsmateriaal na de dodelijke schietpartij dinsdag. Onder meer in het weiland, naast de woning van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Volgens regionale media werd er een niet afgevuurde kogel gevonden. De politie doet ook een omgevingszoekactie. Waar precies is niet duidelijk. Op de A76 bij Heerlen is een dode gevallen bij een ernstig ongeluk met een auto en een vrachtwagen. Het gaat om de bestuurder van de auto. Die knalde achterop de vrachtwagen. Waardoor is onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur heeft niets, meldt de politie. Een natuurbrand die gistermiddag in het zuiden van Frankrijk uitbrak is maar niet onder controle te krijgen. Een stuk van zo'n 300 voetbalvelden staat in lichter laaien. Honderden brandweerlieden en een blusvliegtuig zijn ingezet. Maar blussen is lastig, temperaturen zijn hoog en er staat een harde wind. De Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, schrijven media daar. Het is de bedoeling dat ze met president Poetin gaan praten over vrede met Oekraïne. Na het bezoek aan Moskou gaan ze morgen door naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Ondertussen heeft Rusland vannacht weer Oekraïne bestookt. En Max Verstappen heeft het in de training voor de Grand Prix van Italië een stuk beter gedaan dan gisteren. Toen reed hij de 9e tijd, maar vanmiddag was hij een stuk sneller met de 3e tijd. Alleen George Russell en Lewis Hamilton waren sneller. Straks is de kwalificatie voor de race van morgen. En dan het weer van weer online. In het noorden kan lokaal nog een bui vallen, in de rest van het land droog, met af en toe zon bij 18 tot 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een paar graden warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
16: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
17: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. De ramp in Nepal. Natuurlijk heb ik ook de ontluisterende beelden gezien. Hoe een enorme hoeveelheid ijs van een gletsjer afbrak met een verwoestende overstroming als gevolg. Er zijn inmiddels bijna 1000 slachtoffers geborgen en nog veel meer mensen worden vermist. De precieze oorzaak wordt nog onderzocht, maar deskundigen zeggen wel dat klimaatverandering dit soort rampen in de Himalaya steeds waarschijnlijker maakt. Door de opwarming smelten de gletsjers namelijk steeds sneller. Sinds 2000 is die snelheid ongeveer verdubbeld. Wat hier is gebeurd past heel duidelijk in een grote opwarmingsplaatje. En het is weer de week van de Duurzame Dinsdag. De week waarop traditiegetrouw de duurzame troonrede wordt voorgelezen. Frans Royers van Meten is Weten spreekt hem deze keer uit. En wij mochten alvast even spieken. Dit jaar staat de rede in het teken van een overheid die haar eigen milieuregels niet naleeft. In de luchtvaart, bij Tata Steel en in de landbouw. De rode draad is helder. Als de uitvoerende macht rechterlijke uitspraken naast zich neerlegt, ondermijnt dat het vertrouwen van burgers in de rechtsstaat. Dat wordt vooral zichtbaar in de pesticidendossiers, waar de Raad van State duidelijk grenzen stelde die in de praktijk worden genegeerd. Wie wil weten hoe Nederland naar een duurzamere toekomst kan bewegen, mag de duurzame troonrede zeker niet missen. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens en ons groene geweten is deze keer Muriel Arts van Impacting Today.
21: Hallo.
17: Ja, fijn dat je er weer bent, Muriel. Jij wil het hebben over de Pacific-eilanden. Ja. Die vragen opnieuw om steun voor een regionaal klimaatfonds, de Pacific Resilience Facility.
21: Ja, en dat doen ze deze week tijdens een regionale top in Palau. Mm. Dat is één van die eilandjes van die Pacific-eilanden. En het fonds dat heeft nu zo'n 172 miljoen dollar binnen, waarvan 67 miljoen van Australië. Maar dit jaar moet het naar 500 miljoen groeien. En ze willen dat geld veel sneller bij de lokale gemeenschappen terechtkomen. Ja. Minder romslomp dus, want ze merken de gevolgen van klimaatverandering daar echt iedere dag al volop.
17: Ja, en dat gaat natuurlijk over de recordhitte in de oceanen. Allerlei vissoorten worden daardoor bedreigd en dat raakt weer hun voedselzekerheid. En de laaggelegen eilanden kampen nu al met een stijgende zeespiegel en met droogte.
21: Ja, en er komt nu eigenlijk ook nog iets anders bij. Want door de oorlog in Iran gaat regelmatig een kwart van hun bbp op aan dure brandstofimport.
17: Ja.
21: Op de aankomende COP31, medegeleid Australië en Turkije, moet er ook extra geld losgetrokken worden. Het betekent voor al die eilanden echt het verschil tussen overleven of verzuipen.
17: En dan letterlijk, hè. Ja. Wat ik altijd extra wrang vind, zijn juist de landen die nauwelijks CO2 uitstoten, die nu het hardste rekening gepresenteerd krijgen. Een fonds dat belofte snel waarmaakt zonder te verzanden in een eindeloze papierwinkel, zou dan ook niet meer dan logisch zijn en zeker geen gunst.
3: The Green Quest.
17: Een muurhagedis op je balkon of gewoon een klein vosje in je tuin. De stadsnatuur is veel groter dan je denkt. Met het nieuwe natuurherstelplan dat Nederland naar Brussel stuurt, komt het nu ook officieel onder de aandacht. Daarover ga ik praten met bioloog Luc Hogestein, en die is hier. En je kijkt heel enthousiast, Luc.
4: Ja, ik ben ook enthousiast.
17: Is het van nature of door wat er nu allemaal gebeurt?
4: Nee, het is van nature, want als je kijkt naar de natuurherstelverordening, hoe dat allemaal is geïmplementeerd in Nederland, daar word je niet zo heel erg enthousiast van. Hij is ten eerste al wat uitgekleed, dat is jammer. Maar ten tweede, we weten al sinds 2024 dat er wat moet gebeuren aan de natuur. Dat is een verordening vanuit Europa.
17: Ja, eigenlijk al veel langer. Hè?
4: Ja, dus, veel langer.
17: Maar houd dat positieve vast, dan komen we vanzelf bij de punten waar dat wat opgekrikt moet worden. Jij trekt vanaf eind volgende maand, vind ik zelf heel erg leuk, het theater in met Stadsafari. Voorstellen. Wat gaan mensen daar zien?
4: Daar gaan mensen zien hoe ongelooflijk bijzonder en interessant de natuur letterlijk voor je eigen voordeur is. En dat niet alleen, ik laat ook zien waarom het zo belangrijk is dat we die natuur hebben. Dus het is beide kanten. En hoe mooi is de natuur, en wat is het voordeel van al die beesten voor onszelf?
17: En eigenlijk zijn ze alle twee belangrijk. Ik dacht even van die tweede is belangrijker. Natuurlijk hebben we de Serengeti en de Galapagos al heel erg duidelijk op ons netvlies. Ja. Dit lijkt een beetje het andere uiterste. Waarom heb je hier juist voor gekozen?
4: Nou, dat moeten we terug naar de coronatijd. Ik werkte destijds bij Natuurmonumenten als ecoloog. En op een gegeven moment zei de directeur van Natuurmonumenten, iedereen moet thuiswerken. Corona. Ik dus ook. En ik werkte onder andere in het Naardenmeer, wat een van de meest diep biodiverse natuurgebieden in Nederland is. Een fantastisch gebied. En opeens zit je thuis in Utrecht en je hebt alleen maar een voortuin. Ja, dan denk je, dan ga ik daar maar in kijken uit pure noodzaak. En toen ontdekte ik de ene na de andere diersoort die ik van mijn leven nog nooit had gezien.
17: Ook gek, je bent notabene ecoloog.
4: Ja.
17: Dat had je kunnen weten, Luc.
4: Ja, maar wie kijkt er nou in zijn eigen voortuin? Dat is iets waar je af en toe zit en om te eten of weet ik veel wat, of te spelen met de kinderen. Maar voor de rest is het een plek waar je eigenlijk, het is een soort van decor voor de meeste mensen. Maar dat blijkt het dus helemaal niet te zijn. Het is gewoon een
17: essentieel
4: onderdeel.
17: Ik zat even na te denken over mijn eigen tuin. Ik heb best wel een bevoorrechte tuin, maar dat was afgelopen jaar qua bijzonder toch. Kleine bonte specht, winterkoninkje, boomklever, uilhagedis, pad en ijsvogel.
4: Dat is niet verkeerd.
17: In een stadstuin. Ja,
4: dat is niet verkeerd.
17: Nee.
21: Maar wat denk je, wat is het gekste diertje dat jij daar hebt gezien in je tuin?
17: Ja, dat ik ook wel weet eigenlijk.
21: Plantje.
4: We hebben maar een half uur volgens mij. Hè? Dus
17: gewoon één ding.
21: Eén dier, één plantje.
4: Nou, wat een hele, hele bijzondere was, die stond heel hoog op mijn verlanglijstje, was de vliegenzombie schimmel. Ik weet niet of je er ooit wat van hebt gehoord?
17: Nee, maar die staat nu ook heel hoog op mijn verlanglijstje.
4: Waanzinnig verhaal. Moet je voorstellen, dat is een soort schimmel die maakt gebruik van vliegen. Die verandert hij in zombies om zichzelf voor te kunnen planten. Dus zo'n mannetjesvlieg die zo'n sporen, zeg maar een zaadje van een schimmel op zich heeft, ziet een vrouwtje, paart met het vrouwtje, sporen valt op het vrouwtje. En wat er dan gebeurt, heel ingenieus, er komt een draad uit die sporen, gaat het lijf van het vrouwtje binnen en dwingt dat vrouwtje, als een soort zombie letterlijk, om te gaan landen op een hoge plek, ergens bijvoorbeeld bij mij op het raamkozijn. Daar zat ze. Vrouwtje gaat daar zitten. Schimmel ontwikkelt zich helemaal aan de binnenkant. Moet op een gegeven moment naar buiten. Vrouwtje gaat dood. Mannetjesvlieg komt voorbij vliegen. Ziet dat vrouwtje helemaal beschimmeld. En denkt, toch, wat een prachtige dame. Daar wil ik graag mee paren. Ja. En dan paart hij ermee en het herhaalt zich. En dat soort dingen, als je dat in je eigen tuin ziet.
17: Ik weet niet of dit het ideale voorbeeld is aan het begin van een radio-interview, Luc. De natuur is gruwelijk.
4: Nee.
17: Ken je ook die mieren, die andere mieren gewoon levend ophangen. En dan, nou ja, hou maar op.
4: Ja, dus, nee. Maar even qua bijzondere dingen, dat is er wel eentje hoor. Want stel je voor dat je het lijkt bijvoorbeeld op, ik weet niet of je die serie kent op HBO, The Last of Us.
17: Mm-hmm.
4: Nou, daar is dit de inspiratie voor geweest.
17: Ja, dat denk ik ook. En Stranger Things en noem maar op.
4: Bijvoorbeeld. Ja.
17: Steden groeien en er worden in Nederland volop bijgebouwd. En 100.000 huizen per jaar. Het versteent maar door.
4: Ja.
17: In jouw optiek gaat dat vaak ten koste van die stadsnatuur voor zover die er nog is?
4: Ja en nee. Het hangt helemaal af van het ontwerp van de stad. Wat je vaak merkt is dat tegenwoordig groen een essentieel onderdeel is van een nieuwe wijk. En dat moet ook wel, want de natuur herstelverordening zegt, er mag geen verdere achteruitgang optreden ten aanzien van 2024. Vanaf 2030 moeten we zelfs meer natuur in de stad gaan terugbrengen dan wat er nu aanwezig is.
17: Dus en impliceert het dan logisch dat als je aan een stad gaat uitbreiden, dat je dan relatief meer grond nodig hebt om die stadsuitbreiding tot stand te laten brengen?
4: Ja, klopt.
17: Dat klinkt dan ook weer gevaarlijk, want ik wil juist blijven van al die weilanden af, denk ik.
4: En daar zit ook de crux, want je hebt meer grond nodig. En dat betekent ook dat de huizen duurder gaan worden, omdat je relatief minder huizen op een bepaald oppervlak kunt zetten. Maar ja, die natuur heeft het nodig en het is een verplichting. richting. En je hebt helemaal gelijk. Als het gaat om bijvoorbeeld landbouwgronden, moet je daar heel secuur mee omgaan. Dan kun je veel beter kijken naar inbreidingslocaties in de stad, waar toch al de boel verbouwd is.
17: Maar dan gaat het weer ten koste van dat groen.
4: Ja, maar dus dan moet je bijvoorbeeld de lucht in. Flatsgebouwen maken en daaromheen mooie groene structuren gaan
21: aanleggen. Je kunt toch ook hele andere concepten doen. Kleinere huisjes, die waar ook landbouw in zit, agroforestry, alles in één.
4: Allerlei mogelijkheden zijn er inderdaad.
21: Het is een beetje nieuw denken, denk ik.
17: Ja, dat wou ik zeggen. Impliceert dat we niet gewoon kunnen zeggen meer natuur, bomen erbij. Maar je moet slimmer en ook wel weer radicaal veranderen eigenlijk.
4: En dat moet ook echt bijdragen aan meer natuur. Ik bedoel, iedereen kan een stukje groen aanleggen, maar je moet het ook zorgen dat het aansluit op elkaar en dat er ook echt natuur ontwikkeld wordt waar de natuur en de mens wat aan heeft.
17: Want ik hoorde wel eens dat gemeentes ook noden de kennis missen om dat goed te doen. Hè? Want om een functionerende natuur te krijgen in een gemeente heb je maaiveld halfhoog hoog nodig. Mm-hmm. En dat halfhoog doen we nooit, dat maaien we weg. Dat
4: klopt.
17: Is te duur.
4: Ja. Dat klopt. Ja, gelukkig in Utrecht valt het mee. Daar hebben we een paar goede stadsecologen rondlopen die goed kunnen communiceren met de afdeling beheer, die dus het groenbeheer doet. Mm-hmm. En daar zie je dat er steeds meer aandacht is voor zogenaamd ecologisch groenbeheer. En dat hebben we echt nodig. Want ten eerste, het is beter voor de natuur. Ten tweede, het is veel goedkoper. Want in plaats van 20 keer per jaar maaien, maai je nou nog maar 2 keer per jaar maaien.
17: Nou, ja. En als er een appel valt, valt hij zacht. Kan je even een top 5 geven aan het feit waarom de stadsnatuur belangrijk voor ons is, los van, dan doe ik gewoon hittestress. Ja. Minder hitte. Dan doe jij de rest.
4: Ja, ik zou zeggen, klimaat is heel belangrijk. Nou, wat we net hebben gezien toen ik hier naartoe kwam, het kwam met bakken uit de lucht, vallen de regen ontzettend hard. En ik liep hier naartoe en ik zag betegelde tuinen, compleet bedekt met water. Ik zag groene tuinen, niks aan het handje. Met andere woorden, zorg voor een groene tuin, dan wordt je water afgekoeld. En het tweede voordeel daarvan is, het werkt als een airco. Als de zon erop gaat schijnen, komt vocht uit de bodem en is het een stuk koeler. Ja. Supergoed. Ten tweede, dat is zoals nummer 2. Nummer 3, bijvoorbeeld, wees aardig voor wespen. Want wespen vangen namelijk ontzettend veel vliegen en muggen weg die anders jou gaan steken of je lastig gaan vallen tijdens je lunch in de tuin of wat dan ook.
17: Hoe komen wij zo panisch voor wespen?
4: Nou, ze kunnen steken en ze zijn gevaarlijk. En dat is het.
17: Ze steken bijna nooit als je niks doet.
4: Nee, ze hebben een slecht imago en dat is eigenlijk wat het is.
21: Ik heb een nestje in mijn schuur gelaten deze zomer. En ik heb geleerd van de ecoloog dat er 10.000 wespen uitkomen. En ik heb 0 muggen. Ik zit er helemaal fantastisch. En
17: die hebben een hele diepe tuin. Ze wonen op Soestdijk. Maar ze hebben een
21: heel klein stadstuintje.
4: Nee, maar dat klopt inderdaad. Als je ziet hoeveel muggen en vliegen worden weggevangen, dat is gigantisch. En als je slaapt naar een wesp, weet je wat er dan gebeurt? Als je zo gaat wapperen met je hand.
17: Verander je in een kikker. Ja.
4: Dat zou kunnen, maar in theorie is meestal het effect iets anders. Dan gaat zo'n wesp een stofje uitscheiden, een feromoon. Ja. Wat aangeeft van ik ben in gevaar, kom mij helpen. Dus als je gaat zwaaien, heb je niet 1 wesp, maar is 5 wespen.
17: Ja. Gewoon gebrek aan kennis.
4: Ja, dat is wat het is.
17: Nou, we zaten in een top 5. Ja. Dus ik zeg fijnstof minder, ook fijn. Ja.
4: Dan denk ik meteen aan korstmossen. Ook een hele belangrijke. Korstmossen, dat is een combinatie van een schimmel en een alg. Mm-hmm. Nou, die schimmel is in staat om water op te nemen, wat vaak vol zit met fijnstof. Dus als je heel veel korstmossen in je tuin hebt zitten, of op je boom of op je balkon of waar dan ook, is dat een soort van fijnstofregulator voor je eigen leefomgeving. Dus de lucht wordt schoner dankzij de korstmossen.
17: Even voor de deskundige luisteraars en mijzelf, is dat nu officieel bewezen dat het een kruising tussen een alg en wat was het?
4: Het kan ook nog een blauw alg zijn.
17: Maar ja, mensen wisten niet precies wat het was, een korstmos, maar nu wel.
4: Een alg en een schimmel, dat is de combinatie daarvan.
17: Zie jij nu al in Nederland steden, je noemde net Utrecht, is dat het beste voorbeeld, ook nog andere voorbeelden waar ze nu echt begrijpen dat het groen voorop moet staan?
4: Amsterdam is een goeie, daar gebeurt ook het een en ander. Lelystad is een heel mooi voorbeeld. Wat je daar ziet is dat daar het bermbeheer compleet op zijn kop is gegaan en nu volledig ecologisch is. En als je door Lelystad nu, het is niet zo'n hele mooie stad vind ik zelf, maar als je daar nu doorheen rijdt, dan zit al die mooie groene bermen. Ja. Echt een verbetering.
17: Wordt beter.
4: Uiterlijk, absoluut.
17: En ik kijk even naar Muriel, ik denk hier ook weer kennis, hè? Want je kon bij tuincentra verkeerde zaadballen kopen met exoten die we dan de natuur in gooien. En die gemeentes wisten niet wat die in die berm moest. Deden ze klaprozen en magrieten. Ja. Waar je geen moer aan hebt. Maar dat verandert nu.
4: Klopt.
21: Ja, mensen leren steeds meer. Maar daar hebben we de stadsafaris voor nodig. Ik woon zelf in Arnhem. En hoe is het in Arnhem? Want daar zie ik heel veel van dit soort cursussen en alle leuke dingen bij ons in de buurt. En
4: ja, nou, de buurt, dat is een hele belangrijke dat je dat zegt. Want er zijn namelijk ecologen, stadsecologen, die zijn van de gemeente. Maar de meeste projecten worden gestart gewoon door mensen zoals wij. Maar gewoon door burgers die in de straat wonen en denken van ik wil wat groens gaan doen. Ja. En in Arnhem, daar zijn diverse ontwikkelingen gaande op dit moment. Ook vanuit de boerderij die daar ligt. Ik ben de naam even kwijt. Maar wat daar gebeurt is dat burgers enthousiast worden gemaakt om wat te gaan doen aan natuur in hun eigen tuin. En de bedoeling is dat ze dat ook uitdragen naar de rest van de wijk. En ik geloof er heilig in dat dat een van de beste methodes is om een stad te groeien.
17: Nou, je ziet, we hebben de bijenlint. Ja. Dat doen alle burgers samen. Ja. Door en op die manier worden steden, dat is volgens mij het grote belang, los van bewegend groen aan je ogen, wat iedereen vergeet. Ons reptielenbrein heeft dat nodig. Maar we maken van steden groene hubs voor die natuur.
4: Dat is precies wat het moet zijn. Want je ziet ook bijvoorbeeld Naarden is wat dat betreft ook een mooi voorbeeld. Dat ligt naast het Naardenmeer. En daar was op een gegeven moment een gesprek gaande tussen Natuurmonumenten, waar ik toen werkte, en Naarden, van hoe kunnen we de natuur uit het Naardenmeer de stad intrekken. Dus je maakte een soort van verbindingen van de natuur de stad in. Nou, dat was waanzinnig. En dat soort dingen moeten we hebben.
17: Nou is Parijs ook heel goed.
3: Ja.
17: Wat doen ze daar nou weer? Want dat is een wereldstad. Eén grote steen- en betonklomp. Geen groen te zien, maar nu.
4: Daar hadden ze in de gaten dat het veel te warm werd. En wat dus onder andere gebeurd is dat lanen volgezet zijn met bomen. En daar zie je dat de temperatuur heel erg hard gewoon in de richting een veel aangenamer iets voor ons mensen gaat.
17: Ja.
4: En dat is winst. Dat is pure winst.
17: Ik heb wel eens een sommetje van de pijp, een steenwijk in Amsterdam gehoord. Ja. Verschil tussen een straat met echt veel bomen en geen 22 graden verschil.
4: Dat geloof ik meteen.
17: Bij zo'n hittegolf.
21: Ja. En wat denk je van je kosmos? Want al die auto's zijn eruit. Iedereen is gaan fietsen. Ja. Dus mensen gaan bewegen. Hè? Dus het wordt gezonder. Ja. Ik was lang niet in Parijs geweest, maar begin juli. Het was warm.
17: Ja.
21: Maar het was goed te doen op al die pleintjes.
17: En die Parijzen zijn ineens ook aardiger. Ja. Heb je het gemerkt? Die waren niet te doen. Maar
4: ja.
17: Als mensen na jouw show naar buiten komen, Luc, wat gaan ze dan anders doen? Wat zien ze? Wat verandert er?
4: Nou, dan hoop ik dat ze in de gaten hebben dat hun tuin heel erg belangrijk kan zijn voor de natuur. Maar ook dat ze zoiets hebben van, joh, ik ga gewoon voor mijn tuin zorgen. Want dan kan het betekenen dat ik lekker in mijn tuin kan zitten. Het wordt aangenamer in mijn tuin. Ik heb er gewoon wat aan die natuur in mijn eigen tuin. Het is geen vijand, het is gewoon een partner waarmee je gewoon prettig kan samenleven. En als ze dat snappen met een paar leuke anekdotes die ze weer aan mensen gaan vertellen, zodat er nog meer mensen naar Stadsafari gaan komen, dan ben ik heel tevreden.
17: Ja, toch. En we zeggen met Wereld Natuur is altijd be one with nature.
4: Ja.
17: Nou, laten we beginnen. Be one with je voortuin.
21: Ja.
5: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
17: We blijven bij de natuur in de stad. Nederland heeft een concept natuurherstelplan geschreven. Daarin staan voor het eerst harde doelen voor meer groen in onze steden. Bioloog Luc Hoogesten is hier, net als ons groene geweten Muriel Arts. Muriel, het natuurherstelplan, wat hebben we opgeschreven?
21: Nou, ik moet wel even zeggen, het is nu een concept. Mm-hmm. Het is een soort eerste stap richting het definitieve plan dat in 2027 ingediend moet worden. En dat komt voort uit de Europese natuurherstelverordening die sinds augustus 2024 bindend is voor Nederland. Luc zei het net al.
17: Ja.
21: En de wet geldt niet alleen voor Natura 2000 gebieden, nee, maar ook voor landbouwgronden, bossen, rivieren, onze zeeën en stedelijk groen, waar we het net over hebben.
17: Heel veel dus, ja.
21: Ja, en in dat conceptplan staat vooral hoe groot is de opgave die we hebben en wat bestaand beleid er al aan doet. En dan is er ook gekeken een berekening van wat voor tekort hebben we dan als we aan die herstelverordening moeten voldoen. Wat een ingewikkeld woord trouwens. En de eerste scenario's om die doelen te halen. Concrete keuzes komen dan in dat definitieve plan.
17: Ja, daar gaan we ze ook aan houden. Voor de stad betekent het in ieder geval dat gemeenten tot en met 2030 geen groen en bomen meer mogen kwijtraken. En Luc zei net ook al, daarna moet het gaan groeien.
21: Ja, en als een gemeente wel groen weghaalt, dan moet het worden gecompenseerd met nieuw groen of extra bomen. Of ze huren Luc in om te zeggen hoe het moet.
17: Ja.
21: En het totale oppervlak aan groen mag onder de streep simpelweg niet krimpen. Dat is eigenlijk hoe het over gaat. En het gaat over totaal, let op, meer dan 290.000 hectare aan stedelijk gebied, waar straks de herstelmaatregelen voor gaan gelden.
17: Mm-hmm.
21: En Nederland wil vooral kwaliteit toevoegen aan al dat groen. Daar hoorden we net ook wat over. Inheemse planten, ecologisch beheer. Welke beestjes voelen zich daar thuis in plaats van gewoon een paar bomen bij plant? Moet wel een samenhang hebben en dus ook nut hebben.
17: Ja.
21: En Nederland voegt bewust geen eigen extra eisen toe. Dat is ook handig, geen uitzonderingen. Het plan gaat dus niet verder dan wat Europa strikt vraagt.
17: Nee, dat vind ik niet zo erg. Gewoon Europese level playing field doen we ook eens een keer dan.
21: Ja.
17: Luc, met jou even gewoon, jij bent het groene geweten vandaag ook, samen met Muriel. Is dit nou een tandenloze beleidstekst of gaat de gemiddelde Rotterdammer er echt iets van merken?
4: Nou, het grote voordeel van deze wet is dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan ligt bij de gemeentes.
17: Maar
4: gemeentes
17: hebben al zoveel op een bordje.
4: Precies, die hebben al het een en ander te doen, maar die zijn ook al vaak al bezig op dit vlak. Dus voor hun is het vaak gewoon een voorstelling van het huidige beleid met een paar verbeterslagen. En als er een pot geld tegenover staat, denk ik dat er wel wat kan gaan gebeuren. Dus ik ben wat dat betreft wel positief. Waar ik niet zo heel positief over ben, is de tempo waarmee Nederland dit doet, zeg maar. Want we weten het al vanaf 2024. Dan ligt er nu een conceptplan bij Europa. In 2027, 1 september, hebben we dan het definitieve plan. En dan gaan we pas eens nadenken over acties. En dan denk ik, jongens, dan is het 2028 voordat we de eerste dingen gaan uitvoeren. We moeten nu al aan de gang. Want het is
17: nee, ik vind het heel goed dat je dat zegt. Want en dan zijn wij altijd weer de paniekzaaiers en zo. Ja. Maar ik haal even Kees Klomp, betekenis-econoom, in herinnering. Die zei vanaf 2037 krijgen we grote problemen met de natuur en onze welvaart. En dat loopt nu al terug naar 35-34. Ja. Dus we hebben geen tijd te verliezen om die natuur aan te jakkeren. Want die hebben we nodig.
4: Ja.
17: Zou dit nou ook meehelpen? Dat op dat gemeentelijke niveau ineens al die inwoners denken, hey, die natuur, die is toch belangrijker dan we dachten. Mensen weten het ook gewoon niet, behalve dat het mooi is.
4: Ik denk het wel, want wat ik merk is dat, want ik, na aanleiding van het eerste boek wat ik over die tuin heb gemaakt, ben ik het hele land doorgegaan om lezingen te geven. dat was ook meestal bij gewoon lokale organisaties, burgers. En als je dan ziet hoeveel enthousiasme en energie er lokaal aanwezig is, dan moet je als gemeente van gebruik van maken. Want het is er gewoon, de mensen willen heel graag. Die hebben kleine bedragen nodig. En het gaat puur om het enthousiasme van de mensen om een olievlek te veroorzaken. Ja. Olievlek misschien niet de juiste bewoording.
17: Nee, die hebben heel vaak, komt heel vaak langs, geeft niks.
21: Een groene golf.
4: Nou, ja, een groene golf, dat vind ik een mooi.
17: Nou, heb ik 10 jaar lang Gelderse koppen gemaakt bij Omroep Gelderland. Ja. Nou, is zoveel lelijke voortuin heb je nog nooit gezien, hoor. Gewoon alleen maar grind is nog een hoogtepunt, kan ik je verzekeren. Ja, ja, ja. Dus er is nog een hoop werk te doen.
4: Ja, klopt.
17: Maar zijn er ook uitzonderingen? Sommige gemeenten hebben al best veel groen. Worden die vrijgesteld, weet je dat?
4: Nee, die moeten ook gewoon voldoen aan de verplichting om dit te gaan realiseren. Maar het is natuurlijk wel, als je groen bent, is het makkelijker om al wat meer groen te gaan realiseren. Want je kunt gewoon voortborduren op je huidige beleid. Dus dat kan wel. Maar er zijn voor zover ik weet geen vrijstellingen.
17: Nee, maar je moet gewoon kijken of je er aan voldoet. En ook leuk, als je daar nu al voldoet, kan je gewoon meer doen.
4: Ja,
17: dan loop je eigenlijk ook eens echt een keer voor op. Ja. Nou weten we allemaal, tegelflippen weten we. En het geeft ook sociale cohesie in de buurt. Allemaal hele supergoeie dingen. Maar dan, wat moeten we dan doen als we geflipt hebben? Wat moet je nou wel of juist niet in je tuin zetten?
4: Nou, wat je niet moet doen, is hortensia's aanplanten.
17: Die zijn mooi. Dus en die doen het altijd.
4: En daar is ook alles mee gezegd. Ze zien er mooi uit voor ons mensen. Maar de natuur heeft er plat gezegd geen moer aan. Echt helemaal niks.
17: Ik heb ze allemaal uit mijn achtertuin gerukt. Ik ben pijn in mijn hart.
4: Heel goed, heel goed.
17: Oh, wat erg.
4: Nee, maar zonder gekheid, wat je moet doen is, als je wat ruimte hebt, zorg voor een paar inheemse struikjes of wat planten kun je inzaaien. Want des te natuurlijker die planten zijn, dus het zijn inheemse planten, en des te meer soorten je hebt, des te meer insecten gaan daar weer op afkomen. Dus ook al is het een heel klein stukje, door variatie aan planten daar neer te zetten die van nature daarvoor kunnen komen, krijg je meer insecten. En dat gaat zich weer uitspreiden naar andere tuinen. Dus ja, zo.
17: Nee, jij bent dan een ecoloog. Ik ben gewoon een sukkel die het doet. En ik heb mijn hele taluut naar beneden, 2,5 meter dijklichaam, beplant met inheemse planten. Ik heb nog nooit zoveel vlinders en vogels en gewoon een heel klein stukje zat. Ja. Dat klinkt nu enorm. Ja. Maar het werkt gewoon echt.
4: Klopt. Want dus ik heb dat bij ons in de straat, heb ik ook een stukje gemeentelijk groen omgegrond tot een stukje natuur. Nou, ik moest, voordat ik dat mocht gaan doen van de gemeente, moest ik eerst langs alle bewoners van onze straat om een handtekening te halen dat ze akkoord waren. Dat was fantastisch, want dat waren mensen die normaal nooit iets met natuur hadden. En opeens stond ik per persoon een kwartier te kletsen bij de voordeur van, dit gaan we doen. Wat er gebeurde toen het groen ontwikkeld was, was dat mensen aanbelden om te vertellen hoe mooi ze het vonden. Gewoon puur hoe mooi ze het vonden. Niet welke soorten, maar het uiterlijk van de straat was echt gigantisch verbeterd.
17: Ja, en met die 80.000 tegels eruit was het eerste grote project van tegelwipfirma, hoe heet het? Ja. En die mensen waren allemaal trots. Dit is mijn boom. Dit hebben wij geplant. Dit hoekje doen wij. En ineens was die hele buurt bezig met die natuur. En die mevrouw Jansen, u woont aan de overkant. Wat leuk. Heeft u ook een boom? Oh, dan gaan we die samen uitzoeken. Het werd gewoon één sociale toestand.
4: Ja.
21: Dus zo kom je dus ook verder. Want zo leren mensen het ook door te doen. En door samen te doen. En je hebt allemaal
17: ineens
21: belang
17: weet ze welke
21: van die
17: boom.
21: Buur.
17: Ja, precies.
21: Ja, wij hebben dat ook. Ja. Het is echt gewoon hartstikke leuk.
4: Ja, maar we zagen het zelfs gebeuren. Dat er was bij ons in de straat zijn een paar nieuwe mensen komen te wonen. Hebben alle tegels eruit gehaald en hebben de grasgroen in de plek gezet. En wat was nou de reden? Ja, water. Maar onze kinderen vinden het ook leuk om, als ze vallen, vallen ze in het gras en niet op stenen.
17: Dat is ook alweer een goede reden. Ja, nog een paar bloemetjes eromheen. Ja. Luc, als jij één dag minister van Stadsnatuur zou zijn.
3: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product?

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Precies, ja, dus laat zien wat je krijgt. Dat is echt heel erg belangrijk. Ja. Voorbeelden, dat hebben we nodig.
3: Ja. Nou, komt dat herstelplan komt eraan en daar moeten we wat mee. Nou, is het altijd heel makkelijk uit te leggen. We hebben opwarming, we hebben grondstoffen ellende. En drie, en dat is de allerergste, is biodiversiteitsverlies. En daar hebben we het nu over. Ja. En je ziet in Amerika en de binnenlanden, dat bestuift niks meer. Daar moeten vrachtwagens met bijen langs de boeren. Wat een dieptepuntdrama waar niemand het over heeft. Ja. We zitten in Nederland ook die kant op te gaan. Er staan nu grote plakaten. De boeren beschermen de natuur al honderden jaren. Wie beschermt de boer? Ik vind het charmant. Ja. Ik ben voor elke individuele boer, maar kun je nog één keer het belang herhalen van hoe belangrijk de biodiversiteit ook in de stad is?
2: Nou, ik zou bijna zeggen, weet je wie de boer beschermt? De natuur beschermt de boer. Want zonder de natuur is de boer namelijk helemaal nergens. En je moet dus die twee partijen naar elkaar toe brengen. Maar wat was je vraag nou ook alweer?
3: Nou, hoe belangrijk de biodiversiteit in de stad is.
2: Ontzettend belangrijk. Niet alleen omdat het een soort, voor sommige soorten letterlijk een last resort is van we kunnen hier nog leven. Maar het kan ook een soort van verspreidingsbron gaan vormen voor soorten die uit natuurgebieden verdwenen zijn. Die kunnen weer naar buiten gaan. En als derde, er zijn onnoemelijk veel voorbeelden van dieren die ons helpen met ons welzijn, zeg maar. Denk aan vleermuizen. Weet je hoeveel muggen één vleermuis per jaar vangt? Dan hou je vast een miljoen.
4: Oh, wow.
2: Eén vleermuis vangt een miljoen muggen. Dus stel je voor dat je een paar kolonies in je straat hebt zitten.
3: Ja, hebben wij.
2: Heb jij geen last van vleermuizen?
3: Nee,
2: s'nachts?
3: Dus, daar wel van, maar niet van muggen. Maar dat bedoel je.
2: Oh, sorry, van muggen. Ja, je hebt wel gelijk.
3: Ja, nee, we hebben ooit een holle muur laten metselen toen we er kwamen wonen. En die zit er gewoon vleermuizen in. Ja. Dus echt pure winst.
4: Moet je wel trouwens muggen hebben. Dat is ook een probleem.
3: Ja, maar die hebben we genoeg.
2: Oh, muggen hebben geen ruimte nodig. Als je een dakgoot hebt waar wat bladeren in zitten, waar water in blijft staan, dan heb je al meteen muggen. Ja, dat gaat super snel.
3: En binnenkort nijlmuggen. Dus meer vleermuizen, hoe beter.
2: Ja.
3: Dank je wel, Luc. Heb jij nou het gevoel dat je gaat... Hoe lang ga je door het land met die tour?
2: We beginnen 24 september in Etten-Leur en we eindigen op uit mijn hoofd 20 juni in Zwolle.
3: Hoe vaak ga je spelen?
2: 47 keer.
3: Dat is best wel veel.
2: Dat is heel veel.
3: Maar dan moet er toch langzamerhand een soort bewust verandering in Nederland gaan plaatsgrijpen, toch?
2: Dat is precies datgene wat we beogen met de show. Om mensen dus bewust te laten worden van de schoonheid van de natuur en wat je er zelf aan hebt. En dan moet het gewoon gaan rollen. Dan moet je die groene golf waar je het net over had, die moeten we gaan veroorzaken met z'n allen. En dit is een van de stappen die je daarin kan nemen.
3: Daar wachten wij op. Ja. Aan de slag, gemeenten. Ja. Neem uw verantwoordelijkheid en die burgers ook. Bioloog Luc Hoogezijn, dank je wel. Vanaf 24 september sta je op de plank met jouw show. En als je kaarten wil, kijk op stadsafaritheater.nl. Muriel, elke week reiken wij een impactpluim uit aan iemand die echt verschil maakt. Jij mag kiezen, wie krijgt hem?
4: Ja, eigenlijk is het wel een beetje een evenknie van Luc. Want het is Herman Vreugdehil. En die doet eigenlijk datzelfde. Het verknopen van de boeren en de natuur aan elkaar. Hij is directeur van Boerennatuurcollectief Rivierenland. Mm-hmm. Vandaag de laatste dag overigens, want hij gaat andere dingen groter maken. En samen met 750 boeren uit het Gelderse rivierengebied ontwikkelde hij met zijn team de BAM-akkers. En dat zijn biodiverse akkermozaïeken waarin natuurherstel, landbouw en het werkplezier en het vakmanschap van de boer samenkomen.
3: Ja.
4: Zo wordt daar bijvoorbeeld nu in die BAM-akkers hennepvezel gekweekt. Daar is dan een deal gemaakt met Hoekschroep. Die maakt daar biobased isolatiemateriaal van. Nieuwe plafonds, allemaal duurzaam en prefab bouwmaterialen.
3: Ja, dan moeten we naartoe, circulair, biobased,
4: precies,
3: post-grow economy. Dan krijg je dus echt een win-win situatie. Boeren met plezier in hun werk, met vakmanschap die de bodem verbeteren, de natuur diverser maken, echt wat je allemaal wil, hè?
4: Ja, en weet je wat extra mooi is wat hij me vertelde? Ze gingen de eerste oogst doen. Het was letterlijk op de dag dat het weer ging regenen na al die maanden. En de bodem van deze biodiverse akkermozaïek was lekker vochtig. Daar was helemaal niks mee mis. Het was een spons van vocht, zo zei hij dat. En hij werd er heel blij van. Hij zei, want de grasmussen, patrijzen, wormen, koninginnen, paasjes. Nou, dat is niet normaal. Hè? Als je erin staat, ben er geweest, ongelooflijke aantallen. En wat heel gaaf is, afgelopen vrijdag kregen ze een enorme subsidie om dit over het hele land uit te gaan breiden. Nou, dan moet je die man toch een impactpluim geven.
3: Maar dan krijgt hij subsidie en een pluim, zo moet het, hè?
4: Ja.
3: Mooie aangelegenheid om de pluim nu naar Herman Vreugdehil te gooien. En die 750 boeren die zijn aangesloten. Gefeliciteerd en ga zo door. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
5: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door Master Sustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
6: Mm-hmm.
5: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
8: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
7: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
9: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
7: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
10: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
11: BNR Verkeer.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is veel verkeer onderweg deze zaterdagmiddag, maar de meeste files die ontstaan hebben niet al te veel vertraging, hooguit zo'n 5 tot 10 minuten. Zoals de A1 om te beginnen, Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaak en Barneveld 6 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. De A2 de Bosch richting Utrecht, voor knooppunt Everdingen ook 10 minuten oponthoud en het rijdt langzaam over 10 kilometer. A4 Den Haag richting Rotterdam, net voor de werkzaamheden op de A15 bij knooppunt Benelux een klein kwartier oponthoud. En de A27 Utrecht-Gorkum, voor op het Everdingen. Ook daar bij de wegwerkzaamheden 10 minuten vertraging.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
13: Goedemiddag, ik ben René Postma. De Russische president Poetin valt Kiev voorlopig niet aan. Er komen 2 Amerikaanse onderhandelaars die een eind willen maken aan de oorlog. Vandaag zijn die in Moskou, morgen in Oekraïne. President Zelensky had eerder al besloten om Rusland even niet aan te vallen en vroeg Poetin om datzelfde te doen. In Zuid-Frankrijk tussen Perpignan en de Spaanse grens woedt een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden en een blusvliegtuig zijn ingezet, maar krijgen het vuur niet onder controle. Het waait hard en het gebied is steil en moeilijk te bereiken. Een middeleeuws kasteel op een rots dat normaal veel toeristen trekt, is ontruimd. Den Haag maakt zich als stad van vrede en recht zorgen over Amerika. Burgemeester Van Zanen zegt dat president Trump het internationaal strafhof in Den Haag steeds zwaarder onder druk zet. Rechters zijn zelfs op een sanctielijst gezet. Het begon allemaal toen het hof de Israëlische premier Netanyahu aanklaagde voor oorlogsmisdaden. In Overasselt wordt verder gezocht naar bewijsmateriaal na de dodelijke schietpartij dinsdag. Onder meer in een weiland naast de woning van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Volgens regionale media werd er een niet afgevuurde kogel gevonden. De politie doet ook in de omgeving zoekacties, waar precies is niet duidelijk. Een protest bij de haven in het Engelse Dover is voorbij. Vanmorgen blokkeerden honderden gemaskerde demonstranten allerlei wegen richting de haven. Het was een protest tegen de komst van illegale migranten die het kanaal oversteken. Maar na enkele uren vertrokken de demonstranten en is de blokkade voorbij. Het weer van Weer Online. Het blijft droog met aardig wat zon. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen vrij zonnig en rond 22 graden. Maandag nog wat warmer. En dat was het ANP-nieuws.
14: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen. Stel je vraag in de BNR-app.
7: Download de BNR-app.
0: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
15: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En bij mijn gast van vandaag ging het ondernemen, vrij letterlijk, met vallen en opstaan. Het begon met het bouwen van een skatepark in de kassen van het glastuinbedrijf van zijn vader. En nu, 20 jaar later, is hij internationaal actief. Bouwt hij skateparken voor grote merken zoals Nike, Red Bull en Dior. Maar dat groeien, dat ging natuurlijk niet zonder de nodige groeipijn. Welkom, Jeroen.
16: Hoi, dankjewel, Rens.
15: Wie ben je? Wat doe je?
16: Ik ben Jeroen van Egmond en ik heb een bedrijf, Nine Yards. En we zijn actief in het design en beeld van skateparken.
15: Waar heb jij het goed gedaan?
16: Ik heb het goed gedaan om mijn passie achterna te gaan. En denk een bedrijf snel op poten te zetten in een niche-branche.
15: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
16: Vaak te goed van vertrouwen. Ik duik overal in en dan zie ik later wel hoe ik het oplos.
15: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Jeroen, leuk je hier te hebben. Als ik vraag aan jou, waar heb je het fout gedaan? Je zegt het ook met zo'n zucht. Echt van, oh, dat overkomt me elke keer.
16: Ja.
15: Praten we er straks over.
16: Ja,
15: Nine Yard Skateparks. Dat skateparks, dat zegt het al. Jullie bouwen skateparken. Kun je een paar mooie projecten noemen?
16: We zijn actief in de aanleg en of in de ontwerp en de realisatie van skateparken. Ik doe dit al echt een lange tijd en we hebben de laatste tijd heel veel mooie projecten op onze naam mogen hebben. We zitten hier in Amsterdam, dus je zou het mogelijk kunnen kennen op Museumplein. Midden in de stad hebben we hier een mooie voorziening aangelegd. Midden op Museumplein, nieuwe sportvoorziening, hebben we vorig jaar aangelegd. Waar je ons ook van zou kennen, dat is ook wel een van onze meest prestigieuze projecten, is de Olympische Spelen in Parijs, waar wij de parken voor hebben aangelegd.
15: Oh, gaaf.
16: En zo zijn er nog een paar, maar dat is denk ik meer voor de skaters die ons daar meer van kennen. Van,
15: ja. Ja, wat kennen skaters echt zo? Dat is echt een soort Walhalla voor skaters.
16: We hebben veel activaties gedaan in Parijs. Veel bijzondere activaties die skate-related zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld voor fans tijdens de Fashion Week een plexiglas skatepark gemaakt. Dat heeft er maar een week gestaan.
15: Oh.
16: Maar dat zijn echt dingen waar wij vaak mee in de media komen of in de publiciteit. En wij bouwen ook gewoon door heel de Benelux skateparken. En die liggen niet altijd midden in de stad, maar die liggen soms ook aan de rand. Dus de skaters of andere gebruikers die kennen ons product daar, ja, denk ik wat beter.
15: En is het dan permanent of niet permanent wat je bouwt?
16: Nou, wij bouwen permanente banen, maar we zitten ook in events en activaties. Dus soms een permanente baan is voor ons echt een vaste voorziening maken. En vast, dat is ook echt dan in beton gegoten. Een event, dat is vaak, zoals ik al zei, voor een sportevent of een topsportevent.
15: Het lijkt me namelijk wel heel anders. Ik heb zo'n skatepark inderdaad bij de school in de buurt. Ja, dat is allemaal beton en hartstikke mooi, weet je wel. Maar daar moet je betonwagens hebben. Ja. En volgens mij, dat gaat natuurlijk niet bij een leuk evenement. Dan zit je met stijgerpijpen, kan ik me zo voorstellen.
16: Ja, dat is misschien ook wel interessant om te zeggen. Wij bouwen ieder jaar ook in, afgelopen 3 jaar zijn we in Parijs. Op Roland Garros hebben we een skatepark mogen maken. Dat is een evenement van 3 dagen. En dan wordt hij ook toch wel in beton gegoten.
15: Oh ja?
16: Ja.
15: Holy shit zeg. Wauw. Ja. Oké. En dat moet allemaal weer afgebroken worden in de shredder en dan weer door.
16: Ja, dat is een evenement van 1 week. 4 dagen productie van de opbouw. 2 dagen show. En dan wordt hij in een dag eruit gehaald. Wow. Dat doen we met een hele crew, maar daar komt dan wel, dan moet hij er ook wel uitgehaald worden.
15: Nou heb je volgens mij een klantenbestand dat, als ik me zo kan voorstellen, van de mooie merken wat ik net al noemde, Nike en Red Bull, tot aan de gemeente Emmen of zo? Is dat de breedte van het?
16: Ja, ik denk dat is misschien ook maar wel mijn valkuil of zo. Dat gaat er misschien ook een beetje op in. Want wij pakken heel veel aan en wij gaan overal achteraan. En dan is je expertise ook heel breed. Dus wij leggen vaste banen aan, we doen brandactivaties, maar daarvoor heb je ook heel veel expertise nodig.
15: Jullie zijn behoorlijk gegroeid. Hoeveel groot is je team nu?
16: In totaal zijn we nu met 25 medewerkers.
15: Mm-hmm.
16: En dat is heel breed. We hebben mensen op kantoor, een designteam. Dus we hebben mensen die projectvoorbereiding doen, coördinatie. En dan meestal 2 tot 3 projecten in de uitvoering.
15: Mm. En de omzet, wat draai je?
16: Vorig jaar met de groep bijna iets meer dan 5 miljoen.
15: Oké.
16: Ja.
15: Draai je winst?
16: Ja.
15: Marges zijn ongeveer
16: tussen de 10 en 15%.
15: Okay.
16: Maar het ligt er ook een beetje aan. We zijn een groeiend bedrijf, dus wij stoppen ook heel veel terug in onze projecten. Ik vind het ook heel tof om gewoon, ik vind het gewoon heel tof om mooie projecten op te leveren.
15: Ja.
16: Dus soms leggen we ook marge bij om mooie dingen te realiseren.
15: Ja, ja. En hoe zit het met de concurrentie?
16: Dat is breed. Ik denk wat heel interessant is in deze branche, maar dat is internationaal. Ik denk elk land heeft ongeveer 2 van dit soort bedrijven. Mm-hmm. 2 tot 3. Dus dat is eigenlijk hoe het internationaal verdeeld is. En Europees zijn wij wel zijn we gevestigd, laten we het zo zeggen.
15: Ja. Ja. Maar word je ook uitgedaagd? Ik kan me voorstellen dat er op creativiteit, maar misschien ook op loonkosten, et cetera. Hoe werkt zoiets?
16: Ja, ik denk dat is voor ons zeker uitdagend. Want dat zien we ook terug, zeker in de Europese tenders. We hebben ook gewoon te concurreren met partijen uit Letland of uit Spanje. Ja. Dus als je internationaal opereert, dan heb je internationale competitie. En dan zie je ook dat loonkosten echt een component is.
15: Ja, ja. Nou ben je 20 jaar geleden begonnen hiermee. Was jij een skater of ben je een skater?
16: Nou, ik denk dat je altijd wel een skater bent, zeg maar. Dat is denk ik wel het leuke van onze culture, denk ik.
15: Ja.
16: Of dat geldt in ieder geval voor mij. Ik ben er al zo lang mee begaan. Ik zit al zo lang in die branche. En het komt ook niet meer van je af, denk ik.
15: Nee. Maar en test jij elke baan nog zelf uit?
16: Nee, voor mij is dat. Dat zien we eigenlijk. Dat is echt ook. Dat zien we ook heel veel terug. Heel veel jongens die bij ons werken zijn allemaal heel fanatiek skater. Of hebben echt op hoog niveau geskaten. En je ziet toch dat dan. Dat als we eenmaal de banen gaan maken, dat het er toch een beetje naar de achtergrond gaat.
15: Ja?
16: Maar iedereen die bij ons werkt skateboard. En altijd als een park of een voorziening is gereed, dan duiken we er met z'n allen even op. Want hij moet natuurlijk wel getest worden.
15: Ja, maar nou, ik kan me wel voorstellen dat je dus een soort echte expertise moet hebben hoe een baan een coole baan kan zijn. Of is het altijd gewoon een halfpipe, een bocht en et cetera? Of kun je daar echt nog hele nieuwe dingen bedenken?
16: Er zijn nieuwe dingen te bedenken, maar om jouw vraag denk ik te beantwoorden, als je de sport niet beoefent, dan kan je het ook niet. Dan mis je de expertise om het ontwerpen en om het tot in het kleinste detail aan te leggen. Dus daarom, iedereen die bij ons werkt, die is gewoon begaan met de sport. Ja, dat is wel een must.
15: Ja, jij bent 20 jaar geleden ongeveer begonnen in de kassen van je vader. Hoe is dat gegaan?
16: Ik kom zelf oorspronkelijk uit Breda. En mijn ouders moesten na een tijdje verhuizen, omdat de stad die breidde uit. Dus mijn vader heeft toen, die had daar akkers eigenlijk. Ik kom eigenlijk uit een boerenfamilie. Dus mijn vader die had voor bij ons voor de deur was het slaan aan Divi. Toen heeft mijn pa zijn gronden moeten verkopen. En hij was nog op jonge leeftijd. En met die middelen is hij toen een kassenbedrijf opgestart in Maden. Een dorp naast Breda. En voor mij is dat eigenlijk best wel goede omstandigheden geweest. Want ik had heel veel space en ruimte. En daar was machinery. En ik had een dak boven mijn hoofd en het was warm. En mijn vader gaf mij heel gelukkig. Mijn ouders gaven mij de ruimte om daar te experimenteren.
15: Dus er werd gewoon een stukje kas werd er vrijgehaald voor jou. Voor de hobby skateparkje bouwen.
16: Ja,
15: of skaten.
16: Het is denk ik ook een beetje wel landjepik geweest, denk ik.
15: Hier kom jij niet, pa.
16: Ik ben begonnen met een klein stukje. En dat is als een soort olievlek.
15: Oh ja?
16: Ja, en dat is ook met mijn ouders is dat altijd wel een beetje trekken en duwen geweest. Maar ze hebben dat altijd wel ondersteund.
15: Maar hoe is dat trekken en duwen geweest dan?
16: Nou, het is ook mijn vader, die heeft gewoon een bedrijf, weet je wel. Die moet gewoon zijn bedrijf leiden. En wij waren natuurlijk jonge honden. En wij kwamen daar iedere avond met de jongens skaten en een biertje drinken of een feestje vieren. En dat moest wel de andere dag ook weer tussen de bedrijven door.
15: Ja.
16: Ja. En bij ons kwam ook, dat was in de tijd dat er niet zo heel veel skateparken in Nederland waren. Toen waren er denk ik 3-4 indoor skateparken. Nu is dat landschap wel iets anders. Dus wij kregen ook uit stad en land jongens die bij ons langskwamen. Ja.
15: Ja, ja. En dan, wat had je dan gebouwd in de kas van je vader?
16: Ja, dat begon met een kleine voorziening. En uiteindelijk was dat echt uitgebreid tot een volledig skatepark. Met randfaciliteiten, met een bar en een DJ-boot. En hadden we in een andere logistieke loods hadden we ook nog rem staan. En buiten hadden we rem staan. En ik langzaam groeide dat ook met spullen die ik dan weer ook nodig had voor mijn onderneming. Dus dat nam een beetje mijn vader zijn ruimte over.
15: Ja. Heeft je vader niet op een gegeven moment gezegd, vriend, dit wordt te groot. Het is hier nog echt een tuindersbedrijf. Want je was al geld aan het verdienen, of niet?
16: Nou, in het begin waren we een beetje aan het rommelen. En vanuit daar is ook een beetje ambitie gekomen om zelf een indoor skatepark te starten. Omdat ik dat eigenlijk bij mijn ouders al hostte. En toen ben ik daarmee aan de slag gegaan.
15: Ja.
16: En toen dat geregeld was.
15: Kon je vader zijn kassen terugkrijgen?
16: Ja.
15: Want je bent inderdaad. Je bent daar gestart bij je vader. Daarna ben jij. Hoe is dat uitgegroeid? Wat ben je toen gaan doen?
16: Ik heb eigenlijk in mijn leven heb ik al in de skate-industrie gezeten. Dus in die leeftijd, rond die leeftijd dat ik bij mijn ouders in de kas aan skaten waren, werkte ik in Breda in de skateshop. Deed opleiding detailhandel.
15: Want je was 17, 18?
16: 17, 18, ja. Echt een heel jong broekie. En Ja, als skater was alles. En dan het enige, als je dicht bij de industrie wil zijn, kan je in een skateshop werken. Dus dat ga je dan maar doen, weet je wel. Dus toen ben ik bij Martijn in de winkel beland. En stond ik bij hem in de winkel, eerst stage lopen. Dus bij hem in de winkel stage lopen, s'avonds skaten bij mijn ouders. En toen langzaam ben ik daar steeds meer in die industrie gekomen.
15: Ja. Ben je toen ook een eigen skatepark gaan bouwen? Of ben je vooral al in dit bedrijf, uiteindelijk 9 Yards is geworden, dat je zegt, ik ga het voor anderen bouwen?
16: Ik weet niet, op zich dingen ontwikkelen of dingen bouwen heeft altijd wel, heb ik altijd wel geambieerd. En dat is ook of mensen samenbrengen, weet je wel. Dus dat is voor mij altijd wel de drijfveer, is nog steeds de drijfveer. Dus ja, ik ben nog een hele tijd mee aan het experimenteren hoe ik dat kan doen. En dat is klein begonnen bij mijn ouders. Maar we zijn uiteindelijk ook, als je eenmaal in de markt zit, en ik kende de branchepartijen, we deden ook inkoop bij alle skatebrands. En dan, ja, ik was een jongen die kon timmeren, die zijn eigen voorziening had. Dus brands vroeger dan aan mij, kan je me met bepaalde helpen om bepaalde dingen te construeren? Of kan je me helpen om... we hebben in het begin al mini-rems verhuurd of andere zaken. En,
15: zo groei je er een beetje in.
16: Zijn we er een beetje ingegroeid.
15: Wat is je eerste grote project?
16: Ik denk het eerste echt grote project wat we gedaan hebben is wel de ontwikkeling van een eigen indoor skatepark in Breda.
15: Ja. Hoe heette dat?
16: Dat heet Pier 15, bestaat nog steeds. Is nu 12 jaar op de rit. En dat hebben we zelf en gezamenlijk met de gemeente Breda ontwikkeld.
15: Ja. Zit je er nog in of ben jij daar alweer financieel uit dat bedrijf?
16: Nee, dat is voor mij een passieproject. Dus daar zit ik nog steeds vol in, ja.
15: Ja? Ja. Je zegt, ik heb het goed gedaan. Ik ben mijn passie achterna gegaan. Was er nog twijfel eigenlijk dat je... Nou ja, misschien toch iets anders gaan doen.
16: Ik weet niet. Ik denk dat mijn ouders of andere mensen wel eens hebben gedacht, wordt dat wat met dat skaten, weet je wel? Of gaat dat wel iets worden? Kan je daar je boterham mee verdienen? Maar ik denk toen mensen zagen, ik was echt heel jong toen ik open ging met Pier 15. Ik was 23 toen ons eigen echt onderneming startte. Ja, toen hadden we een eigen zaak met een horeca en een skatepark en deden we skateles en evenementen. En ik wist er eigenlijk nog helemaal niks van, weet je.
15: Ja. Dus er was eigenlijk niet zo heel veel twijfel bij jou, begrijp ik.
16: Nou, dat heeft me wel een hoop geleerd, ja.
15: Uiteindelijk wordt het dus 9 Yards. Je zegt, waar ik het fout heb gedaan is, af en toe ben ik te goed van vertrouwen. Kun je daar iets over zeggen?
16: Ja, voor mij is het gewoon, ik vind het heel leuk om met mensen samen te werken. En ik vind het gewoon heel leuk om grote ambities achterna te gaan. En als dat op mijn pad komt, dan ga ik daar gewoon best wel snel voor. Dan denk ik zo, ja, oké, let's go, laat het gaan doen.
15: Maar dat hoeft niet altijd fout te zijn. Waarom zeg je dat toch, ja, het is niet altijd handig?
16: Nou, omdat ik denk in de fase waar wij nu zitten als bedrijf, waar het de projecten echt qua aannemersom en qua risico groter worden, kan je niet altijd zo handelen, weet je wel. En dan... Natuurlijk kan je goed van vertrouwen zijn en ergens je schouders onder willen zetten. Maar dat moet dan wel gepaard gaan, ook met goede juridische afspraken, contracten en overeenkomsten. Ja. Ja.
15: Waar heb je wel eens in je neus gestoten?
16: Toch wel, ik ben er nog niet echt helemaal mee op mijn plaat gegaan. Maar toch wel dat ik zie, van als ik deze lijn vasthoud, dan zit daar geen toekomst in. En wat we ook al zien, ik heb ook...
15: Maar kun je een voorbeeld geven dan?
16: Ja, wat je gewoon ziet, omdat ik zo goed van vertrouwen ben, of soms probeer ik ook mensen, dan hebben we een project en dan ga ik ervoor en dan zijn we er al mee bezig zonder dat ik bezig ben geweest met betalingsvoorwaarden of andere zaken.
15: Oh ja. Heb je wel eens een niet betalende klant gehad?
16: Nou, sinds kort heb ik dat voor het eerst wel eens meegemaakt. Ja. En dan gelukkig is het voor ons dan nog wel bedragen wat binnen ons bedrijf te dekken is, maar dat. Dat zijn wel dingen waar je echt zeker van moet leren. En waar je ook vooruit moet kijken. Want bij ons, wat ik al zei, de aannemersommen worden steeds groter. We hebben het in het buitenland ook wel eens gehad. Met een groot project in Zwitserland. In Lausanne ook. Dus de Olympische Comité is daar gevestigd. Daar was ons een partij aangedragen om een Olympische kwalificatiewedstrijd weg te zetten. Ik heb die opdracht, ik werk al 5 jaar samen met een Amerikaanse partner. Dus California Skateparks, een van de internationaal grootste bedrijven die een skatepark aanlegt. Ja, die hebben toen daar, die is meestal de hoofdaannemer. Dus die hadden voor dat project de krabbel gezet onder het contract. Mm-hmm. En hij heeft uiteindelijk niet betaald. Omdat de event organizer failliet is gegaan op dat evenement. Maar wij zijn wel door hem uit de wind gehouden. En wij hebben wel het grootste deel van het geld gekregen.
15: Ja. Maar het zou zomaar, je denkt, oh, dat had zomaar anders kunnen aflopen, hoor ik jou zeggen.
16: Nou, het is dan fijn dat je het met een partner doet, maar we komen steeds meer in de positie dat we zelf hoofdaannemer zijn. Of we worden ook steeds meer in de positie geduwd dat je daar zit. En dan moet je daar toch wel op gaan letten.
15: Ja. Als ik het zo hoor, dan hoor ik jou eigenlijk zeggen, ik ben heel ambitieus. Ik heb geleerd, omdat je dit al vanaf je 16 ongeveer doet, om op de onderbuik te ondernemen, maar de ambitie kan de onderbuik niet aan, of eigenlijk kan de onderbuik de ambitie niet helemaal aan. Klopt dat?
16: Onderbuik, ik geloof altijd het beste in dat ook gewoon op je gevoel afgaan en dicht bij jezelf blijven. En dat heeft me altijd al wel ergens gebracht. Weet je. Ik vind het altijd leuk om een stapje meer te doen. Of ik ben ook niet per se financieel gedreven. Natuurlijk is voor ons omzet en geld belangrijk, zodat we onze winkel kunnen laten groeien. Maar ik vind het veel leuker om ergens extra waarde in te leveren.
15: Maar nu ga je groter worden. Je bent niet meer de onderaannemer. Je bent de hoofdaannemer.
16: Ja.
15: De sommen worden groter. En als je dan, laten we zeggen, je klant pas laat betalen en je moet je leveranciers vooruit betalen, dan zie ik gewoon een cashflow-probleem ontstaan. Wat je met een hele goede onderbuik nog steeds niet oplost.
16: Nee, dat zijn lessen die we nu wel aan het leren zijn.
15: Oh ja? Ja. Ja, merk je dat?
16: Ja, nee, zeker. Dat zien we in alles terug. Want we zijn met heel veel ambities bezig. En met alle mensen met wie ik nu samenwerk, of die in ons team zitten, of we zijn ook bezig met de financiering van een vastgoedproject. Ja, dan is de bank het eerste die tegen ons zegt. Ik zeg maar, het is goed, maar ik zou echt zorgen dat je het nog beter dicht
15: zet. En wat moet je dan doen van de bank?
16: Nou, gewoon zorgen dat je cashflow-positie nog beter wordt.
15: Ja. Ja.
16: En dat je dat beter afspreekt en dat je het contractueel vastlegt. Ja.
15: Ja.
16: En dat doen we al wel natuurlijk, want 80-90% van onze opdrachten zijn overheden. Of zijn opdrachten vanuit de overheid. Dus meestal zijn die contracten wel degelijk. Maar we hebben ook veel passieprojecten, maar ook internationale skateparkprojecten. En het is voor ons ook wel lastig in te schatten als je bijvoorbeeld met Hongkong met de partij in zee gaat, of dat met wie jij dat aangaat.
15: Ja, ja. Dus dat professionaliseren, wanneer is dat kwartje gevallen dat je denkt, ja, dat moet ik dus echt gaan doen?
16: Ja, dat is de laatste jaren waarin je echt merkt dat je natuurlijk in het begin even wat kleinere projecten. We hebben nu een gemiddeld project is bij ons 2 tot 500.000 euro. Mm-hmm. Ja, dan moeten daar goede voorwaarden achter liggen.
15: Ja. Ja. Ja. En wat doe je dan als je zegt, oké, dit moeten we beter doen? Jij bent nog steeds jij. Je kunt jezelf dwingen om te zeggen, nou, ik moet hier beter op gaan letten. Maar ja, die 16, 18-jarige jongen van vroeger, die borrelt nog steeds op en denkt, potverdorie, ik wil een plexiglas skatepark maken.
16: Ja.
15: Toch? Dus hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat je dus jezelf ook dwingt om professioneler te worden?
16: Nou, ik denk de basis doe je dat. Dit soort dingen doe ik ook allemaal niet meer zelf. Dus ik heb een heel goed team nu van mensen om me heen die mij hierbij adviseren. Of dat ik gewoon dat ik dat uitzet. Contracten check ik dan gewoon met we hebben iemand die bij ons legal doet. En we hebben advocaten en adviseurs die ons helpen met overeenkomsten. Dus daardoor heb je gewoon binnen een dag of twee dagen reactie en kan je daar weer mee verder. En verder denk ik dat het altijd gewoon leuk blijft om gewoon te ondernemen en gewoon altijd net wat verder te gaan.
15: Ja.
16: En dat is wel het risico wat je neemt, maar daar zit voor mij ook wel de thrill, denk ik, om dat te doen.
15: Ja. Goed. Wat is de ultieme ambitie met Nine Yards?
16: Onze ultieme ambitie is denk ik heel simpel. Dus internationaal actief zijn en denk mooie openbare ruimte maken. Inspirerende projecten maken. Mensen samenbrengen. En dat gaat niet per se over de omvang of de grootte van het project, maar wel of het echt geslaagd is. En geslaagd betekent dan voor ons of mensen de voorziening tof vinden, dat het, of dat het heel architectonisch is ontworpen, of dat er mensen echt heel intensief gebruik van maken.
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja, dat je er trots op kan zijn.
16: Dat je er trots op kan zijn.
15: Ja.
16: Dus net als voor mij, als ik hier in Amsterdam ben en ik fiets misschien over het Museumplein, dat daar een voorziening van ons ligt. Ja, dat geeft echt een kick. En dat mensen er dan gebruik van maken, dag in dag uit.
15: Ja, ja. Ja. Toch die mensen bij elkaar brengen. Als het een goed skatepark is, komen er veel mensen. Zijn
16: dat is uiteindelijk wat dat soort plekken doen. Ja. Het zijn echt community hubs. En dat is ook een beetje waar wij als bedrijf heen gaan. Dus We zijn steeds meer openbare ruimte aan het ontwerpen. Dus het dwaalt ook steeds verder af van skateparken. Het gaat steeds meer over multisport of urban sports, zoals het dan heet, of streetsports. Dus dat vertandt ook allemaal in elkaar. Maar uiteindelijk is het doel hetzelfde. Het is gewoon verschillende gebruikersgroepen of mensen laten bewegen, mensen laten sporten in openbare ruimte. Ja.
15: Mooi, mooi. We sluiten af met een mooie Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Heb je erover nagedacht?
16: Dat is een lastige, maar ik had er zelf een paar. Ik hoor er altijd een hoop. Maar ik denk, focus is altijd belangrijk, weet je wel. Hocus pocus focus. Die is altijd leuk.
15: Ik weet niet of jij jezelf daaraan houdt, maar ja.
16: Niet altijd, maar dat is wel voor mij. Ik probeer dat toch een beetje zo. Voor mezelf.
15: Je hebt hem wel nodig op het toilet. He? Hocus pocus focus.
16: Ja. Er is een beetje van, want ik spring ook echt alle kanten op. Dus ik probeer, soms dwaal ik af en dan stuur ik weer terug naar het breedje, weer terug naar het midden.
15: Ja.
16: En in de fase waar we nu aan zitten. Ja, mensen aannemen voor morgen vind ik een belangrijke. Want je kan alleen maar groeien met goede mensen om je heen. En echt, dan heb je mensen, heb je niet mensen. Dan moet je echt mensen aannemen die betere kwaliteiten hebben. Dat is misschien ook uitdagend, weet je wel. Omdat je moet er ook de middelen voor hebben. Maar ik denk als je dat doet, dan kan je ook succes hebben.
15: Je moet mensen aannemen voor morgen. Ik vind het een mooie tegeltjeswijsheid.
16: Ja.
15: Dankjewel. Jeroen van Egermond was dat, oprichter van 9 Yards.
16: Ja.
15: Skateparks. Mooi om jouw verhaal te horen in de uitzending. Volgende week dan hebben we het verhaal van Matthijs Hagen van Leads to Sales. Op jonge leeftijd neemt Matthijs het bedrijf over van zijn mentor Ruud Govaars. Als Ruud na een ziekbed komt te overlijden, blijft Matthijs wel achter met een bedrijf dat flink op de schop moet. Nou, je hoort het alweer. Bloed, zweet en zaken. Abonneer je alvast op de podcast en mis helemaal niks. Tot volgende keer. Dag.
17: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
6: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is veel verkeer onderweg, maar de meeste files die er staan leverden niet veel meer vertraging op dan zo'n 5 tot 10 minuten. Zoals de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Vlaardingen-Oost en knooppunt Benelux bijna 10 minuten oponthoudt. De A27 Utrecht richting Gorkum voor knooppunt Everdingen 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En zojuist gebeurde er een ongeluk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Wezel en Roermond is de weg op dit moment dicht.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
10: Goedemiddag, ik ben René Postma. De Russische president Poetin valt Kiev voorlopig niet aan. Er komen twee Amerikaanse onderhandelaars die een eind willen maken aan de oorlog. Vandaag zijn die in Moskou, morgen in Oekraïne. President Zelensky had eerder al besloten om Rusland even niet aan te vallen en vroeg Poetin om datzelfde te doen. In Zuid-Frankrijk tussen Perpignan en de Spaanse grens woedt een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden en een blusvliegtuig zijn ingezet, maar krijgen het vuur niet onder controle. Het waait hard en het gebied is steil en moeilijk te bereiken. Een middeleeuws kasteel op een rots dat normaal veel toeristen trekt, is ontruimd. Den Haag maakt zich als stad van vrede en recht zorgen over Amerika. Burgemeester Van Zanen zegt dat president Trump het internationaal strafhof in Den Haag steeds zwaarder onder druk zet. Rechters zijn zelfs op een sanctielijst gezet. Het begon allemaal toen het hof de Israëlische premier Netanyahu aanklaagde voor oorlogsmisdaden. In Overasselt wordt verder gezocht naar bewijsmateriaal na de dodelijke schietpartij dinsdag. Onder meer in een weiland naast de woning van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Volgens regionale media werd er een niet afgevuurde kogel gevonden. De politie doet ook in de omgeving zoekacties, waar precies is niet duidelijk. Een protest bij de haven in het Engelse Dover is voorbij. Vanmorgen blokkeerden honderden gemaskerde demonstranten allerlei wegen richting de haven. Het was een protest tegen de komst van illegale migranten die het kanaal oversteken. Maar na enkele uren vertrokken de demonstranten en is de blokkade voorbij. Het weer van Weer Online. Het blijft droog met aardig wat zon. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen vrij zonnig en rond 22 graden. Maandag nog wat warmer. En dat was het ANP-nieuws.
11: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
12: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Want die doet een nieuwe poging om regels op te stellen voor het bewaren van crypto. En ja, MicroStrategy, het treasurybedrijf onder leiding van Michael Saylor, gooit het roer om. In plaats van passief bitcoin opkopen, stapt het bedrijf over op actief beheer. En hij had toch een beetje gezegd dat hij dat nooit zou gaan doen. Dit is CryptoCast 445. En ik heb een co-host, Raoul Essenboom. Goed dat je er bent.
13: Yes.
12: Content specialist bij Blocks en oprichter van CryptoTakkies. En wij gaan eens even het nieuws doornemen. Te beginnen met die Amerikaanse beurswaakhond. De SEC die doet namelijk een nieuwe poging om regels op te stellen voor het bewaren van crypto. De toezichthouder wil dan eisen stellen aan waar geregistreerde vermogensbeheerders, en in de VS zijn dat er nogal wat, de digitale bezittingen van hun klanten mogen onderbrengen. En een vergelijkbare poging in 2023, ja, die mislukte totaal. Raoul, de SEC, dat is de beurswaakhond, hebben we het heel vaak over in de CryptoCast, speelt een belangrijke rol in de cryptowereld. Wat willen zij nu precies veranderen, invoeren?
1: Ja, waar de gehele crypto-industrie het nu over heeft, is dat custody-stuk. Maar ik heb het een beetje uitgezocht. En er lopen een soort van meerdere trajecten naast elkaar.
12: Ja.
1: Ja, en ik zag dus ook een ander traject dat op 18 augustus al werd gepubliceerd. En dat gaat dus over hoe crypto-projecten kapitaal mogen ophalen. En wanneer dus een token juridisch als een effect wordt behandeld. Ja. En ja, dat is grappig, want iedereen heeft het eigenlijk over alleen dat custody-stuk. Maar dit stuk, en dat is eigenlijk een apart regime voor crypto-projecten die kapitaal ophalen, is denk ik ook wel belangrijk om even mee te nemen. En dat publiceerde de SEC als de Regulation Crypto Assets. Nou, en dat voorstel dat moet dus duidelijker maken hoe crypto-projecten onder het Amerikaanse effectenrecht kapitaal mogen ophalen. En nou, de SEC die stelt dus twee vrijstellingen voor, 5 miljoen. Over 4 jaar. En tot 75 miljoen per 12 maanden. Maar dan wel met strenge rapportage-eisen. Maar ja, dan die nummer 2, waar het eigenlijk de hele tijd over ging in de crypto-industrie. En dat zijn dus die nieuwe regels voor het bewaren van crypto.
12: Ja,
1: ja, de SEC die werkt dus aan een soort van aangepaste, ja, soort van custody-regel. En dat hebben we eigenlijk eerder ook al een beetje gezien. En die geldt dan voor vermogensbeheerders en beleggingsfondsen. En ja, het doel is om dan duidelijker vast te leggen hoe en waar crypto van klanten mag worden bewaard. En ja, welke partijen daarvoor in aanmerking komen. Maar ook natuurlijk welke bestaande regels moeten worden gemoderniseerd of eventueel zelfs worden geschrapt.
12: Precies. Dit gaat dus om zogeheten qualified custodians. Daar zijn die regels eigenlijk voor. Welke partijen zijn dat? Heb je voorbeelden?
1: Maar moeten we niet eerst wat vertellen dan over die qualified custodians?
12: Ja, kom maar op.
1: Ja, want dat zijn door de Amerikaanse wet erkende gereguleerde partijen. En ja, die mogen dus het vermogen van klanten bewaren. Ja, maar ook voor een geregistreerde investment advisor. Ja, en het idee is dan dat een vermogensbeheerder het geld of de effecten van zijn klant niet zomaar zelf onder zich houdt, maar juist onderbrengt bij een onafhankelijk partij waarop financieel toezicht staat.
12: Ja.
1: En dat kennen we natuurlijk ook, zoals hier in Nederland, hè, gebruiken we die derde geldenrekening.
12: Ja.
1: Maar onder de bestaande SEC custody rule, en dat is dus rule 206, een viertje tussen haakjes en dan een streepje 2. Ja, daar vallen traditioneel 4 categorieën onder deze qualified custodians. Wat daar vroeg je naar? Nou, dat gaat grofweg om banken en savings associations, bij de SEC geregistreerde broker-dealers, geregistreerde futures en commissions merchants en als laatste bepaalde buitenlandse financiële instellingen. En het idee is dus dat het klantvermogen dus bij een aparte gereguleerde partij staat en niet zomaar verdwijnt wanneer de vermogensbeheerder zelf failliet gaat. En we zien nog wel eens dat de partijen failliet gaan. Dus dan moet dat geld er ook zijn. Nou, een aantal voorbeelden. Je kunt dan denken in elk geval de crypto-industrie aan apart gereguleerde custody entiteiten. En dat zijn in dit geval denk ik de bekendste Coinbase custody.
12: Ja. Hele belangrijk in de crypto-wereld.
1: Ja, Coinbase Custody Trust Company, maar ook Anchorage Digital Bank. En daar heb je nog een aantal. Maar aan dat soort partijen moet je denken.
12: Ja. In 2023 hebben we hier ook al een poging tot regelgeving gezien. Dat was toen onder de voormalig voorzitter van de SEC, Gary Gensler. Die was op zijn zacht gezegd niet echt crypto-fan. Dat voorstel zorgde voor heel veel ophef in de cryptomarkt. Werd uiteindelijk niet aangenomen. Nu hebben we Paul Atkins als voorzitter. Ja, die is op zijn zacht gezegd heel crypto-vriendelijk. En dat is ook een understatement. Hoe verschilt de insteek van deze twee voorzitters en deze twee generaties aan SEC-voormannen?
1: Ja, het is eigenlijk enforcement naast rulemaking. Hè?
12: Ja.
1: Dat is een beetje die verschillen die je ziet. En ze hadden toen over Operation Chokepoint 2.0.
12: Ja.
1: En Gensler die wilde dus echt vooral strenger reguleren. En de bestaande custody-regels die wilde die op dat moment gaan verbreden. En wat je nu meer ziet is dat Atkins die is inderdaad wat toegankelijker. Gaat meer de gesprekken aan.
12: Er lijkt wat meer wil bij hem om crypto een serieus plekje buiten het financiële systeem te geven. Als optie naast banken. Dat neemt hij ook serieus. En Gary Gensler was eigenlijk toch vooral een verdediger van de status quo of zo. Misschien.
1: Ja, hij had eigenlijk meerdere voorstellen. Maar het belangrijkste voor hem was, er zijn nu al regels. Laten we ervoor zorgen dat die cryptopartijen partijen binnen precies dat kader wat er nu is komen te vallen. En dan gaan we later wel kijken naar hoe we dat eventueel kunnen gaan uitbreiden. Ja en je ziet echt wel bij Atkins dat hij gewoon meer kijkt naar van nou, hoe kunnen we dit moderniseren en ervoor zorgen dat het passend is in het plaatje van nu, maar ook de toekomst. Dus wat je dan eigenlijk een beetje gaat vergelijken is van nou, hoe deed Gensler dat dan in bijvoorbeeld 2023? En toen had hij het voorstel om bijvoorbeeld de safeguarding rule, die toen ook al gold, dus voor de funds en securities, om die uit te breiden naar vrijwel alle client assets. Ja. Maar die safeguarding rule die gold dus alleen voor specifieke funds en securities. Maar als je dan kijkt naar alle client assets, ja, dan kunnen dus die crypto assets ook onder vallen. Dus ook in die tijd crypto assets die mogelijk juridisch geen effect waren. Ja. Nou, en die qualified custodians die moesten dan daadwerkelijk echt de possession or control, ja, die moesten ze dan hebben over die assets. Nou, en je zag toen wel dat de crypto sector toch wel een beetje bang werd, omdat ze zoiets hadden van misschien komen er dan juist partijen bij waarvan we zeggen van ja, dat zijn niet de standaard aanbieders. En nog erger, misschien verdwijnen er wel meer aanbieders. Ja. Want het compliant zijn, ja, dat kost gewoon ontzettend veel geld. En die cryptopartijen die hebben daar wel heel erg hun best voor gedaan. Dus ja, hopelijk kunnen we nu met Atkins uitgaan van een iets andere route. Ja. En we zien toch wel meer dat hij zoiets heeft van nou, laten we kijken naar dat concurrentiestuk. Want dat is belangrijk voor de markt.
12: Precies, ja. En ik denk dat de komende 12 maanden sowieso heel belangrijk zijn wat crypto-regelgeving in de VS betreft. Want ja, dit gaat natuurlijk. De Clarity Act, daar wordt eigenlijk over gediscussieerd, die hele belangrijke cryptowet. De SEC is zelf eigenlijk begonnen met een soort framework maken van joh, hey, hoe gaan we dit dan doen met of zonder die wet? Dit wordt besproken, dus allemaal heel belangrijk. De plannen liggen op dit moment ter beoordeling bij het Witte Huis. Zie jij het ook echt tot uitvoering komen, dit verhaal?
1: Ja, ik eigenlijk wel. De kans dat er echt nieuwe custody-regels komen, die is stukken groter dan als we kijken naar 2023. Ook als je kijkt naar, dat was leuk, die Crypto Summit. Ik weet niet of je dat hebt gezien. Trump een praatje ging houden. Ja, en dan zie je die crypto-bros toch bij elkaar staan in een beetje lachende gezichten. Maar het past ook precies in Atkins' crypto-agenda. En we zien dus dat de SEC dat oude voorstel echt bewust heeft ingetrokken om opnieuw te beginnen. Nou, en ik denk dat we nu wel zien. 31 augustus 2026 stond het daar nog als pending review, dat nieuwe voorstel. Ja dat het er langzaam naartoe gaat dat al die partijen zoiets hebben van nou, we gaan het voor elkaar krijgen.
12: Precies, ja. En ze kunnen ook wel een succesje gebruiken in het Witte Huis wat crypto betreft. Dus dat gaan we allemaal blijven volgen. Hartstikke spannend. Dat brengt ons bij de marktanalyse, de marktupdate van deze week. Dat gaan we doen met Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Dag Bert.
7: Goeiedag.
12: Nou ja, je komt. Je hebt een aantal weken vakantie gehad. Vorige week lag ik in de lappenmand en nam Meinder Schut mijn plekje als presentator over. Dus het is de eerste keer dat we elkaar sinds weken weer spreken, Bert. En de markt, die is geontploft, kunnen we wel zeggen. De grootste stijging sinds maart 2023 in absolute aantallen. In dollars was het de grootste stijging ooit. Waar komt dat positieve sentiment op die Bitcoin-markt toch ineens vandaan, Bert?
7: Ja, wij zijn terug en Bitcoin is ook terug.
12: Ja, ik vind
7: dat
12: heel
7: is wat je eigenlijk moet constateren. Ja, heel toevallig. Laten we de weekgrafiek van Bitcoin er eens bij pakken. En dan zal ik even beschrijven wat je dan ziet. Je hebt dan 4, 5, 6 jaar in één keer in beeld. En elke candle, elk streepje, representeert één week. En de week van 17 tot 24 augustus die valt meteen op. Een grote groene streep omhoog. De koers steeg met 24% van iets onder de $63.000 naar bijna $78.000. Inderdaad, in procenten de grootste stijging sinds maart 2023. Ja. Dat was na de val van Silicon Valley Bank. Toen schoot Bitcoin in één week van $22.000 naar $28.000. Dat was het begin van de vorige bullmarkt. En in dollars is het inderdaad de grootste weekstijging ooit. Bijna $15.000 erbij. Ja, en dan is de vraag natuurlijk, zitten we hier naar een tijdelijke afwijking te kijken? En valt de koers ook heel snel weer terug naar die $60,000-$65.000 van de afgelopen maanden? Of is hier echt wat aan de hand? En daar wil ik drie dingen over zeggen. Ten eerste, bij de stijging naar $80.000 zijn best wat vroege signalen afgegaan dat de dalende trend van de afgelopen 10 maanden misschien wel voorbij is. De koers die doorsneed het 200-daagse gemiddelde en het volume gewogen gemiddelde vanaf de top. En dat zijn twee lijnen waar analisten dan naar kijken. En er zijn best wat beleggers die dat als instapsignaal gebruiken. Hun hypothese is dan dat de bear market voorbij is en we aan een nieuwe bullmarkt begonnen zijn. Het tweede wat ik wil opmerken, de afgelopen weken is er weer veel aandacht voor de debasement trade. Beleggers die verwachten dat overheden de komende jaren de schulden verder laten oplopen, die gaan op zoek naar beleggingen die je niet zomaar kunt bijmaken. Zoals goud en bitcoin. En de aanleiding hiervoor is de stijgende rente op Amerikaanse obligaties en minister van Financiën Scott Bessent, die daar niet blij mee is en er meermaals op hint in te zullen grijpen als dat nodig is. En die ingrepen die leiden dan links of rechtsom weer tot een toename van de schuld. Dat is dan de gedachte en dan daar komt de debasement trade vandaan. En als derde, de AI-trade. Dat was natuurlijk het grote verhaal. Ja, met name vanaf zomer vorig jaar tot mei, juni dit jaar. Ja. Enorme winsten gemaakt in AI-gerelateerde aandelen. En dat is een beetje voorbij, lijkt het. Dat lijkt een beetje tot rust te komen. Het zou heel goed kunnen dat die AI-gerelateerde aandelen de komende jaren nog steeds veel beter presteren dan indexen. Maar die belachelijke koerswinsten, ja, dat lijkt een beetje voorbij. En AI trok de afgelopen 12, 18 maanden heel veel geld weg uit andere sectoren. En nu, andersom, de winst moet ergens naartoe. Nou, en alles bij elkaar zorgt dat voor een positiever sentiment voor Bitcoin. We zien ook in de data dat de stijging van de afgelopen weken breed verdeeld is. De kopers komen uit alle regio's in de wereld, zitten op alle markten, spot en futures en perps en ETF's. Ja, en wat er dan gebeurt, vanuit de bredere financiële sector horen we nu ineens weer positief commentaar op de stijging van Bitcoin. Ja, dat is dan hoe dat werkt.
12: Ja, het sentiment is absoluut gedraaid. Ik hoor jou dus ook eigenlijk zeggen, dit was meer dan een short squeeze, waar dus in een heel korte tijd heel veel speculanten die eigenlijk speculeren op een koersdaling uit hun positie worden gedrukt, waardoor de koers nog meer stijgt. Het is meer dan dat. Het is echt een breder gedragen rally, zie jij.
7: Ja, absoluut. Dus die short squeeze was zeker onderdeel van de stijging. Ja. Zeker het eerste stuk. En dat zijn dan voor een gedeelte zijn dat dan liquidaties, gedwongen verkoop. Maar ook gewoon mensen die besluiten om een short positie te sluiten. Omdat ze denken, het gaat boven die 67.000. Dus de omstandigheden zijn veranderd. En dan krijg je mensen die de breakout traden. Dus die zeggen, we zijn uitgebroken en nu stap ik juist in. Dat telt allemaal bij elkaar op. Dus je hebt inderdaad een mechanische factor. Maar er is ook zeker een fundamentele factor van mensen die die drie soorten redenen die ik noem, nu besluiten te kopen.
12: Ja, er is echt wat veranderd. Wat mij ook opviel de afgelopen week is dat altcoins ook weer volop meededen. Ether, de cryptomunt van het Ethereum-netwerk, steeg echt. Die had een beetje het voortouw, kunnen we wel zeggen. Maar ook XRP, Solana, Hyperliquid, die Trump hoogstpersoonlijk naar de Verenigde Staten gaat halen. Ik weet niet hoe hij dat gaat doen, maar dat wordt interessant. Die munten die stegen allemaal hard. Wat zegt dat jou? Wat is daar dan aan de hand dat ook die altcoins dat zo ineens zo weer tot leven komen?
7: Ja, Ether speelt wel een opvallende rol, hoor, moet ik zeggen. In juli zag de grafiek van Ether er nog veel slechter uit dan die van Bitcoin. En nu is dat omgedraaid. Nu ziet het er zelfs beter uit. De koers van Ether steeg in een week met 35%. En loopt nu een beetje voor op Bitcoin in het herstel. En het verhaal wat daaraan gekoppeld is, en dat geldt ook voor Hyperliquid en voor Solana bijvoorbeeld, is tokenization. Ja. Een steeds groter deel van ons geld, obligaties, aandelen, zal als token op een blockchain worden uitgegeven. En je kunt dat dan in 24/7 in een flits naar de andere kant van de wereld versturen. En dat is niet alleen handig voor mensen, maar ook voor AI-agents. En dat is het grote verhaal nu. Even een voorbeeld. Stripe nam vorige week OpenRouter over voor $8 miljard. Stripe levert financiële infrastructuur aan bedrijven. Denk aan betalingen, facturatie, abonnementen, rapportages, disputen, belastingfraude. En OpenRouter is een AI-platform waarbij je via één API toegang krijgt tot heel veel verschillende AI-modellen. En in de brief aan de aandeelhouders schrijft Stripe: Als wij uitzoomen, zien we dat kapitaal en intelligentie de twee digitale stromen worden waarop ieder bedrijf rust. En dus gaan ze naast geld ook tokens routeren. In diezelfde brief zeggen ze dat ze een explosieve opkomst zien van AI-agents in het gebruik van hun diensten. En dan noemen ze twee voorbeelden. Ze noemen er vier, maar ik licht er twee uit. We zien meer metered billing. Betalen per seconde, betalen per vraag, betalen per opdracht, betalen per stuk. Ja. En twee, we zien meer betalingen met stablecoins. En die worden volgens Stripe de native currency of the AI economy. Ja. Even een voorbeeld van een bedrijf die een strategische visie formuleert en daarin stablecoins, en stablecoins zijn een voorbeeld van tokenization, een best wel centrale plek geeft. En zo'n visie, dat verhaal, past goed bij cryptonetwerken zoals Ethereum, Solana, overigens ook XRP. Hè, we hebben het even over Ripple, maar daar is ook een stablecoin op uitgegeven. Ja, en ik denk dat het verhaal bij een deel in ieder geval van de altcoinmarkt te maken heeft met tokenization, stablecoins en de rol in de AI-economie.
12: Ja, en het is ook belangrijk om te benoemen dat Stripe daar niet alleen in staat, want ook bijvoorbeeld Cloudflare, hele belangrijke infrastructuurpartij op het internet, ook de afgelopen maand een stablecoin wallet geïntroduceerd. Nou ja, zo zie je dat heel veel partijen toch tot overeenstemming komen dat die stablecoins toch echt wel ook een rol gaan spelen in het hele AI-verhaal, hè?
7: Ja, klopt hoor. Dus Stripe is niet de uitzondering, maar gewoon een voorbeeld van een veel groter patroon wat we breed zien. Ja.
12: Ja, Bert, nou ja, tot slot de hamvraag. Kunnen we stellen dat het einde van de bear market in zicht komt? Want de signalen stapelen zich toch op?
7: Klopt, je hebt gelijk. En ik denk dat je zeker kunt zeggen dat die in zicht komt. In juni en juli noteerden wij al dat de Bitcoin-markt een ander karakter had dan in het eerste kwartaal. We zagen duidelijk niet meer de eerste fase van de bear-markt met capitulaties en beleggers die in paniek met verlies verkopen. En daar komt nu bij dat we in de afgelopen twee weken toch echt signalen zien dat de dalende trend van de bearmarkt op zijn einde loopt. En mijn basisscenario is dat we zijn aangekomen bij de overgang van de bearmarkt naar een nieuwe boelmarkt. De dalende trend verzwakt, een nieuwe stijgende trend komt op. Maar dat is een proces dat maanden duurt. En het zou kunnen dat 1 juli het diepste punt was van de bearmarkt. En dat we nu achteraf zullen zeggen, we stonden daadwerkelijk aan het begin van de nieuwe boelmarkt. Maar het zou ook kunnen dat we in de komende maanden nog een iets lagere bodem zullen zien. Dat zijn voor mij allebei plausibele mogelijkheden. Ja. Dat verandert bij een stijging naar boven de $85.000. Dan gaan we weer een aantal grenzen over waar veel analisten naar kijken. En ik denk als dat gebeurt, dan wordt marktbreed het basisscenario dat de bearmarkt $1.000. Dan gaan we weer een aantal grenzen over waar veel analisten naar kijken. En ik denk als dat gebeurt, dan

0: aankoop op de goede momenten. Die was gewoon een opkoper zonder daar echt een plan voor te hebben. Nou ja, interessant. Toch nog even kort, Raoul. MicroStrategy, hoe werkt dat bedrijf ook alweer? Wat is zijn strategie?
1: Ja, dat we nu dus kennen inderdaad als strategy.
0: Ja, en, strategy, de rebranding.
1: Ja, je kan
0: moeite mee.
1: Ja, iedereen. We moesten toch een beetje switchen. Maar ja, ook hun business en businessmodel. En je kan het nu wel zien als een soort van beursgenoteerd financieringsbedrijf. Ja. Of een financieringsmachine die dan vooral bitcoin aanhoudt als belangrijkste reserve.
0: En dan aandelen uitgeeft of schulden uitgeeft om bitcoin van te kopen.
1: Ja, exact. En voorheen deden ze wat met software. En dat doen ze nu ook nog steeds. Maar ja, ik denk economisch gezien draait het bedrijf vooral op bitcoin en dus op die kapitaalmarkt.
0: Ja. Maar hoe gaat het dan nu met strategy? Want de bitcoinprijs heeft het niet al te best gedaan tot vorige week.
1: Tot vorige week, maar ja, dat is natuurlijk weer een voordeel voor ze. Ja. Want die gemiddelde bitcoinprijs van hun qua inkoop, die lag volgens mij op de $75.000. En die bitcoinprijs die is nu flink wat gestegen tot zelfs richting de $80,000 of $81,000. Ja. Staat nu op de $77.000, ja. Dus die staan weer in de plus. Maar ja, als je kijkt naar de koers van het afgelopen half jaar, ja, die was flink gedaald. En ja, dat was wel echt een probleem voor strategy. Maar dan moet je wel gaan kijken naar, ja, hoe kijken we dan precies naar het probleem? En in dit geval ging dat puur over boekhoudkundige verliezen. Want ja, we keken naar de beurskoers van bijvoorbeeld het aandeel van strategy. Dat was een probleem. En mensen waren aan het klagen over van, ja, maar nu gaan ze toch weer wat bitcoin verkopen. Maar al met al moet ik toch zeggen dat meneer Saylor het toch wel voor elkaar heeft.
0: Ja, ja. Wat interessant is, zij zijn sinds eind 2025 een dollarreserve gaan opbouwen. 5,1 miljard zit er in die pot. Vooral om dividenden te betalen. Bijvoorbeeld voor mensen die hun bepaalde aandelen van strategy hebben gekocht. Nu is er ook een nieuwe cashreserve van 1,5 miljard. En dat is een soort vrije pot. Hè? Een soort vrij te besteden. Wat wil je daarmee gaan doen?
1: Als het goed is, zou dat wel gebruikt moeten worden. Ja, ik dacht dat het ging om ongeveer 1,6.
0: Ja, 1,5 miljard. Dat is allemaal wisselgeld, hè, voor meneer Saylor.
1: Voor hem zeker. En dat wilde hij toch gebruiken voor bitcoin of zelfs buybacks van zijn eigen aandelen. Ja. En dat is denk ik wel iets bijzonders.
0: Ja, dus hij kiest er echt voor om niet meer altijd bitcoin te kopen als daar geld voor is, maar een potje aan te houden. En op momenten dat hij geld nodig heeft, dat hoeft hij dat niet gelijk op te halen, kan hij dat gewoon uit die reserve halen en daarvan bitcoin kopen. Stel je voor, de koers daalt 15%, kan hij gelijk toeslaan.
1: Ja, ik denk dat dat wel de grootste switch is. Voorheen had je inderdaad gewoon een soort van model, nieuw kapitaal ophalen en dan vervolgens bitcoin kopen. Ja. En ik denk dat het nu echt is nieuw kapitaal, dan vervolgens kijken naar waar het hoogste rendement voor aandeelhouders volgens het management zit. En dat kan dan zijn bitcoin, cash, dividend. Of in dit geval dan zo'n buyback.
0: Ja, precies. Hele opvallende koerswijziging van toch een van de belangrijkste cryptobedrijven ter wereld. Raoul, we zijn eigenlijk al door de tijd heen. We gaan zo een podcast opnemen. Met wie gaan we dat doen?
1: Ja, daar heb ik echt zin in. Dit is echt een onderwerp. Hier word ik gewoon heel blij van. We gaan zo Arnold Hubach spreken. Ja. En Arnold die heeft zich al jaren bezig gehouden met bitcoin-educatie. Dus daar willen we straks natuurlijk veel meer
0: precies,
1: van weten.
0: Zit jij natuurlijk ook in. Hij doet het wereldwijd. Jij doet het in Nederland.
1: Ja, hij doet het wereldwijd met My First Bitcoin en hij gaat daar zo van alles over delen.
0: Hij reist de hele wereld over en wat ik ook heel leuk vind, we gaan het weer eens over El Salvador hebben. En daar is hij toch wel heel kritisch op. Het grote bitcoinland, het belangrijkste bitcoinland, maar eigenlijk zegt hij toch een beetje tegen ons, weet ik al, dat die hele droom van El Salvador bitcoinland, die is een beetje voorbij en daar moeten we afscheid van gaan nemen. Dus daar gaan we het ook over hebben. Vind ik spannend. Tot zover in ieder geval de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Raoul Essenboom, content specialist bij Blocks en oprichter dus van CryptoTakkies, crypto-educatie. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
1: Beats. Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
3: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
4: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Book de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
5: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden op de weg op dit moment. Er staan een aantal files, maar de meeste hebben hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Zoals de A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld 10 minuten oponthoud. A27 Utrecht-Gorkum voor Lexmond 10 minuten vertraging. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Die is dicht tussen Belfeld en Roermond door een ongeluk. Verkeer richting Maastricht kan omrijden door Eindhoven te volgen over de A67 en de A2.
0: Is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
8: Goedemiddag, ik ben René Postma. De Russische president Poetin zegt de komende dagen de Oekraïnse hoofdstad Kiev niet aan te vallen. Amerikaanse onderhandelaars zijn dit weekend in Moskou en Kiev om over vrede te praten. En voor president Zelensky was dat reden om met een bestand te komen. Hij vroeg Poetin hetzelfde te doen, maar die weigerde eerst. En nu is hij dus toch overstag. In Brunsum in Limburg is vanmiddag een Pride Walk met een schaduwkant. Op de aankondiging op Facebook kwamen zoveel haatreacties dat de gemeente aangifte gaat doen. Er werd zelfs gedreigd met geweld. De organisatie vindt het heel verdrietig, maar zegt ook dat het aantoont dat de Pride hard nodig is. Tijdens een vliegshow in de buurt van Athene is een straaljager neergestort. Duizenden mensen zagen hoe het toestel vlak na het opstijgen hoogte verloor, crashte en explodeerde. Hoe het met de twee piloten gaat is niet duidelijk. De vliegshow bij Athene is een jaarlijks evenement. Den Haag maakt zich als stad van vrede en recht zorgen over Amerika. Burgemeester Van Zanen zegt dat president Trump het internationaal strafhof in Den Haag steeds zwaarder onder druk zet. Rechters zijn zelfs op een sanctielijst gezet. Het begon toen het Hof de Israëlische premier Netanyahu aanklaagde voor oorlogsmisdaden. Een serval in Tilburg is weer ontsnapt. Het is al de tweede keer in iets meer dan een jaar en de buurt maakt zich zorgen. Vooral omdat de serval nu echt spoorloos is. Het is wel een wild dier in een woonwijk, zegt een bewoonster tegen Omroep Brabant. Vorige keer zat hij bij de buren in de tuin en werd hij zo gevangen. Het weer van Weer Online. Het blijft droog met aardig wat zon en vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen vrij zonnig en rond 22 graden, maandag nog wat warmer. En dat was het ANP-nieuws.
9: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
0: Je hoeft niet altijd te luisteren.
9: Behalve misschien naar onze podcast.
0: Allemaal in de BNR-app.
9: Download de BNR-app.
0: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
10: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe. Vandaag weer eens vanaf locatie, maar niet heel erg ver van BNR's thuisbasis bij Amsterdam-Amstel. Want we zijn op een steenworp afstand op Amsterdam Science Park op bezoek bij Cusp AI. Dat zou je al heel wat moeten zeggen, vinden wij. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
11: En Ben van den Burg.
10: En hier hoor je ook vanaf elke donderdag wat er verder speelt in de wereld van tech. Dan nemen we de week door. Dus volg de Grote Tech Show in je favoriete podcast hebt, dan blijf je op de hoogte. Nu dan gaan we praten met de meest vooraanstaande AI-wetenschapper van het land. Onlangs is hij daartoe bekroond en wij vinden het ook. Geen onbekende ook voor onze techshows bij BNR, want in het begin van de Gen AI-hype kwam hij al meermaals langs in onze studio's. In de tussentijd heeft hij Cusp AI opgericht, bestaat nu dus amper 2,5 jaar en focust zich vooral op de ontdekking van nieuwe materialen door de inzet van AI. Met die missie en in korte tijd werd afgelopen zomer zelfs al een Series B financiering van $450 miljoen opgehaald tegen een waardering van 2,6 miljard. Wat daarmee gebeurt en alles wat daarmee samenhangt en wat ze nou eigenlijk precies doen heden de dag, dat vragen we aan Max Welling, CTO en co-founder van Cusp AI en tevens hoogleraar machine learning aan de UvA, waar we nu ook zitten. Dag Max.
11: Hallo.
10: Zoals gezegd, we hebben elkaar vaker gesproken. Ik denk dan vooral terug aan september 2022. Toen je bij ons in de studio zei, ja, de term AI is momenteel wel wat aan inflatie onderhevig. En toen moest ChatGPT nog komen. Waar staan we nu in de AI-tijdlijn wat jou betreft?
11: Ja, het gaat heel erg snel. En ik denk, dat blijft me toch elke keer weer verrassen. Dus de technologie gaat sneller dan ik denk. En ik zou ook zeggen dat we moeten gaan nadenken over hoe die technologie hoe we die gaan integreren in de maatschappij en in bedrijven. Dus het interessante fenomeen is dus dat de diffusie van die technologie in de bedrijven en in de maatschappij veel langzamer gaat,
10: ja,
11: dan de technologie zelf. En dat leidt natuurlijk tot wat spanningen hier en daar. En dat heeft grote impact, ook op werkgelegenheid en dat soort dingen. Dus
10: ja,
11: daar staan nog grote vragen voor, ja, voor de boek.
12: En moet de maatschappij sneller gaan of de technologie iets langzamer om het iets bij elkaar te brengen?
11: Ik denk dat het heel moeilijk is om de technologie langzamer te laten gaan. Ik denk ook niet dat dat de bedoeling is. Ik denk dat wij als maatschappij vooral moeten proberen sneller te gaan en de technologie beter te integreren en sneller te integreren.
10: Ja, jij bent er natuurlijk al decennia mee bezig. Nu sinds de afgelopen paar jaar met Cusp AI. Ook voor mensen die jullie nog niet zo goed kennen. Wij hebben net een demo gezien.
13: Geweldig.
10: Basically met een AI chatbot-achtige interface nieuwe materialen ontdekken. Maar wat is jullie onderscheidende waarde ook wat jullie daarmee doen?
11: Nou, ten eerste is die technologie best ingewikkeld, zullen we maar zeggen. Dus we hebben een enorm goed talentteam. Dus we hebben een team hier verspreid over Cambridge en Londen en Amsterdam en Berlijn en Singapore en nou ook in Amerika.
10: Mm-hmm.
11: Dus waar wij, ik denk toch wel, het echte toptalent van de wereld bij elkaar kunnen brengen.
10: Yeah.
11: We hebben ook een database die uniek is, waarvan sommige van die data alleen mogen gebruiken om modellen op te trainen.
10: En hoe komt dat dan? Zijn dat papers of essays die jullie hebben
13: gekocht?
11: Gekocht. Ja, we hebben daarin geïnvesteerd.
10: Zo.
11: Ja.
12: Dus dan ga je naar de belangrijkste papers in materiaalkunde en in de natuurkunde en dan zeg je tegen, die zitten bij Wolters Kluwer, denk ik. Waar zitten die eigenlijk?
11: Ja, eigenlijk alle grote uitgevers van de wereld. Waarom? Gelukkig zitten er een hoop in Nederland, in Duitsland en Engeland. Ja.
10: En daar hebben jullie geshopt van, dit zijn de onderzoeken, ja, die voor ons nuttig zijn.
12: En is het dat exclusief voor jullie? Dus dat is echt voor jullie. Dus dat is voor jullie. Mag verder niemand mag daar gebruik van maken?
11: Ja, die contracten zijn wat ingewikkelder dan dat. Maar er zitten bepaalde dingen exclusief in voor ons.
10: Zo.
11: Ja.
10: En dat is dus ook eigenlijk hoe je spreekwoordelijke slotgracht rond Cusp AI aan het vergroten bent.
11: Ja, dat is de moat, inderdaad. Ja. Dat is een belangrijk onderdeel. We hebben ook wel, zeg maar, specifieke technologie die andere bedrijven niet hebben.
10: Mm-hmm.
11: Die houden nog een beetje geheim. Maar ik denk dat wel dat wij dit beter kunnen dan andere bedrijven in de wereld.
12: Ja, dus de data is uniek en de technologie bedoel je de modellen die je maakt.
11: Ja.
12: Omdat je hele slimme mensen hebt, maak je net iets betere modellen.
11: Ja, ik zou zeggen flink betere modellen, maar het is
12: de beste modellen.
11: ik denk een van de belangrijkste onderscheidende vermogen is de integratie van AI en machine learning met chemie en fysica en natuurkunde.
10: Ja, dat is dus heel specifiek. Je wil geen hallucinaties, dat soort dingen.
11: Ja, maar het is, kijk, er zijn al een hoop bedrijven die zich die zeg maar de chemische aspecten hiervan, de simulatie hiervan goed doen.
10: Mm-hmm.
11: Maar het is eigenlijk omdat nu al deze technologie enorm wordt versneld en verbeterd door AI. Kunnen we daar meer op ingaan.
10: Ja.
11: Dat is zeg maar onze kracht. Dus omdat we een heel goed AI-team hebben en we hebben een heel goed chemie- en een materiaalteam.
10: Ja.
11: En we hebben ook een heel goed compute team, zeg maar, zorgt ervoor dat we op grote schaal kunnen rekenen en die data kunnen gebruiken om die modellen te trainen. Mm-hmm. Die combinatie van dingen, die is eigenlijk aan een soort paradigmaverschuiving, voor een paradigmaverschuiving aan het verzorgen. Mm-hmm. In de industrie, waarbij dus materialen veel sneller kunnen worden ontworpen.
12: Ja,
10: ja.
12: Maar de industrie in de materiaal.
10: Ontdekking.
12: Ja, ontdekkingindustrie.
11: Ja, dus dan moet je denken aan sectoren zoals energietransitie.
10: Zonnepanelen.
11: Zonnepanelen is een goede, batterijen is een goede. We werken met Hyundai aan bijvoorbeeld fuel cells. Mm-hmm. Je moet ook denken aan de chipindustrie. Mm-hmm. Dus daar worden nu ook geheel nieuwe materialen ontworpen omdat chips aan het veranderen zijn. Ze worden, zeg maar, meer driedimensionaal. En als je een hoop, zeg maar, materiaal op elkaar stapelt, dan moet de hitte eruit kunnen weggaan. En daar heb je ook weer hele nieuwe materialen voor nodig.
12: Ja.
11: Dus dat is een belangrijk onderdeel. We kijken bijvoorbeeld ook naar het verwijderen van PFAS uit drinkwater. Dat doen we samen met een bedrijf, Chimera.
10: Mm-hmm.
11: We hebben ook projecten lopen in CO2-verwijdering van de atmosfeer.
12: Ja. Ja. Ongeveer anderhalf jaar geleden spraken we elkaar. Toen was je daar al mee bezig met CO2-verwijdering. Wat is de ontwikkeling? Gaat dat nu veel beter? Is dat klaar? Waar sta je daar?
11: Ja, dat is een goede vraag. Het is zo dat die markt, die is niet heel sterk. Dus met andere woorden, de markt werd eigenlijk gedomineerd door een paar partijen zoals Microsoft. Die credits kocht of die compenseerde voor een uitstoot. En er waren nog een aantal andere bedrijven. Maar de politieke situatie op dit moment in de wereld is zo dat dat soort bedrijven daar zich van terugtrekken.
10: Ja.
11: Wij verwachten dat dat terugkomt. Hè? Omdat de urgentie is heel duidelijk.
12: Maar het probleem is dus de markt en niet de technologie die je maakt om CO2 uit te lichten.
10: Het is de wil van de partijen kunnen om het te doen. Daar en daardoor zijn er relatief kleine partijen in opkomst zoals Kusp.ai die dit nu weer heel erg aan het aandrijven zijn.
11: Ja. Nou, wij doen het intern, maar wij kunnen het dus heel moeilijk verkopen. Dus precies. Wij gebruiken dezelfde technologie om PFAS uit water te halen.
10: Ja.
11: En diezelfde technologie wordt intern ook ontwikkeld voor CO2-verwijdering.
10: Ja. Ja.
11: Maar het is niet iets waarbij, zeg maar, waarmee we veel geld gaan verdienen als bedrijf. Dus we moeten daar een beetje in balanceren natuurlijk. Dat we niet alle eieren in dat mandje leggen. Want dan zijn we natuurlijk snel failliet.
10: Wat is dan wel het verdienpotentieel van jullie wat dat betreft?
11: In algemeen? Of
10: ja, nee, omdat je zegt, dit is niet waarmee het groot geld verdient.
11: Nou, bijvoorbeeld een sector zoals de semiconductor sector.
10: Ja.
11: De energietransitie. Er is wel veel vraag naar nieuwe zonnepanelen technologie.
10: Ja.
11: Er is ook veel vraag naar het ontwerpen van nieuwe materialen in de chips.
10: Ja, ja.
11: En daar zit dus een veel groter commercieel potentieel.
10: Ja, precies.
11: Nou is het zo dat wij hebben ook een idealistische, zeg maar, oorsprong. Dus wij willen toch blijven doorwerken aan dat soort dingen ook.
10: Mm-hmm.
11: Maar we moeten ook realistisch zijn natuurlijk.
12: Ja. Ja. Nou, ik wil even terug. Dus de unieke data, omdat je die papers hebt, dan heb je die modellen, hele slimme mensen. Maar ik wil nog even op compute, dus de derde.
11: Ja.
12: Dus heb je eigen compute, neem ik aan. Dat koop je ook gewoon.
11: Ja, wij werken gewoon op een cloud. Dus in dit geval hebben we het meeste geïmplementeerd in Google Cloud. Maar wij zijn in principe cloud agnostic. Mm-hmm. Dus dat wil zeggen dat we heel snel kunnen overstappen naar een andere cloud.
10: Ja.
11: Dat ze noemen dat bij ons bring your own cloud. Dus je kan dat zelf op een bepaalde plek die compute doen.
10: Ja.
11: Maar clouds zijn wel heel makkelijk. Omdat er al een heleboel service en zeg maar, software achter zit.
10: Ja.
11: Dat wil je niet hier neerzetten bijvoorbeeld zelf.
10: Nee, niet zelf. Nou, want we zitten notabene naast het grote datacenter van Equinix. Maar dat is niet interessant voor jullie om.
11: Nou, dit weet ik niet. Dat zou ik zo niet durven zeggen. Ik weet niet wat hun service precies is. Maar
12: okay. Maar ik hoor wel eens van dat je kleine modellen op je eigen GPU's draaien dan.
10: Ja. Ja, er zijn AI-bedrijven die dat doen. Dus
12: daar vraag ik naar.
10: Ja.
11: Ja. Nou, het is zo natuurlijk dat voor ontwikkeling, dan gebruiken we ook de cloud. Maar je zou rustig wat kunnen ontwikkelen op je eigen laptop. Dat is geen enkel probleem natuurlijk. Maar het gaat vooral over die grote campagnes die je draait.
10: Ja.
11: Ja. Die moeten in een secure environment. Denk maar, een bedrijf moet zijn data ook vaak in de mix gooien om die modellen te trainen.
10: Ja.
11: En dat wil je doen op een manier die veilig is.
10: Ja. Ja. Ja. Even naar het nieuws van afgelopen zomer. Series B-investering van $450 miljoen. Daarbij ook, dat wil ik zo meteen even benadrukken, alle meer dan 45 grote partijen die jullie als partners aan je verbonden hebt. Als eerste, dat is een hoop geld. Zelfs een record als we Kusp.ai voor de sake of argument even als Nederlands AI-bedrijf beschouwen. Hoe gebruiken jullie dat vervolgens om door te trekken?
11: Ja, er zijn een aantal plekken waar we dat geld in investeren. Ten eerste groeien we natuurlijk als bedrijf en de salarissen in deze sector zijn best wel hoog. Dus dat is al een grote kostenpost.
10: Talent.
11: Talent. En de tweede grote kostenpost is compute. Dus, ja. En dat heeft te maken met dit soort campagnes, maar het heeft ook te maken met het genereren van data. Dus een belangrijke moot is het genereren van relevante data waarop die modellen getraind kunnen worden. Mm-hmm. En dus wat wij doen is, als we compute over hebben, dan gaan we onze eigen data genereren in een computer. En dan helemaal doorrekenen. En die kunnen gebruikt worden voor onze modellen.
10: Ja.
11: En er is nog een derde belangrijke component. En dat zijn de experimenten. Dus we gaan naar labs toe. We hebben dat zeg maar wat je net noemde, die 45 partners. Er zijn een groot deel van zijn ook labs.
10: Ja, dan hebben we het over Nvidia, Meta, Hyundai volgens mij ook. En nog veel meer. Ja, en ook wat kleinere partijen.
11: Ja, dat zijn ook commerciële partijen natuurlijk die erin zitten. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld ook Amolf zit erin. En de UvA zit erin. En TUE zit erin. Ja,
10: eigenlijk iedereen met wie jullie werken.
11: Ja, dus dat zijn de labs. En om een experiment te runnen moet je ook betalen natuurlijk. Want er moeten dus mensen van worden bekostigd, maar ook materialen die erin gaan worden bekostigd.
10: Ja.
11: En dat willen we ook opschalen naar veel grotere hoeveelheden labs. En dat gaat ook geld kosten.
12: Ja, misschien is wel even dan om dat proces te vertellen. Dus je geeft een prompt in dat mensen allemaal kennen van: ik wil een materiaal met deze eigenschap. Ik wil bijvoorbeeld een zonnecel die heel erg dun is.
11: Ja.
12: Dat geef je in. Dat wordt dan getraind. Nou, jij moet vertellen, maar dan wordt dan dus getraind op die papers die je allemaal hebt. En daar komt dan er komen dan materialen uit die het meest geschikt zijn, een formule. En die laat je dan in die labs maken. Om het heel kort te vertellen.
11: Ja, dat klopt. Dus je begint eigenlijk met een zeg maar goed geïnformeerde prompt, waarbij je duidelijk afbakent wat de eigenschappen van die materialen moeten zijn. En dan gaat het eerst wat er gebeurt is dat er gezocht wordt door de literatuur. Zijn er al materialen die eigenschappen hebben? Als het niet goed genoeg is, dan ga je zelf je eigen materialen genereren met computermodellen. En dat zijn dezelfde modellen die plaatjes maken op je social media account. Maar dan natuurlijk gespecialiseerd voor moleculen.
10: Mm-hmm.
11: Die worden dan helemaal doorgerekend. Dus je hebt dan soms honderdduizenden van dat soort kandidaten. En die worden allemaal doorgerekend. Eerst met hele snelle berekeningen. Een heleboel dingen vallen dan alweer af. En dan blijven er steeds minder over. En de hele dure berekeningen, die soms wel een week duren, die worden op de laatste kandidaten gedaan. En daar is dan weer een kleinere fractie van. Die gaat dan naar het lab. En dan zeggen we van: oké, hier zijn de dingen die we willen dat je maakt. En hier is de manier waarop wij voorstellen dat je het maakt. Dus zet je knoppen van je experiment zo, dat je dit materiaal op die manier maakt. En dan lukt dat vaak. En dan wordt het gemeten, komt die data terug. En dan wordt er weer een beetje gerekend en dan wordt het geïtereerd.
12: Ja, maar dus was je al een keer bij het lab en dat ze dachten van: nou, dit is echt niet normaal wat hieruit is gekomen.
11: In termen van goed of slecht?
12: Nou ja, beide.
10: Zei je hoe briljant of hoe
12: ja,
10: of wat
12: ik kan me zo voorstellen dat ze zeggen van: hè? Ja. Hoe kan dit?
11: Ja, nou, we zijn nog niet op het punt dat we een experimentalist helemaal denken van: dit is
10: ongelooflijk.
12: Een wonder. Ja.
11: Je moet meer denken dat het stapje voor stapje beter wordt.
10: Incrementeel.
11: Ja, okay. Dus maar het is al wel zo dat je eigenlijk vrij snel beter kan worden dan wat er is. Dus daarom denk ik ook dat er heel veel kansen zijn om heel veel materialen veel beter te maken.
10: Ja.
11: En het is wel subtiel. Er zijn dus zeg maar grote, hoogliggend, zeg maar hangend fruit. We gaan een nieuwe high-temperature superconductor maken. Mm-hmm. Dan denkt iedereen van: jeetje, ongelooflijk. Ik denk dat is nog niet gebeurd in de wereld. Daar zitten we nog op te wachten. Maar er zijn al wel heel veel voorbeelden, die wij ook hebben, waarbij je dus zeg maar stapje voor stapje dingen beter maakt.
10: Ja.
11: En dat is ook makkelijker om in de wereld te zetten, want een bedrijf moet zo'n materiaal ook willen gaan gebruiken.
12: In de processen zitten.
11: En die gaat niet een hele nieuwe fabriek maken voor je nieuwe materiaal, tenzij het echt een blockbuster is.
10: Ja.
11: Maar als het een verbetering is, dan kan die waarschijnlijk nog inpassen in zijn eigen proces.
10: En zit de grootste toegevoegde waarde dan in het feit dat jullie dat steeds beter kunnen genereren en steeds meer nieuwe formules kunnen ontdekken die als het goed is in de praktijk werken? Of ook dat je, als je zo'n doorbraak hebt, dat dan kan meedelen in de patenten en de royalties en dat soort zaken?
11: Ja, dus ik denk dat die laatste is een hele goeie. Dus onze contracten zien er vaak zo uit dat we met een bedrijf gaan partneren.
10: Mm-hmm.
11: Dan worden milestone payments gedaan voor het behalen van bepaalde resultaten. Mm-hmm. En als het materiaal het in de echte wereld maakt, dan willen we ook vragen een soort van performance bonus, noemen we dat. Dus iets van betaling van succes, zullen we zeggen. Ja. Dat een royalty zou een voorbeeld daarvan kunnen zijn.
13: Ja.
11: Dus ja, dat is wel waar wat grotere geld zou moeten binnenstromen.
13: Ja.
11: Maar ja. Je kan ook andere dingen verkopen uit je platform.
13: Ja.
11: Bepaalde modellen of zoiets.
13: Ja, precies. Maar als in, is dat ook een doel op zich? Of is dat dan meer een soort neveneffect van... goh, we hebben nu opeens zo'n goed model getraind. Dat kunnen we ook dus verhuren of verkopen of andere doeleinden inzetten.
11: Het is meer een doel op zich aan het worden. Dat is eigenlijk heel erg in beweging, dit soort dingen. Mm-hmm. Je moet eigenlijk als start-up jezelf continu heruitvinden. En ook je businessmodel opnieuw uitvinden.
13: Ja.
11: Het is een continu zoektocht. Dus ook nu. We hebben wel dit soort partnerships. Daar wordt ook voor betaald.
13: Ja.
11: Maar we denken dat we zulke goede modellen hebben dat we die ook apart zouden kunnen gaan verkopen. En dat is toch iets waar we nu mee bezig zijn om daarover
13: te praten. Maar dan zou je dus eigenlijk bijna een soort, ik wil niet zeggen frontier, maar wel AI-ontwikkelingslab worden. Los van dat je nu primair op de wetenschappelijke formules ontdekken zit.
11: Dat zou je als je eigen LLM gaat trainen. Maar ook LLM's trainen is een spectrum. Dus ik heb het nu veel over modellen. Het versnellen van fysische modellen. Dat is niet zozeer een LLM.
13: Nee.
11: Maar ook LLM is een spectrum. Hè? Dus je kan LLM's van de grond af aan trainen op het hele internet en meer. Dat zijn de kosten ervan zijn enorm. Dus dan moet je denken aan miljarden.
13: Ja, dat zien we nu vooral in de VS en China natuurlijk.
11: Ja, en misschien in Europa kan Mistral daarvoor toegerekend worden. Maar er zijn een aantal labs nu ook in Europa die competitie aangaan.
13: Ja.
11: Wij zitten meer op het trainen van submodellen, dus kleinere modellen die taken uitvoeren en kunnen worden aangeroepen. Of het fine-tunen van een bestaand model. Dus je kan een of ander open weight model downloaden.
13: Ja.
11: En dan kan je zeggen van hier is een noem je dan een environment waarin je kan testen hoe goed die LLM het doet.
13: Ja.
11: En dan ga je proberen dat te verbeteren voor de taak waarin jij geïnteresseerd bent.
13: Ja, maar dat moet de afgelopen zomer buitengewoon fascinerend voor jou geweest zijn, Max. Want er is een heleboel verschenen, vooral vanuit China, zegt even.
11: Weer. De open weight model, ja, zeker.
13: Dus daar ben je volop mee aan het experimenteren om te zien wat jullie daarmee kunnen doen.
11: Absoluut.
13: En wat zijn je ontdekkingen tot dusver dan? Waar denk je dat nu de meeste potentie ligt?
11: Nou, wat je dus ziet is dat de frontiermodellen nog wel een beetje beter zijn, zullen we zeggen. En dat beetje is toch
12: half jaar, je hoort altijd een half jaar.
11: Maar een half jaar is heel veel tegenwoordig. Dat is het punt, hè? Dus als je dat omzet naar performance, dan is dat best heel veel. Dus wij hebben eigenlijk een soort mixed strategy, waarin we ervoor zorgen dat we niet afhankelijk worden van één partij. We kunnen snel switchen, dus bring your own AI model, zullen we zeggen in dit geval. Maar het is ook een mix van closed source modellen zo goed mogelijk harnessen, heet het dan. Dus begeleiden in de taak die het moet doen. En open weight modellen zelf trainen, fine-tunen voor die taak. Ja. Zodat we eigenlijk nooit zonder model komen te zitten. Ja.
12: En zie jij voor de groei, is het meer de data? Moet daar nog meer? Want je maakt natuurlijk ook zelf je data. Dus, of is het meer de modellen? Dus de denkkracht. Of is het rekenkracht? Waar zie jij waar de groei moet komen? Wat houd je tegen nu?
11: Ja, die dingen moeten allemaal in lockstep. Dat is eigenlijk het probleem. Maar je kan zeggen, waar zit de grootste bottleneck? Ik denk dat data is de grootste bottleneck. De compute kan je opschalen als je genoeg betaalt. Dan kan je opschalen.
12: Ja. Energie nodig.
11: Er is op dit moment... compute is er en als je voldoende betaalt kan je het pakken, kan je het gewoon krijgen.
13: Ja, dat is te realiseren.
11: Ja, maar ik denk dus dat modellen maken, daar kunnen wij ook. Als we voldoende compute hebben, daar zijn we gewoon goed in. Maar het genereren van data, dat moet je in de fysische wereld doen. Dan moet je dus in een experiment lab doen. Of in je computer doen. En dat zijn toch, dat is heel duur. Dat is gewoon geld en tijd waar er heen moet. Dus in principe, de data in onze computers genereren, dat kunnen we opschalen. Maar de experimentele data zijn moeilijker op te schalen. Want daar moet je contracten sluiten. Er is een hoop legal achter. Dan moet je mensen krijgen die dat willen doen. Je moet verschillende labs creëren.
13: Ja.
11: Dus dat is lastig om op te schalen. Dus je zou denken dat daar zit de meeste bottleneck.
13: Ja, toch wel een stukje red tape zou ik zeggen, bureaucratie, legal noem je.
11: Ja, zodra je van digitaal naar fysisch gaat, ontstaat er ineens frictie.
13: Dan wordt het ingewikkeld.
11: Ja,
13: precies. Je sprak over jullie ideologie. Jullie zijn Brits, Nederlands, nou zit overal ter wereld, maar ik noem jullie voor het gemak een Europees AI-bedrijf. Daar wordt nu in geïnvesteerd door investeerders. Hoe probeer je ook als Europees AI-bedrijf je zegje te doen, je bijdrage te leveren, mee te denken en te praten over waar het naartoe moet? Want je noemde net Mistral al, dat is mooi. En er gebeurt nog meer, daar komen we zo nog even op. Maar welke aandrijving binnen de Europese positie binnen AI zie jij weggelegd?
11: Ik word natuurlijk uitgenodigd voor allerlei fora om mee te debatteren.
12: Daar kun je de hele dag mee bezig zijn.
11: Precies, daar ben ik dus mee eens. Ik ben niet zo erg van het vergaderen de hele dag. Maar ik denk door het goede voorbeeld te geven, denk ik dat je het meeste kan bereiken. Dus ik doe ook wel wat van dat soort dingen. Ik zit ook wel in commissies en productiviteitsraden en dat soort dingen. Ik doe wel mee. Ik probeer ook wel daar mijn mening over te geven.
13: Ja.
11: Maar we zijn in Nederland natuurlijk wel een praatland. We willen heel veel praten. We schrijven heel veel rapporten.
13: Mm.
11: Maar het is heel moeilijk om dat ook echt om te zetten in daden.
13: Ja.
11: En ik zelf ben een fan van... Ik heb al weinig geduld. Dus in dat soort vergaderingen zit vind ik al lastig. Maar ik denk dat het beste is om het te doen. Ambitieus te zijn. Te laten zien hoe het kan. En dan die ervaringen te delen. Want ik denk dat als je het ziet gebeuren... En dat andere mensen geïnspireerd raken. En dan denk ik van, ook dit kan dus, dit wil ik ook.
13: Ja.
11: En ik denk dat we dat moeten bereiken. En dat betekent ook dat investeerders, want dat is in Europa vaak toch wel een bottleneck, dat de investeerders hier minder naartoe komen.
13: Ja.
11: Die moeten ook zien, in Europa kan het ook succesvol. Dus ik ga mijn geld daar naartoe brengen.
13: Ja.
11: Ook Amerikaanse investeerders, ook Aziatische investeerders moeten hier naartoe komen.
13: Ja, nou en dus gaan we het in de praktijk merken. En vast nog meer horen over wat jullie allemaal doen bij Kusp AI. Dankjewel, Max Welling, CTO en co-founder van Kusp AI.
11: Dank je.
13: Tot zover voor nu. Luister de Grote Tech Show als podcast. Via welke app jij dat doet. Vanaf elke donderdag ook onze analyse in de wereld van tech als podcast staat dan voor je klaar. En zeg ik tot dan. Tot de volgende Grote Tech Show.
14: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.
16: Europa staat onder hoogspanning. Hoe houdt ons continent stand en worden we geen speelbal van Trump, Poetin en Xi? In Make Europe Great Again, de XL-versie, duiken Geert-Jan Haan, Michal van der Toorn en Stefan de Vries elke vrijdag in de belangrijkste onderwerpen voor alle Europeanen.
17: Dus jij zegt, Geert-Jan, niet zo great omdat de Amerikanen niet meer in de toekomst misschien helemaal niet meer naar Nederland willen of kunnen investeren?
18: En daar kun je dan weer over discussiëren, want er zullen ook mensen zijn die dat dan weer great vinden. Ik weet het nu nog niet.
17: Nee, omdat we weten het allemaal nog
18: niet. Er
17: kunnen
18: nog allerlei juridische zaken nu gaan ontstaan. En we hebben natuurlijk eerder ook met onze vriend Vincent Karremans gezien dat hij heel voortvarend met Nexperia aan de haal ging. Wat ook weer een enorme reactie teweeg bracht. En ik wilde dit fragment van Popolo toch ook even laten horen, omdat ik vind dat hij hier voor een diplomaat in de Trump-regering vrij diplomatiek overkomt.
19: Ja.
18: Ik zag allerlei reacties in de media van journalisten die er ook bij waren. En die zeiden koortsachtig overleg met Washington.
16: Wil je deze podcast verder luisteren? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app. En luister elke vrijdag naar een XL-versie van Make Europe Great Again.
20: Leden van de Staten-Generaal.
21: Binnenkort is het weer Prinsjesdag. En dus is het kabinet druk aan het schrijven aan de troonrede. Wat als niet zij, maar wij de troonrede schrijven? En jij kunt meeschrijven. Wat moet er echt anders? Wat zou jij zeggen als je op de troon zat? Schrijf mee en ga naar bnr.nl/ondernemerstroonrede. Of laat via de BNR-app weten dat je mee wil schrijven.
22: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
23: Hey,
1: Hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
2: Mm.
1: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
19: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
23: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
19: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
23: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
19: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
24: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
25: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
24: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
26: BNR Verkeer.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig meer aan de hand op de weg. Her en der staan nog een paar korte files. Zoals onder andere de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld 5 kilometer met 5 minuten vertraging. De A4 Den Haag Amsterdam. Voor Zoeterwoudendorp ook 5 minuten oponthoud. En de A27 Breda Gorkum. Voor de brug bij Gorkum 5 minuten vertraging.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
8: Goedemiddag, ik ben René Postma. De Russische president Poetin zegt de komende dagen de Oekraïnse hoofdstad Kiev niet aan te vallen. Amerikaanse onderhandelaars zijn dit weekend in Moskou en Kiev om over vrede te praten. En voor president Zelensky was dat reden om met een bestand te komen. Hij vroeg Poetin hetzelfde te doen, maar die weigerde eerst. En nu is hij dus toch overstag. In Brunsum in Limburg is vanmiddag een Pride Walk met een schaduwkant. Op de aankondiging op Facebook kwamen zoveel haatreacties dat de gemeente aangifte gaat doen. Er werd zelfs gedreigd met geweld. De organisatie vindt het heel verdrietig, maar zegt ook dat het aantoont dat de Pride hard nodig is. Tijdens een vliegshow in de buurt van Athene is een straaljager neergestort. Duizenden mensen zagen hoe het toestel vlak na het opstijgen hoogte verloor, crashte en explodeerde. Hoe het met de twee piloten gaat is niet duidelijk. De vliegshow bij Athene is een jaarlijks evenement. Den Haag maakt zich als stad van vrede en recht zorgen over Amerika. Burgemeester Van Zanen zegt dat president Trump het internationaal strafhof in Den Haag steeds zwaarder onder druk zet. Rechters zijn zelfs op een sanctielijst gezet. Het begon toen het hof de Israëlische premier Netanyahu aanklaagde voor oorlogsmisdaden. Een serval in Tilburg is weer ontsnapt. Het is al de tweede keer in iets meer dan een jaar en de buurt maakt zich zorgen. Vooral omdat de serval nu echt spoorloos is. Het is wel een wild dier in een woonwijk, zegt een bewoonster tegen Omroep Brabant. Vorige keer zat hij bij de buren in de tuin en werd hij zo gevangen. Het weer van Weer Online. Het blijft droog met aardig wat zon en vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen vrij zonnig en rond 22 graden, maandag nog wat warmer. En dat was het ANP-nieuws.
15: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
27: Hier in Nederland zijn er steeds meer studenten die de hoop op een kamer al hebben opgegeven. En in andere delen van Europa zijn studentenwoningen juist het lievelingetje van beleggers. De vraag van deze week: hoe maken we beleggen in studentenkamers weer aantrekkelijk? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2:00 s'avonds om 7:30 als radio-uitzending, gewoon op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. En dat zal voor de gemiddelde student, zeker in vastgoedkunde, gelden dat hij gewoon de podcast luistert. Die Gen Z'ers luisteren toch niet meer gewoon naar de radio? Dat kan toch niet? Nou goed.
28: Nee.
27: Maarten de Gruiter zit zoals elke week ook in de podcast naast mij. Dag Maarten, hoe is het?
28: Dag Maarten, ja, eigenlijk best wel goed.
27: Ja, we gaan het over studenten hebben vandaag. Als ik die uitzending voorbereid, we hebben dat eerder gedaan, vaak bij het begin van het collegejaar, ja. Dan ga ik toch altijd even terug naar mijn eigen tijd.
0: En hoe was die?
27: Nou, had veel kamers gezien. Daar gaan we het vandaag over hebben. Ik kon het op betalen.
0: Weet je wat wel leuk is? Misschien moeten we een keer een locatieuitzending doen vanaf een studentenhuis.
27: In onze oude studentenkamers. Mijn studentenkamer werd toen opgegeven. Daar kwamen toen de Keilenweghoeren in Rotterdam. Ja?
0: En wie zit er nu in?
27: Ja, volgens mij is het helemaal gesloopt. Er staat er nu een woontoren met appartementen van 1 miljoen.
0: Maar we kunnen toch hier in Amsterdam gewoon een keer op een studentenhuis opnemen. Dat is wel doen. Leuk.
27: Volgende locatieuitzending, meld je aan als studentenhuis. Je hoeft er niet voor te betalen, we komen langs.
0: Ja.
27: Nieuws, Maarten. Ja, die studenten gaan ons commerciële tarief niet betalen natuurlijk.
0: Dat hoeft ook niet.
27: We willen alleen een pilsje erbij.
0: Ja.
27: Maarten, we beginnen met het FD.
0: Ja.
27: De rentes op de kapitaalmarkten lopen op door het conflict in het Midden-Oosten. Nou, Trump heeft invloed op mijn hypotheek.
0: Je gaat er toch een Trump-verhaaltje van maar proberen te maken.
27: Het conflict in het Midden-Oosten komt door Trump. Hij is een oorlog begonnen tegen Iran.
0: Okay,
27: maar
0: okay.
27: Wat zegt het FD?
0: Nou ja, hoge hypotheekrente drukt natuurlijk de prijsstijging op de woningmarkt.
27: Ja. He,
0: dus mensen kunnen minder lenen. Dus er wordt ook een afkoeling van de huizenmarkt. En je ziet eigenlijk dat het met name de starters hard raakt. Die natuurlijk een nieuwe hypotheek moeten afsluiten. Die voor het eerst een woning kopen. Terwijl veel mensen die een nieuwe woning kopen. Of die verhuizen. Die de ene woning verkopen en een nieuwe kopen. Ja, die kunnen hun hypotheek meenemen. Dus die zitten nog in dat lagere tarief.
27: Interessant genoeg zegt de Rabobank ook in het artikel: door de grootschalige verkoop van huurwoningen onder vastgoedbeleggers en de afgenomen betaalbaarheid door de eerdere huurprijsstijgingen zien we dat de huizenmarkt al een tijdje aan het afkoelen is.
0: Ja, dat
27: komt weer bij elkaar.
0: Ja, het zijn natuurlijk meerdere effecten die dit natuurlijk verzorgen. Want we zagen natuurlijk eigenlijk de afgelopen tijd al een beetje een afkoeling doordat er natuurlijk gewoon veel aanbod
27: en komt. Tegelijkertijd ik geloof dat de NAG dan nu naar 4,1% gaat of zo. Ja, dat is historisch gezien natuurlijk niet zo.
0: Nee, dat is ook zo. Maar ik denk ook dat het is natuurlijk ook gewoon. Je ziet toch altijd als het onrustig is dat mensen gewoon überhaupt een beetje angstig zijn om belangrijke stappen. Want zeker voor een starter is het natuurlijk een belangrijke stap om je eerste woning te gaan kopen.
27: We gaan naar het Vastgoedjournaal. Die zeggen: het kabinet wil het gebruik van shortstay aanscherpen en werkt daarbij ook aan nieuwe regels voor tijdelijke huurcontracten van arbeidsmigranten. Daar gaan we het ook in de uitzending over hebben. Maar wat is hun verhaal?
0: Nou, de EIB zegt eigenlijk: de aanpassing van die shortstay-wet die vraagt om 24.000 extra woningen voor arbeidsmigranten.
27: De EIB, Economisch Instituut voor de Bouw, heeft dit verhaal neergelegd bij Vastgoedjournaal. Ja.
0: En die zeggen natuurlijk feitelijk dat zij onderzochten dat die kwaliteitseisen betekent dat er gewoon veel meer bij moet worden gebouwd, omdat er dus volgens het instituut voldoet de huisvesting van ruim 130.000 arbeidsmigranten die korter dan 3 jaar in Nederland verblijven momenteel niet aan de norm.
27: Nee, en het gaat er dus over dat de minister een nieuwe wet over shortstay naar de Kamer heeft gestuurd. Daar is nu net afgelopen zomer de inzage in geweest. Nog niet naar de Kamer, maar de inzage konden, laten we zeggen, commentaar daarop
0: leveren. Onze gast begint zich nu al ermee te bemoeien.
27: Ja, Eduard Schaapman.
0: Hij heeft
27: zich er ook mee bemoeid.
0: Ja, ja.
27: Maar het interessante daarin is dat het EIB nu alweer zegt: we letten op, als deze wet doorgaat, dan zijn er heel veel extra woningen nodig voor arbeidsmigranten, omdat de eisen worden opgehoogd.
0: Zeker. Ik hoor dan 72.000 extra slaapplaatsen.
27: Ja, ik hoor alleen maar: EIB wil weer bouwen.
0: Ja, nou ja, kijk, het EIB is natuurlijk het Economisch Instituut voor de Bouw. En
27: Alle nieuwsberichten gaan erover dat er uiteindelijk meer gebouwd moet worden. En het liefst in de polder.
0: Jij vindt het natuurlijk eigenlijk een lobbyclub, heb ik het vermoeden. Ja, daar lijkt het ook wel een klein beetje op. Ook als je kijkt hoe ze in elkaar. Ze zeggen zelf altijd dat ze dat niet zijn. Maar als je gaat kijken hoe ze. Kijk, ik vind het altijd wel fijn om ze erbij te halen, want het onderbouwt meestal mijn mening.
27: Ja, de projectontwikkelaars willen ook graag bouwen, dat snap ik. We sluiten even af met de NOS. Echt nieuws van deze ochtend. Internationale studenten kosten meer geld, maar leveren uiteindelijk ook meer op.
0: Ja, dat is natuurlijk. Het lekkere is altijd. Is natuurlijk meestal met populisme. Links- of rechtspopulisme is toch, als je een beetje in de feiten gaat duiken, dan zit het meestal toch net iets anders. Ja, want er wordt ons natuurlijk toch eigenlijk al een aantal jaar voorgehouden van dat die internationale studenten die kosten ons eigenlijk alleen maar geld en dat moet minder worden.
27: Ja, Omtzigt was een van zijn campagnethema's, minder internationale studenten. Straks spreken we alleen maar Engels op de universiteit, help.
0: Zeker. En wat blijkt nou dat uiteindelijk, ik vind het altijd wel een beetje, hoe bereken je dit nou allemaal, maar leveren ze meer geld op. Mensen ook helemaal, heel gek is het niet, want wat ze eigenlijk natuurlijk zeggen, het simpele verhaal is natuurlijk dat 1 op de 5 van binnen de EU en 2 op de 5 ook van buiten de EU, die blijft hier, hoog opgeleid en betalen dus veel belasting. Relatief gezien. En maken tegelijkertijd ook weinig gebruik van de sociale voorzieningen.
27: Ja.
0: Dus ze leveren gewoon geld op.
27: Ja, precies. En, dat heeft de NOS brengt nu dat nieuws vanuit de kritiek dat die studenten relatief goedkoop, zeker van binnen de Europese Unie, hier kunnen studeren.
0: Dat is natuurlijk ook zo.
27: Ze betalen 2700 collegegeld en that's it.
0: Ja.
27: En het legt natuurlijk ook wel druk op de woningmarkt.
0: Het legt ook enorme druk op de woningmarkt, maar dan moet je natuurlijk niet tegelijkertijd ook natuurlijk allerlei wetten aanscherpen. Want kijk, wat we toen net even over hadden, want het werd uiteindelijk een beetje een discussie over de EIB. Maar wat natuurlijk wel gek is, is dat je wetten wil gaan aanscherpen op het moment dat je natuurlijk zo'n tekort hebt. Dan moet je niet de regels moeilijker maken. Je moet ze makkelijker maken.
3: Vastgoed gezocht.
27: Een kamer vinden als student. Dat is in Nederland vaak zoeken naar een speld in een hooiberg. Zeker deze tijd. En uit de laatste cijfers van het kadaster blijkt dat in met name veel studentensteden veel huurwoningen worden uitgepond. De student is daar dus echt de klos. En studentenstedingen is in dit geval de universiteitssteden. In Zuid-Europa zien we een heel andere trend. Daar ontdekken internationale investeerders studentenhuisvesting juist als een nieuw groeisegment. Eén sector, twee werelden. Dus tijd voor een gesprek daarover. En dat doen we met Eduard Schaapman van The Experience Net. En Reinert-Jan Spits van Kansas, het kenniscentrum voor studentenhuisvesting. Beide van harte welkom.
4: Een goedemorgenmiddag.
27: Ja, want Eduard, met The Experience Net ontwikkelen jullie studentenhuizen in het buitenland.
4: Ja, onder andere, maar ook in Nederland hebben we een vijftal vestigingen staan. En we staan nu in Madrid en Granada. Tenderronde nog in Madrid. We zijn aan het kijken in Milaan, Rome, Athene, Porto en Lissabon.
27: Deel die ervaring deze uitzending, Reinert-Jan. Ik begin even bij jou. Hoe erg is nou dat kamertekort in Nederland op dit moment?
5: Nou, de laatste cijfers die wij als Kansas hebben, die zijn van vorig jaar. Aanstaande donderdag komen de nieuwe cijfers beschikbaar. Maar de laatste cijfers geven aan dat het tekort ongeveer 20.000 studentenwoningen is.
27: Oké, maar je hebt die nieuwe cijfers al lang gezien, want ze liggen bij de drukker. Gaat het stijgen?
5: Kijk, we verwachten in ieder geval niet dat het inderdaad in één jaar is opgelost. Dus ga er maar vanuit dat het tekort gewoon nog steeds onverminderd hoog is.
27: Ja. Welke rol spelen dan die internationale studenten daarin?
5: Het is ongeveer zo dat 1/3 van de studentenwoningen van onze achterban, van de sociale studentenhuisvesters, dat zijn internationale studenten. Dus dat is een grote groep.
27: Een derde is internationale student?
5: Ja.
27: En die zit dan dus, want dat is jullie achterban, in de sociale studentenhuisvesting.
5: Die zitten ook in de particuliere, maar die zitten ook in de sociale studenten.
27: Ja, en dan even, ik begon de uitzending met mijn eigen tijd. Ja, wij woonden vooral met 3, 4, 5 studenten ook in de sociale huisvesting met een gezamenlijke keuken. Is dat nog steeds wel de norm?
5: Nou, er zijn de laatste jaren ook heel veel studio's bijgebouwd. Maar je ziet wel dat ook vanuit onze achterban eigenlijk die wens, ook gesteund ook door de studenten zelf, steeds meer is van, goh, laten we veel meer kamers gaan realiseren.
27: Ja, het kadaster kwam vorige week met cijfers dat investeerders verkochten ook in studentensteden bezit. Maar ze verkochten wel minder dan in andere steden. Dus het lijkt, als het gaat over investeerders in die studentensteden, dat het nog wel meevalt met het uitponden. Of zien jullie dat anders?
5: Nou, we zien inderdaad, maar ik baseer me inderdaad ook op die cijfers van het kadaster, dat daar gewoon fors natuurlijk wordt uitgepond.
27: Ja.
5: Het is wel zo dat onze leden, dus de sociale studentenhuisvesters, de afgelopen jaren gemiddeld 5.000 woningen hebben weten toe te voegen. Dus in die zin compenseert dat natuurlijk wel deels die uitpondgolf. Maar dat zal niet voldoende zijn.
27: Ja.
5: Dus in die zin blijft het tekort nogmaals veel te hoog.
27: En wat is wat jullie betreft dan de lijn die je in Nederland zou moeten volgen? Zou er dus meer door die sociale studentenhuisvesting sneller gebouwd kunnen worden? Of dat dan studio's zijn of woningen met 2, 3, 4 studenten? Moeten we er ook alles aan doen om die particuliere belegger, waar veel studentenhuizen van zijn, gewoon te behouden?
5: Ja. Nou, ik zie het primair natuurlijk wel als een aansporing ook aan onze leden om nog meer te gaan bouwen. Dus dat willen we ook graag. Nou, dan gaat het ook om natuurlijk, zijn die locaties er? Is ook het geld erg. Hè? Als je kijkt ook naar de vennootschapsbelasting bijvoorbeeld, dat is nou zoiets waarvan je zegt, nou, daar kunnen we echt dat geld kunnen we beter besteden. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat het echt wel goed is dat er ook in de particuliere markt nog studentenwoningen overblijven. Dus daar moet denk ik ook nog wel wat gebeuren.
27: Ja, kijk, vanuit een vastgoedbelang is dat heel hard gestreden tegen, dat uitponden is een groot probleem. Hebben jullie daar ook altijd hard tegen gestreden?
4: Ik wil nog even terugkomen op die cijfers, hoor. Want die cijfers even correct weergeven. 3 jaar geleden is een doelstelling neergezet. We willen 60.000 nieuwe studentenwoningen gaan bouwen. Er zijn er inderdaad bruto gerealiseerd 15.000 in de afgelopen jaren. Met name door inderdaad SSH en Duo.
27: Ja.
4: Maar aan de andere kant zijn er 9.900 studenten huizen verkocht.
6: Ja, dat is dus, er zijn de particuliere woningen.
4: De particuliere woningen. Ik kom zelf uit Utrecht. Gelukkig staat mijn Utrechtshuis er nog steeds. En ik kon daar goed vertoeven. Maar dat was een ander model dan we tegenwoordig zien. Vroeger zat je op een kot, zoals in België. En daar had je dus een gedeelde keuken met 10 andere jongens. En een gedeelde douche en badkamer en toilet. En tegenwoordig verandert dat toch duidelijk. Dat je meer naar een studio gaat. En dat je inderdaad 21 vierkante meter hebt.
6: Ja, Utrecht is een van de voorbeelden waarbij leden van de verenigingen huizen kopen, zeg maar verenigingshuizen kopen, om maar te zorgen dat die verenigingshuizen overeind blijven staan. Dat is eigenlijk schrijnend dat dat nodig is.
4: Dat klopt, daar zit ik inderdaad in een van die besturen in Utrecht. En daar hebben we inderdaad 10 eigen huizen. Alleen, je moet nu gaan kijken, hoe kun je huizen die particulieren weer op de markt zetten, overnemen. En hoe werkt dat? Op die huizen zit een omzetvergunning, en die kan of per locatie of per persoon zijn. Als die persoon per persoon is, dan zegt Utrecht, dat doen we dus niet meer. Utrecht wil uiteindelijk de studentenhuisvesting uit de binnenstad weg hebben.
6: Oh ja?
28: Niet beleidsmatig?
4: Nou ja, niet beleidsmatig, maar het is duidelijk dat ze dus uiteindelijk, we zijn bezig met het opkopen van andere huizen. Op het moment dat die gebonden is aan een persoon, verlengen ze hem niet naar een andere persoon. Alleen als hij verbonden is aan een huis, dan klopt het, dan kun je dat overnemen en dan blijft bestaan.
6: Maar dit is best ingewikkeld, want dit heeft met die omzettingswetgeving te maken die er ooit gekomen is om te zorgen dat je wel met meerdere studenten in één huis kunt zitten. Het houdt ook nog relatie met de huursubsidie.
4: Klopt.
6: Dus dat maakt het extra complex.
4: Ja, klopt.
6: En Maarten, dit is ook waarvan de minister tegen Groningen heeft gezegd.
28: Ja, dat is ook bijzonder.
6: Ga er iets soepeler mee om.
28: Ja, dat is natuurlijk ook uniek. Hè? Dat is de minister tegen, onder andere tegen Groningen heeft gezegd, van ga soepeler om met dat, eigenlijk met dat samenwonen. Maar dat is, ik vind dat zo bijzonder. Dus maak je een wet in Den Haag en dan ga je dat aanscherpen, regels aanscherpen, ga je vervolgens werkt niet, dan ga je zeggen, ga er maar wat soepeler mee om. En tegelijkertijd ga je ook nieuwe wetten introduceren die het toch ook weer moeilijker maken.
4: Ja, dat klopt. Uiteindelijk wat je nu ziet is dat door regelgeving er heel veel verdwijnt. Hè? We hebben eerst het kapitaal weggejaagd en wat we nu aan het doen zijn is de student wegjagen, want die heeft eigenlijk geen kamer meer. En
28: maar het is natuurlijk niet dat Utrecht toch bewust studenten probeert weg te jagen. Het gaat er gewoon om dat je de regels gewoon
5: de vereniging van Utrecht, dat is natuurlijk wel een van de weinige gemeenten die het mogelijk maakt dat zonder vergunning 3 studenten een huis kunnen huren.
6: Daar kan dat toch wel?
5: In heel veel
4: tot 3 studenten.
5: Ja. Ja, in heel veel gemeenten kan dat niet.
6: Nee.
5: Tot 2.
6: Maar daar zijn ze ook in Amsterdam wel weer mee bezig om te kijken of ze dat weer iets kunnen oprekken. Maar dat duurt dan weer een paar jaar.
4: Maar kijk dan even wel naar wat gebeurt er in Utrecht. Daar staat inderdaad, je mag tot 3 verhuren. Tot 3. Alleen wat de problematiek is, dan staat er dus als je naar Funda gaat, wij willen geen studenten. Dus in principe, er wordt wel gezegd, je mag het, maar de verhuurder wil dat dan weer niet. Dus dan heb je nog steeds dat tekort. Er zijn behoorlijk wat studenten.
28: En waarom wil de verhuurder het niet?
6: Ja, die heeft liever jongwerkende, friends verhaal in zijn huis.
4: Uiteindelijk wel, hè?
28: Als je 3, maar dan 3 werkende.
6: 3 werkende, En dat geeft gewoon een hoop minder overlast en gedoe natuurlijk.
4: Klopt.
28: Was jij zo'n student die overal?
6: Soms was het wel gezellig, ja.
5: dat is ook wel waarom wij ook zien, hè, dat bijvoorbeeld het bouwen op studentencampussen, dat natuurlijk echt wel een goede oplossing is, ook voor dat soort weerstand, wat je natuurlijk vaak in binnensteden wel ziet. Hè, en ook wel weerspiegelt in een gemeenteraad. Van nou, al die studentenwoningen in de binnenstad, dat willen we eigenlijk niet. Nou, ga dan kijken ook naar studentenwoningen op campus.
6: Maar wat vind jij er zelf van? Want de meeste studenten die beginnen op een campus, Enschede bijvoorbeeld als voorbeeld, die willen uiteindelijk de stad in. Omdat het gewoon, dat is toch leuker, dat is toch mooier. Tuurlijk. En het is toch gezond voor een stad dat die studenten in de stad wonen.
5: Zeker, het is ook niet of, denk ik. Maar de grote aantallen kun je natuurlijk wel bereiken, ook juist op die campus. En dan moet je wel zorgen dat dat ook een beetje leefbaar is. Hè. Dus het is nu vaak dat je natuurlijk op een studentencampus ziet, 's avonds na 5 uur is er geen koffietent meer te vinden, laat staan een café. Nou, daar moet je dan natuurlijk wel in investeren. Maar daar kun je dan wel echt meer gebruik van maken als je ook zegt, wij moeten dat tekort echt.
28: Maar is dit dan de vertrutting van de Maarten, de vertrutting van de dus
6: ja,
28: cafés,
6: ik vrees het wel een
28: cafés
6: beetje.
28: Mogen niet meer, terrassen moeten weg, studenten de stad uit.
6: Als je in Amsterdam een halve meter buiten het terras staat, dan
28: heb je een probleem.
6: Dan wordt alsmaar boos. Eduard Schaapman, die experience net. Welk rendement kun je met studentenhuisvesting halen?
4: Nou ja, dat in Nederland, als je inderdaad 2-4% haalt, is het best knap. Kijk, daar in Den Haag geloven ze allemaal dat wij nog 8-10% halen, maar in principe haal haal je gewoon 2-4%.
6: En in Spanje, Granada?
4: En dan zit je gewoon richting de 10%. Hè?
6: Okay, dus maar waarom ontwikkel je dan niet alleen maar daar?
4: Nou ja, omdat je uiteindelijk je kapitaal nodig hebt om je gebouwen neer te kunnen zetten. En die investeerder die zegt van ja, uiteindelijk wil ik rendement hebben. En als ik dat rendement heb, dan krijg je dat kapitaal. Wij hebben hier een aantal van deze complexen neergezet in Amsterdam, in Leiden. En dat heeft lange tijd goed gedaan. Maar het is wel zo dat die rendementen minder wordt. Dus nogmaals, wat ik al zeg, je jaagt niet alleen de student weg, maar ook het kapitaal. Daar is het mee begonnen.
6: En, gaat het eigenlijk over direct rendement, dus het verhuurrendement? Of gaat het ook over rendement na verkoop?
4: Absoluut, daar gaat het natuurlijk ook om. Het gaat natuurlijk om het totale rendement.
6: Maar dat is in Nederland waarschijnlijk nog best goed.
4: Kijk, wat je ziet is hoe hoger de huurinkomsten, hoe beter jouw rendement ook bij verkoop.
28: Die 10%, is dat ligt het dan dat het zoveel hoger is? Is dat aan de opbrengstenkant of is het ook gewoon goedkoper om te bouwen? Waar zit het
4: allebei, in? Uiteindelijk is het natuurlijk ook zo dat de kostprijs per vierkante meter bouw goedkoper is in die landen. Alleen Spanje zie je wel al richting Nederland trekken, ook qua regelgevingen. Dus je ziet wel dat nu nog heel erg lekker te bouwen is en redelijk goed te doen en de studenten er graag naartoe willen. Maar op een gegeven moment zal dat ook tot de max komen. Dus je moet continu als ondernemer kijken waar kan ik nog wel ontwikkelen en waar kan ik nog wel bouwen.
28: De linkser kan Spanje niet meer worden, dus dan zit je nu goed, denk ik.
4: Vooral ook omdat ze heel graag willen dat die internationale student daar naartoe komt. Kijk, dat heeft Nederland een hele tijd gehad. Hè. Nu dit jaar voor het eerst zijn er veel minder internationale studenten. En dat is het ook lekker als je dus inderdaad studentencomplex aanbiedt met verschillende mogelijkheden. We hebben de SSH en Duo, die zorgen voor de sociale student. En wij zorgen ervoor dat de student die toevallig iets meer heeft ook huisvest kan worden. Dus wij zorgen dat wij die internationale student die toch wat meer kan betalen uit die sociale huurwoningen gaan van SSH en Duo. Dus dat is weer ten goede van de Nederlandse student.
6: Waar Nederland dus vecht tegen een structureel tekort, groeit dus de Europese markt voor studentenhuisvesting. Bij ons in de uitzending Reinert-Jan Spits van Kansas en je hoorde hem net Eduard Schaap van die Experience Net. Fijn dat jullie er zijn. Eduard, ik wil even met je doorpraten over hoe dat dan precies werkt. Want je zei het al, er is dus een verschil tussen het type studentenwoningen en jullie ontwikkelen eigenlijk commerciële studentenwoningen.
4: Ja, klopt.
6: En zijn dat dan wel woningen waar ik 5 jaar lang mag wonen?
4: Dat ligt eraan de vergunning die je krijgt. Kijk, we hebben op de Zuidas hebben wij een complex staan waar inderdaad sociale studentenhuisvesting is. Hè. Dat moet ook weer eruit. Hè, daar hebben we in principe 12 jaar mochten we daar staan. 1 jaar hebben we verlengd gekregen. Dus daar hebben we gewoon de sociale studentenhuurwoning. Maar we hebben ook voor internationale studenten een complex. Alleen, dan zit je weer een andere regelgeving vast. Dan mag je maar maximaal 1 jaar zitten. Nou, dat is niet erg voor deze internationale student. Want die komt eigenlijk voor 1 jaar zijn masters halen. Laatste semester.
6: Is dat ook die regelgeving die met die nieuwe short-stay regelgeving zou worden aangepast?
4: Ja, dan wordt dat stuk wordt inderdaad aangepakt. Na 30 dagen.
6: Dus maar dat heeft u toch niks aan als internationale student?
4: Daar heb je helemaal gelijk in. Maar dat komt een beetje doordat er uiteindelijk in Den Haag ook is besloten geworden van we willen het allemaal netjes regelen. En ik kan het begrijpen, want wat hebben ze gezegd? We hebben een probleem met de huisvesting van arbeidsmigranten.
6: Ja.
4: Dat gaat niet helemaal goed. Dan zitten ze op 8 vierkante meter in een stapelbed met 3 personen. Dus dat gaat niet. Dus hebben ze gedacht, weet je wat? We moeten alles in de huurwet gooien. Dus dan hebben we alles geregeld. Hebben we minder ambtenaren nodig, want dan hebben we 1 controlefunctie. Alleen dat moet je juist niet doen. Want wat wij op dit moment doen, allebei de partijen, zowel SSA Duo als Student Experience en vroeger ook het studentenhotel. Wij leveren gewoon mooie studio's, 21 vierkante meter. Daarin zit inderdaad een pantry, daar zit een douche, een toilet, alles voor jezelf en volledig gemeubileerd. En je kunt daar gehuisvest worden. Ja. En dat is iets anders dan dat jouw
6: kamer. Dus hebben jullie bij die zienswijze ook gezegd, let op, doe dat niet. En dit noem je dus PBSA, dus Purpose Built Student Accommodation.
4: Ja.
6: Dus dat is eigenlijk het format.
4: Ja, en onder zitten dan in het principe heb je dus allerlei zaken geregeld. Hè. We hadden het er net even over van, je moet wel zorgen dat er een community gaat ontstaan. Dus wat je daar hebt, is niet alleen de plekken waar ze kunnen werken. In principe heb je dus allerlei zaken geregeld. Hè. We hadden het er net even over van, je moet

0: Wij houden ons natuurlijk gewoon aan de normale huurregels. Dus gemiddeld is de huur bij ons, hè, bij onze leden, €600 per maand. Nou, dat is.
1: Maar ja, het bestaan daarvan is natuurlijk.
0: Komen daar nog servicekosten bij?
1: Ja. Het bestaan van dat soort dingen is natuurlijk wel goed voor de hele markt.
2: Nee, maar dat is dus het punt, Eduard. Hoe groot zien jullie die potentie van de groei van die PBSA-bedden, noem ik het maar even, in Europa, in een land als Spanje, waar jullie dus ook ontwikkelen?
3: Uiteindelijk zie je dat het meest ontwikkelde land op het gebied van PBSA is op dit moment de UK. Dus van de 100 studenten kunnen de 32 studenten daar naar PBSA. In Nederland zijn dat er 12 op de 100. Gemiddeld in Europa is dat 15. En in Spanje is dat tot nu toe 8. Dus er is nog heel veel potentie. En nogmaals, het is niet erg dat er verschil is. Er zijn sommige studenten die willen meer betalen. We hebben ook studenten, internationale studenten, die al lang een keer af zijn gestudeerd, die nu 50 zijn en die bij ons komen wonen. En die hebben al een baan gehad, maar die willen nog een keer wat doen. Je haalt ze wel af van inderdaad de studenten die voor sociale huur wonen. Gaan, hè? Dus uiteindelijk is het natuurlijk zo dat je diversiteit hebt. En dat is alleen maar goed. Je moet ook niet iedereen in een sociale huurwoning hebben. Je moet ook mensen hebben die het gewoon kunnen betalen.
1: Hey, Eduard, want je had het over de project van de Zuiders. Dat bestaat toch al meer dan 10 jaar?
3: Ja, 12 jaar.
1: Maar jullie bedrijf is toch in
3: 15 jaar oud.
1: Oh, ik begreep dat jullie bedrijf in 2025 is opgericht.
3: Nee, dat is dus het platform wat erboven hangt. Hè, dus dat is het ExperienceNet. En wat we eindelijk hebben gezien is dat buiten die studenten, dat is neergezet door Johan van Wij, buiten die studenten zijn er ook mensen die na hun studententijd ergens willen zitten. En natuurlijk is Charlie McGregor van de Social Hub daar goed op ingesprongen. Hè, ja. Die heeft gezegd van, hey, verrek, die mensen hebben ook een kamer nodig. Dus daarnaast hebben wij een merk gecreëerd, Living Experience, voor de werkende student, of de afgestudeerde student, die uiteindelijk gaat werken.
1: Dan hebben we de eerste studenten. Dat zijn er een heleboel.
2: Zeker ook veel. Ik heb ook een hoop gesjeeste studenten.
3: Die willen ergens wonen. Die willen ergens wonen.
2: Die moeten ook wonen.
3: Die kunnen geen hypotheek meer betalen. Dus die willen ergens wonen. Nou, hebben we een eerste site hebben we in Granada. En dan merk je inderdaad dat degenen die daar inkomen zo tot en met 35 jaar zijn.
1: Dus die impact van die 30 dagen, die wordt dan toch, als dat doorgaat, die wordt dan toch enorm op jullie businessmodel.
3: Ja, nou ja, dat klopt. Die wordt enorm op ons businessmodel. We hebben nog een ontwikkeling op Uilensteden. Maar wat we hebben gedaan, van kunnen we er dan nog uit als die in de wet valt, hè, in de huurwet valt? Nou, dan kan die inderdaad met het puntensysteem nog net uit. En hoe komt dat? Omdat je dan toch als student weer een subsidie kan aanvragen. Dus dan komt het weer net uit en dan komen wij inderdaad
1: ook. Maar is het kwaad eigenlijk niet al geschied? In de zin van dat buitenlandse beleggers, of die nou er wel of niet doorheen gaat, dat buitenlandse beleggers zullen zeggen, het is gewoon een onbetrouwbaar investeringsland. Het feit dat het alleen al dat het voor ligt, ook al komt het er niet doorheen, dat dat toch door gaat spelen.
2: Wat ik niet zo goed begrijp, Reinert-Jan, is, wij hebben dit gesprek en je gaat altijd terug naar je eigen studententijd. Ja. En al die mensen die op de stoel zitten om te beslissen of dat nou de wethouder is, of een directeur projectontwikkeling, of wie dan ook, de dertigers, veertigers, vijftigers, die hebben allemaal die leuke studententijd gehad. Nou, we zeggen 80% ervan.
3: Ja, ik denk zij niet.
2: Waarom lukt het nou niet om met die touch die mensen te raken en te zeggen, luister, jij gunt je eigen kinderen toch ook zo'n studententijd. Hup, actie erop. Als er nou één thema is waar je makkelijk met goede argumenten snelheid moet kunnen maken, is het toch deze?
0: Ja, nou ja, ik denk wel in die zin, hè, dat die bijvoorbeeld dat landelijk actieplan, dat is natuurlijk, er is niet voor elke woonprobleem een landelijk actieplan. Nee. Dus in die zin is daar wel echt al een goede start gemaakt. Alleen er moet nog meer gebeuren. En dat zie je dus, dat we daar met z'n allen aan moeten werken. Dus ik vind het ook altijd iets te makkelijk te wijzen naar de politiek of naar de wethouder. Daar zijn we allemaal voor verantwoordelijk. Wij als natuurlijk sociale studentenhuisvesters, de markt, maar ook de onderwijsinstellingen.
2: Reinert-Jan Spits van Kansas en Eduard Schaapman van The Experience Net. Dankjewel. We praten nog even verder in de podcast voor de radio moeten we alweer afronden. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Dag.
4: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Wereld.

0: In één keer je zakelijke netwerk verdubbelen en je zichtbaarheid vergroten? Dat kan. Want alleen bij Odido krijg je nu bij een zakelijk unlimited abonnement LinkedIn Premium Business met heel veel voordeel. Zo bereik je meer mensen en haal je alles uit je zakelijke netwerk. Kijk op odido.nl/business.
1: Ondernemer Roel Bleumer bedacht een duurzaam alternatief voor de vervuilende dieselaggregaten. Met de Volta, een aanhanger met zonnepanelen, omvormers en batterij, levert hij het eerste groene aggregaat. Maar nieuwe technologie brengt ook nieuwe risico's met zich mee. Interpolis hielp mee om die risico's te beheersen en maakte zo verdere groei mogelijk. Meer weten hoe Volta Energy het vertrouwen kreeg om die eerste aanhanger te verhuren? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
2: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Her en daar staan er nog wat korte files. Zoals bijvoorbeeld de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld 5 kilometer met een klein kwartier oponthoud. Daar gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij inmiddels. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor knooppunt Everdingen ook 10 minuten oponthoud. En er staat er 8 kilometer file. En tenslotte de A27 Breda-Gorkum. Voor de werkzaamheden voor de brug bij Gorkum 4 kilometer file met 10 minuten vertraging.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
9: Goedemiddag, ik ben René Postma. Er wordt veel meer phishing gedaan bij klanten van Booking.com. 10 keer zoveel als vorig jaar, zegt de fraudehelpdesk. Mensen krijgen bijvoorbeeld een appje, zogenaamd van hun hotel, om een extra betaling te doen. Het komt waarschijnlijk door het grote datalek bij Booking.com dit voorjaar. In Belgrado is een herdenkingsdienst gehouden voor de voormalige Servische generaal Mladic. Hij overleed in de gevangenis van Scheveningen, waar hij levenslang uitzat voor oorlogsmisdaden, onder andere de massamoord in Srebrenica. Er was een minister bij van de Servische regering. Mladic wordt maandag begraven. De verdachte die is opgepakt voor de dood van een jongen van 12 in Eerbeek is inderdaad zijn moeder. Meerdere media schreven het al en de politie bevestigt het nu ook. De jongen is door een misdrijf overleden en werd thuis gevonden. Het onderzoek in de woning is nog bezig. De Russische president Poetin belooft komende dagen de Oekraïnse hoofdstad Kiev niet aan te vallen. Amerikaanse onderhandelaars zijn in Moskou en Kiev om over vrede te praten. President Zelensky kwam daarom met een bestand. Hij vroeg Poetin hetzelfde te doen. Die weigerde eerst, maar is nu dus toch overstag. Een grote natuurbrand in Zuid-Frankrijk tussen Perpignan en de Spaanse grens woedt nog volop. Honderden brandweerlieden zijn ingezet met een helikopter en een blusvliegtuig. Maar door de droogte en de wind is het moeilijk te blussen. En het gebied is ook moeilijk te bereiken. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plaatsen helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon en het wordt 22 graden. Maandag zelfs rond de 25. En dat was het ANP-nieuws.
8: Je hoeft niet altijd te luisteren.
10: Behalve misschien naar onze podcast.
8: Allemaal in de BNR-app.
10: Download de BNR-app.
8: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
11: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, het internationaal recht staat onder druk. Hoe kan het gered worden? Dat vraag ik aan Geert-Jan Knoops, advocaat bij het Internationaal Strafhof. Maar nu eerst, Amerika en Iran vallen elkaar weer over en weer aan. Maar volgens Trump hoeven de aanvallen niet lang meer te duren, omdat ze zo succesvol zijn.
12: We hit them very hard last night. We took out all of the new equipment that they tried to build along the Strait of Hormuz, some defensive, some offensive, and we blew up much more than their radar last night. It was a very heavy attack last night.
11: Ik praat erover met Sander Terphuis, jurist en mensenrechtsverdediger, afkomstig uit Iran. Dag Sander.
13: Dag Bernard, goedemiddag.
11: Goedemiddag. De oorlog, Sander, duurt nu langer dan 6 maanden. Trump riep voorafgaand dat hulp onderweg was en dat de machthebbers weg moesten. niks van dat alles is gebeurd. Hoe stabiel zitten de moela's nu in het zadel?
13: Nou, als ik met de mensen ook vooral in Iran zelf spreek, die ook wel echt wel politiek geëngageerd zijn en die alle ontwikkelingen volgen, ik hoor toch wel vaker het geluid van, nou, het regime zit nu steviger in het zadel dan begin dit jaar. En het heeft onder andere ook te maken met hoe vaak heeft nou Trump niet geroepen, hè, dat er akkoord op handen is. En hoe vaak heeft Trump niet geroepen dat inderdaad hulp onderweg is. Of dat het Iraanse regime staat in elkaar te storten, enzovoort, enzovoort. Alles bij elkaar tellend, ja, dan met name ook daarbij het feit dat toch wel de golfstaten, ja, ook wel heel duidelijk hebben gemerkt van Iran kan echt hun raken. Hè? Jordanië, Qatar, hè, vannacht weer. En die kan gewoon de infrastructuur daar platleggen. Dus alles bij elkaar maakt, en ook de straat van Hormuz die gewoon dicht blijft, hoe graag ook Trump allerlei mooie woorden gebruikt. Al met al, ja, lijkt het erop toch dat het regime in Teheran toch wel stevig in de zadel zit.
11: Ja, en zitten we dan te kijken naar een volledige oorlog weer, nadat hij een tijdje, laat ik maar zeggen, was een soort gevechtspauze, hè, nadat Memorandum of Understanding. Maar zitten we nou gewoon weer midden in de oorlog?
13: Nou, dat lijkt er steeds meer op. Hè. Kijk, het regime in Teheran, en vooral ook IRGC, die heeft ook meer zelfvertrouwen, zelfverzekerheid opgedaan. Die heeft nu het gevoel van, nou ja, met een paar keer schieten naar olietankers en naar de militaire basis in de VS, kunnen wij eigenlijk zorgen voor de nodige instabiliteit en onrust in het Midden-Oosten en met name de Golfregio, waar dus echt ontzettend veel dollars liggen, hè, de black gold, hè, de olie. Ja. En op die manier drukken ze toch hun zin door en maken ze dat de oorlogssituatie kan wel inderdaad toenemen als de VS weer brutaal gaat doen. Ja, de antwoord op de vraag, inderdaad, daar lijkt er wel op. Ja. Iran laat ook heel snel van zich horen. Hè. Dezelfde, een paar uurtjes na het aanvallen, hè, Amerikaanse aanvallen, waren alweer beschietingen, hè, naar de Golfstaten. Ja. Dus dat geeft aan hoe goed men zich ook eigenlijk machtig voelt in Teheran.
11: En hoe goed ze voorbereid zijn, kun je ook zeggen.
13: Precies. Ze kunnen bijvoorbeeld heel makkelijk ook hun raketinstallaties verplaatsen, bijvoorbeeld naar het zuiden van het land, en hoe daar nog gerichter en sneller te schieten enzovoort. Ja, ze hebben inderdaad wel kennelijk ook de nodige ervaring hiermee opgedaan in de afgelopen maanden.
11: Ja. Amerika probeert Iran ook vooral economisch uit te knijpen met nieuwe sancties. Hoe merken de Iraniërs dit allemaal? Want je moet aannemen dat dat aankomt bij de gewone mensen.
13: Dat komt heel hard aan, Bernard. Het is echt, wat ik gisteravond nog hoorde, verhalen uit Teheran, uit Shiraz, Isfahan, Mashhad, grote steden. Dat het Iraans volk wel echt wel enorm gebukt gaat onder die sancties. En dan bedoel ik mee de gewone man, hè, om dat even het Nederlandse woord te gebruiken. Om een voorbeeld, afgelopen dinsdag stond mijn neef ruim 2 uur in de rij voor een 40 liter benzine om te mogen tanken. En dan zeggen ze ook, ja, wij zijn nota bene een olieproducerend land, een OPEC-land. En dan dit soort ellende. Maar dat werkt ook door in gewoon de noodzakelijke levensmiddelen. Eieren, rijst, vlees. Voor hun kinderen willen ze graag een stuk vlees meenemen naar huis. Maar het is peperduur, niet te verkrijgen. En Bernard, weet je echt wat Trump nou hier doet? Is gewoon eigenlijk langzamerhand gewoon niet oké. Het Iraans volk wordt geraakt. Ze wilden juist vroeg om een bevrijding, om bevrijders. Maar ook een andere ding, je vroeg wel eens waarover economisch, maar toch, vannacht zijn er weer de aanvallen geweest. En ik heb net een bericht gekregen, WhatsApp uit Teheran, dat een van die aanvallen was in het zuiden van Teheran, en dat was nota bene een trouwerij gaande. Ook dat is geraakt, daar zijn ook doden gevallen. Dus ik denk dat zo langzamerhand ook wel een anti-westerse dinggevoel nog meer en meer, mede door de economische sancties, gaat ontstaan. Dus er moet wel echt andere toon. Er moet op een andere manier dan Trump denkt met als dealmaker hier iets te bereiken. Ja. Toen werkt dat niet.
11: Ik kom er zo even op terug, want dat is een heel belangrijk punt wat je hier noemt. Maar even, hoe proberen de Iraniërs nou het hoofd boven water te houden? Hoe doen ze? Hoe leven ze door?
13: Nou, het is nu geworden veel uit het platteland. Hè. Zo hebben wij ook een huis in ons dorp in een beetje noordoosten van Iran. Hè. Daar wordt van alles, mensen gaan granen, rijst en dergelijke proberen zelf te kweken. Fruit en dergelijke. Dus veel uit het platteland. En veel ook elkaar helpen. Ik heb echt filmpjes gekregen waarbij zo'n arme moeder naar zo'n slagerij komt met tranen in de ogen. En die man zegt, ja, ik zie het. U komt het voor uw kinderen die honger lijden. Ja, dat doet je gewoon pijn. Dan denk je van, jongens, zien ze dat in de VS niet? Snappen ze niet dat ze juist niet de bedoeling was, nee, om het arme volk zo hard te raken?
11: Ja. Hoe reageren de machthebbers? Is er sprake van terreur opnieuw tegen de eigen bevolking?
13: Dat is, kijk, dat was vorige keer in april, mei, toen ook de aanvallen waren. Ook wel zo dat de IRGC, hun leden, die jonge mannen op de motoren met knuppels en met wapens, die stonden al gereed, hè, bij bijna alle grote straten van Teheran en andere grote steden. Maar nu hoor ik dat het aantal is eigenlijk alleen maar toegenomen. Zij zeggen ook nu ook, hè, dat is, ik ga niet in Farsi zeggen, maar Nederlands vertaling betekent de straat op, betekent gericht schieten. Dus als je komt, dan neem je ook je leven mee. Je kan gewoon uit de weg worden geruimd als je gaat, de straat op gaat om te demonstreren. De angst is enorm. En daarbij komt nog een concreet voorbeeld. Als mijn broer zegt, ik heb 3 banen. Ik ben soms 19 uur gewoon aan het werk, hè, om wat geld te verzamelen om eten te kopen. Ja, dan snap je wel dat je dan op een gegeven moment eind van de dag ook dood op bent.
11: Ja.
13: Dan ga je maar gewoon liggen slapen een paar uurtjes.
11: Ja, dan heb je het laatste waar je aan denkt is demonstreren. Dat is ook zo. Is het zo dat je kunt zeggen, na 47 jaar dit leiderschap en nu in een andere variant, dat de mensen ook wel gehard zijn geworden? Dat Iraniërs beter tegen een stootje kunnen dan een heleboel andere mensen?
13: Dat zeg je al terecht, Bernard. Zo is het eigenlijk wel. Hè. Kijk, toen ik in Iran was, dus tussen 1980 en 1988, had je ook Iran-Irak-oorlog. Toen hebben we ook dat schaarste gekend. Toen hebben we ook al die ellende meegemaakt. En wij leerden eigenlijk om gewoon, ja, door die, met die realiteit te leven. Ook een beetje natuurlijk vanuit het gevoel van trotse pers te zijn. Hè. We zullen de Irakezen een stuk krijgen. Maar ook gewoon uiteindelijk inzien dat er niet meer was. Hè. We hebben een gezin met 8 kinderen waren wij. En dan probeer je gewoon van alles te doen om dat dagen of qua levensstandaarden door te komen. En inderdaad, dat maakt, dat zeg je heel terecht, dat het Iraanse volk wat geharder is geworden. En ik heb wel eens gezegd, ook bij een van die nieuwskanalen, wat denk ik Amerikanen niet snappen, met hun enorme McDonald's en eetgewoontes, dat het Iraanse volk heel andere mechanismen gewend is. Die kunnen nog, bij wijze van spreken, misschien nog 10 jaar door, als het ware, lijden, hè, met lang ei. En ja, dat gewoon uithouden. Dat moet het wel snappen, maar het is natuurlijk wel door en door triest. Want dat betekent dus ook bijvoorbeeld tekort aan medicijnen. Als daar kinderen ziek worden en ouders kunnen die medicijnen niet geven. Kom aan, jongens. Ik bedoel, dat is niet wat een beschaafde Westen moet uitstralen in mijn vaderland.
11: Nee. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Sander Terphuis, jurist en mensenrechtsverdediger, afkomstig uit Iran.
12: The regime is getting weaker and weaker by the day. And at some point they're not going to be able to shoot so easily. Because I think the people aren't going to take it. But I did pose that question because, you know, it would be time. But unlike most people can't kill their people like that.
11: Nee, dat is in feite, Trump spreekt een andere taal dan wat jij nu uitlegt, Sander. Hij blijft eigenlijk vasthouden aan dat beeld van als de mensen maar genoeg inzien dat ze zelf ook moeten ingrijpen, dan komt het vanzelf wel. En dat blijkt allemaal onzin te zijn, toch?
13: Nou ja, kijk, ook in zoverre onzin. En daar heb ik het echt over het keiharde cijfers, daar ook Amnesty mee kwam. Neem het aantal executies. Die zijn dit jaar met honderden toegenomen. En dat zijn ook executies die naar buiten zijn gebracht, hè, door het regime zelf. Hè. En dat zijn voornamelijk mensen die tijdens de demonstraties werden opgepakt. Hè. Daar wordt vaak het label geplakt van landsverrader of dat soort zware delicten. En dan vindt er door de islamitische rechtbanken een schijnproces plaats. En dan is het de week later worden ze in het openbaar opgehangen. En dat gebeurt gewoon. Dus Trump kan dit roepen, maar de realiteit is echt bloedhard.
11: Ja, dan kom ik even terug op waar je het eerder over had. Trump denkt dus, wij worden nog altijd gezien als een potentiële bevrijder. Maar is het in werkelijkheid zo dat Trump eigenlijk door het Iraanse volk niet meer wordt geloven, of dat het zelfs anti-Amerikanisme teweeg brengt, omdat ze naar mijn idee terecht zouden denken, ja zeg, er is ons van alles en nog wat beloofd, er gebeurt helemaal niks. Dus aan die Trump heb je helemaal niks.
13: Kijk, in feite is dat ook zo, hè, wat ik net zei van de voorbeelden. Ze zouden ook uitsluitend militaire doelen aanvallen. Nou, dus wat ik gaf vannacht, hè, zijn ook kinderen omgekomen door die aanvallen. Je kunt je voorstellen dat dat ook echt iets doet met het Iraanse volk. Ja. Die denken van ja, dat alleen al. En het feit dat inderdaad die bevrijders, ja, waar zijn ze nog? We lijden alleen maar. En ik denk ook, echt, het moet ook een beetje mijn boodschap zijn, bijna elke keer, hè, want mijn familie en vrienden vragen van, wees onze stem en schudden die westerse leiders wakker. Hè, als je bijvoorbeeld zoals hem nu bij BNR de kans krijgt. Dit moet echt anders, Bernard. En ik denk ook de Europese leiders, wanneer zijn Macron en de Duitse leider en de Nederlandse, onze premier, die moeten zeggen, verdorie, dat zijn zulke grove mensenrechtenschendingen. Echt, het aantal executies is dramatisch hoog, dat wel op een andere manier gebeurt. Alleen ja. Dat helpt dus nogmaals niet nee. Met die economische sancties
11: maar, leiden. Maar Europa heeft ook eigenlijk vanaf het begin gezegd, dit is niet onze oorlog. Neem jij dat nu, laat ik zo maar zeggen, onze eigen premier en zijn collega's in de Europese Unie of in de NAVO kwalijk?
13: Kijk, ja, het is onze oorlog, maar het is wel Europese Unie als waardegemeenschap. Het staat toch in hemelsnaam voor mensenrechten, voor democratie en vrijheid, voor de rechtsstaat. Als je ziet dat in dat land vreselijke schendingen van mensenrechten plaatsvinden, dan kun je niet zwijgen. En één ding eerlijk, ben dat we hebben dat ook gewoon dat spel te veel aan de Amerikanen overgelaten. Dat is natuurlijk, Trump is nu die dan als dealmaker wil gekke dingen doet soms. Maar de Europese Unie had hier gewoon als mensenrechten verdediger, waar de gemeenschap hier ook echt iets betekenen moeten hebben. Ze hebben het gewoon laten gaan. En dan kom ik op mijn ook vorige bericht, wat ik in de vorige uitzending van jullie zei, dit is wel heel pijnlijk, omdat mijn familie zegt ook, dan rekenen ze mij ook tot de westerlingen toe. Ze zeggen, ja, jullie hebben ons in de steek gelaten. He, ze voelen zich echt wel in de steek gelaten. En daar zou hopelijk de Europese Unie toch wel eens wat serieuzer hun tanden moeten laten zien. Ja. Dat moet echt gebeuren.
11: Ja, maar ja. Als je luistert naar de westerse leiders, wie dan ook, dan zeggen ze, ja, het gaat ons om twee dingen. Dat is dat nucleaire programma en de straat van Hormuz. En het verhaal dat jij vertelt gaat over van alles, maar niet daarover. Dat gaat over Iran zelf en de mensen zelf. Dus dat staat ook haaks op elkaar.
13: Nou, in zekere zin zit er ook een link bij, Bernard. Kijk, tuurlijk, nucleaire wapens. Iran mag nooit een nucleaire wapens krijgen. Maar met Iran bedoelen we dat afgrijzelijke regime. Ja. Dat regime. Dat, zolang die daar zit, dat meerkoppige monster met hun tentakels, hè, ook met hun milities, met hun proxies enzovoort, alle ellende wat ze aanrichten, dat regime. Tuurlijk, maar je moet de grondoorzaak aanpakken. Als dat verdwijnt, dat regime, dan is ook het hele problematiek van nucleaire wapens, executies, noem ze maar op, opgelost. Dus alsjeblieft dat regime verwijderen. Dat is het uiteindelijke oplossing voor iedereen.
11: Oké, dat is een hele simpele vraag. Hoe doen we dat, Sander?
13: Nou, ik denk dat dat echt wel kan. Maar dan moeten we lef hebben, gewoon niet te kiezen tussen, laten we zeggen, de dominee of de koopmans. Nee, nu gewoon kiezen voor dominee natuurlijk, voor kiezen voor die rol, maar ook voor het Iraanse volk. En dan beginnen we al is dat, maar er zijn echt wel internationaal zoveel middelen in te zetten. Van het terugsturen van diplomaten, ambassades dicht doen, tot daadwerkelijk die mensen aanpakken, stuk voor stuk. Bernard, hoe lang hebben we erover gedaan om IRGC, om een terreurlijst te krijgen van de Europese Unie? Jarenlang. Dat had al 10 jaar geleden gekund. Want dan ga je ook achter die mensen aan. Je gaat ze inreisverbod opleggen, je pakt ze op als ze hier komen, hun gelden worden bevroren. Dat doen we allemaal niet, hè. Nee. Dus kom niet bij mij aanzetten met hoe en wat. Nee, er zijn genoeg middelen, instrumenten, maar je moet wel overduidelijk kiezen voor mensenrechten, voor vrijheid en voor het Iraans volk.
11: Ja. Dankjewel, Sander Terphuis. We komen snel weer bij je terug. Want we zijn altijd ontzettend blij met mensen die rechtstreeks contact hebben in Iran. En dus een soort pijlstok vormen voor BNR de Wereld. Tot spoedig.
14: Blik op Europa.
11: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz zit in een lastig pakket. Zijn regering houdt Rusland verantwoordelijk voor de verijdelde aanslag bij Leipzig, maar Merz wil de relatie met Rusland niet op de spits drijven. Ook maakt Merz zich grote zorgen over de deelstaatverkiezingen in het oosten van Duitsland. En als klap op de vuurpijl zijn de populariteitscijfers van Merz gezakt naar 16%. Bij mij in de studio Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, slaapt Merz nog een beetje?
15: Hij zal zelf zeggen van wel. En Merz zegt ook, aan het eind van de rit word ik pas echt afgerekend op wat ik heb gedaan. En die geloofwaardigheidscijfers die boeien hem op dit moment niet, zegt hij zelf. Maar goed, we zijn allemaal mensen, dus ik denk niet dat hij het leuk vindt. Maar ja, als je die slaapanalogie doortrekt, deze week ontwikkelt zich wel mogelijk tot een nachtmerrie voor Merz. Die Rusland-affaire is al heel vervelend. En de AfD kan in de deelstaat Sachsen-Anhalt komende zondagavond een monsterscore boeken. Waardoor de partij met absolute meerderheid kan gaan regeren in een deelstaat. En dat baart Merz dan weer zorgen, en Brussel trouwens ook. Vanwege de geloofwaardigheid van zijn christendemocratische partij. Maar ook omdat dat scenario een veiligheidsrisico met zich meebrengt.
11: En waarom is dat zo? Als die AfD inderdaad zo groot wint op deelstaatsniveau, waarom is er dan een veiligheidsrisico?
15: Ja, dan moeten we even uitleggen dat we de AfD soms radicaal rechts en soms extreem rechts noemen. De veiligheidsdiensten in Duitsland die hebben gezegd, de AfD is in een aantal deelstaten extreem rechts, waaronder Sachsen-Anhalt. Dat wordt als bewezen geacht. Juridisch en politiek staat dat nog ter discussie. Is die vraag nog niet goed beantwoord. En daarom hebben we het ook over de AfD als een radicaal rechtse partij met extreem rechtse elementen. Als je aan de knoppen zit in een deelstaat, zoals in het geval van de AfD zou kunnen, dan heb je alle toegang tot diezelfde Binnenlandse Veiligheidsdienst. En dan krijg je ook toegang tot de dossiers in heel Duitsland. Die worden gedeeld. En dat kan dan gelden voor de minister-president die de AfD levert, of de minister van Binnenlandse Zaken van die deelstaat. Wat Merz dan ook zorgen baart, hè, want dan krijg je dus een veiligheidsrisico. Want wat Merz zorgen baart is dat die informatie dan misschien wel gedeeld wordt met Rusland. Omdat de AfD zeker op deelstaatniveau aantoonbare banden heeft met Rusland. Er zijn banden met de MAGA-beweging. Er zijn ook banden met China. En de AfD mag er wel patriotistisch zijn ingesteld, maar als zij het nodig achten om geheime informatie met hun geestesverwanden in andere landen om ons heen te delen, terwijl ja, ons dat de regering in Berlijn of Den Haag of Brussel schaadt, of dat ze dat niet handig vinden, ja, dan heb je een veiligheidslek. Ja,
11: AfD heeft al een keer deelstaatsverkiezingen gewonnen in Thüringen. Dus zo nieuw zou die ontwikkeling op zichzelf niet zijn. Nee. Wat maakt het nu anders?
15: Toen ze die verkiezingen in die deelstaat wonnen, gingen ze niet regeren. Ze hadden te weinig stemmen om alleen aan de macht te komen. Ze werden uitgesloten voor een coalitie. En de brandmuur, zoals dat in Duitsland heet, die bleef nog staan. Want nooit sinds 1945 kwam het voor dat een partij op de uiterst rechterflank weer aan de macht kwam in Duitsland. Het is bijna een soort herenakkoord. Ten rechterflank van de CDU, CSU mag geen rechtsere partij staan. De geschiedenis speelt daar een enorme rol. Maar nu worden ze mogelijk in Sachsen-Anhalt te groot om te negeren. En te groot zodat ze moeten regeren. En als de AfD een eenpartijregering kan vormen, dan gaat die partij mogelijk dus zijn gram halen, omdat ze eerder zijn uitgesloten. Er was een AfD-politicus die op het social media platform X schreef, en ik citeer: ik zou andere partijen geen grijntje vuil onder mijn nagels geven. Oftewel, de AfD krijgt de absolute macht. En dan willen ze misschien wel in alle plekken, in alle commissies, ook gewoon alle zetels gaan innemen. Geen ruimte meer bieden aan andere partijen. Een soort wraakfantasie van een deel van de AfD. Maar voor Merz dus een nachtmerrie. Ook omdat zijn CDU nu voor de keus staat. Gaan we toch meedoen? Gaan we het experiment dan aan? Hij zei lange tijd van niet, maar hij liet zondag in een groot interview bij de ARD toch een soort ruimte over voor speculatie.
16: Wir werden das im Lichte des Wahlergebnisses anschauen und wir werden alles tun, um zu verhindern, dass Sachsen-Anhalt an die Radikalen fällt. Und das gilt sowohl für die AfD als auch für die Linkspartei.
15: Ja, dat is interessant, want hij doet hier een beetje een Dylan Jezul-kusje. Die namens de VVD zei: ik wil niet met de PVV en niet met GroenLinks-PVDA regeren. Merz doet dat met die Linken en met de AfD. Kanttekening: volgens de veiligheidsdiensten zijn die partijen niet vergelijkbaar, want die Linken wordt wel in de gaten gehouden, maar het gaat om stromingen en wordt niet als gezicht linksextremistisch genoemd, terwijl de AfD in Sachsen-Anhalt dat dan wel is. Maar goed, ook een CDU die Linken regering is een nachtmerrie voor Merz. Het is echt geen fijne week.
11: Nee, dan heb je de kwestie Rusland. Wat zijn daar de laatste ontwikkelingen?
15: Dat er sancties vanuit Rusland zijn gekomen richting Duitsland. Dus dat het Goethe-instituut, een aantal culturele instellingen in Rusland zijn gesloten. En dat is weer een reactie op wat Duitsland heeft gedaan deze week. Die hebben een consulaat in Bonn gesloten. Die hebben het Ruslandhuis in Berlijn gesloten. En dat was weer een reactie op de openbaring dat Duitsland Rusland verantwoordelijk acht voor de verijdelde aanslag in Leipzig. En ook vandaag blijft het onrustig in Duitsland. We zien veel incidenten bij hoogspanningsstations, bij een defensiebedrijf, een informatiekraam van de AfD waar mensen aan het flyeren zijn. Daar is iets van vloeistof gegooid. Dat gebeurt in heel Duitsland. En Merz krijgt de geest op dit moment niet in de fles. Ooit had je Mutti Merkel, en Merkel was ook niet heilig, maar Papi Friedrich, dat wordt heel moeilijk om je voor te stellen. Die zou nu misschien moeten opstaan, maar de kans is klein ook dat de Duitsers dat accepteren.
17: Dank, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Goeie reis naar Duitsland.
15: Dank u.
17: Volgende week horen we er meer over in BNR en in de podcast Make Europe Great Again.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
4: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
5: Onaf, denk ik.
4: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
5: Nou, daar ben ik toch af.
4: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
7: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
8: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Het verhaal van ondernemer Milan Daniels klinkt als een jongensdroom. Wat begon als start-up op een bovenverdieping groeide uit tot een miljoenenbedrijf. Tijdens die ondernemersreis staat vermogensbeheerder Bart Kok van Insinger Gielissen altijd naast hem. Om te sparren over keuzes en om ook in roerige tijden de rust te bewaren. Zodat Milan kan bouwen aan zijn bedrijf en kan blijven kijken naar nieuwe kansen. Meer weten over solide vermogensbeheer? Lees het verhaal op partner.fd.nl/Insinger Gielissen.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden nog op de weg. Her en daar staan een paar korte files. Wat opvalt is de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Valkenswaard 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Hoofddorp Zuid is een ongeluk gebeurd. De weg is op dit moment zelfs dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel ruim een kwartier. En de A27 bij Daag Gorkum. Voor de brug bij Gorkum 10 minuten vertraging.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
13: Goedemiddag, ik ben René Postma. Er wordt veel meer phishing gedaan bij klanten van Booking.com. 10 keer zoveel als vorig jaar, zegt de fraudehelpdesk. Mensen krijgen bijvoorbeeld een appje, zogenaamd van hun hotel, om een extra betaling te doen. Het komt waarschijnlijk door het grote datalek bij Booking.com dit voorjaar. In Belgrado is een herdenkingsdienst gehouden voor de voormalige Servische generaal Mladic. Hij overleed in de gevangenis van Scheveningen, waar hij levenslang uitzat voor oorlogsmisdaden, onder andere de massamoord in Srebrenica. Er was een minister bij van de Servische regering. Mladic wordt maandag begraven. De verdachte die is opgepakt voor de dood van een jongen van 12 in Eerbeek is inderdaad zijn moeder. Meerdere media schreven het al en de politie bevestigt het nu ook. De jongen is door een misdrijf overleden en werd thuis gevonden. Het onderzoek in de woning is nog bezig. De Russische president Poetin belooft komende dagen de Oekraïnse hoofdstad Kiev niet aan te vallen. Amerikaanse onderhandelaars zijn in Moskou en Kiev om over vrede te praten. President Zelensky kwam daarom met een bestand. Hij vroeg Poetin hetzelfde te doen. Die weigerde eerst, maar is nu dus toch overstag. Een grote natuurbrand in Zuid-Frankrijk tussen Perpignan en de Spaanse grens woedt nog volop. Honderden brandweerlieden zijn ingezet met een helikopter en een blusvliegtuig. Maar door de droogte en de wind is het moeilijk te blussen. En het gebied is ook moeilijk te bereiken. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plaatsen helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon en het wordt 22 graden. Maandag zelfs rond de 25. En dat was het ANP-nieuws.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld.
1: Bernard Hammelburg.
14: Of het nou over Trump, Poetin of Xi gaat, alle drie trekken zich maar weinig aan van het internationale recht. En geen van de drie erkent het internationaal strafhof dat onder een vergrootglas ligt.
15: The ICC and its friends are waging a war against our country. Not with bullets or missiles, but with statutes and compacts and the force of so-called international law.
14: Dat was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Geert-Jan Knoops, advocaat bij het Internationaal Strafhof, schreef er samen met Robin Ravensperger een boek over. Leiders voor het gerecht. En hij is nu hier bij mij in de studio. Goedemiddag.
16: Goedemiddag, Bernard.
14: Fijn te zien.
16: Ja.
14: Was een prachtige presentatie, zeg ik nu eerst even, van jouw boek gisteren.
16: Dankjewel.
14: Met balkenender erbij, met een bloedgeestige toespraak.
16: Ja, klopt.
14: Laten we even beginnen met iets wat in de actualiteit nu net gebeurt. Mladic. Mm-hmm. Komt waarschijnlijk ongeveer op dit moment aan het lichaam van Mladic om daar te worden begraven. En er worden menigte verwacht van misschien wel tienduizenden enthousiaste of Serviërs. Wat denk je hier aan? Omdat het thema van jouw boek is vaak, we moeten denken niet alleen in strafrecht en hoe dat werkt, maar ook in culturen. En die zijn niet overal hetzelfde. Hoe past dat hier nou eens op toe?
16: Ik denk het wel, Bernard. Dit voorbeeld typeert ook het probleem van de legitimiteit van het internationaal strafrecht. Met name uitspraken van tribunalen die altijd hun keuze moeten maken tussen het ene narrative en het andere. Er zijn altijd twee verhalen in een oorlog. En de zaak Mladic is altijd in Servië een zeer omstreden zaak gebleven. Althans, de uitspraak van het Joegoslavië-tribunaal, omdat Mladic nog steeds door veel Serviërs als held wordt gezien. Een militaire grootheid. En het feit dat hij zoveel aanhang nog heeft, en naar verluidt dus door heel veel mensen daar zijn lichaam zal worden ontvangen, geeft ook aan dat die uitspraak van het Joegoslavië-tribunaal dus twee nog steeds een zekere dubbelzinnigheid heeft voor de Serviërs.
14: Ja. Ja, ik vind het een soort metafoor voor jouw boek, want dat zweeft over al die thema's. Even naar Amerika, dat heeft de druk op het strafhof enorm opgevoerd. We hoorden net Rubio dat zeggen, door rechters te sanctioneren. En inmiddels zit het strafhof ook zonder hoofdaanklager. Die is weggestuurd naar beschuldigingen van seksueel wangedrag. Verkeert het internationaal strafhof in staat van ontbinding?
16: Nou, niet staat van ontbinding, maar wel in een staat van crisis. Eigenlijk vanwege die reden. De eerste noem je zelf al. Men is op zoek naar een nieuwe hoofdaanklager. Dat zal niet gemakkelijk zijn, want die moet het vertrouwen van ook de partijstaten bij het strafhof herstellen. Omdat de hoofdaanklager inderdaad moest worden ontslagen. Ten tweede hebben we te maken met de sancties op het strafhof van Amerika, waardoor er ook personeelsleden binnen het strafhof al weg zijn gegaan uit vrees voor risico's. En ten derde, de derde factor voor die crisis is het feit dat er steeds meer landen nu lijken zich aan te melden die uit de strafhof willen stappen. Onlangs is bekend geworden dat Niger, Mali en Burkina Faso het verdrag hebben opgezegd met het strafhof. Venezuela, de Filipijnen hadden het al eerder gedaan, in 2019. Hoewel Duterte, de oud-president van Filipijnen, nog steeds in gevangenschap verkeert bij het internationaal strafhof. En er gaan ook stemmen op dat er meer landen zich beraden om zich terug te trekken. Dus die drie factoren maken dat het strafhof nog niet in ontbinding verkeert, maar wel in een crisissituatie zich bevindt.
14: Ja. En de grote mogelijkheden deden al niet mee.
16: Klopt.
14: En nog een aantal andere landen, om alle mogelijke redenen. Wat zeggen, is er een manier om dit te herstellen? Of, want ik kwam er direct wel even op de werking van het hof. Want dat is ook niet altijd even, zal maar zeggen, prettig. Maar kan dit nog worden hersteld?
16: Herstel zou moeten betekenen dat je de hele basis van het strafhof moet herzien. Dan moet er een veel steviger mandaat komen voor het strafhof. Want het strafhof is tenslotte een afspraak tussen landen die op zich bindend is, maar waar geen sancties op staan. Dan moet je ten tweede ook denken aan dat de procedures moeten veel transparanter, sneller en ook eerlijker plaatsvinden tussen aanklager en verdediging. En dat heb ik zelf in de afgelopen 12 jaar als advocaat bij het strafhof juist niet ervaren.
14: Wacht even, is een belangrijk punt.
16: Ja.
14: Is dat wat de Amerikanen disclosure noemen in een rechtszaak? Dus de beide partijen, de advocaat en de aanklager, die wisselen alle informatie en een lijst van getuigen met elkaar uit. Zodat je van tevoren alles weet.
16: Klopt.
14: Gebeurt dat bij de straffen of niet?
16: Dat gebeurt onvoldoende. En een voorbeeld is bijvoorbeeld dat landen die aan het strafhof zich verplicht hebben mee te werken, dus wel hun medewerking verlenen aan de aanklagers. Ja. Als het gaat om belastend bewijs, gaat het om lastend bewijs, dan zijn er een aantal landen, dat heb ik zelf in een aantal zaken al meegemaakt, die niet bereid zijn om dat met de verdediging te delen. En het strafhof is afhankelijk van het bewijsmateriaal dat men in het betreffende land kan vergaren. Maar over die uitdaging, de belangrijkste is eigenlijk, Bernard, dat de landen die er nog zijn, dat zijn er nu nog 121, dat waren er dus 124, maar drie landen hebben het verdrag al opgezegd, om die binnenboord te houden. En kijk, de landen die je net noemde als China, Rusland, Israël, Syrië, Pakistan, India, een hele rits grootmachten waar veel militair vermogen zit, die zul je nooit binnenboord krijgen, omdat die een hele andere rechtscultuur hebben. Die hebben een hele andere visie op het recht en internationaal recht. Met name China en Amerika. De kritiek die zij op het strafhof hebben is tot op zekere hoogte vanuit hun rechtscultuur begrijpelijk. Waar het dus om gaat is, wil dat strafhof een langer leven zijn beschoren, dan moet het strafhof er alles aan doen om de landen die er nu bij zitten binnenboord te houden. En dat zal een hele klus zijn.
14: Ja, ik vraag me steeds maar af hoe die grote mogendheden. Ik herinner me de argumentatie van Bill Clinton. Die voor dat strafhof was en uiteindelijk zei, we moeten toch maar uitkijken, want wij Amerikanen zijn altijd wel ergens in een militair conflict betrokken en daar worden ongetwijfeld zijn er overtredingen van het internationaal van het oorlogsrecht, ja, internationaal recht. En dan zijn we constant alleen maar bezig met het verdedigen van onze eigen soldaten. Dus we doen niet mee.
16: Ja.
14: Dat was toch een hele redelijke overweging.
16: Dat is een belangrijke overweging, ja, want als je dus inderdaad kijkt naar het percentage troepen geleverd door de Verenigde Staten in het verleden voor vredesoperaties,
14: ja,
16: dan staan de Amerikanen dan ver bovenaan. En het is trouwens ook heel interessant, de Amerikanen hebben in de Zuid-Afrika-zaak tegen Israël-zaak, die nu bij het internationaal gerechtshof loopt, die ook in het boek van ons Leiders voor het Gerecht wordt besproken, een interventie ingediend waarin juist dit argument staat dat, ja, het internationaal gerechtshof de definitie van genocide juist niet moet gaan uitbreiden, zoals Nederland dat bijvoorbeeld wil, omdat landen als Amerika dan niet meer zo snel troepen zullen leveren, omdat hun soldaten dan ook sneller voorwerp van een genocide-aanklacht kunnen zijn. Dus dat argument dat gaat in de Amerikaanse rechtscultuur heel diep. En dat geldt ook voor China, die natuurlijk een historie heeft van overheersing door het Westen in het verleden. Denk aan de Opiumoorlog. En vanuit die geschiedenis is ook begrijpelijk dat China bijvoorbeeld zegt, ja, wij leveren onze mensen niet aan een extern tribunaal uit.
14: Nee. En bovendien, ik heb ook de indruk dat heel veel landen, bijvoorbeeld China, denkt, ja, dit is toch een soort van doorgedramd idee van westers denkende juristen.
16: Klopt. Gisteren bij de boekpresentatie, Bernard, waar jij bij was, waarvoor dank, zei professor Tom Zwart, hoogleraar mensenrechten, ook dat het strafhof onvoldoende stilstaat bij de culturele, rechtsculturele verschillen vanuit het Westen bekeken,
14: ja,
16: versus bijvoorbeeld het Afrikaanse continent of het Verre Oosten. En dat is inderdaad een terechte kritiek. De zaken die wij tot dusver bij het strafhof hebben behandeld, zie je dat er heel weinig oog voor is. Het is een westers concept. Wij denken vanuit het Westen dat wij dat internationaal recht zelf bepalen en kunnen invullen. Maar er bestaat ook een andere dimensie. En daar zal het strafhof ook een betere balans in moeten vinden. Wil het met name de Afrikaanse landen binnenboord houden? Want er zijn, als je zegt, nu al drie landen, Afrikaanse landen, die het bedrag hebben opgezegd recentelijk.
14: Ja, hij gaf overigens voorbeeld Libië. Wat
16: klopt,
14: heel goed. Wat een resolutie was van de Veiligheidsraad om daar te hulp te komen. Ja. Resolutie 1973 uit mijn hoofd.
16: Ja.
14: En uiteindelijk is dat misbruikt, zal ik maar zeggen, om heel Libië aan te vallen en uiteindelijk Gaddafi te, ja, liquideren.
16: Klopt. Dat voorbeeld gebruiken we ook in het boek trouwens, ja, ja, Leiders voor het Gerecht, waarin wij aantonen dat de verwijzing van Muammar Gaddafi, die toen nog in leven was op dat moment, van die interventie, naar het strafhof eigenlijk gebruikt is voor een regime change.
14: Ja.
16: Dus dat de VN-veiligheidsraad heeft dat strafhof gebruikt om eigenlijk de druk zodanig op te voeren dat er een regime change zou komen. Ja. Nou, daar moet je als strafhof je natuurlijk niet voor laten lenen. Het is wel gebeurd en zo zijn er dus veel voorbeelden van Amerikanen en Russen en de Chinezen zeggen, ja, zie je wel, we hebben dus toch gelijk. Dat strafhof is voornamelijk politiek bezig. Dus daar moeten we wegblijven.
14: Je hebt heel veel kritiek, daar hebben we ook wel eerder over gesproken. Maar laten we eens kijken naar de praktijk, want jij hebt daar zaken gedaan, doet daar zaken. Als je kijkt naar de trits kwesties die daar zijn aangebracht en wat er uiteindelijk van terecht is gekomen, geef eens een idee.
16: Nou, het strafhof bestaat nu 23 jaar. Er zijn 11 veroordelingen geweest en 4 vrijspraken. Dus 16 uitspraken. Leg dat naast de statistieken van het Joegoslavië-tribunaal. 161 verdachten in 25 jaar.
14: Waaronder Mladic.
16: Waaronder Mladic, Karadzic en Milosevic. Ja. Hoewel Milosevic de eindstreep niet haalde omdat hij gevangenschap overleed. Rwanda-tribunaal 95 verdachten. Dan steekt dat natuurlijk schril af tegen de 11 veroordelingen die het strafhof op haar konto heeft staan. En dat is direct ook een belangrijke kritiek, dat de procedures van het strafhof veel te complex zijn. Verdachten veel te lang in voorarrest zitten vergeleken met het Joegoslavië en het Rwanda-tribunaal. En dat is eigenlijk een bevestiging voor veel van die grootmachten om juist niet aan dat strafhof de medewerking te verlenen.
14: Hoe lang zit een gemiddelde verdachte vast?
16: 7 tot 8 jaar.
14: Ja, dat is natuurlijk krankzinnig.
16: En dan is er dus nog geen uitspraak gedaan. Mijn eerste zaak was voor een voormalig minister van Ivoorkust, die ook in het boek wordt geschreven, Charles Blekoudé. En die heeft dus in totaal bijna 7 jaar in voorarrest gezeten.
14: Maar die heb je vrijgekregen?
16: Die is vrijgesproken. Ja. Dat was wel een van de laatste vrijspraken. Want daarna heeft de Japanse ambassadeur in Nederland eigenlijk voor de assemblee van landen van het strafhof gezegd, ja, het strafhof moet veel beter werk verlenen, leveren voor de slachtoffers. Dus impliciet wordt daarmee gezegd, ja, vrijspraken passen niet heel echt in het straatje van het strafhof. Wat natuurlijk al een hele buitengewoon bizarre uitspraak was.
14: Nou ja, ook weer in ons westerse idee.
16: Ja, westerse idee.
14: De Japanse ideeën zijn toch weer iets anders. Ja.
16: Maar dat betekent dus dat de rechten van verdachten bij het strafhof veel minder zijn gewaarborgd dan bij de andere tribunalen. En dat levert dus alleen maar een extra argument op voor al die grootmachten om niet de handtekening onder het verdrag te zetten.
14: Nee, je gaf als voorbeelden het Joegoslavië-tribunaal, het Rwanda-tribunaal, die heel, heel goed hebben gewerkt, eigenlijk. Betekent dat niet dat misschien het hele idee van het internationaal strafhof niet zo slim is en dat je beter incidentele tribunalen kunt opzetten?
16: Klopt.
14: Want die gaan dan over één zaak.
16: Ja.
14: Iedereen kent de feiten en de achtergrond.
16: Ja.
14: Makkelijker werken en ook rechtvaardiger.
16: Ja, ja, dat is een heel goed, althans zeker een alternatief idee. Omdat je, dan moet je gaan werken naar per conflict een tribunaal. Het voordeel daarvan zou zijn dat je een veel afgebakende budget hebt. Het budget van de strafhof is dusdanig dat je als aanklagers per jaar maar 3 onderzoeken kunt doen, 3 tot 4. Het budget van de aanklagers is rond de 65 miljoen euro per jaar. Dat lijkt veel, maar als je voor een onderzoek heb je gemiddeld 20 tot 50 miljoen nodig. Dat betekent dat je maar 2 tot 3 zaken per jaar kunt onderzoeken.
14: Met als gevolg dat een verdachte 7 jaar vastzit.
16: Ja, en je gaat selecteren. Ja. Als je dus tribunalen opzet per conflict, zul je die kritiek veel minder hebben. Dus dat zou een alternatief kunnen zijn. Een ander alternatief is dat je, wat ik net al zei, het mandaat van het strafhof versterkt. Maar daar moet je alle landen in zien mee te krijgen. En hoe gek het ook klinkt, de landen die bij het strafhofpartij zijn, hebben in feite ook indirect een eigen belang om hun eigen staatshoofden niet uit te leveren. Dat vinden ze allemaal zeer vervelend.
14: Ja, dat begrijp ik.
16: En als het om een ander gaat, maakt het ze niet uit.
14: Nee.
16: Maar als het om de eigen mensen gaat, dan ligt dat veel gevoeliger.
14: Nog even de bekende vraag. Je hebt hem vaak gekregen en krijgt hem weer. Als jij Poetin als cliënt krijgt, of Netanyahu, ga je ze verdedigen?
16: Die zouden we zeker kunnen verdedigen. Ik zeg kunnen, willen is wat anders. Maar kunnen, professioneel, maak je, als je dit werk doet, dus geen onderscheid tussen welke verdachte wel, welke verdachte niet. Als je je conformeert aan als advocaat werkzaam bij het strafhof, dan moet je in beginsel iedere verdachte, dus ook een meneer Poetin, ook een meneer Netanyahu, zelfs misschien iemand van Hamas of iemand van Hezbollah, je zou iedereen gelijkelijk moeten verdedigen. Mm-hmm. Want dat is principieel belangrijk. Gelijkheid in de behandeling van verdachten. Dat is waar wij voor het strafhof als advocaat ook voor pleiten. En dat wij vinden dus dat die gelijkheid, wat ik net al zei, veel beter kan tussen aanklager en verdediging. Maar gaat het om, zeg maar, type verdachten, ja, of type conflict, maken wij daar geen onderscheid in. Nee,
14: en zijn ze ook, net als, laten we zeggen, bij ons, onschuldig totdat hun schuld is bewezen?
16: Zeker, want de zaak die we net noemden van Charles Blé Goudet, er werd ook van de daken geschreeuwd dat hij strafbaar was voor misdrijven tegen de menselijkheid met de toenmalige president van Ivoorkust. En er is werkelijk niets bewezen in die zaak. En de rechters hebben halverwege het proces de zaak gestopt en ze vrijgelaten. Ja. Dus ook bij op dit niveau van de internationale misdrijven kan het voorkomen dat mensen dus onterecht worden aangeklaagd, omdat uiteindelijk het narrative heel anders blijkt te zijn, zoals in die zaak.
14: Ja. Heel kort vraagje, ten slotte. Zie je jezelf nog een tijd zitten daar, of loopt het af ook voor jou?
16: Het aantal zaken droogt op, om dat woord maar te gebruiken. We hebben nu een van de laatste grote zaken bij het strafhof lopen in hoger beroep. Daarna zijn er eigenlijk geen verdachten meer in de wachtkamer die berecht kan worden, behalve voormalig president Duterte, die moet later dit jaar terecht staan. Van de Filipijnen. Maar het strafhof zit echt te wachten op nieuwe zaken. Alleen ze krijgen dus niet de verdachten op het niveau van Mladic in handen tot dusverre.
14: Nee. Dank, Geert-Jan Knoops, advocaat bij het Internationaal Strafhof en schrijver van het boek Leiders voor het gerecht, samen met Robin Ravensbergen. Het boek ligt nu in de winkel.
12: Postma in Amerika.
14: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, de weerstand tegen datacenters groeit in de Verenigde Staten. Dat is nu al een belangrijk onderwerp voor de congresverkiezingen. Maar Trump wil juist meer datacenters.
1: Ja, en gewone Amerikanen die klagen over die hyperscale datacenters, die gigantische projecten die je al op veel plekken in Amerika ziet. En die mensen zeggen, ja, dit verpest het landschap, dit slurpt elektriciteit, onze energierekening gaat omhoog, ze hebben veel water nodig. Nou, dan zijn er nog de zorgen over de banen die worden overgenomen door AI mogelijk. Dus hier zit ook iets anders achter. Dit is ook de strijd van de gewone man tegen de elite die deze centers opdringen. Dat is een soort populistische cocktail waar zowel Democraten als Republikeinen op inspelen. En de Trump uit 2016 had dat ook gedaan, denk ik. Die onvrede bij de gewone man, dan had hij echt die kant gekozen. Maar de Trump uit 2026 niet. Hij kiest juist de kant van de grote bedrijven.
17: And I can say, if I were the mayor of a town or the governor of a state, and I had a chance to get a big plant in, an AI plant or a data center, I would absolutely want it, because the jobs are enormous and the money paid, the taxes paid, are just enormous. And if you don't take it, you're going to be left behind, because there are plenty of places that want it.
1: Ja, en hij zette daar op Truth Social nog iets sterker neer. Dan zei hij, de enige reden waarom Amerikaanse gemeenschappen datacenters zouden weren, is als ze achterlijk en arm willen blijven.
14: Zo. Trump krijgt ook kritiek uit zijn eigen partij op deze lijn.
1: Ja, Tim Burchett, als een congreslid uit Tennessee, die zegt, ja, dan ben ik blijkbaar achterlijk en arm als Trump dat zo zegt. Dus hij zegt het over zijn eigen president. En ik moest hierbij even denken aan Hillary Clinton, hè, toen ze Trump-supporters deplorable noemde. Achterlijk en arm, toch wel een gevaarlijke uitspraak van Trump. Maar het is ook Trump, die komt met veel meer weg, dus hier misschien ook wel mee. Maar je ziet wel, die tegenstand in zijn partij is wel breder. En dat speelt al een rol in die midterms. Dit is bijvoorbeeld een spotje van Tom Barrett, dat is een republikein in Michigan.
18: Michigan water, Michigan land, and Michigan's future belong to Michiganders. So while politicians are cozying up with big tech billionaires to force data centers on our communities, I stood up to my own party and voted against giving your tax dollars to data centers. And now I'm taking action to keep AI in check with transparency to protect our kids. I'm Tom Barrett, and I believe you should decide on data centers, not Washington. I approve this message because I'll always put our communities first.
1: Ja, hij zegt dus, ik ga tegen Washington in. En dan bedoelt hij dus ook Trump. En wat wel lastig is voor hem, hij was eerder nog juist voor die datacenters. Dat geldt voor wel meer Republikeinen. En die maken nu dus toch een draai. En de vraag is dan, wat vindt de kiezer in Michigan daarvan dan? Hè?
14: En de tegenstander van deze man is een democraat, Will Lawrence. Hij zegt, zet ook vol in op de ontevredenheid over die datacenters.
1: Ja, en dit is wel belangrijk, want deze race is een toss-up. Dus dit kan beide kanten nog opgaan. En dan is dit een belangrijk thema geworden. En hij zegt, ja, die datacenters, dat maakt gewoon veel meer kapot dan ons lief is eigenlijk. Dat is zijn boodschap, thema geworden. En hij zegt, ja, die datacenters,

0: actief lobby tegen datacenters, omdat het de AI-race van Amerika probeert te winnen.
1: They lobby against these things and they spend money on it. And they want communities to reject them as much as possible because they'd like to be leading the race. But we're leading the race.
0: Slaat die boodschap aan, Jan.
2: Nou, nog niet echt als je naar peilingen kijkt. Mensen kijken hierin toch naar wat concreet en dichtbij is. En dat is, ik wil dit niet in mijn achtertuin. En wat doet dit met mijn baan in de toekomst? Maar Trump die gooit het daar wel op. Trump die zegt dat China zelfs zich in deze verkiezingen mengt om datacenters tegen te houden. Er zouden aanwijzingen zijn dat er inderdaad pogingen waren van social media accounts. OpenAI zegt dat bijvoorbeeld, dat China zich daarin mengt. Maar ik moet zeggen, die onrust over die datacenters die broeit echt al veel langer. Die zit echt dieper. En ook als China zich daarmee zou bemoeien, was die er toch al. Ook zonder de Chinese inbreng is dit een beweging geworden. Dus dit is voor Trump iets echt om op te letten.
0: Dank Jan Postma, correspondent in Washington. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Doorgelicht.

0: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
1: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
1: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
3: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
4: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
5: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
7: Hoe lezen investeerders jouw pitchdeck?
8: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
7: Welk bedrag gaan ze je geven?
9: Waar is het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
7: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
10: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
7: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
11: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room. Behind every deal.
12: BNR Verkeer.
13: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verspreid over het land staan nog een paar korte files. En wat wel opvalt is de A4, Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde bij Hoofddorp een ongeluk. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten op onthoud.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
14: Goedenavond, ik ben René Postma. Na het grote datalek bij Booking.com worden klanten veel vaker het doelwit van phishing, zegt de fraudehelpdesk. Ze krijgen bijvoorbeeld een appje dat van een hotel lijkt te komen over een extra betaling. Booking.com zegt dat ze mensen zoveel mogelijk helpen als ze zijn opgelicht. In Magdeburg in Midden-Duitsland is een mars voor de democratie gehouden. Duizenden mensen liepen mee. Ze zijn bezorgd omdat er morgen verkiezingen zijn in hun deelstaat en de extreemrechtse AfD ligt ver voor in de peilingen. Het zou voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn dat een extreemrechtse partij in Duitsland gaat regeren. Twee vermiste kinderen in Zwijndrecht zijn alweer gevonden. Het zijn meisjes van 6 en 9. Ze zijn gezond en wel en de politie bedankt iedereen voor het zoeken. Er was een burgernetmelding gedaan en er werd ook met een helikopter naar ze gezocht. In Belgrado is een herdenkingsdienst gehouden voor de voormalige Servische generaal Mladic. Hij overleed in de gevangenis van Scheveningen, waar hij levenslang uitzat voor oorlogsmisdaden, onder andere de massamoord in Srebrenica. Bij de herdenking was een minister van de Servische regering. Mladic wordt maandag begraven. Een ontsnapte serval in Tilburg heeft twee kippen gedood in een binnentuin in de buurt, zegt een dierenstichting. Die hielp eerst zoeken, maar niet alle tuinen zijn toegankelijk en dus adviseren ze nu om verder te zoeken met een drone. De serval ontsnapte vorig jaar ook al een keer. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon. Het wordt dan 22 graden en maandag rond de 25. En dat was het ANP-nieuws.
15: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
12: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
16: Diageo, the world's biggest spirit maker, cut its annual sales and profit forecast for the second time in 4 months.
17: Ze zijn bekend van topmerken als Johnny Walker, Smirnoff en Guinness.
18: Johnny Walker Black is a 12-year-old blended scotch. This is a $30 to $40 bottle for a 12-year-old scotch. That's not bad.
19: Diageo appointed former Tesco boss Dave Lewis as its CEO on Monday.
20: I'm just here for free Guinness.
21: Johnny Walker, Guinness, Smirnoff, Baileys, allemaal bekende dranken die vallen onder één bedrijf en dat is Diageo. Met meer dan 200 merken die verkocht worden in 180 landen is Diageo de grootste producent van sterke drank ter wereld. Maar waar beleggers lang konden proosten op een goed resultaat, is het de laatste jaren wellicht vooral wat verdriet wegdrinken. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op deze drankproducent, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Diageo-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je uiteraard een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij Jim Theopoering, analist en vermogensbeheerder bij Eén Vermogen.
22: Dag Nina.
21: Sterke drank, is dat iets waar jij van kan genieten op zijn tijd?
22: Nee, ik drink niet zoveel. Dus nou moet ik wel zeggen, ik heb de koers van Diageo natuurlijk in de voorbereiding bekeken. En dat is wel alle reden om naar de fles te grijpen. Maar,
21: ja, maar nu uit verdriet of om te proosten?
22: Nee, uit verdriet. En 2026 kunnen beleggers weer een beetje proosten.
21: Neem aan dat jij het niet in portefeuille hebt als vermogensbeheerder.
22: Nee, we hebben het niet in portefeuille. Het is over een Brits bedrijf. Mm-hmm. Het heeft een notering in Londen, maar ook aan de New York Stock Exchange. Komen we straks uitgebreid op terug. Nou, voordat we daarop ingaan, belangrijk om te noemen, we geven natuurlijk geen beleggingsadvies. Beleggen is risicovol en je kunt je inleg verliezen. En resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
21: Nou, we geven uiteraard wel informatie over je favoriete aandelen en bedrijven, zodat je zelf een beleggingskeuze kan maken. En toch ook wel leuk om heel even te noemen, Jim. Onze sponsor, de Giro, die heeft ons net laten weten, ja, dat ze nog een jaar met ons door willen. Als in dat we nog een heel jaar weer doorgelicht mogen maken. Dat is ontzettend goed nieuws.
22: Zeker.
21: We zijn er heel blij mee en we hebben er heel veel zin in om nog een jaar te gaan doorlichten.
22: Nog 50 afleveringen ruim extra voor, dankzij de Giro voor beleggers.
21: Precies. Nou, wij danken de Giro en waarschijnlijk ook namens jou als jij vaak naar ons luistert. En ja, als je allerlei leuke suggesties voor ons hebt, we hebben dus weer wat ruimte, dan stuur even een mailtje naar doorgelicht@bnr.nl. Goed, nog even het feitje wat jij altijd meeneemt. Wat heb je over Diageo?
22: Nou, dat het ook wel een beetje een Nederlands tintje heeft in dit geval. Iedereen kent misschien wel Ketel One Vodka, of eigenlijk bijvoorbeeld Ketel 1, want daar komt het eigenlijk vandaan. Mm-hmm. En dat valt onder de Diageo-stal. Dat is overgenomen, het is van de familie Nolet. En dat is een van de rijkste families uit Nederland, Schiedamse familie. Mm-hmm. En in 2008 hebben ze de helft van eigenlijk de distributierechten van Ketel One Vodka verkocht aan Diageo. Dus die verkopen het. De helft daarvan gaat dan vervolgens naar Diageo. En dat leverde de familie Nolet direct $900 miljoen op.
21: Nou,
22: daarvoor hebben ze een joint venture opgericht. Ook nog wel een leuk weetje. De Ketel 1 Jenever, die is gewoon nog van de familie Nolet.
21: Ja.
22: En ze hebben 2 jaar geleden, want ze hadden toch geld op de bank geroest staan, hebben ze vervolgens weer Lucas Bols gekocht en van de beurs gehaald.
21: Dus ja.
22: Dat had anders nog
21: gin, toch, Lucas Bols?
22: Jenever.
21: Oh, Jenever. Ja.
22: En dat is wat minder Bols. Internationaal. Wordt in Nederland en België veel verkocht. Wodka daarentegen, dat is echt internationaal. Net als Diageo, dus laten we daar naar kijken.
21: Ja, voordat we bij de oprichting van Diageo komen, duiken wij even in de geschiedenis van een aantal van de bekende merken die nu in de stal van dit bedrijf staan. Daarvoor moeten we behoorlijk ver terug, helemaal naar het jaar 1627, naar Schotland.

0: Land van de doedelzakken, de kilts en uiteraard de whisky. Robert Hake, zoon van Sir James Hake, en hij was de 17e Earl of Bemerside. Een earl is een graaf, althans daar kun je het mee vergelijken. Begint in 1627 met het distilleren van whisky. En die zoon, die Robert Hake, die blijkt nogal fanatiek, want hij wordt ook een keer opgepakt voor distilleren op zondag. Nee, dat mag natuurlijk niet.
1: Niet doen.
0: In het jaar 1627. Nou, en dat jaartal, dat staat nog altijd vermeld op de fles. En daarmee wordt Hake whisky gezien als de oudste whisky ter wereld. Leuk feitje. In de 18e eeuw begint er een serieuze productie op gang te komen. En in 1877 wordt Hake samen met een aantal andere merken ondergebracht in de Distillers Company. In 1925 wordt daar dan een ander bekend whiskymerk aan toegevoegd. Dat is Johnny Walker. En ja, de geschiedenis van Johnny Walker is ook leuk. Daarvoor moeten we naar de kruidenier John Walker. Die woont in het Schotse Kilmarnock. In 1820 begint hij in zijn winkel whisky te verkopen, maar de kwaliteit en de samenstelling die is nogal wisselend. Dus Walker besluit verschillende whiskies samen te voegen om zo een meer constante kwaliteit te krijgen. Het is het ontstaan van de bekende blends.
2: Back then, all grocers stocked a range of local single malts, but they could be a wee bit inconsistent. For John, that wasn't good enough. He began blending different malts together as a way of offering his customers a consistent, unique product. Now this backroom art quickly developed into a commercial proposition, and a very profitable one. And because there's nothing like a commercial proposition to stir the Scottish heart, it grew quickly into an industry filled with ambitious entrepreneur distillers.
0: Kan jij dat accent nou goed volgen voor die hele 30 seconden?
1: Nou, ik kan het wel verstaan, maar volgen. Het is natuurlijk onnavolgbaar, het Schotse accentje, ja.
0: Goed, na de dood van John Walker gaan zijn zoon en kleinzoon verder met het whiskymerk. In 1870 introduceren ze de bekende vierkante fles, hè, met dat label er schuin op. En vanaf 1908 heet het officieel Johnny Walker Whisky. En ontstaat ook het logo van The Striding Man, hè, die stijlvolle heer met die hoge hoed op zijn hoofd, die wandelstok die prachtig met grote passen vooruit loopt. In 1925 gaat Johnny Walker dus samen met Hake en nog een aantal merken op in de Distillers Company. En dat wordt in 1986, sprongetje vooruit, dan weer overgenomen door een ander bekend drankenmerk, en dat is Guinness. En ja, voor Guinness moeten we uiteraard naar Ierland.

biermerk Guinness wordt in 1759 gestart door brouwer Arthur Guinness in Dublin. Die heeft blijkbaar een rotsvast vertrouwen in zijn eigen product. Want om een verlaten brouwerij te kunnen gebruiken, sluit hij een huurcontract af van, hou je vast, 9000 jaar. Dus voor 9000 jaar legt hij dat contract vast tegen een jaarlijkse huurprijs van 45 pond. Dan zou je denken, jeetje, wat een goede deal heb jij gesloten in die tijd. Het vertrouwen was terecht, het bedrijf groeit enorm. In 1886 is Guinness de grootste bierbrouwerij ter wereld. En het groeit zo hard dat ze dat 9000-jarig contract afkopen om zelf de grond en de omliggende landerijen erbij te kunnen kopen. En dan nog een leuk feitje tussendoor. Wist je dat het Guinness Book of Records uiteraard oorspronkelijk van deze brouwerij komt. Dat was zo toen de directeur tijdens een jachtpartij in een discussie terechtkwam welke vogel sneller is, de goudplevier of de Schotse sneeuwhoen. Toen dacht hij, goh, ik zou eens eigenlijk een boek moeten maken met dit soort leuke feitjes, dit soort records. Dat zou ook een leuk praatje opleveren in de local pub hier. Nou, zo heeft hij dat gefixt. En zo ontstond dus het Guinness Book of Records, een beetje zoals de Michelin-gids en de Michelin-banden. Hè? In 1986 neemt Guinness de Distillers Company over, met onder andere dus Haig Whisky en Johnny Walker daarbij, dan komen we langzaam bij het ontstaan van Diageo. Als Guinness weer fuseert met Grand Metropolitan. Dat is een iconisch merk van het laatste bedrijf. Dat is Smirnoff. Nou, voordat we naar Diageo gaan, even kort de geschiedenis van Smirnoff, want die is ook fascinerend. We hebben het dan natuurlijk niet over whisky of bier, maar over wodka. En uiteraard moet je daarvoor naar Rusland.

0: een beetje een tour over de wereld op deze manier.
1: Ja, leuk,
0: met zo'n drankgemerk. Ja, heel leuk. Piotr Smirnov dus, die begint in 1864 met het distilleren van wodka in Moskou. Na zijn dood wordt het bedrijf voortgezet door zijn zoon Vladimir, totdat in 1917 de communisten aan de macht komen. Nou, Vladimir sluit zich aan bij het Witte Leger, dat vecht tegen de communisten. Maar hij wordt gevangen genomen en ter dood veroordeeld. Nou, het loopt voor hem gelukkig anders af. Hij wordt bevrijd door het Witte Leger. Hij vlucht daarna naar Frankrijk en hij zet daar zijn wodka-business voort. Vladimir probeert later zijn wodka via een zakenpartner ook in Amerika te verkopen, maar dat mislukt hopeloos, want de Amerikanen die drinken whisky. Geen wodka. Nou, dan komt er een slimme Amerikaan. En die koopt de rechten voor de wodka en gaat dan de drank verkopen als white whisky. Hele slimme marketing. De verkoop van Smirnoff wodka groeit dan exponentieel. Vooral als het een basisingrediënt wordt voor hippe cocktailtjes. Het merk komt uiteindelijk in 1987 in handen van Grand Metropolitan. En als dat in 1997 samengaat met Guinness, dan hebben we eindelijk het bedrijf wat wij doorlichten. Diageo. Dan denk je, hoe komen ze dan weer aan die naam? De naam is bedacht door een marketingbureau. Combineert het Latijnse woord dies, dag, en het Griekse geos, wereld. Om daarmee aan te geven dat de producten van het bedrijf iedere dag en overal ter wereld genuttigd worden. En er is met het ontstaan van dit nieuwe bedrijf Diageo gelijk ook een beursgang, toch Jim?
1: Nou, het is eigenlijk niet een echte beursgang, want het is een fusiebedrijf, Diageo. En je vertelt het al, maar beide merken, dus Guinness en Grand Metropolitan, die waren al beursgenoteerd. Grand Metropolitan sinds 1961 en Guinness al sinds 1886.
0: Ja.
1: Dus ja, dat was overigens destijds een hele welkome beursgang. Iedereen wilde meedoen, er was veel interesse in de aandelen. Dus we hebben het over bijna 150 jaar geleden.
0: Mm-hmm.
1: En wat ook wel interessant is om te noemen, dat in de jaren 80, toen wilde Guinness een overname doen, en die gingen ze betalen in aandelen. Nou, de CEO die dacht, hoe hoger de aandelenkoers, hoe minder ik eigenlijk hoef te betalen. Dus om die koers op te pompen, letterlijk, ging hij al zijn vrienden en familie inschakelen, een aantal grote beleggers, om zoveel mogelijk aandelen Guinness te kopen, waardoor de koers omhoog ging en die relatief weinig hoefde te betalen. Nou, dat kwam aan het licht. En in 1986 was dan de Guinness Trading Fraud.
0: Was dat 1986?
1: Ja, en degene die betrokken waren, die hebben ook jarenlang achter de tralies gezeten.
0: Ja.
1: Wat overigens wel interessant was, dat de CEO die zei van ja, ik moet weer vrij, want ik leid aan geheugenverlies, misschien wel Korsakoff. En toen hij dus vervroeg vrij kwam, toen was dat hele probleem ineens weer opgelost.
0: Hmm.
1: Dus, nou ja, goed. Heel verhaal. In 1997, toen was het zover. De beide bedrijven gingen samen. Ene was genoteerd in Amerika aan de New York Stock Exchange.
0: Mm-hmm.
1: Guinness uiteraard in Londen.
0: Ja.
1: En ze hebben tot en met vandaag de dag, heeft Diageo daardoor nog een dual listing. Dus enerzijds in Londen en anderzijds
0: in New York.
1: In New York. Dus zo zijn die bedrijven samengegaan. En dat was toen een grote deal, 16 miljard.
0: Alle merken van Grand Metropolitan en Guinness zijn daarmee dus onder één dak gekomen. Johnny Walker, Guinness, Smirnoff, maar ook merken als Gordon's Gin en Bailey's. Maar in het portfolio zit niet alleen drank. Vooral Grand Metropolitan, die heeft ook allerlei andere dingen. Denk aan Pillsbury, dat is een merk voor deeg- en bakproducten. De Burger King hadden ze ook, die hebben we natuurlijk eerder doorgelicht. En ze hadden zelfs een hotel. Nou, binnen een paar jaar worden die allemaal verkocht, zodat Diageo zich weer volledig op de drank kan gaan focussen. En de bezem gaat nog verder door het bedrijf. Dat leidt in 2012 tot de sluiting van de whiskyfabriek in Kilmarnock, de bakermat van Johnny Walker. Leidt uiteraard tot veel kritiek en groot verdriet bij de medewerkers.
2: It's hard to put into words. It's been a superb time. Great people work for this company. Great managers. I think walking out that gate next week for the last time will be the hardest thing I will ever have to do.
0: Oh, sneu. Het is het begin van een nieuwe, succesvolle periode voor Diageo. Dat dan weer wel. De verkopen die gaan goed en de aandelenkoers die laat een jarenlange stijgende lijn zien. Totdat in 2023 de populaire CEO Ivan Menezes plotseling overlijdt aan complicaties bij een spoedoperatie. Die onderging hij vanwege een maagzweer. Maar goed, hij overlijdt dus op 63-jarige leeftijd. Hij wordt opgevolgd door Deborah Crew. Zij is op dat moment al 10 jaar bestuurder bij Diageo. En al een half jaar na haar aantreden komt het bedrijf met een winstwaarschuwing. Vooral de resultaten in Latijns-Amerika die vallen tegen. En vanaf dat moment gaat het eigenlijk alleen maar bergafwaarts. Het gaat moeizaam, de resultaten die dalen. De geopolitieke ontwikkelingen leiden uiteraard tot onzekerheid, waardoor consumenten de dure dranken steeds vaker laten staan. Nou, dan heb je natuurlijk Donald J. Trump, die er met zijn importheffingen nog een schepje bovenop doet. De situatie wordt voor Deborah Crew al snel onhoudbaar. En in juli 2025 2025 stapt zij op. Er komt een nieuwe topman, die moet schoon schip maken, Dave Lewis. Die heeft eerder de Britse supermarkt Tesco uit het slop moeten trekken. Dat deed hij ook. Hij deed hij door heel stevig in te grijpen. En dat leverde hem een bijnaam op. Drastic Dave, oké. Hij zou de man moeten zijn om het noodlijdende Diageo er weer bovenop te gaan helpen. Nou, gaan wij hem vast een handje helpen, Jim, met de fundamentele analyse. Doen we uiteraard door te starten met een SWOT-analyse. De strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats voor de drankenproducent Diageo. Sterke punten.
1: Nou, dat is echt schaal, want Diageo is echt een enorme reus als het over dranken gaat. 200 merken in bijna 180 landen. Dus het is eigenlijk een soort Coca-Cola, hè? Die hebben we eerder ook besproken. Overal ter wereld zijn de dranken van Diageo te koop. En vergis je dus ook niet, dit bedrijf heeft een marktwaarde van 50 miljard.
0: Ongelooflijk, ja.
1: Niet iedereen zal direct zeggen, oh, Diageo, dat ken ik wel.
0: Nee.
1: Maar iedereen kent natuurlijk wel Baileys, Johnny Walker, ja. Smirnoff, et cetera. Dus ze zijn echt... Ja, bijna in elke categorie zijn ze een top 3 verkoper. Heel veel tequila ook. Dat is overigens wel een aardige. Die Deborah Crew, die dus vrij snel nadat ze CEO werd het veld weer moest ruimen. Die kwam ook wel naar een moeilijke periode. Want in corona, toen stopten natuurlijk de leveringen aan kroegen.
0: Ja,
1: om het maar even plat te zeggen.
0: De kroegen waren dicht.
1: Die waren dicht. Maar iedereen ging thuis drinken. Dus dat bleek een schot in de roos. Hè, of eigenlijk een meevaller in dit geval voor Diageo. Die deden het fantastisch in die periode. Dus toen zij op het plus kwam, toen had ze het een stuk zwaarder. En we komen straks wel even op de zwaktes. Maar dan zag je eigenlijk dat in de supply chain grote problemen ook waren. Want in Mexico had je op een gegeven moment een beetje economische tegenwind. En tequila is gewoon een dure drank. Dus er werd veel minder tequila verkocht.
0: Mm-hmm.
1: En ze bleven maar doorgaan produceren, waardoor wel de voorraden extreem opliepen.
0: Ja.
1: En ondertussen was er een tekort aan Guinness. Dus die pubs die waren aan het klagen dat er geen Guinness geleverd werd.
0: Mm-hmm.
1: Daarvan werd te weinig geproduceerd. En de tequila-voorraden, die spoten de pan uit.
0: Ja, precies.
1: Dus daar is echt wel mismanagement geweest. Nou,
0: Sterke
1: punten waren we mee bezig. En dan mag toch wel gezegd worden dat bijvoorbeeld de operationele marge bijna 33%.
0: Ja.
1: Dat betekent dat ze best wel flink wat verdienen aan elke fles die over de toonbank gaat. En dan ben je dan bijvoorbeeld een concurrent bij Pernod Ricard, daar staat 30%. Of Rémy Cointreau, daar staat 23%. Dus ze hebben in de basis een hele mooie marge. Ze hebben veel premium merken. En wat ze heel, dat is een mooi stapje naar het volgende. Dat noemen we een merkladder. En dat is eigenlijk wel indrukwekkend. Als je Johnny Walker neemt, dat kent iedereen, dan heb je verschillende labels.
0: Zeker. Red label, black label.
1: Exact. De red label, die is wat goedkoper. Maar je hebt ook de blue label. En die is bijvoorbeeld voor feestjes en bijzondere gelegenheden. De gold label. Dus je hebt een heleboel verschillende labels. Dus als jij Johnny Walker drinkt, je drinkt whisky, dan kun je eigenlijk ook, ook voor speciale gelegenheden of cadeaus.
0: Je kan uitpakken en laten zien hoe rijk je bent.
1: Ja, of wat je geeft.
0: Ja, precies.
1: Dat is best wel slim, want je kunt met één soort drank kun je dus verschillende levels en verschillende marges realiseren.
0: Dat is net wijn, hè?
1: Ja. En Blue Label, dat is die allerduurste, €200 per fles.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat verkoopt maar weinig, maar je hoeft ook niet naar een ander merk over te stappen als je gewoon Johnny Walker wilt geven. Dus de label is heel erg slim. En als je wat minder geld hebt, dan kun je dus ook met toch Johnny Walker drinken, maar dan voor 2 tientjes. En dan koop je de red label.
0: Oké, dus dat zijn sterke punten. Laten we naar de zwaktes gaan. Misschien kan jij daarin ook een beetje een beeld schetsen waarom het nou vanaf 2023 toch zo slecht gaat. Want drank is toch iets wat inderdaad een vrij constante is in het leven van de gemiddelde burger wereldwijd. Corona ging het heel goed. Dan krijg je daarna, zou je denken, even een klap of even een terugval. Maar dan zou je toch in 2026 alweer een beetje hersteld moeten zijn.
1: Ja, maar dat is nog niet zo. Wat wel een probleem is, waarom het echt minder gaat, is dat ze toch in het hogere segment opereren. Dus bijvoorbeeld die tequila waar ik het over had in Mexico, op het moment dat het economisch wat minder is,
0: ga je dan
1: nog een flesje kopen van, ik noem maar even €50.
0: Ja.
1: Dan gaan ze dus eigenlijk dalen op de eigen ladder. Misschien in het beste geval van Diageo. Maar daar zitten mindere marges.
0: Ja.
1: Nou, ander punt is dat ze grote problemen hebben gehad in Turkije. Daar hebben ze afschrijvingen moeten doen. Dat zie je natuurlijk ook wel door die grote omvang, dat het minder goed of moeilijker te managen is. Ze hebben een enorme schuld, dus er zit heel veel leverage op. Dat is echt een zwakte. De schuld die komt uit boven de $20 miljard. Als je dat afzet tegen het operationeel resultaat, zit het op 3,5 keer. Dat is echt heel fors.
0: Mm-hmm.
1: En dat is onder die Deborah Crew gebeurd. Er is minder ruimte voor overnames, dus het groeiverhaal is eruit. Er is geen ruimte voor terugkoop van aandelen. En wat eigenlijk misschien nog wel het ergste is, doordat ze in het verleden alle winst uitkeerden als dividend, bijna alle winst, 97-98%, hebben ze te weinig schuld afgebouwd, te weinig vet op de botten gecreëerd. En daardoor hebben ze het dividend moeten slashen. Gewoon in één keer gehalveerd. Ja. En het dividendmodel was eigenlijk onhoudbaar geworden. Nou, dat vinden beleggers niet leuk. Daar hebben ze meerdere CEO's versleten in korte perioden. Dus ja, het gaat eigenlijk keer op keer mis bij Diageo.
0: Gaan we eens even naar kansen voor Diageo.
1: Nou, die zijn er uiteraard ook. Ze hebben een enorm besparingsprogramma aangekondigd. En dat moet ook. Er kwam vandaag nog weer een berichtje uit. 6% van het personeel is weg. Ze hebben over een gebroken boekjaar. Ze willen in een aantal jaren zo'n $600 miljoen besparen. En dat moet natuurlijk bij gaan dragen aan de marges. Mm-hmm. En die Lewis, Drastic Dave. Nou, Tesco heeft die echt weer op de rit gekregen. Na een groot boekhoudschandaal daar. En als dat hem nu nogmaals lukt.
0: Ja, dan is hij lekker bezig.
1: Kun je, zonder dat het een advies is, denken van hé, die lage koers is misschien wel interessant. Want als Drastic Dave nog een keer succes heeft en Diageo weer op de rails krijgt, dan
0: kan je eventueel
1: is het overwegen waard.
0: Oké, laten we nog even naar de bedreigingen kijken voor Diageo.
1: Ik denk dat mensen, we hebben het eerder gehad over Philip Morris bijvoorbeeld. Dat gezond leven, een paar weken terug, gezond leven, dat
0: dat
1: komt steeds meer naar de voorkant.
0: Ja, dus
1: ook bewust te drinken. Dat
0: minder
1: gek,
0: drinken,
1: als je zegt,
0: gewoon
1: 0.0.
0: Minder drinken. Ja.
1: Minder drinken, ja. En dat, daar gaat Diageo wel in mee natuurlijk met die 0.0 dranken. Want die hebben ze ook voor hun sterke dranken, als ik het zo mag noemen. Mm-hmm. Maar ik denk dat in zijn algemeenheid de alcoholconsumptie wat onder druk staat. Dat zien we natuurlijk ook als je gewoon simpel een koers van Heineken bekijkt. Komt ook al jaren niet van zijn plek. En weet eigenlijk ook niet te groeien anders dan door prijsverhoging.
0: Mm-hmm. Oké, dan gaan we maar even de boeken openen, denk ik.
1: Ja.
0: Je zei al, enorme schuld. Maar goed, wel een market cap nog altijd van 50 miljard.
1: Ja. Het is ook wel een beetje lastig, hè? Want als je gaat kijken bijvoorbeeld, en dat doet Diageo terecht. Als je nu gaat kijken naar de koers-winstverhouding van 2026. Ze hebben gebroken boekjaar, dus hun 2026 is net afgerond. Mm-hmm. Als je dan gaat kijken, dan denk je, 26 keer de winst voor een bedrijf in zulk zwaar weer. Dat is wel stevig. Maar Diageo zegt ook van ja, als we het voor eenmalige posten corrigeren, dan kom je uit op ongeveer £1.65 per aandeel. Dus dan betaal je nu 10 keer de winst.
0: Oké, dus, dat is wel een ander verhaal, ja.
1: Ja, dus het lijkt in eerste instantie misschien een wat duurder aandeel. Maar als je dan gaat kijken naar de omzet, dan zie je eigenlijk dat die omzet daalt. Winstgevend. Dat is het bedrijf zeker wel. Er blijft zo'n 6 miljard over.
0: Want ze hadden een hele stevige marge op die flessen.
1: Ja, maar ze betalen ook veel rente. Omdat ze zo'n hoge schuldpositie hebben. Dat is echt zo'n £700-800 per jaar.
0: Echt zo'n molensteen, hè, om je nek.
1: Ja, dus meer dan 20 miljard schuld. Mm-hmm. En ja, als je ook 20 miljard omzet hebt.
0: Ja, dat schiet niet op.
1: Nee.
0: Tijd voor een oordeel, Jim. Voor wie kan een aandeel Diageo mogelijk interessant zijn?
1: Nou, eigenlijk voor degene die het geloof heeft in Dave Lewis. Ook het geloof heeft in al die sterke merken die Diageo bezit. Met name Johnnie Walker, Guinness. Johnnie Walker, 25% van de omzet. En eigenlijk moet je geloven dat Dave in dit geval een soort van big reset teweeg kan brengen. Dat hij de schulden op orde weet te brengen, de minder gezonde bedrijfsonderdelen kan afstoten en de omzet weer kan opkrikken. En ja, als je dat allemaal bij elkaar neemt en dat lukt, dan is de waardering van Diageo op dit moment niet hoog.
0: Dit was Diageo Doorgelicht. Mocht je deze aflevering hebben gehoord op de radio op BNR, dan kun je misschien ook naar de podcastversie kijken, want die is een stuk langer. Dus dan krijg je ook meer info, diepgang en duiding over Diageo. In de volgende aflevering gaan wij het hebben over nog zoiets ongezonds. Lotus Bakeries. Dan denk je, Lotus Bakeries. Ja, die koekjes.
1: Kent iedereen toch?
0: Die lekkere koekjes. Veel dank aan jou voor het luisteren. Wil je ons mailen? Doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
1: En ik ben Jim Terpoeri.
0: Doei.
3: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.
5: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
6: Voor de beste start van je werkdag
7: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan. En even na.

0: podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
4: Ja, Ben, wat zeggen deze tech-bros nou eigenlijk?
5: Zo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
4: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
5: Nou, praten over tech.
4: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
5: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
6: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga Yorten op yort.nl.
7: Pressure. D-Day will be the largest seaborne invasion in history. I need a forecast.
8: Gebaseerd op het onvertelde waargebeurde verhaal.
9: If you invade tomorrow, they're going to be washed away.
8: Met Oscar-winnaar Brendan Fraser en Andrew Scott.
10: We must face the facts.
8: Eén beslissing.
11: Why should I trust you?
8: Die de geschiedenis veranderde.
12: The wrath of nature is real.
8: Pressure. 10 september in de bioscoop.
3: Ga Yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
13: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
14: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
15: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
14: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
15: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
14: En als je voor jezelf werkt?
15: Ook gewoon één factuur per maand.
14: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
15: Mm-hmm.
14: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
13: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
17: Goedenavond, ik ben René Postma. Na het grote datalek bij Booking.com worden klanten veel vaker het doelwit van phishing, zegt de fraudehelpdesk. Ze krijgen bijvoorbeeld een appje dat van een hotel lijkt te komen over een extra betaling. Booking.com zegt dat ze mensen zoveel mogelijk helpen als ze zijn opgelicht. In Magdeburg in Midden-Duitsland is een mars voor de democratie gehouden. Duizenden mensen liepen mee. Ze zijn bezorgd omdat er morgen verkiezingen zijn in hun deelstaat en de extreemrechtse AfD ligt ver voor in de peilingen. Het zou voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn dat een extreemrechtse partij in Duitsland gaat regeren. Twee vermiste kinderen in Zwijndrecht zijn alweer gevonden. Het zijn meisjes van 6 en 9. Ze zijn gezond en wel en de politie bedankt iedereen voor het zoeken. Er was een burgernetmelding gedaan en er werd ook met een helikopter naar ze gezocht. In Belgrado is een herdenkingsdienst gehouden voor de voormalige Servische generaal Mladic. Hij overleed in de gevangenis van Scheveningen, waar hij levenslang uitzat voor oorlogsmisdaden, onder andere de massamoord in Srebrenica. Bij de herdenking was een minister van de Servische regering. Mladic wordt maandag begraven. Een ontsnapte serval in Tilburg heeft twee kippen gedood in een binnentuin in de buurt, zegt een dierenstichting. Die hielp eerst zoeken, maar niet alle tuinen zijn toegankelijk en dus adviseren ze nu om verder te zoeken met een drone. De serval ontsnapte vorig jaar ook al een keer. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon. Het wordt dan 22 graden en maandag rond de 25. En dat was het ANP-nieuws.
16: BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
18: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er allemaal komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Hoi Ria. Wat hebben we vandaag? Wat gaan we doen?
19: Wij hebben vandaag weer eens een bedrijf te gast. Eindelijk weer zo'n bedrijf. Ja. Ze heten Photon First en ze maken meetsystemen voor allerlei toepassingen. Maar we gaan het natuurlijk ook hebben over de defensieindustrie. Photon First helpt bijvoorbeeld vliegtuigen bepalen hoe lang ze nog in de lucht kunnen blijven. Toch?
20: Klopt.
19: Best handig.
18: Best handig, gaan we zo meteen over hebben wat het dan precies allemaal inhoudt. Maar eerst eventjes iets anders, want deze week, op dinsdag om precies te zijn, komen de defensieministers uit Europa samen in Ierland. Ierland is dit half jaar voorzitter van de EU en de defensieministers komen samen voor een informele meeting. Ze gaan het over heel wat dingen hebben, natuurlijk over steun aan Oekraïne, over drones, en vooral over eigenlijk de Russische hybride dreiging die toch, toch weer heel erg aanwezig is afgelopen tijd. Hebben we onder andere gezien in Leipzig met dat vliegveld waar er iets is ontploft. En we horen waarschijnlijk ergens deze week hoe dat nou zit. Die hybride dreiging, Ria, dat is wel echt een belangrijk onderwerp, hè?
19: Dat is een heel belangrijk onderwerp. En niet alleen in Leipzig en omgeving, maar volgens mij in heel Europa. We hebben vorig jaar al die drones boven heel wat Europese vliegvelden gezien. Ook in Nederland. En de kabelknipperij valt daar ook onder. Hè? Dus het vernietigen van kabels, ICT-kabels en pijpleidingen in de Oostzee. En soms wordt ook gevreesd voor de Noordzee. Engeland zit er heel erg op, omdat daar schijnen heel veel Russische schepen ook daarboven langs te varen om daar de boel te verstoren. Dus groot probleem in Europa.
18: Ja, dit is natuurlijk een informele bijeenkomst. Dus er komen geen conclusies uit, maar ze gaan natuurlijk wel het bespreken. Wat denk jij nou? Ja, ik vind het altijd zo lastig. Wat moeten we hier nou aan doen? Want die hybride dreiging is echt een grijs gebied. Wat je daartegen kan doen. En heel vaak weet je ook niet of Rusland er nou echt achter zit of niet. Dus wat kan hier nou tegen worden gedaan? Of wat ligt er op tafel, denk je?
19: Ik denk dat ze weer gaan zeggen dat ze veel meer moeten doen aan het aan counter-drones. Dat is natuurlijk het belangrijkste. We zijn heel slecht in luchtafweer geweest, hebben dat helemaal laten gaan. En we zien in Oekraïne dat luchtoverwicht het belangrijkste is. Maar dan ben je er nog niet, want dan zit je nog met die kabels. Mm. Ja, je kunt moeilijk overal schepen laten patrouilleren. Dus je zult ook veel meer onderwaterdrones en veel meer monitoring daar moeten doen. Je moet eigenlijk ook heel erg goed kijken naar ons internet. Want wat daarop verschijnt is soms ook, wordt gedacht van de Russen. Hè, racistische praat, het ondermijnen van de democratie, wantrouwen creëren. Daar moet je dus ook veel aan doen. Dus je moet heel veel eigenlijk als overheid gaan investeren. En dan ook nog Europa. En dat wordt natuurlijk weer moeilijk, want jij gaat binnenkort ook weer naar de besprekingen voor het MFK, oftewel de Europese nieuwe begroting, mm-hmm, voor de komende 7 jaar. Nou ja, het gaat alweer natuurlijk. Hoe gaan we dat doen, hè?
18: Ja, hoe gaan we het betalen? Het zijn allemaal wel.
19: En wie gaat dat doen? Want we hebben ook veel te weinig mensen hier.
18: Nou, zonder mismoedig te worden. We kunnen dit wel allemaal goede onderwerpen om voor te leggen aan de minister. Onze eigen minister van Defensie, die we volgende week dan toch echt spreken. Er waren wat kinken in de kabel. Maar het gaat gebeuren. Dus dit zijn denk ik dingen die kunnen we vast even noteren, Ria, om haar voor
19: gaan
18: te
19: doen.
18: Leggen. Even iets anders. Want een paar maanden geleden hadden we deze meneer te gast van IceEye.
0: Nou, het bijzondere aan deze foto is dat die 's nachts en in het donker gemaakt zou kunnen zijn. Dus wij gebruiken radartechnologie. Dus in plaats van een optische camera die licht opvangt, is het eigenlijk de analogie met een vleermuis of een dolfijn het beste. Wij sturen een radiosignaal naar de aarde. Wij luisteren heel goed naar wat er terugkomt. En op basis daarvan maken wij een plaat. En dat zorgt ervoor dat wij dus ook door de wolken heen en ook 's nachts die platen kunnen maken. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je er 100% op kunt vertrouwen dat die foto altijd terugkomt. En dat is heel anders dan met optische systemen. Want dan moet je geluk hebben met het weer. Mm. En dat het overdag is.
18: Hey, en van waar de ICE in IceEye?
0: Ja, dat is een leuke analogie. Het bedrijf is eigenlijk begonnen met de business case om de noordelijke passage van de noordelijke IJszee te bekijken. Dus om ijsbergen te gaan monitoren. Dus zo zijn we eigenlijk begonnen als bedrijf. En dat is al meer dan 10 jaar geleden. En we hebben nog steeds hele brede toepassingen die we doen. Ik weet dat dit dan specifiek over het militaire domein gaat. Maar we hebben ook een hele tak die met milieu bezig is. Bijvoorbeeld met bosbranden en met overstromingen. Het is echt een dual use technologie. Mm. Het is hetzelfde systeem, maar je kunt het voor allerlei dingen inzetten.
18: En daar had jij laatst vorige week een leuk nieuwtje over. Vertel, Ria.
19: Ja, ik heb weer met hem gesproken voor het FD dit keer. Hij vertelde dat hij niet alleen meer de enige persoon in Nederland is die hier werkt. En een verkoopkantoor in feite vanuit zijn huis heeft. Maar hij is CEO geworden. En ze gaan echt een pand openen, nieuwe mensen aannemen. Ze zitten hier dus nu echt sinds vorige week in Amsterdam. Mm-hmm. En dat is omdat zij behoorlijk grote opdrachten hebben gekregen van het ministerie van Defensie. Nederland wil veel investeren in eigen satellieten. Omdat we niet meer afhankelijk willen zijn van Elon Musk, die de boel kan uitzetten. En dan zit ook ons leger zonder communicatiemogelijkheden met zijn eigen eenheden. En natuurlijk ook met informatie van het slagveld, die gewoon niet komt.
1: Ja.
19: Dus ze hebben voor ICEYE een Fins bedrijf gekozen. En dat is zo'n lucratieve opdracht dat zij naar Nederland komen en tegelijkertijd hopen aansluiten bij het Nederlandse ruimtevaartveld. Nederland is best sterk, is vrij onbekend, maar best sterk in lucht- en ruimtevaart. Onze prinses Ariana gaat daar ook bij aansluiten, hebben we deze week ook weer gehoord.
1: Ja.
19: Met haar studie. Nederland is er al langer sterk in. En ICEYE wil daar dus bij aansluiten om veel meer contact te hebben met Delft, met het lucht- en ruimtevaartcentrum, met TNO en dergelijke, met andere Nederlandse bedrijven, Fokker. Mm. En ze komen dus hier, dus dat is eigenlijk wel leuk.
1: Ja, zeker leuk. En Joost Elstak, die we toen hebben gesproken, die is dan nu niet meer alleen, toch?
19: Hij is niet meer alleen.
1: Heeft een team, gaat een team krijgen.
19: Hij gaat een team krijgen en veel meer nieuwe opdrachten. Dus leuk. En het bijzondere is natuurlijk dat zij satellieten maken die het altijd doen.
1: Ja.
19: Ze kunnen ook kijken, zeg maar, bij slecht weer, bij bewolktheid, bij in het donker. En dat is zo nieuw dat zij die opdracht van het Nederlandse leger hebben gekregen. En nu mogen ze hier ook komen.
1: Gaan we naar onze gast, Leenert-Jan Nijstad, CEO van Photon First. Zijn bedrijf is gevestigd in Alkmaar. En hij maakt, het bedrijf maakt fotonische meetsystemen. Maar volgens mij kan hij dat beter zelf eventjes uitleggen. Leenert-Jan, welkom. Goed dat je er bent. Toch maar eventjes. Wat doen jullie? Vertel eens even.
2: Wij maken slimme sensoren op basis van glasvezels. Iedereen kent glasvezels. Denk aan een haardun instrument waar vaak in internet data overheen gaat. En wij maken van zo'n glasvezel een sensor. Om niet één, maar wel tientallen parameters te kunnen meten op zo'n glasvezel. Schok, vibratie, corrosie, allerlei structuurdelen die kunnen vaststellen, doet mijn vliegtuig het nog?
1: Ja.
2: Kan ik nog langer doorvliegen? En we maken van die glasvezels eigenlijk een klein zenuwstelsel, wat we op een helikopter, een vliegtuig of een marinefregat stoppen, om continu te vertellen, is er schade? Kan ik nog door? Kan ik harder de bocht op?
1: Ja, en dat doen jullie niet alleen in het defensiedomein, maar ook in allerlei andere domeinen, toch?
2: Allerlei toepassingen. Je buiten defensie ook in de medische wereld en in de industrie.
1: En hoe ben jij zelf bij dit bedrijf terechtgekomen?
2: Ik werk mijn hele leven al in technologie en in luchtvaart. Een enorme passie voor technologie. En met name de commerciële vraagstukken van hoe krijg je die technologie nou naar de markt?
1: Ja.
2: Technologie verkoopt zichzelf niet. Daar heb je echt goede producten en product-marktcombinaties voor nodig. En Photon First zit op een speelveld van een geweldige technologieput. Met een enorme uitdaging om daar de juiste markten bij te kiezen. En daarom ben ik 5 jaar geleden bij Photon First aan de slag gegaan.
19: Ja, en je zei het al, jullie werkzaamheden reiken veel verder dan alleen het militaire. Jullie doen onder meer voor medische sector ook dingen. Wat bijvoorbeeld, wat hebben jullie nog meer in jullie portefeuille zitten?
2: Ja, je moet denken dat de hele wereld eigenlijk draait op met name elektrische sensoren.
1: Ja.
2: Nu nog.
19: Aha, vertel.
2: Glasvezels hebben een aantal voordelen ten opzichte van elektrisch meten. En dat zit er met name op plekken waar dat niet zo goed kan. Denk aan moeilijke omstandigheden als elektromagnetische interferentie, radar, op plekken waar gewicht een probleem is, of MRI. Dus kom je vaak op plekken waar elektrische sensoren niet kunnen. In een batterij, in een windmolen.
1: Ja, over allemaal duidelijke redenen kan je
19: dus
1: daar
19: ook, neem
2: in een
19: aan.
2: Scan, van een medische scan, of in een vliegtuig die niet op de radar gezien wil worden.
19: En wie zijn jullie militaire klanten?
2: Omdat wij een meetproduct leveren, leveren wij met name aan de grote OEM's en Tier 1's, de Original Equipment Manufacturers. Moet je denken aan de Boeing's en de Airbus'en. Of aan de toeleveringsketen daarvan.
1: En kun je wat namen noemen van, voor de luisteraar, die kent ze wel, van bedrijven waar jullie dus die sensoren voor leveren?
2: De namen die we publiek kunnen noemen, waar ik heel trots op ben, is Curtiss-Wright. Eigenlijk een wereldleider in flight test instrumentation, dus testbekabeling voor vliegtuigen. Dan moet je denken aan een spaghetti en kilo's aan koperkabels die normaal zo'n vliegtuig ingaan. En die vervangen wij voor hun met één glasvezel. Een tweede die ik mag noemen is Ariane Groep. Iedereen kent SpaceX van de herbruikbare lanceerinstallaties. In Europa is Ariane daar aan de weg aan timmeren. En wij leveren het hele meetsysteem om te bekijken of die buis na lancering nog een keer gebruikt kan worden.
1: Ja, en wat is nou, hoe verkopen jullie jullie producten aan dit soort toch al grote bedrijven? Wat is nou het voordeel van jullie producten ten opzichte van andere bedrijven?
2: Nou, we hebben een behoorlijk technologievoordeel. Dat zal ik je uitleggen. Wij maken gebruik van geïntegreerde fotonica. Ja. Dus vaak optische systemen maken gebruik van spiegels, lenzen en allerlei andere componenten die niet zo goed tegen vibraties kunnen en temperatuurveranderingen. Nederland heeft echt een geweldige achtergrond in geïntegreerde fotonica.
1: Dus ja, dat een goede fotonica-positie hebben we in Nederland.
2: Fotonica-positie. Geen elektrische chips, maar fotonica-chips. En dan moet je denken aan, als je het hebt over spiegels en lenzen, dan krijg je graag een hele grote doos, zie je voor je. Maar zo'n fotonische chip, die past letterlijk op je pink. Dat is een heel klein chipje, wat zo'n optische component vervangt. En daar zijn we eigenlijk uniek in de wereld. En wij maken gebruik van die technologie om onze systemen heel klein en heel robuust te maken.
1: Ja, we hebben het in deze podcast vaak over de positie van Europa en van Nederland ten opzichte bijvoorbeeld van die van Amerika. Jullie zijn dus vrij uniek in dit product. Hebben jullie geen last van bijvoorbeeld concurrentie van allerlei grote Amerikaanse bedrijven met ook meer geld?
2: We hebben nu nog echt een voorsprong door met name een technologievoorsprong door fotonica. Wat we doen is best knap. Maar ons businessmodel, dit soort meetsystemen maken voor moeilijke omstandigheden, dat is geen rocket science. Dus er zijn grote partijen internationaal, vaak met veel meer funding, die zeker achter ons aan rennen. Tot nu toe lopen we voor. En weten we die positie ook te gebruiken om dus grote internationale partijen tot klanten te binden.
19: Hartstikke goed. En kun je iets vertellen over jullie ontstaansgeschiedenis? We weten dat Nederland heel sterk is in fotonica. Hoe zijn jullie daaruit voortgekomen? Hoe zijn jullie daarin gegroeid?
2: Eigenlijk bestaat onze onderneming al 20 jaar. Opgericht door Pim Kat. Heeft een prachtige technologieafdeling gemaakt binnen zijn bedrijf op dat moment. Is in aanmerking gekomen met fotonica. Is eigenlijk een van de eerste adapters geweest van die technologie. Als je dat de band doorspoelt 15 jaar verder, zie je dat met name het een technologie was op zoek naar markt. Als je dat weet te koppelen aan een daadwerkelijke meetbehoefte, in dit geval operationele inzetbaarheid van al dit soort cruciale assets, vliegtuigen, boten. En dat terug weet te brengen naar die technologie, in plaats van technologie push het veel meer als pool naar de markt te kunnen brengen en daar je productstrategie op neer te zetten, dan maak je echt een enorme stap voorwaarts. En dat is met name wat we als Photon First de afgelopen 5 jaar hebben gedaan.
19: Ja, want dat zeg je. 5 jaar geleden was die omslag er. Dat was niet meer product zoekt markt, maar markt vindt product. Wat was het moment dat ook daadwerkelijk gelukt is om bij die grote bedrijven binnen te komen? Hoe hebben ze jullie gevonden in Alkmaar?
2: Nou, wat je ziet is, we hebben in Nederland geweldige innovaties. En we hebben het onder andere in deze podcast veel over opschalen. Maar het is vaak van andermans spullen. Daartussenin zit een hele wereld van hoe je technologie kan certificeren, naar het veld krijgt, producten maakt. En daar werk je eigenlijk een heel speelveld aan partijen. Dat is best ingewikkeld. En dan moeten we als Nederland ook in groeien, vind ik. Wij werken veel met partijen als NLR, TNO, Economische Zaken. Om zowel aan de fundingkant als aan de ingangenkant met dit soort grote partijen te mogen werken. Concreet voorbeeld. Wij hebben recent een aankondiging mogen doen met Naval Group om voor het maritieme domein producten te mogen
19: gaan leveren. Voor de luisteraars, dat zijn de mensen die onze onderzeeërs gaan maken.
2: Correct, Franse partij. En dat is echt een combinatie van onze samenwerking met TNO, maar ook de samenwerking met Commissariaat Militaire Productie om tot dit soort matchmaking eigenlijk te komen.
19: Aha, jullie wisten aan te sluiten bij de bestaande faciliteiten van de Nederlandse overheid om de Nederlandse defensieindustrie te promoten. En daar zijn jullie bij aangesloten omdat andere bedrijven eindelijk eens zagen hoe mooi dat fotonica is. Kun je nog één keer vertellen, wat is nou het grote voordeel van jullie boven andere producten om in dat vliegtuig te hebben?
2: Het meten onder extreme omstandigheden. Dus tijdens een lancering met een raket de lucht in, die raket terug laten vallen en je meetsysteem blijven laten werken, dat is echt iets wat een traditioneel systeem niet kan.
19: En voor de niet-technici, dat kan alleen met fotonica dus?
2: Dat wordt alleen door fotonica, is echt de cruciale kerntechnologie die dat mogelijk maakt.
1: Je zei net al, we werken ook samen met kennisinstellingen om ook onderzoek te doen naar innovatie. Onder andere met NLR, Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Wat doen jullie met hen en wat is jullie doel daarbij ook?
2: Ja, technologie moet je valideren in het veld, bewijzen. En een grote klant gaat het ook niet kopen op het moment dat je geen veldervaring hebt. Dus wat voor ons cruciaal is.
19: Dat is een catch-22 dus.
2: Dat is echt een duivelsdilemma.
19: Ja.
2: Vandaar dat ik net ook zo stellig zeg. Innovatie is geweldig, opschaling is geweldig, maar er zit een hele wereld tussen. En dat heeft, als je het hebt over de samenwerking met onder andere NLR, dan heb je het echt over pilots. Dus in het veld samenwerken met die technologie om te laten zien dat het werkt. Bewijslast opbouwen. Wat dan weer helpt om bij de OEM's te laten zien, kijk, het werkt. Kunnen we samen aan de slag om het op te schalen.
1: En wat is de reactie van bijvoorbeeld NLR hierbij? Zijn die ook blij dat het bedrijfsleven daarbij aanhaakt bij die pilot?
2: Dat gaat nu precies op die manier, met hand in hand. Maar dat is wel een hele zoektocht geweest. Om in die driehoek te opereren. Je moet je ook zien dat TNO, NLR, Marin, dat zijn partijen die met name voor onderzoek en eenmalige pilots in het leven zijn om hun werk te doen. Maar je ziet dat steeds meer erkend wordt dat de industrie heel vroeg betrekken om tempo in het proces te hebben. Maar ook een partij die het na één keer nog 10 keer of 20 keer uit kan rollen naar de hele vloot. Dat al heel vroeg mogelijk is en nodig is.
19: En voor het goede begrip, als jullie aankloppen bij een partij als Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, is dat dan per definitie een ja? Of moeten jullie ervoor betalen om die hulp van hen te krijgen? Of hoe werkt zoiets?
2: Laat ik het zo zeggen, de Nederlandse schaal, de hoeveelheid helikopters die we hier hebben, die is niet interessant om een schaalbaar product op te maken. Dus uiteindelijk gaat het echt ons om veldervaring. Soms betalen we daarvoor, soms worden we daarvoor betaald. Maar dan heb je het echt over een hele kleine marge. Het gaat er ons echt om die producten in het veld te bewijzen, de certificeringen, de stickers op het product te krijgen, dat noem je de kwalificaties, om dan vervolgens, in ons geval, een Curtis Wright ervan te overtuigen, kijk, dit product is bewezen, het werkt, het loopt daar, wil je met ons aan boord? En dat heb je echt nodig om die grote klanten van te overtuigen om een order te plaatsen.
19: Helder, dus je hebt heel erg die Nederlandse overheid en de Nederlandse kennisinstellingen nodig om je te bewijzen. Tegelijkertijd beseffen wij, sinds het optreden van Hans Huygen van de Nederlandse defensieindustrie hier een paar weken geleden, dat het toch ook niet altijd over rozen gaat. Dat de Nederlandse overheid nog veel meer kan doen. Herken je dat en wat zouden ze moeten doen?
2: Nou, ik ben positief. Er is al heel veel veranderd. Dus je ziet dat defensie specifiek hard aan het werk is om meer met innovatie bezig te zijn en daar ook hard in te opereren. Tegelijkertijd is defensie heeft 1000 deuren. Het is ontzettend lastig om de juiste partij te vinden daar.
19: Dat hebben we ook al eerder gehoord. Hè?
1: Defensie heeft 1000 deuren. Dat is mooi, een mooie titel voor een verslag dat we kunnen gaan schrijven.
2: Wat je wel ziet is een enorme wil om meer te innoveren, maar nog niet de capaciteit. En dat is wel iets waar we denk ik sneller in kunnen werken. Wij willen graag meer valideren in het veld en moeten soms 1-2 jaar wachten om dat te mogen bewijzen. En dat ligt niet aan de bereidwilligheid, maar echt aan de capaciteit.
1: En ligt daar dan inderdaad het grootste verbeterpunt? Of zijn er nog meer, als je toch bezig bent, nog meer verbeterpuntjes?
2: Nou, ik denk dat we ongelooflijk trots mogen zijn op wat Economische Zaken doet in het faciliteren van internationaal samenwerken. Aan de fundingkant, dat zullen jullie ook vaker horen, is het best lastig om late fase technologie, om daar goede financiering voor op te halen. Hele vroege fase innovaties, soms subsidies met 100% dekking. Maar hoe hoger je TRL-niveau, je technology readiness level, dus hoe seniorder je product is, hoe minder financiering je eigenlijk krijgt. Het lijkt wel alsof men vanaf TRL 5 zegt, dan lost de markt het wel op.
1: Maar dat blijkt niet
2: nog een enorm gat. Kan ik je het ergeren?
19: Dat is een bekend probleem, dat er heel veel wordt geïnvesteerd in prototypes en dat het dan vervolgens daar blijft liggen. Dat heel veel echt mooie innovaties in Nederland blijven hangen in prototypes. Dat laatste stuk van de innovatie richting markt, dat grote testing, is dus moeilijk. Hoe zou je dat kunnen oplossen? Meer geld, meer trammeland maken als defensieminister? Zeg het maar.
2: Ik merk dat er een enorme druk is om de spullen van morgen en overmorgen te regelen. En dat is ook nodig, hè? Laten we daar duidelijk over zijn. Maar we moeten ook aan de dag erna denken. En dat is volgens mij is de sleutel daar in technologie. En niet alleen al meer van andermans spullen kopen. En technologie, die moet je bewijzen in het veld. Daar moet je prioriteit aan geven. En dat mag meer 50-50 dan dat het nu gebeurt.
19: En de grote technologische kracht op dit moment zit in Oekraïne, dat weet je. Het gaat daar razendsnel, alle ontwikkelingen. Helaas voor hen, want het komt natuurlijk ook door de oorlog dat ze zo snel moeten zijn. Sluiten jullie ook aan bij de Oekraïnse markt? Kijken jullie daar ook naar op de een of andere manier? En naar die innovatiecyclus die daar zo razendsnel gaat natuurlijk?
2: Wij zijn zelf een toeleverancier van meetsystemen. Dus het is niet zo dat onze producten direct worden toegepast in Oekraïne. Wij proberen wel heel veel te leren van die innovatiesnelheid die daar gebeurt. En je ziet ook dat grote bedrijven, ik noemde net al een paar namen, maar je kan er nog een hele hoop bedenken, die worstelen enorm met een innovatiethema. Ja. Lockheed moet aan de ene kant voor 20 jaar levergaranties geven en aan de andere kant nu innoveren. Ja, dat is een pijn waar we graag gebruik van maken. En ook als bedrijf denk ik iets unieks in kunnen bieden door van dat snelle innoveren te laten zien dat ook internationaal daar gebruik kan worden gemaakt.
19: Door zo'n groot bedrijf dat helemaal vastzit in allerlei regels, door daar als klein bedrijf bij aan te haken, omdat jullie veel sneller kunnen innoveren. Dat exact. Is de strategie.
2: Exact.
19: Heel goed.
2: En de cultuur die we graag willen neerzetten.
19: En de cultuur ten opzichte van Amerika. We willen graag in Europa zelfstandiger worden, autonomer. Toch, je noemde Lockheed al, is een Amerikaans bedrijf en een grote reus. Hoe gaat dat samen? En kunnen we ons intellectueel eigendom hier dan houden, uiteindelijk?
2: Ik denk dat je niet kan ontkennen dat wij op dit moment nog vrij afhankelijk zijn internationaal. En toch ook zeker van Amerika. Amerika ook van ons, maar die balans is niet 50-50. Daar moeten we aan werken, maar het feit is ook dat het vandaag niet zo is. Dus op het moment dat wij als Nederland afhankelijk zijn voor bijvoorbeeld Amerikaanse wapensystemen, dan kunnen we maar beter goed met hun samenwerken en onze technologiepositie zo uitbouwen dat ze ook Nederland afhankelijk zijn voor bijvoorbeeld Amerikaanse wapensystemen. Dan kunnen we maar beter goed met

0: totaal veranderen.
1: Dankjewel voor je komst, Leonard-Jan Nijstad, CEO van Photon First.
0: Dankjewel.
1: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
2: Dit is BNR Nieuwsradio met zometeen Studio Den Haag.

0: ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
1: Nou, daar ben ik toch af.
0: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
0: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
4: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
5: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
6: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
5: Nigaio Wijnen
6: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
5: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
7: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
8: Ondernemer Roel Bleumer bedacht een duurzaam alternatief voor de vervuilende dieselaggregaten. Met de Volta, een aanhanger met zonnepanelen, omvormers en batterij, levert hij het eerste groene aggregaat. Maar nieuwe technologie brengt ook nieuwe risico's met zich mee. Interpolis hielp mee om die risico's te beheersen en maakte zo verdere groei mogelijk. Meer weten hoe Volta Energy het vertrouwen kreeg om die eerste aanhanger te verhuren? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
10: Goedenavond, ik ben René Postma. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort en de twee piloten zijn omgekomen. Toen hij neerkwam was er een explosie en brand op de grond. Die verspreidde zich naar een bos ernaast. De brand is weer geblust door 11 blusvliegtuigen en een helikopter. Duizenden toeschouwers zagen het allemaal gebeuren. De verdachte die is opgepakt voor de dood van een jongen van 12 in Eerbeek is inderdaad zijn moeder. Meerdere media schreven het al en de politie bevestigt het nu. De jongen is door een misdrijf overleden en werd thuis gevonden. Het onderzoek in de woning is nog bezig. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Italië vanaf de 6e plek. Pierre Gasly was heel verrassend de snelste bij de kwalificatie en start dus op pole. George Russell van Mercedes staat op de 2e plek. Klassementsleider Antonelli start helemaal achteraan. Strafpunten voor een nieuwe motor. Het WK voetbal voor vrouwen onder de 20 is begonnen in Polen en FIFA-baas Infantino was daarbij, maar heeft niks gezegd over zijn positie. Het WK zou het eerste toernooi zijn geweest dat Europese landen hadden geboycott in hun ruzie met Infantino. Die geeft toe dat er veel uit te leggen is, maar niet hier en nu, zei hij. Feyenoord heeft de uitwedstrijd tegen NEC gewonnen. Het werd 3-1 in Nijmegen. Buitenspeler Hajj Moussa deed niet mee met Feyenoord omdat hij in de voorbereiding 2 keer te laat was. Hij staat in de belangstelling van een Saoedische club. En volgens trainer Van Bronckhorst had hij zijn hoofd er niet helemaal bij. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon en het wordt zo'n 22 graden. Maandag rond 25. En dat was het ANP-nieuws.
9: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
11: Studio Den Haag van vrijdag 4 september in het jaar 2026.
12: Oh, wat een heerlijke week is dit.
11: Ja.
12: Leendert is weer terug.
11: Ja, en hoe?
12: Dat betekent dat het politieke jaar ook echt weer geopend is.
11: Zeker.
12: Sophia is erbij. Ik ben Mark. We gaan gewoon in de komende uur grofweg eventjes box 3, de begroting, stikstof. Meneer Wenning doornemen. Niet zijn de meneer zelf, maar wel zijn rapport. We gaan heel even hebben over sancties en geheime diensten misschien.
11: Ja.
12: Kortom. Het is echt, het is weer begonnen.
13: Ja, geen kleine dingen is allemaal.
12: Ik ben deze week niet in Den Haag geweest. Ik heb het heel druk gehad met allerlei andere meer en minder nuttige dingen. Is het weer gewoon helemaal vol? Dat je niet, als je ergens loopt, dat je dan een bewegingsmelder hebt dat het licht aangaat, omdat je daar de eerste bent vandaag?
13: Het is ontzettend vol. Je moet gaan timen wanneer je naar het restaurant gaat, omdat anders de broodjes op zijn.
12: Ja. Oké, okay, dat was vorige week toen ik er wel was. Helemaal anders.
13: Ja,
14: ja en...
1: De luisteraar weet dat, de vaste luisteraar. Maar ik ben een maand op vakantie geweest. Den Haag voelde heel ver weg. Vorige week was ik nog aan terugreizen.
14: Je hebt een foto gestuurd vanaf je vakantie van het geitenpaadje.
1: Ja, dat was een flauwe Leenert grapje. Ja, we liepen op een gegeven moment op Corsica. Waren we aan het wandelen in de natuur. En mijn vrouw zei, hey, geitenpaadjes. Met geiten erop. Ja. Dacht ik, ja, dat is wel leuk. Die hebben nu opgehangen in de redactieruimte. Het geitenpaadje.
14: Zeer terecht.
1: Maar Den Haag voelde heel ver weg. En ik had Sophia vorige week dinsdag nog heel eventjes aan de lijn. Toen waren de begrotingsonderhandelingen onderweg.
13: Jij zat in het Klimpark?
1: Ik zat in het Klimpark met mijn dochter. En ik dacht, op dat moment, en ik volgde het nieuws natuurlijk vanuit de kranten, er is nog niet zoveel gebeurd. We staan eigenlijk nog steeds op hetzelfde punt waar we stonden voor de zomer, voor het reces. En toen gebeurde er vanaf woensdag ineens heel erg veel. Dat hebben jullie vorige week al besproken. Maar ja, maandag kwam ik aan en toen konden we gelijk naar financiën. Sophia zat daar al te posten. Want op zondag waren ze er al niet uitgekomen. Op maandag eerst. Wat was de eerste deadline, Sophia?
13: Ik was er om 9:15. Want om 11:00 dachten ze eruit te zijn, heel optimistisch.
1: Ja, en de begrotingsraad te starten.
13: Ja, precies. Dat ze onderling moesten ze nog wat dingen aftikken. De befaamde puntjes op de i. Op het ministerie van Financiën. En dan zou op algemene zaken om 11:00 de begrotingsraad starten. En de begrotingsraad, dat is dan eigenlijk nog het laatste vinkje, check.
14: Het is een ministerraadvergadering, hè? Maar dan specifiek om te zeggen, we hebben net onderhandeld, we zijn het eens.
13: Ja, omdat het complete kabinet nog echt een goedkeuring moet geven formeel op de begroting.
14: Oh, natuurlijk, want die onderhandelingen waren helemaal niet door ministers, maar door partijleiders.
13: Ja, onder andere. Ja, Henry Bontebal zat erbij, precies. Maar 11:00 werd niet gehaald. 11:00 werd 1:00. Toen dachten we, oké. 1:00 werd 6:00. Dus die dag op financiën die werd steeds langer. En uiteindelijk hebben ze die deadline dus nipt gehaald. Maar het was een hoop gepost.
1: Ja, en dan ga je een rondje lopen door de Kamer om een beetje bij de partijen te polsen van wat is er nou eigenlijk aan de hand? Waarom duurt het zo lang? En dan hoorden we ook wel echt van, dit zijn hele stevige onderhandelingen en we denken er echt wel uit te gaan komen. Maar het zou ook wel eens niet zo kunnen zijn. Reken er niet op, maar ja, gaat er echt heel stevig aan toe.
14: Maar als de regering er niet uitkomt?
1: Ja, de coalitiepartijen, ja. Dan heb je geen begroting. Ja, dan was het wel misgegaan, ja.
14: Dus eigenlijk is vorige week de regering, of begin deze week de regering bijna gevallen, mag je het zo hard zeggen?
1: Nou nee, niet zo hard, maar de meningen zijn er ook wel over verdeeld. Het ligt er ook een beetje aan bij welke partijen aanklopt. Maar dat het heel lastig is geweest. En dat het vooral op box 3 heel lastig is geweest. En de vraag van, naar wie zetten we de deur wel en niet open? En dan hoor je ook verschillende verhalen. Want van het CDA en D66 komen toch echt wel de signalen van, de VVD had een begroting neergelegd die veel te recht was en rechts was. En we willen met alle partijen, dus door het midden, willen we een pakket neerleggen, zodat iedereen er wat in kan vinden voor zichzelf. En de VVD, minister Heijnen, had een pakket neergelegd. Nou, ik zou 21 wel wat leuks in vinden, maar de pro zeker niet.
14: Dat zei hij nog niet, hè? Die zei, ik heb echt iets waar iedereen mee uit de voeten kan. Ja, dus Heijnen heeft kennelijk een verkeerd beeld van de wereld.
13: VVD was ook helemaal niet blij met dat verhaal. Dat het opeens leek, wat we ook nog steeds wel denken, dat de VVD zo tegenover D66 en CDA was komen te staan.
1: Ja, en bij de VVD zeggen ze, wacht even, wij hebben het juist door het midden getrokken. Want wat het CDA en D66 wilden, was de deur volledig openzetten voor pro. Ja. Omdat ze dat als enige weg zien om meerderheden te halen. En op het moment dat je ook nog iets voor rechts wil doen, ja, daar hebben wij op tegen zitten duwen. Dus niet het CDA en D66 hebben het door het midden getrokken. Maar wij hebben dat gedaan. Door ervoor te zorgen dat die linkse wens om vooral pro tevreden te stellen, om die bij te sturen, zodat ook rechts er nog wat in kan vinden. Dus er zit hier nog wel wat tegengeluiden zitten hierin. Maar ja, binnen de coalitie, er wordt met elkaar nog steeds gesproken. Dus er wordt niet geschreeuwd. De koppen worden niet tegen muren aangeslagen, zoals dat in vorig kabinet wel gebeurde.
13: Geen gehuil, geen deuren die slaan.
1: Nee, geen gegil. Maar het is ook wel bij tijden zeer ongezellig geweest.
14: Ja. Hey, en vorige week zei ik, het zou zo fijn zijn als deze drie partijen zich realiseren dat ze één coalitie zijn.
13: Ja.
14: Drie partijen, maar wel één coalitie. En dat ze zich niet zo gedragen, dat is niet handig. En waarschijnlijk zelfs slecht voor Nederland, denk ik dan. Maar vooral niet handig, omdat ze nog met andere partijen moeten. Is dat nu aan het eind van deze week... zijn ze wel weer een beetje één coalitie geworden?
13: Nou ja, wat je natuurlijk wel moet realiseren is dat... zulke gesprekken zijn nooit goed voor de onderlinge verhoudingen. Een soort van, je ziet een lelijke kant van wat je coalitiepartner moet zijn. Want als iemand toch wel hard... het gaat hard tegen hard in zo'n gesprek. Mm-hmm. Want ze wilden hun eigen partijstandpunt beschermen op die manier. Dus ja, dat vereist dan daarna natuurlijk wel wat lijmwerk. Dus zullen ze nu naar buiten toe niet meer uitstralen. Maar we hebben wel gezien dat het is cruciaal dat een premier en een minister van Financiën op één lijn liggen. Want die moeten samen naar buiten.
14: En dat zeg jij omdat we gezien hebben dat dat deze week niet lukt.
13: Precies, ja. Nou, we hebben inderdaad iets heel anders gezien. Wat we vorige week al benoemden, die twee verschillende tafels waaraan de onderhandelingen plaatsvonden. Dus.
14: Waarvan Jette steeds zei, prima, niks aan de hand.
13: Prima.
14: Ja,
13: prima.
14: We hebben goed overleg met elkaar, we kennen elkaar, we hebben elkaars nummer.
13: Ja, maar wat we bijvoorbeeld van Ja 21 hebben gehoord, zij zeggen, wij hebben wekenlang gedacht, wij kunnen met de minister van Financiën praten. We maken echt stappen. De financieel woordvoerder dacht, oké, wij komen er misschien wel gewoon uit. Want er waren gesprekken heen en weer. En zij horen op het eind, ja, maar
14: Heine had geen
13: mandaat.
14: Nee, precies.
13: Hij heeft gewoon maar wat dingen beloofd. Maar die andere partijen waren het er nog gewoon helemaal niet mee eens.
1: En Joost Eerdmans was woest.
13: Ja.
1: En Joost Eerdmans zat dinsdagochtend bij het Montesquieu een instituut. In ieder geval een nieuwsport. Bij de opening van het politieke jaar. Samen met Ruben Brekelmans. Dat was nog voordat net voor tweeën alle stukken gelekt waren.
14: Oh ja.
1: Daarna zat hij ook bij ons. Heeft hij het allemaal nog wat duidelijker herhaald. En ook reageert op de uitgelekte stukken. Maar Joost Eerdmans zegt, ja, wij hebben met de minister van Financiën zitten praten. Wij dachten heel ver te zijn en een deal te hebben. En er wordt teruggekrabbeld. En
14: wat is daar dan misgegaan? Is Heine een amateur? Dacht hij dat hij een mandaat had, maar is dat ingetrokken? Wat is er misgegaan dat Heine dacht, ik kan wel met de oppositie praten?
1: Nou, dat is mijn analyse is, dat hebben wij ook besproken voor de zomer. En zeker bij de VVD wilden ze een begroting neerleggen. Waar weinig beleid in zit. Met het idee van, nou, knappe jongens, op het moment dat je dat durft weg te stemmen, zometeen in de Eerste Kamer. Hè, dus een hele begroting of zo'n belastingplan. En voor nu houden we alles een beetje zoals het is. Ze doen er wat klein strooigoed in en dan komen we er wel. En dat was het idee van Heine. En daar hebben CDA en D66 zijn erop gaan terugduwen. Van, nou, dan zit er dus te weinig voor pro in. En dan krijgen we pro niet mee. Dus je kan er wel op gokken dat rechts een belastingplan niet weg gaat stemmen, omdat er ook koopkrachtreparaties onder andere in zitten. Nou ja, en ga dat maar wegstemmen, want dan ben je verantwoordelijk ervoor dat mensen volgend jaar allemaal wat minder overhouden in hun portemonnee en wat meer belasting bijvoorbeeld
14: betalen. Dat is onbespreekbaar in Nederland.
1: Ja, en box 3, daar had Heine bedacht van, dat gaan we gewoon lekker even helemaal oplossen op de manier zoals wij dat willen, zodat en vastgoedbeleggers tevreden zijn, maar ook de mensen die in aandelen handelen.
13: Ja, en
1: dat
13: was
1: is niet
13: ook
1: gelukt.
13: Nog eens een stapje terug doen over die positie van Heine. In het vorige kabinet hadden we natuurlijk premier Schoof. Die had geen partij. Dus toen heeft eigenlijk minister Heine vanuit Financiën een hele comfortabele positie gehad. Want hij ging over het geld. VVD was daarin de meest ervaren partij. Dus hij heeft... Ja,
14: hij is gewoon doorgegaan op oude voet in een nieuwe situatie.
13: Dat is misschien wel mijn analyse. Dat hij heeft gedacht, ik zit nog steeds op deze positie. Ik trek hem gewoon even door, want hij heeft echt ongekend veel, ja, als ik het woord macht mag gebruiken, maar hij heeft in het vorige kabinet een hele comfortabele positie gehad. Dat de situatie is nu veranderd, want we hebben nu Jette en ik denk dat het daar wel kan schuren.
1: Ja, moeten we wel zeggen dat bij de eerste begrotingsbehandeling 2 jaar geleden op het ministerie, Heine en de premier, dus zaten ze dus wel naast elkaar, hè, zij aan zij. Maar op het bankje zaten op Financiën, terwijl de partijleiders binnen aan het onderhandelen waren. En ik denk dat hij ook niet meer in een dergelijke positie wilde komen. Dat hij maar moest afwachten wat er met zijn begroting zou gaan gebeuren.
14: Dat was mijn eerste dag in Den Haag.
1: Ja.
14: Dat je me 7 uur of om 6 uur 's morgens wakker belde. En zei, Mark, kan je me komen aflossen?
1: Ja, dat was voor de voorjaarsnota.
14: Oh, de voorjaarsnota.
1: Dat was voor, maar er was wel iets interessants wat er gebeurde tijdens de opening van het parlementaire jaar in Nieuwspoort. Dat was dat Ruben Brekelmans zei, iedereen zegt dat er zo'n grote rechtse meerderheid is. En dat klopt, maar niet als je kijkt naar sociaal-economische onderwerpen. Dus op identiteitspolitiek, cultureel gebied, wat wil je met islam, wat doe je met veiligheid. Nou, daar is er een grote rechtse meerderheid. Op box 3 kan je hem ook vinden. Maar op het moment dat je het gaat hebben over het sociaal domein, ja, dan moeten we het ook doen met de PVV. Sociaal-economisch links noemde hij dat. BBB is ook voor of tegen een hoop hervormingen zoals ze dat hebben voorgesteld. Maar ook in de zorg, de verhoging van het eigen risico. Ja, we hebben geen rechtse meerderheid. En ook dat heeft de VVD zich kennelijk de afgelopen tijd gerealiseerd. Ja, we gaan het niet redden op het moment dat we het zoals we gepland hadden, op hoop van zegen, maar door die Eerste Kamer gaan proberen te duwen. Dus ook bij de VVD is er wat gaan schuiven. En daar wordt dus nu dus het verhaal, wij hebben het naar het midden getrokken.
14: Ja, want je moet achteraf altijd een goed verhaal hebben over waarom je iets hebt toegegeven of waarom je helemaal niet hebt toegegeven, hoewel je wel allerlei dingen hebt toegestaan.
1: Ja.
14: Dat is heel belangrijk. De spin en de tegenspin in dit geval ook nog.
1: Maar wat nu de vraag is.
14: Waar staan we nu met? Want er zijn een heleboel documenten uitgelekt in de loop van de week. Elke dag kwam er een beetje uit die lekkende kraan.
13: Ja, dat begon op dinsdag al. En dat is natuurlijk ongekend. We weten altijd, voor Prinsjesdag heb je altijd de vrijdag voor de dinsdag.
14: Ja.
13: Dan gaan de stukken al naar de Kamerleden. En dan gebeurt het ook al vaak dat eigenlijk altijd dat de kranten of een ander medium.
14: De zaterdag voor Prinsjesdag is gewoon de dag dat er al heel veel documenten in de krant staan.
13: Precies, maar nu zitten we er weken voor.
14: Ja.
13: Want wij zaten
1: twee
13: dinsdag.
1: Weken zaten we ervoor. Ja.
13: Ja, dinsdag in de Kamer en opeens pushmelding. RTL heeft de stukken.
1: Nou, en niet zomaar de stukken, want normaal is het een beetje puzzelen. Maar de tabellen stonden er gewoon bij.
14: Ja. Een stuk van de tabellen.
1: Ja, stukken van de tabellen.
14: Ja, want ik begreep dat niet alles helemaal optelde. En als je die optelt, dan mis je nog al het zuur waarschijnlijk. En is het zoet gelekt.
1: Ja, en toen begon de blame game van wie heeft er nou eigenlijk gelekt.
14: Ja, wie heeft er gelekt? En, nou, vertel.
1: Nou, in eerste instantie werd er naar D66 gekeken. En niet naar de VVD. En dat komt onder andere omdat box 3 er nog niet in zat.
14: Mm-hmm.
1: We wisten niet wat er zou gaan gebeuren rondom box 3. En zometeen moeten we het er even over hebben of dit nou wel of geen goede uitkomst is voor de VVD. Zoals dat nu zo gegaan is. Het CDA, daar weten we van dat Bontebal echt een ongelofelijke hekel heeft aan de manier waarop dit gaat. En dat het in ieder geval, nou ja, als het al vanuit CDA komt, dat Bontebal daar niet zijn vingers aan gebrand heeft. En omdat, ja, ook voor de premier, en dat gebaar naar pro om een beetje rust te creëren, werd gedacht, D66 is het. Maar nu, want wij gaan natuurlijk rondvragen van waar komt dat lek nou vandaan en wie verdenken jullie? Maar wij horen dat ze nu eigenlijk het ministerie daarvan.
13: Ja, dat zijn ambtenaren de schuld geven.
1: Ja, het komt uit het ambtelijk apparaat, kregen we te horen.
13: Ja, met een vreemd verhaal dat ambtenaren de tabellen hadden die dus nu online verschenen.
1: En dat zij andere vormgeving tabellen hadden gekregen.
13: Ja. Ja, maar het gekke is natuurlijk, je moet natuurlijk wel, het lekken gaat nooit zomaar. En ambtenaren hebben in principe niet echt een belang bij lekken, weet je wel.
1: Anders is het ook, je zet echt je baan op het spel,
13: ja,
1: hè? Als je,
13: precies.
1: Als je gaat lekken, wie heeft daar enige belang bij?
13: Ja, je doet hetgeen wat niet mag.
1: Ja. Dit wordt in de ministerraad wordt dit afgetikt. Dit is gewoon, dus dat geheimhouding zit hierop.
13: Ja, en anders zou dat in voorgaande jaren natuurlijk ook al veel vaker hebben kunnen gebeuren. Terwijl partijen kunnen inderdaad hebben gedacht, wij willen graag weer opnieuw met de oppositie aan tafel, want dat is noodzakelijk, want die politieke steun is er gewoon nog steeds niet. Anders, als er nog niks naar buiten was, dan hervatten die gesprekken pas na Prinsjesdag. Je kan natuurlijk hebben gedacht, oké, dan gooien we nu alvast iets naar buiten, dan hebben ze een idee waar we toe hebben besloten. En dan kunnen oppositiepartijen daar ook een idee over vormen. Ja, dat liep ook niet helemaal lekker af, want wij maakten natuurlijk direct een rondje. Hoe laat was het nou precies?
1: Twee, net voor twee, dus net voor het vraaguur
13: dus,
1: kwam.
13: Ja, dus wij rennen naar beneden.
1: Iedereen opvangen.
13: Om gelijk aan iedereen te vragen, nou, wat is jullie reactie hierop? Kunnen jullie hier iets mee? Want we weten, het kabinet zei, er zitten genoeg handreikingen in voor naar de oppositie toe. Dus hier kunnen we wel verder mee. Nou, daar dacht de oppositie
14: heel anders over.
13: Er was geen partij van links tot rechts die zei, oh ja,
1: Ja, ik sprak de christen nu niet.
14: Maar dat is ook wat je verwacht. Nog heel even over dat lekken, want voor we het over de inhoud, de echte inhoud induiken. Welke partijen hebben toegang tot de ambtelijke versies van die tabellen?
1: Ja, als dat waar is. Want het is natuurlijk wel, kijk, niet alleen de partijtop ontvangt die stukken, want de dossierhouders krijgen dat ook. Medewerkers, beleidsmedewerkers krijgen het ook. Er is best wel een brede club mensen op een gegeven moment die stukken hebben. En ja, het kan dus overal vandaan komen. Het kan ook gewoon een Kamerlid op eigen houtje geweest zijn. We weten het echt niet.
14: Nee,
1: het
14: is, alleen RTL weet het.
1: Alleen RTL weet het, ja.
14: Vroeger,
1: maar ze ging het niet vertellen.
14: BNR hebben een keertje de Prinsjesdagstukken bij het kopieerapparaat in de buurt van de ChristenUnie-fractie gevonden.
13: Ja maar dat is de droom.
14: Dat is, nee, maar dat bedoel, daar werd wel gewoon netjes bij gezegd waar het vandaan kwam en wie het gegeven had. Ja. Want de ChristenUnie had het niet per ongeluk laten liggen. Het is wel altijd bij de indruk geweest.
13: Nee, niks gaat per ongeluk hier.
14: Dat zeg ik, niks gaat per ongeluk.
1: Nou, Gert-Jan Segers toen wel per ongeluk in de trein zijn stuk had laten liggen. Dat wil ik hem echt wel geloven.
14: Oh, dat zou nog kunnen, ja.
1: Ja, want anders is het wel, het laat je liggen in de hoop dat iemand naar een krant stuurt. Dat leek me nogal onwaarschijnlijk.
14: Maar in het Tweede Kamergebouw in een kopieerapparaat laat liggen en dan vervolgens daar, bedoel, hoeveel kopieerapparaten in het gebouw van de Tweede Kamer gebruik je als journalist? 1, namelijk die op onze eigen redactie staan.
1: Ja.
14: Want wij hebben gewoon een eigen machine. En dat geldt voor alle redacties, denk ik.
1: Ja.
14: Maar jij wou iets inhoudelijk zeggen over waar we nu staan.
1: Bij Jesse Klaver. Ja. En Jesse Klaver zei gelijk, nou, dit is één groot cadeautje voor de vermogenden. Want box 3 wordt nu stilgezet. Hè? De wetgeving gaat niet behandeld worden in de Eerste Kamer. Of dat nou echt gaat gebeuren, dat is ook nog maar de vraag.
14: Het is door de Tweede Kamer en het ligt dan toch nu in de Eerste Kamer. Ja, dus dan gaat nu de Eerste Kamer erover en de regering niet.
1: Ja, er zou een novelle komen van Ehrenberg waarop de wet gerepareerd zou worden. Dit heeft allemaal met die vermogensaanpassingen te maken.
14: Die moeten de afgelopen 25 afleveringen terugluisteren.
1: Maar de novelle gaat er niet komen. Dus nu is de vraag, gaat de Eerste Kamer de wet zoals die er nu ligt wel of niet behandelen? En vanuit de coalitiepartijen hoor ik van, nou ja, dat gaat niet gebeuren. Maar de Eerste Kamer kan volgens mij zelf over de agenda gaan en bepalen of ze dat wel of niet gaan doen. Dus ze zouden de wet ook nog in zijn geheel weg kunnen stemmen. En dat is dan een nadeel voor de VVD, maar eigenlijk voor alle coalitiepartijen. Want zolang de wet er nog ligt, hoef je voorlopig nog eventjes, omdat het niet over 27 gaat, maar over 28, in de meerjarenbegroting, hoef je geen aanpassingen te doen. Tot aan het voorjaar heb ik me laten uitleggen. Maar op het moment dat die al weggestemd is, voordat het belastingplan behandeld is, zou je daar iets mee moeten doen in je meerjaren.
14: Want dan heb je een begroting die moet opgelost worden voor al die jaren in de toekomst.
1: 2,5 miljard. Maar volgens Martine Wolzak in het FD, loopt dat volgens ramingen van financiën. En bronnen bij financiën hebben gezegd dat dat tot boven de 3 miljard gaat oplopen.
14: Ja.
1: En dat heeft met de tegenbewijsregeling te maken, zullen we ook niet doen, Mark.
14: Nee, maar in ieder geval, dus er was een soort van oplossing die niemand wilde, maar beter hadden we niet voor box 3. Waar echt al jaren over gevochten wordt.
1: Ja.
14: En nu is dan de tussenstap dat ze het niet gaan oplossen.
1: Nou, dat ze in ieder geval niet verder gaan met de wet zoals die er nu ligt.
14: Ja.
1: En dat ze dus naar het belasten van daadwerkelijk rendement gaan. Dus op het moment dat je je aandelen verkocht hebt. Maar zolang dat niet gebeurt en 28 niet gehaald wordt, blijft de tegenbewijsregeling in stand.
14: Ja.
1: En de kans dat nu 28 gehaald wordt is heel... Ja, dat kost veel geld.
14: En heel veel ambtenaren.
1: We hadden deze week een debat over fiscaliteit en vastgoed in de Tweede Kamer. En de vastgoedbeleggers zijn nu dus wel boos. Dus je zou kunnen zeggen, de VVD heeft wel een handreiking gedaan naar alle beleggers. Want zij met de tegenwijsregeling hebben ze in ieder geval niet vermogensaanwas. Dus zij blij. Maar wat er wel geregeld was in de nieuwe wet is dat mensen met vastgoed hun kosten konden aftrekken die ze maken. Dat kan nu niet. En daardoor dus minder belasting betalen over hun vermogen, over hun bezit. Dus ze hebben toch nog een groep die boos is.
14: Ja, het is nooit goed of het deugt niet.
1: Maar, ja, en Jesse Klaver zei niet tevreden. En alles wat op het sociaal domein bereikt is, dat is vooral vooruitschuiven.
13: Ja, nog even over het politieke verhaal rondom box 3. We weten dus dat afgelopen weekend, toen het zo lastig werd, dat box 3 dus ook echt een heet hangijzer was. Waarin dus die wet die er was, D66 sowieso. CDA weten we niet precies wat de Eerste Kamerfractie zou gaan doen. Maar in ieder geval de VVD wilde die aanpassing. Nu komt er een vertraging, zou je kunnen zeggen. Is dat dan vanuit deze onderhandeling winst voor de VVD? Maar zoals jij, Leendert, al zegt, voor vastgoed, dat zijn ook een hoop VVD-stemmers dan weer niet. Maar het blijft dus een heel heikel punt.
14: Ja, en ik wil zo even weten wat ze op links nou vonden. Maar dat gaan we doen nadat we de reclame hebben over ons heen laten spoelen. In het tweede deel van Studio Den Haag met Sophia, met Leendert. Ik ben Mark. We zijn zo terug in het tweede deel van Studio Den Haag.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.

0: afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
4: Mm-hmm.
3: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
6: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
7: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 10 voor 12 naar MKB Praat Mee.
8: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
9: U werkt op de HR-afdeling en krijgt regelmatig de vraag:
10: kan je mij het thuisadres van mijn zieke collega geven? Ik wil hem graag een kaartje sturen.
9: Hopelijk denkt u dan:
11: maar mag dat?
9: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
12: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
13: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
12: Welk bedrag gaan ze je geven?
14: Waar is het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
12: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
15: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
12: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
16: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 19:30.
18: Goedenavond, ik ben René Postma. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort en de twee piloten zijn omgekomen. Toen hij neerkwam was er een explosie en brand op de grond. Die verspreidde zich naar een bos ernaast. De brand is weer geblust door 11 blusvliegtuigen en een helikopter. Duizenden toeschouwers zagen het allemaal gebeuren. De verdachte die is opgepakt voor de dood van een jongen van 12 in Eerbeek is inderdaad zijn moeder. Meerdere media schreven het al en de politie bevestigt het nu. De jongen is door een misdrijf overleden en werd thuis gevonden. Het onderzoek in de woning is nog bezig. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Italië vanaf de 6e plek. Pierre Gasly was heel verrassend de snelste bij de kwalificatie en start dus op pole. George Russell van Mercedes staat op de 2e plek. Klassementsleider Antonelli start helemaal achteraan. Strafpunten voor een nieuwe motor. Het WK voetbal voor vrouwen onder de 20 is begonnen in Polen en FIFA-baas Infantino was daarbij, maar heeft niks gezegd over zijn positie. Het WK zou het eerste toernooi zijn geweest dat Europese landen hadden geboycott in hun ruzie met Infantino. Die geeft toe dat er veel uit te leggen is, maar niet hier en nu, zei hij. Feyenoord heeft de uitwedstrijd tegen NEC gewonnen. Het werd 3-1 in Nijmegen. Buitenspeler Hajj Moussa deed niet mee met Feyenoord omdat hij in de voorbereiding 2 keer te laat was. Hij staat in de belangstelling van een Saoedische club. En volgens trainer Van Bronckhorst had hij zijn hoofd er niet helemaal bij. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon en het wordt zo'n 22 graden. Maandag rond 25. En dat was het ANP-nieuws.
17: BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
19: We hadden het over de begrotingsbehandeling, de perikelen van afgelopen weekend en hoe het deze week tot een soort ontknoping kwam. Maar we zijn er nog niet, want dit is pas de coalitie die er is. En nu moet nog de meerderheid in de kamers gevonden worden, de tweede en de eerste.
1: Ja, we waren bij Jesse Klaver en zijn kritiek op de handreikingen die richting Pro zijn gedaan.
19: De regering denkt dat ze Pro heel blij gemaakt hebben en Pro denkt van niet.
1: Nee, Pro zegt
19: dat is, vooral, is best wel jammer.
1: Er is vooral een hoop vooruitgeschoven en daar hebben ze gelijk in. Want de verhoging van het eigen risico, een jaar opgeschoven naar 28. De halvering van de WW-duur, ook naar voren geschoven met een jaar. Dan hebben we nog...
20: Minimum dagloon.
1: Dat zijn dus wat is geschrapt. Dat is de AOW. Maar dat wisten we eigenlijk al. Maar dat is nu definitief aan tafel. Ja.
19: Dat zeiden ze natuurlijk wel. We willen dat graag in de begroting terugzien. En we zien het terug in de begroting.
1: Ja,
19: dus dat is binnengehaald.
1: Dat is binnengehaald. De verhoging van het maximum dagloon. En dat zou met max 20% verlaagd worden. Gaat om voor mensen in de WW en de WIA. Dan zeg ik, en dan Sophie en ik hebben daar een discussie over. Ik zeg, ja, dat is geen echte overwinning. Omdat het een onhaalbare kaart is al was geworden. En dat komt omdat in ieder geval D66 en CDA hadden gezegd... er zit een element in, dat vinden we zeer onwenselijk. De bevalboete. Dat mensen, want het is namelijk...
19: Ja, dat heeft ook met dat minimum, met dat maximum dagloon.
1: Iedereen, het heeft niet alleen met betrekking op mensen... die in de WW of in de WIA zitten... maar bijvoorbeeld ook op mensen, op zwangere vrouwen. Want die krijgen namelijk ook te maken met het maximum dagloon. En dat werd al, daar werd al gezegd, dat mag niet de bedoeling zijn. Dus dat is één. En... het is één regeling waarvoor je geen uitzonderingen kan maken. Dus dat was al technisch gezien heel lastig om het op te lossen. En daarbij is er een ongeschreven regel in Den Haag. En die is in de jaren 80, toen het akkoord van Wassenaar gesloten werd... is die ook doorbroken. Dus het kan wel. Maar de ongeschreven regel is dat als je iets gaat veranderen... in het sociaal domein, dan doe je dat niet terugkijkend. Dus de mensen die al een WIA-uitkering hebben... die krijgen niet met die nieuwe regels te maken. Maar dat was hier wel het geval. En ook dat, om dat met de polder af te gaan spreken... dat was echt heel erg lastig geworden. Dus ik vind dat ze iets hebben laten vallen... wat toch al niet meer mogelijk bleek te zijn. Maar niet goed genoeg over nagedacht.
19: Maar dat is een hele handige onderhandeling dan. Die zegt, dit is onhaalbaar, laten we dit gewoon opgeven.
1: Mm-hmm.
19: En dan komt daarna komt de echte discussie met de linkse partijen wel... waar we steun van nodig hebben. En dat wordt de echte onderhandeling.
1: Dus ik had zoiets van... ja, de VVD, want ik las bij collega's en bij andere duiders hoorde ik... ja, de VVD is door de pomp gegaan. Die moest de afslag naar links nemen. Ik dacht, ja, voor de VVD hebben ze nou heel veel pijn moeten lijden.
19: Ze hebben wel iets opgegeven wat ze niet wilden.
1: Ja, en er is nog iets in. Een miljard extra voor ontwikkelingssamenwerking heet het tegenwoordig... voor de begroting van Sjoerdsma. Dat was echt wel een pijnlijk punt voor de VVD. Dat wilden ze echt niet. Maar ja, hoe box 3 uiteindelijk de wet werkelijk rendement... wordt niet meer behandeld. In ieder geval, dat is de afspraak. Ze zijn de beleggers in ieder geval tegemoet gekomen. Het speelde heel erg. Nu zitten ze helemaal in het probleem van de vastgoedhandelaren. Ja. Ze wilden alles... ze hebben ze niet gekregen, maar ze hebben in ieder geval iets.
19: Je krijgt nooit alles.
1: En op het sociaal domein, het is nog steeds niet allemaal van tafel.
19: Maar nee, helemaal niet. Het ligt er nog steeds. Gewoon, maar dan voor een jaar later.
20: Ja, nee, kijk, het is natuurlijk ook gewoon een hele slimme politieke truc. Want we weten de eis van de linkse oppositie, dat is... doe al die bezuinigingen moeten van tafel. Nou ja... het is natuurlijk ook een heel groot onderdeel van hoe frame je het. Het kan natuurlijk zijn dat sommige dingen al gepland waren of niet gepland waren. Maar als je het presenteert als... dit hadden wij in ons akkoord staan, maar voor jullie doen we de handreiking... wij gooien het er nu uit, ja, dan presenteer je dat als winst. En dat is het in feite natuurlijk op een bepaalde manier ook.
19: Maar dan heb je het meer voor beeldvorming dan over of ze inhoudelijk iets gewonnen hebben.
20: Ja, maar ja, dat hebben we het hier natuurlijk wel vaker.
19: Ja, maar ik bedoel het even.
20: Ja, nee, dat is goed punt.
1: Maar in de coalitie zijn ze wel echt chagrijnig richting de oppositie. Want wat ze zeggen, er zit ook nog een lastenverlaging zit erin. Hè, want de koopkracht moest gerepareerd worden, 1,5 miljard. Vraag is een beetje, waar komt die 1,5 miljard zometeen vandaan? Maar... de coalitie zegt, we hebben nu handreikingen gedaan.
19: Ja.
1: We hebben geluisterd. Voor links en rechts zit er wat in. Voor rechts ook nog een verlaging van de vliegbelasting bijvoorbeeld. De accijns die vliegbelasting, dus tickets. Om een voorbeeld te geven, er is wat extra geld voor infrastructuur gekomen. Dat wilde de SGP. Dus voor iedereen zit er wel wat in. Waarom allemaal klagen?
20: Ja, omdat zowel links als rechts zegt... kies alsjeblieft een kant. Zij waren ervan uitgegaan en we begrijpen ook dat ze in de veronderstelling waren, dat het ook wel was toegezegd van we zetten breed in, maar op een gegeven moment kiest het kabinet echt wel voor of rechts of links. Nu hebben ze geprobeerd iedereen tevreden te houden. Dat werkt niet. Want als je zegt, we doen een miljard naar ontwikkelingssamenwerking, dat is nou juist het potje waarvan bijvoorbeeld jij in de 20 de SGP denken, in ieder geval jij in 20, daar kan, wel,
19: hoeven,
20: daar ja. kan juist wel wat vanaf.
19: Hey, maar is het niet heel handig om die keuze voor links of rechts uit te stellen tot na de verkiezingen die eraan zitten komen? Dus tot na de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer?
1: Ja, maar ze zeggen binnen de coalitie, wij willen in ieder geval bij het CDA en bij D66, wij willen niet voor links of rechts kiezen. Want dan kom je namelijk niet in een minderheidskabinet zoals wij dat bedacht hebben, maar dan kom je in een gedoogconstructie terecht. Ja. Met een gedoogpartij. En wij willen nou juist dat brede middenkabinet zijn, waarbij je op meerdere fronten meerderheden kan halen. En ja, ook over de begroting van Sjoerdsma. De begrotingen gaan los door de Kamer. Het is niet een integraal pakket waar ze voor gaan stemmen. Dus je kan nog steeds op rechts tegen het extra geld voor ontwikkelingssamenwerking zijn en daartegen stemmen. Maar dan gaat het met een linkse meerderheid gaat dat er doorheen. Het belastingplan, daar kan een pro van zeggen, we gaan het nog steeds niet steunen omdat het niet genoeg voor ons is. Maar als er genoeg rechtse partijen zijn die vinden van, de koopkracht wordt in ieder geval gerepareerd en met de blokzierreparatie,
19: Misschien hebben ze wel genoeg handreikingen gedaan, zeg je nu. Misschien.
1: Ja, dat is
19: dat gaan we in de komende maanden uitvinden of het klopte.
1: Ja, dat is wel de hoop. En nog even over die 1,5 miljard, de lastenverlichting. Is dat nou wel of niet de vrijheidsbijdrage van Bontebal? Jij zegt korter, maar dat is wel een belangrijk punt. Want Bontebal heeft in de onderhandelingen iets gedaan wat zeer ongebruikelijk is voor een coalitiepartij. Hij heeft namelijk een overwinning behaald met een lastenverhoging. Nou, dat moest hij gaan verkopen, ook aan zijn achterban. Dat deed pijn natuurlijk. Ja. Hij heeft dat gedaan om te laten zien, als wij een minderheidskabinet hebben, dan moeten we allemaal pijn pakken. Het was een symbool. Zo moeten we het met z'n allen doen. Zowel de coalitie als de oppositie. Als hij dat nu heeft moeten inleveren, dan is dat wel een heel, is dat echt pijnlijk voor het CDA. Want dan is het hem niet gelukt om iets te behouden waarvoor hij gevochten heeft, wat eigenlijk ook zijn achterban daar niet op zat te wachten. En toch heeft hij het geprobeerd te verkopen. En nu heeft hij het verloren en heeft hij een onderhandelingsresultaat. Een van de grootste dingen, de Bontebalbelasting of de vrijheidsbijdrage, is voor dit jaar in ieder geval verloren gegaan omdat koopkracht gerepareerd moest worden. Ja, en welk signaal is dat naar de rest? Want hij wilde juist laten zien, we moeten met z'n allen pijn pakken.
20: Ja, en als ik nog één laatste ding mag toevoegen.
19: Oh, er zijn nog heel veel laatste dingen die hierover kunnen zeggen, maar ga je gang.
20: Nou ja, toch die grote vraag, hoe worden al die handreikingen dan betaald? Daarvan horen we, dat is een deel onderuitputting. Dus daar had het CPB natuurlijk al het over gehad. Van we kunnen heel veel geld uitgeven aan defensie, maar we kunnen niet zo snel opschalen. Dus een deel van dat geld wordt niet gebruikt, bijvoorbeeld. En we gaan weer snijden op het ambtelijk apparaat.
1: Ja, miljard.
19: Altijd.
20: En de efficiëntere overheid. Nou ja, dat is natuurlijk ontzettend optimistisch, want dat doen we volgens mij.
19: Dat zeg je heel vriendelijk.
20: Ja. Dat is het plan van elk kabinet. Vorig kabinet hebben we dat ook weer gezien van, daar halen we het geld van vandaan. Maar we weten, zo makkelijk gaat het.
1: Ja, en over
20: niet.
1: Die onderuitputting, want we weten nu niet alle dekking. Ja, Mark, die wil. Dat is dus, we weten nog niet alles. En daar kan iets uit de hoge hoed komen. Want dat betekent namelijk dat iets wat gedaan zou worden, niet gedaan wordt en ook uit de boeken wordt gehaald.
19: Ja.
1: Daar kan nog wel ergens pijn zitten. Want wat gaan we dan niet doen? En wat gaat dan ook echt uit de boeken? Want als je zegt, we doen het later, dan is de kas schuif, dan kan je niks met het geld.
19: Nee, precies.
1: Ja.
19: Dit was heel kort en krachtig gezegd, Leendert. Heel goed. Nee, ik wil nog een heel aantal andere dingen met jullie bespreken. Want we hebben nu het eerste onderwerp van de hele lijst die ik aan het begin opnoem redelijk goed behandeld. Maar we moeten het hebben over stikstof bijvoorbeeld. En we moeten het hebben over Wennink. Zijn rapport werd na een maand of 9
1: december
19: gisteren eindelijk in de Tweede Kamer besproken.
1: December.
19: Dit was een heel urgent, hyperbelangrijk, nu aan de orde rapport. En waarom duurde het zo lang eigenlijk voor de regering daar wat van vond?
1: Nou, de regering vond er wat van, maar kwam met een vrij sumiere brief. Waar vooral het rapport samengevat werd en gezegd werd, nou, dat vinden we goede aanbevelingen. Dat hebben we ook overgenomen in het coalitieakkoord. Ja, daar werd Herbert ook op aangevallen tijdens het debat. Het gaat allemaal te traag. Onder andere door Claire Martens Amerika van de VVD.
19: Ja?
1: Het gaat allemaal te traag en eigenlijk zijn we pissed off. En het moet allemaal sneller. En is er wel genoeg geld? En moeten we niet anders met begrotingsregels omgaan? En
19: waarop wat, Herbert de VVD zei, wilde ruimer met de begrotingsregels omgaan?
1: Nee, de VVD niet. Maar hier zagen we dus ook weer die...
19: Claire Martens zei...
1: Nee, de VVD zei... nee, ja, ik zei dat ook. Goed dat je dat corrigeert. Maar vanuit de Kamer daar kwamen ze ook. Dus de discussie over hoe gaan we met de begroting om? En hoe gaan we met investeringen om? En kunnen we daar niet wat meer geld voor lenen? En dan zag je ook wat Brekelmans zei, dat sociaal-economisch de Kamer veel linkser is. Want dan hoor je ook BBB en Volt en Pro. En we weten van het CDA en D66 dat ze ook op een wat ruimere manier naar investeringen willen kijken. Ja, daar is gewoon voor de VVD wel vast te houden aan de begrotingsregels zoals we die kennen. Daar is eigenlijk geen meerderheid voor. Het is dat de coalitie elkaar vasthoudt. Maar daar is eigenlijk geen meerderheid voor.
19: Ja, dan wordt nu het hele rapport Wennink uitgevoerd gewoon. Een stuk daarvan staat in het coalitieakkoord. Het is helemaal omarmd. Het is een fantastisch rapport. De heel Nederland heeft het er elke dag over, opmerkelijk genoeg. Maar gaat het nu iets veranderen in Nederland?
1: Nou, de bedoeling is dat we... De economie moet groeien, arbeidsproductiviteit moet omhoog. Het moet makkelijker worden om te investeren in start-ups, scale-ups.
19: En wat gaan ze ervoor doen?
1: Durfkapitaal moet er komen. Nou, er is, dat is ook uitgelekt, er is extra geld voor dat de investeringsinstelling.
19: Disruptieve innovaties.
20: NADI?
1: Ja, dat is voor Defensie. En er is nog een NII, geloof ik.
19: NADI is voor disruptieve innovaties.
1: En er is ook het Groeifonds. Gaat
19: terug.
1: 333 miljoen gaat erin. Maar ja, het telt niet op naar wat Wennink had gezegd. Ook de 3% in R&D van het BBP gaan we niet halen. Maar wat zegt het kabinet? We zijn een heel stuk op weg. En Herbert werd aangevallen, want er is nog helemaal niks gebeurd. En dan kunnen we gelijk door naar stikstof. Dat wil ik nog wel een kanttekening mee plaatsen. Want een van de belangrijkste aanbevelingen ook, of in ieder geval wat Wennink zegt, is ga zo snel mogelijk met stikstof aan de gang.
19: Ja.
1: Nou, dat heeft het kabinet in ieder geval wel gedaan.
19: Kijk, maar dus eigenlijk zeg je nu, er is een hele dag over vergaderd, over dat rapport. En de regering zegt, wij waren al aardig bezig, want dat staat in het coalitieakkoord. En,
1: en
19: voor
1: wat
19: de rest
1: ook,
19: moet
1: Herbert,
19: u niet zeuren.
1: Want de Kamer was ontevreden, van waarom zit u hier eigenlijk alleen? Waarom is de minister-president er niet? Want het zou chef zou geworden. En waar is de rest van de taskforce? Want dit gaat bijvoorbeeld ook over dus Van Essen, van landbouw. Waar is Van Essen?
19: En waarom waren al die andere automototen er niet bij?
1: Omdat ze het nu eventjes...
19: ze wilden het klein maken.
1: Het zelf over de afvaardiging. En het onhandige was, dat zag je hier ook weer... omdat die Prinsjesdagstukken nog niet bekend zijn... ben je toch ook een deel weer in het luchtledige aan het praten?
19: Ja, dan wil ik toch nog één vraag over Prinsjesdag... die al het hele uur in mijn hoofd zit. Half uur. In principe mag de premier die stukken gewoon vrijgeven. En bij een minderheidsregering is dat misschien zelfs wel handig. Zodat je met de coalitie alvast een soort van gesprek kan hebben in de aanloop naar Prinsjesdag. Want de coalitie weet wel wat er speelt. De oppositie weet niet wat er speelt.
20: Ja, en dat is ook precies wat de meerderheid van de Kamer wil. Want er zijn vragen...
19: Waarom doet Jette dit niet gewoon? Waarom zegt hij niet gewoon, dit is een traditie, die hebben we 200 jaar lang hebben die volgehouden. Maar dit is gewoon niet de regeerperiode waarin dat een handig traditie is.
20: Ja, nee, maar het er aan Heijnen is gevraagd of hij de stukken wilde vrijgeven. Toen heeft hij namens het kabinet gezegd, nee, dat doen we niet. We wachten tot Prinsjesdag.
19: Dat is gebruikelijk. Maar...
20: Opnieuw vragen gesteld nu aan Jette. Maar ja, dan wat gaat er dan gebeuren? Dan gaan we dus de komende weken weer opnieuw onderhandelingen zien waar misschien wel of niet iets in wordt besproken.
19: Oh ja, dan
20: en waar heeft de koning het dan voor?
1: Ja, maar waar gaat de koning het sowieso over hebben? Want alles wat hij zegt, daar gaat nog aan geschaafd worden.
19: Ja, dus voor de koning hoef je het niet achter te houden.
1: Nee.
20: De koning moet allemaal voorbehoud inbouwen in zijn
1: dus misschien.
19: Wordt vast een hele korte troonrede.
1: Ja, misschien gaat box 3 gepauzeerd worden. Mogelijk gaat het eigen risico in de zorg een jaar later omhoog.
20: We schuiven een hoop vooruit.
19: Ik denk dat hij iets anders gaat zeggen. Hij gaat zeggen, het is belangrijk dat we in het komend jaar een oplossing vinden voor box 3.
20: Ja, en samenwerken. Want dat merk je natuurlijk nu ook in de taal van bijvoorbeeld Bontebal en Brekelmans, dat die heel erg een oproep doen van dit minderheidskabinet kan slagen, maar daar hebben we de oppositie voor nodig.
1: Ja, en dan moeten ze nu ook zij aan zij gaan staan. Ja. Want ja, als ze ja, zo
19: en
1: meteen.
19: Daarvoor hebben we een eenheid in de regering nodig.
1: Ja, want het wordt echt een bloedbad. Op het moment dat ze na Prinsjesdag de algemene politieke beschouwingen gaan doen. En de oppositie maar een klein beetje voelt dat de boel uit elkaar te spelen is. Ja.
19: Dan haal ik iets wat ik eigenlijk aan het einde wilde doen. Nog even naar voren nu. Deze week waren er twee debatten waarbij mij opviel. Eén ging over geheime diensten. Er komen nieuwe wetten waarin de geheime diensten veel meer mogen, veel minder gecontroleerd gaan worden. Dit zegt de minister anders, maar dit is mijn indruk van het stuk van het debat dat ik gehoord heb. We hebben het er vorige week over gehad. Daar zag je dat D66 dwars lag. Die zei, oh ja, dus als er dan gehackte documenten zijn en die kan je als crimineel ergens op het dark web kopen, dan vindt de geheime dienst dat voortaan openbaar gemaakte stukken. Dat is een van de extra dingen die geheime diensten voortaan kennelijk mogen. Daar ging Joost Sneller ging er gewoon tegenin en die werd niet goed. Inhoudelijk kreeg hij geen antwoord van de minister die erover gaat. Maar die bleef daar een beetje op poeren. Aan de andere kant was er gisteren op donderdag ook een debat over de sancties over import van producten uit de door Israël bezette gebieden in Palestijnse, die eigenlijk Palestijnse horen te zijn. Daar ging de VVD tegen de regering in. Die zei, ja, we zijn eigenlijk wel voor sancties tegen Israël, want die moeten ze langzaamaan eens een keertje aan de mensenrechten gaan houden. Maar wat de regering nu heeft voorgesteld gaat veel verder dan wat in ons partijprogramma staat. En dat staat ook niet in het coalitieakkoord. De Golanhoogte die moet uitgezonderd worden. We willen geen diensten, maar alleen producten. Terwijl er eigenlijk de verwachting was dat het ook voor diensten zou gaan, dat die verboden zijn geworden. Dus daar ging ineens Quinny Rajkowski tegen de minister in met echt van, eigenlijk steunen we deze het sanctiepakket wat er ligt nu niet. Ze had ook nog iets waarvan ik het heel erg logisch vond, dat ze zei, als we nou willen dat Israël zich gaat aanpassen aan daarvoor hebben we die sancties, dan moet je niet zeggen deze sancties duren 3 jaar, dan moet je zeggen deze sancties duren tot Israël zich heeft aangepast. Vond ik een hele voor de hand liggende. Dat andere kan ik trouwens ook allebei wel begrijpen van D66 en van de VVD. Maar dus daar staan ze ook nog steeds niet met als Kamer achter hun eigen ministers.
1: Ja, voor Prinsjesdag gaat het over begrotingen en geld. En
19: maar dat is de hele houding in de hele coalitie is niet, wij zijn één coalitie.
20: Nee, en dat zag je voor de zomer ook al, hè, dat D66 en het CDA dus opeens ook weer een ander standpunt kozen op de hypotheekrenteaftrek dan de VVD. Dus dit loopt al langer, het is niet één front daarin.
19: Oké, dat even als intermezzo dan. Gaan we lekker over stikstof praten. Yes. Dus het onderwerp waar we het altijd over willen
20: terug
19: hebben.
20: Terug van vakantie.
1: Ja, nou, het PBL heeft gekeken naar de plannen van Jamie Van Essen.
19: Planbureau voor de Leefomgeving. En die zeggen, je hebt goed je best gedaan. Maar het is het nog niet.
1: Ja, we hadden Jamie Van Essen vandaag op zender.
19: Ja, die zegt iets heel anders. Die zegt, wij zijn hartstikke goed bezig en we gaan het gewoon doen hiermee.
1: Ja, en als alles lukt,
19: dan
1: gaan we
19: stelt hij dus
1: redden.
19: Het planbureau voor de leefomgeving ter discussie. Dan zegt hij, het planbureau zegt, je haalt je doelen niet. En de minister zegt, ja, dat zeggen ze wel, maar ik haal het toch.
1: Ja, het planbureau zegt.
19: Dat is wat we vroeger populistische partijen verweten, dat ze dat niet moesten doen.
1: Ja, maar het planbureau
19: vorig jaar.
1: Ja, zegt, in principe, het is heel ambitieus. Het maximale wordt gevraagd. Maar er is meer nodig.
19: Ja.
1: En mogelijk gedwongen uitkoop. Jamie Van Essen zegt, nou, gedwongen uitkoop, er is inderdaad meer nodig. Als alles lukt, dan halen we het wel. En is gedwongen uitkoop niet aan de orde.
19: Maar dat is toch gewoon luchtfietserij. Niets lukt altijd voor de volle 100%. Zeker niet in de wereld van stikstof. Dus als deze minister zegt, wij denken dat we 100% van onze plannen 100% gaan uitvoeren. Ja, dan weet je gewoon dat we in de praktijk misschien 40% gaan halen of zo. En dan is het planbureau voor de leefomgeving eigenlijk nog heel erg vriendelijk geweest voor deze minister.
1: Ja, en waar ze zo meteen ook mee zitten, is dat planbureau voor de leefomgeving zegt, het is niet zo dat als dit, stel dat we dit helemaal in één keer uitvoeren, dat dan in één keer het stikstofslot van het land is. En daar gaan rechtse partijen natuurlijk van zeggen, ja, kijk nou, iedereen wordt de hele boerense stand wordt uitgeknepen. Gaan zij zo zeggen.
19: Ja.
1: Iedereen wordt kapot gemaakt. Nou, dan krijgen we de boeren huilend aan de keukentafel van Caroline van der Plas krijgen we erbij. En Nederland gaat niet eens van stikstofslot af. We moeten maar zien. Kleine projecten met een rekenkundige ondergrens die we gaan verlagen, die kunnen wel vergund gaan worden. Maar grote infrastructurele werken, bijvoorbeeld niet. Daar moet nog steeds gekeken worden of de natuur niet te veel verslechtert. En of er genoeg ruimte is. Ja. Dus dat gaat nog wel een lastig debat gaat dit worden rondom stikstof.
20: Ja, en PBL constateert ook, die veestapel moet hoe dan ook 5-10% krimpen.
19: Ja.
20: Ja.
19: En als dat niet vrijwillig. Maar dat gaat misschien vrijwillig. Want je hoort natuurlijk elke keer van boeren die geen opvolging voor hun bedrijf vinden. En er soms maar gewoon mee stoppen.
20: Ja.
19: Soms ook hun land verkopen aan de buren die dan een twee keer zo grote boerderij hebben. Dat komt natuurlijk ook voor.
20: Ja, maar.
19: Dus het zou best kunnen zijn dat het aantal koeien gewoon door natuurlijk verloop.
20: Ja,
19: afneemt.
20: Enerzijds wel, maar dat zal natuurlijk voor heel veel bedrijven ook weer niet gelden. Maar gewoon, dan ben je dus eigenlijk ben je niet, word je misschien wel niet officieel gedwongen, maar ben je wel noodgedwongen. En
19: ja.
20: Ja, dat komt ook op hetzelfde neer.
19: En wat ik toch ook interessant vond, was de opmerking dat op sommige gebieden, zeker in de gebieden rond natuurgebieden, je misschien wel mag blijven boeren, maar dat het daar financieel niet uit kan.
20: Nee, als jij 2,5 varken.
19: Dan heb je als ondernemer maar één optie. Dan is stoppen. Want je kan natuurlijk niet een onderneming hebben die elk jaar alleen maar verlies draait. Dus dat is dan geen gedwongen uitkoop, maar gewoon via de financiële markt of het groot kapitalistische systeem hebben we dan dat opgelost. Nou ja, ze. Ik dacht, toen we aan het hadden vanmorgen van SV op de radio, ja. Zou die gehuild hebben vanmorgen bij dit rapport.
1: Ja, jij zei dat.
19: En je zat naast mij met een grote glimlach. Je zei, nee hoor, hij is hier heel gelukkig mee met dit rapport.
1: Nou ja, heel gelukkig. Ze zien het niet als een groot tegenslag. We hadden dit wel verwacht, maar ze wisten natuurlijk.
19: Ja, ze wisten natuurlijk wat ze doen waren.
1: Ja.
19: Ja.
1: En dit is
19: ze wisten dat ze het kort zouden schieten. En dat dit precies
1: dit zouden krijgen, ja.
19: Ja. Wordt vervolgd, denk ik. Want hebben we een advies over een voorgenomen beleid. En
1: de eerste wetten moeten aan het eind van het jaar gaan komen rondom stikstof. Dus ja, dan gaan we zien hoe de Kamer erop gaat reageren.
19: Het is de grote handel in omgekeerde vlaggen die dan denk ik weer winst gaan draaien het komend jaar. We komen aan het einde van onze zendtijd op de radio. We gaan vast in de podcast nog heel eventjes door met Studio Den Haag, met Sophia, met Leendert, ik ben Mark. Dus tot in de podcast, of anders tot volgende week.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie

0: planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on-demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
4: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
3: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
6: Goedenavond, ik ben René Postma. In Moskou praten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met president Poetin. Het gaat weer over vrede in Oekraïne. Poetin zei van tevoren dat het een moeilijke situatie is. De Amerikanen gaan hierna ook met president Zelensky praten in Kiev. Dat is voor het eerst. Duizenden bezoekers van een vliegshow in Griekenland hebben een straaljager zien neerstorten. Op de grond was een explosie en brand. Ook het bos ernaast vloog in brand. Die is snel geblust, want er waren genoeg blusvliegtuigen in de buurt, 11 stuks. De twee piloten zijn omgekomen, verder zijn er geen slachtoffers gevallen. Er wordt meer phishing gedaan bij klanten van Booking.com. 10 keer zoveel als vorig jaar, zegt de fraudehelpdesk. Mensen krijgen bijvoorbeeld een appje, zogenaamd van een hotel, om een extra betaling te doen. Het komt waarschijnlijk door het grote datalek bij Booking.com dit voorjaar. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Italië vanaf de 6e plek. Pierre Gasly was heel verrassend de snelste bij de kwalificatie en start dus op pole. George Russell van Mercedes staat op de 2e startplek. Klassementsleider Antonelli start helemaal achteraan, strafpunten voor een nieuwe motor. De Duitse wielrenner Marco Brenner heeft de etappe vandaag in de Vuelta gewonnen, in Andalusië tussen Granada en Córdoba. De Spanjaard Mas houdt de leiding in het klassement. Hij kreeg die toen de grote favoriet Pogacar uitviel. De Vuelta duurt nog ruim een week. Het weer van Weer Online. Het blijft droog, op de meeste plekken helder en het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen vrij veel zon, het wordt dan 22 graden. Maandag nog een stukje warmer. En dat was het ANP-nieuws.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
7: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt jezelf ook scherp houden met de BNR-puzzels. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis. Boardroom Panel.
8: Een Chinese rechtbank die bevriest voor 270 miljoen euro aan belangen in Nexperia, van Nexperia in China. En Apple heeft voor het eerst in 15 jaar een nieuwe topman. Dat gaan we bespreken in het Boardroom Panel, waarin we dieper ingaan op actuele onderwerpen van de afgelopen dagen die spelen in de wereld van bestuurders en toezichthouders. Gaan we vandaag doen met Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Themis Company, voorzitter van de Raad voor Commissarissen bij Survival Instinct, en Dani Bikkerkaarten, managing partner bij Ten en commissaris bij Artis. Dat laatste lijkt me de echte baan toch van deze twee.
9: Ja, zeker.
8: Dat zou ik zelf in elk geval meteen aannemen. Ja, ja, als ze bellen, mag altijd. Ja, welkom allebei. Ja, Apple heeft sinds dinsdag een nieuwe topman, John Ternus. Dat is een productman, voor het eerst in 15 jaar iemand die iemand anders die aan het roer staat. Tim Cook is daarmee naar een andere plek in het bedrijf gegaan. En onder Ternus moet Apple zijn enorme winstgevendheid zien vast te houden, terwijl het bedrijf weer moet gaan zien te vernieuwen en verschillende belangrijke top bestuurders wel zijn vertrokken in de afgelopen tijd. Anton Wiggers, stel, je zit nu in die raad van commissarissen van Apple. Dat zou een mooie plek zijn, lijkt trouwens, om daar eens te horen wat daar gebeurt.
10: Eindelijk erkend.
8: Ja, zou jij gekozen hebben voor zo iemand als John Ternus, een insider die al heel lang bij Apple werkt, die niet per se iets met AI heeft in deze tijden waar iedereen het alleen maar over AI heeft?
9: Nou, dat vind ik een goede vraag. Kijk, Apple heeft ook aangegeven dat ze in feite niet in de AI zouden willen investeren. Daar ontkomen ze in mijn beleving totaal niet aan. Ja, maar ze zijn natuurlijk heel sterk in het ecosysteem wat ze nu momenteel zeg maar uitponden. En daar zijn ze financieel heel erg goed in. Dus dat je op de hardware vooralsnog even inzet, dat lijkt me helder. Alleen AI is natuurlijk een rechtstreekse bedreiging voor iOS zelf. En ook voor de iPhone, want de klanten die gaan over op AI agents. En heb je eigenlijk een telefoon niet meer nodig als je niet uitkijkt.
8: Ja, dus misschien zeg je nu, ik zou iemand anders gekozen hebben.
9: Nee, voor de kijk, Tim Cook is nog steeds aan boord.
8: Ja, maar die heeft daar 15 jaar gezeten. En hoe hebben we Steve Jobs, die heeft ook heel lang daar gezeten. Dus deze man zit er waarschijnlijk ook wel 15 jaar.
9: Ik ben ook een beetje met iedereen eens, vind ik zelf ook. Er is weinig innovatiefs met Apple geweest de afgelopen jaren. Financieel doen ze het heel goed. Hè. De omzet is 4,5 keer over de kop gegaan. De earnings per share zijn 8,7 keer zeg maar verhoogd. Of naar 8,7 keer de factor. Dus dat doet hij heel goed. Je kunt ook zeggen dat hij misschien risicovol vernieuwingen heeft tegengehouden. Maar als je nu kijkt naar het businessmodel van Apple, gaat ongeveer de helft, 207 miljard gaat naar de iPhone en 104 miljard gaat dan naar de services toe. Dus daar zijn ze goed in. Maar vernieuwing, ook de telefoon is een keer uitontwikkeld, zou je zeggen. En nu zie je AI. En daar zullen ze echt in mijn beleving iets mee moeten doen, anders zijn ze dead meat.
8: Ja, dan neem ik je kaarten, wat denk je?
10: Ja, nou, de timing is wel interessant ook. Dat nu na 15 jaar John benoemd is. Want ook het hele directieteam is ook.
8: Ja, er zijn wel mensen weggelopen.
10: Ja. Ja, die zijn allemaal naar Meta en naar OpenAI gegaan. Kijk, als headhunter vind ik het altijd een goed idee dat er directiewisselingen zijn.
8: Ja.
10: Maar als het hele team tegelijk gaat, dan moet je je afvragen wat gebeurt er met de kennis, ervaring en historie.
8: En als je dat zegt, denk ik, dan is het misschien wel handig juist iemand op die plek te zetten die al 25 jaar bij Apple rondloopt.
10: Ja, zeker. Hij kent het bedrijf door en door. En volgens mij is hij ook al een aantal jaar klaargestoomd voor deze positie. Dus blijkbaar zitten ze in op de producten nog steeds. He, dus ze gaan ervan uit dat mensen weer nieuwe producten nodig hebben. AI wordt steeds complexer, zwaarder enzovoort. Oftewel, iedereen moet weer op een nieuwe iPhone, nieuwe Mac enzovoort. Dus blijkbaar zetten ze daarop in. Ja. En ze hebben ervoor gekozen om niet een eigen AI data center infrastructuur voor miljarden te bouwen. Maar
8: om die gewoon in te huren als ze het nodig hebben. Van de concurrent.
10: Ja, precies. En misschien is dat wel een slimme keuze.
8: Ja, denk je?
10: Nou ja,
8: dat gaat
10: niet,
8: natuurlijk, de toekomst gaat dat uitwijzen vanzelf. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je dan als headhunter dit benadert en dan zegt, leuk deze man op die plek. Maar AI gaat hoe dan ook belangrijk worden.
10: Ja.
8: Omdat iedereen dat denkt, dat is een soort self-fulfilling prophecy.
10: Ja.
8: Dan kan ik me ook voorstellen dat je zegt, ja, weet je, maar er zitten gewoon voldoende mensen met AI-verstand in het bedrijf.
10: Ja.
8: Of werkt dat niet zo?
10: Nou ja, een goede leider hoeft niet alles zelf te kunnen en te kennen en te weten, maar juist een goed team om zich heen bouwen. En er is nu een nieuw directieteam. Ik zou dus niet meteen heel erg gaan roeren in dat nieuwe team. Ik zou eerder echt naar een team
8: dat
10: van smeden.
8: Dat probeer je stabiel te maken.
10: Ja. Dus hij moet echt ook wel gaan werken aan de organisatieontwikkeling, de cultuur, de samenwerking. Dat wat er weg is gegaan moet weer nieuw gesmeed worden. Want dat was wel de kracht van dat vorige team.
8: Ja.
10: Die zaten daar met z'n allen al jarenlang. Hebben het bedrijf succesvol gemaakt. Zat een enorme positive vibe in. Veel geld verdiend met z'n allen. En dat moet nu weer opnieuw gecreëerd worden. Enerzijds. Anderzijds moet hij natuurlijk gaan inzetten op de volgende fase innovatie. Want hij kan niet weer doorbreiden op al die producten. Ze hebben niks nieuws geïntroduceerd.
8: Bij de iPhone 21.6 en dan heb je het wel gehad. Hè?
10: Volgende week komt dan de iPhone 18.
8: Oh ja.
10: Ja, en voor het eerst, dat is dan heel bijzonder, de iPhone Ultra, dat is een vouwbare.
8: Oh ja.
10: Nou,
8: dat is bijzonder.
10: Lijkt mij best interessant. Ja.
8: Ja. En als je zegt, onze toekomst zit in de hardware, dan is dat. Maar is dan een vouwbare telefoon? Dat doet Samsung al jaren.
9: Nee, ik denk dat de toekomst op langere termijn zeker niet in de hardware gaat zitten. Ik denk dat zoals het goed als je visie neerlegt voor Apple, dan zou je moeten zeggen: hoe kunnen we overleven zonder afhankelijk te zijn van de iPhone? En dan moet je richting services gaan. Dan moet je ook je systemen open gaan stellen. Ook je hebt een afhankelijkheid van China. Hè, waar je dubbel mee te maken hebt. Enerzijds is het een afzetmarkt. Anderzijds heb je zeg maar allerlei beperkingen vanuit de politiek. Je hebt vanuit Europa heb je zeg maar tegenwerpingen vanuit het open zijn van je systeem. En ik denk juist dat ze nu als een soort defensiemechanisme gesloten blijven. Terwijl ze dat nooit kunnen volhouden. Ze zullen zeg maar zich moeten gaan openen. En bovendien moet je dan gaan toegaan naar een systeem waarbij je klant uiteindelijk, dat je die volgt. En daar is Apple buitengewoon goed in geweest al die jaren. En die klant die gaat straks gewoon met AI een agent aanmaken die zelf het internet op gaat. Die heeft die iPhone helemaal niet meer nodig als je uitkijkt. Dus als ze verstandig zijn, denk ik, dan gaan ze kijken naar de de implementatie van AI op hun systemen. Waardoor ze hun systemen kunnen blijven gebruiken en voorop lopen in de klantrelatie. Als ze niet uitkijken, zijn ze hun klantrelatie kwijt aan OpenAI en dat soort collega's.
8: Oké, dat is een spannende ontwikkeling die je voor Apple beschrijft. Ja. Je zei net al, Tim Cook, die blijft wel op de achtergrond ergens aanwezig in een raad van toezicht.
9: Nee, hij is voorzitter van de raad van bestuur van Apple. Ook, ja. Het is een executive functie, dus je moet ook heel erg uitkijken, de nieuwe man. Dat hij niet te lang in de schaduw blijft staan van Tim Cook. Die heeft natuurlijk buitengewoon goed gedaan.
8: Ja.
9: En die aandeelhouders zijn super blij met hem. Overigens, hij heeft al heel veel aandelen ingekocht de afgelopen jaar, waardoor die koers is gestegen. Ja. Zo moet je er ook naar kijken. Maar als je het niet goed doet, dan zegt iedereen, ja, Tim Cook deed het toch veel beter.
8: En die blijft de hele tijd op de achtergrond aanwezig. Dat lijkt mij voor de nieuwe man die de baas moet zijn ook ingewikkeld.
9: Dat is het ook. Ik denk, kijk, formeel is hij de CEO en gaat hij over de operatie. In principe, de bestuursvoorzitter kan hem ontslaan en aannemen, maar hij heeft geen bevoegdheden meer richting de operatie. Als je Tim Cook goed wil inzetten, dan ga je die juist inzetten om een soort diplomaat met zijn netwerk China te bewerken.
8: Vrienden van Donald Trump.
9: Politiek. Die noemde maar kort Tim Apple, hè, in een filmpje van 7 jaar geleden. Heel grappig overigens. Maar dat lijkt me de goede rol voor Tim Cook. En ik zou ook echt zeggen, neem binnen 2 jaar afscheid, Tim Cook. Ja? Je zult ook echt die vernieuwing ruimte moeten geven. Ja.
8: Wel die 2 jaar nog aanblijven en dan uitzwaaien?
10: Nou, het is altijd wel een risico, hè? Als de eigenlijk vertrekkende CEO toch blijft. Maar als Tim Cook, die heeft goede relaties ook met de politiek, met de toezichthoudende autoriteiten en met China. Blijkbaar vriendjes met Trump. Jammer, maar oké. Dus die gaat buiten spelen.
8: Ja, jammer, maar handig. Toch?
10: Ja, handig. Politiek. Op dit moment. Dat duurt nooit lang, denk ik dan. Maar die moet vooral buiten spelen en de externe stakeholders goed managen. Dus dat is op zich een goede rolverdeling. Maar het is natuurlijk altijd spannend, ook voor voor John, die binnenkomt. Van, krijg ik mijn plek wel goed?
8: Ja, kan ik wel stevig aan het roer komen te staan?
10: Alleen maar focus op de operatie en de inhoud van de organisatie is niet genoeg. Want dat deed hij al.
8: Ja, dus binnen 2 jaar weg, is dat inderdaad ook jouw advies?
10: Ja, ik denk het wel.
8: Ja? Ja. Maximaal, geven we hem nog.
10: Zoiets.
8: Ja, we gaan er natuurlijk niet over.
9: 45 miljoen salaris overigens.
8: Ja, is dat veel of weinig in deze context?
9: Dat is best wel veel.
8: Ik vind het sowieso veel, maar ik kan me voorstellen dat dat... het is natuurlijk een bedrijf wat belachelijk veel geld is gaan verdienen onder zijn leiding. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat daar vandaan komt voor een deel.
9: Want dat wordt betaald door de aandeelhouders. Hè. En kijk, de nieuwe man die krijgt 3 miljoen salaris.
8: Die iPhones kopen.
9: De nieuwe man krijgt 3 miljoen salaris en een optiepakket waardoor hij tot 60 miljoen kan stijgen. Maar Tim Cook heeft vast 45 miljoen. Top
8: ja. Dat is wel een mooie klus, vind ik. Neem maar als headhunter krijg je een percentage.
10: Ja, zeker. Ja.
8: Dus daar had je wel willen hebben, die plek.
10: Ik heb het niet gedaan, helaas.
8: Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Moeten we misschien ook denken, Tim Cook heeft iets bereikt wat eigenlijk helemaal niet kon. Namelijk, die is echt extreem veel meer geld gaan verdienen. De volgende, zijn opvanger, zijn opvolger, moeten we misschien een beetje met kalmte tegemoet treden. Dat je dan zegt, het is niet realistisch dat we zo hard blijven groeien.
10: Nou, dat lijkt me gevaarlijk. Apple moet doorontwikkelen. Dus ik zou hem zeker ook toetsen op innovatie, organisatieontwikkeling. Cultuur bijvoorbeeld ook. Maar hij moet doorpakken naar de volgende fase.
8: Ja.
10: Als hij nu gaat stilstaan, dan gaat het mis.
8: Nee, maar ik kan voorstellen, je zit nu in een fase met allerlei innovatie, nieuwe ideeën. En dan gaan er een heleboel dingen blijven plakken en sommige dingen wel. En dat het gewoon even een fase is waarin je eventjes door een dipje gaat en daarna misschien weer dubbel zo hard terugkomt.
9: Nou ja, kijk, de wereld verandert natuurlijk heel snel. AI van vandaag is de slechtste AI die je ooit hebt gezien. Morgen is die beter. Apple innoveert eigenlijk maar 2 of 3 keer per jaar met zijn nieuwe iOS. Eigenlijk is zijn ze veel te traag.
8: Ach.
9: Dus je hebt een volkomen nieuwe bezetting nodig, ook op boordniveau, om te zorgen dat je die versnelling kunt aangaan. Ja.
8: Ze moeten ook met scrums gaan.
9: Dat deden ze al waarschijnlijk.
8: Ja, de binnenkant softwareontwikkeling. Oké, wij zitten midden in het boardroom panel. En vandaag
11: Mark Beekhuis.
8: En vandaag hebben we Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Temis Company en voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Survival Instinct, en Danny Bekkerkaarten, managing partner bij Ten en commissaris bij Artis. Bijna de helft van de medewerkers van het Nationaal Archief die verzetten zich tegen een nieuwe koers van de directie. En daarin is onder andere besloten dat tentoonstellingen en educatieve programma's gaan verdwijnen bij het Nationaal Archief. Daar schreef NRC dinsdag over. En vanwege teruglopende financiën is dat een keuze die ze gemaakt hebben. Een nieuwe archiefwet die wil dat het Nationaal Archief zich vooral gaat concentreren op de kerntaak: toegankelijk maken van overheidsinformatie. Danny, is dat een logische keuze van een directie om te zeggen, laten we die andere belangrijke taak, namelijk voorlichting voor het publiek, laten we die maar laten vallen?
10: Nou, kijk, er is een archiefwet aangenomen, 2026, dit jaar dus. En die moet in werking treden in januari 2027.
8: Ja.
10: Dus de aanleiding is niet alleen kosten, maar het is ook gewoon de invoering van een wet.
8: Ja, maar die zegt toch niet, jullie mogen geen educatieve programma's meer hebben?
10: Nou, die archiefwet geeft wel echt een verandering aan de rol en taak van het Nationaal Archief. Dus die zegt, je moet je focus verschuiven van papieren bewaarplaats achteraf naar een digitale regisseur vooraf. Niet alleen voor de centrale overheid, maar voor alle overheden. Dus de taak verschuift in die wet. Dus de directeur die voert ook gewoon een wet uit.
8: En dit is al gewerkt genoeg, wou je zeggen?
10: Ja, gezien de digitaliseringsachterstand die ze hebben. En de digitalisering en de informatievoorziening en de veiligheid ervan, de betrouwbaarheid ervan. Dat is een hele grote taak. Dus kostenwise kom je er gewoon niet uit als je ook nog al die andere taken doet.
8: Ja.
10: En je kunt dat ook doen door middel van samenwerking met partnerorganisaties. Dus het is meer focus op de kerntaak.
8: Ja.
10: Wat ook vanuit die wet blijkt.
8: Ja, want ik begrijp dat ze de educatie wel een beetje willen blijven doen, maar dan uitbesteden en zeggen, kunnen jullie dit voor ons organiseren?
10: Ja.
8: Een van de andere organisatie buiten.
10: Ja.
8: Dus dan hou je het een beetje overeind, maar je verliest wel zelf die kennis.
10: Nee, maar die educatie blijft belangrijk, maar de toegankelijkheid met name en de goede informatie en betrouwbare informatie voor het publiek is het belangrijkst.
8: Ja, dat is waar. Anton, wat denk jij? De wet is een beetje veranderd, het budget niet. Of niet zoveel in elk geval. Terug naar de kerntaak.
9: Op zich is dat denk ik altijd goed voor overheid. Het aantal ambtenaren blijft toch wel ongekend hoog. En als je kijkt naar een branche waar je zou verwachten dat techniek toegevoegde waarde kan leveren, zou het hier zijn.
8: Ja.
9: Maar uitbesteden is natuurlijk wel een idee, maar financieel moet je dat ook gaan betalen.
8: Dat ga je uiteindelijk betalen, dus maar dan kan je terugschroeven.
9: De kerntaak is denk ik altijd, kun je nooit tegen zijn. Maar ik denk, ik kan het niet loszien van van de discussie rond de miljardennota. Die is nu zeg maar net verschenen. Het gaat nu om een potje met geld. En het gaat om een concept notitie, stuur. Dus dit is eigenlijk een roep om geld. Zo moet je het eigenlijk zien en vertalen. Ja? Zo zie ik het tenminste. Maar ik zou ze ook toewensen.
8: Dit een roep om geld van personeel, van de hele organisatie?
9: Nou ja, kijk, de directie heeft een notitie gemaakt en die heeft aangegeven dat ze naar de kerntaak teruggaan. Ja. Dan gaan ze ook een aantal dingen niet meer doen. Dan ontstaat er onrust, want dat betekent dat van de 300 mensen 150 mensen op straat zouden komen. Dus bij wijze van spreken.
8: Ja.
9: Nou, dat willen die mensen natuurlijk niet. Die hebben ook een eigen krachtenveld ontwikkeld. En dan ga je kijken, nou, wat kunnen we dan wel doen? Dus die gaan deze roepen om geld. Dat doen ze allemaal. Nou, vervolgens zou je ook kunnen kijken, kun je misschien gaan samenwerken met universiteiten, met archieven van steden en van provincies. Dat zou in ieder geval iets zijn dat je ook een beetje naar jezelf kijkt.
8: Mm-hmm.
9: Maar de roep om geld vind ik altijd een beetje simpel, want het is er nooit. En dan gaat het ergens anders vanaf.
8: Ja.
9: Uitbesteden, ja, dan gaat het geld naar een ander, dus dan is het ook niet jouw potje. Dus ga eens kijken, wees innovatief, kom eens met 12 ideeën of 10 ideeën en ga dan eens praten. Ga niet roepen, we hebben geld nodig, of het gaat niet goed op deze manier.
8: Ze zeggen natuurlijk, wij deden iets belangrijks, daar werden we niet voor niks voor betaald. Dat vonden we kennelijk belangrijk, en daar stoppen we nu mee.
9: Ja, maar de vraag is, voor wie vindt het belangrijk? Vinden ze zelf het belangrijk? Zeker. Vinden de klanten belangrijk? Ook. Je hebt te maken met de wet. Dat is één.
8: Ja.
9: Daar moet je aan voldoen. Dat is buiten kijf, anders krijg je gedoe. Maar je kunt natuurlijk ook kijken welke avontuur je aan kunt gaan buiten de context wat je nu doet om te zorgen dat je additionele geldstromen binnenhaalt. Ja. Dat lijkt me de uitdaging.
8: Dat lijkt mij ook. Wat mij een andere uitdaging lijkt is als de helft van het personeel zegt, wij hebben geen vertrouwen in het bestuur. Is dat een probleem? Of zeg je, nee, daar zetten we ons gewoon overheen.
9: Nou, dan heeft mijn overbuurvrouw een mooie job. Als je geen vertrouwen hebt in de mens, dan heb je echt een probleem. En als dat zeg maar in de openbaarheid komt, dan moet je echt gaan praten. Ja, dan heb je echt een probleem.
8: Dus dit is, wat dat betreft is er nu wel een probleem in. Oh, ik zie jou een beetje, nou, valt misschien wel mee.
10: Nou ja, kijk, als dat wordt gezegd door het personeel, moet je natuurlijk als bestuurder heel goed luisteren.
8: Mm-hmm.
10: Als een grote groep van je personeel kritiek heeft, dan moet je natuurlijk met ze in gesprek.
8: Ja.
10: Maar even terugredenerend, het Nationaal Archief is een agentschap van het ministerie van OCW.
8: Ja.
10: Dus zij vallen onder, in principe onder het beleid van de minister van OCW. De directeur heeft vrijheid in handelen omtrent organisatie, financiën, personeel enzovoort, maar niet omtrent beleid. Dus grote strategische koerswijzigingen moeten binnen de kaders van het ministerie vallen.
8: Deze beslissing is genomen niet in het archief, maar in het ministerie. Dus
10: als zij met zo'n drastische koerswijziging komt, dan heeft ze dat zeker gedaan in overleg met ministerie, met minister. Het is een agentschap, dus ze heeft niet een raad van toezicht, maar wel een raad van advies. Die heeft ze ongetwijfeld ook meegenomen. Dan heeft ze de managementteam meegenomen en natuurlijk ook de OR.
8: Ja.
10: Dus dat verwacht ik dat ze allemaal heeft gedaan voordat ze dit allemaal heeft aangekondigd. Want het is redelijk drastisch.
8: Ja, tenzij het te vroeg uitgelegd is.
10: een deel van je personeel zegt van wij voelen ons niet gehoord, wij vinden het niet een goed idee, moet je zeker met ze in gesprek, goed naar ze luisteren. Maar dit komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Nee. Dus ze heeft het zeker goed voorbereid, overlegd en vervolgens aangekondigd.
8: Ja, en zou het nou kunnen zijn dat dit op zich een heel goed idee is, de juiste reorganisatie op het goede ogenblik, maar dat gewoon door onder andere slechte communicatie of zo toch helemaal mislukt?
10: Is dat hier? Dat, ja. Ja, ja. Nou ja, zo klinkt het wel een
8: zo
10: beetje.
8: Zo klinkt het, hè?
10: En het is altijd niet gehoord zijn, voelen, is natuurlijk ook interpretabel. Maar in ieder geval
8: als de helft
10: is het
8: van
10: goed
8: je personeel zegt wij voelen ons niet gehoord, dat is te veel.
10: Dus sowieso is het goed om met ze in gesprek te gaan.
8: Ja. Anton, of zijn er ook situaties waarin je gewoon over je personeel heen moet walsen omdat ze gewoon geen gelijk hebben?
9: Soms moet je dat doen, maar ik denk als je beleid maak je met je managementteam en niet in principe met je personeel in eerste instantie. Ja. Dat ga je daarna wel valideren en met je bespreken. En dan komen de taken uit en allerlei zeg maar budgetten. Maar je gaat daar niet over met je. Dus op zich is het verbazingwekkend dat die notitie is terechtgekomen bij de mensen en onrust is ontstaan. Dus ik zei al, een proefballonnetje, dat betekent framing, hè, in de politiek ook. Dit gaat waarschijnlijk om geld. En we hebben het er nu ook over, dus het werkt.
8: Ja, wat dat betreft wel. En bedoel, wanneer weet je nou dat de minister hier moet gaan ingrijpen? Want dit is natuurlijk binnen dat ene agentschap, het archief. Maar er is natuurlijk een moment dat het politiek verantwoordelijk wordt en dat de minister zich er misschien zelf mee moet gaan bemoeien.
9: Nou ja, ze roepen ook om Letchert. En die is ook hier al zeg maar bij betrokken. Dus volgens mij wordt hier op de achtergrond echt al aangewerkt, zoals jij ook al aangaf. Ik denk dat dit gewoon een kwestie is van bespreken en duidelijkheid creëren. En ook als die duidelijkheid is dat de helft van het budget eraf gaat, dan is dat tenminste duidelijkheid.
8: Ja.
9: Je wil niet zeggen dat je dan bij de pakken neer moet gaan zitten. Dan moet je gaan kijken, wat kan ik hiermee doen? En als je voldoende politieke kracht kunt ontwikkelen om te zorgen dat het wordt teruggedraaid, oké. Ja. Maar we moeten allemaal inleveren, zegt de overheid. Potje, we moeten 5% moet naar defensie. Moet allemaal ergens vandaan komen. Het is gewoon de kaasschaaf die hierin te werk ziet gaan.
8: Ja. We moeten het nog heel even hebben over Nexperia, realiseer ik me.
10: Ja.
8: Zo tegen het eind van dit half uur. Chinese rechtbank die heeft voor 270 miljoen euro aan belangen van de Chinese van de chipmaker Nexperia in 5 Chinese dochterondernemingen bevroren. Bleek uit een beursmelding van het Chinese moederbedrijf Wingtech Technology. Afgelopen maandag kwam dat naar buiten. De maatregel is een nieuwe escalatie in het conflict rond de Nijmeegse chipmaker. En Wingtech die eist ondertussen ook ruim 1 miljard euro aan schadevergoedingen van Nexperia en van 3 bestuurders. Wat is dan het eerste wat je bespreekt in de bestuurskamer, Anton? Als je dit bericht hoort?
9: Nou kijk, in principe kan het bedrijf waar dat beslag op ligt, of zeg maar, die bevriezing op rust, kan gewoon door. Alleen, dit is een soort opwerping van mogelijkheden om iets met aandelen of bezit te doen. Dus in feite is het een soort borg voor de 1 miljard die ze eisen vanuit Wingtech voor het bestuur. Maar je moet het gaan oplossen. En ik denk, dat heeft te maken ook met politiek. Dus je moet het ook met het ministerie oppakken en zeggen, hoe gaan we dit oplossen? En je hebt in mijn ogen zijn er maar eigenlijk 2 oplossingen denkbaar. Of je gaat het bedrijf in China apart verkopen, maar dan creëer je eigenlijk een concurrent erbij.
8: Ja.
9: Of je gaat het samen oplossen. En dan zou ik zeggen, verkoop een stuk van het Chinese deel terug naar een Europees consortium. Want ze zijn in feite eigenaar van Nexperia.
8: Ja.
9: Alleen bestuurlijk.
8: Ze gaan daar niet over.
9: Van directie zitten ze hier in Nederland.
8: Ja.
9: Maar ze zijn wel de eigenaar. Dus ze zou een stuk moeten terugkopen. En wie is dan de koper? Nou, waarschijnlijk een Europees consortium. Niet bekend, hè? Vervolgens ga je zeggen, ga dan een samenwerking aan voor de lange tijd, voor de langere termijn met de Chinese fabrieken. Dat je gaat samenwerken. En zorg dan in die tussentijd dat je rust creëert en zeg maar dit op politiek gaat oplossen. Dat is eigenlijk de enige oplossing die een beetje redelijk is en aan beide kanten voldoening geeft. Maar dit zul je echt met die minister op moeten gaan lossen. Die zal het met zijn Chinese collega moeten gaan oppakken.
8: Ik wou zeggen, want dit is niet iets wat het bedrijf zelf helemaal niet kan oplossen. Dit is iets waar je speelbal bent geworden van 2 grote landen.
10: Nou, het is echt een complex dossier. Land, continuing story van hoog politiek machtsspel met verschillende belangen. Landsbelang, politiek belang, diplomatiek, maar ook commercieel, economisch. Het punt is alleen, onze minister van Economische Zaken, Helene Herbert, die heeft in april de Chinese ambassadeur gesproken.
8: Ja.
10: En toen hebben ze samen gezegd, Nexperia, je moet je problemen zelf oplossen. Dus ik weet niet of zij nu 5 maanden later geneigd is om bijvoorbeeld in te grijpen.
8: Nou, na zo'n escalatie zou dat kunnen.
10: Zou kunnen, ja. Maar dat ligt wel gevoelig.
8: Absoluut.
10: Als je dat net zo hebt aangekondigd. Ja.
8: En wat zou jij doen? Want ik hoor net 2 oplossingen. De ene is gewoon het Chinese stuk in China laten en zeggen, nou, dat is kennelijk niet meer van ons. Is het in de praktijk misschien ook op het ogenblik al niet.
10: Ja.
8: Wel in eigendom, maar niet in bestuur. Of Zou het nog, is dit de lijmer? Dat is misschien eigenlijk de vraag die ik probeer te stellen.
10: Ja, dat is een hele ingewikkelde. Omdat hij ze op zoveel vlakken speelt.
8: Ja.
10: Dus je moet ook al je pionnen gebruiken die je hebt. En natuurlijk zeker ook politiek en ministerie inschakelen.
8: En dan hopen dat ze durven in Den Haag.
10: Ja, die zal wel moeten.
8: Dankjewel, Danny Bikkerkaarten, managing partner bij Ten en commissaris bij Artis. En Anton Wiggers, bedrijvendokter en partner bij Themis Company, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Survival Instinct. Dit panel is natuurlijk ook te luisteren als podcast. Abonneer je vooral even in je podcast-app.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Leden van de Staten-Generaal.
1: Binnenkort is het weer Prinsjesdag en dus is het kabinet druk aan het schrijven aan de troonrede. Wat als niet zij, maar wij de troonrede schrijven? En jij kunt meeschrijven. Wat moet er echt anders? Wat zou jij zeggen als je op de troon zat? Schrijf mee en ga naar bnr.nl/ondernemerstroonrede of laat via de BNR-app weten dat je mee wil schrijven.
2: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
3: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
4: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
6: Goedenavond, ik ben René Postma. In Moskou praten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met president Poetin. Het gaat weer over vrede in Oekraïne. Poetin zei van tevoren dat het een moeilijke situatie is. De Amerikanen gaan hierna ook met president Zelensky praten in Kiev. Dat is voor het eerst. Duizenden bezoekers van een vliegshow in Griekenland hebben een straaljager zien neerstorten. Op de grond was een explosie en brand. Ook het bos ernaast vloog in brand. Die is snel geblust, want er waren genoeg blusvliegtuigen in de buurt, 11 stuks. De twee piloten zijn omgekomen, verder zijn er geen slachtoffers gevallen. Er wordt meer phishing gedaan bij klanten van Booking.com. 10 keer zoveel als vorig jaar, zegt de fraudehelpdesk. Mensen krijgen bijvoorbeeld een appje, zogenaamd van een hotel, om een extra betaling te doen. Het komt waarschijnlijk door het grote datalek bij Booking.com dit voorjaar. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Italië vanaf de 6e plek. Pierre Gasly was heel verrassend de snelste bij de kwalificatie en start dus op pole. George Russell van Mercedes staat op de 2e startplek. Klassementsleider Antonelli start helemaal achteraan. Strafpunten voor een nieuwe motor. De Duitse wielrenner Marco Brenner heeft de etappe vandaag in de Vuelta gewonnen. In Andalusië tussen Granada en Córdoba. De Spanjaard Mas houdt de leiding in het klassement. Hij kreeg die toen de grote favoriet Pogacar uitviel. De Vuelta duurt nog ruim een week. Het weer van Weer Online. Het blijft droog, op de meeste plekken helder en het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen vrij veel zon, het wordt dan 22 graden. Maandag nog een stukje warmer. En dat was het ANP-nieuws.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis. De top van Nederland.
8: We lezen kranten en tijdschriften tegenwoordig massaal digitaal. Communiceren online. De post valt steeds later op de deurmat. Evengoed zijn er nog wel 600 bedrijven, ruim 600. Die worden vertegenwoordigd door het Koninklijk Verbond voor Grafische Ondernemingen. Dus de sector bestaat nog wel die zich met papier bezighoudt. Zij zijn ervan overtuigd dat print nog lang niet dood is. En gaat het natuurlijk, hebben ze gelijk of wint online het uiteindelijk toch van papier? Gaan we het over hebben met Dick Naafs, voorzitter van het Koninklijk Verbond Grafische Ondernemingen. En je stond net met een knipsel van het Financieel Dagblad in je hand. Je hebt een heel stapeltje meegenomen. En zei je, dat is de allermooiste krant. Vertel ze, als je hem zo... Ik pak er even bij. Waar moet ik naar kijken? Dat je zegt, dit is zo'n mooi gedrukte krant. Dat zie je meteen als...
9: Nou ja, kijk, als je kijkt naar de kwaliteit van hoe het FD gedrukt wordt. En met name de fotografie. En kijk dus gewoon even puur naar het grafische kwaliteitsproduct. He, dan springt het papier in het oog. Maar ook met name gewoon hoe de afdrukken en de lithografie is gedaan. Het is gewoon een prachtig voorbeeld van heel mooi vakmanschap. Elke dag op de mat ligt.
8: Ja,
9: dat is het.
8: En je ziet bij andere kranten over het FD, want het is roze papier.
9: Ja.
8: En daar hebben ze dan kleurenfoto's op, waar dat roze natuurlijk doorheen moet schijnen, maar dat zie je helemaal niet.
9: Nou ja, dat is de techniek. Dat ze dat heel mooi weten weg te halen. En dat werkt heel erg positief in de kwaliteit. En met name het drukwerk is gewoon fantastisch.
8: Als je zo naar de krant kijkt, leidt dat niet enorm af als je hem probeert te lezen?
9: Nee.
8: Het lijkt mij als je denkt, oh, wat een heerlijk papier. Dat je nauwelijks meer aan de artikelen toe komt. Ja, jij bent zelf heel lang al in de grafische sector actief. Vorig jaar ook als voorzitter weer voor 2 jaar verlengd. Wat was de reden dat je dacht, ik blijf nog even bij het KVGO?
9: De reden is dat ik eigenlijk zelf al denk, je moet iets 3 tot 7 jaar doen.
8: Ja.
9: Niet als ondernemer, maar wel in het bestuurlijk wereldje. En daar wil ik me eigenlijk ook altijd aan houden. We zijn 4 jaar geleden echt op gang gekomen met een stukje transitie in onze branche, maar ook voor het KNVGO. Je doet er toch best wel lang over voordat iedereen je kent en jij iedereen kent. En als je nu nog even 2 jaar gebruik kan maken van van het netwerk, van die contacten, om de club, de vereniging gewoon daar te brengen waar we met z'n allen graag naartoe willen, dan heb ik nog voor 2 jaar getekend.
8: Ja, waar willen we met z'n allen naartoe? Ja, niet wij, maar jullie?
9: Ja, we komen uit een branche die best wel wat jaren van teruggang heeft gehad. Maar waar we een aantal jaar geleden hebben gezegd, jongens, we gaan niet kijken naar het verleden. We gaan met name kijken naar de toekomst. Wat hebben we nog te bieden, ook als branche, maar ook als drukkerijen aan de markt? En hoe kunnen we als KVGO daarin ondersteunen? En niet om ons weer opnieuw uit te vinden. We zijn gewoon op basis van een hele mooie historie, bedrijven die er zijn, hebben gewoon weer een start gemaakt om die leden weer op te zoeken. Weer te werken aan de bewustwording van ons prachtige vak. Mm-hmm.
8: Ja.
9: En die weg zijn we ingeslagen met 1 doel. Dus alles wat we doen, kijken we naar 1 ding. Is dat in het belang van onze leden? Dat is voor ons de lijn waarom. En dat werkt.
8: En wat is het grootste belang van de leden op het ogenblik? Want ik stel me voor, vroeger had iedereen een krant. En dat was een papieren krant. En daar kwamen wat tijdschriften in het weekend. Het waren papieren tijdschriften. Ja. Het lijkt mij lastig om enthousiast over de toekomst van die sector te praten.
9: Natuurlijk.
8: Maar het lukt jou wel. Maar
9: maar ook als grafische ondernemer en ook als collega grafische ondernemers en KVGO hebben we dat natuurlijk jarenlang ook gevoeld. En hebben ook gedacht van ja, jongens, het wordt minder. Maar uiteindelijk hebben die grafici, die ondernemers, die hebben altijd uitwegen gezocht en altijd gekeken, oké, als ik niet naar links kan ik naar rechts. We hadden, en dan praten we al over een tijdje terug, werd er nog in lood gewerkt. En dan dacht iedereen, ja jongens, als DTP opkomt, ja, dan is het gedaan met prepress of whatever. En achteraf gezien,
8: DTP, wat was het ook weer?
9: Ja, dat is het digitaal opmaken op een appeltjes die waar niet.
8: We spreken nu van de jaren 90 zo'n beetje.
9: Ja.
8: Ja.
9: En dat heeft uiteindelijk door de tijd heeft dat zich opgelost. En dat is ons ook weer overkomen in de grafische industrie. Wij overleven door te ondernemen. En te geloven in die. Nou ja, kijk, maar ik heb hier een verpakkingje voor thee meegenomen. Ja. Mensen zijn zich gewoon helemaal niet meer bewust dat die theeverpakking, maar ook die sign wat we zien op de straten, de etiketten, boeken, kaarten, reclamemateriaal. Er is zoveel gaande in die grafische industrie. 3,3 miljard, waarvan de helft naar het buitenland gaat. Wij blijken dus als Nederlandse bedrijven ongelooflijk goed en concurrerend te zijn, nog.
8: En die 3,3 miljard, dat is niet het geld gaat niet naar het buitenland, maar het producten gaan naar het buitenland.
9: Die 3,3 miljard is de omzet die we met z'n allen maken, waarvan ongeveer de helft
8: naar het buitenland
9: wordt geëxporteerd. Ja. Exact, ja. Ja.
8: En dus eigenlijk zeg je, er is niks aan de hand, het gaat heel lekker met ons.
9: Er is altijd veel aan de hand. Want de wereld verandert. Productietechnieken veranderen. En de regelgeving met name heeft ons als KVGO veel meer bewust gemaakt wat een rol we kunnen spelen voor die leden. Want er komt echt veel op ze af. En je wordt daar soms heel nerveus van. Als ondernemer ben je al af en toe best wel gespannen of je omzet haalt. Of je gezond kan blijven als bedrijf.
8: Mm-hmm.
9: En die regelgeving maakt je gewoon toch wel een stuk nerveus. En als er dan brancheverenigingen zijn die kunnen uitleggen van joh, het zit zo in elkaar, je kan er zo mee overweg, of we regelen met een aantal collega's bij elkaar hoe gaan we ermee om. Ja, dan krijg je weer een stukje rust en vertrouwen. En dat is een rol die we heel graag willen spelen.
8: Want wat is een vraag waar grafische ondernemers bij jullie mee aankloppen? Waar worstelen ze nu mee?
9: Nou ja, kijk eens, de Europese wetgeving, want op een gegeven moment, en dan praat ik even over kranten, dat ze ineens gingen roepen het single-used principe. Dat wil zeggen dat je mocht niks meer maken wat je 1 keer gebruikt.
8: Ja, dat is een krant.
9: En dat is een krant. Dus ja, als je daar niet alert op bent, dan, ja, dan kan je straks hele rare dingen krijgen. Dus daar moet je wel op tijd tegen ageren. En zeggen, jongens, die krant, ook hier het FD en het NRC meegenomen heb, noem maar op. Ja, die wordt talloze malen weer gerecycled. Dat bij wijze van spreken, dat soms dat papier wel 20 keer opnieuw in de kringloop komt.
10: Oké, ja, dan leest niet iedereen de krant 20 keer, maar dan wordt het uiteindelijk wc-papier via een paar tussenstapjes.
9: Dan wordt het uiteindelijk krijgt het een andere functie.
10: Ja, zoiets. Ja, toch? Dus op die manier wordt het gericht. Ja. Is dit overigens wel opgelost met Europa? Of hangt dat nog boven de markt?
9: Nee.
10: Wat is er iets anders waar ondernemers nu zich zorgen over maken?
9: Ja, kijk, laat het zo zeggen, er zijn voor ondernemers, ze noemen het dan populair, heel veel uitdagingen. Maar ik denk met name voor de ondernemers is een stukje regelgeving. Waar ze zich allemaal aan moeten voldoen. Die ondernemers die willen gewoon ondernemen. Die willen gewoon bezig zijn. Die zijn echt wel bewust van milieu. Die zijn echt wel bewust van hoe ze met hun mensen en et cetera om moeten gaan. Maar alles wat erbij komt kijken, ja, daar moeten we als KNVGO alert op blijven. Ik kan allerlei afkortingen noemen.
10: Doe dat zeker dat niet. Nee, maar als je het woord milieu zegt, het lijkt me inderdaad, dit is een soort chemische industrie, hè, drukkerijen.
9: Dat is het ook niet meer.
10: Nee?
9: Nee.
10: Daar zitten toch allemaal stoffen in om te zorgen dat het papier blijft en dat het goede kleur krijgt.
9: En weet je, dat vind ik altijd zo leuk. Ik vind het ook leuk dat je het zegt. Want dat is dus het imago wat we hebben. En dat is waar wij echt hard aan werken. Om gewoon te laten zien van jongens, die tijd ligt echt achter ons. En er zijn allemaal oplossingen. Want je kan het ook als ondernemer, je kan het op een gegeven moment ook niet meer verkopen. Als je gewoon een ondernemer bent die te veel ons milieu belast. En dat zijn een van de topics in onze grafische industrie. Waar op inkt, op schoonmaakmiddelen, op gebruik van materialen, waar ongelooflijk veel aandacht aan recycling. Ja, en aan de footprint. Die footprint is vele malen lichter dan de digitale wereld waarin we nu leven.
10: Oh ja?
9: Ja, dat is die. Dat is echt onderzocht. We belasten het milieu.
10: Je kan beter een fysieke krant lezen dan een online krant.
9: Nou ja, zover wil ik niet gaan, maar ik zou bijna durven zeggen dat we die kant wel weer opgaan, ja. Een beter krantje lekker, ja, kom ik zo meteen wel op terug. Het moet wel betaalbaar blijven.
10: Vertel.
9: Dat is het volgende onderwerp.
10: Ga je gang, het moet wel betaalbaar blijven.
9: Nou ja, kijk, de kranten, et cetera. Het moet wel op een gegeven moment op de mat komen.
10: De bezorgingen. Ja, PostNL. Ja, daar kunnen we zo meteen inderdaad wel eens even over gaan hebben. Want daar speelt natuurlijk ook van alles. En dat heeft ook te maken. Ik heb af en toe een beetje een somber beeld wat ik schets. Maar corrigeer me met je opgewekt.
9: Daarom mag ik hier zijn. Dus. Ja. Om dat even te weerleggen.
10: Maar de Nederlandse postmarkt die krimpt natuurlijk al jaren. En post heeft heel veel met drukwerk te maken. Niet alleen, maar voor een groot stuk wel. Ja. Dat blijkt ook uit cijfers van de ACM. Die zeggen het krimpt hard en dat blijft ook gaan. Is het dan niet zo dat je op een goed moment moet besluiten, ja, de toekomst is gewoon digitaal. En ik hield van papier vroeger, maar dat is kennelijk van de generatie hiervoor voor het grootste natuurlijk.
9: Ik ben blij dat je dat, niet helemaal blij dat je dat zegt, maar dat is een beetje de beleving van mensen. En wij proberen ze juist gewoon, en niet alleen, maar ook als ondernemers en als branche gewoon kenbaar te maken. Natuurlijk zit die grafische branche in een stuk transitie. En er is heel veel veranderd van print naar digitaal. Maar wij zien ook steeds meer geluiden en tekenen hoe belangrijk het lezen is voor jongeren, hoe belangrijk er, en nu wordt gezegd, jongens, als dat men weer teruggaat naar boeken, dat er weer schoolagendas worden gemaakt. En dat is niet dat je wil preken voor je eigen parochie, wel een beetje. Maar wij willen de grafische industrie door die transitie heen, als KVGO, voor zover we dat mogen doen, helpen om toch op tijd weer klaar te zijn voor de toekomst. Want die toekomst ziet er voor bepaalde sectoren in onze branche gewoon fantastisch uit. Mm-hmm. Dat zien we, dat voelen we, dat merken we. En de drukwerkbranche zal wat meer een niche-markt worden, maar er zullen nog altijd bedrijven zijn, grote drukkerijen die in grote oplages. Het zei ik net al. Het is fantastisch dat er nog steeds mensen zijn die journalisten zijn, die dingen verzamelen, die dat mooi op laten maken. En dat jij op een moment dat heerlijk verzamelde materiaal door kan bladeren. En dat zal op een moment weer een soort herontdekking worden. Daar geloven wij gewoon in.
10: Ja, en in een bijzin zei je ook iets heel fijns, dat de schoolagenda terug is. Ik had dat nog niet helemaal door, maar dat heeft met leeftijd misschien te maken. Dat is iets wat je zou missen, toch, als je dat niet hebt op school?
9: Ja, nou ja, wij zien gewoon steeds meer dat een stukje beleving speelt ook een rol. En nogmaals, dat zeggen mensen, Petra praat alleen maar. Maar het is gewoon zo. En daar houden we ons aan vast. En daar willen we gewoon mee door. En klaar voor zijn.
10: Hoogste tijd om eens even een dilemma voor te leggen over iets waar je al een beetje op hintte.
9: Ja.
11: Het dilemma.
10: De monopoliepositie van PostNL die is een grote bedreiging voor de grafische sector. Of grafische bedrijven moeten gewoon accepteren dat een afnemende vraag naar post en print uiteindelijk het echte probleem is. Ja, is het monopolisme of gewoon de verandering in de samenleving? Je mag nu heel ongenuanceerd het een of het andere kiezen. Dan gaan we daarna toelichting doen.
9: Is het monopolisme of verandering in de samenleving? Dat zijn eigenlijk twee vragen.
10: Ja.
9: Kijk, PostNL was en is nog steeds wel voor mij onze nationale
10: trots. Dat is het. Daar zijn we trots. Oké.
9: Post had een functie. Iedereen kende de postbode. Post was ook voor onze grafische industrie. Daar werkte je mee samen. Dat was een verlengstuk van je bedrijf. Het post, dat waren gewoon je vrienden.
10: Mm-hmm.
9: Daar kluste je mee. Daar kon je om 11 uur samen je spullen brengen. En als je een beetje, dan wordt de volgende dag verspreiden ze het voor je.
10: Ja.
9: En dat was nodig in die grafische industrie. Nou kan het allemaal minder zijn geworden, en dat is het ook. Maar je moet oppassen dat als je nu, en dan praat ik even over de fusie tussen Cent en PostNL.
10: Ja, die achteraf niet mocht, maar die wel gebeurd is.
9: Ja, die niet mocht, laten we zo zeggen. Die blijkbaar wel mocht, maar achteraf gezien van de rechter niet. En ook de ACM heeft gezegd, jongens, dit kan gewoon niet. Kijk, de praktijk is, om even er dwars doorheen te gaan, als de Belastingdienst nu zijn enveloppen verstuurt, komen ze er nu achter dat die fusie niet heeft opgeleverd. Dat voor redelijke prijzen met een prijsindexstijging wel iets meer voor de postzegel gaan betalen. Maar die komen er nu achter dat ze gewoon 3, 4, 5 keer zoveel voor die postzegel gaan betalen. En dat was natuurlijk niet de bedoeling.
10: Nee, en daar het argument om die twee te laten samengaan, dus om de concurrentie weg te gaan, was dan kan je goedkoper een landelijk dekkend netwerk maken voor de postbestelling. En in de praktijk hebben we een monopolist gemaakt die heeft gedacht, maar als we de enige zijn die erover gaan, dan kunnen we zeker voor de post waar geen regels voor zijn, want dat is natuurlijk de drukwerkpost van het bedrijfsleven, zullen we daar
9: de zakelijke post.
10: Dan kunnen we daar de drieven lekker omhoog doen. Voor de mensen die net inschakelen, dan zeg ik nog even dat dit BNR Zaken doen is en dat je luistert naar Dick Naafs, voorzitter van het Koninklijk Verbond Grafische Ondernemingen. Maar ik kan me zo voorstellen dat als je een krant maakt, of zeker een weekblad, en ineens word je geconfronteerd met de nieuwe postwet die de PostNL heel handig belobbyd is in Den Haag, denk ik.
9: Ja.
10: Dat je dagen eerder klaar moet zijn met het maken van je tijdschrift.
9: Nou ja, buiten die kostenverhogingen, wat natuurlijk gewoon niet de bedoeling is geweest van deze fusie, daar hebben wij last van als grafische industrie, echt last. Is het natuurlijk wel zo, als nu het servicekader, zoals men dat noemt, en het is geen service meer als woord, dan kan je beter gewoon over kader spreken, waar je aan hebt te houden. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de grafische bedrijven, de uitgevers, zeg maar op vrijdag hun voetbalblad moeten aanleveren, waar moet geschreven worden over de wedstrijd die pas zondag gespeeld wordt. Dan zijn we verkeerd bezig.
10: Ja.
9: En dat is wat er aan de hand is.
10: Maar speelt dit letterlijk zo?
9: Ja, dit speelt letterlijk zo.
10: Dat er tijdschriften niet meer gemaakt kunnen worden om op tijd bezorgd te worden?
9: Ja, en dat wordt ons als industrie opgelegd. En wij willen daarom, dat zijn onze grootste bezwaren eigenlijk, dat voor ons gevoel worden we nauwelijks echt serieus genomen als grafische sector in die postwereld. En dat vinden we gewoon heel jammer en teleurstellend. En we willen niks verwijten of zeggen van. Maar dat is wat er aan de hand is. Wij moeten gewoon aan tafel met die post. Het liefst dat het KVGO echt met Pim Berend zichzelf om tafel gaat zitten. Even van jongens, hoe gaan we dit met elkaar oplossen? Wij hebben mensen aan boord binnen onze industrie, in het bestuur van KVGO, maar ook als postcommissie. Daar zitten echt mensen die weten hoe ze dat zouden kunnen oplossen. Maar dan moet een PostNL wel open gaan staan om hun klanten, en dat is 80% van de zakenmarkt wat over de post loopt, komt bij onze industrie vandaan. Dat is 80%.
10: Ja.
9: Dus wij vinden het best wel gek dat je als post.
10: Maar als je PostNL belt, dan nemen ze de telefoon niet op?
9: Jawel, we hebben best overleg. En ik denk, we voelen dat er best wel aandacht is. Maar we moeten gewoon nu echt doorhalen. We moeten eerst met elkaar nu even om de tafel. Hoe richten we die markt in? Dat ook PostNL daar goed mee wegkomt. Maar wij ook, dat we inspraak hebben. En als wij er met elkaar uitkomen, dan kan je naar de minister toe. En tegen de minister zeg je, luister eens, hier zit nog een gat. Of daar moeten we een oplossing vinden. Maar de minister gaat niet met ons praten als we liggen te bakkeleien. Dat kan niet. Dan heeft hij een hekel aan gedoe, gaat hij niet opzoeken.
10: Dus de minister Vincent Karremans, denk ik, in deze.
9: Ja, dat vind ik het
10: Ja, en die is altijd beschikbaar voor een quoteje met televisiecamera's erbij. Dus je zou denken, als er dan een lobbyclub voorbij komt, wil die misschien ook wel mee. Maar
9: je moet eerst zorgen dat je in grote lijnen met elkaar de toekomst in kan. En dan moet je even aankloppen.
10: Maar is hij niet een deel van de oplossing? Als je zegt, we hebben PostNL en die vinden het moeilijk om met ons samen te werken, dan heb je misschien de wet nodig.
9: Nou ja, misschien wel. Kijk, wij zijn niet tegen Post. Wij zijn ook niet dat we vinden dat PostNL het moeilijk moet hebben of verliezen moet draaien. Maar dan moet je wel een gezonde basis hebben waarin je op lange termijn met elkaar als grafische industrie en als PostNL verder kan. En als bij wijze van spreken PostNL zegt, jongens, het is niet te handhaven zo. En dan moet door het ministerie bijgeplust worden. Ja, dan vinden wij dat ook prima. Wij zijn gebaat bij een gezond postbedrijf. Ja. Maar we zijn nog meer gebaat bij een gezond grafische ondernemingen.
10: Tuurlijk, dat zijn jullie zelf.
9: Ja, maar niet tegen onmogelijke hoge kosten waar we nu tegenaan lopen. Dat schaadt onze industrie echt.
10: Ja, want ik kan me goed voorstellen dat de oplossing is voor dat voetbalblad wat je net beschrijft, dat dan op vrijdag zijn kopij moet inleveren, zodat het op volgende week vrijdag of donderdag bij de mensen thuis kan liggen. De oplossing daarvoor is natuurlijk dat PostNL zegt, oh, we gaan een premium product introduceren voor mensen die op het laatste moment hun post willen versturen. Ja. Dat kan makkelijk.
9: Ja.
10: En dat zal misschien ook wel gebeuren.
9: Ja. Maar nogmaals, dat gaat dan met het busje mee. Ja, dat is niet de richting die we uit willen. Wij denken echt met onze mensen in onze industrie met onze mensen die daar echt dagelijks mee te maken hebben, daar moet je mee gaan praten. En op hoog niveau, en dan moet je echt proberen om uit je comfortzone te komen, dan los je het op. Die kansen liggen, dat hebben wij bij KVGO op meerdere fronten gezien toen wij weer aan het bouwen waren. Dat je moet niet weglopen voor je problemen, je moet je kracht opzoeken. En die kracht hebben wij gewoon. Post heeft dat, wij hebben dat. Alleen die moeten elkaar zien te vinden. En dan komen we eruit.
10: Ja, je zou natuurlijk ook, en ik begrijp ook wel dat er inmiddels een bedrijf is wat dat soort zaken aan het proberen is, kunnen zeggen, nou, dan doen we het wel zonder PostNL. We gaan het gewoon zelf bezorgen of met een andere partner.
9: Ja,
10: nou ja, om weer iets van de concurrentie terug te brengen.
9: Misschien dat Post op een front daar ook misschien over mee kan praten. Maar dan moet het wel in goed overleg en gezamenlijk gaan. En waar iedereen een goed gevoel bij heeft. Sommige dingen doen pijn. En andere dingen geven wel een goede mogelijkheid voor de toekomst. Ja, dat gaan we zien. We moeten wel echt slagen gaan maken.
10: Ja. Nou ja, bijvoorbeeld, er is een bedrijf dat folders huis aan huis verspreidt. Spotta.
9: Ja.
10: En die zeggen, weet je wat, als je bij ons de adreslepels laat printen, dan kunnen wij de rest voor je regelen. Ja. Dan heb je ineens een uitweg. Heb je PostNL niet nodig. En dan is het monopolieprobleem misschien weg.
9: Ja, dat zou je denken. Maar je moet zorgen in zo'n klein land als Nederland, waarbij je wel voor iedereen kan zorgen dat het goed voelt. En dat is misschien een wat langere weg. Maar daar moet je in blijven geloven. En dat een rol voor Spotta en een rol
10: voor Pleidooi voor de polder is dit.
9: Ja, maar
10: Dat klinkt zo als ik het zo zeg, maar zo bedoel ik het niet.
9: Helemaal niet. Maar het werkt echt. Het werkt gewoon echt. En vaak worden zeg maar dingen vooruitgeschoven of gedreven door een stukje angst, aandeelhouderswaarde, et cetera. Maar als vertrouwen in Post en het vertrouwen in die markt er weer is, dan komen heel veel dingen vallen gewoon in elkaar. En daar zijn wij ook mee bezig. Maar moet wel aan tafel komen.
10: Ja,
9: en daarna met de minister.
10: En dat is dat is dus met PostNL toch al moeilijk om aan tafel te komen. Van de minister verwachten niet zoveel. Dus politiek. Ja. Met
9: Prins. Niet te negatief, want we halen in de Tweede Kamer echt goede resultaten. We hebben laatst ook de brief van de koning geschreven, dus we krijgen voldoende aandacht.
10: En die brief van de koning, dat was een noodgreep, omdat de minister niet reageerde. Ja. Dus
9: nou ja, je moet een beetje origineel blijven om, maar je moet vooral wel een sympathieke en goede, maar wel duidelijke speler blijven. Dat de grens in die zin bereikt is, dat we wel alles op alles gaan zetten om aan tafel te komen om te zorgen dat dit opgelost wordt. Zo serieus is het voor ons wel.
10: Heeft de koning eigenlijk geantwoord?
9: Jazeker.
10: Een nette ontvangstbevestiging en ik stuur het door naar het ministerie?
9: Maar goed, er wordt altijd op een hele goede manier geantwoord. En zeker met zo'n mooie koninklijke club als het KVGO. Ja, dus dat,
10: ongetwijfeld heel mooi enveloppapier.
9: Ja. Ja.
10: Dat stel ik me zomaar voor. Ja, want, maar wat schreef de koning? Of is dat
9: de koning antwoordt zelf niet.
10: Nee.
9: Maar nogmaals, het is gewoon netjes dat je gewoon op een brief een reactie krijgt. En waar het ons om gaat, is dat je gewoon op een wat leuke manier aangeeft dat je een brief naar de koning schrijft. En dan denken mensen, dat is op. Ja. Maar we hebben er wel aandacht door gekregen. En mensen waarderen dat. En niet dat we tegen mensen hun schenen willen schoppen. We willen gewoon de attentie hebben en de aandacht.
10: Ja. Ja. Nog iets van anderhalf jaar te gaan? Wat heb je dan bereikt, hoop je?
9: Nou, tot slot wil ik echt een pleidooi doen in onze industrie dat wij ook heel erg de jeugd opzoeken. We hebben altijd vergaderen met bestuur, we hebben ook ledenraad. En we zijn op een moment gewoon naar het Grafisch Lyceum in Utrecht gegaan en daar hebben we vergaderd. En daar komen dan ineens heel veel grafische ondernemers binnen. En die zien in één keer dat het een prachtig onderwijsinstituut is met het Lyceum in Utrecht gegaan en daar hebben we vergaderd. En daar komen dan ineens heel veel grafische ondernemers

0: Van Eyck, voorzitter van Drive, Belangenvereniging voor Tankstations. Abonneer dan gewoon op de podcast De Top van Nederland. Mis je geen enkele aflevering.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Friday Move.

0: geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
1: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
2: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de

0: strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben René Postma. In Moskou praten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met president Poetin. Het gaat weer over vrede in Oekraïne. Poetin zei van tevoren dat het een moeilijke situatie is. En de gezanten deden hem de groeten van president Trump. Ze gaan morgen ook met president Zelensky praten in Kiev. Dat is voor het eerst. Ook de komende dagen gaat de zoekactie in Overasselt door. Er zijn al een paar keer wapens gevonden en vandaag ook een onafgevuurde kogel, meldt de Gelderlander. Die lag in de buurt van het huis dat afgelopen week werd aangevallen door een grote groep gewapende mensen en waar een beveiliger werd doodgeschoten. In Leeuwarden is een kind aangereden door een veegwagen en overleden. Hoe oud het kind was, is niet bekendgemaakt. Lokale media zeggen dat het gebeurde in een winkelcentrum. Er kwam nog een traumahelikopter bij, maar die kon niks meer doen. In Duitsland zijn foto's verspreid van een man die wordt gezocht voor aanslagen op het stroomnet. In 3 deelstaten legde hij zelfgemaakte explosieven neer. In alle 3 die staten wordt nog bruinkool gebruikt in elektriciteitscentrales en dat is erg vervuilend. De politie noemt hem dan ook een klimaatterrorist. De thuiswedstrijd van FC Utrecht is al voor de 2e keer stilgelegd. Eerst om vuurwerk. Tegen Go Ahead Eagles stond Utrecht op 3-0 achterstand. En de ontevreden harde kern gooide het vuurwerk van onder een groot doek met gaten erin. Daarna scoorde Utrecht en gooide ze bekers op het veld. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon en het wordt zo'n 22 graden. Maandag rond de 25. En dat was het ANP-nieuws.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
5: Ja, dat er zo'n groep met vuurwapens je dorp inkomt, dat weet je natuurlijk niet.
6: Poetin daagt ons uit.
7: Ik zou bijna zeggen, als er nog een oorlog bij komt, dan gaan we naar de 3 euro toe.
8: As they continue their terrible war against Ukraine.
2: Wilfried Genee.
9: Dag dames en heren, hartelijk welkom bij alweer een aflevering van de Friday Move. We zitten vandaag in Hotel Okura. U kunt langskomen, u heeft gehoord, dat hebben al heel veel mensen gedaan. En ook langsgekomen is vandaag niemand minder dan Paul Hane, dames en heren. Ja, ja, ja. Bijzonder. Fantastisch, leuk dat je er bent, Paul.
10: Ja, ik vind het ook fijn om hier weer te zijn. Eigenlijk, en Okura is ook wel weer leuk.
9: Hier. Ja, dat ken je goed, Okura hier?
10: Nou, ik ken het niet goed, maar je hoort dat ze een mooi zwembad hebben hierboven.
9: Echt waar? Heb je een mooi zwembad?
10: En een goed restaurant.
9: Het restaurant ken ik, maar het zwembad ben ik nog nooit in geweest. En kan je dat ook combineren, dat je eerst gaat zwemmen, dat je dan lekker kan gaan eten? Of?
10: Ik denk het wel. Ik kan een abonnement, geloof ik, nemen ook. Een goede vriendin van ons heeft dat.
9: Oké. Okay.
10: Dus dat, ja.
9: Maar hou je van zwemmen, Paul?
10: Ja.
9: Ja, ben je een zwemmer?
10: Nee, niet echt.
9: Oh.
10: Maar zomers wel.
9: Even een zwembroekje aan, water in, gewoon lekker.
10: Ja. Daar hebben we een huis in Frankrijk en daar hebben we een zwembad.
9: Oh, je hebt een eigen zwembad zelfs?
10: Ja.
9: Het leven heeft je toegelachen.
10: Krijg een hele rare wending meteen, hè, aan het begin. Of jij niet?
9: Nee, ik weet nooit waar ik naartoe ga, je ook gezegd.
10: Nee, ik ook niet.
9: In een gesprek. Nee. Maar dat is wel mooi. Je bent dus geboren in de Jan van Galenstraat en nu heb je een huis in Frankrijk met een zwembad.
10: Ja. Dat is wel een grote stap.
9: Ja.
10: We zijn een beetje arm opgegroeid, eigenlijk wel, in de Jan van Galenstraat, Amsterdam-West. En nu genieten we nog ook van het huis.
9: En als je dan ligt daar bij dat zwembad, in die zwembroek, samen met Dammy.
10: Ja.
9: Denk je dan wel eens terug aan die dagen in de Jan van Galenstraat? Geniet je daar dan van? Denk je bij jezelf, ik heb het goed gedaan? Het
10: zou haast een liedje zijn, hè? Denk je nog wel eens terug aan die dagen?
9: Ja.
10: Denk je nog wel eens terug aan die dagen?
9: Wat doe je dat ook?
10: Want ik zit altijd meer... Ja, de hele zomer waren we bezig met de uitzending voorbereiden voor de... Ik zit meer toch altijd in de toekomst te denken en aan het tournee. Dan denk je wel... Van dat het allemaal zo snel voorbij gegaan is. Dat heb ik wel. Dat je dan denkt van. Dat ik eigenlijk nog. Vanochtend ging ik naar Hilversum. En toen moest ik ook weer denken aan toen ik 17 was. Dat ik naar de AVRO ging, naar Mignon.
9: Mignon?
10: Ja, op de Schravenlandseweg.
9: Ja.
10: En dat je daar met Herman Broekhuizen. En dat het allemaal zo snel voorbij gegaan is. Want dat is bijna 60 jaar geleden. Hè? Of meer dan 60 jaar geleden natuurlijk.
9: Moet je nagaan. Je bent nu 80, toch?
10: Ja, ik ben nu 80. Ja.
9: Ongelooflijk. Maar heb je genoeg genoten in die tijd? Heb je er genoeg bij stilgestaan wat je allemaal hebt meegemaakt in die periode dat je het meemaakte?
10: Ja, dat wel. Ik heb wel geleerd ook om gewoon op het moment en te ontspannen, ook als je een première hebt, dat je toch denkt van, nou ja, het zal wel. Dat hadden we ook 1 februari in een concertgebouw, hadden we jubileum 50 jaar Margaret Dolman.
9: Ja.
10: En er was stampvol, 2000 mensen. En de avond tevoren, toen zei ik tegen Damje, wat zullen we eigenlijk gaan zeggen bij de opening? En we hebben ervoor gezorgd dat we absoluut geen zenuwen hadden. En ik genoot ook van het aflopen van de trap in het concertgebouw. En het grappige was dat je helemaal niet weet wat er gaat gebeuren. Maar dat iedereen dus opstond. En Benjamin Herman, speelde Saturday Night Is Alone, de tune van Margaret Dolman van vroeger. Mm. En dat maakte wel indruk. Dat is dan wel een heel mooi moment.
9: Dat eigenlijk ook. Ik bedoel, het is een soort erehaag voor jou natuurlijk op dat moment. En ook voor Margreet natuurlijk niet.
10: Dat zou voor jou ook wel leuk zijn als je die trap afloopt.
9: Ja. Och. Weet ik eigenlijk niet.
10: Of toen ik als kind in het concertgebouw was, en dan zag ik Maria Callas en Sinatra en noem maar op. Ja, Ella Fitzgerald ook. En dan dacht die trap lijkt heel lang. En je mag niet vallen. Want dat wordt dan dat wordt je ondergang. Dat wordt dan tot je dood herhaald eigenlijk.
9: Ja.
10: Dus daar lette ik ook wel op toen ik die trap van het concertgebouw afliep, dat ik niet viel. Want je zit toch op hoge hakken. Je zit toch als Margaret Dolman.
9: O, dus bitter, ja. Nee, ik had het laatst bij de Ziggo Dome. Toen mocht ik optreden bij Sterren.nl. Het muziekfeest op het plein.
10: Ja.
9: En voor mij was André Hazes, junior volgens mij. En daarna kwam ook nog Gerard Joling. En toen stond ik daar boven aan die trap. En toen dacht ik, hier is toch iets misgegaan. Want ik kan eigenlijk helemaal niet zingen. En toen mocht ik daar gewoon een compilatie zingen van 3 nummers. En ik liep zo die trap af. En er was ook nog een groot orkest bij. En toen zong ik zo slecht dat ik bij mezelf dacht, ik weet dat ik slecht zing. Maar ik wist niet dat ik zo slecht zing. En toen bleek ik mijn oortjes niet aangezet te hebben. Dus je hebt van die speciale oortjes dat je jezelf kan horen. Ik hoorde helemaal niks. Ik denk, goh, wat is dit slecht, dacht ik nog bij mezelf. Ja. Maar daar kwam het door. Ik was de oortjes vergeten. Ja.
10: Ja.
9: En er zitten 17.000 man in die Ziggo Dome. En er waren allemaal camera's bij. Dus dat was toch een beetje dat je denkt van,
10: maar daar geniet je toch ook wel van? Dat je denkt van, ik kan eigenlijk niks. En
9: nee,
10: ik krijg applaus en ik loop die trap af.
9: Ja.
10: Dat is het leuke.
9: Ja, en mensen gingen meezingen.
10: Ja, dat is toch hartstikke goed. En mensen met een carrière die een opleiding hebben gehad en die aan de top staan.
9: Ja.
10: En steeds weer denken van, jezus, straks dan wordt het minder en ik sta onder druk. Dat heb ik nooit gehad.
9: Nee.
10: Ook, jij ook niet.
9: Nee, dat ken ik niet, nee.
10: Nee.
9: Ik neem het ook niet serieus, want als een hele volle zaal koekoek mee gaat zingen, is er ook iets misgegaan met deze mensen natuurlijk. Hè? Dus nee. Dus we hebben allemaal een beetje last ervan.
10: Ja.
9: Maar wat wel belangrijk is, en dat vind ik nog wel eens lastig, maar ik weet niet hoe dat voor jou geldt, Paul, dat je soms ook kan denken, goh, best wel goed wat ik eigenlijk heb neergezet. Of best wel, daar mag ik best wel een beetje trots op zijn. Dat kan ik eigenlijk niet. Jij wel?
10: Nou, wel op het moment. Dus de montage, waar de eerste uitzending. En dan was
9: zondag gaat het gebeuren.
10: Ja, zondag om 9:30.
9: 9:30 op RTL 4.
10: Ja, en we hadden eerst Francis van Broekhuizen in de vensterbank. Dat is net weer in de vensterbank, waar ik dus 40 jaar geleden ook al uitzendingen deed. En dan ben je heel enthousiast. En bij de montage dan ben ik wel trots. Dan denk ik van, nou, alles klopt. Want Gremdaad zit erin en Dolman en alle overgangen kloppen. En het is technisch, zit het heel goed in elkaar. Maar als het dan uitgezonden wordt, dan denk je, ja, is that all there is? Dat je dan weer, maar goed.
9: Ja, ik heb vanochtend een podcast opgenomen met Samuel Welten. Dat is een nieuwe ster naar het firmament, de Nederlandstalige muziek. En met Jan Paparazzi. En dan zit je er te maken in je eigen tuinhuis. Dat vind ik ook zo leuk. Dat doe jij natuurlijk ook. Je doet dat allemaal in je eigen dingen.
10: Ja.
9: Dan kan je daar zo enthousiast van worden. En als dat eenmaal klaar is, denk je, oké, ja, maar ja, zo bijzonder was het misschien ook weer niet, weet je wel. Dat is
10: nee,
9: zo gek is dat
10: maar als je dan geen vak hebt, dan is het niet erg.
9: Nee.
10: Toch?
9: Nee, dat is wel weer waar, ja. Maar goed, de eerste uitzending aanstaande zondag. Je hebt hem opgenomen. Wat is het gevoel erbij? Je zegt, hij stopt? Of zeg je,
10: nee, ik denk dat die spectaculair is.
9: Ja?
10: Ja. En dat het ook heel anders is dan alle talkshows die je nu de afgelopen week weer gezien hebt. Hmm. Die alleen maar over conflicten gaan.
9: Ja.
10: En altijd dezelfde onderwerpen worden besproken. En wij hebben een hele vrolijke, hart onder de riem uitzending. En dat, denk ik, dat is ook wel een goed tijdstip op de zondagmorgen 9:30. Dat je ineens zin in het leven krijgt. En denkt van, ja, ach, er is zoveel ellende. Maar je moet ook af en toe je van de ellende afsluiten. En denk, wat hebben we toch leuk samen. Dat zou je ook wel hebben, toch? Dat je denkt van, je hoeft toch niet altijd te denken van, Jezus, Oekraïne, dit en dat. En ik de wereldoorlog.
9: Waar het wel een beetje gerelativeerd wordt allemaal. In onze talkshow bij SBS6 proberen we het ook een beetje met een knipoog te doen. Er wordt dus veel in gelachen. Ja. En hoewel Johan Derksen daar eigenlijk een beetje anders over denkt, die wil eigenlijk alleen maar inhoud, zwaar onderwerp, en die wil het ook een beetje de diepte inbrengen, proberen René en ik toch ook een beetje die andere kant op te zoeken. Waardoor het een beetje te verhapselen.
10: Ja, maar jullie hebben wel veel macht in die talkshow.
9: Is dat zo?
10: Ja, tuurlijk.
9: Echt waar?
10: Als Johan Derksen zegt dat Rob Jette een fijne peer is vlak voor de verkiezingen, ja, dan scheelt dat in de stemmen.
9: Dat scheelt drie zetels, denk ik.
10: Als nu die, Mona Keijzer, ja, als die nu eens in het zadel geeft, wordt, die zag ik ook weer bij Jeroen Pauw. Dat is een VARA-programma. Ja. En dan komt zo'n rechtse rakker.
9: Niet toegestaan
10: Mona
9: bij jou?
10: Keijzer. Nee, ja? Dat zou ik nooit doen.
9: Niet doen.
10: Want die komen toch al overal, want de hele omroep is toch eigenlijk vrij rechts. Dus al de rechts.
9: Maar wij hadden gisteren Jesse Klaver, hè? In ons rechtse bastion staat Jesse Klaver.
10: Ja, dat is wel leuk. Heb ik niet gezien. Maar
9: hij deed het goed.
10: Hij deed het goed.
9: Johan Derksen zei na afloop, hij was niet te vangen. Nou, dat zijn goede teksten.
10: Ja.
9: Ja, dan heb je het goed gedaan.
10: En Johan was ook wel aardig in de uitzending tegen hem.
9: Nou, hij zei dat hij het een hele vervelende partij vond, met hele vervelende politici. En eigenlijk vond hij Jesse Klaver ook een hele vervelende man. Maar hij nam het wel op voor de gewone man. Dus dat vond hij dan wel weer belangrijk.
10: Oh ja, ja. Ja.
9: Maar het gaat dus bij die nieuwe, nou ja, eigenlijk is het een oude nieuwe talkshow, hè, die je gaat doen. Want je hebt Dominee Gemdaad heb je weer.
10: Ja.
9: Maar Geert Dolman, 50 jaar inmiddels geworden.
10: Dus. Ja, maar ik heb nu ook weer een hele nieuwe, ik hou ook van techniek. Ik heb nu weer een hele nieuwe techniek om mensen te interviewen. Ik heb een 4K, twee 4K cameraatjes.
9: Ja?
10: En ik interview dus, terwijl ik de camera in mijn hand heb, interview ik dus de mensen. Dus bijvoorbeeld Jeroen Kijkende Vechten,
9: ja,
10: die ook de aankondiging voor ons gedaan heeft.
9: Okay.
10: Over Wim Schippers heb ik hem geïnterviewd.
9: Ja, daar gaat het over.
10: En Dammy, die filmt dan mij weer. Dus je kan altijd schakelen. Maar je krijgt hele intieme gesprekken. Want zoals wij nou met elkaar praten, zo kijkt iemand ook in de camera. En dat is wat we vroeger ook wel deden bij onze uitzendingen.
9: Ja.
10: En wat Frans Vermet ook wel doet. Alleen is het nu nog simpeler. Dus dat zit er ook in.
9: Maar Frans Vermet komt echt heel dichtbij. Hè? Die zit bijna op je neus, zit hij zo nu dan, Frans.
10: Ja.
9: Ja, en dan met die stem van achter die camera. Van dan
10: gaat het wel.
9: Ja, ja. Geweldig. Maar ja. Het is toch prachtig, Paul, dat je op je 80ste nog steeds door wil gaan met dingen die je zo kunnen raken. En het ook nog steeds wil vernieuwen, verbeteren,
10: ja,
9: wil evolueren.
10: Ja, maar wat ik nu meegemaakt heb, want ik heb ook een voorstel gedaan bij de VPRO. Om Troost TV, wat we in de coronatijd gedaan hebben op YouTube, om dat weer te doen. En die waren ook heel enthousiast bij de VPRO. Maar dan weet je nooit wanneer de netmanager reageert.
9: Nee, dan ben je kansloos.
10: En bij, bij RTL hadden we meteen Jan Bartelings en Raymond van Moerik.
9: Ja.
10: En die waren meteen hartelijk en meteen nou, een gesprek wat wij nu hebben, dat je denkt van, ze luisteren en ze zijn geïnteresseerd.
9: Ja.
10: Terwijl je vaak bij omroepen hebt, dat je mensen denken van, ja, we doen net of we luisteren, maar ondertussen denken we, dat gaat nooit door. De netmanager die gaat
9: nooit. Nee, maar zo'n belangrijk verschil, denk ik, jij neemt geld mee. En als jij geld meeneemt bij RTL, luisteren ze altijd.
10: Nee, maar ik neem geen geld mee.
9: Ja, je moet toch een sponsor hebben om dat programma op tv te kunnen krijgen?
10: Nee, maar we hadden eerst de zendtijd betalen. En, maar wij hadden het geld helemaal niet.
9: Nee.
10: En RTL wilde wel heel graag dat we het zouden doen. Dus toen is er eigenlijk een constructie gekomen. Een experiment van beide kanten. Zodat wij wel de productiekosten moeten betalen.
9: Ja.
10: Dat wel. En dat zijn de sponsors die dat doen. Maar in deze experimentele periode steekt RTL dus enorm zijn nek uit.
9: Okay.
10: Eigenlijk. En dat vind ik wel heel mooi.
9: Oh, dat,
10: en we hebben dus
9: mooi,
10: nu opgenomen. En we hebben dezelfde vrijheid als vroeger bij de VPRO. Ze hebben de uitzending nog niet gezien.
9: Je kan hem zo op zender gooien. Je kan hem boem zo opgooien.
10: Ja, dat denk ik.
9: Maar het is dus geen Harry Mens waarbij je steeds iemand aan tafel hebt die zegt, wij hebben nou toch een fantastisch product. Echt niet te geloven.
10: Nee.
9: Nee.
10: Dat wil ik ook helemaal niet. Ik wil dus ook kritisch over de treinen kunnen praten. En Interrail, die sponsort ons programma. En ook kritisch over theatervoorstellingen. Terwijl het Podium Cadeau Kaart het ook sponsort.
9: Ja.
10: Maar nee, verder zijn we dus helemaal vrij. En Harry Mens heb ik wel gevraagd, ook als gast ook, hoor. En ook Dick Schoof, die komen ook langs. En Michiel van Erp.
9: Ik ben echt heel benieuwd.
10: Ja.
9: Klinkt goed. Maar de eerste gaat over Wim T. Schippers.
10: Voor een deel, ja. Daar heb ik Jeroen Kijkende Vecht, hoe die met Ron von Flon geconfronteerd werd. En meteen dacht van, jee, zo kan het ook.
9: Ja.
10: En die zei wel meteen van, ja, dat was jaren 80 en ik moet geen oude man zijn. Ik zeg, maar het is toch idioot dat het nu niet meer kan. Die horizontale programmering moet er toch helemaal uit, eigenlijk. Dat je gewoon wel weer een experimenteel radioprogramma als Ron von Flon kan doen.
9: Lijkt mij ook.
10: Dus, ja, dus daar gaat
9: uiteindelijk
10: hij nou...
9: is het een cyclus, Paul. Dat weet je, uiteindelijk komt alles weer terug. Ja. Dan komen er weer nieuwe mensen die gaan het helemaal anders doen. Maar het is lang een keer gedaan. Dat is niet nieuw.
6: En er komen weer onafhankelijke omroepen ook, hoor. Die gewoon, want al dit bezuinigingen vind ik ook zo raar. Dat de zomergasten, dat niet meer door kan gaan. Dat kan natuurlijk doorgaan.
9: Natuurlijk kan dat doorgaan.
6: Zo duur is het programma niet. Nee. Maar die programmamakers, die leggen zich er allemaal bij neer. En dat was onze generatie niet. Dat waren de redacteuren die de bazen waren. En niet de netmanagers. En
9: nu rechtvaardig waren jullie, hè?
6: Wat?
9: Er gingen de barricades op, jullie lieten je niet piepelen.
6: Nou.
9: Zo is het.
6: Zo is het maar net.
9: Goed dat je er bent, Paul. Ja. Friday Move, vrijdag 4 september. De dag waarvan ik dacht dat mijn nieuwe single uit zou komen. Maar dat blijkt dus volgende week 11 september te zijn. Dus leuk dat ik er pas in de loop van de dag achter kwam. Hartstikke goed allemaal. Marco van Basten, wat denk je dan? Marco van Basten.
6: Ja, dat is een hele goede, knappe voetballer.
9: Knap ook.
6: Ik vind hem nog steeds knap wel. Ja, net als Jan Mulder. Sommige voetballers die hebben een hele goede uitstraling. En ook sympathiek, Marco van Basten. Er komt een serie over, hè?
9: Ja,
6: over
9: inderdaad. Lange serie.
6: Die speel jij?
9: Nee, hij heeft hem gemaakt.
6: Gemaakt.
9: Hij is de regisseur. Ja. En ik mag dus niet Remy zeggen, maar ik moet Remy zeggen. Van Heugde, toch?
11: Dat klopt.
9: Ja. En dat komt door je ouders.
11: Ja, die hebben het bedacht.
9: Ja, meestal altijd zo bij ouders. Ja. Maar die hebben er niet Remy van gemaakt, maar Remy.
11: Precies.
9: En dat heb je nooit gevraagd waarom.
11: Nee.
9: Nou, dat zou een van de eerste vragen zijn die ik aan mijn ouders zou stellen als ik een beetje zou kunnen praten. Waarom heet ik niet Remy?
6: Remy.
9: Nee, het is Remy.
6: Ja, Remy. Een Frans, denk ik.
11: Precies. Niet. Precies, ja.
6: Ja. En misschien heeft die Franse, misschien heb je Franse ouders ook.
11: Nee.
6: Oh nee.
11: Nee. Dus het is,
6: Remy.
11: Ja.
6: Klinkt wel
11: blijft
6: leuk.
11: Een mysterie.
6: Remy.
11: Ja, ik laat het nog even bungelen, denk ik.
6: En bovendien is het ook altijd leuk dat je altijd kan zeggen dat je altijd meteen iemand kan verbeteren. Als je zegt Remy. Ja. Dat je meteen kan zeggen Remy. En je hebt meteen een goed gesprek.
9: Nou, zeker als je van verbeteren houdt, is dat lekker.
6: Ja.
9: Als je er minder van houdt, dan laat je het lopen, of niet, Remy?
11: Absoluut.
9: Ja? Of moet ik Remy? Nee, dat is Remy inderdaad. Ja, goed dat je er bent. Wat betekent Marco van Basten voor jou voordat je deze serie maakte?
11: En eigenlijk zoals heel veel andere mensen. Ik was ik denk een jaar of 12 in 1988. En het was mijn absolute jeugdidool als voetballer. En hij bleef dat maar waarmaken. En we waren denk ik met z'n allen net zo geschokt toen hij een einde aan zijn carrière moest maken.
9: Ja.
11: En toen na een hele lange tijd van stilte ineens opdook als de grote verlosser, als bondscoach. Wat hij volgens mij ook nog steeds fantastisch gedaan heeft. Ik vond het eigenlijk heel jammer dat hij stopte.
9: Het is jammer dat we die wedstrijd eruit vlogen tegen de Russen.
11: Ja,
9: maar dat had natuurlijk met een persoonlijk drama te maken
11: van
9: de vrouw van Galit Boularouz. Anders was dat waarschijnlijk ook goed gegaan. Maar...
11: Zeker. Maar dat was het. Maar dat was het ook.
9: Ja. Het gekke is dat hij daarna iets van zijn status als coach verloren heeft. Bij Heerenveen, bij Ajax. Het liep niet meer zoals het moest lopen. Het liep hem over zijn schoenen. En dat verwacht je niet bij een type als Marco van Basten eigenlijk. Of had jij dat wel verwacht? Hij kon niet meer slapen. Hij liep rondjes rondom de televisie en rondom het bankstel.
11: Het raakte hem mentaal enorm.
9: Ja.
11: Dat het niet liep zoals hij het wilde. Hij was ook wel gewend om met absolute topspelers te werken.
9: Ja.
11: En wat ik ook wel gelezen en gehoord en van anderen gehoord heb... Dat hij het echt enorm moeilijk vond om met mensen zeg maar, onder zijn niveau te werken.
9: Zeker.
11: En dat hij eigenlijk niet kon uitvoeren wat hij wilde. En een soort voetbal wilde spelen. Heel aanvallend voetbal wilde spelen.
9: En wat hij lastig vond is de kritiek. Vind je kritiek moeilijk, Paul? Als je mensen hoort die jou zeggen, nou, ik vind die Paul Haan helemaal niks. Of Dominic Gemdat is flauw. Wat vind je daarvan?
6: Nou, volgens mij raak je daar wel een beetje aan gewend. Maar ik weet dat niet. Nou, soms kan het heel hard aankomen, eigenlijk. En soms helemaal niet. Ja, ik weet het niet.
9: Het is gekke, er was een toeschouwer ooit. En dat las ik ook in het boek Basta. Ik weet niet of het in de film ook terugkomt. Hij loopt dan beneden na een verloren wedstrijd van Ajax. En die roept pannenkoek tegen hem. Hey, pannenkoek.
6: Oh ja.
9: En dan loopt Marco terug. En die wil eigenlijk een soort discussie met hem aangaan. Maar heeft ook wel door, dit heeft geen nut. Maar in het boek Basta vertelt hij daarover dat hij dat echt als heel erg heeft ervaren.
11: Ja, het was echt een keerpunt voor hem ook. Het zit in de serie.
9: Zit erin.
11: Helemaal.
6: Omdat je ook heel kwetsbaar bent dan natuurlijk. Als je net van de wedstrijd naar beneden loopt. En je bent dan ben je denk ik heel gevoelig. Dan heb je ook na afloop van een voorstelling. Als je een voorstelling gegeven hebt. En mensen vragen dan na afloop. Wat voel je er zelf van?
9: Hmm.
6: Dan zeg ik fantastisch. En dan loop ik meteen door. Maar die kritiek is dan heel lastig. Dat kan me voorstellen bij Marco van Basten dat dan hard aankomt.
9: Nou, zeker als je alle gewone stervelingen ontstegen bent natuurlijk als voetballer. En dat je echt op een niveau hebt verkeerd waar heel weinig voetballers hebben verkeerd. En dan staat er een man die door de week waarschijnlijk gewoon hard in de fabriek werkt en zo. Dus hartstikke, en die gaat jou dan pannenkoek noemen. Ja. Ik denk van ja, maar sorry, wacht even. Maar ik heb toch wel iets in mijn leven laten zien. Of hoe zit dit dan?
11: Nou, wat ik zo tragisch vond is. Ik bedoel, we hebben het over een absolute held. De grootste Nederlandse voetballers ooit, samen met Cruijff. En die wordt dan gereduceerd tot een pannenkoek. Ja. Het is en niet terecht. En het moet verschrikkelijk zijn. Zo ga je niet met je helden om. Zo voel ik het in ieder geval.
9: Ja, dat maakt
6: het ook. Het hangt er ook vanaf op welke toon het gezegd wordt.
9: Nou, ik kan je vertellen, dat was niet vriendelijk.
11: Nee.
9: Pannenkoek!
6: Ja. Oh ja.
9: Zo ging het echt.
11: Ja, hij ging nog even door. Want het ging over die derde ster. Daar ging het over. Dat die derde ster niet gehaald kon worden. Dus het 30e landskampioenschap.
6: Oh ja.
11: Waar hebben we het over?
9: Maar Remy, als groot fan, hè, hoe benader je objectief dan zo'n serie? Hoe doe je dat dan?
11: Nou, ten eerste, ik denk niet dat je het objectief kan beoordelen. Dat is altijd heel veel, je neemt zelf heel veel mee in zo'n proces in. Ja. Marco had natuurlijk het boek uitgegeven, Basta.
9: Ja.
11: En eigenlijk verraste mij dat heel erg. Er zijn natuurlijk heel veel anekdotes staande in over allemaal voetbalgerelateerde zaken. Maar eigenlijk tegen het einde van het boek heeft hij heeft hij brieven gevonden en hij heeft een soort bekentenissen aan zichzelf gedaan, waar hij heel open reflecteert op zijn gevoel.
9: Ja.
11: En dat raakte mij het meeste. Wat is de rol van zijn vader geweest? Wat is de rol van een jeugdtrauma geweest van een vriendje die hij verloor?
9: Ja, op het ijs. Die zakte door het ijs en toen was hij hem kwijt. Ja,
11: ja, ja. Natuurlijk zijn mentale en vooral fysieke strijd. En ook wel zijn roem waar die zegt, ja, wie was ik eigenlijk geworden? Stel dat ik niet geblesseerd was geraakt, was ik misschien wel een onuitstaanbaar persoon geworden. En dat was eigenlijk het startschot om te gaan kijken van hoe is zijn persoonlijke leven nou eigenlijk opgebouwd. En toen was het een aaneenschakeling van dramatische momenten.
9: Ja.
11: Waar we op een gegeven moment van zeiden, als je het zou verzinnen, zou het te veel zijn. Dus toen moesten we het gaan doseren om daar toch een heel meeslepend portret van te maken van een jochie die alles ervoor over heeft om de beste speler ter wereld te worden. Ondanks zijn fysieke en mentale enorme tegenslagen.
6: Ja. Je hebt ook lang met hem gesproken ook daarover.
11: Van tevoren? Niet zo heel veel eigenlijk. Ik heb voor gekozen om heel veel mensen om hem heen te spreken.
6: Oh, ja.
11: Hij had natuurlijk het boek geschreven ook.
6: Ja.
11: Ik heb het al eens eerder gehad met een andere serie waar ik het hoofdpersonage die hij leeft ontmoette. En dat ik was eigenlijk bang dat het eigenlijk te subjectief zou worden. Een eerbetoon zou worden. Ik denk, ik ga daar wat onbevangener in. En er is heel veel over te zeggen. Ik heb wel veel met zijn zaakwaarnemer gesproken. Die heeft mij heel veel over hem verteld ook. Dus we hebben wel een stevige research gedaan.
9: Ja, want ik zag Chris Peters gisteravond samen met Marco zitten bij Rens. En die vertelde wel dat hij vele gesprekken gevoerd heeft.
11: Ja.
9: Hoe kwam je bij Chris uit eigenlijk?
11: Door heel veel acteurs te zien en te testen. En ik had Chris eigenlijk helemaal niet zozeer op het oog in eerste instantie. Maar Chris had eigenlijk vanaf het begin een soort getergdheid. Ik denk dat dat het woord is. Hij was heel getergd om die rol te spelen. En een soort getergdheid die Marco volgens mij ook heeft.
9: Maar hoe bedoel je getergdheid precies? Ja. Wat is daar precies?
11: Kijk, het is een verhaal over obsessie.
9: Ja.
11: En Chris voelde echt geobsedeerd om die rol te krijgen.
9: Je wilde hem hebben, koste wat kost.
11: Ja, dat voelde je echt. Hij had er alles voor gedaan.
9: De drive was zo groot dat je voelde, die moet ik hebben.
11: Ja. En hij is technisch heel goed. En we hadden allemaal testjes gedaan. We hebben gewoon interviews laten naspelen. We hebben allerlei testscènes gedaan. We hebben het ook aan Marco voorgelegd. Want Marco mocht daar echt wel iets over zeggen.
9: Ja.
11: Dus die samenwerking die was er. En die waren heel enthousiast.
9: Oh, dat is wel goed dan, dat je dat ook dat gevoel krijgt. Want hij vertelde ook gisteren dat hij zelfs bij het moment dat Marco in San Siro nog een keer afscheid neemt met dat bruine jasje aan, dat hij zo rondloopt. Dat was een van de meest indrukwekkende. Ik kan denken, krijg kippenvel gewoon. Ja. Dat was zo heftig. Dat hij ook zelfs de oogopslag probeerde te imiteren en zo.
11: Klopt.
9: En dat is gelukt, hè?
11: Ja, begrijp je? En we draaiden het niet in San Siro. We draaiden het in een klein stadionnetje in Italië.
9: Ja. Ja, dat is echt bijzonder.
11: Het ziet er wel uit alsof het in San Siro is, ja. Ja.
6: En kan hij ook voetballen zelf?
11: Nou, redelijk. Maar een van de belangrijkste beslissingen ook tijdens het maken van deze serie was dat we het voetbal. Ik denk dat geen enkele acteur daar ook maar in de buurt kan komen.
6: Nee,
11: ik heb heel veel voetbalseries en films bekeken. Eigenlijk viel ik daar eigenlijk het meeste over. Dus we hebben gekozen om een combinatie te maken van archiefbeeld Dus de echte Marco zit ook gewoon in de serie. Al het voetbal is Marco zelf.
10: Oh, ja.
11: Het is helemaal versneden met door ons gecreëerd voetbalmateriaal. Wat we ook met allerlei oude dragers hebben gedraaid. Oude videocamera's, filmcamera's.
10: Oh, ja,
11: dat je in een soort hybride docu-fictiestijl terechtkomt.
10: Ja.
11: Waardoor je eigenlijk die momenten weer kan herbeleven. En ja, ik hoor wel van heel veel mensen die het gezien hebben dat ook absoluut zo voelt.
12: Wat was nou je grootste uitdaging voor jezelf? Je wilde niet te veel dwepen, begrijp ik.
11: Nee. Ik denk om eigenlijk hoe we begonnen, om dat gevoel van een topvoetballer, dat echte pure gevoel om te moeten slagen ten koste van alles.
12: Ja.
11: En altijd maar die mensen. Niet alleen de fans, maar eigenlijk de mensen heel dicht om hem heen. Dus en met name zijn vader, Cruijff,
12: Berlusconi. Die is echt dominant in de serie, zag ik.
11: Ja, ja,
12: in werkelijkheid schijnt hij iets aardiger te zijn geweest.
11: Dat zei hij, ja. Ja, hij doet er in zijn boek toch ook wel uitspraken over dat hij hem gemaakt heeft, om maar zo te zeggen.
12: Ik heb het gelezen, ja. Ja.
11: Maar om dat gevoel naar voren te krijgen, dat je voelt wat de prijs van een topsporter eigenlijk is. Dat het nooit gelukt was zonder zijn vrouw Lisbeth.
12: Ja.
11: Dat die heel erg belangrijk voor hem was. En daar ben ik heel blij over, hoe leuk die relatie is geworden.
12: Dat vond ik frappant. Hij wilde gisteren dat apparaat niet meer zien, hè, waar Tom zijn enkel heeft gezeten, waardoor zijn botten zijn gegaan.
11: Nee.
12: Het trauma is niet weg, wat dat betreft.
11: Nee, ik vond het ook heel mooi dat hij zei van, nou, je hoeft er niet tevoorschijn te toveren.
12: Nee, dat was tekenend, ja. Is het beste wat je ooit hebt gemaakt? Dat ga jij zeggen. Dit is het beste wat je ooit hebt gemaakt zonder, of niet? Toch, Paul? Zondag, met afstand het beste, toch?
10: Dat ga ik niet zeggen.
12: Oh, dat ga je niet zeggen. Ga jij het wel zeggen?
10: Nee.
12: Remy?
11: Misschien. Dat moeten anderen zeggen, denk ik. Maar ik heb het wel met het allermeeste plezier gemaakt. Ik heb echt genoten van elke dag dat ik hiermee bezig was. Het was 5 jaar lang.
10: Oh, ja.
12: 5 jaar?
11: 5 jaar aan gewerkt, ja.
12: Oh, jee zeg.
11: Ja.
10: Ja, en wie heeft de tekst gemaakt eigenlijk?
11: Het script.
10: Ja, het script.
11: Thomas van der Ree heeft het geschreven.
10: Oh.
11: Daarvoor hebben we wel nog met een paar andere schrijvers ook pogingen gedaan. Het lukte soms wel en niet. Dus en de scriptontwikkeling...
10: Is het moeilijk om te zeggen van, nou, dat is niks tegen die schrijvers?
11: Ja, dat is zeker. Dat is altijd pijnlijk.
10: Maar hoe doe je dat dan?
12: Het is niks.
11: Dat is een proces. Laat ik het erop houden.
10: Ja, dat je niet zegt, dat vind je er zelf van. Maar we verwachten wel dit en dat en dat. En de omroep, we staan onder druk of zo.
11: Ja, was je erbij? Het klinkt echt alsof je erbij was.
10: Nee, maar ik ken de omroep mensen.
11: Het was af en toe heel close of het project nog doorging. En ik ben heel blij dat Videoland dat vertrouwen gehouden heeft.
10: Ja.
12: 5 jaar van je leven, Remy. Ongelooflijk, 5 jaar.
11: Ja.
12: 5 jaar van je leven. Goeiedag zeg. Maar Videoland, daar kan je nu gaan bekijken. Videoland.
11: Videoland is het te zien vanaf vandaag. Het is vandaag uitgekomen. Ja.
12: Van harte gefeliciteerd.
11: Dankjewel.
12: Mooi. Wat is dan wel het beste wat jij ooit hebt gemaakt, Paul?
10: Nou, wat zondag wordt uitgezonden.
12: Toch weer wel? Oké. Nee, daar zijn we toch
10: nu eens. Ik hem hoor, denk ik van ja, dat is waar. En daarna weer niet. Maar nu is dat het leukste.
12: Zondag is fantastisch. Het beste wat er ooit gemaakt is, de Paul Hanen. Zondag 21:30 op RTL 4. En dat kunt u gewoon bekijken. Voor niks trouwens.
11: Ik kijk nog.
10: Ja.
12: Dankjewel, Remy.
11: Graag gedaan.
13: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.
15: Afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
16: Tot morgen.
17: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl, een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
18: Pressure. D-Day will be the largest seaborne invasion in history. I need a forecast.
19: Gebaseerd op het onvertelde waargebeurde verhaal.
20: If you invade tomorrow, they're going to be washed away.
19: Met Oscar-winnaar Brendan Fraser en Andrew Scott.
21: We must face the facts.
19: Eén beslissing.
22: Why should I trust you?
19: Die de geschiedenis veranderde.
23: The wrath of nature is real.
19: Pressure. 10 september in de bioscoop.
24: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
25: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en meer, hoor je wekelijks in BNR at Work.
26: Met 2 scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
25: Maar Wim, dit is geen wilde, woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
27: En Arjan Elbers.
28: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
25: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
29: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast-app.
14: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers.
0: De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
3: Goedenavond, ik ben René Postma. In Moskou praten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met president Poetin. Het gaat weer over vrede in Oekraïne. Poetin zei van tevoren dat het een moeilijke situatie is. En de gezanten deden hem de groeten van president Trump. Ze gaan morgen ook met president Zelensky praten in Kiev. Dat is voor het eerst. Ook de komende dagen gaat de zoekactie in Overasselt door. Er zijn al een paar keer wapens gevonden en vandaag ook een onafgevuurde kogel, meldt de Gelderlander. Die lag in de buurt van het huis dat afgelopen week werd aangevallen door een grote groep gewapende mensen en waar een beveiliger werd doodgeschoten. In Leeuwarden is een kind aangereden door een veegwagen en overleden. Hoe oud het kind was, is niet bekendgemaakt. Lokale media zeggen dat het gebeurde in een winkelcentrum. Er kwam nog een traumahelikopter bij, maar die kon niks meer doen. In Duitsland zijn foto's verspreid van een man die wordt gezocht voor aanslagen op het stroomnet. In 3 deelstaten legde hij zelfgemaakte explosieven neer. In alle 3 die staten wordt nog bruinkool gebruikt in elektriciteitscentrales en dat is erg vervuilend. De politie noemt hem dan ook een klimaatterrorist. De thuiswedstrijd van FC Utrecht is al voor de 2e keer stilgelegd. Eerst om vuurwerk. Tegen Go Ahead Eagles stond Utrecht op 3-0 achterstand. En de ontevreden harde kern gooide het vuurwerk van onder een groot doek met gaten erin. Daarna scoorde Utrecht en gooide ze bekers op het veld. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon en het wordt zo'n 22 graden. Maandag rond de 25. En dat was het ANP-nieuws.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
5: Ja, dat er zo'n groep met vuurwapens je dorp inkomt, dat weet je natuurlijk niet.
7: Poetin daagt ons uit.
16: Ik zou bijna zeggen, als er nog een oorlog bij komt, dan gaan we naar de 3 euro.
21: As they continue their terrible war against Ukraine.
1: Wilfried Gené.
9: 2,5 uur weer van deze uitzending. De Friday Move vanuit uit Hotel Okura. Ik moet eigenlijk Okura Amsterdam zeggen. Dat is belangrijk. Vinden ze belangrijk dat ik het zeg, Paul. Okura Amsterdam. Paul Haan is mijn co-host. Als je zo vaak een alter ego speelt, hoe vaak is het dan lastig om Paul Haan te zijn eigenlijk?
10: Ja, totaal niet. Ik vind
9: echt
10: het.
9: Niet?
10: Nee, want ik doe nu weer veel interviews als mezelf.
9: Ja.
10: En dat vind ik ook heel leuk.
9: Maar dat weet je op een gegeven moment nog wel wie je zelf bent dan. Als je zoveel alter ego's hebt, is dat best ingewikkeld, lijkt mij.
10: Koptelefoon valt af.
9: Ja, je schrikt ervan, hè, Paul. Ik merk het aan je. Ja.
10: Nee, daar heb ik helemaal nooit problemen mee gehad. Soms denk ik wel eens, gisteren met de montage, dat je dan en Dolmen moet doen en Gremdaad en dan weer even dit en dan weer dat. En dat je dan dat het een beetje door elkaar
9: Dat lijkt mij lastig.
10: Lopen.
9: Ja.
10: En grappig is dat, hè? Maar dat kan elk moment wel ontstaan ook, hoor. Dat je dan toch opgenomen moet worden.
9: Op jouw leeftijd.
10: Ja, dat je dan toch ineens. Daar ben ik soms wel eens bang voor, dat je dan ineens dat niet meer weet.
9: Nee.
10: En ineens zo tegen jou gaat vragen. Dat zou dan jammer zijn.
9: En dat je dan echt denkt dat je dominee Gremdaad bent.
10: Ja,
9: of maar geen dolman.
10: Ik ben een beetje misselijk.
9: Ja,
10: dus dat is.
9: Rustig? Ja. Dat was een hit toen destijds. Ze heeft in de top 10 gestaan. Ik ben een beetje misselijk.
10: Ik had nog Gerard Ekdom geïnterviewd over Wim Schippers. En die vertelde dat hij vroeger ook Buster Fontein nadeed. En het hele liedje kende hij uit zijn hoofd toen hij 12 was.
9: Ja, is fantastisch. Eigenlijk
10: sta je niet voor de katse kut. En dat moest hij toen zeggen ook. En dat is ook een mini-playback show geweest. Moest een klein kind, daar moest ik mee praten hoe je Buster Fontein doet. En die moest dat ook zeggen. Dus het was, met lang geleden.
9: Ja, het is echt heel lang. Hij is een beetje misselijk. Dat is hem. Hij is een beetje
22: misselijk. Toen ik een kleine jongen was, ik denk 5 jaar oud, wilde mijn moeder, de danseres Margot Fontein, dat ik op een feestje, waarop alleen maar hoge mensen uit de cultuur en politiek waren, dat ik een spagaat zou maken, zo'n spreidsprong plat op de grond. En ik wilde het wel proberen, maar ik was...
1: Hij was een beetje misselijk.
22: Ik was een beetje misselijk.
9: Het is gewoon een wereldhit, dit, hè? Ja, leuk nog steeds.
10: Kan jij ook nog zingen?
2: Deze moet mij lukken.
10: Ja.
2: Met mijn bereik. Nee, dat weet ik wel zeker. Dat mij dat nog wel moet lukken. Goh, wat blijft die tijd wat dat betreft. Saskia Belleman, jij moet je dit nog wel een beetje kunnen herinneren.
6: Ik kan het me nog wel herinneren, ja.
2: Want ik schrok me net rot. Ik zocht even op Wikipedia. Je bent 67.
6: Ja.
2: Je kwam binnen, ik denk 44.
6: Nou, dankjewel.
2: Ja, je ziet er hartstikke goed uit, zeg. Ja. Nee, dat is zo. Het ziet er hartstikke goed uit, Saskia Belleman, vind je?
10: Uit 44?
2: Dat dacht ik toen ze binnenkwam, ja. Wat dacht jij dan?
10: Nee, ik dacht uit...
6: Hij zit dichterbij, hè? Hij kan de rimpels zien.
10: 62, dacht ik.
2: Uit, 62.
6: Uit 1962. Dat zit iets meer in de richting. 60. Ja.
2: Oh, uit 1962.
10: Ja. We hebben natuurlijk je bent 44. Ja, ik dacht dat je zei uit 44.
2: Nee.
10: Wat een belediging. Dacht
2: ik. Ja, jij dacht dat ik er even... Ja, en dat ben je van mij wel gewend natuurlijk, beledigen. Dus in dat opzicht keek je ook weer niet echt op. Maar Sjoel van Dop is ook aanwezig. En Sjoel, hoe oud ben jij?
7: 24.
2: Ken jij Paul Hanen?
7: Zeker.
2: Hoe ken jij Paul Hanen?
7: Alleen als Bert.
10: Ja.
7: Dat voornamelijk. Ja. Ja. Ja, dat is toch wel mijn jeugd dan. Ja.
2: Ja. Ja. Maar de dominee Gemdaads van deze wereld, de Margreet Dolmans, dat zegt jou niks.
7: Dat zegt mij wel iets, maar niet veel. Nee.
2: Nee.
7: Nee.
2: Oké. Okay.
7: Jammer, hè?
10: En hoe komen jullie vanaf zondag.
2: Ja, zondag 21:30 RTL 4.
7: Ja, precies.
2: De beste uitzending ooit gemaakt door Paul Hanen.
7: Wat goed.
10: Ja, met een heel goed team.
2: Heel goed team. Ja.
10: Maar nou.
2: Ja, verder hoeven we niks te zeggen erover, toch? Het is heel goed, ja.
10: En stilte is ook wel fijn.
2: Ja.
10: Ook. Wat wilde je vragen aan hem?
2: Ik vond die stilte wel even fijn.
10: Ja, ja.
2: Ik denk, laat me even gewoon... Stilte vallen is ook fijn, zo nu, dan stilte.
10: Ja, daar moet je ook ruimte voor hebben. Ook in je dagelijks leven, hè?
2: Ja, ben je vaak stil?
10: Nou, ja, wel. Ik kan wel. Ik ben niet zo'n vlotte prater eigenlijk.
2: Thuis niet.
10: Damje en ik die zijn vaak stil eigenlijk. Dat is ook wel leuk.
2: Is
10: gewoon
2: fijn?
10: Een beetje nadenken.
7: Ja. Kan me er bijna niks bij voorstellen.
10: Nee.
7: Nee.
10: Nee, maar hier zit je in de radio, dus dan...
7: Dan moet je.
10: Dan moet je wel praten.
6: Om je voorkomen dat mensen denken van mijn radio is kapot.
2: Ja.
6: Ik hoor niks meer.
10: Ja. Nou, we hadden de band ingeleverd voor de zondagmorgen.
2: Goeie uitzending hebben
10: gehoord. Toen kregen we wel een mail. Want er zit ook, je moet zeggen, mede mogelijk gemaakt door.
2: Ja.
10: Toen heb ik ook, die stem heb ik ook maar gedaan. Mede mogelijk gemaakt door.
2: Ja, interil.
10: Maar dan krijg je de dingen. Ja, dan krijg je daarna een stilte. En omdat er twee blokken achter elkaar zitten... ja, dat is misschien te ingewikkeld... maar je sluit het af met een sponsordingetje... en je komt weer terug met een sponsordingetje. Dat wordt aan elkaar gekoppeld. En dan heb je dus een paar seconden stilte. Toen kwam er een bericht van RTL van Sherlock. Sherlock is het dan de automaat van RTL... die de uitzending helemaal controleert. En die robot die zei dus... er was dat te lange stilte.
2: Te lange stilte, ja.
10: Ja, een lang verhaal.
2: Dat soms niet lang stil genoeg kan zijn, vind ik persoonlijk. Hè? Ben je vaak stil, Saskia?
6: Ik ben best heel vaak stil, ja.
2: Ja, thuis ben je vaak stil?
6: Ja, gewoon rustig in ieder geval. Ja, ik ben, kijk, als ik ergens word uitgenodigd om te praten, dan praat ik. En dan praat ik ook best wel veel.
2: Ja, maar, doe je ook goed vaak.
6: Ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n druk te maken verder.
7: Nou, wij zitten natuurlijk hele dagen in de rechtbank.
6: Ja,
7: dus dan moet je wel
2: stil zitten er samen, met z'n tweeën.
7: Zeker.
10: Ja. Oh, ja.
2: Oké, okay, want hoe zijn jullie tot elkaar, ik zal niet zeggen veroordeeld, maar hoe is dat gegaan?
7: Nou, een aantal jaar geleden eigenlijk al. Ik werk een aantal jaar voor verschillende talkshows.
2: Ja, op jouw leeftijd ben je natuurlijk al tijden bezig. Ja,
7: een aantal jaar mag je dan wel zeggen. Ja. Maar wij kwamen elkaar in de rechtbank tegen voor het eerst.
2: Dat klikte meteen.
7: Dat klikt, als ik zo vrij mag zijn, zeker. Ja.
6: Ja.
7: Ja. Ja. En ik werk nu voor Pauw en de Wit ook als redacteur. Dus daar is Saskia ook natuurlijk regelmatig aanwezig.
2: Ja, die is nu de ster geworden, hè, Saskia. Ja.
10: Ja. Jij zit daar vast.
6: Ik ben gewoon een van de gasten.
2: Nee, dat is een transfer van het jaar, vond ik persoonlijk.
6: Oh, is dat zo? Ja, vind jij?
2: Wij hadden je ook graag willen hebben, maar je was echt te snel weg. En dat doet dus niet meer. Zonde was dat inderdaad.
6: Ik heb nooit een verzoek van jullie gekregen. Ik hoorde het van Johan Derksen ook nooit gehoord.
2: Op tv hebben we meerdere malen gezegd, die zouden we er graag bij willen hebben.
6: Ja, ja. Oh, dat vond je een uitnodiging via tv? Ik denk, dat wordt wel een mailtje of een telefoontje of zo.
2: Wij doen alles via de tv.
6: Oh.
2: Wij roepen alles wat we willen vinden en denken.
6: Oh, oké.
2: Ja.
10: En dan moet je zelf bellen.
6: Dan moet ik zelf gaan bellen.
2: Ja. En dan zeg, heb je nog een contract voor me? Maar goed, jullie hadden een klik, daar komt het op neer.
6: Ja,
7: zeker.
2: En toen dachten jullie, podcast.
6: Nou, niet meteen. We hebben natuurlijk eigenlijk via onze eigen werkgevers. Ik zat voor de Telegraaf veel in de rechtbank. En ik twitterde daarover. En Jules die werkte bij Pauw en de Wit. En daarvoor bij RTL. Dus ja, ik schoof regelmatig aan bij talkshows. Als Jules dacht van, daar kan zij wel een verhaal over vertellen.
2: Ja.
6: Dus ja, we hadden heel veel contact met elkaar. Even doorpraten van, wat moet er besproken worden? Wat is belangrijk in deze rechtszaak? En dan kon hij de talkshow-host weer voorbereiden. En ik schoof dan s'avonds aan om daar een verhaal over te doen.
2: Ja,
6: ja, zo kennen we elkaar eigenlijk al 4 jaar best wel redelijk intensief, want we zitten heel vaak bij dezelfde zaken.
2: Ja, en jij was natuurlijk al bekend, maar hij wil natuurlijk ook heel bekend worden, neem ik aan, toch of niet? Ja, sure, jawel. Ja, 24 en ambitieus, dat zie ik meteen. Ja,
7: ambitieus wel.
2: Ja, ja, ja, jij wil verder, worden. Jij wil meer. Ja, dat zie je meteen. Dat is een ambitieus mannetje, hè, toch?
6: Ja, hij is ambitieus en dat vind ik alleen maar goed. Dus ja. Het is geen vies woord, toch? Wel.
10: Nee, dat is niet leuk. Vind ik ook. Maar dat vindt Wilfred ook leuk.
6: Ja, precies.
10: Dat je ambitieus bent. En het is een talkshow die wordt elke week
6: elke avond.
10: Elke avond.
6: Ja, met Jeroen Pauw. Maar wij maken dus een podcast.
2: Jeroen Pauw, weet je wel, die zit bij de...
10: Ja, Jeroen Pauw, maar de podcast bedoel ik.
6: Nee, de podcast is iedere week. En die nemen we op donderdagavond op. Dus
2: in het decor van Pauw en de Wit,
6: in het decor van Pauw en de Wit, ja, dat is even wennen. Want normaal zit je in een podcaststudio natuurlijk in een hele kleine ruimte. En dit is echt een mega studio.
2: Ja.
6: En daar zitten we dan met een gast.
7: Ja, met z'n drieën in een hele grote studio. Ja. Dat voelt een beetje onwerkelijk soms, maar...
6: Ja, maar op de een of andere manier...
2: Met Gerald Roethoff, toch? Onder andere,
6: ja,
2: toch?
6: Dat was vorige week de eerste. Ja, klopt. Ja. Ja.
2: En waren jullie tevreden? Want kijk, hij maakte de allerbeste uitzending van het jaar. Sterker nog, van zijn leven dit weekend. Hoe was dat voor jullie de eerste?
7: Ja, wij waren aan het begin heel erg aan het zoeken. Want wij zijn natuurlijk allebei rechtbankverslaggever. Maar er moet iemand natuurlijk ook een beetje de leiding gaan nemen in zo'n gesprek. Daar waren wij nog aan het zoeken van, gaan we elkaar niet in de reden vallen? Hoe gaan we aangeven van, nou wil ik eigenlijk wel wat vragen? Ja. Dus wij dachten, kunnen we elkaar nog een subtiel trapje onder tafel hebben? Die tafel is ook zo groot.
6: Tafel is mega, dus dat bereik je helemaal nooit met je mee.
2: Wie heeft uiteindelijk de leiding genomen? Wie was het meest dominant?
6: Jules is degene die de regie in handen heeft. Die heeft ook via een oortje contact met de eindredactie.
2: Meest ambieuze,
6: ik wil geen oortjes. Ja. En ik ben ook een beetje een lastpak, want ik hou niet van draaiboeken. Dus ik fiets altijd dwars door draaiboeken heen.
2: Daar hou ik ook van.
7: En ik wil heel graag een draaiboek.
6: Dat gaat eigenlijk heel goed. Jij hebt wel een draaiboek. Ja, maar wij wel hebben besloten, want wij zaten wel na te denken over, hoe doen we dat nou zo dat we elkaar een seintje kunnen geven? Van nu wil ik even wat zeggen. Dus we hebben besloten, wij gaan tegenover elkaar zitten. En de gast zit op de plek waar 's avonds Jeroen Pauw of Tim de Wit zit.
2: Okay.
6: En dat vinden ze, tot nu toe vinden ze dat allemaal waanzinnig leuk.
7: Ja.
6: Maar dat geeft ons de mogelijkheid om gewoon even oogcontact te hebben en even af en toe een seintje naar elkaar te geven. En dat werkt goed. Dan val je elkaar niet te vaak in de reden.
7: En er werd ook wel weer gretig gebruik van gemaakt door Gerald Roethoff vorige week. Want die zag dat natuurlijk wel.
2: Ja, die benoemde dat.
7: Ja, en dan zei ik zie mevrouw Bellemal al met haar vinger omhoog. Die wil wat gaan vragen. Dus het levert ook een leuke dynamiek op. Ja.
2: Maar dat van het draaiboek is serieus. Dat heb je echt nodig. Dat vind je fijn. Hou vast.
7: Een bepaalde hou vast, omdat we ook een aantal fragmenten willen laten horen. Dus op een gegeven moment moet je wel een keer weten, wanneer gaan we naar dat fragment toe. Dus ik hou daar een beetje regie op. En dan ik stel Saskia gewoon veel vragen. En Saskia stelt vragen terug. Dus er staan eigenlijk wel vragen in het draaiboek, maar daar houden we ons eigenlijk nu toch helemaal niet aan.
2: Dagelijks leven dan, heb je dan ook veel houvast nodig of ben je dan heel vrij?
7: Dan ben ik eigenlijk best wel vrij.
2: Ja, dan laat je alles los.
7: Dan laat ik alles los.
2: Dat is belangrijk.
7: Behalve op donderdagavond met Saskia.
6: Precies, dan doen we maar wat.
2: Wat onderscheidt deze podcast ten opzichte van bijvoorbeeld andere podcasts over crime en alles wat er gebeurt in...
6: Het is een podcast waarin we in ieder geval ook iedere keer een gast hebben. Met wie we dieper op bepaalde zaken ingaan. En die je vragen kunt stellen die je niet kunt stellen in de loop van een rechtszaak.
2: Okay.
6: En dat maakt dat het interessant is om naar te luisteren. Ik heb natuurlijk eerder samen met Wilson Boldewijn een podcast gemaakt bij de Telegraaf, De Zaak Ontleed. Dan ben ik eigenlijk degene die vertelt over de rechtszaken. En Wilson stelt de vragen die luisteraars ook hebben.
2: Mm-hmm.
6: En nu doen we dat samen met een gast. Maar dan ook een gast die daar goed in is ingevoerd. En die... eigenlijk ofwel een rol speelt in die rechtszaak, of die dingen kan duiden op het gebied van ontwikkelingen in de rechtsstaat. Ja, hartstikke interessant. Ik leer er ook weer van. Ik hoor ook weer dingen waarvan ik denk, dit had ik zo nog niet bekeken.
2: Ja. Nee. En welke namen staan er op de rol voor de komende tijd?
7: Nou, morgen komt de volgende aflevering online. En dat gaat over de zaak Wijteveen.
2: Die is heel actueel,
7: Dat was een zaak die deze week 3 dagen diende in Leeuwarden.
2: Ja.
7: En de advocaat van de verdachte, Richard K., die is morgen bij ons te gast. Ja. Nou ja, dat was ook een spannend gesprek.
2: Best wel een gevoelig onderwerp, lijkt me dat. Met die nieuwe getuigen die nog weer voorbij komen, die politieagent.
6: Ja, sterker nog, daardoor is de zaak ook nog niet afgehandeld.
2: Nee.
6: En eigenlijk was de afspraak met de advocaat dat hij zou komen nadat hij zijn pleidooi had gehouden in de rechtbank. Ja, dat is niet doorgegaan. gegaan. Omdat die getuigen opeens opdook. Dus we dachten eerst even, oh jee, daar gaat onze gast. Maar hij was toch bereid om te komen.
2: Toch blijft dat een gevoelige zaak, vind ik.
6: Enorm.
2: Nooit met voorbedachte raden zou misschien nog iets anders kunnen worden, toch dan?
6: Dat zou kunnen. Dat moet natuurlijk moeten we afwachten hoe het Hof erover oordeelt. Maar ja, we hebben wel weer naar die vreselijk gruwelijke beelden zitten kijken.
7: Ja, dat is wel opmerkelijk.
6: Komt zelden voor, hoor. Dat je gewoon een dubbele moord helemaal in beeld ziet worden gebracht.
2: Ja, waarbij mensen echt afgeslacht worden.
6: Ja.
2: Echt verschrikkelijk als je erover nadenkt. Jules, wat is je ambitie eigenlijk? Wat wil jij?
7: Nou, ik vind dit wel echt fantastisch om dit samen met Saskia te mogen doen. Want heel veel mensen dachten natuurlijk, Saskia gaat met pensioen. Nou, zeker niet.
2: Nee.
7: Het is een hele eer om toch... Met Saskia is toch de beste rechtbankverslaggever die er is.
2: Absoluut.
7: Dus als je daar samen mee een podcast mee mag gaan presenteren... dan kan ik daar ongelooflijk veel van leren. Dus,
2: wat een nederigheid. Goed van je, Jules.
7: Ja, zeker.
2: Dat doe je netjes. Jij weet hoe het werkt in het vak, hè?
7: Het is ook echt zo. En daar kan ik gewoon veel van leren. Dus,
6: luister maar naar die podcast. Zoveel heeft hij niet te leren, hoor. Gaat echt heel goed.
2: Oké, je kunt hem overal beluisteren. Dat is wel de conclusie. Ga je luisteren, Paul?
10: Ja, ik ga zeker luisteren. Maar wat mij nou ook opvalt, dat je dus ontzettend veel meemaakt. Eigenlijk de meest gruwelijke dingen. En dat je toch tegelijkertijd zachtaardig bent. Zo kom je in ieder geval op mij over.
6: Nou ja, misschien word je dat nou juist wel meer. Omdat je eigenlijk alle nuances ook hoort, hè, tijdens zo'n rechtszaak. En je ziet ook een verdachte zitten. Je ziet ook zijn verdriet of zijn woede. Je ziet ook de andere kant.
10: En je leeft aan beide kanten mee.
6: Ja, en eigenlijk ben ik me er ook vreselijk van bewust dat er maar een heel dun lijntje is tussen de plek waar wij nu zitten en die verdachtebank. Het kan iedereen overkomen dat hij in zo'n verdachtebank terechtkomt. Ook als je niet willens en wetens dingen doet. Je kunt gewoon op een gegeven moment met je auto een moment van onoplettendheid hebben. Hmm. Iemand aanrijden, die komt te overlijden. Dan beland je in de verdachtebank. Maar dat heb je natuurlijk nooit gewild. Dus daar word ik eerlijk gezegd altijd wel mild van. Ja.
10: Wat mooi. En, maar ook dat je doorgaat ook met zo'n podcast eigenlijk. En ben jij was onder druk gezet ook in de Telegraafperiode? Of dat ze zeiden van nou, je moet het eigenlijk op een andere manier schrijven? Of...
6: Nog nooit. Ik echt met de hand op het hart zeggen. Ze hebben nog nooit tegen mij gezegd, schrijf het even anders op. Nee. Zet het even steviger aan. Echt nog nooit. Ze hebben het me altijd laten doen op de manier waarop ik zelf vond dat het moest. Waren daar tevreden over. Dus dat is nooit een probleem geweest.
2: Zoals
6: in
2: de Wit ook vast weer zei. Goeie naam, goed over nagedacht. Belleman en Van Dop.
6: Ja.
2: Kom er maar op.
7: Pakkend. Ja, toch?
2: Dan weet je meteen waar je aan toe bent. Nu overal te beluisteren. Jongens, bedankt. En succes.
6: Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel.
2: Friday Move, vrijdag 4 september. We zitten in Alcoura, Amsterdam. Ik moet nu ook even dat Amsterdam erbij noemen. Hartstikke belangrijk natuurlijk. En inmiddels ook, hij gaat staan nu, Bernard Hammelburg. De eminent Gries natuurlijk van BNR. De man met de mooiste stem van de wereld. Ik zag hem van de week nog bij de boekpresentatie van Geert-Jan Knoops. En Carrie natuurlijk. Niet te vergeten Carrie. Maar Geert-Jan heeft een boek geschreven. Belangrijk boek volgens jou ook, Bernard, begreep ik, hè, wat hij geschreven heeft.
8: Zeer. Ja. Ik vond vooral een eerlijk boek, want hij is een... Hij was iemand die altijd enorm in dat internationale gerechtshof heeft geloofd.
2: Ja.
8: En hij ziet nu in dat het in elkaar stort. De hoofdaanklager weg vanwege een seksschandaal. Ik geloof de helft van alle rechters op het, met een reisverbod naar de Verenigde Staten. Een felle campagne echt door de regering Trump tegen elk van die mensen persoonlijk. Dus dat gerechtshof gaat hem onderuit. En ook als je ziet dat er zijn in, hoe lang bestaat het, weet ik wat, 30 jaar... zijn geloof ik 22 mensen berecht, waarvan er 3 zijn vrijgesproken. Maar er zit er nu bijvoorbeeld eentje, een verdachte, dan bijna allemaal Afrikanen... 7 maanden in voorarrest.
2: Oh.
8: Omdat ze hebben geen budget. Het is een puinhoop.
2: Ja, leiders voor het gerecht, zo heet het boek.
8: Ja, wel. Maar het idee dat je nadenkt over dingen als... Wat wel en niet mag in het internationaal recht. Dat is belangrijk. Het hele internationale recht is pas op gang gekomen bij het Nuremberger tribunaal. Ja. Daarvoor bestond het helemaal niet.
2: Nee.
8: Dus,
2: na de Tweede Wereldoorlog voor het eerst.
8: Ja. Ik had hem gisteren ook nog als gast in mijn eigen uitzending. Daar hebben we nog heel lang doorgepraat over de vraag die ook bij die presentatie werd gesteld. Is het niet beter om dit af te schaffen? En te doen wat er met Joegoslavië en Rwanda is gebeurd. Want dat waren hele succesvolle processen. Het is om het per onderwerp te doen of per land en niet alles bij elkaar te vegen. Maar goed. Ja.
2: Daarvoor kom je uiteindelijk niet. Nee. Paul, heb jij een auto eigenlijk? Nu je woont in Amsterdam, neem ik aan.
10: Ja. Ja.
2: Heb jij een auto?
10: Ik heb een auto, ja.
2: Weet je wat de benzine op dit moment kost? Litertje euro?
10: Nou, volgens mij 2,40 of zo.
2: 2,67 volgens mij.
10: Oh, 2,67. Absoluut.
2: Dat gaat richting de 3 euro de komende tijd. 3 euro per liter.
8: Nou, hij gaat tegen de 3 euro aan. En dat is de richtprijs. Je kunt hier en daar wel goedkoper tanken. Hmm. Maar dat is inderdaad magistraals hoogste ooit.
2: Ja. Maar dat gaat ook niet helemaal zomaar stoppen, begrijp ik. Met alles wat er in de wereld gebeurt, toch?
8: Nee, dat gaat niet stoppen.
2: Weet je trouwens dat 60% daarvan gewoon accijns en btw is?
8: Jawel, dat kan wezen. Maar dan is nog steeds de prijs heel hoog.
2: Ja, dat is wel waar. Maar 60% accijns en btw is wel heel veel.
8: Nou, je kunt allerlei dingen zeggen. Als die prijs zo hoog is, zijn er ook een paar hele gelukkige mensen. Namelijk de aandeelhouders bij benzinemaatschappijen.
10: Ja.
8: Ja. De Belastingdienst, wat jij zegt, dus een hoop accijns komt er binnen. Ja. Dus wij burgers verdienen ook weer een hoop terug aan die hoge benzineprijs.
2: Oh, zo kijk jij ernaar.
8: Ja, nee, dat kan. Ja. Als je dat wil, kan je het zo bekijken. Maar, maar het is voor gewone, zeg, gemiddelde gebruikers echt rampzalig. En bovendien, benzine is één ding, dat doe je in je auto. En je zegt op een bepaald moment, misschien ga ik niet meer rijden of zo. Maar dan houdt die op.
2: Nee.
8: Want alles wat er in een supermarkt ligt, of in een boekwinkel, of bij de, maakt niet uit waar, is aangevoerd per vrachtauto.
2: Mm-hmm.
8: En de dieselprijs,
2: die is nog hoger.
8: Ja, die is nog hoger op het ogenblik. En ook die heeft een record bereikt.
2: Ongelooflijk.
8: Dus er is, een heleboel dingen worden aangevoerd via binnenvaart in Nederland. Al die bootjes, die draaien ook op.
2: Maar dat komt allemaal door die straat van Hormuz. Binnenkort de straat van Trump, heb ik begrepen.
8: Ja.
2: Toch? Ja. Ja. Ja, alles wordt van Trump natuurlijk.
8: Ja,
2: dus,
8: precies.
2: Maar hoe is de situatie daar? Van de week was
8: het het nieuws van nu net is dat er is helemaal geen oorlog.
2: Oh, er is geen oorlog?
8: Nee, er is geen oorlog. Dat heeft J.D. Vance zelf...
2: Positief dit, hè?
8: Ja, dat is heel positief. J.D. Vance heeft dat zelf gezegd, zojuist.
2: Oké.
8: Ja.
10: Oh, ja.
8: Het is een beetje een Poetin-achtige formulering. Daar is een beetje een conflict. Maar het komt wel goed. En voor de midtermverkiezingen is dat allemaal voorbij. Allemaal lulkoek.
2: Tuurlijk.
10: Maar hoe staat hij nu in de peilingen eigenlijk, Trump?
8: Trump. Zijn populariteitspercentage is nu net iets onder de 33%. Ook dat is een record.
10: Oh.
8: Alleen je moet wel een beetje een onderscheid maken. Het is gemiddeld, hè?
10: Ja.
8: Nou is het terecht, want gemiddeld gaat ook de gemiddelde Amerikaan naar de stembus.
2: Oh ja.
8: Maar als je het onderverdeelt in Republikeinen en Democraten, dan is de score onder Republikeinen nog altijd een stuk hoger. En dan hebben ze ook gevraagd, gemiddeld aan de Amerikaan, wat vind je van, ben je het eens met zijn Iran-beleid? En dat haalt net nog geen 25%. Zeg maar een kwart van de bevolking zegt oké dan. En 75% van de bevolking zegt het is bagger.
10: Ja.
8: Dat is ook niet niks.
2: Maar je gaat dus zeggen, er is geen oorlog.
8: Nee, dat zegt
2: niet heel veel aan de hand.
8: Ja.
2: Hoe ver wil je gaan om je bevolking eigenlijk om de hele wereld voor de gek te houden? En hoe ver moet dit gaan dan?
8: Nou ja, het is maar in de eerste plaats wat Amerikaanse politici zeggen, Trump en Vance, is alleen maar voor de eigen achterban.
2: Ja.
8: Dus wat ze ook zeggen, waar ze ook zeggen, ook als Trump over 2 weken een toespraak houdt in de Verenigde Naties, dan heeft hij het niet tegen de wereld, dan heeft hij het tegen de MAGA-beweging. Dus zo moet je het altijd zien. Dus dit soort dingen. En het gaat erom, hoe zorgen we dat de Amerikaanse kiezer, die nu echt heel boos is vanwege die benzineprijs, hoe krijg je die nou zo ver dat hij denkt, nou ja, oké dan, het komt wel goed, ik stem toch maar weer op Trump. Of althans op de Republikein. Hè,
2: doe je dat dan?
8: Ja, ik heb geen idee. Niet op deze manier. En hij heeft van alles en nog wat geprobeerd. Hij roept ook nu, die straat van Hormuz is gewoon weer open, joh. Niks aan de hand.
2: Ja, dat zei hij.
8: Ja, maar ik heb het even nagerekend. Want toen we de Amerika-podcast maakten gisteren, hebben we even cijfertjes bij elkaar. Er zijn de afgelopen week per etmaal gemiddeld, ik geloof 12 of 13 schepen door die straat van Hormuz gegaan.
2: Hmm.
8: Voor de oorlog waren dat er gemiddeld 117 per dag.
2: Ja. Oh, dat gaat goed.
8: Dus als Trump zegt hij is weer open, nou ja, dan dit is de werkelijkheid.
2: Ja.
8: Hij is gewoon niet open. En hij gaat niet open, naar mijn stellige overtuiging, totdat Trump door de knieën gaat en zegt vooruit dan maar. Jullie hebben dan de zeggenschap. En je mag ook tol heffen of je doet maar. Dat gaan ze dan geen tol noemen, maar controlekosten of beveiliging, noem maar op.
2: Ja.
8: Want dan kan het ding weer open. Zodra dat gebeurt, is in elke druk internationaal van de ketel. Dan is dat conflict nog niet opgelost. En dan zijn de Iraniërs nog niet getroost en blij. Integendeel, het regime is een ernstiger schrikregime dan er ooit is geweest op dit moment. Het is echt gruwelijk wat daar gebeurt.
2: Hoe kansrijk is dan dat hij door de knieën gaat? En hoe kansrijk is dat er een iets betere situatie gaat komen? Als je percentages mag spreken.
8: Hij heeft geen keus. We hebben het al zo vaak over dit onderwerp gehad. Uiteindelijk heeft hij geen keus. Hij kan niet anders. Alleen, hij moet een goede formulering vinden. En Amerikanen zeggen in dat geval declare victory and leave. Ja. Dus zeg maar, ik heb gewonnen en ik ben weg.
2: Ja. Ja.
8: Tot op zekere hoogte heeft hij ook wel argumenten. Want Amerika voert geen druppel olie in die door de straat van Hormuz komt. Nul. Dus het is alleen de rest van de wereld. Maar de Amerikanen zelf hebben er strikt genomen geen hinder van. Behalve dan dat de prijs omhoog gaat. En dat hebben ze in Amerika ook.
2: Ja.
8: Maar hij kan dus zeggen, ja, sorry jongens, maar het probeert niet voor mij. Ik heb het voor jullie opgelost. De Iraniërs krijgen daar nu een bepaalde taak. En Europeanen en Chinezen en Indiërs, los het verder maar op. Het is mijn probleem niet meer.
10: Maar als Iran dan zegt van het is helemaal geen nederlaag. Of het is een nederlaag voor ons dat ze hem dan zegt van het is helemaal geen nederlaag.

0: genoemd. Dat zal het uiteindelijk wel worden, op de een of andere manier.
1: Oh?
0: Ja, en ja. En Trump kan zeggen, nou, dan heeft Trump nog een dingetje gedaan.
1: Nou.
0: Hij heeft, je weet, hij heeft een deal gesloten met Venezuela.
1: Mm-hmm.
0: Die erop neerkomt dat dat is het land met de grootste oliereserve ter wereld.
1: Okay.
0: Hij zegt, dat land is tegenwoordig van ons. Dus 56% van de olie die daar uit de grond komt, die rekenen we bij onze nationale reserve. Alleen, het duurt nog een jaar of 10 voordat je het kunt oppompen. Want het is allemaal zo verwaarloosd. Dus je hebt er in feite niks aan.
1: Oké, het is meer voor de buitenwereld, voor de buitenwachten. Voor...
0: Nee, hij zei ook op True Social en in Amerika, we hebben nu de grootste oliedeal uit de wereldgeschiedenis gesproken. En alle Amerikanen gaan minder voor hun benzine betalen. Dat klopt, alleen het duurt nog 10 jaar.
1: Oh, ja. Hey, kijk aan. Ja. We zijn wel positieve berichten allemaal positieve vanmiddag. Ja. Nee, we zitten er lekker in. Het is een beetje zoals zondagochtend.
2: Ja, vind ik ook.
1: Ja, het gaat positieve.
2: Gaat de goede kant uit.
1: Ja.
2: Maar als Iran dus zegt van we hebben niet gewonnen... Zeg maar.
0: Ja, maar ze hebben wel gewonnen. Ja,
1: maar dat is natuurlijk. Als ze het niet zeggen.
2: Zeggen, want dan.
1: Ook tegen elkaar zeggen daar in Teheran. Ja. Wij hebben gewonnen, maar dat mag niet vertellen.
0: Nee, dat mag niet. Ja. Nee, net,
1: houd
0: dat
1: stil. Houd stil.
2: En dan kan Trump net doen alsof
0: Iraniërs hebben nog een goede eigenschap vergeleken bij de Amerikanen. Ze hebben namelijk geduld.
2: Ja.
0: Want zij hebben geen verkiezingen die eraan komen.
1: Ik hoor allemaal dingen over Iraniërs voorbij komen.
0: Ja. Wat weet jij nou van Iraniërs? Maar oké. Nee, maar het is echt zo.
1: Ik ben er met eentje getrouwd. Ja. Dankjewel, Bernard.
0: Okay,
1: we spreken elkaar. Doei.
3: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: In één keer je zakelijke netwerk verdubbelen en je zichtbaarheid vergroten? Dat kan. Want alleen bij Odido krijg je nu bij een zakelijk unlimited abonnement LinkedIn Premium Business met heel veel voordeel. Zo bereik je meer mensen en haal je alles uit je zakelijke netwerk. Kijk op odido.nl/business.
1: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
2: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
4: Goedenavond, ik ben René Postma. In Moskou praten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met president Poetin. President Trump zei gisteren dat ze een vredesvoorstel bij zich hebben over Oekraïne. Poetin bedankte Trump voor zijn

0: inzet. Morgen praten de gezanten ook met president Zelensky in Kiev. Vanwege de gesprekken is er dit weekend een staakt het vuren. Ook komende dagen gaat de zoekactie in Overasselt door. Er zijn al een paar keer wapens gevonden en vandaag ook een onafgevuurde kogel, meldt de Gelderlander. Die lag in de buurt van het huis dat afgelopen week werd aangevallen door een grote groep gewapende mensen en waar een beveiliger werd doodgeschoten. Duizenden bezoekers van een vliegshow in Griekenland hebben een straaljager zien neerstorten. Op de grond was een explosie en brand. Ook het bos ernaast vloog in brand. Die is snel geblust, want er waren genoeg blusvliegtuigen in de buurt, 11 stuks. De twee piloten zijn omgekomen, verder zijn er geen slachtoffers gevallen. Max Verstappen is opgeschoven naar de 5e startplek morgen bij de Grand Prix van Italië. Het komt door strafpunten voor Oscar Piastri. Die wordt teruggezet omdat hij in de kwalificatie een andere coureur hinderde. Pierre Gasly van Team Alpine staat op pole position. George Russell van Mercedes ernaast. De thuiswedstrijd van FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles is definitief gestopt. Eerst gooide de harde kern vuurwerk op het veld uit onvrede over de score. Utrecht stond met 3-0 achter. Daarna scoorde Utrecht en gooide ze bekers op het veld. De scheidsrechter had er toen genoeg van. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plekken helder en het koelt af naar 10 graden. Morgen vrij veel zon, het wordt dan 22 graden, maandag rond 25. En dat was het ANP-nieuws.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
3: Ja, dat er zo'n groep met vuurwapens je dorp in komt, dat wil je natuurlijk niet.
4: Poetin daagt ons uit.
5: Ik zou bijna zeggen, als er nog een oorlog bij komt, dan gaan we naar de 3 euro toe.
6: As they continue their terrible war against Ukraine.
2: Wilfried Genee.
7: Met het tweede uur van deze uitzending van de Friday Move. En u hoort het een razend enthousiaste menigte hier in het Okura Amsterdam Hotel. Dat is natuurlijk allemaal vanwege de aanwezigheid van Paul Hanen, 80 jaar inmiddels. Maar zondag gaat hij weer vlammen met zijn allerbeste uitzendingen ooit. 9:30 RTL 4, positiviteit.
8: Ja, 9:30 ochtends, hè, wel.
7: Ja. Oh ja, daar moet je even aan wennen natuurlijk. Vroeger zat je op de avond natuurlijk, hè. En nu is de ochtend geworden.
8: Nu is de ochtend geworden, ja. Maar die was nog vrij. Ja. En ik vind het ook wel leuk op de zondagmorgen dat je net wakker wordt. En dat is nog voor Rick Nieman en voor Buitenhof. Dat je dan al
7: en voor Harry Mens.
8: Energie krijgt. Ja. Harry Mens wordt ook een keer gast. Ook, hoor. Maar ja. Harry Mens, nou, daar ben je ook vaak geweest. Ook leuk om.
7: Ja, Harry is geweldig.
8: Ja.
7: Harry is een van de beste interviewers van Nederland.
8: Ja, en heeft een hele lieve moeder ook.
7: Ja. Ja. Wat heeft hij, een hele?
8: Lieve moeder.
7: Echt waar?
8: Daar wilde hij over praten tegen Catharine Keil. Maar die wilde het niet horen.
7: Okay.
8: Bij mij mag hij over zijn moeder praten.
7: Nou, zijn moeder was wel. Ja, dat heeft hij mezelf verteld, ook in uitzendingen en zo, volgens mij. Zijn moeder was. Er ging er weer iemand dood. Haar man ging dan dood. En had ze binnen de kortste keren weer een nieuwe man. En zelfs in het bejaardentehuis was ze nog niet te houden. Dus,
8: daar heeft hij van geleerd.
7: Daar heeft hij wel een voorbeeld aan genomen, ja.
8: Hij heeft ook diverse vrouwen gehad, toch? En ook een schaduwhuwelijk.
7: Ja, en kinderen. Ja. Dat heb jij niet, hè?
8: Nee,
7: je hebt gewoon Dammy al die tijd gehad.
8: Ja.
7: Alhoewel met Dammy begon het met een soort aanranding, heb ik begrepen, achter in de auto, toch?
8: Nou, nu zou je het grensoverschrijdend gedrag noemen. Toen was ik dus wel op het VARA-feest, had ik wel veel gedronken.
7: Ja.
8: En Dammy was heel. Dit was meteen echt dat je dacht van, Jezus, dat soort mensen bestaan.
7: Ja.
8: En toen reden we met iemand anders terug en ik zat met Dammy achter in de auto. En ik was depressief. En dat is het voordeel als je dan depressief bent, dat je grensoverschrijdend gedrag mag.
7: Dat gaat makkelijker dan,
8: Dat gaat makkelijker.
7: Ja, en dan kan het ook.
8: Ja,
7: ja.
8: En hij was ook dronken, dus hij dacht.
7: Maar hij was toen nog heteroseksueel, want hij had een vriendin.
8: Ja, maar als je dan dronken bent, dan denk je, wat maakt het uit allemaal?
7: Ja.
8: Toch?
7: Maar 54 jaar later zijn jullie nog steeds samen.
8: Ja, nog steeds verliefd. Ja, dat is ook leuk.
7: Oh, dat is wel bijzonder.
8: Ja.
7: Maarten de Gruyter zit een beetje te lachen ondertussen. Maarten, waarom zat je om te lachen nu dan?
9: Nou, dat is natuurlijk ook een beetje jeugdheld voor mij toch ook. Ja,
7: vind ik
9: mooi. Ja, tuurlijk. Ja. Mooi om dat zo om te horen.
8: Ja, met je denkt Bert zit te praten.
9: Ja, Bert ook. Ja.
8: Ja.
7: Nou. Welke creaties stond jou het meest aan vroeger, toen je nog fan was, vroeger ook al?
9: Nou, Dominique Gembrandt, ja, dat was voor mij wel de topper. Ja, het is, je hebt het eigenlijk bijna niet meer echt van dit soort, televisie, vind ik.
7: Zondag 9:30, nee. RTL 4.
9: Ja, mooi. Ja,
8: zondag komt het terug met Gembrandt. Er stond een trouw een keer, een artikel. Als je AI zet op een preek, maak een hele goede preek.
7: Mm.
8: Dat Dominé Gremdaad daar ongeveer 80% in voorkomt.
7: Echt,
8: als je getrouwd bent, dat je ook naar lentebloemen mag kijken. En voor een dominé is dat heel vreemd. Dus dat, goed.
7: Roxanne zit ons aan te kijken met zo'n blik. Waar gaat dit allemaal over, of niet?
10: Ja, waar gaat het allemaal over?
7: Ja, jij denkt, waar gaat dit over? Het zegt jou niks, hè, Paul Hanen, Dominé Gremdaad, Margreet Dolman, Buster Fontijn.
4: Ja, zeker, zeker. Nee, het zegt me niks.
10: Nee, dat dacht ik al inderdaad. Ja. Maar daar kom je ook niet voor, Roxanne.
4: Nee, nee.
10: Jij komt voor de podcast die je samen maakt met Maarten, toch?
4: Ja, klopt.
10: Ja. Nou, daar mag je meer over vertellen, want het is een hele belangrijke podcast. Waarom is deze podcast zo belangrijk?
4: Nou, deze podcast is zo belangrijk omdat Maarten en ik hebben allebei diabetes type 1. En deze podcast gaat ook over diabetes type 1. Het heet Insuline Mijn Benzine. En daarin bespreken we eigenlijk alle dingen die niet zo snel besproken worden over diabetes. En spreken we eigenlijk een hele groep aan mensen die diabetes zelf ook hebben. En om wat meer begrip.
10: Want dat is wel nodig, zeg je ook.
4: Ja, zeker, zeker. Want ik vind in ieder geval dat diabetes type 1 is nogal een eenzame ziekte. Het is namelijk, ja, je ziet misschien, iemand moet elke dag insuline spuiten, moet dingen uitrekenen, that's it. Maar er komt zoveel bij kijken en het neemt je hele leven eigenlijk over. Of nou ja, je moet er zoveel rekening mee houden. Ja.
10: Beschrijf dat dus, want je zegt het is niet alleen dat spuiten, het is veel meer dan dat. Je bent er eigenlijk onafgebroken mee bezig. Op het moment dat je wakker wordt.
4: Ja, ja, ja, je wordt wakker, je gaat je bloedsuiker checken. Je gaat denken, oké, wat ga ik zo doen? Ga ik zo sporten? Ga ik me zo aankleden? Moet ik werken? Wat ga ik eten? Hoeveel eet ik? Is mijn ontbijt anders dan normaal? Voor een vrouw is het weer, oké, in welke week van mijn cyclus zit ik? Want hormonen hebben dan ook weer invloed erop. En door de dag heen, of dan heb je je insuline of met je pompje. Heb je insuline gehad? Moet je kijken of het goed gaat? Voel je je slecht? Denk je wat is er aan de hand? En dan heb je weer een te lage bloedsuiker. Dat kan gevaarlijk zijn. Maar het is ook op lange termijn. Als je heel lang hoog zit met je bloedsuikers, heb je ook weer kans op complicaties. En ja, je bent er echt elke dag continu mee bezig. Toch, Maarten?
10: Zo, hoe oud ben je nu, als ik vragen mag?
4: 29.
10: En wanneer heb je het ontdekt dan? Hoe oud was je toen?
4: Ik was 12. Ja, ja. En het duurde ook heel lang eigenlijk. Ik was heel lang ziek. Bijna ongeveer 9 à 10 maanden was ik echt heel erg ziek. En dus het duurde nogal lang voordat ik erachter kwam. Maar ergens was ik er toen ook wel blij mee. Dat ik, dat het...
10: Dat je een diagnose had.
4: Ja, dus, want ja. Ik was heel opgelucht dat ik dacht, zie je wel, het ligt niet aan mij. Want ik was bang dat ik de rest van mijn leven me zo ziek ging voelen.
10: Ja.
4: Dus ik was heel blij met mijn diagnose. Ik denk, oké, top. Ik heb insuline nodig en ik kan verder.
10: Ja, maar toen bleek het toch niet zo eenvoudig te zijn. Maarten, jij bent ietsje ouder volgens mij.
9: Ietsje, ja, 51. Ja.
10: Oké, okay. Je doet toch ook dat vastgoedprogramma bij BNR?
9: Zeker, vastgoed gezocht bij BNR, iedere maandag.
10: Ja, goed programma, hè?
9: Dat is een steengoed programma.
10: Ja? Maandag wordt de beste volgens mij, of niet? Aanstaande maandag.
9: Die wordt best wel goed, ja.
10: Ja, die wordt, dat weet ik nu wel zeker. Dat wordt een hele goede. Wanneer was jij, hoe oud was jij toen je tot?
9: Ik was 8. 8 jaar? Ja.
10: En dezelfde intensiteit zoals Roxanne het beschrijft, heb je dat al die jaren beleefd?
9: Jazeker, ja. Het is nu, inmiddels heb je natuurlijk wat betere. Je hebt een insulinepomp. Ik heb een insulinepomp bijvoorbeeld. Met een sensor die meet wat mijn suiker doet. En die heeft ook al een beetje een algoritme. Dus je kan al een beetje nadenken over, heb ik meer of minder insuline nodig? Maar wat Roxanne net ook zei, ja, het is niet alleen de korte termijn problemen, maar het is met name ook de onzekerheid voor de toekomst. Hè. Dus diabetes type 1 is de hoofdoorzaak bijvoorbeeld van nierfalen, ja. Van blindheid, de vele kortere levensverwachting. Dus ja, en wij willen met die, het goede is van wat we hebben gezegd eigenlijk tegen elkaar, we willen een podcast maken waarin alles gezegd kan worden. Hè. Dus het kan over het seks, het kan over drugs gaan, het kan over drank gaan, uitgaan. En dus het is voor jongvolwassenen en ook voor hun ouders. Omdat het onderwerpen zijn die je toch minder makkelijk met je arts bespreekt of met je diabetesverpleegkundige. En voor ons alle twee was ook heel belangrijk, er mag ook gelachen worden.
10: Dat kan wel.
9: Zeker, er wordt heel veel gelachen zelfs. En mensen die ook, zeker deze...
10: Maar er wordt heel veel gelachen, maar waar lach je om dan?
9: Het moet niet een half uur heel zwaar zijn. Er moet ook hoop zijn. En mensen moeten ook in dat programma zien van, die zien ons zitten. Twee mensen die één iets ouder dan de ander, maar die wel midden in het leven staan. En die alle twee van alles ernaast doen. Dus het moet aan de ene kant...
10: opgeven ook, dat is belangrijk.
9: Ja, ook hoop geven.
10: Dat is wat dominee Gem dat ook altijd doet. Die geeft hoop.
9: Ja,
8: ja, maar ik vraag me ook af in de loop der tijd, wat heb je allemaal aan nieuwe dingen meegemaakt waardoor het misschien toch wat lichter geworden is?
9: Ja, dus er zijn natuurlijk veel meer toepassingen. Dus zeg maar de care is veel beter geworden, maar er is nog steeds geen cure. Dus er is nog steeds geen oplossing. En wij doen dit ook namens vanuit Stichting DOM, Diabetes Onderzoek Nederland. En die zijn echt vol bezig met zoeken naar die oplossing, naar die genezing. En dat is natuurlijk uiteindelijk waar het omgaat. Maar bijvoorbeeld zo'n insulinepomp, ja, die had ik niet toen ik 10 was. Dus dan had je gewoon een naald.
8: Oh.
9: En dan kon je met een vingerprik kon je ongeveer zien waar je suikerspiegel zat. En dat is nu allemaal veel, ja, veel enorm verbeterd.
8: Ja, en je moest dan ook op school prikken?
9: Ja.
8: Dat is ook lastig dan, hè?
9: Ja, maar weet je, ja, tenminste voor mij, iedereen is het persoonlijk. Maar voor mij, ik had pas vrij snel dat ik dacht van ja, weet je, het zal wel, ja, wat anderen daarvan vonden. Of,
8: dat is wel een mooie instelling dan.
4: Ja, en daar eigenlijk ook de podcast er ook wel op inhaken. Is zeg maar ook voor ja, jongvolwassenen of jonge mensen. Ja. Oh, ja, goed, super.
10: Dat is belangrijk. Ja, inhaken is heel belangrijk.
4: En, nou, maar ook, het is, als je, nou, in ieder geval, dat is hoe ik het heb ervaren. Dat, ik ben 12, ik heb net diabetes type 1, ik was een jonge stoere meid. Maar niemand begreep me. En ik moest inderdaad insuline spuiten in de klas. En dan kreeg ik naast me te horen, eeuw, godverdoe je dat hier?
8: Oh.
4: Dan zei ik ook, ach, stel je niet aan, joh, rot op. Ga dan ergens anders.
8: Maar je wordt wel mondig dan ook, hè?
4: Ja, ja, maar ja, er zijn ook kinderen. En die trekken zich er wel wat van aan. En die denken, ja, jeetje, ligt het aan mij. En niemand begrijpt me. En dan hopen wij eigenlijk ook dat die podcast luisteren. En denken van, zie je, oké, ik ben niet alleen. Oh, oké, want het voelt ook als je je arts spreekt. En ja, je moet het zo en zo doen. En je bloedsuikers moeten zo zitten. Je krijgt info. Maar je bent een mens. En een mens kan het niet allemaal perfect doen. Dus het gaat ook niet altijd goed. En dan moet je jezelf ook niet afstraffen als je een piek krijgt. Want het is eigenlijk gewoon een fulltime job wat je erbij hebt.
10: En hoe gaat je omgeving daarmee om? Relaties, vrienden, ouders? Hoe gaat dat dan?
4: Heel slecht. Die vinden het echt vreselijk.
10: Nee. Maar die hebben er wel mee te maken ook. Hoe werkt dat dan? Heeft dat ook invloed op je sociale contacten?
4: Nou ja, niet echt invloed. Maar ik kan namelijk heel goed het zelf regelen. En ik heb het goed onder controle. Maar ik licht mijn familie, vrienden wel in van, hey jongens, als ik een hypo heb of wat dan ook.
8: Ja.
4: Het lukt me even niet meer, help me dan even. Of hou hier en hier rekening mee. Of ja, soms hoef je het niet eens te zeggen. En dan, of soms moet je het juist wel zeggen, want dan ben je taartje aan het eten. En dan zegt iemand, ja, maar mag jij dat wel eten?
8: Mm-hmm.
4: Dus dan moet ik zeggen, nee, tuurlijk kan dat. Maar ik moet wel insuline spuiten.
8: Ja. Oké. Okay. Maar dat is ook, ook belangrijk in de podcast natuurlijk. Dat je daar over dat soort dingen praat, dat je gewoon, zeg maar, om het modewoord te gebruiken, heel transparant naar de omgeving bent. Houd daar rekening mee en help me als er dat gebeurt eigenlijk.
4: Ja, precies.
8: Ook voor de jonge mensen. Want wat voor mensen, want jullie zijn al met de podcast begonnen.
4: Ja, we zijn nu met het tweede seizoen bezig.
8: Oh ja, en wat voor mensen, wie luistert er dan?
4: Nou, we spreken eigenlijk dus ouders met kinderen. Of dus ouders van kinderen die net diabetes type 1 hebben gekregen, de diagnose. Maar ook mensen die het zelf hebben. Maar ja, eigenlijk inderdaad relaties eromheen. Ja. Mensen die zich afvragen van, oké, hoe kan ik helpen?
9: Ook best wel veel mensen die het net hebben gekregen bijvoorbeeld. En die onze serie zijn gaan kijken om meer te begrijpen van hoe het werkt en hoe het in elkaar zit. Dus daar helpt het ook heel erg voor. Dus met name jongvolwassenen, denk ik, en ouders daarvan.
8: Ja.
4: Ja, maar heeft veel
10: het met levensstijl ook te maken? Of heeft het allemaal niets met levensstijl te maken?
9: Dus het type 1 en type 2 is natuurlijk meer levensstijl. Ja. Type 1 heeft daar niets mee te maken. Het is een auto-immuunziekte. Dus ons immuunsysteem heeft op een gegeven moment een berichtje gekregen wat niet klopte. En die is de goede cellen kapot gaan maken. En dat zijn de insuline producerende cellen.
10: Ja.
9: Dus onze lichaam maakt geen insuline meer. En die heb je nodig om koolhydraat, om voedsel te verwerken tot energie, feitelijk.
10: Ja. Je zegt, we praten over alles, ook over seks. Heeft het invloed op je seksleven?
9: Kijk, als jij bijvoorbeeld... mijn dochter zit hier ook in de zaal. Dus
4: misschien moet ik even inhaken.
9: Je wil ik wat beter over...
10: Ja, maar ze weet toch wel hoe ze zelf de wereld...
4: Dat je er net leuk lekker middenin zit, maar dat je denkt van... Hey,
9: neemt het echt over
4: mij. Ik red Maarten even. Maar goed. Ja. Maar dat je dan een hypo krijgt, dus een lage bloedsuiker, ja, dan moet je wel even stoppen.
10: Dat is klaar, even dan. Ja.
4: Dan is het even klaar. En dan moet je zeggen, hey, haal even een glas cola of limonade voor me, wat anders. En een kwartiertje wachten en dan kunnen we weer verder. Ja.
10: Oké, dus zo werkt het dan wel. Ja,
9: ja nee,
10: dat natuurlijk. Heb je ook meegemaakt, maar dat ga je niet vertellen omdat je dochter erbij is.
9: Nee, natuurlijk, maar dat is natuurlijk heel vaak gebeurd. Ja, dat je gewoon, dat is die suiker te laag. En helemaal als je dan
10: maar niet
9: ook
10: altijd, hè, want dan stond niet ze niet.
8: Nee, en als je vrouw er rekening mee houdt, dan maakt
10: dat een gaskolen.
9: Maar dat is natuurlijk, kijk, weet je wat is, als je natuurlijk in een relatie zit, dan is dat natuurlijk allemaal niet zo'n probleem. Maar natuurlijk voor jongeren, als het niet een relatie is en het is de eerste keer, dan is dat natuurlijk wel iets anders.
8: Nou, als je een one night stand hebt en dan ineens gebeurt er dat.
9: Heb je daar geen zin in. kennen natuurlijk.
11: Nee. Nee. Ja, maar dan kan je ook zeggen, dan, soms lieg ik dan. Zeg ik heb een hypo, je moet naar huis.
12: Oh ja.
10: Oh ja, dus oh, het werkt ook weer zo dan, ja.
12: Maar als, ja, als ja, een man tegenvalt of
11: ja,
12: zo.
11: Precies, je kan het ook in je voordeel gebruiken. Ja,
12: ja, dat is wel leuk.
10: Handig. Hey, jullie hebben bijzondere mensen gesproken. Ik begreep het verhaal van Noortje de Brouwer was ook heel bijzonder, toch? Omdat het...
11: Ja.
10: Een topsporter is dat, begreep ik?
11: Topsporter, ja, Olympisch synchroonzwemster.
9: Ja.
11: En 3 maanden voordat zij mee ging doen aan de Olympische Spelen... kreeg zij diabetes type 1. Ja, en dan kan je denken van, ah, shit, ah, nee. Wat, zij dacht, nou, oké, prima, niks aan de hand. Ze heeft zichzelf binnen twee weken volgens mij precies alles zichzelf geleerd... en is gewoon door gaan trainen. En, ja, heeft
10: dan moet je mentaal wel heel sterk zijn.
9: En een medaille gewonnen.
10: Ja, dat is echt heel bijzonder.
9: Ja, dat is echt heel bijzonder. Dat is een supermooi verhaal. Een hele leuke vrouw.
11: Ja, heel positief erover. En zeker, daar moet je echt mentaal sterk voor zijn, ja.
10: Ja, want hoop is het belangrijkste wat jullie willen uitdragen, denk ik, toch? Of...
9: Ja, het zijn 2 dingen, denk ik. Het is aan de ene kant dingen bespreken die anders onbesproken. Hè? Dus het is diabetespatiënten, maar ook hun omgeving, die kunnen er echt van leren. Hè? Dus die hebben er echt kunnen de dingen uithalen. Maar aan de andere kant, deze serie is iets anders dan de vorige serie. Omdat we hier ook echt mensen hebben uitgenodigd waarvan we zeiden, er moet ook een stukje hoop in zitten. Dus hoe ga je daarmee om en hoe kom je er sterker uit?
10: Ja, als je het over wil nemen, moet je het gewoon zeggen. Hè? Dat is belangrijk.
11: Nee, ik haak niet meer.
10: In dit geval laat
11: klopt
10: je het
11: helemaal.
10: Ja?
11: Klopt helemaal.
10: Ja, en ook de familie De Boer, Ronald en Maxime, zijn ook langs geweest. Ik begreep dat zij ook een ongeluk daar zelfs door gekregen heeft, toch? Door zo'n aanval.
11: Ja, door een hypo is zij tegen een tram aangereden. Is ze oud gegaan, is tegen een tram aangekomen. Gelukkig viel het mee.
10: Ja.
11: Maar ja, daar is ze erg van geschrokken. En dat was voor haar ook echt een wake-up call van... Oké, dit is echt een serieuze ziekte.
10: Maar het is dus ook wel belangrijk voor mensen die het niet hebben... om daar eens een keer naar te luisteren. Hè? Om te kijken wat het voor je betekent. En ook zeker als je mensen kent in je omgeving die er last van hebben. Ja. Maar hoe voelen jullie op dit moment eigenlijk? Als jullie hier zo zitten.
11: Heel goed. Ik had net gecheckt.
9: Nou, jij zit op 12 volgens mij, zou ik.
11: Ja, maar ik had daarvoor al insuline gespoten. Dus ik keek eigenlijk... Okay.
10: 12 is hoog, begrijp ik?
9: 12 is hoog, ja.
11: Dat paniek.
9: Is...
11: Totale paniek. Ja. Nee. Niet heel erg.
9: Nou, jij wilt dat is interessant. Dus ik zat precies goed, maar bijvoorbeeld...
10: Wat is precies goed dan? Maar hoe...
9: Ja, 7.
10: 7 is goed,
9: maar wat je probeert te doen... Want dit kun je niet plannen. Je kunt niet dadelijk... We hadden niet kunnen zeggen, we komen toch even niet. Dus,
10: nee.
9: Ben je een uur van tevoren bij wijze van spreken toch al aan het kijken. En je neigt natuurlijk altijd naar om je bloedsuiker iets te hoog te laten. Want dat is geen... echt probleem. Als het te laag wordt, dan ga je echt oud. Dus dat wil je voorkomen.
11: Ja, dat is waarom ik ook net checkte. Want ik dacht van, oké, als die keihard naar beneden gaat... want dan kan je ook zien dat er een pijl naar beneden gaat met paniek. Maar dat was niet het geval. Dus dan denk ik 12, oké, prima.
10: Nou, ik vond je hartstikke scherp. Je nam het steeds op de juiste momenten over, Roxanne. Dus daar lag het niet aan. Roxanne Kwant, bedankt daarvoor. Dat zeg ik ook tegen jou, Maarten. Succes aanstaande maandag weer natuurlijk.
9: Ja, dankjewel.
10: Met de nieuwe uitzending bij BNR. Daar gaat het over vastgoed. Maar dit was een heel belangrijk onderwerp. Insuline, mijn benzine. Overal te beluisteren, toch?
11: Ja.
9: Dankjewel.
13: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Leden van de Staten-Generaal.
1: Binnenkort is het weer Prinsjesdag en dus is het kabinet druk aan het schrijven aan de troonrede. Wat als niet zij, maar wij de troonrede schrijven? En jij kunt meeschrijven. Wat moet er echt anders? Wat zou jij zeggen als je op de troon zat? Schrijf mee en ga naar bnr.nl/ondernemerstroonrede of laat via de BNR-app weten dat je mee wil schrijven.
2: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
3: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
4: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR-professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
5: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
6: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
5: Welk bedrag gaan ze je geven?
7: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik wil de prijs uit de portemonnee komen.
5: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
8: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
5: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
9: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
11: Goedenavond, ik ben René Postma. In Moskou praten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met president Poetin. President Trump zei gisteren dat ze een vredesvoorstel bij zich hebben over Oekraïne. Poetin bedankte Trump voor zijn inzet. Morgen praten de gezanten ook met president Zelensky in Kiev. Vanwege de gesprekken is er dit weekend een staakt het vuren. Ook komende dagen gaat de zoekactie in Overasselt door. Er zijn al een paar keer wapens gevonden en vandaag ook een onafgevuurde kogel, meldt de Gelderlander. Die lag in de buurt van het huis dat afgelopen week werd aangevallen door een grote groep gewapende mensen en waar een beveiliger werd doodgeschoten. Ajax heeft zijn thuiswedstrijd tegen PSV verloren met 1-3. PSV scoorde de derde nog in blessuretijd. De fans van Ajax namen voor de wedstrijd afscheid van Mika Gods, die vertrekt naar Paris Saint-Germain. Hij kreeg cadeaus en kwam speciaal even naar de tribune van de harde kern. Max Verstappen is opgeschoven naar de vijfde startplek morgen bij de Grand Prix van Italië. Het komt door strafpunten voor Oscar Piastri. Die wordt teruggezet omdat hij in de kwalificatie een andere coureur hinderde. Pierre Gasly van Team Alpine staat op pole position. George Russell van Mercedes ernaast. De thuiswedstrijd van FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles is definitief gestopt. Eerst gooide de harde kern vuurwerk op het veld uit onvrede over de score. Utrecht stond met 3-0 achter. Daarna scoorde Utrecht en gooide ze bekers op het veld. De scheidsrechter had er toen genoeg van. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plekken helder en het koelt af naar 10 graden. Morgen vrij veel zon, het wordt dan 22 graden, maandag rond 25. En dat was het ANP-nieuws.
12: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
13: Ja, dat er zo'n groep met vuurwapens je dorp in komt, dat weet je natuurlijk niet.
14: Poetin daagt ons uit.
15: Ik zou bijna zeggen, als er nog een oorlog bij komt, dan gaan we naar de 3 euro toe.
16: As they continue their terrible war against Ukraine.
10: Wilfried Genee.
17: En we zitten alweer in het laatste uur van deze uitzending van de Friday Move vanuit Alcoura, Amsterdam. Kom terug nog even langs. En Paul Hanen is vandaag mijn co-host helemaal terug aan het firmament. 12 jaar volgens mij is het geleden, toch? Of is het 14 jaar zelfs geleden? Voor het laatste op TV. 14 jaar, hè?
18: Ja, 14 jaar toen 14 voor Autovie had ik toen een hele serie gedaan.
17: Ja.
18: Maar ik heb wel losse dingen gedaan, dus bij de Wereldtijd Door en zo en al dat soort dingen. Maar dit is weer het eerste complete programma en voor een landelijke zender ook.
17: Ja, ben je bang voor de dood eigenlijk?
18: Ja, wat een leuke vraag. Goeie vraag, zou je dan zeggen. Zeggen altijd.
17: Daar ben ik gewoon benieuwd naar.
18: Een goede vraag. Ben je bang voor de dood? Ja, ik zit nog in mijn enthousiasme voor de uitzending.
17: Ja, sorry.
18: Dus dat ben je bang voor de dood? Dat tot nu toe niet. Maar dat kan altijd komen, natuurlijk.
17: Ja.
18: Dat je ineens. Wim Schippers, die was nog heel levendig toen ik.
17: Sprak je hem vaak?
18: Nou, nee, niet zo vaak, maar wel in de studio. We gingen net weer opnieuw Bert en Ernie doen voor Netflix.
17: Ja.
18: En hij kwam een beetje uit zijn depressie naar aanleiding van het overlijden van zijn vrouw, Ellen Jens. Dat duurde een aantal maanden. En hij werd net weer een beetje vrolijk ook. En toen ik 80 werd, toen hadden we nog een heel klein dinertje gegeven waar hij ook kwam. En twee weken later was hij dood. En het was heel onverwachts. Eigenlijk verwacht je helemaal niet.
17: Nee.
18: Eigenlijk. Voor sommige mensen verwacht je helemaal niet dat ze doodgaan.
17: Maar ja, uiteindelijk.
18: Ja.
17: Ja.
18: Maar Ernie komt er niet aan. Door.
17: Ja. Maar Bert is nu dood.
18: Nee, Ernie.
17: Ernie is dood.
18: Ja, ik zit hier.
17: Nee, dat is waar. Zo, jij bent
18: je moet Bert.
17: Ernie is.
18: Ja. Is Bert bang voor de dood?
17: Ja.
18: En dit weet ik niet.
17: Nee? Nee. Jij zegt trouwens steeds Wim Schippers, maar wij zeiden altijd Wim T. Schippers. Die T heb je gewoon weggegooid op een gegeven moment.
18: Ja, maar hij heeft die T er zelf ook bij verzonnen. Het was gewoon, hij was gewoon Wim Schippers. Maar dat vertelde hij later ook wel. Toen had je Willem O. Duis. En toen vond hij het ook wel leuk om nog zo'n letter erbij te hebben.
17: Ja.
18: Dus toen heeft hij T. En sommige mensen hebben het ook over Wim T. En ik heb het over Wim of over Wim Schippers.
17: Ja. Maar bang voor de dood ben je dus gerust, gelukkig niet, dat scheelt. Dus
18: ja, tot nu toe niet. Nee.
17: Ja,
18: maar nee, misschien als het nadert, dat het dan weer een heel ander verhaal wordt.
17: Ja, dat zou kunnen inderdaad. Gerard Timmer, goed dat je er bent.
14: Ja.
17: Ik hoorde dat je tegen de eindredactie had gezegd, nou, dit zal wel een leuk gesprek worden. Toen je net ging zitten, lekker op veilige afstand. Want ja. Je kijkt er een beetje tegenop, dit gesprek.
14: Nee, helemaal niet.
17: Nee?
14: Ik vind dat we nogal ver uit elkaar zitten.
17: Ja.
14: En ook ver bij Paul vandaan zitten.
17: Ja.
14: Normaal gesproken, radio is een intiem medium, maar ik denk, ja. Het is toch een beetje ver afkijken.
18: Nee, want sommige mensen mogen hier zitten.
17: Ja, je mag ook daar gaan zitten.
14: Nee, ik zit goed. Ik zit goed.
17: Nou,
14: goed, dan is iedereen van slag.
17: Je mag ook naast mij gaan zitten als je wil.
14: Ja, nee.
17: Maar de meeste mensen willen nooit naast mij zitten. Waar zou dat door komen, Paul?
14: Kostbare airtime dit. Ja.
18: Dat ze naast jou willen zitten.
17: Ja, dat willen ze vaak niet.
18: Oh, nee. Omdat ze bang zijn.
17: Ik weet het niet of dat zo is.
18: Met maar misschien warmte. Door VI dat je dan denkt van, het kan wel een foute kant op gaan of zo. Of
17: maar ben je er ook bang voor dat ik foute vragen ga stellen?
14: Nee, volstrekt niet.
17: Nee?
14: Nee.
17: Dat ik over de NOS begin en die 3 ton die je nog meekrijgt en zo?
14: Nee.
17: Dat maakt je ook niet uit.
14: Nee, is alles over gezegd en geschreven.
17: Eigenlijk vind ik ook wel inderdaad.
18: Maar die heb je meegekregen ook.
14: We hebben meegekregen.
18: 3 ton.
14: Ja, in zo'n zak. Nee, dat is allemaal. Nee, dat is
18: niet waar.
14: Nou, nee, het is allemaal gewoon groot. Het is allemaal volgens regels en alles gegaan.
17: Het is wel waar.
14: Ja,
17: het is wel.
14: Nee, niet zoals je het zegt. Maar dat
18: wel
14: gaat,
18: volgens
14: gaat,
18: de regels.
14: Er is alles al over gezegd en geschreven.
18: Oh.
14: En
18: maar dit is weer een nieuw programma. En dan
14: zeker.
18: En ik wist van niks ook.
14: Nee. Dat speelt gewoon zo houden is ook goed. Gewoon,
17: ja. Maar dat is hoe lang nu geleden? 2 jaar geleden alweer, toch? 2024, toch?
14: Ja,
17: of niet?
14: Maart 24, ja.
17: Ja. Ja. En heb je het een plaats kunnen geven?
14: Zeker, zeker. Ik heb ook heel veel aandacht aan thuis kunnen geven. Dat is ook heel fijn.
17: Ja.
14: Vond iedereen ook heel fijn.
17: Ja.
14: Toen ik een maand of 6, 7 geleden weer aan de slag ging, toen zei mijn jongste, die is 10 jaar, die zei van, papa is de laatste tijd gewoon een stuk minder. Ja, maar de afgelopen periode was hij wel heel lang. Ja, maar waarom is hij dan steeds weg? Ja, hij moet gaan werken. Ja, maar ja, waarom moet hij werken? Ja, hij moet cent verdienen. Ja, maar we kunnen toch met spaarpot.
17: Geef dit stop die 3 ton.
14: We kunnen toch met spaarpot omkeren, weet je? Nou, dat was het een beetje. Dus ik heb veel aandacht aan thuis kunnen geven en ik heb me ook heerlijk kunnen oriënteren op wat mijn volgende professionele stap zou worden.
17: En dat is de volgende geworden. Het sportradio, daar komt het op neer, toch? Mag ik het zo omschrijven?
14: Zeker.
17: Ja.
14: Ja, ja.
17: Waarom heb je hiervoor gekozen? Wat is het idee erachter voor jou?
14: Nou, voor mij, ik heb in die tijd dat ik mij oriënteerde op een volgende stap, schoot mij al een paar keer te binnen van, wat raar, er is er in Nederland eigenlijk helemaal geen sportradio. En als je in de landen om ons heen kijkt, in Engeland, in Amerika, in Duitsland, Frankrijk, Italië, overal heb je sportradio en heeft het ook echt bestaansrecht. Wij hebben dat in Nederland niet. Ja, tuurlijk, we hebben Langs de Lijn.
17: Ja.
14: En ik praat met alleen maar eer en respect over de collega's van Langs de Lijn.
17: Je bent de baas geweest ooit van ze.
14: Zeker. Ja. En ik bedoel, ik luister er ook regelmatig naar, maar Langs de Lijn is er ook heel vaak niet.
17: Nee.
14: Dus en tegenwoordig is sport eigenlijk op heel veel momenten door de hele week heen is dat aanwezig. En het feit dat zo is, nou ja, dat de sportwereld van zichzelf is nog altijd groeiende. Radiowereld, wordt er wel eens van gezegd, ja, is radio nog steeds wel zo'n levend medium?
17: Is radio nog wel steeds zo'n levend medium?
14: Zeker, ten opzichte van televisie. Als je kijkt naar tv gaat eigenlijk lineair behoorlijk naar beneden. Zo. En radio pakt nog altijd bij ook. En ik weet vanuit de sportwereld ook, zij hebben ook echt behoefte behoefte aan mediapartners in de sport. Dus nou, al die dingen bij elkaar opgeteld. Toen kwam de vraag op een pad vanuit Olaf Mol, Alexander Stevens, de founders van Grand Prix Radio. Ja. Die wilden heel graag Grand Prix Radio verbreden naar brede sportradio. Dus van Formule 1 naar brede sportradio. En die vroeg aan mij, wat vind je ervan? Ik zei, ik denk dat het heel kansrijk is. Volgende vraag was, wil je aan boord komen? Ik maak even met 7 Mijlslaarzen. En ja, toen kreeg ik toch weer het gevoel wat ik ooit ook bij mijn vorige mediaavontuur BNN. Was ik ooit een van de mede-oprichters van, ik dacht, hier komen twee dingen samen. Mijn liefde voor media, het iets weer kunnen starten. En overigens ook voor een groot deel dat wat bij de NOS ook mooi was. Dat hele sportterrein. En die twee dingen samen, die maakten het meest in mij los. Dat zagen ze thuis ook. Fundamenteel andere keuze. Maar ik krijg er ontzettend veel energie van. Maar
18: zou het ook een tv-zender kunnen worden? Zoals Sport 7.
14: Nee, dat zie ik niet. Er is al zoveel sport. En op televisie trouwens. En het is heel erg versnipperd. Dus je zit bij Viaplay, bij Ziggo Sport, bij ESPN, bij de NOS, overal.
18: Ja.
14: En dit is nou eenmaal nog eigenlijk het enige groene kavel in Nederland. Het bestaat nog niet. Dus ja, wij kunnen er zijn voor de sport. We kunnen er zijn voor de sportliefhebber. En we kunnen ook nog eens een keer gidsend zijn voor al die sportluisteraars die eigenlijk niet weten wanneer wordt wat nou uitgezonden. Dus radio is. Dan laten we dat eerst maar eens goed op gaan zetten.
17: In het verleden ben ik een aantal keer benaderd door partijen die dit ook wilden. Maar die wilden dan ook bijvoorbeeld de voetbalrechten hebben. Dat is toen destijds niet gelukt, waardoor het ook niet is doorgegaan. Maar heb je niet al die rechten ook een beetje nodig dan om dat goed in te kunnen vullen?
14: Nee, die heb je niet bij radio per definitie nodig. Als je bij televisie geen rechten hebt, dan kan je gewoon helemaal niks.
17: Nee.
14: Je kan niet ook als NOS de Champions League gaan uitzenden. Dat is allemaal vastgelegd. Radio is wat dat betreft een heel ander medium. We hebben overigens wel de rechten voor de Formule 1 exclusief voor Nederland tot en met 2028. Maar op een andere wijze, ja, je kan tegenwoordig gebruik maken van alle databronnen, tv-signalen. Kan je de luisteraar
17: op de hoogte
14: houden?
17: Je mag niet in het stadion gaan zitten, gewoon commentaar gaan zitten.
14: Je mag niet, als je geen rechten hebt, mag je niet in het stadion gaan zitten en het commentaar gewoon geven.
17: Oh.
14: Maar wij kunnen gewoon de luisteraar op de hoogte houden van de wedstrijden zoals ze gespeeld worden. Al is het wel zo dat we natuurlijk ook met respect, we gaan niet 10 minuten live verslag doen van PSV Ajax.
17: Nee.
14: Dat gaan we niet doen. Maar als er gescoord wordt, als een rode kaart of iemand wordt uit het veld geschuurd, mogen we dat gewoon vertellen. En dan gaan we dat ook doen. En zo hebben we dat sinds afgelopen weekend ook gedaan.
17: Ja. En zou je nog wel rechten ergens van willen hebben? Of ben je daar niet echt mee bezig ook, van andere sporten?
14: Nou, wat ik wel. Nee, ik ben daar nu niet mee bezig. Omdat het ook niet per se nodig is. Om die belofte te kunnen waarmaken naar de luisteraar. Maar wat ik wel een mooi voorbeeld vond van. In Engeland heb je ook Talk Sports. Dat is echt daar ook groot. En die hebben het afgelopen jaar de rechten voor het WK voetbal, hadden zij, gekocht. Ja, dat is ooit nog eens een keer toekomstmuziek. Maar dat staat zeker niet voor de korte termijn op ons verlanglijstje. Eerst gewoon zorgen dat die zender goed staat.
17: Daar heb je geld nodig. Je hebt ook geld geregeld natuurlijk. Interrail was het volgens mij. En?
18: Ja, Interrail. En de podium cadeaukaart. Ja,
17: die doen gewoon
18: en
17: mee.
18: Ilja Gort.
17: Ja. En Ilja Gort.
18: Ja.
17: Ilja Gort betaalt jou?
18: Ja.
17: Echt waar? En die zit dan in het programma?
18: En die zit dan in het programma, ja.
17: Die betaalt zichzelf?
18: Ja. Oh, grappig, hè?
17: Dat is wel bijzonder, inderdaad. Maar hoe zit het met jouw markt? Want kun je er veel geld uithalen op dit moment, in deze vorm?
14: Ja, in theorie kan dat. Ja. Dus we hebben ook vanzelfsprekend kijkjes vooruit. Wat is er uit de markt te halen? De radiomarkt, ook de advertentiemarkt, groeit nog altijd enorm. Afgelopen kwartaal geloof ik weer met 2,7%. Dat is ook echt uitzonderlijk ten opzichte van de televisiemarkt. Dus dat kan. En naast dat wij zeg maar de spots op de zender hebben, gewoon de commercials die je ieder uur kan horen, kunnen wij ook van betekenis zijn voor de sponsors die ook de sport ondersteunen. Dus we hebben eigenlijk een beetje in het vergelijken met BNR. BNR is er voor de financiële wereld en de zakelijke wereld en voor de daarin geïnteresseerden. Wij zijn dat voor de sportwereld. En dan ben je er voor de in de sport geïnteresseerde luisteraar. Maar ook voor al die partijen die in belangrijke mate bijdragen aan de sport. Denk dan aan sponsors, denk aan sportmarketeers. En ook sporten zelf, evenementen die groot willen worden. Dus laat ik zeggen, daar heb je een belangrijke functie. En daar zitten ook middelen. Ook programma's worden mede mogelijk gemaakt door punt.
17: Maar je zit niet op FM, je zit op DAB. Wat is dan jullie doelstelling voor de komende tijd, aandeel?
14: Nou, we zitten sowieso landelijk op DAB+.
17: Ja.
14: En we zitten ook op FM in de Randstad.
17: Okay.
14: De nieuwsgierigheid om te kijken wat daar in de toekomst meer vrijkomt, die is natuurlijk ook. Daarnaast hebben we de app. We hebben online zijn we ook te horen. We zitten nu rondom een Grand Prix weekend zitten we vaak al op een aandeel van 0,6, 0,7%. 5%. Daar zal de luisteraar niet zoveel van zeggen. Maar als je het een beetje vergelijkt met de overige radiomarkt. BNR zit meestal rond de 1, 1,2. Soms een keer 0,8, 0,9.
17: Ja, vrijdagmiddag 1,3.
14: Zeker, ja. Dit is, maar dan zit het eigenlijk, dan zit je vrij dicht bij elkaar. Maar wat we nou de komende periode juist moeten doen. Minder kwetsbaar worden van alleen de Formule 1. Ik bedoel, blijven we uitzenden. Daar zit een grote achterban. Maar ook als er geen Formule 1 is. Dat we dan gewoon een interessante zender zijn. Voor iedereen die geïnteresseerd is in sport. Nou ja, en als je zo langzaamaan kan groeien in de richting van waar BNR ook zit. Dan denk ik dat we het hartstikke goed doen. Maar radio is een langzaam medium. We zijn een groeipad ingeslagen. We krijgen ontzettend veel goede reacties. Leuke reacties van luisteraars, van mensen uit de sportwereld, radiowereld. Nou, er zit heel veel energie op het station.
17: Ja, ik merk het ook aan jou. Maar is het niet gek als je zelf Champions League hebt gespeeld, wat je in het verleden hebt gedaan natuurlijk, als directeur, om nu weer even een stapje terug te moeten doen? Of ervaar je het heel anders?
14: Nee, het is echt totaal anders. Kijk, ik heb met grote liefde bij de NOS geleid, BNNVARA, bij de publieke omroep gezeten. Maar dit is in die zin anders. Je bent weer aan het bouwen. Je bent weer iets nieuws aan het doen. En in plaats van dat je aan het besturen bent en misschien 1 millimeter naar links of 3 millimeter naar rechts kan sturen, ben je gewoon weer echt dagelijks met de inhoud en de strategie bezig en het commerciële beleid. Ja, ik ga daar heel erg op aan. Ja.
18: En zou je nog wel eens willen schrijven over de hele periode bij de publieke omroep, eigenlijk hoe dat gegaan is, omdat je het nu zo uitlegt. Het is toch een verschrikkelijke wereld, moet het geweest zijn.
14: Over die wereld is heel veel te zeggen. Ik heb overigens met heel veel plezier ook ontzettend lang in die wereld gewerkt. Maar ik ben ook wel een beetje van de categorie, als je eenmaal ergens weg bent, dan moet die wereld ook vervolgens weer over zichzelf gaan. En dan moet ik er verder niet zelf meer over willen zeggen. Dat doen al genoeg mensen.
18: Ja.
14: Ik besteed mijn energie ontzettend graag aan GPS Sport Radio.
18: Nou, fijn.
17: Vooruitkijken, zoals je het begin van deze uitzending zei. Ja. Vooruitkijken doe ik liever dan terugkijken. Daar heb ik niet zoveel aan.
18: Heel belangrijk.
17: Positief, voelt u dat? Ja. Voelt u dat, meneer Hane?
18: En wel wat herinneringen af en toe ophalen. En leermomenten hebben uit het verleden. En verder vooruitkijken, dat is leuk.
17: En veel namen zie ik ook voorbij komen. Twan van Peperstraat, Robert Meder en die Houtkamp, Tom van het Hek.
14: Zeker. We hebben een ontzettend mooie line-up. Van gekende en minder gekende mensen. Ook van nieuw talent trouwens. Mensen die mensen minder goed kennen. Op dit moment presenteert Kees Dorrestein. Overigens een oud-collega van jullie.
17: Ja,
14: zo'n
17: Kees is top.
14: Ja, en vanavond Hein Keizer. Die ook doorgaans voor de Telegraaf een voetbalpodcast maakt. En die heeft ook veel radioervaring. Die gaat vanavond met name inzoomen op de Eerste Divisie. We hebben trouwens ook op zaterdagmiddag amateurvoetbal, tweede, derde divisie met Pieter Tammens, die daar ook in het verleden heel veel programma's over heeft gemaakt.
17: Dus het is een brede rijk. Is het Gerard van der Velde met de muziekkeuze?
14: Nee. Gerard van der Velde. Gerard van der Velde.
17: Ja.
14: Nee, maar er is dus wel trouwens hele goede muziek ook. Ja. Er zit er ook op.
17: Populairder of meer 538?
14: Nee, het is een mix. Bijvoorbeeld, een mix van. Het zijn classics, maar ook er zitten ook snufjes van 538 in, et cetera. Dus er zit heel veel, lekkere muziek. Ja,
17: maar dat is belangrijk. Oh ja.
14: Even in de basis is het gewoon sport. En daartussendoor ingebed in een heerlijke muziek.
17: Oké, Gerard, bedankt.
14: Graag gedaan.
17: En tot de volgende keer.
14: Zeker.
17: Ja. U luistert naar de Friday Move, vrijdag 4 september. We zitten in Okura, Amsterdam. En we gaan nu het politieke blok alweer in. Ja, Paul, het gaat gewoon door, Paul. Het gaat gewoon door. Je doet je headset af, je doet je microfoon weg. Is niet de bedoeling.
18: Nee, maar net duurde het heel lang. Er was een hele veel muziek. En toen ging iedereen lopen. Toen bleef ik trouw zitten. En
17: toen bleek de reclame te zijn.
18: Nu gaat het heel snel.
17: Ja, we zijn zo snel. Jij bent nog steeds links georiënteerd, neem ik aan, toch of niet?
18: Ja, dat wel, ja. Nou ja, links en rechts.
17: Maar is er nog een partij die jou een beetje kan raken, zeg maar, op dit moment, vandaag de dag? Een politieke partij waar je bij het gevoel hebt, daar voel ik me nog een beetje thuis.
18: Nou, ik voel me bij D66 voel ik me wel thuis, eigenlijk.
17: Ja.
18: Met Rob Jetten. En
17: als links van het midden is dat, hè?
18: Ja, links van het midden. Dat vind ik ook wel prettig.
17: En Rob Jetten is oké.
18: Jesse Klaver vind ik ook wel leuk. Maar ik ben toch wel trouw aan D66.
17: Ik las een heel artikel vandaag, volgens mij het AD, waarin er werd gesproken over de homohaat waar Rob Jetten mee te maken heeft sinds hij minister-president is. Dat is ongekend als je dat leest. Hoe lees jij dat zelf?
18: Ja, ik denk dat moet je met een korreltje zout nemen. Het zijn mensen die zin hebben in haat eigenlijk. En die zich dan uit. Ik vind ook dat je er ook niet te veel aandacht aan moet besteden.
17: Nee?
18: Nee.
17: Ik verbaasde me er een beetje over.
18: Je moet enthousiast zijn over dat we een homoseksuele minister-president hebben. Dat die internationaal erkend wordt. Ja. En voor jonge homo's is dat fantastisch dat dat kan gebeuren. En je moet nooit te veel de nadruk leggen op de negatieve elementen. Dat is wat bij de televisie ook vaak gebeurt. Dat er dan
17: iets uitgelicht
18: weer,
17: wordt.
18: Altijd
17: zeg maar.
18: Weer conflicten en altijd weer negatieve
17: elementen. Zondagochtend is dat anders, dat weet ik zeker.
18: Ja,
17: dat is heel positief.
18: Heel positief.
17: Ja. Hoe keek jij naar dat artikel, Michiel?
19: Nou, het is toch wel opmerkelijk inderdaad. En ik zie het ook wel bijvoorbeeld in reacties op sociale media bij de berichten van Rob Jetten. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen, ja, je kunt het met van alles oneens zijn. Maar dat wordt heel persoonlijk gemaakt. En dan zie je inderdaad dat zijn geaardheid erbij gehaald wordt. Je ziet echt hele nare dingen zie je in die reacties voorbij komen. Hij leest dat niet en hij kan het ook wel van zich af laten glijden. En dat zie je bij meer politici ook wel. Die kunnen het ook wel weer relativeren. Dat mensen zijn vaak boos over beslissingen en beleid. En maken daar dan iets persoonlijks van.
17: Ja. Waarin het gebeurde, dat verbijsterde mij ook gezegd wel. Is niet dat het zo heftig was, eerlijk gezegd. Ja. Maar goed, misschien moet je er ook helemaal geen aandacht aan besteden. Wat je zegt, Paul, laat lekker gaan.
18: Hè? Pim Fortuyn, die was ook homoseksueel. En daar werd er nooit zo over gesproken. Terwijl die nog veel verder ging, ook in zijn uitspraken.
17: Dat zegt, die provoceerde eigenlijk ook heel vaak daarmee.
18: Ja, maar ook wel dat hij de reet van een Marokkaanse jongen wel heel prettig vond om te aanvaarden. En dat is... Dat zou Rob Jetten
19: nooit... niet zo snel zeggen. Nee.
18: Maar die heeft ook een vaste vriend. Ook.
17: Over de darkroom en zo vertelde die vroeger veel. Ja. Pim Fortuyn was heel bijzonder.
18: Dat aanvaarden de mensen bij Pim Fortuyn, raar genoeg.
17: Ja. Gisteren zat Jesse Klaver bij ons en die zei... Kijk, we hebben helemaal niet eens onderhandeld met de coalitie. Er is helemaal niet gesproken. Er is helemaal niks. We zijn verbijsterd. Is dat het gevoel wat overheerst op dit moment in Den Haag?
19: Nou, dat zie je bij de oppositie wel, inderdaad. Er werd gepraat tot een week geleden zo ongeveer. En toen bleek dat de coalitiepartijen er met elkaar niet uitkwamen. Allereerst niet over de koers die nou gevoerd moest worden. Wat moest er nou precies in die begroting komen staan? En ze waren het niet eens over de strategie om uiteindelijk naar die steun op zoek te gaan. Ja. Dus wat bleek, was ook een reconstructie in het AD deze week. Dat jaar 21 en de SGP. Die waren samen met minister Heijnen van Financiën... waren ze eigenlijk al heel ver onderweg naar een deal. En toen kregen D66 en CDA daar hoogte van. En die hebben gezegd, meneer Heijnen, even rustig aan, even terug. En sindsdien hebben die oppositiepartijen, zeggen zij, niks meer gehoord. Vandaag was er wel de persconferentie, zoals iedere vrijdag, met premier Jetten. En die gaf daarin aan, er is continu contact met oppositiepartijen. Toen werd er doorgevraagd door Mats Akkerman, onze oud-collega van PNR. Die snor nog steeds.
17: Maar
19: zijn kapsel verandert wel.
17: Die snor viel heel erg op, ja.
19: Maar Mats vroeg door, met wie wordt er dan gepraat? Ja, daar wil Jetten dan weer niet op ingaan. Dus het kabinet spreekt dat wel weer tegen dat er helemaal geen contact is.
17: Jesse Klaver zegt van niks te weten. En dat geldt voor Volt vorige week ook. En volgens mij... eigenlijk voor alle partijen op dit moment. Wat ik wel merkte ook, ik heb het in de uitzending gevraagd... ik merkte het ook in de wandelgangen, dat is de rubriek na afloop... op sociale zekerheid gaat pro absoluut niet bewegen. Daar moet alles ervan af. Dat is de conclusie.
19: Ja, en pro heeft natuurlijk gezien dat door de hele tijd dat te blijven benadrukken... er in die stukken die gelekt zijn deze week... er echt al wel stappen gezet zijn door de coalitie om pro tegemoet te komen... Aan de andere kant, we hebben het steeds over bezuinigingen op de sociale zekerheid die geschrapt zouden zijn. Of een flinke toenadering richting pro. Als je heel goed gaat kijken naar die tabellen, dat was heel fijn, want die lagen ook op straat.
17: Ja.
19: Dan zie je dat bijvoorbeeld het halveren van de WW van 2 jaar naar 1 jaar, dat is niet geschrapt. Dat is uitgesteld.
17: Ja.
19: Naar 2029.
17: Ja.
19: Dus Klaver heeft wel een punt, denk ik, als hij zegt dat het niet helemaal eruit is.
17: Nee, maar dat wil hij dus wel. En daar is geen centimeter ruimte, heb ik het gevoel. Dat moet er allemaal uit. Dat moet er allemaal uitgesloopt worden. Nou. Maar is dat haalbaar? Is dat haalbaar?
18: Nou, dit is niet haalbaar. En ik vind eigenlijk dat Jessicus ook een stap terug moet doen. En dat die vervangen moet worden. Want dat is eigenlijk de brekenbeen eigenlijk al heel lang binnen de VVD. Eigenlijk die elke ruimte, elke linkse ruimte de mond snoert. En ik vind dat die al lang vervangen had moeten worden. En daardoor, kijk, als de VVD weer sterk zou worden met een charismatische leider, dan zouden de rechtse, de extreemrechtse partijen weer wat kleiner worden. Dus het is wel belangrijk dat de VVD een goede leider krijgt.
17: Ja. Dus Brekelmans? Brekelmans voor me snel mogelijk?
18: Nee, ook niet. Die is nee? slap, vind ik.
19: Wie dan wel? Zie je iemand in de coulissen staan?
18: Ja, dit hebben ze bij de VVD niet, jammer genoeg. Er is niemand die Harry Mens.
19: Ja. Chris Woerts.
17: Chris Woerts heeft een 46-puntenplan. Ja, dat weet jij.
18: Jan Verzane. Nee, Jan Verzane van Den Haag.
19: Ja, van Den Haag.
18: Dat is een goede VVD'er en een goede verbinder. En die kan links en rechts bij elkaar brengen. Wat Mark Rutte eigenlijk ook altijd goed kon. En Jessicus heeft van het begin af aan. En kijk, na die fout met Douwe Bob had ze eigenlijk al af moeten treden. Als zij zegt, Douwe Bob is het gezicht van het antisemitisme. En ze wil dat niet terugtrekken, pas onder. Dreiging van een kort geding, wil ze het pas terugtrekken, dan ben je zo diep door het stof gegaan... dat je eigenlijk je terug moet trekken. Je denkt van, ja, ik ben geen knip voor mijn neus waard. Dat was eerlijk geweest als ze dat gezegd had. En nou, niet net doen alsof het ze niet zo bedoeld heeft. Want ze heeft het wel degelijk zo bedoeld. En het was onder druk eigenlijk van de Telegraaf. Want Wiert Duk, die zag dat van Douwe Bob. En die heeft de VVD ingelicht. En toen dacht Jessicus van, ik moet net iets eerder zijn, of praat ik te veel?
17: Nee, ga door.
18: Ik moet net iets eerder zijn om te zeggen dat Douwe Bob het gezicht is van het antisemitisme. Nou, als iemand dat niet is, dan is het Douwe Bob wel.
19: Ja, en zij heeft het toen daarna zelf een beetje verklaard dat ze in een opwelling daarover getwitterd zou hebben, maar het
18: ja, maar dan
19: hou
18: je toch niet zo lang vol? Ze wilde het helemaal niet terugtrekken. Dat pas onder de dwang van een kort geding heeft zich teruggetrokken. Nou, dus de VVD moet al heel lang.
17: De VVD heeft sowieso richting achterban een probleem. Want die kunnen echt die hypotheekrente niet aan gaan pakken. Die vermogensbelasting, als die toe gaat nemen, dat kunnen ze zich niet veroorloven. Dan raken ze nog meer stemmen kwijt, volgens mij, toch?
19: Nou ja, dat is een van de grote problemen geweest waarom de coalitie er met elkaar niet uitkwam, inderdaad. Ja. Dat de VVD de hete adem in de nek voelt van partijen als JA21... En andere partijen nog rechts van de VVD die het, nou, in ieder geval in peilingen ook goed doen. Daarom was ook bijvoorbeeld box 3 was zo'n heikel punt tijdens die gesprekken in de coalitie.
17: Ja, dat wordt dan nu ook uitgesteld. Dat kost 2,5 miljard volgens de berekeningen.
19: Ja, en sterker nog, een klein half uurtje geleden meldt de NOS dat box 3, het lijkt uitgesteld te zijn, maar minister Heijnen in zijn gesprekken met JA21 en de SGP, die dus al vrij ver waren, Heijnen, die zou een plan hebben, zou blijken uit stukken van het ministerie van Financiën die de NOS dan weer heeft, om toch, die dus al vrij ver waren, Heijnen, die zou een plan hebben, zou blijken

0: Hoe moet dit kabinet er ooit uitkomen met die minderheid? Dat kan helemaal niet.
1: Nee, en ik vind het zou belachelijk zijn als het kabinet zou vallen en er nieuwe verkiezingen moeten komen in een tijd van oorlog. Mensen vertellen zelfs dat de wereldoorlog dichterbij komt. En dan gaan wij het hebben over de migranten en over stikstof. Zou het kabinet daarover vallen of over de sociale zekerheid?
2: Het is nog geen jaar geleden, hè, die vorige Tweede Kamerverkiezingen.
1: Ja, nee. Maar wat denk jij? Gaat het vallen?
2: Nou, kijk, als het gaat vallen, dan krijg je ook weer de blame game. En wie elkaar dan de schuld gaat geven van de chaos. En ja, zowel de coalitie wil dat niet hebben natuurlijk. Die hebben zelf al best wat onrust en chaos gecreëerd de afgelopen weken. Ja. Aan de andere kant, oppositiepartijen zoals Klaver, maar ook Eerdmans, die willen daar ook de schuld niet van hebben. Dus nee, een val, dat zie ik niet gebeuren. Maar ja, je moet er wel bij zeggen dat het allemaal zo onzeker en onrustig is. Je kan niks helemaal uitsluiten.
1: Maar het is wel ontzettend jammer, want het begon heel romantisch met
2: Rob Jetten.
1: Ja. En met Bontebal en met Klaver waren allemaal dezelfde generatie die voor verbinding waren en Nederland eruit de put wilde halen. Hè, uit de put halen. Ja. En nu is het echt helemaal weer naargeestig, wordt het in de Nederlandse politiek. Dat is zeker zo jammer.
0: Dan hebben we toch die zondagochtend nodig om onszelf weer een beetje op te pakken.
2: Hè? 9:30, ja. RTL 4 was
0: RTL 4 inderdaad, ja. Daar word je weer vrolijk van.
1: En hoe heet het?
0: Dat weet ik eigenlijk niet eens. Hoe heet het?
1: Dolman begrijpt het.
0: Nou. Dolman begrijpt het.
1: Nog waar ook.
0: Die begrijpt veel, hè?
1: Ja, begrijpt heel veel.
0: Ja, dat is absoluut waar. Michiel Jurjens, bedankt maar weer.
2: Graag gedaan. Volgende week Leendert.
0: Leendert?
2: Leendert is hier
0: werkt hij nog?
2: Keer. Ja. Ja,
0: oh, wat leuk.
2: Zul je merken volgende week.
0: Volgende week leent het weer. Nou. Liefje erbij. Tot dan. Ja.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Friday Move.
5: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
7: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
8: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:50 op BNR of in je podcast-app.
9: Internationaal Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
10: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. FC Utrecht gaat er alles aan doen om de daders op te sporen die tijdens het thuisduel met Go Ahead Eagles vuurwerk op het veld gooiden. Dat zegt directeur Edo Keuning bij ESPN. De wedstrijd werd definitief stilgelegd nadat er eerst met vuurwerk en daarna met bekers werd gegooid. De wedstrijd wordt waarschijnlijk maandag of dinsdag in een leeg stadion uitgespeeld. In Duitsland zijn foto's verspreid van de man die wordt gezocht voor aanslagen op het stroomnet. In 3 deelstaten legt hij zelfgemaakte explosieven neer. In alle 3 die staten wordt nog bruinkool gebruikt in de elektriciteitscentrales en dat is erg vervuilend. De politie noemt hem dan ook een klimaatterrorist. In de Eredivisie is Excelsior met de winst vandoor gegaan in Tilburg. Al voor de rust stond Willem II met 2-0 achter en dat werd uiteindelijk een 3-0 winst voor Excelsior. Eerder vanavond verloor Ajax thuis van PSV met 1-3 en won Feyenoord met 3-1 van NEC. De Russische president Vladimir Poetin heeft in het Kremlin ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner, melden Russische staatsmedia. Het overleg ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. Zondag gaan ze nog in gesprek met de Oekraïnse president Zelensky in Kiev. En Femke Broeders-Bol is 2e geworden in haar eerste finale op de 800 meter in de Diamond League. Alleen de Europese kampioene uit Zwitserland, Audrey Rero, was sneller. Broeders-Bol won de vorige 5 edities van het toernooi op haar oude discipline, de 400 meter horde.

0: Vorig jaar maakten ze de keuze om over te stappen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog met af en toe opklaringen. Het koelt vannacht af tot maximaal 10 graden. Morgen start droog en zonnig. 'S middags iets meer bewolking. Met 21 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
3: Ja, dat er zo'n groep met vuurwapens je dorp in komt, dat weet je natuurlijk niet.
4: Poetin daagt ons uit.
5: Ik zou bijna zeggen, als er nog een oorlog bij komt, dan gaan we naar de 3 euro toe.
6: As they continue their terrible war against Ukraine.
2: Wilfried Genee.
7: Ja, daar zijn we weer met de laatste gedeelte van deze uitzending van de Friday Move vanuit Okura, Amsterdam. Het klinkt wel lekker, onze DJ vandaag. DJ Thomas Robson, hij is straks weer te beluisteren, denk ik. Waar ga je straks staan? Oh, hij staat net waar ik niet versta. Ik verstond het ook niet, maar ik ga dat straks hem wel vertellen. Ik denk Momo of zo. Daarnaast die anders. Het kan overal geboekt worden. DJ Thomas Robson en Paul Hanen. Nog een half uur. Nee, iets minder dan een half uur, zegt Paul. Gaat het nog een beetje?
8: Ja, gaat heel goed.
7: Is het niet te zwaar voor je, zo'n 2,5 uur?
8: Nee, ik vind het hartstikke leuk.
7: Eigenlijk is radio ook leuker dan tv, hè? Ja. Zeiden we net.
8: Ik werd toen ik vanochtend naar Hilversum ging. Moest ik ook denken. Toen ik 17 was, toen naar de radio ging.
7: Ja, Mignon.
8: Mignon, ja.
7: Ja.
8: Ja, nee, dat is hartstikke leuk en het blijft leuk altijd. Ik vind het alleen jammer dat er tegenwoordig ook beeld bij is. Want dan
7: ja, vind verbeelding is een beetje weg. Hè?
8: Ja.
7: Ja, verbeelding is het mooiste wat er is. Dat je op radio kan beschrijven wat er gebeurt, wat er vaak niet eens gebeurt. Maar dat mensen thuis denken, zo, dat is spannend, dat is leuk.
8: Ja, zoals je vroeger die hoorspelen had.
7: Ja. Ja. En je deed het eigenlijk radio vanwege je moeder, toch? Vanwege angststoornissen dat ze niet naar buiten wilde. Dat was toch de reden waarom je ooit radio bent gaan maken, begreep ik?
8: Nee, omdat ik altijd wel. Nee, omdat ik technisch altijd was. En ik heb het eerste wat ik deed was een pionier radiobouwdoos van Philips. Dan kon je zelf je eigen radio maken.
7: In die tijd al?
8: Ja. En dat was heel leuk. En dan kon je ook uiteindelijk zenden. Dus ik kon ook naar de buren zenden. Dus oh, ja. met schelle draad, zeg maar, van de bel, kon je verbinding maken met de buurjongens allemaal. Had ik 4 buurjongens. En de radiozender Enjo, eerste Nederlandse jeugdomroep. En ik was dan Radio Hanen. En had je Radio Apeldoorn en Radio Goudenket. Dat waren dan de buurjongens allemaal. Dat was heel leuk.
7: Dat is een leuke tijd. Ja. Over welk jaar praten we dan ongeveer? Welke jaren?
8: Ik denk 1903.
7: Ja, het is een tijdje geleden alweer natuurlijk.
8: Ja, het is een tijdje geleden.
7: Ja. Maar ja, je doet het nog steeds. Je vindt het nog steeds leuk. Je maakt nog steeds tv en ook radio of geen radio meer?
8: Nee, wel podcast. Ik heb Margriet Dolman podcast.
7: Ook nog?
8: Margriet Dolman, bij Margriet Dolman thuis.
7: Oké, okay. Dan mag je ook gewoon thuis komen.
8: Ik heb al bijna 300 afleveringen gemaakt.
7: Ja.
8: Niemand weet dat.
7: Nee, dat is goed dat je het nu even meldt.
8: Ja.
7: Ja. Bij Margriet Dolman thuis.
8: Ja, moet ik er vanavond wel meteen weer één opnemen. Want omdat ik niet onder druk sta, neem ik het ook niet op dan.
7: Oh, je doet zomaar wat?
8: Ja, ik doe zomaar wat.
7: Het is niet de bedoeling dat het een sequence heeft, een wekelijkse editie?
8: Nou, in december, als de mensen depressief worden van alle kerstprogramma's,
7: ja,
8: dan doe ik het elke dag.
7: Oké. Je probeert die mensen er doorheen te trekken?
8: Ja.
7: Ja, oké. Okay. Ken je Marcel Hensema eigenlijk?
8: Ja, van de televisie, maar niet persoonlijk. Ja, nu wel, maar...
7: Maar wat is het eerste wat bij je opkomt dan? Welke rol?
8: Iets met drugs. Ja, ik heb het niet helemaal gezien.
9: Dat klopt. Dan kom je in de buurt, zeker.
8: Ja, zie ik. Zit
9: Hollands Hoop, denk ik.
8: Hollands Hoop,
9: Spinoza, ja.
8: Ja.
7: Ja.
8: Dat is een paar jaar geleden was dat.
9: Dat is alweer even geleden, ja. Klopt.
7: Ja. Ja, ik vind jouw rol als de manager van Herman Brood vond ik nog altijd een van je beste
9: rollen. Dat was zo leuk om te doen. Ja, Koos van Dijk. Ja.
7: Zo belachelijk goed.
9: Dankjewel.
7: Je bent sowieso een hele goede acteur. Maar dat is me zo bijgebleven.
9: Oh ja?
7: Dat je dat zo goed speelde. Ja, dat vond ik echt indrukwekkend. Soms heb je dat hè, bij iemand als je een bepaalde rol speelt.
9: Ja.
7: Hey, dat is goed zeg.
8: Ja.
9: Nou, wat leuk. Ja, dat is lang geleden inderdaad. Ja.
7: Maar ja, dat acteren dat wordt straks een bijzaak natuurlijk. Want het is nu Spritsema wat hier op tafel staat.
9: Ja.
7: Spritsema.
9: Ja man.
7: Ja. Mocht niet hard zeggen, de hoofdredacteur mogen niet...
9: Oh nee, dat is reclame.
8: Oh, maar, ja.
9: Dat zullen we niet doen.
8: Dan is het verheerlijken. Je mag ook niet de wijn verheerlijken.
7: Hier zit geen alcohol in, hè?
8: Nee, dat is ook wel.
7: Dit is limonade, toch?
9: Dit is wat jij in je handen hebt, is een sprits. En we maken ook limonadesiroop.
7: Oké. Okay. En wat is een sprits precies dan? Want ik ben er niet zo in.
9: Nou, er zit een prikkeltje in. Dat doet erg denken Italiaanse, aan Aperol-sprits. Maar deze is alcoholvrij.
7: Oké. Okay.
9: En hier is het hele verhaal mee begonnen. Met die alcoholvrije sprits.
7: Ja, wat leg even uit hoe dit verhaal tot stand is gekomen, Marcel. Je bent natuurlijk gewoon acteur, je staat in theater.
9: Ik ben acteur en ik doe al jarenlang, laat ik na het applaus, laat ik 2 barren oprijden. En vol met shotjes jenever van Hooghout.
4: Oh.
9: En dan nodigde ik iedereen op het toneel uit. En dan stond je met een paar honderd man, stond je jenever te drinken. Nou, 2 jaar geleden is iemand in mijn omgeving verslaafd geraakt aan alcohol. En dat was voor mij het moment dat ik zei, ik ga het niet meer in het openbaar promoten.
4: Oh.
9: Ik drink het nog wel, maar ik ga het niet meer na afloop onder de mensen. Want als je als alcoholist...
4: Maar onverwacht... was het niet jouw schuld dat die persoon alcoholist
9: Nee, maar als je als alcoholist...
4: En het zou kunnen, ik weet het niet, misschien heb je elke voorstelling bezocht.
9: Ja, ik kwam elke voorstelling.
4: Ja.
9: Nee, maar als je onverwacht met alcohol geconfronteerd wordt, kan het enorm triggerend zijn. Dus dat was voor mij het moment dat ik zei, ik ga geen alcohol meer schenken. Dus ik ging naar Hooghout toe en die hebben ook een limonade. Ik zei, kun je dat niet in een flesje doen met prikwater? En dan koop ik 5000 flesjes bij jullie. En dan doen we dat zo. En een dag later belt de directeur van Hooghout op en die zegt, we vinden het zo leuk, we willen wel samen optrekken. Dus ik werd gekoppeld aan hun receptenmaker en hun marketingdirecteur. Wij gingen aan de slag. En terwijl we bezig waren met het ontwikkelen van het drankje, werd Hooghout overgenomen door een Frans drankenconcern. Een van de 10 grootste concerns ter wereld. De fabriek werd gesloten, al het personeel stond op straat.
4: Nou.
9: Dus toen zei ik tegen de jongens, zullen we dan met z'n drieën maar een bedrijfje beginnen? We hebben gewoon zo heel naïef een keteltje en we zijn gaan schillen. En we hadden
4: sinaasappels, citroenen,
9: zelf schillen. We hadden 1 pallet flessen gekocht. Die waren binnen de kortste keren weg. En we zijn nu 8 maanden verder en we liggen in 40 Jumbo's. En bij de Sligo en bij de Hanels in het noorden. Op heel veel terrassen.
8: Nou, wat leuk.
9: En we maken het echt puur van fruit. Met suiker en water. En het geintje begint een beetje uit de hand te lopen.
8: Nou, een alcoholvrij komt steeds meer in ook. Hè? De alcoholvrije bieren die zijn
9: absoluut
8: ontzettend lekker aan het worden.
9: Ja.
8: En alcoholvrije wijn ook steeds meer.
9: Zeker.
8: En je moet ook de instelling hebben. Want heel veel mensen die zeggen, nou, dat is net druivensap, alcoholvrije wijn. Mm-hmm. Je moet instelling hebben, het is lekker.
4: Ja, je moet er gewoon positief in duiken. Dat doet Ilja Gort ook, hè? Die duikt er positief in.
8: Ja,
4: ja, die zegt, het is lekker.
8: Ja.
4: Het is heerlijk, is het.
8: Ja.
4: Ja, zo ken ik hem.
9: Ja.
4: Ja.
9: Maar... En dit past dus ontzettend bij die voorstelling. Want mijn voorstelling, die heb ik vorig jaar gemaakt. En die speel ik nu weer. En die gaat over een camping die wordt overgenomen door een recreatiegigant. En ik stond op de poster met een fles hooghoutlimonade toen nog. Maar nu is mijn poster ook overgenomen. Dus ik heb nu een nieuwe gemaakt voor dit seizoen. Met onze eigen limonade erop.
4: Waar moet dit naartoe gaan? Want je wist daar niet veel van. De prijs moet ook iets omhoog, begreep ik. Want jullie hebben je een beetje verkeken.
9: Ja, man, we begonnen zo naïef.
4: Ja.
9: We gingen dat gewoon maken. En toen bleek dat omdat wij een geconcentreerd product zijn met die siroop, moesten we ineens 72 cent tax per fles betalen.
4: Oh.
9: Dus ja, daar hadden wij niet op gerekend. Dus moesten we meteen
4: het is siroop,
9: prijs,
4: zeg maar.
9: Het is die siroop.
4: Maar daar moet water bij, neem ik
9: Ja,
4: aan.
9: Er moet water bij. Dus uit één zo'n fles haal je 5 liter drinken.
4: Als je hem zo ziet staan, denk je, er zit alcohol in. Kan niet anders. Maar het is niet
9: nee,
4: zo.
9: Nee, dat is niet zo, nee.
8: Maar het lijkt ook net of die al heel lang bestaat. Uit de jaren 50 of
9: ja,
8: zo.
9: Ja. Het is een beetje een ouderwetse fles. Maar dus daar hadden wij ons enorm in vergist. Dus die prijs moest omhoog. En dat vind ik heel leuk. Want dan zit ik ineens met mensen van de Jumbo om tafel en van de Sligo om over prijzen te onderhandelen. Ik heb er helemaal geen verstand van. Maar
4: is het verstandig dat je dat zelf doet dan? Dan kun je beter iemand voor nemen die dat echt kan. Maar, dat is vaak wel belangrijker.
9: Ja, maar het gaat tot nu toe gaat het
4: Je kan
9: goed.
4: Me bellen, hoor.
8: Het is ook een ervaring, toch, die je dan...
4: Jawel, maar ik kan jou vertellen, ik heb in het verleden regelmatig mogen onderhandelen met supermarkten. Die probeert het fel over de neus te halen.
8: Waarom
9: heb je onderhandeld?
4: Nou ja, wij deden altijd met VI, dan had ik weer iets nieuws bedacht. Ik heb het Ergie wel voetbalspel bedacht, onder andere. En dat we cd's gingen uitgeven met de Lidl en dat soort dingen allemaal.
9: Ja.
4: En dan deed ik ook de onderhandelingen.
9: Ja.
4: En dan deed ik het altijd namens Johan en René. En dan kwam ik weer terug zijn. Johan en René zijn het er niet mee eens. Ja, dat werkt heel goed. Want die waren niet bij.
9: Nee.
4: Zo moet je onderhandelen.
9: Ja,
4: dus moet je zeggen.
9: Maar vond je het leuk, dat onderhandelen?
4: Ja, vind ik heel leuk.
9: Ja. Het is toch leuk om iets heel anders te doen dan wat je normaal doet?
8: Ja, want je onderhandelt ook met John de Mol.
4: Ja.
8: Toch ook?
4: Ja.
8: Dat gaat ook goed.
4: Dat vindt John vaak iets minder, weet ik niet. Maar nee, wij botsen altijd in het begin even daarna. Komt dat wel weer goed.
8: Ja.
4: Uiteindelijk hebben we toch hetzelfde belang.
8: En hij laat jullie altijd helemaal vrij.
4: Dat heb ik toen destijds bedongen. Dat we afgesproken hebben dat hij zich helemaal nergens mee mag bemoeien.
8: Nee, en dat is mooi dat je het ook ondertekent.
4: Ja. Toch?
8: Ja.
9: Het is toch fantastisch dat je gewoon echt kunt maken wat je zelf wil.
4: Nou ja, dat is het belangrijkste om het te kunnen maken ook. Want Paul kan nu gewoon iets inleveren zondag.
9: Ja.
4: En nu bellen ze hem nog de hele tijd en appen ze hem nog de hele tijd. Jan, die appt de hele tijd nog, toch of niet?
8: Nou, af en toe, maar ik heb...
4: Het is dan zondag afgelopen.
8: Ik heb hem ook. Ja, je weet nooit hoe het valt als het eenmaal uitgezonden is. Nee, maar ze zijn heel lief. Dat maak je haast nooit, ook niet bij de publieke omroep mee, dat mensen zo aardig zijn en zo open, dat je echt tegen mensen praat. Want normaal dan denk je dat je tegen iemand praat bij de publieke omroep.
9: Ja.
8: Of waar dan ook. En dan zie je iemand denken van ja. En nu heb je echt het directe contact. Dus het... Ja, dus leuk om mee te maken. Ja. Had ik niet gedacht dat ik dat nog mee
4: zou maken.
8: Het
4: komt niet zo vaak voor, kan ik je melden hoor.
8: Nee. Maar met John de Mol heb je wel toch ook direct contact.
4: Nou, niet heel vaak.
8: Hij bepaalt het.
4: Nee, maar we hebben zo heel nu een contact. Zo nu, dan komt hij even langzaam even bij te praten. Maar ik heb onlangs een heel leuk programma gemaakt. Nee, dat ga ik ook niet zeggen. Nee, laat maar gaan.
8: Maar waarvoor dan heb je dat gemaakt?
4: Nee, ook voor SBS6.
8: Oh, SBS6.
4: Ja.
8: En het gaat wel uitgezonden worden.
4: Dat is ook uitgezonden al. En, nee,
8: maar je wilt toch je talkshow doen ook bij SBS?
4: Ik wilde een grap maken.
9: Ga even door, Paul. Ga even door.
4: Ja, ik ga het niet maken. Ja,
9: dus hij wordt rood. Ik zie Wilfried nooit hij rood worden. Hij krijgt een kleur.
8: Ja. Hij wil een...
4: Dat komt ook door die spritz, hoor, kan ik je vertellen. Dat
8: hij wil een talkshow. Toch? Je wilt toch een talkshow?
4: Nee, ik heb toch gewoon een talkshow? Nee, ik heb gewoon een... Nee, dat hoef ik niet. Nee. Ik doe toch een talkshow elke avond. En ik heb nu allemaal interviewprogramma's die ik kan doen. Dus ik heb het hartstikke goed voor elkaar. Mensen denken altijd veel meer bij mij. Ik weet niet waar het door komt.
8: Oh nee, ik ook
4: misschien dat het andere handelen. Terug even naar jou. De suikertaxi is natuurlijk wel een dingetje. Er zit echte suiker in hier.
9: Ja.
4: Is dat in een tijd als deze nog wel verantwoord om echte suiker erin te doen, Marcel?
9: Nou, weet je, iedereen gaat over op kunstmatige zoetstoffen onder het mom van dat het gezonder is.
4: Ja.
9: Maar dat is helemaal niet bewezen. We weten de lange termijn effecten helemaal niet van die kunstmatige zoetstoffen. En suiker is gewoon veel lekkerder.
4: Dat is wel
9: waar. Het draagt veel meer de smaak. En je kunt zelf bepalen hoeveel je erin doet, dus hoe zoet je het wil hebben. En ja, ik ga niet zeggen dat suiker gezond is. He, maar dus je moet niet zo'n hele fles in één keer opzuipen. Dat is dom.
4: Ja.
9: Maar af en toe een glaasje is hartstikke lekker. En dan, dat is gewoon eerlijk en goed.
4: Zit een man, zit hier gewoon over limonade te praten. Een van de meest getalenteerde acteurs van Nederland. En die is helemaal enthousiast over limonade geworden.
9: Maar weet je, voor mij is dit onderdeel van een verhaal.
4: Ja.
9: Het is een persoonlijk verhaal. Iemand uit mijn omgeving. Het zit in mijn voorstelling. Dus het is gewoon een verhaal vertellen. Ranja is eigenlijk een Groningse merknaam. Je had ooit de eerste limonadefabriek van Nederland stond in Groningen en die hadden Ranja. Ranja is een beschermde naam. En het is in 2013 verkocht aan een Deense brouwerij, of in 2018, en is niet meer in Nederlandse handen. Ik mag hier nu niet officieel Ranja tegen zeggen. Want dat is een merknaam. Terwijl het is gewoon een Groningse een soort. Iedereen zegt het is een soort Ranja.
4: Ja.
9: Net als aspirine. Ja. Dat zo'n verhaal is het. En wij hadden iets van, ja, dat hoort gewoon. En nu is die hooghout is nu naar Frankrijk verdwenen. En wij hadden iets, nou, Groningen hoort zijn eigen Ranja limonade te hebben. Dus wij zijn deze gaan maken.
4: Dus spritz en limonade, die hebben jullie dus nu?
9: Ja.
4: Gaat dat nog verder uitgebreid worden of kan dat niet? Het assortiment?
9: Nou, wat wij hebben, dat is het afgelopen winter in het stadion van FC Groningen aan alle bars geschonken. Wij hadden op de kerstmarkt een kwast. En kwast is een oud Gronings drankje. Jij komt ook uit Groningen. Ik weet niet of het vroeger met schaatsen.
4: Ik heb in Groningen heb ik gestudeerd.
9: Ah ja. Nou, vroeger bij het schaatsen dronk iedereen kwast. Dat was warme citroenlimonade. En die was heel zuur. Maar wij hebben daar winterse kruiden door gedaan. En we hebben het afgelopen kerst op een markt geschonken. En iedereen vond het zo lekker. En toen waren de mensen van FC Groningen. En die zeiden: kunnen we dit in onze bars krijgen? En in januari afgelopen jaar was het ijskoud. Dus FC Groningen speelde toevallig 3 keer, geloof ik, achter elkaar thuis. Dus dat werd aan alle bars geschonken en het was een regelrechte hit. Dus daar gaan we nu ook de siroop van maken. Die komt dit najaar uit. En dat is een soort alcoholvrije glühwein. Het is heel hard verwarmend. En gewoon van die citroen gemaakt.
8: Misschien ook wel leuk voor Vindicat, hè, voor de studenten.
4: Dat ze eens een keer niet drinken en dat ze niet allemaal gekke dingen gaan doen.
8: Ja, niet drinken dan.
4: Ja. Gewoon een beetje normaal gaan doen met z'n allen.
8: Want jij bent Vindicat ook in Groningen.
4: Ik heb er niet bij gezeten. Oh, nee. Ik heb wel een paar keer opgetreden als cabaretier, maar dat was heel slecht.
8: Oh ja.
4: Ja, dat was echt heel slecht als ik erover nadenk. Maar zo ben ik er een paar keer geweest. Maar verder ben ik daar inderdaad niet lid geweest. Even, dit loopt uit de hand, Marcel. Dit loopt uit de hand. Dat mogen we wel stellen.
9: Nou, het gaat in het noorden heel erg goed.
4: Ja.
9: We begonnen met 1 pallet fles. Gewoon, we dachten, we kijken wel. En dit jaar lijkt het erop dat we 35.000 flessen in ons eerste jaar wegzetten.
4: Je hebt het goed onderhandeld dat je er ook nog wat aan overhoudt, toch?
9: Ja, zeker.
4: Dat
9: zeker.
4: Zeker.
9: Inmiddels zitten we bij de supermarkten weer en we hebben die prijsverhoging doorgevoerd. En de horeca schenkt ons. En dus dat gaat echt wel goed. En we moeten dat heel erg. We hebben nu sinds kort dat we samenwerken met een bedrijf die ook een deel van de productie voor ons uit handen neemt. Want we doen alles zelf. En dat is gewoon te veel. Ik bedoel, ik sta ook gewoon nog op de set bij Netflix overdag. En 's avonds nu in het theater met mijn voorstelling. Dus dat is een beetje veel. Dus, maar dat gaan we nu uitbesteden ook voor een deel. Dus dat is heel fijn.
4: Ja, je vult die flessen toch niet zelf, neem ik aan?
9: Ja, dat hebben we wel gedaan.
4: Echt waar?
9: Ja, echt waar. Ja, ik stond 2 weken geleden nog met mijn sokken in de pruimenlimonade.
4: Je maakt wel wat mee zo op die manier.
9: Ja, maar dat is wel heel leuk.
4: Ja.
10: Want we
4: maar wil je dan uiteindelijk dat het overgenomen wordt? Of wil je hier nu tijd zelf mee
10: ik
4: door?
10: Ik wil hier zelf bij betrokken blijven. Want ik vind het zo leuk om zo'n verhaal te vertellen. En om na te denken over hoe je dit in de markt kunt zetten. En het is gewoon een heel lekker eerlijk drankje. Er zit geen troep in of niks, weet je wel. En dat is ook een uitdaging.
4: Ja, suiker.
10: En dan kijken, hoe kun je vergroten? En daar gaat ook mijn voorstelling over. Hoe kun je een schaalvergroting doen zonder dat iets zijn ziel verliest?
4: Kan dat?
10: Nou, kijken, waar ligt die grens? Waar ligt die grens?
4: Maar als je die nu... Probeer eens te schetsen, die grens dan. Waar ligt die grens?
8: Nou, als er dan een...
10: Ik denk dat je zelf nog zeggenschap hebt. Dat er niet iemand is die zegt, en nu moet jij dit en dat doen. En we gaan overal het gelijke doen.
4: Dat je wat zelf doet,
10: ja, Riedel, wat Paul als... doet en wat jij ook met VI doet. Nou ja, dat is heel groot, maar dat is niet eigenlijk is dat niet te vergelijken. Maar met een merk, iets moet een ziel houden. En mijn voorstelling gaat over een camping die wordt overgenomen. Nou, wat je heel veel ziet, is dat die plekken hun ziel verliezen. Er komen allemaal dezelfde huisjes, investeerders. Ja, terwijl dat heilige plekken waren voor gezinnen die er al 30 jaar lang komen met hun kleinkinderen. En dat verdwijnt. Omdat het allemaal eenheidsworst wordt. Ja. En dat is niet erg. Natuurlijk moet er geld verdiend worden. Ik ben niet tegen grote bedrijven. Echt niet, helemaal niet. Maar het moet menselijk blijven op de een of andere
8: manier. Maar als Riedel dan zeg maar met een bod komt van 2 miljoen... zeg maar een begin...
10: Nou maak je het heel moeilijk, Paul.
8: Ja.
4: 1 miljoen?
10: Nee joh, nee, minder joh. Nee joh, nee joh, nee joh. Nee, maar
8: dan denk je wel van nou...
10: Daar ben ik helemaal niet mee bezig.
8: Nee,
10: ik ben er echt niet mee bezig. Ik vind het leuk om... Ik ga als acteur, van filmset naar filmset.
8: Ja.
10: Van voorstelling naar voorstelling. En dat is best eenzaam. Je bent altijd alleen. En nu ben ik dagelijks met die twee jonge gasten... die zijn begin 30, Michiel Brandsma en Joris Magnin... waar ik dit samen mee doe. En we hebben iedere ochtend even overleg. We bellen 's avonds even, tussendoor even. Dat is zo leuk.
8: Ja.
10: Om samen iets te maken wat doorgaand is en wat niet alleen maar een projectje is.
8: Nee, dat je een soort vriendengroep bent.
4: Nou, ja, is het een romantische ik zit er nog even over na te denken. Is het een romantische gedachte dat iets een ziel moet houden? Of moet er gewoon accepteren dat over 25 jaar niets meer een ziel heeft?
10: Oh. Nee. Nee.
4: Ik zit me dat gewoon af te vragen.
10: Ja. Nee. Ik denk dat we het niet moeten accepteren. Want,
8: nee, de ziel komt altijd terug.
4: Jij vertelt dit. Ik was gisteren even bij mijn kledingsponsor. En die vertelde ook dat eigenlijk de familiewinkels bestaan bijna niet meer. De ouders die dan een winkel runnen. Dat die kinderen het overnemen. Alles worden grote winkelketens. En daardoor kun je bijna niet meer onderhandelen.
8: Ja, maar Brabantia bijvoorbeeld, dat bestaat nog steeds. En dat is een familiebedrijf. En dat gaat van vader op zoon en moeder op dochter over.
10: Geloof dat de behoefte aan echtheid steeds groter wordt. Naarmate er steeds meer overgenomen wordt. AI. Noem maar
8: denk
10: op.
8: Ook.
10: Mensen behoefte hebben aan live. Weet je, hier zitten toch ook al mensen die willen gewoon live iets meemaken. Die willen mensen ontmoeten.
8: Ja.
10: Dat is een theater ook. Theater gaat beter dan ever. Omdat mensen die behoefte hebben. Concerten zijn uitverkocht. Mensen hebben de behoefte aan mensen. En volgens mij ook weer aan eerlijke producten. En dat merken wij nu ook hiermee. Weet je, ze betalen er meer voor. Maar er zit een verhaal achter.
8: Ja.
10: En dat kan je, als je heel groot bent, kun je dat verhaal niet meer is moeilijker te vertellen. Dus op sommige gebieden zal het absoluut, denk ik, de grote schaal winnen. Maar de behoefte aan kleine schalen menselijkheid wordt steeds groter.
4: Maar zie je dat ook bij de nieuwe generatie? Zit daar die menselijkheid, die echtheid er ook in?
10: Jongeren die zien meteen als iets met AI is, dan zijn ze heel erg tegen. En die hebben enorm behoefte aan, die organiseren feesten, noem maar op. Ik denk dat die behoefte steeds groter wordt.
8: Okay. Nou, wij hebben het ook met ons programma met Suzanne Koenen, zal ik ook even noemen. En Leffert Klok en meneer Verstuivenberg. Mm-hmm. Met een heel klein team, maar een vriendteam, maken we het hele programma. Dat is heel leuk. Helemaal geen... Ja, verder, niemand zit erbij.
4: Nee, en dat is echt.
8: Ja,
4: heel echt.
8: Heel echt. Dat je er misselijk van wordt. Zo echt.
4: Een beetje misselijk.
8: Denkt, nou weer een beetje rotzooi eigenlijk.
4: Maar ik vind het knap gedaan, Marcel. Leuk,
10: dankjewel.
4: Ja.
10: En mensen kunnen het proeven na afloop van mijn voorstellingen. Eldorado. Eldorado. Door het hele land. Ja.
4: Gewoon een website waar ook nog iets te
10: MarcelHensema.nl.
4: Nou ja, kom dan maar op.
10: Eldorado.
4: Ja, leuk hoor. Nou, goed dat je er was.
10: Dankjewel dat ik er mocht zijn.
4: Spritsema. Hè? In de betere Jumbo.
8: Onthoud dat.
10: Voor mensen met dorst en karakter.
4: Hier moet je nog nagedacht. Ongelooflijk allemaal. Ja. Oh, goed dat je er was. Nou, hetzelfde geldt voor jou, Marcel.
8: Oh, is het weer voorbij.
4: Ja, en aanstaande zondag zijn we heel benieuwd. 9:30.
8: Ja.
4: Ochtends, hè? Ochtends.
8: Ochtends,
4: dat mensen niet s'avonds denken, waar is die nou gebleven? Ochtends.
8: Ja, ochtends. Ja.
4: Oh man, het is nieuwe tv-tijd is dat volgens mij. 9:30 ochtends, heerlijk.
8: Ja, heerlijk.
10: Ja.
4: Margreet Dolman.
8: Margreet Dolman begrijpt het.
4: Ja, nou ja, dan moet het goed komen. Leuk dat je er was, bedankt.
8: Ja, ik vond het ook heel fijn hier te zijn.
4: Nou, en wij zijn er volgende week weer. Bij de Finance Run zitten we dan in het Amsterdamse Bos... met een nieuwe aflevering van dit programma. Tot dan.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.
11: Año 1976. Sentado en un bar, presintiendo que algo iba a pasar. No me equivoqué. De pronto, la vi llegar. Oh, Dios, tan hermosa. Como una diosa misteriosa. Me le acerqué y me miró así, de medio lado. Wow, quedé hipnotizado. Tomé su mano y empezamos a bailar. El ritmo que suena así.

0: andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
4: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
6: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
7: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
9: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. FC Utrecht gaat er alles aan doen om de daders op te sporen die tijdens het thuisduel met Go Ahead Eagles vuurwerk op het veld gooiden. Dat zegt directeur Edo Keuning bij ESPN. De wedstrijd werd definitief stilgelegd nadat er eerst met vuurwerk en daarna met bekers werd gegooid. De wedstrijd wordt waarschijnlijk maandag of dinsdag in een leeg stadion uitgespeeld. In Duitsland zijn foto's verspreid van de man die wordt gezocht voor aanslagen op het stroomnet. In 3 deelstaten legt hij zelfgemaakte explosieven neer. In alle 3 die staten wordt nog bruinkool gebruikt in de elektriciteitscentrales en dat is erg vervuilend. De politie noemt hem dan ook een klimaatterrorist. In de Eredivisie is Excelsior met de winst vandoor gegaan in Tilburg. Al voor de rust stond Willem II met 2-0 achter en dat werd uiteindelijk een 3-0 winst voor Excelsior. Eerder vanavond verloor Ajax thuis van PSV met 1-3 en won Feyenoord met 3-1 van NEC. De Russische president Vladimir Poetin heeft in het Kremlin ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner, melden Russische staatsmedia. Het overleg ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. Zondag gaan ze nog in gesprek met de Oekraïnse president Zelensky in Kiev. En Femke Broeders-Bol is 2e geworden in haar eerste finale op de 800 meter in de Diamond League. Alleen de Europese kampioene uit Zwitserland, Audrey Rero, was sneller. Broeders-Bol won de vorige 5 edities van het toernooi op haar oude discipline, de 400 meter horde. Eind vorig jaar maakte ze de keuze om over te stappen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog met af en toe opklaringen. Het koelt vannacht af tot maximaal 10 graden. Morgen start droog en zonnig, 's middags iets meer bewolking, met 21 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Green Quest. Harm Edens.
11: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. De ramp in Nepal. Natuurlijk heb ik ook de ontluisterende beelden gezien. Hoe een enorme hoeveelheid ijs van een gletsjer afbrak met een verwoestende overstroming als gevolg. Er zijn inmiddels bijna 1000 slachtoffers geborgen en nog veel meer mensen worden vermist. De precieze oorzaak wordt nog onderzocht, maar deskundigen zeggen wel dat klimaatverandering dit soort rampen in de Himalaya steeds waarschijnlijker maakt. Door de opwarming smelten de gletsjers namelijk steeds sneller. Sinds 2000 is die snelheid ongeveer verdubbeld. Wat hier is gebeurd past heel duidelijk in een grote opwarmingsplaatje. En het is weer de week van de Duurzame Dinsdag. De week waarop traditiegetrouw de duurzame troonrede wordt voorgelezen. Frans Royers van Meten is Weten spreekt hem deze keer uit. En wij mochten alvast even spieken. Dit jaar staat de rede in het teken van een overheid die haar eigen milieuregels niet naleeft. In de luchtvaart, bij Tata Steel en in de landbouw. De rode draad is helder. Als de uitvoerende macht rechterlijke uitspraken naast zich neerlegt, ondermijnt dat het vertrouwen van burgers in de rechtsstaat. Dat wordt vooral zichtbaar in de pesticidendossiers, waar de Raad van State duidelijk grenzen stelde die in de praktijk worden genegeerd. Wie wil weten hoe Nederland naar een duurzamere toekomst kan bewegen, mag de duurzame troonrede zeker niet missen. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens en ons groene geweten is deze keer Muriel Arts van Impacting Today.
12: Hallo.
11: Ja, fijn dat je er weer bent, Muriel. Jij wil het hebben over de Pacific-eilanden. Ja. Die vragen opnieuw om steun voor een regionaal klimaatfonds, de Pacific Resilience Facility.
12: Ja,
0: En dat doen ze deze week tijdens een regionale top in Palau. Mm-hmm. Dat is één van die eilandjes van die Pacific-eilanden. En het fonds dat heeft nu zo'n 172 miljoen dollar binnen, waarvan 67 miljoen van Australië. Maar dit jaar moet het naar 500 miljoen groeien. En ze willen dat geld veel sneller bij de lokale gemeenschappen terechtkomt. Ja. Minder romslomp dus, want ze merken de gevolgen van klimaatverandering daar echt iedere dag al volop.
11: Ja, en dat gaat natuurlijk over de recordhitte in de oceanen. Allerlei vissoorten worden daardoor bedreigd. En dat raakt weer hun voedselzekerheid. En de laaggelegen eilanden kampen nu al met een stijgende zeespiegel en met droogte.
0: Ja, en er komt nu eigenlijk ook nog iets anders bij. Want door de oorlog in Iran gaat regelmatig een kwart van hun bbp op aan dure brandstofimport. Ja. Op de aankomende COP31, medegeleid Australië en Turkije, moet er ook extra geld losgetrokken worden. Het betekent voor al die eilanden echt het verschil tussen overleven of verzuipen.
11: En dan letterlijk, hè. Ja. Wat ik altijd extra wrang vind, zijn juist de landen die nauwelijks CO2 uitstoten, die nu het hardste rekening gepresenteerd krijgen. Een fonds dat belofte snel waarmaakt zonder te verzanden in een eindeloze papierwinkel zou dan ook niet meer dan logisch zijn en zeker geen gunst.
8: The Green Quest.
11: Een muurhagedis op je balkon of gewoon een klein vosje in je tuin. De stadsnatuur is veel groter dan je denkt. Met het nieuwe natuurherstelplan dat Nederland naar Brussel stuurt komt het nu ook officieel onder de aandacht. Daarover ga ik praten met bioloog Luc Hogestein, en die is hier. En je kijkt heel enthousiast, Luc.
1: Ja, ik ben ook enthousiast.
11: Is het van nature of door wat er nu allemaal gebeurt?
1: Nee, het is van nature, want als je kijkt naar de natuurherstelverordening, hoe dat allemaal is geïmplementeerd in Nederland, daar word je niet zo heel erg enthousiast van. Hij is ten eerste al wat uitgekleed, dat is jammer. Maar ten tweede, we weten al sinds 2024 dat er wat moet gebeuren aan de natuur. Dat is een verordening vanuit Europa.
11: Ja, eigenlijk al veel langer. Hè?
1: Ja, dus, veel langer.
11: Maar hou dat positieve vast, dan komen we vanzelf bij de punten waar dat wat opgekrikt moet worden. Jij trekt vanaf eind volgende maand, vind ik zelf heel erg leuk, het theater in met Stadsafari. Voorstellen. Wat gaan mensen daar zien?
1: Daar gaan mensen zien hoe ongelooflijk bijzonder en interessant de natuur letterlijk voor je eigen voordeur is. En dat niet alleen. Ik laat ook zien waarom het zo belangrijk is dat we die natuur hebben. Dus het is beide kanten. En hoe mooi is de natuur? En wat is het voordeel van al die beesten voor onszelf?
11: En eigenlijk zijn ze alle twee belangrijk. Ik dacht even van die tweede is belangrijker. Natuurlijk hebben we de Serengeti en de Galapagos al heel erg duidelijk op ons netvlies. Ja. Dit lijkt een beetje het andere uiterste. Waarom heb je hier juist voor gekozen?
1: Nou, dat moeten we terug naar de coronatijd. Ik werkte destijds bij Natuurmonumenten als ecoloog. En op een gegeven moment zei de directeur van Natuurmonumenten: iedereen moet thuiswerken, corona. Ik dus ook. En ik werkte onder andere in het Naardenmeer, wat een van de meest diep biodiverse natuurgebieden in Nederland is. Een fantastisch gebied. Mm-hmm. En opeens zit je thuis in Utrecht en je hebt alleen maar een voortuin. Ja, dan denk je, dan ga ik daar maar in kijken uit pure noodzaak. En toen ontdekte ik de ene na de andere diersoort die ik van mijn leven nog nooit had gezien.
11: Ook gek, je bent notabene ecoloog. Ja. Dat had je kunnen weten, Luc.
1: Ja, maar wie kijkt er nou in zijn eigen voortuin? Dat is iets waar je af en toe zit en om te eten of weet ik veel wat, of te spelen met de kinderen. Maar voor de rest is het een plek waar je eigenlijk, het is een soort van decor voor de meeste mensen. Maar dat blijkt het dus helemaal niet te zijn. Het is gewoon een
11: essentieel onderdeel. Ik zat even na te denken over mijn eigen tuin. Nou, ik heb best wel een bevoorrechte tuin, maar dat was het afgelopen ja, qua bijzonder toch. Kleine bonte specht, winterkoninkje, boomklever, uilhagedis, pad en ijsvogel.
1: Dat is niet verkeerd.
11: In een stadstuin. Ja,
1: dat is niet verkeerd.
11: Nee.
0: Maar wat denk je, wat is het gekste diertje dat jij daar hebt gezien?
11: Ja,
0: dat
11: ik ook wel weet eigenlijk.
0: Plantje.
1: We hebben maar een half uur volgens mij. Hè?
11: Dus gewoon één ding.
0: Eén ding.
1: Nou, wat een hele, hele bijzondere was, die stond heel hoog op mijn verlanglijstje, was de vliegenzombie schimmel. Ik weet niet of je er ooit wat van hebt gehoord?
11: Nee, maar die staat nu ook heel hoog op mijn verlanglijstje.
1: Waanzinnig verhaal. Moet je voorstellen, dat is een soort schimmel die maakt gebruik van vliegen, die verandert hij in zombies om zichzelf voor te kunnen planten. Dus zo'n mannetjesvlieg die zo'n sporen, zeg maar een zaadje van een schimmel op zich heeft, ziet een vrouwtje, paart met het vrouwtje, sporen valt op het vrouwtje. En wat er dan gebeurt, heel ingenieus, er komt een draad uit die sporen, gaat het lijf van het vrouwtje binnen en dwingt dat vrouwtje, als een soort zombie letterlijk, om te gaan landen op een hoge plek, ergens bijvoorbeeld bij mij op het raamkozijn. Daar zat. Vrouwtje gaat daar zitten. Schimmel ontwikkelt zich helemaal aan de binnenkant. Moet op een gegeven moment naar buiten. Vrouwtje gaat dood. Mannetjesvlieg komt voorbij. Vliegen ziet dat vrouwtje helemaal beschimmeld. En denkt, toch, wat een prachtige dame. Daar wil ik graag mee paren. Ja. En dan paart hij ermee en het herhaalt zich. En dat soort dingen, als je dat in je eigen tuin ziet.
11: Ik weet niet of dit het ideale voorbeeld is aan het begin van een radio-interview, Luc. De natuur is gruwelijk.
1: Nee.
11: Ken je ook die mieren, die andere mieren gewoon levend ophangen. En dan, nou ja, hou maar op.
1: Ja, dus, nee. Hey, maar even qua bijzondere dingen, dat is er wel eentje hoor. Want stel je voor dat je het lijkt bijvoorbeeld op, ik weet niet of je die serie kent op HBO, The Last of Us. Mm-hmm. Nou, daar is dit de inspiratie voor geweest.
2: Ja, dat denk ik ook. En Stranger Things en noem maar op.
1: Bijvoorbeeld. Ja.
2: Steden groeien en er worden in Nederland volop bijgebouwd. En echt 100.000 huizen per jaar. Het versteent maar door. Ja. In jouw optiek gaat dat vaak ten koste van die stadsnatuur voor zover die er nog is?
1: Ja en nee. Het hangt helemaal af van het ontwerp van de stad. Wat je vaak merkt is dat tegenwoordig groen een essentieel onderdeel is van een nieuwe wijk. En dat moet ook wel, want de natuurherstelverordening zegt, er mag geen verdere achteruitgang optreden ten aanzien van 2024. Mm-hmm. Vanaf 2030 moeten we zelfs meer natuur in de stad gaan terugbrengen dan wat er nu aanwezig is.
2: Dus en impliceert het dan logisch dat als je aan de stad gaat uitbreiden, dat je dan relatief meer grond nodig hebt om die stadsuitbreiding tot stand te laten brengen?
1: Ja, klopt.
2: Dat klinkt dan ook weer gevaarlijk, want ik wil juist blijven van al die weilanden af, denk ik.
1: En daar zit ook de crux, want je hebt meer grond nodig. En dat betekent ook dat de huizen duurder gaan worden, omdat je relatief minder huizen op een klein op een bepaald oppervlak kunt zetten. Maar ja, die natuur heeft het nodig en het is een verplichting. En je hebt helemaal gelijk. Als het gaat om bijvoorbeeld landbouwgrond, dan moet je daar heel secuur mee omgaan. Dan kun je veel beter kijken naar inbreidingslocaties in de stad, waar toch al de boel verbouwd is.
2: Maar dan gaat het weer ten koste van dat groen.
1: Ja, maar dus dan moet je bijvoorbeeld lucht in, flatsgebouwen maken en daaromheen mooie groene structuren.
0: Je kunt toch ook hele andere concepten doen. Kleinere huisjes, die waar ook landbouw in zit, agroforestry, alles in één.
1: Allerlei mogelijkheden zijn er inderdaad.
0: Het is een beetje nieuw denken, denk
2: impliceert, ik. Ja, dat wou ik zeggen. Impliceert dat we niet gewoon kunnen zeggen meer natuur, bomen erbij. Nee. Maar je moet slimmer en ook wel weer radicaal veranderen eigenlijk.
1: En dat moet ook echt bijdragen aan meer natuur. Ik bedoel, iedereen kan een stukje groen aanleggen, maar je moet het ook zorgen dat het aansluit op elkaar en dat er ook echt natuur ontwikkeld wordt waar de natuur en de mens wat aan heeft.
2: Want ik hoorde wel eens dat gemeentes ook noden de kennis missen om dat goed te doen. Hè? Want om een functionerende natuur te krijgen in een gemeente heb je maaiveld halfhoog hoog nodig. Mm-hmm. En dat halfhoog doen we nooit, dat maaien we weg. Dat
1: klopt.
2: Is te duur.
1: Ja. Dat klopt. Ja, gelukkig in Utrecht valt het mee. Daar hebben we een paar goede stadsecologen rondlopen die goed kunnen communiceren met de afdeling beheer, die dus het groenbeheer doet. Mm-hmm. En daar zie je dat er steeds meer aandacht is voor zogenaamd ecologisch groenbeheer. En dat hebben we echt nodig. Want ten eerste, het is beter voor de natuur. Ten tweede, het is veel goedkoper. Want in plaats van 20 keer per jaar maaien, maai je nou nog maar 2 keer per jaar maar.
2: Nou, en als er een appel valt, valt hij zacht. Kan je even een top 5 geven aan het feit waarom stadsnatuur belangrijk voor ons is, los van, dan doe ik gewoon hittestress. Ja. Minder hitte.
1: Minder hitte.
2: Doe jij de rest?
1: Ja, ik zou zeggen, klimaat is een hele belangrijke. Nou, wat we net hebben gezien toen ik hier naartoe kwam, het kwam met bakken uit de lucht, vallen de regen ontzettend hard. En ik liep hier naartoe en ik zag betegelde tuinen, compleet bedekt met water. Ik zag groene tuinen, niks aan het handje. Met andere woorden, zorg voor een groene tuin, dan wordt je water afgekoeld. En het tweede voordeel daarvan is, het werkt als een airco. Als de zon erop gaat schijnen, komt vocht uit de bodem en is het een stuk koeler. Ja. Supergoed. Ten tweede, dat was nummer 2. Nummer 3, bijvoorbeeld, wees aardig voor wespen. Want wespen vangen namelijk ontzettend veel vliegen en muggen weg die anders jou gaan steken of je lastig gaan vallen tijdens je lunch in de tuin of wat dan ook.
2: Hoe komen wij zo panisch voor wespen?
1: Nou, ze kunnen steken en ze zijn gevaarlijk. En dat is het,
2: ze steken bijna nooit als je niks doet.
1: Nee, ze hebben een slecht imago en dat is eigenlijk wat het is.
0: Ik heb een nestje in mijn schuur gelaten deze zomer. En ik heb geleerd van de ecoloog dat er 10.000 wespen uitkomen. En ik heb 0 muggen. Ik zit er helemaal fantastisch. En
2: die hebben een hele diepe tuin. Ze wonen op Soestdijk.
0: Een heel klein stadstuintje.
1: Nee, maar dat klopt inderdaad. Als je ziet hoeveel muggen en vliegen er worden weggevangen, dat is gigantisch. En als je slaapt naar een wesp, weet je wat er dan gebeurt? Als je zo gaat wapperen met je
2: verandering in een kikker. Ja.
1: Dat zou kunnen, maar in theorie is meestal het effect iets anders. Dan gaat zo'n wesp een stofje uitscheiden, een feromoon. Ja. Wat aangeeft van, ik ben in gevaar, kom mij helpen. Dus als je gaat zwaaien, heb je niet 1 wesp, maar is 5 wespen.
2: Ja. En kijk, dit is gewoon gebrek aan kennis hier.
1: Ja, dat is wat het is.
2: Nou, we zaten in een top 5. Dus ik zeg fijnstof minder, ook fijn. Ja.
1: Dan denk ik meteen aan korstmossen, ook een hele belangrijke. Korstmossen, dat is een combinatie van een schimmel en een alg. Mm-hmm. Nou, die schimmel is in staat om water op te nemen, wat vaak vol zit met fijnstof. Dus als je heel veel korstmossen in je tuin hebt zitten, of op je boom, of op je balkon, of waar dan ook, is dat een soort van fijnstofregulator voor je eigen leefomgeving. Dus de lucht wordt schoner dankzij de korstmossen.
2: Even voor de deskundige luisteraars en mijzelf, is dat nu officieel bewezen dat het een kruising tussen een alg en een, wat was het?
1: Het kan ook nog een blauw alg zijn.
2: Maar ja, mensen wisten niet precies wat het was, een korstmos, maar nu wel.
1: Alg en een schimmel, dat is de combinatie daarvan.
2: Zie jij nu al in Nederlandse steden, je noemde net Utrecht, is dat het beste voorbeeld, ook nog andere voorbeelden waar ze nu echt begrijpen dat het groen voorop moet staan?
1: Amsterdam is een goeie, daar gebeurt ook het een en ander. Lelystad is een heel mooi voorbeeld. Wat je daar ziet is dat daar het bermbeheer compleet op zijn kop is gegaan en nu volledig ecologisch is. En als je door Lelystad nu het is niet zo'n hele mooie stad, vind ik zelf, maar als je daar nu doorheen rijdt, dan ziet al die mooie groene bermen. Ja. Echt een verbetering.
2: Wordt beter.
1: Uiterlijk, absoluut.
2: En ik kijk even naar Muriel, ik denk hier ook weer kennis, hè? Want je kon bij tuincentra verkeerde zaadballen kopen met exoten die we dan de natuur ingooien. gooien. En die gemeentes wisten niet wat er in die berm moest. Deden ze klaprozen en magrieten, ja. Waar je geen moer aan hebt. Maar dat verandert nu.
1: Klopt.
0: Ja, mensen leren steeds meer, maar daar hebben we de stadssafaris voor nodig. Ik woon zelf in Arnhem. En hoe is het in Arnhem? Want daar zie ik heel veel van dit soort cursussen en alle leuke dingen bij ons in de buurt. En...
1: Ja, nou, de buurt, dat is een hele belangrijke dat je dat zegt. Want er zijn namelijk ecologen, stadsecologen, die zijn van de gemeente. Maar de meeste projecten worden gestart gewoon door mensen zoals wij. Absoluut. Gewoon door burgers die in de straat wonen en denken van ik wil wat groens gaan doen. Ja. En in Arnhem, daar zijn diverse ontwikkelingen gaande op dit moment. Ook vanuit de boerderij die daar ligt. Ik ben de naam even kwijt. Maar wat daar gebeurt is dat burgers enthousiast worden gemaakt om wat te gaan doen aan natuur en hun eigen tuin. En de bedoeling is dat ze dat ook uitdragen naar de rest van de wijk. En ik geloof er heilig in dat dat een van de beste methodes is om een stad te vergroenen.
2: Nou, je ziet, in Zutphen, de bijenlint, dat doen alle burgers samen. Ja. En op die manier worden steden, dat is volgens mij het grote belang, los van bewegend groen aan je ogen, wat iedereen vergeet. Ons reptielenbrein heeft dat nodig. Maar we maken van steden groene hubs voor die natuur.
1: Dat is precies wat het moet zijn. Want je ziet ook bijvoorbeeld Naarden is wat dat betreft ook een mooi voorbeeld. Dat ligt naast het Naardenmeer. En daar was op een gegeven moment een gesprek gaande tussen Natuurmonumenten, waar ik toen werkte, en Naarden, van hoe kunnen we de natuur uit het Naardenmeer de stad intrekken. Dus je maakte een soort van verbindingen van de natuur de stad in. Nou, dat was waanzinnig. En dat soort dingen moeten we hebben.
2: Nou is Parijs ook heel goed.
1: Ja.
2: Wat doen ze daar nou? Dat is een wereldstad. Eén grote steen- en betonklomp. Geen groen te zien, maar nu.
1: Daar hadden ze in de gaten dat het veel te warm werd. En wat dus onder andere gebeurt is dat lanen volgezet zijn met bomen. En daar zie je dat de temperatuur heel erg hard gewoon in de richting een veel aangenamer iets voor ons mensen gaat.
2: Ja.
1: En dat is winst. Dat is pure winst.
2: Ik heb wel eens een sommetje van de pijp, een steenwijk in Amsterdam gehoord. Verschil tussen een straat met echt veel bomen en geen 22 graden verschil.
1: Dat geloof ik meteen.
2: Bij zo'n hittegolf.
0: En wat denk je van je Cosmos? Want al die auto's zijn eruit. Iedereen is gaan fietsen. Ja. Dus mensen gaan bewegen. Hè? Het wordt gezonder. Ja. Het was lang niet in Parijs geweest, maar begin juli. Het was warm.
2: Ja.
0: Maar het was goed te doen op al die pleintjes.
2: En die Parijzenaars zijn ineens ook aardiger. Ja. Heb je het gemerkt? Die waren niet te doen. Maar als mensen na jouw show naar buiten komen, Luc, wat gaan ze dan anders doen? Wat zien ze? Wat verandert er?
1: Nou, dan hoop ik dat ze in de gaten hebben dat hun tuin heel erg belangrijk kan zijn voor de natuur. Maar ook dat ze zoiets hebben van, joh, ik ga gewoon voor mijn tuin zorgen. Want dan kan het betekenen dat ik lekker in mijn tuin kan zitten. Het wordt aangenamer in mijn tuin. Ik heb er gewoon wat aan die natuur in mijn eigen tuin. Het is geen vijand, het is gewoon een partner waarmee je gewoon prettig kan samenleven. En als ze dat snappen met een paar leuke anekdotes die ze weer aan mensen gaan vertellen, zodat er nog meer mensen naar Stadsafari gaan komen, dan ben ik heel tevreden.
2: Ja, toch. En we zeggen met Wereld Natuur altijd be one with nature.
1: Ja.
2: Nou, laten we beginnen. Be one with je voortuin.
0: Ja.
12: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
2: We blijven bij de natuur in de stad. Nederland heeft een concept natuurherstelplan geschreven. Daarin staan voor het eerst harde doelen voor meer groen in onze steden. Bioloog Luc Hoogesten is hier, net als ons groene geweten Muriel Arts. Muriel, het natuurherstelplan, wat hebben we opgeschreven?
0: Nou, ik moet wel even zeggen, het is nu een concept. Mm-hmm. Het is een soort eerste stap richting het definitieve plan dat in 2027 ingediend moet worden. En dat komt voort uit de Europese natuurherstelverordening die sinds augustus 2024 bindend is voor Nederland. Luc zei het net al.
2: Ja.
0: En de wet geldt niet alleen voor Natura 2000 gebieden, nee, maar ook voor landbouwgronden, bossen, rivieren, onze zeeën en stedelijk groen, waar we het net over hebben.
2: Heel veel dus, ja.
0: Ja, en in dat conceptplan staat vooral hoe groot is de opgave die we hebben en wat bestaand beleid er al aan doet. En dan is er ook gekeken een berekening van wat voor tekort hebben we dan als we aan die herstelverordening moeten voldoen, wat een ingewikkeld woord trouwens. En de eerste scenario's om die doelen te halen. Concrete keuzes komen dan in dat definitieve plan. Dat
2: daar gaan we ze ook aan houden. Voor de stad betekent het in ieder geval dat gemeenten tot en met 2030 geen groen en bomen meer mogen kwijtraken. En Luc zei net ook dat daarna moet het gaan groeien.
0: Ja, en als een gemeente wel groen weghaalt, dan moet het worden gecompenseerd met nieuw groen of extra bomen. Of ze huren Luc in om te zeggen hoe het moet.
2: Ja.
0: En het totale oppervlak aan groen mag onder de streep simpelweg niet krimpen. Dat is eigenlijk hoe het over gaat. En het gaat over totaal, let op, meer dan 290.000 hectare aan stedelijk gebied, waar straks de herstelmaatregelen voor gaan gelden.
2: Mm-hmm.
0: En Nederland wil vooral kwaliteit toevoegen aan al dat groen. Daar hoorden we net ook wat over. Inheemse planten, ecologisch beheer. Welke beestjes voelen zich daar thuis in plaats van gewoon een paar bomen bij plant? Moet wel een samenhang hebben en dus ook nut hebben.
2: Ja.
0: En Nederland voegt bewust geen eigen extra eisen toe. Dat is ook handig, geen uitzonderingen. Het plan gaat dus niet verder dan wat Europa strikt vraagt.
2: Nee, dat vind ik niet zo erg. Gewoon Europese level playing field doen we ook eens een keer dan. Ja. Luc, met jou even gewoon, jij bent het groene geweten vandaag ook, samen met Muriel. Is het nou een tandenloze beleidstekst of gaat de gemiddelde Rotterdammer er echt iets van merken?
1: Nou, het grote voordeel van deze wet is dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan ligt bij de gemeentes.
2: Maar dus
1: die
2: hebben al zoveel op een bordje.
1: Precies, die hebben al het een en ander te doen, maar die zijn ook al vaak al bezig op dit vlak. Dus voor hun is het vaak gewoon een voorstelling van het huidige beleid met een paar verbeterslagen. En als er een pot geld tegenover staat, denk ik dat er wel wat kan gaan gebeuren. Dus ik ben wat dat betreft wel positief. Waar ik niet zo heel positief over ben, is de tempo waarmee Nederland dit doet, zeg maar. Want we weten het al vanaf 2024. Dan ligt er nu een conceptplan bij Europa. In 2027, 1 september, hebben we dan het definitieve plan. En dan gaan we pas eens nadenken over acties. En dan denk ik, jongens, dan is het 2028 voordat we de eerste dingen gaan uitvoeren. We moeten nu al aan de gang, want het is
2: ik vind het heel goed dat je dat zegt. Want dan zijn wij altijd weer de paniekzaaiers en zo. Ja. Maar ik haal even Kees Klomp, betekenis-econoom, in herinnering. Die zei vanaf 2037 krijgen we grote problemen met de natuur en onze welvaart. En dat loopt nu al terug naar 35, 34. Ja. Dus we hebben geen tijd te verliezen om die natuur aan te jakkeren. Want die hebben we nodig.
1: Ja.
2: Zou dit nou ook meehelpen? Dat op dat gemeentelijke niveau ineens al die inwoners denken, hey, die natuur, die is toch belangrijker dan we dachten. Mensen weten het ook gewoon niet, behalve dat het mooi is.
1: Ik denk het wel, want wat ik merk is dat, want na aanleiding van het eerste boek wat ik over die tuin heb gemaakt, ben ik het hele land doorgegaan om lezingen te geven. En dat was ook meestal bij gewoon lokale organisaties, burgers. En als je dan ziet hoeveel enthousiasme en energie er lokaal aanwezig is, dan moet je als gemeente van gebruik van maken, want het is er gewoon, de mensen willen heel graag. Die hebben kleine bedragen nodig en het gaat puur om het enthousiasme van de mensen om een olievlek te veroorzaken. Ja. Olievlek misschien niet de juiste bewoording.
2: Nee, die hebben heel vaak, komt heel vaak langs, geeft niks.
0: Een groene golf.
1: Nou, een groene golf, dat vind ik mooi.
2: Nou, heb
1: inderdaad.
2: Ik 10 jaar lang Gelderse koppen gemaakt bij Omroep Gelderland. Ja. Nou, zoveel lelijke voortuin heb je nog nooit gezien, hoor. Gewoon alleen maar grind is nog een hoogtepunt, kan ik je verzekeren.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus er is nog een hoop werk te doen.
1: Ja, klopt.
2: Maar zijn er ook uitzonderingen? Sommige gemeenten hebben al best veel groen. Worden die vrijgesteld, weet je dat?
1: Nee, die moeten ook gewoon voldoen aan de verplichting om dit te gaan realiseren. Maar het is natuurlijk wel, als je groen bent, is het makkelijker om al wat meer groen te gaan realiseren. Want je kunt gewoon voortborduren op je huidige beleid. Dus dat kan wel. Maar er zijn voor zover ik weet geen vrijstellingen.
2: Nee, maar je moet gewoon kijken of je er gewoon voldoet. En ook leuk, als je daar nu al voldoet, kan je gewoon meer doen.
1: Ja,
2: dan loop je eigenlijk ook eens echt een keer voor op. Ja. Nou weten we allemaal, tegelflippen weten we. En het geeft ook sociale cohesie in de buurt. Allemaal hele supergoeie dingen. Maar dan, wat moeten we dan doen als we geflipt hebben? Wat moet je nou wel of juist niet in je tuin zetten?
1: Nou, wat je niet moet doen is hortensia's aanplanten.
2: Die zijn mooi. En die doen het altijd.
1: Daar is ook alles mee gezegd. Ze zien er mooi uit voor ons mensen. Maar de natuur heeft er plat gezegd geen moer aan. Echt helemaal niks.
2: Ik heb ze allemaal uit mijn achtertuin gerukt. Met pijn in mijn hart.
1: Heel goed, heel goed.
2: Oh, wat erg.
1: Nee, maar zonder gekheid, wat je moet doen is, als je wat ruimte hebt, zorg voor een paar inheemse struikjes of wat planten kun je inzaaien. Want des te natuurlijker die planten zijn, dus het zijn inheemse planten, en des te meer soorten je hebt, des te meer insecten gaan daar weer op afkomen. Dus ook al is het een heel klein stukje, door variatie aan planten daar neer te zetten die van nature daarvoor kunnen komen, krijg je meer insecten. En dat gaat zich weer uitspreiden naar andere tuinen. Dus ja, zo.
2: Nee, jij bent dan een ecoloog. Ik ben gewoon een sukkel die het doet. En ik heb mijn hele taluut naar beneden, 2,5 meter dijklichaam, beplant met inheemse planten. Ik heb nog nooit zoveel vlinders en vogels en gewoon een heel klein stukje is dat. Hè? Ja. Dat klinkt nu enorm. Ja. Maar het werkt gewoon echt.
1: Klopt. Want dus ik heb dat bij ons in de straat heb ik ook een stukje gemeentelijk groen omgerond tot een stukje natuur. Nou, ik moest, voordat ik dat mocht gaan doen van de gemeente, moest ik eerst langs alle bewoners van onze straat om een handtekening te halen dat ze akkoord waren. En dat was fantastisch, want dat waren mensen die normaal nooit iets met natuur hadden. En opeens stond ik per persoon een kwartier te kletsen bij de voordeur van, dit gaan we doen. Wat er gebeurde toen het groen ontwikkeld was, was dat mensen aanbelden om te vertellen hoe mooi ze het vonden. Gewoon puur mooi ze het vonden. Niet welke soorten, maar het uiterlijk van de straat was echt gigantisch verbeterd.
2: Ja, en met die 80.000 tegels eruit was het eerste grote project van tegelwip firma, hoe heet het? Ja. En die mensen waren allemaal trots. Dit is mijn boom. Dit hebben wij geplant. Dit hoekje doen wij. En ineens was die hele buurt bezig met die natuur. En die kende hem. Oh, mevrouw Jansen, u woont aan de overkant. Wat leuk. Heeft u ook een boom? Oh, dan gaan we die samen uitzoeken. Het werd gewoon één sociale toestand.
1: Ja.
0: Dus zo kom je dus ook verder. Want zo leren mensen het ook door te doen. En door samen te doen. En je hebt allemaal ineens weet ze welke boom.
2: Ja, precies.
0: Ja, wij hebben dat ook. Het is echt gewoon hartstikke leuk.
1: Ja, maar we zagen het zelfs gebeuren. Dat er was bij ons in de straat zijn een paar nieuwe mensen komen te wonen. Hebben alle tegels eruit gehaald en hebben de gras voor in de plek gezet. En wat was nou de reden? Ja, water. Maar onze kinderen vinden het ook leuk om, als ze vallen, vallen ze in het gras en niet op stenen.
2: Dat is ook alweer een goede reden. Ja, nog een paar bloemetjes eromheen. Ja. Luc, als jij één dag minister van Stadsnatuur zou zijn, wat zou je doen?
1: Oeh, wat ik dan zou doen, dan zou ik kijken in hoeverre het mogelijk was om zoveel mogelijk mensen letterlijk de lokale acties van de grond te gaan krijgen. Dus mensen motiveren om aan de gang te gaan en niet door te zeggen van hier heb je geld, ga maar wat doen. Ik zou voorbeelden aandragen. Ik zou lekker iedereen mee op pad nemen van kom, we gaan daar kijken, want zo ziet het eruit en dit krijg je als je dat gaat doen. Dus concrete voorbeelden laten zien en dat zoveel mogelijk door heel Nederland. Ik geloof er echt heilig in als je mensen dingen laat zien van wat ze krijgen, dat werkt.
2: Je hebt van die tuincentra, hè, die hebben allerlei voorbeelden van kerstkamers, dat doet het goed. Ik heb nu geloof ik al wel, jij wordt de vierde, 3 ecologen en tuinbazen gevraagd. Maak nou eens een voortuinenboek voor klein budget, middelbudget, groot budget, kleine tuinen. Dan kan je volgens mij enorme bestsellen creëren. Misschien moeten wij dat samen toch maar gaan doen nu.
1: Ik vind het een goed plan.
2: Dat je voorbeelden kan zien van dit kan je allemaal met je voortuin doen.
0: Dus ik zag laatst bij mijn helemaal biologisch veranderen, hebben ze een klimaatpleintje. Ja. Dus er staan allemaal leuke dingen op. Van als jij nou koeler wil hebben en goed voor de beestjes, en dan ga je toch die plantjes kopen. Ja. Dan denk je, nou, dan neem ik die maar mee. Hè?
2: Ja, en zo moeten we toch die goede kant op.
0: Supergoed idee.
1: Precies. Ja. Dus laat zien wat je krijgt. Dat is echt heel erg belangrijk. Ja. Voorbeelden, dat hebben we nodig.
2: Ja. Nou, komt dat herstelplan komt eraan en daar moeten we wat mee. Nou, is het altijd heel makkelijk uit te leggen. We hebben opwarming, we hebben grondstoffen ellende en 3, en dat is de allerergste, is biodiversiteitsverlies. En daar hebben we het nu over. Ja. En je ziet in Amerika en de binnenlanden, er bestuift niks meer. Daar moeten vrachtwagens met bijen langs de boeren. Wat een dieptepuntdrama waar niemand het over heeft. Ja. We zitten in Nederland ook die kant op te gaan. Er staan nu grote plakaten. De boeren beschermen de natuur al honderden jaren. Wie beschermt de boer? Ik vind het charmant. Ja. Ik ben voor elke individuele boer, maar kun jij nog één keer het belang herhalen van hoe belangrijk die biodiversiteit ook in de stad is?
1: Nou, ik zou bijna zeggen, weet je wie de boer beschermt? De natuur beschermt de boer. Want zonder de natuur is de boer namelijk helemaal nergens. En je moet dus die twee partijen naar elkaar toe brengen. Maar wat was je vraag nou ook alweer?
2: Nou, hoe belangrijk de biodiversiteit in de stad is.
1: Ontzettend belangrijk. Niet alleen omdat het een soort, voor sommige soorten letterlijk een last resort is van we kunnen hier nog leven. Maar het kan ook een soort van verspreidingsbron gaan vormen voor soorten die uit natuurgebieden verdwenen zijn. Die kunnen weer naar buiten gaan. En als derde, er zijn onnoemelijk veel voorbeelden van dieren die ons helpen met ons welzijn. Zeg maar. Denk aan vleermuizen. Weet je hoeveel muggen 1 vleermuis per jaar vangt? Dan hou je vast 1 miljoen.
0: Oh, wow.
1: 1 vleermuis vangt 1 miljoen muggen. Dus stel je voor dat je een paar kolonies in je straat hebt zitten.
2: Ja, hebben wij.
1: Heb jij geen last van vleermuizen? Nee, s'nachts?
2: Nou, dus, daar wel van, maar niet van muggen. Maar dat bedoel je.
1: Oh, sorry, van muggen. Ja, ik ben gelijk.
2: We hebben ooit een holle muur laten metselen toen we er kwamen wonen. En daar zitten gewoon vleermuizen in. Ja. Dus echt pure winst.
0: Moet je wel trouwens muggen hebben. Dat is ook een probleem.
2: Ja, maar die hebben we genoeg.
1: Oh, muggen hebben geen ruimte nodig. Als je een dakgoot hebt waar wat bladeren in zitten, waar water in blijft staan, dan heb je al meteen muggen. Dat gaat super snel.
2: En binnenkort nijlmuggen. Meer vleermuizen, hoe beter.
1: Ja.
2: Dank je wel, Luc. Heb jij nou het gevoel dat je gaat, hoe lang ga je door dat land met die tour?
1: We beginnen 24 september in Etten-Leur en we eindigen op uit mijn hoofd 20 juni in Zwolle.
2: Hoe vaak ga je hem spelen?
1: 47 keer.
2: Dat is best wel veel.
1: Dat is heel veel.
2: Maar dan moet er toch langzamerhand een soort bewust verandering in Nederland gaan plaatsgrijpen, toch?
1: Dat is precies datgene wat we beogen met de show. Om mensen dus bewust te laten worden van de schoonheid van de natuur en wat je er zelf aan hebt. En dan moet het gewoon gaan rollen. Dan moet je die groene golf waar je het net over had, die moeten we gaan veroorzaken met. En dit is een van de stappen die je daarin kan nemen.
2: Daar wachten wij op. Ja. Aan de slag, gemeenten. Ja. Neem uw verantwoordelijkheid en die burgers ook. Bioloog Luc Hoogezend, dank je wel. Vanaf 24 september sta je op de plank met jouw show. En als je kaarten wil, kijk op stadsafaritheater.nl. Muriel, elke week reiken wij een impactpluim uit aan iemand die echt verschil maakt. Jij mocht kiezen, wie krijgt hem?
0: Ja, eigenlijk is het wel een beetje een evenknie van Luc. Want het is Herman Vreugdehil. En die doet eigenlijk datzelfde. Het verknopen van de boeren en de natuur en elkaar. Hij is directeur van Boerennatuurcollectief Rivierenland. Mm-hmm. Vandaag de laatste dag overigens. Want hij gaat andere dingen groter maken. En samen met 750 boeren uit het Gelderse rivierengebied ontwikkelde hij met zijn team de BAM-akkers. En dat zijn biodiverse akkermozaïeken waarin natuurherstel, landbouw en het werkplezier en het vakmanschap van de boer samenkomen.
2: Ja.
0: Zo wordt daar bijvoorbeeld nu in die BAM-akkers hennepvezel gekweekt. Daar is dan weer een deal gemaakt met Hoekschroep. Die maakt daar biobased isolatiemateriaal van. Nieuwe plafonds, allemaal duurzaam en prefab bouwmaterialen.
2: Ja, dan moeten we naartoe, circulair, biobased,
0: precies,
2: post-grow economy. Dan krijg je dus echt een win-win situatie. Boeren met plezier in hun werk, met vakmanschap die de bodem verbeteren, de natuur diverser maken. Echt wat je allemaal wil, hè?
0: Ja. En weet je wat extra mooi is wat hij me vertelde? Ze gingen de eerste oogst doen. Het was letterlijk op de dag dat het weer ging regenen na al die maanden.
2: Wat je allemaal wil, hè?
0: Ja, en weet je wat extra mooi is wat hij me vertelde? Ze gingen

0: Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
1: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
1: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
0: Phew, we kunnen weer.
1: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis.
2: Glashelden. Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
4: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De Russische president Vladimir Poetin heeft in het Kremlin ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner, melden Russische staatsmedia. Het overleg ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. Morgen praten de Amerikanen ook met president Zelensky in Kiev. Vanwege de gesprekken is er dit weekend een staakt het vuren. Het restant van de stilgelegde wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2 uur uitgespeeld. Er is dan geen publiek welkom in de Galgenwaard, meldt FC Utrecht. Het duel werd gestaakt nadat de Utrechtse supporters zich misdroegen door vuurwerk en daarna bekers op het veld te gooien. Er moeten nog 26 minuten worden gespeeld. Prins William woont namens zijn vader koning Charles de uitvaart van de Noorse koning Harald bij. Dat heeft Buckingham Palace bekendgemaakt. De begrafenis is volgende week woensdag. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. En Max Verstappen is opgeschoven naar de 5e startplek, morgen bij de Grand Prix van Italië. Het komt door strafpunten voor Oscar Piastri. Die wordt teruggezet omdat hij in de kwalificatie een andere coureur hinderde. Pierre Gasly van team Alpine start vanaf pole position. George Russell van Mercedes ernaast. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog met temperaturen rond de 16 graden. Vannacht koelt het flink af naar een graad of 10. Morgen start droog en zonnig. In de middag iets meer bewolking. Het wordt 21 à 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
3: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt jezelf ook scherp houden met de BNR-puzzels. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuws.

0: Radio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
1: Het aantal huisartsenpraktijken dat gebruik maakt van AI-tools stijgt explosief. Bij bijna de helft van de praktijken is er nu wel iets van AI doorgedrongen tot in de spreekkamer. En het vaakst gaat het dan om tools die meeluisteren met gesprekken tussen de arts en de patiënt en die daar dan notities van maakt, voor bijvoorbeeld in het patiëntendossier. Ook in ziekenhuizen is steeds meer mogelijk wat betreft AI, en het klinkt natuurlijk allemaal heel mooi, maar hoe weten we nou zeker dat het echt veilig en ook ethisch verantwoord gebeurt? Daar ga ik vandaag over praten met twee gasten. Jessica Workum, internist-intensivist in het Elisabeth II Stedenziekenhuis. En daar ook verantwoordelijk voor de AI-strategie en de implementatie ervan. Jessica, welkom.
2: Dankjewel.
1: En naast jou André Krom, ethicus bij het LUMC in Leiden, verbonden ook aan het AI-expertisecentrum daar. Fijn dat je er bent, André.
3: Dankjewel.
1: Jessica, om met jullie, of eigenlijk met jullie allebei te beginnen. Jullie zijn allebei ook verbonden aan het RITE Consortium. Ja. En dat is een consortium waarbij verschillende zorgpartijen in Nederland eigenlijk samenwerken om AI veilig te laten landen, hè, in de zorg, Jessica.
2: Ja, dat klopt. Het RITE Consortium staat voor Responsible Implementation of Generative AI in Healthcare Together.
1: Moet ook allemaal in het Engels natuurlijk.
2: Natuurlijk, want dan heb je een mooi acroniem zonder ChatGPT gemaakt. Overigens.
1: Ook heel fijn.
2: Maar het zegt wel wat over wat we beogen. En dat is dat wij generatieve AI willen gaan gebruiken, maar wel op verantwoorde manier.
1: Precies, hier komen we uitgebreid op. Even voor de mensen die niet weten wat generatieve AI dan is.
2: Ja, generatieve AI, dat is eigenlijk een subvorm van AI. Wat we allemaal kennen van ChatGPT-achtige modellen.
1: Ja, dus de grote taalmodellen. Je geeft eigenlijk een opdracht, hè? Of je stelt een vraag. En dan maakt ChatGPT iets of die geeft antwoord. Dus dat is generatieve AI, hè? Oké. Hebben we dat helder? Eerst even maar beginnen met die cijfers die ik net noemde. Jessica, bijvoorbeeld het huidige gebruik van AI in de zorg. Dan zie je dus dat echt wel snel stijgt. Want in 2024 was het eigenlijk nog bij 20% van de huisartsenpraktijken waar iets van AI werd gebruikt. Ja. Inmiddels bijna de helft in 2025, een jaar later. Dus steeds meer praktijken zijn daarmee bezig. Dat concludeerde het onderzoeksinstituut Nieveld afgelopen maand. Ja, wat zie jij in de praktijk? Want jij werkt dan in een ziekenhuis. Ja. Maar goed, je hebt ook een breed beeld van de zorg natuurlijk.
2: Zeker. Nou, ik moet wel zeggen, huisartsen lopen wel echt voor als het gaat om die implementatie van dit soort taalmodellen. En in de ziekenhuizen gaat het niet zo snel. En dat heeft verschillende redenen. Ik denk een belangrijke reden is dat heel veel huisartsenpraktijken zijn natuurlijk wat kleinere praktijken. Soms zelfs echt maar één huisarts. Die gewoon wat laagdrempeliger in aanraking kunnen komen met dit soort tools. Ja. En in ziekenhuizen heb je te maken met verschillende afdelingen. Met bijvoorbeeld de intensive care waar ik werk, of de polykliniek, longziekte. Allemaal hele verschillende settings. En je had het er net al over, we moeten het hebben over veiligheid. Hoe zorg je ervoor dat je weet of het veilig is. Maar ook met name of het klopt wat er staat. Hè? Als zo'n taalmodel een gesprek opneemt en daar een samenvatting van maken, dan moet er geen onzin in staan.
1: Nee.
2: Nou, dat noem je validatie. Daar houden wij als consortium mee bezig. En in de ziekenhuizen merk je wel dat het iets langzamer gaat. En validatie is daar één punt van waarom het iets langzamer
1: gaat. Maar is het daar dus eigenlijk dat er beter gecheckt wordt in de ziekenhuizen of het wel echt veilig is, en dat ze in de huisartsenpraktijk ietsje makkelijker zeggen, ja, dat werkt wel, joh. Ja, dat doet mijn collega van om de hoek, doet dat ook.
2: Nou, ik denk dat we daarmee iets te kort door de bocht zijn. Ik denk dat we als maatschappij ons moeten afvragen, wat is veilig? En wanneer is iets goed genoeg? Mm-hmm. En dat is wat we met het RITE Consortium beogen. We hebben een heel groot project, ons validatieproject, waarbij we die vraag proberen te beantwoorden. En dat is, wanneer is zo'n AI-toepassing veilig genoeg om te kunnen gebruiken in jouw lokale zorgcontext? Nou, een hele mond vol. Maar dat betekent dus dat er verschillen zijn in de verschillende type zorg van wanneer je iets veilig of goed genoeg acht. Nou ja, dat is de missie die we met elkaar sectoroverstijgend proberen op te lossen. Dat er individuele organisaties zijn, of misschien zelfs individuele huisartsenorganisaties, die zeggen, nou, ik heb dat overzicht voldoende. Mm-hmm. Dat is aan hen om te beoordelen. Ja. Als consortium zeggen wij, laten we dat nou eens op gestructureerde wijze aanpakken.
1: Ja, en dat iedereen er ook gebruik van kan maken. Hè? Dat je echt een document hebt waar iedereen zeg maar naar kan kijken en kan valideren. Komen we ook zo meteen op. André, jij werkt in het LUMC.
3: Ja, zeker.
1: Wat zie jij daar aan opschaling van AI?
3: Opschaling, dat zien we nog niet heel erg. Misschien een kleine aanvulling op wat er net werd gezegd. Hè? Dus je gaf aan, bij de huisartsen gaat dat supersnel en in de ziekenhuizen wat minder. Of dat later zo is, weet ik niet. Dus wat ik in het LUMC zie, is dat er heel veel gebeurt op het gebied van AI. Mm-hmm. Maar dan vooral nog in de onderzoeksfase. Precies om datgene te doen waar het RIDE Consortium ook voor staat. Namelijk ontdekken van wat doet dat model eigenlijk? Doet het wat het moet doen, wat we belangrijk vinden? En dat wordt wel opgeschaald, maar dan vooral in de vorm van pilots. Ja. Dus pilots in een onderzoeksfase om dat veilig te kunnen doen. Want er staat natuurlijk in de ziekenhuiszorg en in de zorg überhaupt staat er ontzettend veel op het spel. Mm-hmm. Ja, dus je wil dat graag veilig en verantwoord doen.
1: Ja, zie je ook dat inderdaad dat het wel werkt? Dus dat mensen er enthousiast over zijn? Dan heb ik het zowel over zorgpersoneel als patiënten.
3: Nou, zeker. Dus kijk, een van de belangrijkste aanleidingen om überhaupt die technologie te willen is tijdsdruk. En de technologie belooft enorm veel tijdwinst op te gaan leveren. Ja, dus je snapt dat mensen staan te trappelen om dat in te voeren.
1: Ja, als het waar is. Maar daar zijn ook toch wel een beetje vraagtekens bij.
3: Zeker.
1: Van,
3: ik had het in eerste instantie over wat beweegt mensen om het überhaupt te willen.
1: Ja.
3: En vervolgens is de vraag...
1: Is dat ook zo?
3: Ja.
1: Ja, en wat zie je daar, noem eens één resultaat, zie je inderdaad wel dat het daadwerkelijk tijdswinst oplevert?
3: Nou, dus hier hebben wij vanuit RIDE doen we geen onderzoek naar. Hè?
1: Nee.
3: Dus wat wij wel doen, waar ik wel iets over kan zeggen, is dat we met zorgprofessionals uit de huisartsenpraktijk, maar ook uit de GGZ, uit de VVT en uit de psychiatrie en van de IC, hebben we gekeken wat verwachten jullie hier nu? En daar is tijdwinst er één van.
1: Mm-hmm.
3: Tegelijkertijd wordt ook aangegeven, maar we twijfelen eerlijk gezegd of dit echt gaat lukken. En bijvoorbeeld, als je alles opneemt, dan heb je een enorm lang transcript. Een enorme lange samenvatting. Terwijl je normaal gesproken misschien een paar regeltjes aan een verslag hebt.
1: Ja, oké. Okay. Dus daar zijn dan wel toch een beetje vraagtekens bij. Ja, je kan natuurlijk als opdracht aan AI geven, aan zo'n taalmodel. Valt dit gesprek in 10 zinnen samen?
3: Zeker.
1: En niet in 5
3: daar kom ik op het punt wat Jessica net al aangaf. Hè. Dus stel dat iemand overweegt van ik doe dat toch. Hè, mm-hmm. Dus ik sla misschien een aantal stappen over. Dat is een kwestie van hoe geef je invulling aan je professionele verantwoordelijkheid.
1: Ja.
3: Het is altijd de verantwoordelijkheid van een zorgprofessional om erop te kunnen vertrouwen dat datgene wat in een dossier terechtkomt, dat van goede kwaliteit is.
1: Ja.
3: Dus daar zit denk ik de beslisruimte, maar ook de professionele verantwoordelijkheid om linksaf of rechtsaf te slaan.
1: Ja, precies. En Jessica, ik zei al aan het begin, het zijn dus vooral op dit moment AI-tools die eigenlijk gewoon meeluisteren, hè, in een spreekkamer. Mm-hmm. En die dat dan voor jou even mooi samenvatten. Dat lijkt me superhandig, want je kan inderdaad je patiënt weer aankijken in plaats van dat je alleen maar zit te tikken.
2: Ja.
1: Maar je ziet ook echt wel een groei in triage. Dus AI-tools die eigenlijk meehelpen met het stellen van een diagnose. Mm-hmm. Geef eens een voorbeeld daarvan.
2: Ja, triage en het stellen van een diagnose zijn niet helemaal dezelfde dingen. Nee, maar ik snap wel wat je bedoelt te zeggen. Hè. Dus het eerste waar we het over hebben, dat er een gesprek wordt opgenomen en dat er een notitie komt, dat is administratieve ondersteuning.
1: Mm-hmm.
2: En de stap die jij net noemde, dat is een stap naar medische beslisondersteuning.
1: Ja, dus echt wat is er hulp met jou aan de hand? Waar moet jij nu het handigste terecht?
2: Ja, echt hulp met diagnose of zelfs met een behandelplan opstellen.
1: Mm-hmm.
2: Dat soort AI-toepassingen zijn medische hulpmiddelen. En de reden dat ik dat zo zeg, dat is omdat dat onder een bepaalde wet en regelgeving valt, namelijk de Medical Device Regulation, dat is Europese wetgeving. En in de AI Act, andere Europese wetgeving, valt dat in ieder geval nu nog onder hoog risico AI-klasse.
1: Daar mag je niet zomaar aan beginnen als ziekenhuis, toch?
2: Nou, daar mag je wel aan beginnen, maar wel daar heb je wel wat voor in huis nodig om dat soort dingen te kunnen doen. He, dus dan op het moment dat je zo'n tool zelf zou ontwikkelen, dat heet in-house development, dan moet jij zelf gaan checken of dat klopt, dus validatie. Maar dat moet je ook over de tijd kunnen doen. En dat moet je ook kunnen aantonen. Hè? Dus dat is post-market surveillance, wat je zelf moet inrichten. Ja, dat vergt enorm veel van een organisatie om zelf te doen. Dus de vraag is, moet een organisatie dat zelf allemaal op poten gaan zetten? Of zijn dat leveranciers die dat moeten gaan doen?
1: Mm-hmm.
2: Ja, en dan is de markt op dit moment nog echt wel beperkt van echt dat soort medische hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden omdat ze aangediend worden door leveranciers.
1: Ja, maar goed, ook daar toch wel, je ziet daar veel ontwikkelingen in.
2: Ja.
1: Dus eigenlijk, André, kunnen we stellen dat de ambities op veel vlakken, bij leveranciers uiteraard, maar ook wel in de zorg, de ambitie is er toch om AI
3: absoluut
1: meer te gaan toepassen?
3: Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. Ja. Kijk, en dat kun je ook heel goed voorstellen. Hè? Dus nogmaals, hoge werkdruk. Alles wat die, dus
1: naar beneden kan brengen. Ja.
3: Vanuit het idee van ik wil goede zorg leveren, geef me alsjeblieft meer tijd. Hè. Alle middelen die daaraan kunnen bijdragen, dat snap je heel goed. Maar het is dus de kunst om een balans te vinden tussen snelheid en zorgvuldigheid.
1: Ja.
3: En
1: zit daar ook nog, want dat is natuurlijk ook een hele belangrijke component, de patiënt. moet hij toestemming geven? Heeft hij er nog wat over te zeggen? Als je of nou bij een huisarts is of bij een arts in het ziekenhuis, heeft hij nog wat te zeggen of hij dit fijn vindt, ja of nee?
3: Ja. Nou, het is grappig, hè? Je kunt die vraag op twee manieren opvatten. Je kunt, het klinkt als een ethische vraag, hè? Moet iemand iets
1: erover zeggen? Kijk ik naar jou als ethisch.
3: Nou, zeker, snap ik. Maar ik denk dat je om te beginnen een praktische reden hebt om het toch te vertellen. Stel dat een patiënt erachter komt dat je iets hebt opgenomen zonder hem of haar daarover te informeren.
1: Kan je gewoon gezeik mee krijgen.
3: De pop aan het dansen. Ja. Dus dat zou een belangrijke praktische reden kunnen zijn. Los daarvan denk ik ook dat je wel een morele reden hebt om de patiënt te informeren. Bijvoorbeeld over, wat komt er dan precies uit? Wordt alles opgenomen? Komt alles in het verslag?
1: Waar wordt het opgeslagen?
3: Precies, waar gaat de data naartoe? Ja.
2: Mag ik? Ik wil er één kanttekening bij zetten. Want we zitten op dit moment, denken wij, dat we als maatschappij, niet alleen als zorg, maar als maatschappij, veel meer gebruik van gaan maken van AI. En we doen alsof AI, of alles wat met AI te maken heeft, helemaal nieuw is in de zorg. En dat is het natuurlijk niet. Hè? Het is ICT, maar dan
1: next level.
2: Next level, inderdaad. Next level ICT. En op het moment dat wij een elektronisch patiëntendossier hebben geïmplementeerd, wat nu bijna overal in Nederland
1: normaal is.
2: Heel normaal is. Ik kan, als ik praat als ziekenhuis, ik kan uitleggen waar gaat mijn data naartoe. Wie kan daarbij? Daar hebben we contracten over. Dat is allemaal dichtgetimmerd. Dus ik kan dat uitleggen. Dat betekent niet dat voordat je bij mij in het ziekenhuis zou komen en je ingeschreven wordt, ik jou allemaal moet laten zien van nou, dit is waar de cybersecurity, hoe dat geregeld is en dit is waar je data naartoe gaat.
1: Nee, dat deden we voorheen ook niet.
2: Ik vind wel dat, dat we moeten zorgen dat we begrijpen, als we zo'n AI-toepassing in onze zorg implementeren, waar gaat al die data naartoe? Wie kan daarbij, noem maar op. Al die vragen moeten we kunnen beantwoorden.
1: Ja, dus als ik jou die vraag stel als patiënt, dan moet jij hem kunnen beantwoorden als arts.
2: En dat is precies de reden dat je als zorgverlener niet van de openbare AI-modellen gebruik moet maken, maar dat je als zorgorganisatie moet zorgen dat je veilige interne varianten hebt. En laten we wel wezen, dat is waar we het nu natuurlijk ook over hebben. Hè?
1: De veilige varianten, ja. Maar ja, er zijn natuurlijk ook zorgverleners die wel even op ChatGPT iets opzoeken.
3: Misschien hier toch, dank voor je kanttekening. Dat is hartstikke fijn. Zo gaat het in het project ook. Dat levert alleen maar goede resultaten op. En want het stelt mij een gelegenheid om nog iets aan te vullen. Je kunt je voorstellen dat je naar een toekomst wil waarin dit normaal is. En dan kun je je afvragen, moeten we nou echt voor alles wat we doen met de AI, moet daar expliciet toestemming voor komen. Je kunt je voorstellen dat je in een soort overgangsfase zit waarin je nu, om te beginnen om praktische redenen, dat wel vertelt. Staat er bijvoorbeeld net als hier in de studio een microfoon ineens op tafel, dan vraagt een patiënt, wat doet hij? Of de arts zit niet meer te typen. Zit hij wel op te letten? Komt er wel überhaupt een verslag? Mm. Om dat soort praktische redenen kun je je voorstellen dat je een soort van overgangsfase hebt, waarin je langzaam toegroeit naar misschien een model waarin je impliciet kunt aannemen dat als mensen geen bezwaar hebben, dat ze akkoord gaan.
2: Maar er is altijd, we moeten altijd transparant zijn over het gebruik van AI. Dat verplicht de AI Act ook. Hè? Dus we moeten absoluut vertellen op het moment dat we hier gebruik van maken.
1: Ja.
2: Zeker.
1: Ja. Oké, dus ik heb even een mooi voorproefje gekregen hoe dit bij jullie in dat Ride consortium gaat. Onderling een beetje tegengas geven. En vooral ook bekijken, waar zitten nou de valkuilen, waar zitten de moeilijkheden. Juist. En wat werkt eigenlijk voor iedereen. Hè? Ja. Voor arts, patiënt en dan ook voor al die verschillende zorgdomeinen. Als je dan kijkt naar wat jullie aan het maken zijn, André. Het is eigenlijk, jullie noemen dat met zo'n heel fraai woord, zo'n raamwerk. Dat iedereen denkt, gapen, raamwerk. Maar het is, wat is het en waarom is het nodig? Laat ik het dan zo vragen.
3: Nou, het klinkt saai en toch is het superbelangrijk. Hè? Ja. Het komt er eigenlijk op neer dat we niet goed weten hoe we moeten beoordelen of die techniek doet wat het moet doen.
1: Ja.
3: Daar is het project voor ingericht. En dat raamwerk bestaat eigenlijk uit overwegingen die je mee moet nemen. Hè? Van wat vinden we belangrijk, maar ook hoe gaan we testen of dat model daar goed op scoort.
1: Ja, dus hoe ga je testen? Dat is een belangrijke. Dat gaat dan specifiek over taalmodellen of over meer toepassingen van AI?
3: Dit gaat specifiek over taalmodellen. Uh-huh. Maar goed, de potentie is dat zo'n raamwerk, sommige overwegingen zullen wat algemener zijn en misschien ook van toepassing zijn op andere generatieve AI-modellen. Maar goed, dat moeten we nog bekijken. Hoe algemeen of hoe specifiek het wordt.
1: Ja, en Jessica, kan ik het dan zien als een soort checklist van oké, dus hoe ga ik testen of dit veilig is? Je wil ook wel meer weten. Je wil weten, kan mijn personeel daarmee werken?
2: Ja.
1: Inderdaad, ook weer, waar gaat die data naartoe? Hoe ga je personeel ook opleiden? Want jij zegt ook al terecht, je moet ook als zorgverlener moet je de vragen van je patiënt kunnen beantwoorden. blijkt ook uit het onderzoek van Nivel. Er zijn heel erg veel artsen die er al wel mee werken.
2: Ja.
1: Maar die eigenlijk geen bal verstand hebben van hoe dit nou precies werkt.
2: Ja. Nou, en dan is het ook moeilijk om de risico's te overzien. Hè? En dat is waarom we dit validatieframework of raamwerk willen maken. Je kan je voorstellen dat als wij taalmodellen grootschalig in de zorg gebruiken, dat je moet weten hoe goed ze zijn.
1: Nou ja,
2: goed is een heel brede definitie. Hè? Maar laten we het bijvoorbeeld hebben over wat de kwaliteit is van die notitie. Hoeveel fouten daarin staan.
1: Mm-hmm.
2: Op dit moment weten we dat eigenlijk helemaal niet. Hoeveel fouten erin staan. En wat doen we? We zeggen nou, de zorgverlener kijkt ernaar en dus is het goed. Nou, ik ben een zorgverlener. En ik wil toch mijn medezorgverleners een beetje beschermen hiervoor. Want dat betekent dat als er iets fout gaat, dat 100% op die zorgverlener.
1: Want die heeft dan niet goed gekeken of er geen fouten
2: precies,
1: in staan.
2: Maar laten we wel weten. Op het moment dat ik een drukke dienst heb gehad op de intensive care, ik ben de hele nacht bezig geweest en ik moet 's ochtends nog een ontslagbrief die mijn artsassistent heeft geschreven nakijken.
1: Ja, ik wil ben je echt niet op je best.
2: Nee. Nou, ik wil echt wel doen alsof ik perfect ben, maar ik weet zeker dat er dan foutjes doorheen glippen en dat op een woensdagmiddag heel anders is. En dus we weten dat gebeurt, dat die foutjes er doorheen glippen. Dat noem je automation bias, hè? Want mijn artsassistent die heeft altijd wel redelijk goede brieven geschreven, dus dan zal deze ook wel goed zijn.
1: Ja, dat. Ja.
2: Dat.
1: Ja. En jij zet dus gauw even een vinkje terwijl je het niet helemaal goed hebt gelezen.
2: Ja. Nou, die kans is, ondanks dat ik anders wil geloven, maar die kans is erg groot dat we dat allemaal als zorgverleners doen.
1: Mm-hmm.
2: Stel je nou voor dat jij een taalmodel hebt die ontslagbrief maakt. Maar die specifieke toepassing, die wordt nu op grote schaal in Nederland toegepast. Dus nu is maar één dokter die een beetje moe was, maar nu was het AI-model
1: was niet helemaal goed. En dan heb je dus een heel grote schaal van een probleem.
2: Juist. Ja. En mijn hele punt is, we weten niet hoe groot dat probleem nu is.
1: Mm-hmm.
2: We weten wel dat het vangnet, namelijk de zorgverlener kijkt ernaar, dat die niet helemaal foolproof is.
1: Nee.
2: Nou, dan kan je terecht tegen mij zeggen, ja, maar aan 100% komen we toch niet. Dat ben ik helemaal met je eens.
1: Maar
2: dat moeten we ook
1: niet
2: nastreven.
1: Dat zeg jij, de schaal.
2: Maar we moeten wel ons best doen om die risico's in kaart te brengen.
1: Ja.
2: Zodat we die ook kunnen ondervangen. En dat is wat we met het validatieframework beogen.
1: Mm-hmm.
2: Ons validatieframework heeft 3 domeinen. Het eerste domein is de kwaliteit van de output van zo'n notitie bijvoorbeeld.
1: Ja, hoe goed tikt dit nou echt op?
2: Ja,
1: precies.
2: Het tweede domein, dat zijn de maatschappelijke waarden, waar André zich heel erg op focust. Hè. Doen we de goede dingen? Er zijn er nog verschillen in de zorgsectoren. En daar zijn best wel interessante bevindingen uit. En het laatste is, wat doet de inzet van deze technologie op de relatie tussen de zorgverlener en de patiënt? Hè, is er invloed daarop?
1: Ja.
2: Nou, die 3 domeinen, die proberen we in kaart te brengen. En uiteindelijk moet een zorgorganisatie daarmee verder. Dus die krijgt
1: een raamwerk.
2: Dat raamwerk. En die moet dus per toepassing gaan kijken, kan ik al deze vragen voldoende beantwoorden? Nou, dat betekent niet dat zo'n zorgorganisatie dat zelf allemaal moet doen. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Maar dat betekent dat je en bepaalde dingen van een leverancier moet vereisen over, nou, laat maar eens zien hoe je dat gedaan hebt en hoe goed het is.
1: Ja, je weet eigenlijk gewoon precies welke vragen je moet stellen als zorgorganisatie.
2: En wat daar ik ook belangrijk vind, en die oproep wil ik toch doen, we moeten gaan samenwerken. We moeten op het moment dat een ziekenhuis bij mij in de buurt, dat die zoiets geïmplementeerd heeft en dus kan laten zien, hey, bij ons werkt dat zo goed. Ja, dan hoef ik dat zelf natuurlijk ook niet in mijn ziekenhuis
1: helemaal
2: voor 100% te doen. Hè? Dus dat samenwerken daartussen is heel belangrijk.
1: Ja, oké. Dus dat zijn duidelijke doelen die jullie beogen met dat raamwerk. André, jij hebt dus inderdaad onderzoek gedaan ook naar die maatschappelijke waarden.
3: Ja.
1: Jessica gaf al een mooie tipje van de sluier. Daar zijn interessante dingen uitgekomen. Wat verraste jou?
3: Ja, zeker. Nou, dus we zijn nog druk bezig met het analyseren. Dus het is een tipje van de sluier. Kijk, wat interessant is dat een aantal dingen die we in de literatuur zien, ook uit de praktijk terugkomen. Dus zorgen over wat is de invloed van het gebruik van dit model op de aard van het gesprek. En durven mensen nog wel alles te zeggen? Geldt voor patiënten en geldt voor artsen. Mm-hmm. Chilling effect. Andere zorg is dat mensen bepaalde vaardigheden verliezen naarmate ze vaker gebruik maken van de techniek. Dan wordt die skilling wordt dat genoemd.
1: Je hoeft zelf niet meer na te denken, want de AI doet het wel.
3: Nee, precies. Mm-hmm. Dus de angst is, dus dat hoorde bijvoorbeeld bij de intensive care, maar ook bij de psychiaters hoorden we, van als je niet zelf notities maakt, dan doet dat iets met de manier waarop je de informatie verwerkt.
1: Ja, want eigenlijk vat je het zelf niet meer samen.
3: Nee, dus we weten dat schrijven is ook een manier om het, zeg maar, in te prenten.
1: Ja.
3: Maar goed, dus dat zijn zorgen die zorgverleners hebben. We weten eigenlijk nog niet goed hoe dit in de praktijk uit gaat pakken. Maar dat zijn dus allerlei dingen die je eigenlijk graag zou willen onderzoeken.
1: Ja.
3: Ja. Dit zijn maar twee voorbeeldjes. Er zijn een hele lange lijst met dingen waar mensen op hopen, maar ook waar ze zich zorgen over maken.
1: Ja.
3: En ik wil er nog eentje noemen. Kijk, de focus kan liggen op hoe goed is dat verslag nu in termen van vastleggen wat er gezegd is. In een gesprek zoals we hier nu ook zitten, is

0: dan ook non-verbale communicatie.
1: Ja.
0: Als je alleen maar geluid opneemt, dan mis je die non-verbale communicatie, die misschien voor, zeg maar, een goed begrip van wat eigenlijk de zorgvraag is van iemand, dat je die mist.
1: Nou, het gaat ook inderdaad om intonatie. Daarvan zou je kunnen denken, intonatie, AI gaat dat misschien nog wel leren. Ja. Maar hij ziet geen handgebaren of een knippering met de ogen.
2: Nog niet.
0: Hoe goed is het model in het herkennen van accenten? De toon van wat je zegt, is iets een grap of is het serieus?
1: Ja, sarcasme ook niet.
0: Ja, precies.
1: Ja. Oké, dus daar zitten wel allemaal echt terechte punten van zorg en die echt aandacht vereisen.
0: Absoluut.
1: Dan is het wel meteen een puntje dat jullie volgend jaar dit raamwerk af willen hebben. Maar er wordt nu gewoon al vandaag de dag met allemaal AI-tools gewerkt. Hoe weet je dan nu ook zeker als ziekenhuisbestuurder als je iets wil implementeren? Jullie raamwerk is er nog niet. Kunnen we er dan wel veilig mee aan de slag, Jessica?
2: Nou, ik denk dat we moeten erkennen dat we niet alle risico's kunnen overzien. De vraag is, wanneer gaan we wel alle risico's overzien, wanneer is het goed genoeg dat we die risico's voldoende in kaart hebben? En wat betekent de wachten met implementeren? Hè? Want op het moment dat we weten allemaal dat als we dit soort taalmodellen in het dagelijks leven gebruiken, dat je er eigenlijk best wel wat aan hebt.
1: Ja.
2: Dus ik vind ook dat je de andere kant moet belichten. Als je het niet gebruikt, doe je misschien ook onzichtbare schade. Dat weten we niet.
1: Nee.
2: Dus mijn oproep, ik vind het heel belangrijk dat we wel ons best doen om die risico's in kaart te brengen met zo'n validatieframework. Dat je hebt ook mensen die zeggen van, nou ja, weet je, daar ga je nooit komen. Dus laat maar hangen.
1: Ja.
2: Ga maar gewoon implementeren. Of inderdaad, wacht maar even. Ik denk dat we die risico's in kaart moeten brengen en dat wij dat als consortium op ons hebben genomen om dat voor de hele Nederlandse zorgsector sectoren te doen. En een tweede is dat je als zorgorganisatie, of je nou een heel groot ziekenhuis bent of een eenmanspraktijk als huisarts of iets daartussenin, dat je moet realiseren dat je waarschijnlijk niet alle risico's overziet. En dat het dus een gewogen afweging voor jezelf moet zijn. Denk jij dat je dit op dit moment veilig kan inzetten, ja of nee?
1: Wat denk jij, Jessica, tot slot, wat nu de grootste, nou, misschien wel de grootste valkuil is voor zorginstellingen en ook waar de kansen liggen?
2: Ik dacht dat je ontwikkeling ging vragen.
1: Nee.
2: De grootste valkuil voor zorginstellingen. Het is een duur woord, maar organizational readiness. Dat is waar we naartoe moeten. Ik had het daar net al een klein beetje over. Die hele organisatie moet, noem het maar, klaar zijn om met AI om te kunnen gaan. Want het vergt wat op ieder niveau van verandering. Dus op het moment, je kan zorgverleners hebben die er super mee om kunnen gaan. Maar op het moment dat je ICT-infrastructuur niet op orde is, dan komt het nooit bij die zorgverlener terecht en kan die er niet mee werken.
1: Nee.
2: We moeten beter weten wanneer een AI-toepassing goed genoeg is om veilig te kunnen gebruiken, voor we dat op grote schaal in de hele Nederlandse zorg kunnen gebruiken.
1: Mooi, dank jullie wel voor jullie komst. André Krom, ethicus bij het LUMC, en Jessica Workum, internist-intensivist in het Elisabeth II Steden Ziekenhuis, en beide dus verbonden aan het RIGHT Consortium. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast praten we uitgebreid verder. Doorluisteren kan via bnr.nl/beter... of gewoon in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter. Dankjewel voor het luisteren. Mijn naam is Nina van den Dungen en heel graag tot volgende week.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
4: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De Russische president Vladimir Poetin heeft in het Kremlin ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner, melden Russische staatsmedia. Het overleg ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. Morgen praten de Amerikanen ook met president Zelensky in Kiev. Vanwege de gesprekken is er dit weekend een staakt het vuren. Het restant van de stilgelegde wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2 uur uitgespeeld. Er is dan geen publiek welkom in de Galgenwaard, meldt FC Utrecht. Het duel werd gestaakt nadat de Utrechtse supporters zich misdroegen door vuurwerk en daarna bekers op het veld te gooien. Er moeten nog 26 minuten worden gespeeld. Prins William woont namens zijn vader koning Charles de uitvaart van de Noorse koning Harald bij. Dat heeft Buckingham Palace bekendgemaakt. De begrafenis is volgende week woensdag. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. En Max Verstappen is opgeschoven naar de 5e startplek, morgen bij de Grand Prix van Italië. Het komt door strafpunten voor Oscar Piastri. Die wordt teruggezet omdat hij in de kwalificatie een andere coureur hinderde. Pierre Gasly van team Alpine start vanaf pole position. George Russell van Mercedes ernaast. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog met temperaturen rond de 16 graden. Vannacht koelt het flink af naar een graad of 10. Morgen start droog en zonnig. In de middag iets meer bewolking. Het wordt 21 à 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
3: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
6: Wat doe je als je hele verdienmodel plotseling niet meer werkt? Als je beseft dat op deze manier doorgaan een doodlopende weg is. Juist, dan ga je je business shiften. Veranderen, transformeren, geef het beestje een naam. Nou, dat is precies wat onze gast heeft gedaan. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Ik ben John van Schagen, Patrick van der Pijl is mijn co-host. En samen praten we in deze aflevering met Chris op Dam, de CEO van Betty Blocks. Chris, van harte welkom. Fijn dat je bent.
7: Dag heren.
6: Welk probleem los jij op voor je klanten?
7: Het probleem wat wij tegenwoordig oplossen is organisaties succesvol maken met AI. Dat is eigenlijk heel hoog over wat we doen. En daar leveren we software voor en mensen om dat te bewerkstelligen.
6: Jij was hier een jaar of 5 geleden ook. Het is weinig mensen gegeven om zelfs 2 keer in dit programma te gast te zijn. Het is jou gelukt. Even over jouw bedrijf. 1 jaar of 20 geleden begonnen.
7: Ja, helemaal. De eerste historie is 26 jaar geleden. Direct uit school. Maar de historie van Betty Blocks is 10, 15 jaar geleden.
6: Ja, is een soort webbureau, hè? Holder. Dat is vervolgens Betty Blocks geworden, samen met jouw broer Tim. En dat begon eigenlijk vanuit een heel praktisch probleem, hè? Want Tim die wilde iets laten bouwen en jij zei, dat moeten we toch een heel stuk slimmer kunnen doen.
7: Ja, het probleem was dat wij groeiden als bedrijf verder door en daardoor hadden we zelf intern betere software nodig. Mijn broer was daarvoor verantwoordelijk, alleen die kon niet programmeren. En die wist wel wat hij wilde.
6: Ja.
7: En die zei op een bepaald moment, kan je niet regelen dat ik dit meer zelf kan doen? En zo zijn we eigenlijk begonnen. En het is ook het eerste begin van wat tegenwoordig citizen development genoemd wordt.
6: Low-code.
7: Ja, low-code.
8: Ja, maar kun je uitleggen wat dat precies betekent, dat citizen development platform? Is dat, hoe ziet dat eruit voor een gemiddelde klant?
7: Ja, je ziet dat het onder AI enorm veranderd is. Dus citizen development wordt niet meer zoveel gebruikt qua terminologie. Maar wat het feitelijk is, is dat mensen zonder programmeerervaring zelf software maken en hun eigen problemen oplossen.
6: Door blokken te slepen eigenlijk, hè?
7: Ja, En tegenwoordig is het iets minder slepen en iets meer prompten, logischwijs.
8: Ja, maar op zich het idee dat je een zaak gaat ontwikkelen, misschien niet altijd zelf ontwikkelt, maar bijvoorbeeld een bepaalde betaalmodule integreert of een soort ordermodule, dat is wel gebruikelijk.
7: Ja, zeker. Ja, uiteindelijk, dat is ook waar onze naam vandaan komt natuurlijk, het bloksgedeelte, is dat je kant-en-klare blokken bij elkaar zet en zo software maakt. Je kan het eigenlijk wel heel uitgebreid en complexe dingen maken. Want als je daarin gelimiteerd wordt, dat schiet niet op. Maar door AI zie je dat ook dat blokkengedeelte heel erg is veranderd. Want ja, het is meer dat je nu iets omschrijft, een AI, generative AI, die genereert je hele applicatie. Nou, dat kennen veel mensen nu. Ja, en dat is waar het loco tegenwoordig om draait.
6: Ja, eigenlijk waren jullie al een soort voorloper, toch? Ik bedoel, het met zonder programmeerkennis toch iets moois maken. Dat is wat jullie jarenlang gedaan hebben. En dan wordt het november 2022, de introductie van ChatGPT. En heel snel daarna ook de introductie van allerlei vibe-coding tools. Vanaf welk moment kreeg jij in de gaten, dit kan wel eens heel veel impact gaan maken op ons businessmodel?
7: Ja, dat het impact heeft op je bedrijf, dat is je redelijk snel duidelijk. Het lastige is inschatten hoe snel het gaat. En zoals het met alle veranderingen gaat, gaat het eerst heel langzaam en dan heel snel.
8: Een soort ketchup effect. Je zit er heel lang op die fles te klappen en te slaan. En op een gegeven moment komt er een grote klodder eruit in plaats van een klein druppeltje.
7: Ja, dus aan het begin zag je, wij waren zelf ook heel veel tests aan het doen, onderzoek. En dan genereerden we iets en dan dachten we, ja, dit gaat niemand gebruiken, joh. Dit werkt echt totaal niet, het ziet er niet uit. En toen werden opeens de modellen beter en toen kwam er wel wat uit. En toen kwam er uiteraard eerst bij de grote partijen zoals Claude en OpenAI kwam er iets uit. En toen dachten we, dat willen wij ook. Dat is wel de volgorde waarin dit gebeurd is, in alle eerlijkheid. En toen hebben we ervoor gezorgd dat dat bij ons in dezelfde kwaliteit er ook uitkomt.
8: Maar vanuit klanten was ook een onmiddellijke vraag waar zij dachten, wij willen het nu helemaal anders doen, want ze hadden een applicatie die gewoon werkt. Kwam daar een vraag vandaan?
7: Nou, dat is echt pas recent. Er is echt in dit jaar, 2026, is echt die verandering doorgekomen. Aan het begin van het jaar kwamen tools zoals Claude Code braken echt door. He, dus aan het begin was het een ChatGPT, dus dan stelde je Google-achtige vragen. Of dan zei je, hoe werkt mijn Box 3? En dan was je super verrast als het uitkwam. Je deed kleine dingen met coderen, maar toen de agentic coding kwam van Claude, ja, toen ging opeens de IT echt op zijn ik wil zeggen onderuit, maar draaiden het 180 graden om.
6: Ja, even jullie businessmodel schetsen zoals het was. Klanten die hadden meerjarige contracten, betaalden per gebruiker instapprijzen van 1000 euro per maand.
7: Ja, in die range.
6: Ja, ja. Maar goed, hoe meer je apps en hoe meer gebruikers je dus had, dan ging je dus ook meer betalen. Er zat nog een pijnpunt in jullie model, dat is de zogeheten lock-in. Ja, ja. Want als je een app ging ontwikkelen met Bettyblocks, dan kon je niet zomaar even de volgende dag naar een andere partij stappen, want dan zat je echt wel vast aan jullie.
7: Ja, als je wat jaren geleden gaat, dan zag je en zie je nog steeds binnen Loco dat je heel snel kon ontwikkelen. Alleen, het was een soort Hotel California. You can check in, but you can never leave. Dat was eigenlijk werd dat geaccepteerd, omdat er is een trade-off tussen snelheid. Oké, dan kan ik niet weg, maar kan wel snel. En dat werd geaccepteerd. Maar toen tools als Claude Code en OpenAI Codex kwamen, en dan zag je opeens, ja, dat genereert code en die code is van mij. Ja, dan is dat natuurlijk wel een baanbrekende verandering van het model.
6: En dan wil ik toch even met jou mee naar dat moment waarop jij samen met jouw MT en met jouw beste IT'ers van het bedrijf, dan zit jij samen op kantoor in Alkmaar. Het moet anders, maar je weet nog niet hoe. Hoe ging dat proces?
7: Ja, waar het eerst begon is, deze verandering is al enkele jaren geleden ingezet, logischerwijs. Waar het eerst mee begon is dat ik terugdacht aan interviews die ik ook voor deze zender wel eens gedaan heb over low-code en de toekomst van softwareontwikkeling. En dan werd door een journalist aan mij de vraag gesteld, maar als iedereen software kan maken, wat is dan de toekomst van een developer? Dat was een vraag van 8 jaar geleden misschien. En toen dacht ik, oké, 8 jaar geleden dachten we dat iedereen software ging maken met low-code. En toen keek ik naar de praktijk 3 jaar geleden, dacht ik, dit is helemaal niet waar geworden. Dus ergens is er een reden dat niet iedereen die software maakt en dat niet alles op een low-code platform gemaakt wordt. Dus toen ben ik met mensen gaan bellen. Met mensen die low-code implementeren bij bedrijven. Met mensen die low-code gebruiken. Om te kijken, waar haakt dit nu? Waar gaat het model nu verkeerd? Ja, en dan kom je erachter dat mensen niet voor een bepaald platform kiezen, een bepaalde werkwijze kiezen, omdat ze zich te gelimiteerd voelen en bang zijn dat ze de verkeerde keuze maken. En dan maar liever een keuze maken voor vrijheid, die ogenschijnlijk wellicht langzamer is, maar dan weet je wel zeker dat je altijd de vrijheid behoudt. Ja, en toen ik daar achter kwam, en dat was natuurlijk iets wat ik eigenlijk ergens ook wel wist, diep in mijn ziel, zeg maar. En toen dacht ik, ja, hier moeten we wat mee. En we kunnen maar beter de eerste zijn die dit veranderen. Want ja, anders dan worden we veranderd. Dus toen zijn we, voordat AI doorbrak, zijn we al die technologische verandering zijn we gaan inzetten. Maar toen opeens, november van het jaar, wat je net noemde,
6: 2022.
7: Ja, brak zeg maar ook AI verder door. Ja, en toen werd het een noodzaak. Want ja, andere platformen die AI gebaseerd zijn, zoals Claude Code, daar heb je alle vrijheid. Ja, en dan zit je daar in je low-code platform heel cool te zijn. En dat is niet alleen bij ons, maar dat heeft de hele industrie heeft dat.
8: Want als je dan kijkt naar een voorbeeld van een klant die bij jullie bijvoorbeeld een aantal apps in beheer heeft en misschien een aantal webomgevingen. In het verleden was het zo dat je naar een nieuwe functioneel ontwerp gaat kijken, naar technisch ontwerp, en dan ga je die software bouwen of assembleren met bouwsteentjes van Betty. Hoe gaat dat nu dan?
7: Ja, daarin is de belangrijkste verandering AI op zichzelf. Omdat vroeger, ja, dat proces, het menselijke proces is nog redelijk hetzelfde. Want ja, je ziet dat het software bouwen, dus het schrijven van de code, is radicaal veranderd in een heel korte tijd. Er zijn geen programmeurs meer die zelf hun code schrijven, bijna. Als je het nog wel doet, dan moet je er wel een hele goede reden voor hebben om dat te doen. Nou, aan het begin van het jaar, 2026, was dat ook bij ons anders. Dus ja, we zijn 8 maanden verder. En binnen 8 maanden tijd is het letterlijk, laten we zeggen, de grootste passie van een ontwikkelaar is hem ontnomen. Want dat doet iemand anders. Nou, zijnde zelfs een AI-model. Dus dat heeft voor het maken van software heeft dat de grootste impact. Dat ja, je prompt iets en AI genereert iets voor je.
8: Dus en dat blijf je steeds verbeteren door betere vragen te stellen. Ja. Maar was het dan ook zo dat jullie destijds in Alkmaar in de kamer zaten van, wacht even, wij moeten al onze klanten door deze wasstraat heen gaan halen, want wordt het dan ook beter ten opzichte wat ze hadden staan?
7: Ja, dat denk ik wel, ja. Het plan was niet om alle klanten door die wasstraat heen te halen. Dat is voor ons organisatorisch niet mogelijk. Maar wat we wel, bij ons maken mensen steeds weer een nieuwe applicatie, een nieuwe oplossing. Dus wat we wel hebben gezegd is, ja, elke nieuwe applicatie, die gaan we onze klanten helpen om op deze manier software te maken. Want het is vele malen sneller. En software maken is super duur. Ja, en dat is wat er veranderd is. Het is niet meer super duur. Want wat vroeger een week kostte, dat kost je nu 30 minuten. Nou, dat hoef ik niet eens in percentages terug te rekenen. Dan weet je wat voor impact dat heeft. Dus ja, dat betekent dat je je klanten dat voordeel moet je ze snel gaan bieden. Want anders doet iemand anders dat.
6: Ja. En kun je uitleggen hoe het nu dan werkt? Het programma heet Betty Genius. Ik word klant bij jullie. Wat krijg ik daarvoor? En hoe gaan jullie mij helpen om zo snel mogelijk nieuwe apps en andere webomgevingen te ontwikkelen?
7: Ja, waar het begint is, stel je meldt je aan op onze website. Dan vragen we eerst, dan moet je eerst je probleem prompten. Dus je beschrijft gewoon je probleem zoals je dat in ChatGPT gewend bent. Dan gaan wij proberen, door middel van een vraag-antwoordspel, gaan we je proberen te helpen tot goede requirements te komen. Zoals Patrick al zegt, eigenlijk is een functioneel ontwerp is nog steeds noodzakelijk. Want als je gewoon zegt, ik heb podcast software nodig. Ja, dan is het een soort roulette, wordt er dan. Geen idee wat eruit komt.
6: En dat is algemeen.
7: Dat is te algemeen. Dus stap voor stap wordt je geholpen om de functionaliteit van je applicatie helder te hebben. En dan op een bepaald moment hebben wij een plan voor je klaar. Dan zeggen we, is dit wat je ongeveer wil? En dan zeg je ja. En dan gaan we gewoon pagina's genereren. En die worden gewoon letterlijk voor je ogen worden die gegenereerd. Dus je kijkt gewoon hoe een pagina wordt opgebouwd. Soms zeg ik wel eens, ja, je kan ook cola en popcorn erbij pakken. Want je mag achteroverleunen. En uiteraard in de praktijk gaan mensen hopelijk iets anders nuttigs doen. Of een ander deel voorbereiden. Maar dat is wel hoe het gebeurt.
6: En hoe betaal ik daarvoor?
7: Ja, dat is dus ook radicaal veranderd. Ten eerste door die lock-in en het verwijderen van die lock-in wat we gedaan hebben. Hoef je niet meer zeg maar hetzelfde bedrag voor de lifetime van je applicatie te betalen. En dat is natuurlijk een radicaal verschil. Ik zeg, het is heel gek wat het was in onze branche in low-code. Je was 6 maanden lang iets aan het bouwen. Je gebruikte daarna de applicatie nog 4 jaar. Dus je hebt 1 jaar ontwikkeld van de 5 en 4 gebruikt. En je betaalde hetzelfde bedrag. Dat is natuurlijk heel gek eigenlijk. Dus dat is het eerste disruptieve in het model wat we nu doen. En dat maakt AI mogelijk. Maar daarnaast zie je dat we ook niet meer het gebruik van je eindapplicatie in rekening brengen. Maar alleen maar het bouwen van je applicatie en daarna gewoon het runnen. Dus je ziet dat het heel erg vereenvoudigd is, het model.
6: En als ik dat dan vergelijk qua kosten, als ik iets met Microsoft Power Apps zou ontwikkelen. In vergelijking met Betty Blocks.
7: Ja, nou dan zie je dus dat je bij Power Apps betaal je. Stel dat je een jaar lang bouwt in Power Apps, betaal je niet alleen dat eerste jaar, maar alle jaren dat je die app hebt, betaal je hetzelfde bedrag. En bij ons betaal je eigenlijk alleen maar het eerste jaar een hoger bedrag en dan een ander bedrag later. En dat hangt een beetje vanaf of je de applicatie blijft doorontwikkelen, dat soort dingen of niet.
6: Maar is het altijd goedkoper?
7: Ja, het is altijd goedkoper, ja. Ja.
8: En als je kijkt naar de applicatie, dan zijn de meeste mensen wel bekend met de frontend. Dus dat wat we eigenlijk zien in de schermen. Maar als je kijkt naar de backend, dus zorgen dat het past in je digitale infrastructuur, dat het praat met al je andere systemen. Gaat daar hetzelfde op?
7: Ja, daar is ook waar AI een enorme vooruitgang heeft gebracht. Tegenwoordig, wat wij noemen, brengen wij als platform jouw enterprise context. Dus alle informatie, koppelingen, maar ook processen van je organisatie, dat brengen wij bij AI, dus ons AI-model. Waardoor als jij schrijft, ik wil een kostenregistratiesysteem maken, dan weet hij, je hebt een financieel systeem. En dan suggereert hij, zal ik de gegevens opvragen uit je boekhoudpakket. Dus je hoeft ook niet meer na te denken over welke koppeling je moet leggen. Want dat doet AI al voor je. En het leggen van de daadwerkelijke koppeling regelt AI dan ook weer voor je. Dus je ziet wel dat uiteindelijk gaat het echt veel meer om functionaliteit en waarde dan technologie. En dat is echt een hele grote verandering.
6: Chris Op Dam is hier van Betty Blocks. En we praten met hem over het shiften van je businessmodel. Elke vrijdag doen we in onze update een rondje langs de velden en hoor je een aantal veelbelovende start-ups en scale-ups. Dat deden we deze keer met Nikki Seelen. En zij vertelt in de update onder meer over het Britse Ocean, O-S-H-E-N. Dat bedrijf verzamelt real-time oceaandata en dat doen ze met mini-robotbootjes.
9: Mooie mini-robotbootjes. Dan moet ik altijd een beetje denken aan Parijs, waar je die bootjes hebt die je in die kleine meertjes kan varen. Deze zijn iets groter. Ze heten Sea Stars en het zijn autonome zeilende bootjes van ongeveer 1 meter lang. En wat ze doen is via de satelliet sturen ze en meten ze continu data zoals windsnelheid, zeewatertemperatuur, luchtdruk en biodiversiteit.
6: Nou, nu vraag je je misschien af, wat moet je met die informatie? Nou, die blijkt voor overheden en bedrijven best heel waardevol.
9: Maar we zien dus nu weersextremen zoals El Niño en zware stormen toenemen. En zijn dus met name overheden en klimaatwetenschappers, zoals bijvoorbeeld de Britse marine en het Franse meteo, echt bereid om miljoenen te betalen voor deze data, om rampen sneller te voorspellen. Niet te voorkomen, maar om daar dus beter op in te spelen.
6: Ocean dus, in de baanbrekende businessmodellen update. Het hele gesprek met Nikki hoor je in de podcastfeed. Jezelf opnieuw uitvinden, daar praten we vaak over in dit programma. En Chris Op Dam van Betty Blocks heeft er inmiddels ervaring mee. De opkomst van Vibe Coding dwong hem namelijk om zijn businessmodel heel anders in te richten. Chris, anno 2026, wat is nu jouw nummer 1 verkoopargument naar klanten? Is dat snelheid? Is dat vooral flexibiliteit?
7: Dat is soevereiniteit.
6: Soevereiniteit.
7: Dat is het belangrijkste onderwerp op dit moment voor veel IT-organisaties. In 2022 is een bepaald land een ander land binnengevallen. Zeer treurig. Daardoor zie je dat geopolitieke veranderingen best wel heftig veranderd zijn. Toen kwam daarna nog Trump in het Witte Huis. Nou, dat hebben we allemaal meegemaakt. En je ziet dat we in Europa een enorme terechte drang hebben om zelfstandig dingen te organiseren. En in de IT zijn we dat helaas nog niet. Verre van zelfs. Dus overheden in Nederland, maar ook bedrijfsleven wil graag de ruimte hebben om zelfstandig keuzes te maken zonder dat je door je IT-leverancier gelimiteerd wordt.
6: Het feit dat wij hier bij BNR sinds kort een nieuw redactiesysteem hebben wat gebouwd is in cloud, maakt ons in zekere zin afhankelijk van Amerika.
7: Dat ligt wat genuanceerder. Als het in cloud gemaakt is, dan heb je geen vendor lock-in. Als het goed is. Ik weet er niet het details van, maar zo klinkt dat.
6: En dat is dan kan ik overstappen.
7: Ja, dan kan je overstappen. Want je kan ook van Claude naar een andere code generator toe gaan. Ja, en dat onderwerp is echt heel belangrijk op dit moment. En ook terecht. En daar komt ook bij AI-model soevereiniteit. Dus onafhankelijkheid. Dus zoals dat zo mooi heet, AI-model agnostisch. Maakt niet uit welk AI-model je gebruikt. Zodat je over kan naar een Europees model. Of een open source of een open weight model.
6: Maar waarom zou ik dan met jullie in zee gaan en bijvoorbeeld niet zelf iets in Claude gaan bouwen? Want dat kan ook en dat kan heel snel. En het ziet er heel gelikt uit tegenwoordig.
7: Ja, zeker. Ten eerste omdat je bij ons dezelfde gelikte ervaring hebt als daar. Maar wij bieden daar zaken bovenop. Want het maken initieel van die applicatie was nooit de uitdaging. Iedereen die professioneel in IT met software werkt, die weten dat 20% van je budget en je tijd gaat naar het maken, dat initiële moment, en 80% van je budget van de hele lifespan gaat naar onderhoud. Dus het goed kunnen onderhouden van een applicatie is uiteindelijk vele malen belangrijker dan het initieel bouwen. En dat soort zaken, dat is waar wij vele malen beter in zijn, omdat wij 10 jaar ervaring hebben in het maken, in het onderhoudbaar houden van applicaties. En Claude Code doet één ding, die genereert heel snel code. En je weet dat daarna dat aanpassen wordt alleen maar, hoe langer het duurt, ingewikkelder. En als je dat een paar keer geprobeerd hebt, ik weet niet of een van jullie dat geprobeerd heeft, maar na een halve dag of een dag begint de worsteling ongeveer.
8: Zijn volgens mij nog 2 aspecten. 1 is ook het testen. Van testen volgt een ander patroon en dat moet je ook wel knijtergoed blijven doen. Maar het andere onderwerp is natuurlijk ook dat het genereren van die code ook tokens vraagt. En dat niet altijd voorspelbaar is qua kosten. En ook als je het hergenereert, dat je bijvoorbeeld ook tokens moet gaan betalen voor een kleurtje van een knopje wat je aanpast. Ja. Terwijl het in het verleden geen extra kosten zou vragen.
7: Ja, de explosie van kosten in AI is enorm en een groot probleem voor bedrijven. Als ik naar ons eigen bedrijf kijk, wat onze kosten zijn, dat is allemaal ongebudgeteerd van vorig jaar ongeveer. Die zijn al enorm. Maar wij zijn nog niet de allergrootste. Maar als je dus groter bent, zijn dat. Stel dat je een enterprise bent in Nederland, dan zijn dat flinke kosten. Ja, dus het optimaliseren van je tokengebruik is een van de dingen waar we ons ook op onderscheiden. En ervoor zorgen dat je dat beheersbaar maakt. En misschien een tweede aspect wat je ook aantikt is, als AI je code genereert, dan zit er inherent een security risico in. Want ze hebben allemaal code bij elkaar verzameld op basis van statistische waarschijnlijkheid. Ja, en dat is geen garantie dat er geen bugs in zitten en ook niet dat er security fouten in zitten. En dat gebeurt nu al heel veel. Dat is echt een explosie en een groot probleem. En wij genereren geen code. Wij genereren een configuratie en ons platform genereert de code. Dat is een heel belangrijk verschil. Maar dat is ook een hele belangrijke verandering die we hebben aangeboden in de markt. Als je het hebt over disruptie van iets wat nu al heel groot is. Dus daar gaat veel gebeuren in de komende, nou, laat het eens maar op maanden houden. Ja. Een tijdgedeelte snel.
8: Chris, verwacht jij dat iemand die altijd code ervaring heeft gehad voordat applicaties Claude kwamen, versus ik die dat nu ga doen, dat diegene die daar meer ervaring heeft ook beter begrijpt wat hij aan het doen is en dat ik zelf nooit zo ver ga komen?
7: Ja, nou, nooit zo ver zou komen, dat is denk ik niet het punt. Sowieso heb je helemaal gelijk dat wat je al ziet is dat mensen met veel ervaring, die gaan 3 keer zo snel. Mensen met weinig ervaring gaan misschien 20% zo snel. Dus je ziet dat die ervaring, want als je niet weet wat AI doet, dat is hetzelfde als dat je een vraag stelt je krijgt heel vaak gewoon nog een verkeerd antwoord. En als je jezelf niet nadenkt of dat antwoord correct is, ja, dan ga je dat voor waar aannemen. En als dat dus is met code, waar je pagina's en code hebt, dan is dat een heel groot probleem.
6: Chris Opdam van Betty Blocks, dankjewel voor nu. Voor de radio ronden we af, maar op de podcast gaan we nog even door. Patrick en ik zijn er volgende week weer met een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
5: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Bij een grote politiecontrole op de A1 eind deze week zijn meer dan 40 bestuurders betrapt met hun telefoon in hun hand. Ook was iemand onder invloed van drugs en reden twee automobilisten meer dan 40 km per uur te hard. Ook de Belastingdienst controleerde mee. Ter plekke werd bijna 3,5 ton aan openstaande belastingschuld geïnd. Amerika en Iran zeggen over en weer aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen in de regio. De VS zei eerst 3 Iraanse olietankers te hebben uitgeschakeld. Iran reageerde met een aanval op 6 schepen, waaronder 3 schepen die gebruik maakten van de door Iran geblokkeerde straat van Hormuz. De politie blijft zoeken in Overasselt. Er werden de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden en volgens de Gelderlander werd vandaag ook een onafgevuurde kogel ontdekt. Die lag in de buurt van het huis dat afgelopen week werd aangevallen door een groot groep gewapende mensen en waar een beveiliger werd doodgeschoten. En de Russische president Vladimir Poetin zegt dat er buitengewoon openhartige gesprekken zijn gevoerd over de Oekraïne-oorlog met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. De Amerikanen zouden een aantal ideeën hebben voorgesteld in het 3 uur durende gesprek. Morgen staat een bezoek met de Oekraïense president Zelensky op de planning. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het flink af naar zo'n 10 graden. Morgen begint droog en zonnig. 'S Middags iets meer afwisseling tussen wolken en zon. In het noorden wordt het 21 graden, in het zuiden 24. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Groot nieuws. Amerika heeft de straat van Hormuz bevrijd. Ik kan wel een uur doorpraten over de geweldige klus die we hebben geklaard in Venezuela en in Iran, zegt president Trump.
1: We have the Strait of Hormuz in extremely good shape. You know, we're taking over many ships. Got through last night, as you know. The main thing, when I say it all, I could go on for an hour about what a great job we've done. We've done a great job with Venezuela. We've done a great job with Iran.
0: Mission accomplished. Nou ja, we kennen de teksten inmiddels. De werkelijkheid blijkt weerbarstiger. De laatste dagen

0: gingen er gemiddeld 13 schepen door de straat van Hormuz. Voor de oorlog waren dat er dagelijks gemiddeld 117. De olieprijs blijft dus hoog en de Amerikaanse kiezer betaalt dat. Maar hoeveel is dat dan? En er is onrust in het Pentagon. Na een half jaar oorlog waarschuwt de legertop: we lopen tegen onze grens aan. Het hoofd van de landmacht stapt op uit frustratie over minister Hegseth. Dit is aflevering 362 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma vanuit een zonnig Washington DC.
1: En ik ben Bernard Hammelburg vanuit een enigszins betrokken weer buiten in Amsterdam in de studio, onder het wakend oog van Jan en Michael. Jan, wat viel jou deze week op?
0: Ja, Bernard, ik moet het even over Ontario hebben. Dat is echt een onderwerp wat hier erg de gemoederen bezighoudt in Washington. Er is echt wat frustratie over Trumps laatste plaagstoot naar Canada. Hij heeft Lake Ontario hernoemd naar Lake America. En ik hoorde een paar mensen daar zo gefrustreerd over praten. En dan moest ik om lachen, want je denkt dan van, nou ja, het is Washington, het is zo ver weg. Het gaat om een meer wat een nieuwe naam krijgt. We snappen dat Canadezen daar boos op zijn, maar Amerikanen raakt dat dus ook. En ik merkte zelfs dat hier verschillende mensen om me heen zeggen van, ja, ik ga geen Google Maps meer gebruiken. Want dat was het eerste grote techbedrijf dat omging en dat meer de nieuwe Trumpiaanse naam gaf. Daarna ging ook Apple Maps om. En wat zie je nu? Mensen zeggen, wij gaan MapQuest downloaden. Die andere app die in principe wel bekend is, maar die mensen veel minder gebruiken. En die navigatie-app die staat hier nu op nummer 1 in de lijst van meest gedownloade apps in de VS. En ja, toen het voor mij helemaal rond was, ik liep hier door de buurt. Er is hier een Ontario Street in de wijk. En iemand had een briefje over Ontario heen geplakt. En dat heet nu America Street. Met daaronder hele kleine lettertjes, just kidding. Dus dat geeft wel aan wat Amerikanen ervan vinden.
1: Ja. En dan het opmerkelijke, vind ik, van het verhaal is dat de suggestie wordt gewekt dat het meer is genoemd naar de stad Ontario, de hoofdstad van Canada. Maar dat is helemaal niet waar. Dat meer heette al zo. Ook in de koloniale tijd, toen Canada en Amerika dus allebei nog niet onafhankelijk waren. En het is andersom. De stad is naar het meer genoemd.
0: Ja, en het meer is toch een Native American naam van een stam die daar woonde, begreep ik. Ja. Shining Lake of zoiets betekent dat. Ja.
1: Nou,
0: ja, mooi. Hey, wat viel jou op deze week, Bernard?
1: Ik heb een beetje moeten lachen eigenlijk, dat is het beste woord, over die Britse ultra-rechtse influencer Mila Yiannopoulos, zo spreek je dat.
0: Oh ja, ik sla altijd zijn achternaam over. En hier zegt iedereen altijd Milo.
1: Ja, Milo, ja, zo noemt hij zichzelf. Die is opgepakt en uitgeleverd aan het Verenigd Koninkrijk. Het is een opmerkelijke man. Hij voert al jaren campagne tegen moslims, tegen het feminisme en vooral tegen immigranten. En hij had net een voorstel gedaan om in Californië ICE checkpoints te plaatsen bij de ingang van supermarkten, winkelcentra, op kruispunten en bij overheidsgebouwen om illegale immigranten op te pakken en dan onmiddellijk het land uit te zetten. Maar wat blijkt, hij is zelf illegaal in de Verenigde Staten. Hij kwam in 2019 als toerist naar Amerika. Nou, als toerist mag je 3 maanden blijven, dat is de regel. En hij was dus 7 jaar illegaal in het land. Dus ik las het allemaal en ik dacht, nou, als we ooit een schoolvoorbeeld zoeken van een godspe, dan hebben we hem.
0: Ja, ongelooflijk. En ik zag een. Deze man is dus echt een provocateur. Hè? Die een enorme hardliner, maar die zegt ook echt dingen om mensen boos te maken. Dat is eigenlijk zijn claim to fame. En nu zag ik hem bij een interview voor de Britse televisie. En dat hij zei van ik ben hiervan geschrokken. Het ging best gewelddadig, mijn arrestatie. Dit gun ik niemand. Dit wens ik niemand toe. Terwijl hij dus jarenlang eigenlijk dit iedereen heeft gegund. En hij bleef ook volhouden van bepaalde mensen moeten het land uitgezet worden. Maar ja, dat hij het land uit was gezet. Ja, ongelooflijk. Ongelooflijk verhaal.
1: Ja, Ja, dat was inderdaad heel apart. Ja. Ik moest erom lachen, hoewel, geen aardige man hebben. Hij had ook verkeerde vrienden en verkeerde... Enfin, alles verkeerd aan die man, maar goed.
0: Ja, ja, zeker. Heel bijzonder figuur. Ja. Hey, en het voelt een beetje ook als Groundhog Day. Weer vandaag, Bernard. Amerika en Iran hebben elkaar weer aangevallen deze week. Trump had ook weer oorlogstaal klaar. Maar hij hinkte voor mijn gevoel ook weer op twee gedachten. Hè. We kunnen elk moment weer harder aanvallen. Wij kunnen dit afmaken als we willen. Maar tegelijkertijd hebben we al gewonnen. En het hoeft ook echt niet lang meer te duren. Voor jou om even het rookgordijn weer wat op te trekken. Waar staan we nu? Wat is er nu aan de hand?
1: We staan nog steeds in een padstelling. Alleen heeft een andere vorm aangenomen. Sinds dat Memorandum of Understanding van een tijdje geleden was het conflict niet opgelost, maar er werd een tijd lang niet geschoten. Dat is nu hervat. De Amerikanen zijn begonnen met het schoonvegen van... De straat van Hormuz om daar zeemijnen weg te halen. En vervolgens hebben ze een aantal stellingen gebombardeerd van waaruit Iran drones of raketten kan afschieten. Ook langs het gebied van de straat van Hormuz.
0: Waren geloof ik ook dan raketten die zeemijnen konden plaatsen. Die konden zeemijnen,
1: precies. Ja, dat is ook zo. Trump dacht, of Team Trump dacht, dus die dingen moeten we weghalen, maar we moeten ook die lanceerrichtingen weghalen. Maar daar hebben we het al zo vaak over gehad. Die lanceerrichtingen, dat zijn voor grotendeel, die zijn mobiel, die staan op vrachtauto's. Dus als er iets aan de hand is, kun je ze gewoon wegrijden en ergens neerzetten. En je kunt ze vermommen. En het is heel moeilijk om die dingen dan te vinden. Dus het is een beetje een actie zonder einde. En als gevolg daarvan, of als reactie daarop, als represaille daarop, is Iran begonnen met wat ze eerder ook al hebben gedaan, namelijk het aanvallen van Amerikaanse bases in de regio. Er zijn een heleboel. Ze begonnen in Jordanië en daarna naar Qatar. Voor zover ik het begrijp, ook in Bahrein. Er zijn allemaal hele grote Amerikaanse bases. Daar is enorme schade aangericht. En zo is dit conflict eigenlijk ook begonnen. Dus we zijn weer terug bij af. En Trump, hoeveel? Ik weet niet meer hoeveel keer. De vorige keer dat we telden, hadden we vastgesteld dat hij, geloof ik, 33 keer had gezegd: we hebben nu gewonnen en het verhaal is over. En de Iraniërs kunnen ook echt helemaal niks meer. En die doen net of ze nog bestaan. Maar dat is helemaal niet waar, ze hebben gewoon gewonnen. Ja.
0: En wordt er nou nog gepraat, of hoeven we het daar niet eens meer over te hebben?
1: Nou ja, dat is een goeie. Ik denk eerlijk gezegd van wel. Het is bijna altijd het geval bij oorlogen en conflicten dat achter de schermen wordt gepraat. Ik weet dat diplomaten uit Qatar enorm hun best doen, ook uit eigen belang. Want daar vallen dus die Iraanse projectielen op de Amerikaanse basis. Maar in Qatar staat de allergrootste in de hele regio. Dus die hebben ook een eigen belang. Ik denk dat zoals altijd ook de Egyptenaren wel hun best doen. Maar er zijn geen officiële mededelingen over. En eerlijk gezegd, dat snap ik dan ook weer. Als je probeert achter de schermen iets te bereiken, dan kun je daar beter over zwijgen. Dus ik weet eerlijk gezegd niet of het gebeurt, maar ik denk het wel. Alleen, ik zou niet weten hoe ze het moeten oplossen, Jan. Ik heb, hoe doe je dit? Wat denk jij?
0: Ja, dat zegt denk ik heel veel. Dat we eigenlijk steeds op een herhaling van zetten uitkomen. En het voelt een beetje als een tv-serie, een Netflix-serie, dat we in seizoen 3 zijn aangekomen en de schrijvers weten niet meer wat ze moeten. En ze doen dan hetzelfde nog maar een keer. En volgens mij is dat wat Trump nu ook aan het doen is, toch?
1: Ja, en jawel, maar hij heeft natuurlijk, hij zit ook komen we wel even over te spreken, met behoorlijk wat gevolgen, ook in de binnenlandse politiek. En de adem in zijn nek, zal ik maar zeggen. Maar ook gewoon strategisch is heel lastig, want hij roept wel, de straat van Hormuz is weer open, maar er is geen sprake van. In werkelijkheid is dat eigenlijk helemaal niet waar. En dus loopt hij nog steeds een pas achter. Dus de werkelijkheid is voor Trump ernstiger, strategisch, ernstiger dan voor de Iraniërs. En de Iraniërs zijn ook keihard en ook bereid om door te gaan en vol te houden. Dus Jan, Wat is de reactie op dit alles in regeringskringen, in het Capitool?
0: Ja, het viel me wel op dat over die laatste aanvallen van deze week dat het daar toch best wel stil bleef. Een beetje gelaten reacties eigenlijk. Een beetje het gevoel toch wel kreeg ik erbij van ja, wat moet je nog zeggen na 6 maanden? Het congres staat sowieso natuurlijk al behoorlijk buitenspel in deze oorlog. Dus dat gevoel een beetje van ja, wat kunnen we er eigenlijk aan doen op dit moment? Ik merkte wel onrust over wat er op dit moment in het Pentagon gebeurt. Ik zag bijvoorbeeld senator Tom Tillis, een Republikein. Die heeft dit alles eerder gezegd, maar deze week zei hij het weer een keer heel hard. Dat Pete Hegseth, de minister van Oorlog of Defensie, hoe je het wil noemen, dat hij op moet stappen. En dat vond ik toch wel weer opvallend dat hij het nog een keer riep. En ik weet ook zeker dat er achter de schermen veel meer onrust is over wat er nou in het Pentagon gebeurt op dit moment. En ja, er spelen 2 dingen. Misschien moeten we die even bij langs gaan. En reageer jij maar op wat jij daarbij denkt. Het eerste wat deze week gebeurde was een waarschuwing van een groot deel van de legertop. Zij waarschuwen Hegseth dat er een grootschalige oorlog tegen Iran, dat niet vol te houden is. En dat komt van de hoogste militairen van landmacht, marine en de luchtmacht. De hoogste commandanten in Europa, Azië en Latijns-Amerika. En ze zijn eigenlijk, vond ik, behoorlijk duidelijk in hun waarschuwing. Ze zeggen eigenlijk, ja, dat grote militaire apparaat van ons, dat loopt tegen zijn grenzen aan. 6 maanden oorlog, dit was letterlijk een quote, is te veel en te lang. Washington Post had dit allemaal. En dit komt uit een order document. Dat geven ze om de zoveel tijd. Daarin staan dan de opdrachten voor de komende tijd voor het leger. En de reactie daarop is dus van, wij gaan dit uitvoeren, want dat is ons werk. Maar weet wel, hier lopen wij tegenaan. En dit zijn de gevaren, dit zijn de risico's. Want we betalen ook een prijs hiervoor. Dit kan ervoor zorgen dat de VS minder goed kan reageren op nieuwe gevaren. Bijvoorbeeld op eigen grondgebied, Amerikaans grondgebied, maar ook andere delen van de wereld. En dat staat dan dus ineens zo in de Washington Post. Ik denk ook veelzeggend dat dit dus gelekt wordt. Dat zegt wat over de onrust. Maar ja, Bernard, als buitenland commentator, ik denk aan Taiwan, maar ik denk ook aan Oekraïne, ik denk aan ons in Europa. Wat betekent dit?
1: Ik denk ook aan de Zuid-Chinese Zee. Waar de Amerikanen toch als beleid hebben dat ze die open willen houden, omdat China die in feite heeft geclaimd. Ik denk ook inderdaad aan de Europese verdediging. Er zijn heel veel wapens en wapensystemen weggehaald uit Europa en ook uit Azië en overgebracht naar het Midden-Oosten. Dus ze zijn als het ware een deel van hun eigen krijgsmacht elders in de wereld aan het kannibaliseren. Dat is altijd een slecht teken. Maar wat mij intrigeert, je hebt het over de hele belangrijke adviseurs. Wie zijn er eigenlijk weg? Wat zijn nou de belangrijkste mensen die zijn verdwenen? Want dat is ook een aanwijzing om te kunnen herleiden of concluderen hoe ernstig de situatie op dat Pentagon nu is.
0: Ja, en dan zie je toch wel, krijg ik in ieder geval wel een beeld van chaos. Dat is eigenlijk het tweede punt waar ook onrust over is in Washington. Deze week, dat was echt iets wat groot nieuws was hier. Dan Driscoll is opgestapt. Dat is de minister, de onderminister van landmacht. Dus de grote baas van de landmacht. Hij had al langer een conflict met Hegseth. Zijn baas, de minister. En Driscoll, weten we inmiddels, heeft ook zijn zorgen geuit richting Trump. En dat ging dan met name over de manier waarop het Amerikaanse leger de toekomst in moet gaan. Wat daaraan gedaan wordt, hervormingen. Gaat dat wel snel genoeg? Richten ze zich op de juiste dingen? Worden ze niet afgeleid bijvoorbeeld door de Iran-oorlog daarin? Liggen de prioriteiten wel goed? En ook juist dat er veel mensen zijn ontslagen, zijn opgestapt in die top, dat de promotie zijn tegengehouden. Dat is ook iets waar die Driscoll zich zorgen om maakte. En hij is dus eerst naar Trump gestapt. Trump heeft hem aangehoord. Trump was blijkbaar verbaasd over wat hij allemaal vertelde. En uiteindelijk eindigt het dus met dat Driscoll weg is. En als je dan kijkt wat er allemaal al verdwenen is daar. Stafchefs van de marine, landmacht, luchtmacht. Allerlei hoge mensen in dat Pentagon. En CBS had het even op een rijtje gezet. Hier komen op in ieder geval zo'n 20-tal mensen. Echt de hoogste militairen zijn dit. En Wat je volgens mij ziet is dat Hexet die verzamelt allemaal gelijkgestemden om zich heen. De Trump-ideologie is hierin heel belangrijk. Geen DEI, het moeten echt Trump-gezinde mensen zijn. Trump doet natuurlijk hetzelfde in het Witte Huis. En ook allemaal ja-knikkers, allemaal loyalisten om zich heen. Misschien dat ik nu even een stap te snel ga, Bernard, maar als ik dit dan allemaal zo hoor, de chaos, de mensen die weg zijn, allemaal loyalisten die ervoor terugkomen, dan denk ik, ja, dan snap ik wel dat die oorlog zo vast zit. Want functioneert dat nog wel?
1: Ja, en wat jij ze beschrijft is dat dus alle chefs weg zijn. Dat zijn dus militairen, luchtmacht, landmacht en marine. Ik heb begrepen dat de chef, de stafchef, dat is weer hun baas, ook weg is of weggaat. En inmiddels dus twee van de drie civiele chefs, waarvan Driscoll er één was, ook weg is. Dat is heel ernstig. Echt heel ernstig. Want in een democratie is het zo dat de krijgsmacht is ingedeeld in, daar heb je een bepaald systeem voor, en daar heb je officieren, dat loopt dan op tot generaal, zal ik maar zeggen. En die voeren de militaire kant uit, maar in een democratie is de leiding altijd in handen van civiel. Dus je zult niet snel een generaal vinden die minister van defensie is. Dat zal niet snel gebeuren. Dat is bij voorkeur een burger. En als de burgers en de militaire top weg is, ja, dan heb je echt een hele ernstige situatie.
0: En dat tijdens een oorlog, hè? Ja. Dat is, lijkt me toch ook heel ongebruikelijk. Kan jij je herinneren, ik moet aan de Vietnamoorlog denken, waarin ook veel dingen verkeerd gingen. Maar volgens mij binnen het Pentagon was er toen niet zo'n onrust. Nee. En ook andere oorlogen ook niet.
1: Nee, er zijn wel eens hele beroemde momenten geweest van grote conflicten. Ik weet toen Jimmy Carter een aanval probeerde te doen op Iran om gijzelaars te bevrijden.
0: Oh ja, dat toen helemaal misging.
1: Ja, toen was Cyrus Vance minister van Buitenlandse Zaken. En die is toen uit protest afgetreden. Die had dat president afgeraden. Die vond dat het hem dan sierde om ook terug te treden. Dat is wat anders. Want daar zei hij, ja, het gezag ligt bij de president, maar die had ongelijk. En ik heb helaas gelijk gekregen. Maar op deze manier, dat een minister van Defensie of zo eigenlijk helemaal alleen komt te staan en geen enkele, en zowel zijn civiele als zijn militaire leiders om zich heen kwijt is, geloof niet dat het ooit eerder op die manier is gebeurd.
0: En ik noemde net al even dat die Driscoll eerst bij Trump in de Oval Office langs ging om te klagen. We hebben ook gehoord, Trump probeerde hem binnen te houden. Hij zei van, blijf in ieder geval tot na de midterms. Nou, dat heeft die Driscoll niet gedaan. Driscoll is trouwens een vriend van J.D. Vance. Dit is echt niet zomaar iemand met Trump derangement syndrome. Dit is echt wel iemand die ook echt wel banden binnen die Trump-regering heeft. Trump die kiest voor de zoveelste keer eigenlijk voor Hexet. Terwijl als ik nou denk hoe Hexet begonnen is zonder ervaring, we hadden dat Signal Gate waar hij een rol in speelde, hè, die berichtjes over militaire acties waar ineens een journalist in het appgroepje bleek te zitten. De chaos, daar horen we ook al heel lang over. Hoe lang kan een president nog achter een minister blijven staan? Of is dit misschien precies wat Trump wil? Vindt hij dit helemaal niet erg?
1: Nou, ik heb eerlijk gezegd het vermoeden dat hij zal dat nu nooit meteen doen. Maar dat bijvoorbeeld net voor of net na, het hangt er vanaf hoe de peilingen dan zijn, de midterms, dat hij dan bestens Hexet zou kunnen lozen. Dat zou me niets verbazen. Dat moet hij niet op dit moment doen. Dat is niet verstandig. Maar hij moet even wachten. Maar dan ik zie Hexet gewoon niet overeind blijven. Ook al omdat keer op keer blijkt dat hij gewoon, het ontbreekt hemzelf aan de kennis om leiding te geven aan zo'n ingewikkeld ministerie als Pentagon. Het Pentagon is, meen ik, het grootste kantoorgebouw ter wereld. Er werken tienduizenden mensen. Dat is allemaal heel erg strak georganiseerd. Dan moet je een topmanager zijn en je moet verstand hebben van strategie en het spel kennen van de politiek en militaire dreiging, die altijd hand in hand gaan. Hè. Je dreigt via je diplomaten, je treedt op met je krijgsmacht. Dat spel moet je helemaal snappen. En hij snapt het volgens mij gewoon niet.
0: Nee, hij is een Fox News presentator. Dat is zijn ervaring.
1: Dat is zijn ervaring. Nou ja, Hij heeft in het leger gezeten. Hij weet hoe een uniform voelt.
0: Niet
1: onbelangrijk, maar dat geldt voor meer Amerikanen. En daarmee ben je nog niet geschikt als minister.
0: Nee, hey, Bernard, tenslotte nog even. Mij vielen ook die beelden op van de USS Lincoln. Dat vliegdekschip dat 9 maanden bij de straat van Hormuz lag. We hebben daar veel over gehoord. Hoe de bemanning helemaal aan het eind van zijn Latijn was. Ik zag, die beelden waren hier overal op tv. Dat schip heeft roestplekken. Dat ziet er wat verlopen uit. Ik voel dat daar zat ook wel een symboliek in, vond ik. Hoe heb jij daarnaar gekeken?
1: Ja, precies zo. Dat is echt een beetje een teken aan de wand. We zeggen die mopperende bemanning, dat neem ik met een korreltje zout. Want de Amerikaanse soldaten zijn in het algemeen erg verwend. Die krijgen echt...
0: Oh.
1: Echt waar, die krijgen fantastisch eten. Het drinkwater wordt overgevlogen uit Amerika in flessen. Je kunt je gek... Je hebt in de kantine, op een Amerikaanse legerbasis, waar dan ook, ook op een vliegtuigschip, kan je kiezen uit 3 of 4 verschillende gerechten. 'S avonds. Je zit gewoon in een restaurant. Dus ze zijn verwend. En daarom zijn ze ook bereid om zich behoorlijk in te zetten. En het is zo langzamerhand. De voorraden waren op in dit geval. Dus dit en normaal roleer je ook soldaten. Hè? Dat heet de rotatie. Na zoveel tijd worden ze afgelost. Allemaal niet gebeurd. Dus dat schip is nu binnengevaren in Thailand. En dat zal dan wel worden weggesleept naar Amerika. En ook niet onbelangrijk, wat aan boord staat van die van zo'n vliegtuigschip. In dit geval zijn dat er iets van 70 vliegtuigen. Met F-18 en F-35 gevechtsvliegtuigen, met verkenningsvliegtuigen, met helikopters. En ook die zijn dringend aan groot onderhoud toe. Dus dit is, die beelden die jij hebt gezien en ik ook, we hebben ze allemaal bekeken, zijn wel een beetje een metafoor voor wat er aan de hand is.
0: Ja, en dat zien de Amerikanen ook. Zometeen in de Amerika-podcast gaan we het hebben over wat dit alles nou doet met de populariteit van Trump. Want de kosten voor de oorlog lopen per Amerikaans huishouden enorm op. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika-podcast.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Bij een grote politiecontrole op de A1 eind deze week zijn meer dan 40 bestuurders betrapt met hun telefoon in hun hand. Ook was iemand onder invloed van drugs en reden twee automobilisten meer dan 40 km per uur te hard. Ook de Belastingdienst controleerde mee. Ter plekke werd bijna 3,5 ton aan openstaande belastingschuld geïnd. Amerika en Iran zeggen over en weer aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen in de regio. De VS zei eerst 3 Iraanse olietankers te hebben uitgeschakeld. Iran reageerde met een aanval op 6 schepen. Waaronder 3 schepen die gebruik maakten van de door Iran geblokkeerde straat van Hormuz. De politie blijft zoeken in Overasselt. Er werden de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden en volgens de Gelderlander werd vandaag ook een onafgevuurde kogel ontdekt. Die lag in de buurt van het huis dat afgelopen week werd aangevallen door een groot groep gewapende mensen en waar een beveiliger werd doodgeschoten. En de Russische president Vladimir Poetin zegt dat er buitengewoon openhartige gesprekken zijn gevoerd over de Oekraïne-oorlog met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. De Amerikanen zouden een aantal ideeën hebben voorgesteld in het 3 uur durende gesprek. Morgen staat een bezoek met de Oekraïense president Zelensky op de planning. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het flink af naar zo'n 10 graden. Morgen begint droog en zonnig. 'S Middags iets meer afwisseling tussen wolken en zon. In het noorden wordt het 21 graden, in het zuiden 24. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
6: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
7: Jan, jij stuitte deze week op een berekening van wat de oorlog met Iran het Amerikaanse volk nou allemaal kost. En dat is niet niks.
6: Ja, ik las een. Ik vond het echt een goede column van John Cassidy in de New Yorker. Er zijn mindere bladen. Die man schrijft veel over financiële zaken. Hij heeft daar een soort column over. En die zette heel goed op een rijtje wat die kosten nou precies zijn. En dat vond ik wel verhelderend. Want we horen heel veel verschillende dingen. Er is veel onduidelijkheid ook over. Het Pentagon is daar best wel schimmig over wat nou precies de kosten zijn. Wij vergeten ook veel omdat er zoveel gebeurt. En Cassidy had het goed op een rijtje gezet. Ik ga het lijstje even bij langs. Ja. En dan eindigen we bij wat het kost per Amerikaanse huishouden. Maar als jij tussendoor wil reageren, doe dat vooral. Eerst eventjes de militaire rekening. En dat is iets, daar hebben we het wel vaker over gehad. We hebben cijfers gehoord, maar het blijft ook een beetje onduidelijk. We denken toch met z'n allen dat het hoger is dan het Pentagon toegeeft. Hexet die noemde als laatste $37,5 miljard. Als je naar NBC luistert, de tv-zender, die zegt van ja, het komt eerder op 80 tot 100 miljard. En dat komt dan mede omdat er ook schade aan Amerikaanse bases daar in de regio wordt meegerekend. En toen zag ik een cijfertje van het Center for Strategic and International Studies. En die zeggen, nou, wij denken dat die schade aan de Amerikaanse basis daar, dat het zo'n $9,2 miljard is. En ik weet niet, jij zit daar beter in dan ik, Bernard, maar ik had dat bedrag nog niet eerder zo gehoord. En ik dacht ook, ja, daar horen we bijna nooit wat van het Pentagon. Ze zeggen altijd, ach, er wordt aangevallen. Nou ja, zo zeggen ze het niet. Maar ze zeggen wel, er wordt aangevallen, maar de schade is beperkt. Ja. 9 miljard vind ik niet
7: maar
6: beperkt.
7: Ik weet ook niet precies hoe die berekening is, maar het zal ongetwijfeld kloppen om de volgende reden. In de eerste plaats, we hadden het over Qatar als voorbeeld. Dat is een mega grote basis. En daar zijn gewoon daar is schade aan gericht. Dat moet gerepareerd. Het is geen ramp, maar het moet wel gebeuren. Maar er is ook een onvoorstelbare hoeveelheid munitie afgeschoten om die inkomende projectielen tegen te houden. En ook dat moet je meetellen. Ja. Dus ik denk dat schade bestaat uit dingen die kapot zijn geschoten. Materieel dat is vernietigd of niet meer goed werkt. En het verdedigingsmechanisme dat daarvoor in werking treedt, wat normaal gesproken natuurlijk stil ligt. Een militaire basis is altijd beveiligd, maar onder normale omstandigheden komt die beveiliging nooit in actie. En nu wel.
6: Nou, en het is interessant, want jij zegt inderdaad die munitie eigenlijk. Dat wordt als aparte post hier gerekend. Dus die 9 miljard staat even los van de munitie en de verdediging. Ja. Maar als je het daarover hebt, dit is vast niet meer helemaal actueel, maar 1000 Tomahawks, 1400 Patriot raketten schrijft hij over. Die zijn tot nu toe gebruikt. En weer dat CSIS, die denktank, die schat dan de munitiekosten en de raketkosten en alles dus op circa 26 miljard dollar.
7: Zo, het zijn maar een bedrag.
6: Ja, precies. Hey, en dan komen we bij de Amerikanen thuis. Die merken natuurlijk vooral de dure benzine. Het is meer dan $1 per gallon duurder op dit moment dan voor de oorlog. Dus zeg maar 6 maanden en een beetje geleden. Diesel is ook op recordhoogte. En nou, dat is ook weer belangrijk, want dat zorgt weer voor hogere boodschappenprijzen. Want al dat spul moet natuurlijk met vrachtwagens en met van die grote diesellocomotieven moet dat vervoerd worden. En dat ben ik er opgeteld. Brown University haalt hij hier aan. Die hebben een hele mooie tracker trouwens. Voor wie dat eens wil bekijken, dan zie je zo'n heel zenuwachtig oplopend metertje met de kosten van deze oorlog. En op dit moment staat hij rond, ik geloof iets van 95 miljard dollar.
7: Ik weet niet of het toch zo is. Er hing ergens in de buurt van Times Square in New York.
6: Ja, ik weet wat je wil zeggen, die is er nog.
7: Oh, die is er nog. Daar hing altijd, en hangt er dus nog, ook zo'n klok. En die geeft het oplopen van de nationale schuld aan. En dat gaat met de snelheid van het geluid, zal ik maar zeggen.
6: Ja.
7: Als je naar die cijfers zat, je gelooft je ogen niet. Nee. En dat maakt het wel duidelijk. Nou, zoiets is dit dus ook, hè?
6: Ja, dit is iranwarcost.watson.brown.edu. Voor wie het wil bekijken, hem even geopend. 96,9 miljard.
7: Ja, dus nou, ik neem aan, Michael, jij schrijft een stukje voor de website. Ja. Zet je hier dat even hij zet die webpack bij.
6: Ja, heel goed, heel goed. Hey, en dan komen we eigenlijk bij wat ik het interessantste vond. Want dit is allemaal abstract en het verandert de hele tijd. Maar wat kost dat dan voor de Amerikaanse burger? En Moody's, zo'n onderzoeksbureau, die schat de totale schade dan op $1200 gemiddeld per Amerikaans huishouden. Dus $1200 wat een Amerikaans huishouden meer heeft betaald in de afgelopen 6 maanden. En dat vond ik echt best wel veel. En daar zit dan benzine dus bij, waar we het over hadden. Die militaire lasten die uiteindelijk door de belastingbetaler worden betaald. Maar ook inflatie, oplopende rente. Allemaal effecten die daarmee te maken hebben. En ik zeg er ook meteen maar even bij, uiteindelijk is dit een beetje natte vingerwerk, hè, want je kan dit bijna niet allemaal vatten in één bedrag. Maar $1200 is dan waar ze op komen. En ik dacht toen wel bij mezelf zo, daar zou ik dus wel als Amerikaanse burger best wel een beetje kwaad van worden.
7: Ja, en in een half jaar, hè, dat is veel hoor.
6: Ja, ja.
7: Wat verdomme, zijn 342 miljoen Amerikanen. Hoeveel gezinnen zouden er zijn? Weet ik veel. Ik denk ongeveer een derde daarvan. Hè? Je zit op, denk ik, op 120 miljoen huishoudens of zo. Dat is echt vreselijk veel geld, dit.
6: Het belangrijkste is dus die benzine, hè? $4 per gallon op dit moment. Voor de oorlog iets van $3 per gallon. Hoe hoog is die prijs in Nederland nu, Bernard? Eigenlijk, daar hoor ik namelijk ook verhalen over. Die raakte, zelfs in Amerika hoorden we daarover dat ook in Nederland die prijzen omhoog gaan. Maar we hebben dus iets van 86 eurocent in Amerika. Waar zitten jullie op?
7: Net iets duurder, Jan, in Nederland. Ja. 86 eurocent per liter. Waar mag ik tekenen, zou ik zeggen?
6: Ja.
7: Ja, op dit moment is bij ons de prijs, de officiële prijs, €2,67 per liter. Dat is de hoogste ooit. En de experts die waarschuwen dat het richting €3 kan gaan. Nou is dat ook een van die dingen die... dat heeft ook altijd iets complotterigs. Hè? Als al die economen zeggen, nou, het kan nog best veel duurder worden. Dus ik doe daar niet zo aan mee, maar ik geef maar het beeld. Als je dat afzet, 2,67, dat is dus de richtprijs nu. En wat we allemaal doen collectief is op zoek naar goedkopere punten om te tanken. Er is niet zo heel ver van de BNR-studio een tankstation. En daar is het vaak 15 of 20 cent goedkoper. Dus daar rijden we allemaal heen.
6: Ja.
7: En ik herinner me dat we nog niet zo heel lang geleden met een groepje, waaronder Michael, die hier dus ook zit, ergens in Zuid-Nederland waren. En toen is Michael eventjes snel heen en weer naar België gereden. Om te tanken, al die dingen. Zo, dus het is bij ons echt ook een groot ding, hoor.
6: Ja.
7: Nou, nu even terug naar wat dit politiek betekent. Jij bent onze cijferman. Wat doet dit met de peilingen en met Trump's approval rating?
6: Ja, ik zat dat eens te bekijken en we weten al, hè, het is gewoon, die staat heel erg laag, die approval rating. Het is toch weer een klein beetje verder gezakt. Eigenlijk elke keer hebben we gedacht, het is weer het laagste ooit. Ik pak even eentje eruit, die is van Reuters en Ipsos. Dat was een onderzoek die de approval rating van Trump nu op 33% zet. Dus echt, echt serieus laag. En wat ik ook wel interessant vond, dan gaat het over de goedkeuring voor zo'n Iran-beleid. Hoeveel procent is daar enthousiast over? Dat is 25%. Dus die Iran-oorlog, dat is echt, dat is een ding. Ja. Dat is gewoon een probleem voor Trump.
7: Even, het roept twee vragen op. En de eerste is eigenlijk, heb je ook een beetje een kijk op, je hoeft niet precies de cijfers te hebben, hoor, maar hoe dit nu zit met Republikeinen en Democraten? Want het beeld is meestal zo, uiteraard, dat de Democraten veel bozer zijn en dus hun vertrouwen nog veel lager hebben. En Republikeinen altijd iets vergoelijkends hebben. En dat zie je dan ook terug in de cijfers. Is dat nu ook zo?
6: Ja, dat is ook zo. Ja, ik heb inderdaad die cijfers even niet precies, maar je ziet wel duidelijk dat er bij de Republikeinen, ja, daar is gewoon een duidelijke groep waarbij het ook weinig uitmaakt wat Trump doet. Die staan gewoon achter Trump. Democraten zijn natuurlijk veel kritischer. Die hebben weinig nodig om boos te zijn op Trump. En ik denk dat was, hè, met een democratische president, met Biden, was dat precies andersom. Dat zie je hier ook. Maar ik zie wel, aan beide kanten is het echt de dure benzine, de boodschappen, de reden daarvoor en waarom zijn we eigenlijk aan die Iran-oorlog begonnen. Dat is echt een probleem voor Trump. Hij weet dat niet te verkopen. Nee. En ik denk die combinatie, dat Amerikanen dat in de praktijk merken, dat Trump dat dus niet goed kan uitleggen, waarom hij dit nou gedaan heeft, dat hij ook tegen zijn eigen belofte inging, hè, geen oorlogen meer. Dat gaat ook nog eens een keer tegen zijn eigen achterban in. Dat is wel echt een giftige cocktail.
7: En dan denk je, dat kan bijna niet anders dan gevolgen hebben voor de midtermverkiezingen die er aankomen op 3 november. Dat is toch al redelijk snel.
6: Ja.
7: En ik zie Trump, hij probeert van alles. Hè. Hij zegt, maar we hebben tegenwoordig, ze hebben ook eigenaar van 65% van de Venezolaanse olie, dus er is niks aan de hand.
6: Ja.
7: Waar zeuren jullie nou over? Maar voordat die olie echt exploitabel is, zijn we 10 jaar verder. Dus dat is ook een slap argument. Wat voor gevolgen denk jij, Jan, dat dit voor de midterms gaat hebben?
6: Ja, ik denk trouwens voor de luisteraar, jouw BNR-column was dat toch, die daarover ging,
7: ja,
6: die op BNR.nl.
7: Ja, die ging daarover over. Precies, dat was het thema. Ja.
6: Nou, die is een goede om nog even na te lezen. Zeker een aanrader. En ja, ik denk echt dat Iran is gewoon echt een probleem voor Trump. En om wat ik net zei, het raakt Amerikanen op meerdere manieren. En hoewel er altijd een deel achter hem blijft staan, merken die mensen het toch ook. En ik heb echt, om het even dramatisch te zeggen, hij begint een soort Jimmy Carter te worden met inflatie en een oorlog die hij niet kan stoppen. Dit is zijn grootste nachtmerrie. En tegelijkertijd relativeer ik ook maar even, want ik hoor heel vaak bij Republikeinen, maar ja, wat is dan het alternatief? Hè? Moet ik dan nu op een democraat gaan stemmen? Dat ga ik ook niet doen. Maar ja, misschien dat er dus wel meer mensen thuis gaan blijven. Dat zou kunnen.
7: Ja, en dat kan al, omdat het toch redelijk dicht bij elkaar ligt normaal. Ik zeg altijd, als je het een beetje makkelijk wil maken, dan is de verhouding tussen Republikeinen en Democraten ongeveer 50-50. In Amerika. Dus als een deel van de Republikeinen uit boosheid niet gaat stemmen, ja, dan kan dat schelen. Aan de andere kant, er zijn aan de democratische kant ook hele grote groepen die niet gaan stemmen. Traditioneel daar moeite mee hebben, of balorig, of te ver weg wonen, of problemen hebben met de baas dat ze niet weg kunnen. Enfin, dus, maar het heeft naar mijn idee wel degelijk effect. En nou ja, de meeste voorspellers zeggen in elk geval, zien we het Huis van Afgevaardigden omslaan naar de Democraten. En misschien ook wel de Senaat. Dat lees ik steeds.
6: Ja. Ja, ik ook. Die kans is er gewoon. Maar ja, het is ook nog lang tot november. Dat ook. Het is kort, maar het is ook nog. Hey, ja. Bernard, wij begonnen er al even mee. En jij stelde toen zelf de vraag ook al van ja, wat is nou de uitweg hieruit? Om daar nog even op terug te komen. Ja. Met die verkiezingen om de hoek. Ja. Ik zie echt niet echt een uitweg. Behalve dat hij gewoon een mooi verhaal ervan moet maken.
7: Ja, ik denk dat hij door de knieën moet. En dat hij een deal moet maken met Iran. En wat betekent dat nou? Het belangrijkste is natuurlijk die staat van Hormuz. Want dat is de grootste factor in de economie. En de economie is opnieuw de belangrijkste factor, hebben we net vastgesteld. Dus dat moet gebeuren. Alleen het gaat om de verwoording. Maar het toegeven aan Iran betekent dat je tegen Iran zegt, jullie hebben inderdaad een soort van toezicht over die straat van Hormuz. Zoals Turkije die heeft over de Bosporus. Het verdrag van Montreux uit, ik geloof, 1925 voorziet daarin zoiets, zou je kunnen bedenken. En dan kan Trump zeggen, ja, nou, dan trekken wij ons terug verder. Want wij importeren geen olie via die straat van Hormuz. En als de Europeanen nog een probleem hebben, laat ze het maar oplossen. Dus ik denk dat hij die kant uit moet en die kant uit gaat. Want hij heeft geen andere keus.
6: En we noemen het de straat van Trump. En dan is het ook klaar.
7: Ja, nou, zo is het. All right, ja, dat is waar. Ja. Of de straat van Amerika, wat dacht je daarvan?
6: Maar goed. Ja, oh ja, dat klinkt ook goed. Ja.
7: Okay. Hey Jan, nog even naar de luisteraarsvragen.
6: Ja,
7: die zijn welkom via de BNR-app, de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je je vragen of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
6: Ja, en twee huishoudelijke mededelingen. Eén, hou je vraag een beetje binnen de perken. Dan kunnen wij er meer meenemen, vinden wij fijn. En twee, als je al zover bent gekomen in de podcast of in de radio-uitzending waar je ook naar luistert, abonneer je dan ook eventjes. Dan krijg je de nieuwste aflevering elke week zomaar gratis en voor niets in de app waar jij podcast beluistert. Laten we beginnen met iemand die wat voor ons heeft ingesproken en dat is Ruud.
8: De midterms van 4 jaar geleden lieten twee dingen zien. Republikeinen komen alleen opdagen als Trump op het stembiljet staat. En democraten komen alleen opdagen als er social issues op het stembiljet staan. Zoals abortuswetgeving. Mijn vraag is, gelden die twee wijsheden nu 4 jaar later nog steeds, denken jullie?
7: Nou, wat denk je Jan?
6: Nou, wat wel interessant is, waar we het net ook over hadden. Trump die weet normaal gesproken mensen naar de stembus te krijgen die anders thuis zouden blijven. Dat is een van zijn krachten. Maar juist met waar we het net over hadden, is dat denk ik een vraag voor deze midterms. Dus dat is wel bijzonder. En ik denk dat de portemonnee nu ook voor democraten het belangrijkste is. Dus ik vraag me af of je een sociaal issue zoals abortus deze keer nodig hebt om democraten te motiveren. Wat denk jij?
7: Ik denk het helemaal mee eens. Het gaat nu zo over de economy. It's the economy, stupid. Die stelling die is meer van pas dan ooit tevoren, denk ik.
6: Nou, want kijk.
7: Dus het is helemaal duidelijk. Ik ben het helemaal met je eens. Dit zijn niet de klassieke stellingen die nu op het spel staan.
6: Nou, leuke vraag in ieder geval,
7: ja,
6: Ruud. Joost Bertolet.
9: Information is power. De poortwachter voor alles wat president Trump te zien krijgt is Natalie Harp. Is zij slechts een devote volgelinge omdat hij haar leven heeft gered? Of is zij een Rasputin 2.0?
7: Ja, een ontzettend leuke vraag is dit.
6: Ja.
7: Ja, dat is dus die vrouw van wie we nog niet zoveel wisten, totdat het boek van Maggie Haberman uitkwam. Hè? Regime change.
6: En ook die toespraak van John Ossoff waarin hij haar noemde en toen ineens alle aandacht naar haar ging.
7: Ja, het is inderdaad een vrouw die dweept met hem en die hem overal volgt. En haar taak is om als een soort, schoothondje mee te hobbelen.
6: Ze noemen haar ook de human printer. Hè?
7: De human printer, ja. En zij verzamelt dus uitsluitend goede nieuwsberichten over Trump, of over de economie, of over de politiek, maar alleen maar dingen die hij wil horen. En als ze dus onderweg zijn, ergens heen, dan leest ze die voor, of ze print ze. Ze heeft inderdaad ook heel vaak een printertje bij zich. En ze dweept met hem. Rasputin was natuurlijk iemand anders. Dat was iemand die door een vorm van politieke, maar ook seksuele chantage de keizerin van Rusland in zijn macht kreeg. Dus dat is iets anders dan wat hier gebeurt. Maar het is wel raar, hè?
6: Ja, zij is een beetje een gatekeeper. Zoals normaal gesproken de stafchef dat alleen is. Of voornamelijk is. Zij heeft daar misschien een klein taakje van overgenomen. Ja. Zij bepaalt ook gedeeltelijk wat Trump dus leest. Wat over hem geschreven wordt.
7: Ja, precies. En ze zorgt dat keurig netjes. Het goede stapeltje is uit de kranten. En uit de persbureaus. En heel veel Fox News. En betrekkelijk weinig van andere televisie- en radiostations. Allemaal van dat soort dingen. Ja.
6: Ja, wel bijzonder dat zo iemand dus toch grote invloed heeft. Maar ik denk hem inderdaad meer volgend dan dat zij als een Rasputin Trump dingen influistert. Ja. Maar wie weet, daar horen we misschien nog wel meer over. Even kijken, Robert die heeft een vraag over Tucker Carlson.
10: Met Trump hebben we natuurlijk gezien dat er iemand van buiten de politiek voor het presidentschap is gegaan. Nou, dat zou Tucker Carlson natuurlijk ook zijn. Maar zijn daar meer voorbeelden van te vinden, te bedenken, die voor het presidentschap zouden kunnen gaan, of die in het verleden voor het presidentschap zijn gegaan? Groetjes, Robert.
7: Ja, dus de zogenaamde outsiders, hè, noemen ze dat. En dat wordt vaak gezien als de Amerikanen hebben dat er al altijd over. Dat is verfrissend als iemand van buiten komt. Maar het is maar een paar keer gebeurd. Noem ze op, Jan.
6: Oh ja, nou, degene waar ik meteen aan moet denken is Arnold Schwarzenegger. Dat was natuurlijk de gouverneur van Californië, maar een acteur die dat werd. Reagan. Mogen Reagan daar onderschakelen? Want die is ook gouverneur geweest daarvoor dat hij president werd.
7: Die was een hele goede gouverneur. Dus die had al die had politieke ervaring.
6: Wat ervaring, ja. Maar George Washington was natuurlijk plantagehouder voordat hij. En generaal, maar die had geen politieke ervaring.
7: Nee.
6: Zachary Taylor, oud-generaal. Ulysses S. Grant, oud-generaal. Dwight Eisenhower, oud-generaal. Ik zie dus wel een. Het helpt wel als je generaal bent geweest. Of iets hoogs in het leger.
7: Ja, ja. En je kunt zeggen wat je wil van de twee meest voor de hand liggende republikeinse kandidaten: Vance en Rubio. En die zijn, zal ik maar zeggen, wel in dienst geweest, maar niet bepaald geen generaals, hè?
6: Nee, precies. Ik denk dat een Tucker Carlson, dat is misschien wel een beetje de sign of the times, toch? Dat we van oud-generaals, zijn we met Reagan naar oud-acteurs. Trump is een reality-ster. Tucker Carlson is eigenlijk ook een soort reality-ster, opiniemaker. Het zou wel bij deze tijd passen, denk ik.
7: Het zou best kunnen. En bovendien, er staat nergens dat het niet mag. Iedereen mag zijn kandidaat stellen. Als hij voldoet aan de grondwettelijke voorwaarden. Dus je moet in Amerika zijn geboren en Je mag niet meer dan zoveel jaren in je leven weg zijn geweest. En een paar voorwaarden. En ouder dan, wat is het?
6: Ik geloof 35.
7: Ja. 35, denk ik. Ja. Ja. En dan mag je gewoon kandidaat stellen. En je weet het nooit. Tucker Carlson heeft een hele grote groep volgers. Dus je weet het maar nooit.
6: Nee, precies. Hij blijft in beeld. Laten we nog eventjes Marten van Elburg meepakken. Die vraagt zich af, hoe relevant denken jullie dat Trump werkelijk blijft na afloop van zijn presidentschap? En welke middelen zou hij volgens jullie kunnen inzetten om invloed te blijven uitoefenen op de partij en de politiek?
7: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat behoorlijk groot is. En waarom? Gewoon dat is een ervaringsfeit, maar dat heeft hij ook gedaan in de periode dat hij geen president was. Toen Biden regeerde, was hij in feite op de achtergrond gewoon de grote republikeinse kracht. En Trump zou Trump niet zijn als hij niet probeert om aan die macht te blijven vasthouden. Alleen, als zoiets gebeurt en hij is zelf uiteindelijk, hij heeft die macht niet meer, dan zal naar mijn idee die invloed langzaam verdwijnen. Want niet Trumpisme, maar dat gaat zijn eigen weg. Maar ik denk echt dat hij alles en alles zal doen om de grote held te blijven die zichzelf vindt en waarvan de MAGA-beweging vindt dat hij daar gelijk in heeft.
6: Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat hij ook zo lang mogelijk aan al dat geld binnen de partij vast blijft houden. Want zolang hij daarover gaat, is hij ook degene die de basis zit in die partij. En dat heeft hij heel goed door, volgens mij.
7: Ja.
6: Zullen we hem daarmee afronden, Bernard?
7: Yes. Terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Of je kunt reageren op Spotify. En je kunt vragen ook inspreken of intikken in de BNR-app of op de Amerika-podcast WhatsApp. 0628-135020. En wie weet win je dan zo'n geweldige Amerika-podcast koffiebeker.
6: Ja, wie wil dat nou niet? Nou, ik ga voor familiezaken ga ik komende week naar Nederland. Dus ik word volgens mij vervangen door een bekende, toch?
7: Ja, ja, dat wordt weer het nepotistisch alternatief, vrees ik, Jan. Dus
6: kijk,
7: dus, ja, volgende week dan werken we met David. Nou,
6: benieuwd naar zijn verhalen.
7: Ik ook, ja.
6: Ik ga luisteren.
7: Ik wens je goede reis en veel sterkte met familiezaken.
6: Dankjewel, dag.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
3: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Een Duits ruimtevaartbedrijf heeft een testvlucht met een raket gemaakt in Noorwegen. Dat is de tweede keer. De vorige vlucht in maart vorig jaar ging mis. De raket stortte toen 30 seconden na de lancering in zee. Dit keer kwam de raket zo'n 100 kilometer hoog. De lancering is belangrijk omdat Europa niet te afhankelijk wil zijn van Amerika. FC Utrecht gaat er alles aan doen om de vuurwerkgooiers op te sporen die ervoor zorgden dat het thuisduel met Go Ahead Eagles werd gestaakt. Dat zegt directeur Edo Keuning bij ESPN. De resterende 26 minuten van de wedstrijd worden dinsdag zonder publiek uitgespeeld in de Galgenwaard. De Duitse politie heeft foto's verspreid van een klimaatactivist die aanslagen pleegt op het stroomnet. Er is een klopjacht gaande op de man nadat hij bij 3 elektriciteitscentrales zelfgemaakte explosieven neerlegde. Bij alle 3 die centrales wordt bruinkool gebruikt, wat leidt tot ernstige milieuvervuiling. En een Deense man is op een opmerkelijke manier zwaar gewond geraakt bij een bedrijfsfeest in Kopenhagen. Een grote discobal viel naar beneden en belandde op zijn hoofd. 3 andere mensen raakten licht gewond. Op het feest waren duizenden werknemers aanwezig. Volgens lokale media is het slachtoffer inmiddels buiten levensgevaar. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht flink af, naar 7 tot 12 graden. Morgen wordt overwegend zonnig, alleen in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt in het zuiden 24 graden, in het noorden rond de 21. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen. Stel je vraag in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
4: We know how much the internet has changed America. And we are already an open society. Imagine how much it could change China. Now, there's no question China has been trying to crack down on the internet. Good luck. That's sort of like trying to nail Jell-O to the wall.
5: Technologie zou de wereld democratiseren in de Global Village. Weet je nog, aan het eind van de geschiedenis, het was het jaar 2000... de president heette Clinton en China ging toetreden tot de WTO... en vervolgens net zo worden zoals wij. Het was een onboekestijnende Wijkiaanse wereld... die werd bevolkt door vreemde wezens, zoals optimisten. Nou, en nu zijn we hier. Bij Boekestein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde... en moeten we het voor de vraag hoe we weer uit deze put zien te komen... als Westen hebben van iemand als Paul Verhagen... datawetenschapper en strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies... die hier probeert een antwoord op te formuleren in zijn boek... The Tectonic Shift over macht, technologie en het eind van de nazistaat. Welkom, Paul.
6: Dank je wel.
5: Dat zijn een hoop dingen bij elkaar.
6: Yes.
5: Zullen we voor het gemak aan het eind beginnen? Hoe zit het met het eind van de nazistaat?
6: Het heet het eind van de nazistaat omdat het niet alleen gaat over dat technologie de soort van stabiliteit van nazistaten eigenlijk corrumpeert. Dus dingen als sociale media en zo. Maar ook wat is nou het doel van een staat zelf? Wat is de functie van een staat? En ik denk dat het tijdperk waar ik in ben opgegroeid, eigenlijk het neoliberale tijdperk,